0: uitspringt, komt omdat wij iets meer tech-aandelen hebben. Natuurlijk vooral ASML, dat groot in onze eigen kikkerindex zit.
1: Je begint wel met de nuance eigenlijk, want het is een wereldwijde trend en Europa blijft niet achter in plaats van dat Europa nu zo'n uitzondering is.
0: Nee, kijk, Europa heeft een beursindex die nog wat zwaarder gewogen is, ook naar de oude industrie zou ik het bijna noemen. Dus banken en oliebedrijven of grondstofgerelateerde bedrijven, dus de Shells, de BP's en de Esso's van deze, of Total Energy.
1: Die beleven mooie tijden.
0: En die hebben natuurlijk een enorme gevoeligheid voor veranderingen in grondstofprijzen. Nou, laten we vooral de olieprijzen natuurlijk en ook gas behoorlijk zijn opgelopen. Ja, als je kosten relatief gelijk blijven en je inkomsten stijgen hard, dan maak je een heel hoop meer winst. Dus de Europese indices profiteren daar relatief harder van. Want in Amerika zijn ExxonMobil en Chevron gewoon percentueel gezien veel kleiner in die index.
1: Dan vroeg ik natuurlijk ook wel om een verklaring. Maar ja, je slaat het ook een beetje dood op deze manier.
0: Ja, dat is misschien ook wel een week zo. Maar Europa is gewoon zijn indexen die gewoon vol zitten met oudere industrie. Zeker ook in het zuiden. De Spaanse en Italiaanse banken doen het fantastisch
1: ook
0: goed.
1: Ook die oudere industrie kan maar beter wind mee hebben dan wind tegen, toch?
0: Zeker. Nou, ik bedoel, ik ben altijd voor wind mee. Maar het is gewoon door de compositie van die Europese beurzen zijn ze hier dus wat gevoeliger voor. Het zat mee. Overigens, er is wel een tegenkant. Als je kijkt bij...
1: Daar mag zo meteen ook nog. Even kijken wat
0: de Duitse industrie, BMW, Mercedes, maar ook LVMH en Hermes zijn allemaal toch ook 20-25% lager dit jaar. Ja, daar zit gewoon heel weinig upside nog steeds. Ja,
2: laten we het nog een keer proberen. Waarom zijn we zo verbaasd dat de Europese beurs het goed doen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgelopen dikke 10 jaar... dat de Amerikaanse beurs de Europese beurzen op grote afstand achterliet. Hè. Dus beleggers die zijn gewend geraakt dat Europa het niet zo goed doet. Dat is geen natuurwet. Hè. Dus als je verder terugkijkt, zijn er best periodes aan te wijzen waarin de Europese beurzen het veel beter deden dan de Amerikaanse beurzen. Begin deze eeuw bijvoorbeeld. Ergens in de jaren 70, maar nou, recent hebben we dus de ervaring dat de Amerikanen het altijd beter doen.
1: Is dat dan cyclisch? Of noem je nu twee perioden waarin per ongeluk Europa toch Amerika de hielen liet zien?
2: Nou ja, dus de redenen die aangevoerd worden waarom de Amerikanen het altijd beter doen, die zijn ook wel bekend. Hè. De Amerikaanse kapitaalmarkt is efficiënter. Er wordt meer voor de aandeelhouder gewerkt dan voor de werknemers. En dat is niet cyclisch, dat is gewoon een trend. En het zou dus best kunnen dat Europa het af en toe toevallig goed doet, maar eigenlijk gemiddeld slechter.
1: Dat gaan wij in Europa trouwens aanpakken. Toch met de kapitaalmarkt.
2: Ja, maar dat gaan we al 20 jaar aanpakken.
1: We
2: dus
1: gaan proberen Europeanen meer te laten beleggen.
2: Ja, inderdaad. Dus er zijn plannen.
0: Ja,
2: nee, dus dat kan van. Maar goed, het feit is dat de Amerikaanse kapitaalmarkt over het algemeen beter presteert. Nou, Reiner noemt al waarom het nu in Europa wel goed gaat. Dat heeft alles te maken met de samenstelling en het feit dat de industrie waar wij nog vrij veel van hebben toch ook een goede tijd doormaakt. Ik zou ook nog wel aan willen voeren dat de Europese economie ook wel uit een dal geklommen is. Dus als je een jaar of 10 geleden kijkt, hadden we nog te maken met hele lage rentes en ja, toch het gevaar van de boel komt helemaal stil te staan. Je moet vooral niet investeren, want je kan die schulden nooit terugbetalen. Nou, dat sentiment is helemaal gedraaid. Je kan maar beter investeren, want er is inflatie, je moet groeien. En dat is goed voor rendementen. Dus die meewind is er ook nog.
1: En dat is dus meewind die veroorzaakt wordt door accommoderend beleid ook van overheden?
2: Ja, dus uiteindelijk gaat het beste als iedereen geld uitgeeft. En dan, ja, de overheid is daar een soort voorbeeld van. We kijken vaak naar Duitsland als land waarin dan veel ambitie is om uit te geven. In de praktijk gebeurt het nog niet zo heel erg hard, maar dat maakt niet uit. We weten allemaal dat die plannen er zijn, dat die 500 miljard door de Duitsers uitgegeven gaat worden. En dat, ja, dat voedt een beetje de verwachting en daarom durven bedrijven ook weer te investeren. En zo gaat het treintje rijden.
1: Reiner?
0: Mag ik opnieuw? Nee, nou ja, dit klopt natuurlijk. En het is mooi om te zien dat dat heeft een goed beursjaar staat, ook voor Europa. En dat je niet alleen maar achterloopt. Maar het is ja, de bedrijven en de redenen voor die beursstijgingen. Maar
1: schijnt mij bij Centif belegd in wereldwijd 30 bedrijven, 35?
0: Zoiets, maar we hebben eigenlijk best wel een
1: hoeveel
0: grote.
1: Hoeveel zijn Europees?
0: We hebben best een grote overweging naar Europa. Ik denk dat als je 25-30% van gewoon het gewicht in de portefeuille is Europees. Alleen als we daar dan weer doorheen gaan kijken, dan zijn dat heel vaak bedrijven die dan ook weer heel erg actief zijn op de Amerikaanse markt of zelfs specifiek weg willen uit Europa. Omdat die beurswaarderingen dan een heel stuk lager liggen in Europa. Maar als je dan een beursnotering krijgt in Amerika of daar meer business gaat doen, dat je ook meer die kant op gaat.
1: Kun je een voorbeeld noemen van een bedrijf dat dus in jullie portefeuille zit dat sterk overweegt om Europa te laten voor wat het is?
0: Een groot is Prysmian. Dat is een bedrijf dat kabels voor onderzee, elektrificatie en eigenlijk alles in die business doet. Komt uit Milaan, heeft recent weer een grote overname gedaan in de Verenigde Staten. Als je gewoon kijkt naar de groei en waar de omzet vandaan komt, is dat steeds Amerikaanser. Een bedrijf dat hier vlakbij zijn hoofdkantoor heeft, Ferrovial. Zit op de Zuidas, Spaans familiebedrijf. Maar eigenlijk alle assets bestaan uit Amerikaanse tolwegen en ook Canadese tolwegen. Het voordeel daar.
3: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Nederland zo af en toe toch te laten zien waar je belegt, maar kun je dat ook uitbreiden naar Europa?
3: Ja, kijk, Rainer heeft wel gelijk. Dus we kunnen best geld naar New York brengen, wat dan vervolgens in Europa geïnvesteerd wordt, omdat het bedrijf wat in New York genoteerd is grote activiteiten heeft. Dus je moet niet te veel letten inderdaad op waar zijn die aandelen genoteerd. Het is wel zo, als je gewoon puur naar de economie kijkt, zoals ik net deed, dan zie je dat de Europese economie best lekker aan het draaien is. Dus dat het helemaal niet gek is om daar wat blootstelling naartoe te creëren. En wat ook nog wel een verhaal is, er wordt hier gezegd, bedrijven willen graag naar Amerika, want daar zijn de waarderingen hoger. Voor de belegger geldt natuurlijk, als je iets in Europa op de beurs koopt, dan koop je tegen een lagere prijs. De Stoxx 600, of de MSCI Europe, nou ja, vergelijkbare Europese indices, die gaan tegen 17 keer de winst. De Amerikaanse S&P 26 keer de winst. Ja, dat gaat onmiddellijk in je verwachte rendement zitten. Ja.
4: Enigszins dat effect, dat valt wel heel erg plat vaak weer als je dan gaat corrigeren voor sectoren. Dus ASML is altijd gewoon net zo duur als zijn Amerikaanse semicap collega's, of zelfs iets duurder. En ja, Europese banken staan op de ook waarderingen die vrij goedkoop zijn, maar die zitten dus gewoon veel meer in die index. Dus omdat er gewoon veel meer in het gemiddelde zit van sectoren met lage waarderingen, als je er helemaal per sector naar gaat kijken, dan is Europa gemiddeld vaak iets goedkoop, maar valt het effect wel heel erg tegen eigenlijk.
2: Reinder, jij zei bij het eerste begin van dit programma dat Europa keurig in de pas loopt, want het hele cijferseizoen, dat is prima te noemen. Zijn er nog verschillen waar te nemen tussen wat Amerikaanse bedrijven laten zien en wat Europese bedrijven laten zien?
4: Nou, er is één enorm verschil, dus dat Amerika een aantal giganten heeft die bedragen op de mat kunnen leggen die we gewoon in Europa, waar we niet meer bij kunnen. Dus de capex-verhogingen van, nou ja, Amazon, Microsoft,
2: de uitgaven van investeringen.
4: Of Alphabet. Weet je, het gaat er gewoon om, ja, we doen er nog even 20 miljard bij, want weet je, geheugenchips zijn wat duurder. Amazon of Microsoft of Alphabet. Dat zijn bedragen waar in Nederland, dan moeten we het over de staatsbegroting gaan hebben. En dan hebben we een discussie die zo lang is.
2: Dat is over een maandje weer.
4: Nee, maar dat is niet meer. Die bedragen zijn voor 5 bedrijven gewoon bedragen die eigenlijk alleen nog maar natiestaten kunnen neerleggen. En daarmee kopen ze ook hun gelijk in AI, datacenters, infrastructuur.
2: Maar er wordt af en toe wel een beetje over gepiekerd door beleggers, toch? Over dit soort bedragen?
4: Nee, die bedragen, tuurlijk. Maar dat is ook omdat het zo'n enorme swingfactor geworden is. Dus Europa heeft een enorme diversiteit aan bedrijven en spreiding over sectoren. In Amerika heb je gewoon een soort waterhoofd, maar dat zijn een set giganten. Maar die hebben ook een portemonnee die is net zo diep als het land Nederland. En dat is wel fascinerend om te zien hoe die impact is.
3: Ja, dat kan wel een argument zijn om te zeggen van we moeten toch op Europese beurzen ook beleggen, want je koopt inderdaad een meer gespreide portefeuille. En als het misgaat met het waterhoofd, dan gaat het ook wel heel hard in Amerika.
2: Maar je koopt een gespreide portefeuille, waarvan ik dus toch wel begrijp dat de karakteristieken een beetje wijzen naar het verleden, oude industrie.
3: Ja, dus de grote groei die verwacht wordt, zit daar niet in. Aan de andere kant, als het lekker loopt met de economie zoals het nu doet, dan zijn het best goede bedrijven en dan worden de beste. Er wordt dus dit jaar een winstgroei, wat was het, van 22%. Niet slecht.
2: Maar dan moet ik het niet alleen hebben over oliebedrijven en banken, toch?
3: Nee, dan is het breder dan dat. Dan draait de industrie ook mee. Maar goed, de fundamentele factoren erachter zijn helemaal niet zo slecht. Er wordt geld uitgegeven en het perspectief is beter dan het een jaar geweest is.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel.
5: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Zes knapen, Reinder Wietsma, zijn de leden van de beleggerspanel. En ze weten dat dit het moment is om iets te zeggen over hun laatste transactie en hoe Europees die was of niet. Reinder, zegt u het maar.
4: Dit is heel toevallig. Wij hebben in Europa aandelen in Besi in onze portefeuille. Heel hard gegaan dit jaar, maar vervolgens ook weer heel hard naar beneden gekomen. Dan zie je ook de cyclicaliteit van de semiconductor-industrie. En mij werd gevraagd, wat is nou je laatste transactie? Nou, we hebben Basic weer een klein beetje bijgekocht. Denk ik een mooie waardering. Bedrijf dat dan toch weer heel veel omzet haalt uit Azië. Maar wel hier in Nederland actief en genoteerd.
2: Maar dus je hebt een beetje geprofiteerd van de volatiliteit?
4: Dat, ja, zo frame je natuurlijk altijd naar jezelf. Het voelt eerst alsof je heel veel geld verloren hebt. Maar we hopen natuurlijk dat dit een aantrekkelijke waardering is. En alle groeiverwachtingen bij het bedrijf zijn volop aanwezig.
2: Ja, want je kunt natuurlijk gewoon kijken naar wat er besteld wordt bij anderen en door anderen.
4: Zeker. Nou, ze hebben een beleggersupdate gegeven, een jarenupdate, cijfers gepubliceerd. En eigenlijk gaat het bij BC heel goed, maar het is een heel

0: cyclische industrie. En de koers was in een 2 maanden goede 40% gedaald. Dus dan kan het altijd mooi zijn om daar wat
1: En de overnamegeruchten die zijn een beetje naar de
0: hand. 10% is al in handen van een groot Amerikaans bedrijf. Applied Materials of 9%. Ik denk dat dat geopolitiek allemaal erg lastig is om dat nu eventjes voor elkaar te maken. Maar het is fijn dat de gedachte ergens in het achterhoofd leeft dat het ook een overname kandidaat is. Dan creëert dat misschien nog wat downside protection.
1: Thijs,
2: ja.
1: Wat heb jij mee te delen?
2: Ja, nou, Thomas, dat zal ik je vertellen. Ook wij gaan in de chips en in Europa, in Nederland zelfs. Dus dat is dat past goed in het thema. Ik meld hier een transactie die we gedaan hebben op de private markt. Dus niet op de beurs, dat doe ik meestal. Voor onze klanten, ABP en BPF Bouw, hebben we geld gestoken in Nearfield Instruments in Rotterdam. Dat is een, ja, is het een nieuw bedrijf, het is al 10 jaar oud. Maar ze halen nog geld op in dit soort rondes. Om door te gaan met wat ze doen, namelijk technologie ontwikkelen om chips tijdens het maakproces te inspecteren, om te kijken of ze het wel doen of dat het een misbaksel is. Daar hebben ze een fantastisch instrument voor, namelijk de atoomkrachtmicroscoop. Dat lijkt zo uit Suske en Wiske te komen, maar het is een echt apparaat. Spin-off oorspronkelijk van TNO in Delft. Het is inmiddels een unicorn, een bedrijf wat meer dan $1 miljard waard is. En wij doen mee in deze financieringsserie om de processen op te kunnen schalen. Vaak wordt pensioenfondsen verweten dat ze weinig doen voor kleine bedrijven in Nederland.
1: Zeg jij nu dat je hebt geïnvesteerd in een unicorn?
2: Ja, maar goed. Ja, maar het is toch een opkomend Nederlands bedrijf. Nee, maar ik wilde nog even zeggen, dat is ook niet makkelijk. We moeten heel veel geld wegzetten en dat kan je toch niet in kleine plukjes doen. Maar dit is wel een mooi voorbeeld van een bedrijf waar wij hoge verwachtingen van hebben. En ik denk voor de Nederlandse economie veel potentie biedt.
1: Ja, wat moet er nog gebeuren? Want ze halen inderdaad nog steeds geld op. Geef je net aan, er wordt al jaren van gezegd, oh, ik ga het nu toch ook weer doen. Dit is het nieuwe ASML.
2: Kunnen
1: we hier nu weer kosten.
2: Ja, dus bij dit soort dingen, en ook met het oude ASML geldt gewoon dat de technologie is echt heel ingewikkeld. En dat, die heb je niet in 3 maanden ontwikkeld. Hè. Dit is geen bedrijfje wat in korte tijd heel groot wordt. Maar als het eenmaal er staat, verwacht ik dat we daar jarenlang plezier van
1: hebben. En naar de beurs gaat dan, tegen die tijd. In Amerika.
2: Nou ja, dat gaan we zien.
1: Nu we het toch over die Amerikaanse beurs hebben, omdat ik dat toevallig zei. We kunnen het hebben over de Amerikaanse inflatiecijfers. Die komen morgen. Dat is een graadmeter voor de centrale bank. Rentebesluit moet natuurlijk kenbaar worden gemaakt later. Er was ook al een banenrapport, Payroll Friday, afgelopen vrijdag. Dat viel een tikkie tegen, behoorlijk afgekoeld. Het gaat al een poos over de opgelopen kapitaalmarktrente. Reinder, ik roep nu een paar dingen achter elkaar die zijdelings met elkaar te maken hebben. Zometeen komt nog de yen aan bod, dus dan is het hele plaatje compleet. Maar wat is de huidige situatie nu?
0: Nou, de situatie is dat de Amerikaanse centrale bank een duaal mandaat heeft tussen de werkgelegenheid en de inflatie. En eigenlijk dat we al jaren concluderen dat die inflatie hoger ligt dan het gestelde doel van 2%. Dat de huidige Amerikaanse president met wat kortdurende oorlogen ervoor gezorgd heeft dat eigenlijk de outlook niet is dat we snel weer onder die 2% gaan komen. Omdat gewoon olie- en gasprijzen dingen liggen allemaal gewoon een heel stuk hoger. En dan met name olie en olieproducten in de Verenigde Staten. Dat maakt het lastig. En dat je wel en dan de arbeidsmarkt iets afkoelt, maar dat je absoluut nog niet kan zeggen dat dat het er slecht voor staat met de Amerikaanse banenmarkt. Dat zou me echt al wat te snel zijn. Ja. En dat de centrale bank langzaam toch steeds meer in die hoek komt van, ja, als we nu niet iets gaan doen, zijn we dan nog zo geloofwaardig?
1: Als die inflatie 4% is en de doelstelling ligt op 2%, ja, dan heb je toch ook best wel munitie om te zeggen, wij kunnen dit niet langer over onze kant laten gaan. En dan heb je ook nog die oplopende kapitaalmarktrente.
0: Exact. Nou, de kapitaalmarkt is natuurlijk de eerste barometer om te kijken wat beleggers verwachten dat de centrale bank gaat doen, maar ook gewoon hun eigen verwachtingen over die inflatieontwikkelingen. En daar zie je natuurlijk al langer dat er nu wordt voorgesorteerd op het feit dat dat die rente toch omhoog moet en dat daar ook wat moet gebeuren. Niet alleen aan de korte kant, maar ook lange rentes lopen gewoon wat meer op. De markt is in die zin al de Fed een beetje vooruit aan het proeven.
1: Lopen dat iets meer op of niet? Want als je zo de analyses erop loslaat en wat artikelen leest, dan zie je toch wel dat die oplopende kapitaalmarktrente een beetje oploopt, maar toch ook een bron van zorg begint te worden. Of zie je dat wat anders?
0: Nou, als je het maar over 1 jaar terugkijkt vanaf nu, dan is het allemaal wel iets opgelopen. Maar ik zou niet zeggen dat het echt een significant materieel ander beeld geeft. Dus kijk, als je van 4,2 naar 4,4 of 4,5 gaat, ja, het is hoger. Maar het is echt wel anders dan bijvoorbeeld in 2022 toen we van 0 naar 5 gingen. Dat was Dat was echt een harde klap.
1: Ik heb begrepen dat Europese cijferseizoen, daar moeten we niet al te wild over doen. Deze opgelopen kapitaalmarktrente, ach, valt ook reuze mee.
0: Nou, het
1: ik,
0: valt...
1: ga naar Thijs.
0: Thijs, help me.
2: Ja, nee, ik las onze mede-panelid Corné van Zijl in het FD, die ook al het over een rentealarm had. Ja. Hij legde dat bij 5% voor de 10 jaar, daar zijn we nog niet. We zitten op 4,7 geloof ik. Dus het is waar, op een gegeven moment als de rente te hoog wordt, dan wordt dat spannend voor de markt. Ik vind het ook een ingewikkelde situatie. Dus er wordt al aangehaald dat de arbeidsmarkt niet zo heel denderend is. Er komen niet heel veel banen bij. Aan de andere kant kan je zeggen, de Amerikaanse economie draait enorm goed. De centrale bank geeft een soort van schatting uit van wat de groei dit kwartaal zal zijn. En die ligt bijna op 6%. Dat is een astronomisch getal. Dus er wordt banenloos gegroeid in de VS. Moet je dan als centrale bank de rente laag houden? Ik denk het niet. Aan de andere kant, als je de rente verhoogt, dan pak je als eerste de huizensector. De huizensector loopt niet heel erg hard op dit moment. Dus die heeft misschien de afkoeling helemaal niet nodig. Dus je kan alle kanten op. Ja, dan moet je misschien toch gaan kijken naar in welke positie...
1: Wijs ons de weg.
2: Ja, zit de centrale bank zelf. Nou ja, dan kijk je naar de kersverse president, Kevin Warsh, die misschien liever niet meteen de rente verhoogt om daarna de toorn van Trump over zich heen te krijgen. En dit is een situatie waarin hij rustig kan zeggen van nou, we kijken het nog even aan. Het gaat, als het morgen niet de spuug gaat uitlopen met de inflatie, we laten nog even kijken.
1: Rentealarm.
2: Ja, nou ja, dus ik denk dat hij het nog even met qua verhogingen laat zitten. Aan de andere kant, ja, de kapitaalmarkt doet wat hij wil. En die lange rente loopt inderdaad op. Op een gegeven moment kan dat vanzelf al genoeg remming zijn.
1: Als die inflatie oploopt, dan wil je er natuurlijk ook een hogere vergoeding voor als jij je geld uitleent. Dat is toch eigenlijk een beetje het mechanisme?
2: Ja, dat is waar. Dus dat is ook precies de verklaring dat de rente in de VS, de lange rente, dit jaar al met bijna 3/4% gestegen is.
1: Kijk, bijna 3/4, Reiner.
0: Nee, dat is een hoop. Maar als je een jaar terug gaat, valt het reuze mee. Maar kijk, die lange rentes gaan natuurlijk, als de centrale bank nu niet verhoogt, gaan die meer omhoog. Omdat je daarmee eigenlijk ook denkt, ja, ze doen niet genoeg.
1: Ja.
0: Dus het paradoxale is, als je die korte rente hard gaat verhogen, gaat die lange rente op een gegeven moment juist naar beneden. Omdat je daarmee dus laat zien, we zijn bereid om op een gegeven moment echt pijn te gaan pakken. En dus ook die inflatie onder controle te brengen.
1: Kunnen we de yen ook nog in dit verhaal schuiven? Want dat is niet alleen maar een Japans verhaal.
0: Het voordeel van beleggen is dat je de yen bijna in elk verhaal kan schuiven. Want op een manier duikt de Japanse kapitaalmarkt overal ergens wel een keer op.
1: Nou, dat zegt iets over hoe de situatie in Japan is. En waarom het zo'n internationaal verschijnsel is.
0: Zeker. Nou, Japan is best een fascinerende plek in ons financiële systeem. Maar ook omdat de Japanners zelf gewoon een ontzettende grote hoeveelheid aan financiële bezittingen hebben. Dus vaak wordt geroemd de Japanse staatsschuld. 250% van GDP, ongeveer 40 miljard. Als we niet
1: geroemd of benoemd.
0: Een enorm percentage. Ja. Maar als je dat gaat afpellen naar het netto bezit. Dus heel veel is in handen van de Japanners zelf. En Japanners hebben ontzettend veel financieel bezit. Komt Japan vaak dus ook weer naar boven, zo ook nu. Want waar jij waarschijnlijk op voor sorteert, is het feit dat Japan en Amerika samen ook geïnterveneerd hebben in de wisselkoers.
1: We beginnen elkaar te kennen, Reiner. Dat wilde ik inderdaad eventjes bespreken met jullie.
0: Ja, de Amerikanen zien natuurlijk hun lange rente oplopen. En een hele grote houder van lange Amerikaanse treasuries is Japan. En als die yen de hele tijd wegzakt, dus eigenlijk die valuta de hele tijd reageert, dan zou dat eigenlijk nog versterkt kunnen worden als je ook weer treasuries moet gaan verkopen om dat te supporten. Dus nu hebben Amerika en Japan er samen wat aan gedaan. En misschien wel het meest opvallende is, normaal verkoop je dan dollars en koop je yen, zodat je eigenlijk die koers jouw kant op duwt. Maar in dit geval hebben de Amerikanen ervoor gekozen om niet dollars te verkopen, ook om die treasuries niet te gebruiken, maar om euro's te gebruiken. En dat is eigenlijk wel een nieuwe. Dus ze gebruiken een andere currency om de yen te supporten.
1: Dit is overigens alweer zo goed als verdampt, geloof ik. Dat hele stutten van die yen, Thijs, dat is een gebed.
2: Ja, nou ja, dus het überhaupt het interveneren in markten voor vreemde valuta heeft effect, maar het effect lekt heel snel weer weg. Dus toen dit plaatsvond, ging de yen met ongeveer 4% omhoog. En daar zijn we ongeveer een derde van klaar. Dus het is nog niet helemaal verdampt, maar het gaat wel. Als je dan verder niks meer doet, dan zakt het gewoon weer verder. Dus het koopt tijd, het koopt misschien enige rust.
1: Wat moet je dan verder meer doen om te zorgen dat dit toch bestendig is?
2: Ja, dus ik zou eigenlijk zeggen, doe het niet. De geschiedenis van het ingrijpen in markten voor vreemde valuta is niet heel erg bezaaid met successen. Maar ja, ze hebben er nu voor gekozen. Ik denk inderdaad om de redenen die Rijden noemt. Dus om te zorgen dat de Amerikaanse rente niet te veel oploopt. En om inderdaad die Japanse beleggers een beetje aan boord te houden. De Bank of Japan zelf, die wil eigenlijk zelf graag de inflatie wat beheersen zonder de rente te verhogen. Dus dat is ook een moeilijke operatie. En dat doen ze dan door de koers te ondersteunen, zodat de import wat goedkoper wordt. Ja, ik zie hier niet op lange termijn niet heel veel heil in. Ik vind eerlijk gezegd ook een beetje dat de Amerikaanse minister van Financiën zich hier nu mee bezighoudt. In plaats van dat hij kijkt naar het gapende gat op de begroting voor de komende jaren. En de grote problemen die dat op gaat leveren voor de Amerikaanse staat. Is ook een beetje raar.
1: Het komt best dat het boven op zijn lijstje gezet.
2: Ja, hij deed goed aan theater. Hij had een heel mooi briefje geschreven wat hij goed omhoog hield. Maar je denkt, die man heeft toch belangrijke zorgen op dit moment.
1: Nou, we hebben het net wel gehad over de belangrijke internationale positie van Japan in het hele stelsel.
2: Ja, nee, dat is waar. Dus op zich, op de markt is dat zeker waar, maar tegelijkertijd daar valt niet heel veel aan te sturen. Dus daar heeft ook de VS met zijn als zijn middelen niet uiteindelijk niet de macht in handen om er heel veel aan te doen.
1: Terwijl je af en toe toch echt sturend moet optreden. Ik dank jullie wel. Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG en Reinder Wietsma van het zeer Europees georiënteerde Centiv. Dank voor jullie aanwezigheid. Ben, dan kun je terugluisteren als podcast.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nee, maar hoe gaat het over tv?
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Dit jaar bestaat het merk Keurslager precies 80 jaar, maar het is geen onbezorgd jubileum. De slager verdwijnt meer en meer uit het straatbeeld. Sinds 2010 sloot een kwart van alle slagerijen en ook het aantal keurslagers halveerde in 10 jaar tijd. Is het slagersvak nog aantrekkelijk voor jongeren of haken ze voortijdig af? Stefan Gits is hier. Hij is de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers. Welkom.
7: Dankjewel.
6: En we treffen elkaar op een goed moment, een goede week misschien zelfs wel. Zeker. Want veel mensen zullen wel voorbereidingen treffen voor een barbecue.
7: Zeker, de afgelopen periode is natuurlijk prachtig geweest, prachtig weer. En dat is ook een mooie gelegenheid voor klanten om lekker te gaan barbecuen. En dan willen ze gewoon een goed stuk vlees.
6: Nou, wat leg jij erop? Op de barbecue?
7: Wisselend. Het ligt aan een beetje bij wie de gasten zijn. Als ik kijk naar, ik heb 3 zoons, dan moet het voornamelijk snel. En dus dan zijn worstjes en hamburgers zijn dan favoriet. Maar soms is het ook lekker gewoon een wat groter stuk erop te leggen. Dus het hangt een beetje af van het gezelschap.
6: Gegrilde groenten?
7: Ook. Ja, nee, het is een combinatie.
6: Nee, ik vraag het maar meteen.
7: Nee, hoort erbij, hè? Dus het is een combinatie van een maaltijd van verschillende ingrediënten. En vlees is daarin wel, ook bij ons in het gezin, gewoon heel erg belangrijk. Maar een mooie mix is daarin gewoon goed.
6: Jij vertegenwoordigt als algemeen directeur van de vereniging de keurslager.
7: Ja.
6: Wanneer mag je jezelf keurslager noemen?
7: Ja, we hebben met elkaar afgesproken, zijn er 3 dingen die heel erg belangrijk daarin zijn. 1 is de uitstraling van je winkel. Dus daar maken we bepaalde afspraken met elkaar over. 2e wat we met elkaar doen, is dat je een hygiënenormering. Dus wij toetsen ook. We hebben Bureau de Wit, is een extern bureau wat ook de ondernemers toetst op hygiëne.
6: Heel gek, ik dacht dat we daar de NVWA voor hadden.
7: Ook. Maar
6: voor hygiëne in Nederland.
7: Ook, ja, nee, maar het is ook om de ondernemers te helpen scherp te blijven. Want de NVWA die komt geregeld met een steekproef. Maar wij zorgen ervoor dat ze dus jaarlijks altijd getoetst worden. En dat we ze ook helpen om met ook middelen om ze nog beter te
6: maken. Als jij zegt dat is onderdeel van de basis. Ja, het is misschien naïef te denken, maar dat zou toch voor elke slager wel zo moeten gelden?
7: Zeker, zeker.
6: Of kom jij veel slagers tegen buiten het selecte keurslagergezelschap waarvan je denkt, nou, ik ben blij dat ik daar niet in de koelkast hoef te kijken.
7: Nou, het is gewoon een aandachtspunt. En dat is denk ik in elke vers ondernemer is het om ook bezig te zijn met hygiëne.
6: Uitstraling, hygiëne.
7: Hygiëne, ja, scherp. En de laatste, vertel het eerlijke verhaal. Dus en wat bedoelen we daarmee is, op het moment dat je naar een keuze maakt voor een slager of een keurslager, dan vertrouw je erop dat de ondernemer die daar staat ook het daadwerkelijke echte verhaal vertelt van wat hij verkoopt. En dat hij daar ook achter staat. Dus op het moment dat je dus daar binnenkomt en je zegt, want er wordt veel nu ook met maaltijden gewerkt en ook gemaksproducten, zoals ook snacks, is het ook belangrijk dat de ondernemer weet waar het product vandaan komt en dat hij ook daar iets over kan vertellen.
6: Maar ben je dan al een keurslager als je een beetje weet wat je verkoopt?
7: Nou, maar het is wel hele.
6: Het is misschien een beetje te plat geslagen, maar, je bent de ondernemer, het is jouw winkel. Mag je dan ook weten wat je uitstalt?
7: Zeker, maar het is wel goed om daar ook ondernemers scherp in te houden. Met alle, want het is wel, als je kijkt naar ondernemen tegenwoordig, het is heel complex. Ook zeker als vers ondernemer. Als je kijkt aan de wetgeving en waar je allemaal moet voldoen, is het goed om daar ook ondernemers bij te helpen op een goede manier een product te bieden aan de consument. En ook te helpen in hun bedrijfsvoering.
6: Maar ik stel vast, het zijn drie kernelementen die bepalen of je je keurslager mag noemen of niet.
7: Ja.
6: Twee daarvan zijn toch wat zachtere waarden, namelijk
7: zeker
6: uitstraling van de winkel en het eerlijke verhaal vertellen.
7: Ja.
6: Dat is voor meerdere interpretaties vatbaar.
7: Ja, en nee, kijk, wat belangrijk is, en ook het is ook een beetje een zelfregulerend mechanisme, is dat ook ondernemers die voor ons kiezen, dat zijn ook over het algemeen ondernemers die echt ook voor ondernemer gaan. Die dus ook staan ook voor ambacht, die staan voor een goed product, ook het verhaal te kunnen uitdragen naar de klant toe. En dat zie je dus ook terug in de ondernemers die al 80 jaar aan ons verbonden zijn. Dat 80 jaar zorgen wij ervoor dat wij dagelijks ervoor zorgen dat we duizenden consumenten per
6: dag. Maar ze zien toch ook, neem ik aan, een mogelijkheid om een impuls te geven aan de marketing. Want het is geen makkelijk vak. De omstandigheden zijn er ook niet eenvoudiger op geworden. Je hebt die voor veel mensen, misschien nog wel van vroeger, kijkend naar mezelf, bekende K.
7: Ja.
6: Daar hoor je dan bij.
7: Ja, zeker. Dus dat speelt. Maar ook wel onderling dat ze de ondernemers hebben dan werkgroepavonden. Dat zijn avonden dat ook ondernemers bij elkaar komen. En dan houden ze elkaar ook scherp. Dus ik bezoek vrij regelmatig van die avonden. En dan lopen we er samen door de winkel. En dan worden ze door vakgenoten worden ze kritisch door de mangel gehaald, om het zo te zeggen, wel op een vriendelijke manier. Maar wel van, hey, waarom maak je deze keuze? Waarom heb je dit product? Waarom kies je hiervoor? Dus, en dat is denk ik het mooie van aangesloten zijn bij een vereniging van keurslagers. Is dat, natuurlijk is die ondersteuning fijn en is dat merk, want dat is eigenlijk de basis. Maar dat je ook gewoon vakgenoten hebt.
6: Maar het is ook primair een merk. Ik heb ter voorbereiding op dit gesprek de Keuringsdienst van Waarde teruggekeken.
7: Ja.
6: Van 2023,
7: inmiddels
6: was dat. Dus dat is alweer een poos terug.
7: Ja.
6: Maar daar is toch ook korte metten gemaakt met de veronderstelling dat keurslager betekent dat het vlees op een bepaalde manier wordt gekeurd.
7: Mm-hmm.
6: Of dat dat een selectiemethode is. Het is een merktitel en
7: zeker
6: niet heel veel meer dan dat.
7: Nee, dat is, maar dat is ook denk ik ook wel mooi toen ook met Keurings van Waren. Het idee, in ieder geval de suggestie werd gewekt, dat we dat ook zouden zijn. Dat we dus ook ons vlees zouden keuren.
6: Maar die suggestie is toch niet zo vreemd?
7: Nou, het is een veronderstelling. Kijk, wat wij met elkaar uitdragen is dat wij een bepaalde productrange en een bepaalde uitstraling van wat je kan verwachten als je een keurslager binnenkomt.
6: Ja.
7: En wat ons uniek maakt, we hebben twee.
6: Je zou kunnen denken als klant, pardon dat ik het onderbreek. Jullie zijn een inkooporganisatie. Mm-hmm. Je weet van elkaar en met elkaar als keurslagers. Daar komt het vandaan. Het voldoet aan deze minimum kwaliteitseisen. En dat is dus in ieder geval niet op basis van keurslager eenduidig vast te stellen.
7: Ja, maar je hebt in ieder geval de Nederlandse wetgeving. Hè? Daar moet iedereen aan voldoen als het gaat over vleeskwaliteit. Maar wat is kwaliteit? Hè? Dus dat is dus wat we ook met elkaar als ondernemers ook hebben gesteld. En dat maakt ons ook uniek. Is dat lokaal kan ook een keurslager zijn eigen vlees inkopen. En dat kan een bepaalde kwaliteit. En daarom is het belangrijk dat hij ook het verhaal kent en weet wat de oorsprong is van zijn producten. En daar moeten we hem bij helpen om dat ook scherp ook uit te dragen. Want vaak zetten de hele mooie verhalen achter, hebben ze eigenlijk eigen koeien. En vinden ze het lastig om dat verhaal naar voren te brengen.
6: Als je 80 jaar met elkaar onderweg bent, dan zou je mogen aannemen dat zo ongeveer ook iedereen wel weet wat dat dan betekent.
7: Mm-hmm.
6: Als ik een eerder interview met jou erop nalees, dan is het wel zo dat toen je aankwam, die vereniging de weg een beetje kwijt was.
7: Zeker.
6: Er weinig focus was. Dus hoe kan dat dan toch een beetje uit de rails zijn gaan lopen door de jaren heen?
7: Nou, ik denk dat want dat was ook na toen 2,5 jaar geleden werd aangesteld. Was eigenlijk
6: voor een klus van 3 maanden.
7: Voor een klus van, klopt. Was eigenlijk de vraag van 1. We hebben een servicekantoor in Leusden om daarmee aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk een servicekantoor wat de ondernemers ondersteunt bij hun bedrijfsvoering. En tweederzijds, help ons ook een richting te geven. Waar gaan we nou naartoe? En wat doen we wel en wat doen we niet? En een van de dingen die we heel erg expliciet met elkaar hebben uitgesproken is het gezamenlijk inkopen van vlees. Dat gaan we niet doen. En dat is omdat elke ondernemer, dat maakt de ondernemer uniek. En dat is ook, de bedrijfsvoering daarin is gewoon, dat past inderdaad ook in het autonoom kunnen handelen van die ondernemer. En daarmee hebben we met elkaar gezegd van we gaan heel erg focussen op het merk en waar het merk voor staat. Om daarvoor te zorgen
6: dat. Moet je dat bij een keurslager uitleggen waar het merk voor staat?
7: Maar het is wel.
6: De betere slager.
7: Dat klopt. Alleen
6: in het straatbeeld.
7: Ja, maar het is wel met elkaar weer het gesprek te hebben dat je dat. Want ook in die 80 jaar gebeuren een hoop dingen. Mm-hmm. Nou, we hebben daarin roerige tijden ook gekend, ook verschillende koersen. En het is goed om om de zoveel tijd de klok weer gelijk te zetten en zeggen van, goh, op welke koers gaan we met elkaar varen?
6: Maar je hebt dat blijkbaar heel rigoureus gedaan. Want als de bedoeling was dat jij dat binnen een paar weken, een paar maanden wel op poten had, en na 2,5 jaar is er nu zicht op een eventuele opvolger, dan is het wel behoorlijk uit de kluiten gegroeid.
7: Nee, maar het is en ook heel leuk, hè? Dus dat is ook een mooie uitdaging. Maar het is wel dat je dat. En dat is denk ik wel wat er afgelopen. Dat de vereniging gewoon wel 10 en 15 jaar heeft stilgestaan. En met het doorontwikkelen. En daarmee zeg ik niet dat de ondernemers hebben stilgestaan. Maar wel de vereniging. En wat de vereniging daar ook. Wat je met elkaar doet. De
6: vereniging is ook kleiner geworden. Ja. Dat past een beetje bij het landelijke beeld. Maar ja, wat heb je dan nog aan die vereniging? Als jij zelf zegt, we hebben het serviceapparaat aangepakt. Ik geloof dat je er vooral behoorlijk hebt gesaneerd.
7: Ja.
6: Je wilt toch juist als een aangesloten keurslager dat die vereniging een meerwaarde biedt. En dan zeg jij, er werkte er eerst 24 en nu 7. Ja. Ja, met wie ga je dan nog bellen? Of wie gaat je dan nog met raad en daad terzijde staan?
7: Ja, maar daarom is het ook goed om te kijken naar, want dat is dus de afgelopen jaren ontstaan, is dat er heel veel diensten bij werden geplakt. En dat was natuurlijk het idee van, als we maar een groot dienstenpakket aanbieden, dan houden we de ondernemers aangesloten. Maar het is continu goed luisteren naar die ondernemers. Waar zit die behoefte? En daar kan heel goed, bijvoorbeeld, we hadden een opleider in dienst die opleiding verzorgde. Deed voor een deel van de ondernemers, een groot gedeelte niet, maar die betaalden er wel voor. Dus nu hebben we met de slagersvakschool, de SVO, hebben we afspraken gemaakt om hetzelfde aanbod daar te creëren, waardoor je dus niet in je vaste kosten hebt, maar dat je wel het aanbod kan aanbieden. Dus het wordt veel slimmer na te denken.
6: Maar je gaat wel uiteindelijk minder doen of hetzelfde doen, maar dan uitbesteed.
7: Anders georganiseerd. Ja.
6: Maar als je van 24 naar 7 gaat, dat kan toch niet zonder pijn?
7: Nee, dat doet zeker pijn. Dus het is ook echt wel, je maakt daar andere keuzes in. Alleen je moet gewoon goed kijken en ook duidelijk keuzes durven maken over wat hoort nou wel bij je core business en wat niet. Wij zijn geen opleider. Wij zijn, wat je ook al zegt, wij zijn een merk. En het uitdragen.
6: Ja, maar met het oog op de vergrijzing en hoe moeilijk het is om jonge mensen te vinden die de zaak willen overnemen, is opleiden niet iets wat je helemaal kunt laten liggen.
7: Nee, zeker niet. Dus het is echt wel een heel belangrijk. Daarom is het ook het niet. Daarmee zeggen we ook niet dat we het niet doen. Alleen de vraag is even, moet je zelf een opleider zijn? Als je een slagersvakschool hebt, wat een instituut is wat al zoveel decennia al opleidingen aanbiedt, die daarvoor besteld is, waarom zou je het dan zelf gaan doen? Dus het is goed slim nadenken over welke partijen. Nou, we hadden het toevallig net straks over AI. En de AI-ontwikkelingen.
6: Ja, dat gebeurt vaker op BNR. Ja. Maar fijn dat we weer eventjes terug kunnen naar het vertrouwde onderwerp.
7: Ja. Maar als je ziet de ontwikkeling ook op het gebied van marketing AI. Hoeveel die ontwikkelingen die daar spelen, dat gaat zo snel. Dat kan je wel zeggen, van dat gaan we zelf doen. Ja. Maar dan moet je dermate investeringen doen om maar mee te kunnen met die ontwikkelingen. Dan kan je het beter kijken van hoe kun je toch op een goede manier, een slimme manier organiseren. Zodat je wel het kan aanbieden aan je ondernemers. Alleen op een andere manier gefaciliteerd.
6: Ik ben wel benieuwd naar jouw eigen horizon. Want je kunt makkelijker keuzes maken, drastischer zaken besluiten. Als je weet, ik zit hier niet voor de long run. Zeker. Ik zit hier niet 10 jaar, niet 20 jaar. Maar het maakt wel wat uit of je er 3 maanden zit. Of uiteindelijk, zoals in jouw geval, bijna 3 jaar.
7: Mm-hmm.
6: Ben je daardoor anders naar de beroepsgroep gaan kijken?
7: Ook. Maar ook wel dat je. Kijk, wat ik denk het belangrijkste is dat ik het bestuur van de vereniging, het bestuur, wat uiteindelijk de vereniging richting geeft, is dat je en ook de ondernemers helpt om keuzes voor te leggen en scenario's voor te leggen. En uiteindelijk de keuze van welke richting, dat je die ook bij de ondernemers, dat is het model waar we nu in zitten, dat je die keuzes ook voorlegt en wat de consequenties daarvan zijn. Ik denk dat het succes van de afgelopen periode En wat ook uiteindelijk smaakte steeds bij de ondernemers naar meer.
6: Wacht even, het succes van de afgelopen periode met de aangesloten ondernemers, gaat het goed? Of moet ik
7: Nog
6: ook even aan helpen herinneren dat ook de keurslager, de vereniging, steeds minder leden telt?
7: Zeker, maar dat heeft niet alleen, dat heeft niet zozeer te maken alleen met de koers van de vereniging, maar ook gewoon met de vergrijzing en dat er... dus ik denk dat het betrekken en het ervoor zorgen dat je de besluitvorming goed georganiseerd hebt, waardoor je het transparant maakt naar alle ondernemers wat je doet en hoe je tot bepaalde keuzes komt. Ik denk dat heeft gemaakt waar we nu staan. En daar moeten we nog mee verder. En een van de dingen die daar speelt, terecht wat je zegt, is de opvolgersproblematiek. Dat je ziet dat er dus dat er door vergrijzing heel veel winkels te koop staan en dat ze op zoek zijn naar op. Dat we met elkaar kijken. En dat is niet alleen maar een probleem voor de ondernemers bij de Vereniging van Keurslager. Maar dat is landelijk bij alle verspeciaalzaken. En dat is een dermate groot probleem, dat je dat niet alleen maar als clubje kan oplossen. Dan zul je veel breder met elkaar moeten. Met de Koninklijke Bond KNS, dat is de Koninklijke Bond van de Slagerijen. Met SVO, dat is de Slagersvakschool. Maar ook met groothandels. En alle partijen die eigenlijk betrokken zijn. Dan gaat kijken van hoe gaan we dit nou met elkaar doen.
6: Ja, maar veel signalen staan op rood. Je kunt niet in stand houden wat er nu is. Klopt. Als er te weinig animo is om in de zaak te gaan staan. Dus de onvermijdelijke conclusie is, er zijn nu al minder slagers en dat worden er nog weer minder.
7: Er zal een afname blijft. Alleen de vraag is even, is hoe kun je ervoor zorgen? Want het is een supermooi vak, slager zijn.
6: Keihard werken.
7: Ja, maar het is gewoon, als je kijkt, elke dag met klanten bezig zijn, met mooie producten, als je kijkt de ontwikkelingen, het maken van maaltijden, het maken van snacks. We zijn echt Nederland aan het voeden, om het zo te zeggen. En dat is een enorm voorrecht om te mogen hebben. Hoe mooi is dat vak? En ik denk dat daar voor ons een kans ligt. Dat zie je ook als ik zie hoeveel leuk...
6: Nog even goed om te zeggen trouwens, want jij hebt zelf niet een uitgelezen slager.
7: Nee, dat klopt.
6: Je kan erg bekeerd zijn de afgelopen jaren. Ja. Maar jij hebt op verschillende plekken gewerkt. Ja. Je hebt je eigen bureau, je hebt heel lang bij de NS gewerkt. Ja. Jij kan inmiddels wel een varkenshaasje van een biefstuk onderscheiden?
7: Dat lukt nog. Kijk, uiteindelijk het probleem...
6: Ik ben blij dat je geen slager bent.
7: Nee, weet je wat heel mooi is in het begin? Dat ook ondernemers tegen mij, slagers tegen mij zeiden, ja, Steven, maar jij bent helemaal geen slager.
6: Ja.
7: Ik zei, ja, maar volgens mij hebben jullie ook geen probleem met snijden. Want dan hadden jullie mij niet ingehuurd. En dat...
6: Je hebt in het apparaat gesneden.
7: Nou, dat is die kun je maken. Maar dat is wel... Dus ik denk dat het mooie is er liggen zoveel kansen. Het is een mooi vak. Er is ook goed geld in te verdienen. Ook voor de ondernemers. En het is nu voor ons zaak om alle partijen met elkaar bij elkaar te brengen. Om te kijken hoe kunnen we nou een plan maken, zodat we ook ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst het vak behouden blijft. En dat er gewoon ook, dat zie ik nu ook gewoon, super toffe ondernemers opstaan, jonge ondernemers. Die gewoon echt met het vak bezig zijn. En ook gewoon lekker aan het ondernemen zijn.
6: Ik wil je graag nog een dilemma voorleggen in dit gesprek. Dan moet je kiezen, maar dan mag je dat achteraf nuanceren.
7: Okay.
8: Het dilemma.
6: Je gaat als keurslager met je tijd mee en je verkoopt ook plantaardig. Of nee, je kiest voor kwaliteitsvlees en je zet jezelf neer als de echte ambachtelijke slager. Er hoeft geen hybride vlees of vegetarische optie aan te pas te komen. Je mag het achteraf nuanceren.
7: Ja, dan zou ik voor de tweede kiezen. Ja.
6: Stefan Giet is hier, algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers. Want het is al vaker benoemd in dit gesprek. Nederlanders eten steeds minder vlees. Ja. Het voedingscentrum is nog dit jaar gekomen met een aangepaste schijf van 5. In een toekomstig dieet is er minder ruimte voor vlees.
7: Ja.
6: Welke wegen moet je dan als slager bewandelen?
7: Wat je dus op zich de ontwikkeling ook van de schijf van 5 is zowel op voeding, maar ook als op duurzaamheid gestoeld. Ik denk dat het ook mooi inspeelt op de behoeften van de klant en ook het aanbod wat we hebben als keurslagers, is dat je dus als een consument kiest voor een goed product, komt hij ook bij de keurslager. Dus hij zal misschien minder vlees gaan consumeren, maar als ze dan consumeren, komen ze naar ons toe.
6: Ja, dat hoop jij, of zie je dat gebeuren?
7: Dat zie je ook gebeuren.
6: Want er is ook veel te doen geweest over Jumbo bijvoorbeeld. Ik kan me toch voorstellen, de supermarkt is jullie grootste concurrent.
7: Ja.
6: Jumbo heeft, ik weet niet meer precies hoe lang geleden, maar een paar jaar geleden gezegd, adverteren, stunten met vlees, ons niet meer gezien. Wij trekken ons terug uit dit spelletje, zo willen wij het niet doen.
7: Ja.
6: En dit jaar denk ik dat ze zeiden, wij keren op onze schreden terug. Wij zien dat de markt niet meebeweegt. Met andere woorden, er is dus toch een royaal aanbod van goedkoop vlees. Daar wordt ook mee geadverteerd.
7: Ja.
6: Wij kunnen niet anders dan dit toch weer oppakken. Dus wat is nu de grotere lijn dan?
7: Nou ja, weet je, ik denk dat die behoefte blijft. Die klantbehoefte is er. Hè.
6: Ook aan goedkoop vlees.
7: Ook
6: dus.
7: Goedkoop vlees. Maar ik zie wel dat de consumenten die zeker ook bij de keurslagers komen... dat de besteding misschien inderdaad ook... hoe vaak ze in de winkel komen, dat afneemt. Maar de besteding die ze doen, die neemt toe. Dus je ziet dat er een bewuste keuze wordt gemaakt. Dus die trend zien wij echt in terug. En dat zie je ook in de verkoopcijfers. Is dat wij zien namelijk dat het aantal winkels neemt af. Ook landelijk, hè, ook slagerijen. Maar de totale omzet blijft nagenoeg gelijk. Dus je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt. Dus ook de winkels die overblijven, die krijgen veel meer een regiofunctie. Waardoor ze ook doordat andere winkels sluiten gaan ook consumenten op zoek toch naar een slager of een keurslager. En die trend zien we.
6: Wat kopen die mensen dan? Kiezen die nog altijd voor dat goede stuk vlees? Of kan je niet anders dan volledige kant-en-klare maaltijden aanbieden? Ik legde jou natuurlijk net al voor van hoe vegetarisch... of hoe hybride wil je het maken als keurslager.
7: Ja. Nou ja, kijk, en volgens mij is het, en dat vind ik het mooie van keurslagers... is dat, en dat maakt ons zo uniek... is dat wij spelen heel goed in op wat er lokaal de behoefte is. Dus op het moment dat er dus lokaal een behoefte is aan maaltijden of gemaksproducten... je ziet nu ook de trend ontstaan dat er steeds meer consumenten ook voor gemak gaan.
6: Ja.
7: Je zou toch gek zijn als je daar niet op inspeelt?
6: Tuurlijk, maar dat doet niet alleen de keurslager. Ik sprak een tijdje terug met de directeur van de beroepsorganisatie van de groenteboeren. Die doen precies hetzelfde.
7: Zeker.
6: En sterker nog, daar is de gehaktbal ook geen onbekende meer.
7: Nee. Nee, en die versmelting van die verschillende versbranche-specialisten... dat is ook als je kijkt naar de toekomst.
6: En je kan het bijna op één hoop gaan gooien, toch?
7: Nou ja, op één hoop, dat klinkt wat
6: oneerbiedig.
7: Ja, maar het is wel, ik denk dat daar wel de kans ligt. En ik denk dat keurslagers dat gewoon als gewoon heel scherp hebben gezien, al vrij snel. Om dus, als je ziet hoeveel maaltijden er en ook gemaksproducten worden verkocht bij de keurslager, dat is echt een enorm aandeel van de totale omzet. En daar hebben ze gewoon heel slim op ingespeeld.
6: Maar daar ben je natuurlijk niet ooit, misschien zelfs al lang geleden, slager voor geworden. Om uiteindelijk portobello burgers aan de man te brengen.
7: Nou ja, weet je, okay, je moet goed kijken.
6: Ik vraag het maar. Dat zal, neem ik dan maar even aan, een sentiment zijn ook binnen de vereniging. Van welk vak beoefenen wij hier?
7: Zeker. En bij sommigen zit er ook weerstand. Hè? Die zeggen ook van, goh, ik ben geen groenteboer. Dus ik ga dat niet verkopen. En dat mag ook, hè. Kijk, alleen we geven dan wel ook mee van let op, kijk wat er in je marktgebied gebeurt. En dat je dus ook daarop inspeelt. Kijk, en uiteindelijk is dat het unieke, dat wij 250 leden, 270 winkels hebben. Van ondernemers die zelf richting mogen geven aan wat zij in hun marktgebied kunnen aanbieden. Ja, dat is gewoon uniek. Dus ik denk dat noemen ze dan blurring, hè. Dat is dat er vervaagt van verschillende branches. Dat gaat steeds meer gebeuren. En ik denk dat dat gewoon een hele goede ontwikkeling is.
6: Over sturing gesproken. Er is, hij kwam net even kort voorbij, een nieuwe schijf van 5.
7: Ja.
6: Als je dat zou betrekken op vlees, dan kom je erop uit dat het advies voor rood vlees is gehalveerd. Dat is nog 100 gram per week. Nou, laten we zeggen een biefstukje. Bewerkt vlees, worst en ham, dat is helemaal uit die schijf gehaald.
7: Ja.
6: Dat betekent dus dat er niet alleen gekeken wordt naar wat er gezond is, maar wat er ook gezond is voor de planeet.
7: Mm-hmm, ja.
6: Dan gaat het over broeikasgassen, onder andere.
7: Ja.
6: Heeft dat al effect?
7: Als je kijkt naar de klantbezoeken en de omzet van die ik nu zie bij de keurslagers, niet.
6: Ze zijn er niet mee bezig. Want het werd een heel politiek verhaal over wat is die schijf van 5? Wat zou die moeten meenemen? Het voedingscentrum zegt daar zelf over. De wetenschap draait niet om ideologie, maar om kennis. En die laat al lange tijd en steeds duidelijker zien dat we eten en drinken en wat we eten en drinken een grotere invloed heeft op de aarde.
7: Ja.
6: Die kennis buiten beschouwing laten als het gaat over voedingsvoorlichting zou juist geen neutrale of puur wetenschappelijke keuze zijn, maar het negeren van relevante wetenschappelijke inzichten.
7: Dus als je kijkt naar de winkels en dat ook het gesprek die daar ook plaatsvindt met de consument, hè, over dit, zie je dat het bijna niet nu terugkomt in de gesprekken in de winkels.
6: Oh nee?
7: Nee.
6: En, echt iets voor de talkshows.
7: Nou, wat je wel ziet is dat zie ik ook soms bij beurzen waar heel erg over een bepaalde tendens. En ik denk dat namelijk langetermijn ontwikkeling, dat het een hele goede is en dat we daar ook kritisch met elkaar naar moeten kijken van hoe gaan we daarmee om. Alleen, we moeten daar wel ook de ondernemers, maar ook de consument in meenemen. Wat je ziet, dat sommige producenten ook bang zijn dan bewijzen van ook in supermarkten om te benoemen wat in het product zit, omdat ze bang zijn dat het klanten afjaagt. Dat geeft eigenlijk al aan dat waar we staan in die discussie. Daar zitten we nog echt in de kinderschoenen.
6: Ja, er zijn veel discussies, hè? Want ja, dan is er weer een andere minister en die heeft de jacht geopend op de vleesverwerkende industrie en de mensen die daar werken en onder welke omstandigheden die werken. Dus je hebt die dalende trend die er sowieso al is.
7: Ja.
6: Je hebt mensen die zich zorgen maken over de klimatologische invloed van vlees. En dan heb je nog hoe die vleesverwerkende industrie in elkaar zit. Het is veel.
7: Het is, en daarom is het ook fijn, dat merk ik ook bij veel ondernemers, dat ze zeggen, goh, fijn dat ik bij een vereniging van keurslagen zit. Nee, met alle eerlijkheid, weet je, het is echt wel complex. En het is, er komen zoveel uitdagingen op die ondernemers af. Zo kan ik het nog wel aan te noemen.
6: Nou, dat kan nog even, want je bent ook nog even in functie om daar maar mee af te sluiten. Want volgens mij was het de bedoeling dat jij zo ongeveer je koffers had gepakt of zou gaan pakken.
7: Ja, klopt.
6: Maar dat is niet zo.
7: Nee, we hadden een opvolger gevonden die heeft voor een andere uitdaging gekozen. Dus we zijn nu druk nog aan het werven. Dus ook de oproep naar de luisteraar. Heb je interesse in de vacature.
6: Maar die heeft een makkie natuurlijk. Je hebt daar 3 jaar lang de boel gereorganiseerd, strak getrokken. Wat moet dan de nieuwe algemeen directeur nog aan doen?
7: Nou ja, ook weer verder bouwen op het fundament dat we met elkaar hebben gelegd. En daar ligt echt wel, nou, je gaf net aan een aantal ontwikkelingen, macro-ontwikkelingen die er spelen. Om daar de ondernemers in verder te helpen. Dus het is echt een prachtige rol. Het is ook, heb ik zelf ervaren, veel meer geworden dan ik had gedacht en had gehoopt.
6: De vacature staat niet op de site. Ik ben nog even gaan kijken namelijk.
7: Nee, we hebben
6: deze pagina is zo vers dat je hem nog niet kunt vinden. Kom later terug voor een sappig stukje content.
7: Ja,
6: ben je nou echt op zoek of niet?
7: We zijn op zoek, maar we doen inderdaad via ook een headhunter die ons daarbij foodmanagers die ons daarbij helpen. Ik denk dat het wel goed is als mensen geïnteresseerd zijn, dat ze of naar de redactie of inderdaad naar S-gids.
6: Wij zijn ook een soort headhunters.
7: Ja, toch?
6: Dat is zakennetbnr.nl als je de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagen.
7: Nee, maar weet je, het is gewoon wel leuk om. Het is gewoon een supermooie vacature en ook een supermooie club. Een mooi merk, 80 jaar. Dus daar zit heel veel muziek in.
6: Stefan Gids was hier. Dus toch nog eventjes de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers.
7: Zeker.
6: Dank voor dit gesprek. Eerdere gesprekken met de top van het bedrijfsleven, die kun je luisteren door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Dan komt onder andere Koenraad Wiethaup voorbij. Hij is de topman van Leiden Labs. Daar hebben ze al honderden miljoenen euro's opgehaald om neussprays tegen virussen te ontwikkelen. Ze zijn al een heel eind, maar nog geen euro omzet gedraaid. Is dat spannend of niet?
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
7: Today I want to talk about Hilton.
8: Hilton has 18 different hotel brands in total, and the most luxurious is Waldorf Astoria.
7: And they're making tons of money, and you can see in this chart, the stock's been a winner all year.
9: The Hilton Chicago first opened its doors in 1927, a place capable of offering the most extensive convention and conference facilities.
10: It was great having you with us today at the Hilton Amsterdam. See you soon.
11: Met meer dan 9000 hotels in bijna 150 landen en 500.000 medewerkers wereldwijd kun je niet om dit merk heen. Hilton. Van zakenreizigers, popsterren en van staatsbezoeken tot wereldnieuws. Het Hilton heeft er regelmatig mee te maken. Maar achter de luxe lobby's schuilt een bedrijf dat zich continu moet aanpassen om relevant te blijven. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse hotelketen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hilton-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim T. Hoepoering van Eén Vermogensbeheer.
12: Hoi Nina.
11: Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten Hilton hotels. Ik heb er wel eens in een paar geslapen, jij denk ik ook wel. Maar de Waldorf Astoria, dat is de meest luxueuze.
12: Heeft
11: een
12: nooit geslapen.
11: Ik wou zeggen, heeft een klant jou wel eens laten invliegen van meneer T. Hoepoering, kunnen wij even praten over mijn 10 miljard op de bank? Komt u maar even naar het Waldorf Astoria.
12: Nee, helaas niet. Maar dat zouden we ook niet mogen aannemen natuurlijk.
11: Hoezo niet? Want,
12: nou, als je dat soort... je mag er best naar de lobby komen. Maar
11: je mag niet slapen op kosten van je klant.
12: Nee, dat mag zeker niet.
11: Oh,
12: nee,
11: dat zijn dan ethische regels.
12: Ja, klopt inderdaad. En we vallen natuurlijk onder toezicht. En het moet wel zo zijn dat je altijd onafhankelijk opereert en niet bijvoorbeeld vervolgens zo'n klant korting op iets geeft omdat hij jou iets heeft gegeven. Dat moet volledig integer zijn. Ja. En nachtjes in een Hilton Waldorf Astoria, die horen er niet bij.
11: Nee.
12: Maar goed, we kunnen nog even een rijtje noemen. Misschien, jij zei, ik heb er wel eens geslapen. Doubletree zit hier ook in Amsterdam.
11: Ja, ja.
12: En het Hilton natuurlijk hier aan Apollolaan.
11: Mm-hmm.
12: Hampton ken je denk ik ook wel.
11: Hampton by Hilton. Ja, dat zijn allemaal merken van Hilton, hè? Van de Hilton-familie.
12: Mm-hmm. Ja, en wat wel heel belangrijk is om te benoemen is dat ze zo'n 9000 hotels hebben. Meer dan 9000 hotels.
11: Ja.
12: Maar de meeste hotels die zijn helemaal niet van Hilton.
1: Oh, het is een franchise-formule. Ja.
12: En jij kan dus ook, net zoals van de McDonald's of van de Kentucky Fried Chicken... Jij kan gewoon een Hilton beginnen.
1: Ja, ja, precies.
12: Moet je wel financieel krachtig zijn. En je moet al zo'n 10% van de omzet, die moet je weer gaan afstaan aan Hilton.
1: Ja.
12: Maar nou ja, we gaan het zo hebben over leuke weetjes. Wat denk je hoeveel hotels ze zelf hebben?
1: Van echt helemaal van hen?
12: Ja.
1: 300?
12: 46.
1: 46 maar?
12: 46 maar, ja.
1: Oh, dat zegt helemaal niks.
12: Dus meteen wel een slim model dat je zelf relatief weinig assets op de balans hebt... Ja. Maar wel heel veel omzet binnenkrijgt van al die hotels die, ja, die franchise-nemer bij jou zijn. Dus die dragen een percentage af van de omzet.
1: Heb jij Hilton in portefeuille als vermogensbeheerder?
12: Nee, het is niet iets wat wij in portefeuille hebben. Het is wel, ik moet toch wel zeggen, echt een groeiverhaal. Dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar ook als je straks kijkt naar de historie, dat is toch wel echt heel goed. Het bedrijf is nu 80 miljard waard op de beurs. En in de afgelopen 10 jaar is de koers met 600% gestegen.
1: Dus, hey, dat is interessant.
12: Ja, dus wie daar als belegger in zat, die heeft een heel mooi rendement gemaakt. Maar voordat we het over rendementen gaan hebben... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleg is risicovol, je kunt je inleg dus ook verliezen. En ook belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies.
1: Nee, dus ook als Jim heel positief of juist heel negatief is over iets... dan moet je dat echt niet als advies opvatten. Je moet echt zelf je huiswerk doen, goed kijken. Wat vind jij belangrijk? Hoe ziet je portefeuille eruit? Past het erin? En ja, heb je het geld ervoor over om daarin te stappen? Goed, wij geven natuurlijk wel een hele hoop informatie... waar je hopelijk wat mee kan, zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken. En Jim, jij mag nog even lekker een feitje noemen.
12: Nou, wat wel heel leuk is, dat Hilton best wel een voorloper is op heel veel fronten. Bijvoorbeeld in 1927, eerste hotel met airco.
1: 1927.
12: Ja. Lekker cool bij Hilton. Nou. Maar het wordt nog gezelliger, want ze zijn in 1957 de eerste bijvoorbeeld met een centraal reserveringssysteem. In 1995 de eerste met een eigen website.
1: Mm-hmm.
12: En, ook heel belangrijk, anders hadden ze niet gezeten in dit programma. In 1946 waren ze ook de eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ze waren ook al heel vroeg, en natuurlijk de eerste, met tv-toestellen op de kamer.
1: Geweldig. Ja.
12: Altijd eerst.
1: Ja, wij duiken in het verhaal van Hilton. Nou, en die begint dus al lekker vroeg, zoals je hoorde, wat betreft de airco in 1927. Toen waren er dus al Hilton hotels. We gaan terug naar de vooravond van de Roaring Twenties. Het is 1919 en in Texas is meneer Conrad Hilton op pad om iets te kopen. Een bank, en dan niet eentje om op te zitten, maar een bank die geld beheert. Hij wil dat graag overnemen, maar die deal die ketst af. Als hij daarna langs het Mobley Hotel komt, ja, komt hij tot een impulsieve beslissing. Hij besluit van het geld dat hij voor de bank had gereserveerd gewoon dat hotel te kopen. Dus met de toenmalige eigenaren in gesprek. En ja, hij komt tot een deal en hij is hoteleigenaar. Nou, dat doet hij goed. Het is een eenvoudig hotel op dat moment, vooral bedoeld voor arbeiders. Kamers die worden soms zelfs per halve dag verhuurd. De vraag is namelijk heel groot. Dus dan kan zo'n arbeider even een halve dag even slapen, even douchen, even zich wassen waarschijnlijk op dat moment nog. Dus Conrad Hilton die ziet meteen het potentieel van vastgoed met een continue bezetting. En waar een bank geld beheert, verdient een hotel eigenlijk actief geld. Hilton breidt snel uit. In de jaren daarna koopt Conrad meer hotels in Texas. Hij legt de basis voor wat later dus een internationale keten wordt. In 1925 opent hij zijn eerste hotel onder eigen naam. Dat is het Dallas Hilton. Maar de temperatuur die loopt in Dallas behoorlijk op dat moment. Airco bestond nog niet zo. Conrad lost het op door de kamers aan de oostkant te gaan bouwen, want daar staat minder zon. Nou, alle ruimtes voor het personeel komen dan wel aan de westkant. En 2 jaar later is daar dan de airconditioning. Hilton is er als de kippen bij om dat in zijn hotels te gaan installeren. Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een nieuwe fase aan. Reizen neemt toe. Conrad speelt daar slim op in door zijn hotels te positioneren als luxe en modern. En dan komt er al een belangrijke stap voor Hilton, de beursgang namelijk.
12: Ja, dat is in 1946. En nou moet ik wel iets teleurstellends bekennen. Ik heb overal gezocht, maar weinig gevonden. Want ja, toen was er nog geen internet. En al die documentatie van toen, die is niet direct voorhanden.
1: Net
12: dus,
1: na de Tweede Wereldoorlog ook, ja.
12: Ja, ik weet dat ze de eerste waren, of het eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ja, daarmee hebben ze kapitaal opgehaald voor verdere groei. En dan zeker ook internationaal.
1: Mm-hmm.
12: Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet zoveel.
1: Hoeveel?
12: Behalve dan dat het een behoorlijk goede start was en de eerste jaren wel veel vraag naar de aandelen was.
1: Oké, nou, vanaf dat moment ook, vanaf 46, gaat Hilton de grens over. In 47 opent het eerste hotel.
3: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dagenlang in bed om te demonstreren voor vrede. En inderdaad, de wereldpers trekt naar hun kamer. Dit Hilton Hotel komt ook vaker in het nieuws. Later natuurlijk ook in 1991. Dan wordt naast het hotel de crimineel Klaas Bruinsma geliquideerd. En in 2001 is het hotel decor van een beroemde zelfmoord.
3: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden.
2: Terug naar de ontwikkeling van de Hilton Hotels zelf. We waren gebleven in de jaren 60. In 64 wordt het namelijk best wel ingewikkeld. Dan wordt het bedrijf gesplitst. De internationale activiteiten worden in een apart bedrijf gezet. Hilton International Corporation. En je hebt dus ook nog gewoon een Amerikaanse Hilton-tak. Dus twee volledig onafhankelijke bedrijven. Maar het is die twee ketens contractueel verboden om in elkaars gebied hotels te runnen onder de naam Hilton. Dus daarom worden hotels van de internationale tak die binnen Amerika staan, die vallen voortaan onder de naam Vista International Hotels. Okay. En dan hotels van de Amerikaanse tak, die dan dus internationaal gaan, buiten Amerika, die openen onder de naam Conrad Hotels, genoemd naar de oprichter Conrad Hilton. Ja, volg je het nog? Hilton International, de internationale tak, wordt een aantal keren doorverkocht. Belandt uiteindelijk in handen van het Britse gokbedrijf Ladbrokes. En in 1997 besluiten het Amerikaanse Hilton en de internationale Hilton, het tak, de Hilton International, om meer te gaan samenwerken. En uiteindelijk in 2005 koopt het Amerikaanse Hilton de internationale tak gewoon weer terug van de Britten voor 3,3 miljard pond. En daarmee is decennia van verwarring bij klanten officieel verleden tijd. In 2007 volgt er een ander interessant moment. Een buy-out door de Blackstone Group. Hoe werkt dat precies, Jim?
4: Ja, wat een gekkigheid, hè, met het aandeel Hilton.
2: Ja.
4: Want er wordt gekocht, er wordt gefuseerd, er wordt teruggekocht. Ze zijn op de beurs. En dat is ook het geval wanneer Blackstone voorbij komt. En die zien het wel zitten in deze private equity investeerder. Ziet het wel zitten met Hilton. Het aandeel noteert op dat moment $34. En er volgt een bod van $45 op het
2: per
4: bedrijf
2: aandeel.
4: Hilton. Per
2: ja.
4: aandeel.
2: Ja.
4: Nou, dat wordt niet direct geaccepteerd door aandeelhouders. Dus ze moeten verhogen naar $47,5 per aandeel. In totaal betaalt Blackstone daarmee $26 miljard voor het bedrijf Hilton. Het gaat ook van de beurs daarvoor.
2: Mm-hmm.
4: Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit is een zogenaamde leverage buyout. Nou, leverage betekent met hefboom. Dus Blackstone heeft in dit geval helemaal geen 26 miljard zelf ingebracht. Ze hadden 6 miljard eigen geld afgerond. En ze hebben 20 miljard gefinancierd. Dus ongeveer 80% van die hele acquisitie deden ze met vreemd vermogen.
2: Mm-hmm.
4: Nou, we komen daar zo meteen nog eventjes op. Maar het is heel belangrijk, ze betaalden maar 6 miljard zelf.
2: Oké. Okay. Nou, het worden op dat moment zware jaren voor Hilton. Want de deal met Blackstone zadelt het bedrijf dus op met een schuld van $20 miljard. Precies op het moment is dat in 2008 de financiële crisis uitbreekt. De kredietcrisis. Uiteindelijk weten Hilton en Blackstone dat terug te brengen, die schuld, tot $16 miljard. En dan gaat het bedrijf toch in 2013 alweer terug naar de beurs.
4: Ja, en dat is een hele slimme strategische zet. Want het bedrijf zit nog behoorlijk wat schuld in. En Blackstone heeft maar 6 miljard zelf betaald. Nou, ze hebben die zware jaren doorstaan. En uiteindelijk ook weer het pad omhoog gepakt. En ze hebben op dat moment in 2013 gemeend van, wij gaan weer een beursgang doen. Nou, ze hebben aandelen geplaatst, 118 miljoen stuks. Ze hielden zelf nog 3/4 van de aandelen. En ze gingen toen naar de beurs op een waarde van €20. Nou, wat veel belangrijker is, is dat ze in de jaren daarna steeds aandelen zijn blijven verkopen die ze nog steeds op de balans hadden staan. En in totaliteit hebben ze de aandelen verkocht voor €20 miljard. Dus mm-hmm. Blackstone heeft 6 miljard betaald, 2007. En uiteindelijk €20 miljard daarvoor terug ontvangen.
2: Mm-hmm.
4: En dan kunnen we zeggen van, nou ja, de return on invested capital, dus wat ze terug 2,5 keer geld eigenlijk, hè, van 6 naar 20. En ja, reken je dat terug, kom je op een rendement van bijna 20% per jaar. Dus iets kopen met geleend geld en vervolgens weer verkopen voor de hoofdprijs. Hoe deden ze dat? Verkopen aan nieuwe beleggers. Aandelen Hilton weer terug op de beurs in 2013.
2: Slimme strategie. Sinds die beursgang ontwikkelt Hilton zich verder als een soort asset-light bedrijf. Nou, dat betekent dat het steeds minder

0: vastgoed zelf heeft en zich meer gaat richten op het management en de franchise systeem. Dat levert eigenlijk veel stabielere inkomsten op met minder risico. Maar ook Hilton krijgt uiteraard wel eens te maken met tegenwind. Bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Dan valt het internationale reizen zowat stil. Dus hotels blijven leeg, de omzet krijgt een enorme klap. Hilton moet uiteraard ingrijpen, kosten besparen en personeel ontslaan. Op het dieptepunt van de crisis is 80% van de ruim 6.500 hotels dicht van Hilton, kun je nagaan. In de jaren daarna trekt de reisindustrie natuurlijk wel weer aan. Mensen willen er weer uit en Hilton profiteert daarvan. Het bedrijf investeert ook in digitale technologie. Ook in loyaliteitsprogramma's en ook in nieuwe merken om verschillende doelgroepen te bereiken. Hè. Van luxe tot budget. We noemden het even aan het begin al. De Waldorf Astoria is het absolute topsegment. Hartstikke duur om daar te verblijven. Maar je hebt ook wat toegankelijkere. Hampton by Hilton, de Doubletree by Hilton. Het is allemaal niet zonder belang, want concurrentie is er natuurlijk volop van andere ketens. En ook van platforms zoals Airbnb, die enorm in opkomst zijn. Booking.com. Dus het is ook er alles aan gelegen aan Hilton om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen met de markt. Met duizenden hotels in meer dan 100 landen heeft Conrad Hilton dus een duidelijke erfenis aan de wereld nagelaten. En die hotels, dat zijn niet de enige dingen die hij nalaat. Hij heeft ook een hele rits nakomelingen. En dit is de bekendste.
1: Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, maybe not all of you know. The people who do know that I'm an amazing cook. This is my little assistant today, Diamond Baby, killing it in her apron. So now I'm gonna teach you guys how to make lasagna. Let's do it.
0: Die amazing cook Paris Hilton. Ik wist het niet dat dit een talent van haar was.
2: Ze kan van alles toch? Ze is ook een tijdje DJ geweest.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk zangeres,
0: actrice.
2: De vraag is wel of ze iets ook echt heel goed kan.
0: Hier stond ze in elk geval op dit filmpje in de keuken met een accessoire hondje op de arm, gehuld in een Chanel schortje. Oh. Want this is my little assistant Diamond. Is dat Hilton geld nou helemaal goed terechtgekomen? Kunnen we het over hebben? Laten we gauw doorgaan naar de fundamentele analyse.
2: Paris vindt vast van wel.
0: Dat denk ik ook. Misschien is zo'n hondje net zo duur als een Hermes-tas. Je weet het niet. Maar misschien niet zoveel waard als het uiteindelijk tweedehands verkocht wordt. Goed, voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, gaan we uiteraard een SWOT-analyse maken van het Hilton. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Hilton.
2: Je noemde het net al eventjes kort, het asset-light-model. Dat is ook ter sprake gekomen bij een vrij recente uitzending. Die ging over Yum Brands en dat het over Taco Bell.
0: Pizza Hut,
2: KFC. De Pizza Hut. Ze luisteren schijnbaar naar doorgelicht, want daarvan zeiden we, die moet verkocht worden. Raad eens wat er gebeurd is een paar weken terug.
0: Die is verkocht.
2: De Pizza Hut, die probleem Pizza Hut, die is verkocht. Dus ik ben blij dat er gewoon ook door de top van, in dit geval Yum Brands, geluisterd wordt, naar doorgelicht.
0: En dan vooral naar jouw advies, verkopen die hut.
2: Ja, die Pizza Hut.
0: En open er weer een op Utrecht Centraal. Ik hoop ook dat dat gebeurt.
2: Asset light model. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
0: Ja, weinig vastgoed zelf hebben.
2: 46 hotels van de 9000 stuks. Die zijn in handen van Hilton 6,5, zelf.
0: 6,5 toch? 6,500 hotels, dacht ik.
2: In Amerika.
0: En wereldwijd 9000.
2: Wereldwijd meer dan 9000 resorts. Mm-hmm. Nou, we komen meteen al op een zwakte zo dadelijk. Hè. Het is bijna allemaal VS. Dus ook meteen een kans voor buiten de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar ze hebben relatief weinig risico's op de balans. En dat is eigenlijk ook wel een goeie als je het hebt bijvoorbeeld over zo'n moment als corona. Dat is een harde klap voor het bedrijf. Maar doordat ze een percentage van de omzet krijgen, raakt dat hun natuurlijk. Maar het zijn vooral ook de hoteleigenaren die het allerhardst
0: de pijn pakken. Ja. En die misschien ook personeel moeten ontslaan, et cetera.
2: Ja.
0: Oké, dat zijn allemaal sterke punten. Zwaktes?
2: Dan moet ik wel meteen noemen die hoge schuldenlast. Dat begon natuurlijk al onder BlackRock. Maar altijd heeft Hilton nog een hele hoge schuldenlast. Die is op dit moment ongeveer $12 miljard. Dat is echt stevig als je bedenkt dat de omzet ook zo'n $12 miljard is. Dus ze hebben stevig schuldpositie. Maar in dit geval is het wel bewust. Want ze willen heel veel leverage toepassen. Dat is misschien nog een beetje de erfenis van dat oude BlackRock. En dat is wel een risico. De rentelasten, om je een idee te geven, over afgelopen jaar, die waren $600 miljoen. Wat doen ze met al dat geld? Daar kom ik straks uitgebreider op terug. Vooral aandelen terugkopen. Dus die koers moet omhoog. En dat mag tegen een prijs.
0: Ja, en daarvoor laten ze gewoon de schuld op de balans staan. Ja. Dat is dan een beetje het offer dat ze brengen.
2: Ja, en dat drukt dus ook wel de winst.
0: Ja.
2: En dus je hebt een hele hoge EBITDA-marge, wat ik al noemde. Dus indrukwekkend. Mooi operationeel resultaat. Maar dat gaat dan dus eerst nog 600 miljoen aan rentelasten vanaf.
0: Mm-hmm. Oké, kansen of nog meer zwaktes?
2: Nou, kansen die zijn er zeker. En ik noemde net al eventjes wat het over het aantal hotels. Ja, dat het leeuwendeel van alle hotels die ligt in de VS. Als je Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar neemt, dan is zo'n 80% van alle hotels die ligt daar. Ja, er zijn ook nog heel veel landen waar Hilton geen hotel heeft. Midden-Oosten en ook in de Azië, daar ligt best nog wel veel ruimte voor verdere groei.
0: Mm-hmm.
2: Is weinig nog activiteit van Hilton. Dus dat zou zeker kunnen. Wat je ook ziet, is dat toch wel, vorige week hadden we het over Hermès, dat die luxe markt echt groeiend is. Dus Waldorf, die groeide vorig jaar met 10%. Dus vanuit dat perspectief zou Hilton misschien toch weer moeten inzetten op
0: dat luxere segment. En dan vooral in het Midden-Oosten, zou je dan zeggen.
2: Ja, want daar kan de fee per kamer nog omhoog. En hoef je dus niet alleen maar meer kamers toe te voegen, maar kun je ook de prijs voor een kamer verhogen.
0: Oké, gaan we nog even naar bedreigingen. Dan kijk ik ook vooral even naar concurrenten. Wie is daar nou vergelijkbaar mee?
2: Nou, Marriott bijvoorbeeld, ook beursgenoteerd. Mm-hmm. Accor Hotels, Hyatt. En die strijden eigenlijk allemaal om de gunst van dezelfde mogelijke gast. En ja, die gaan nu misschien naar Hilton, maar waarom zouden ze niet naar een andere, naar een ander hotel gaan? Of dat die hotels zich aansluiten bij Marriott. Want je bent nu franchise-nemer van Hilton. Ja, je kan ook een ander bord op je deur doen of boven je hotel. En op het moment dat je dan minder hoeft af te dragen in een nieuw contract, dan kan het best wel zo zijn dat je toch overstapt op zo'n andere formule.
0: Ja, want ook Marriott werkt met franchisers.
2: Ja. Ja.
0: Dus oké, concurrentie is echt wel degelijk een ding. Wat zijn er nog meer voor bedreigingen?
2: Nou, waar ook wel echt last van is bijvoorbeeld online reisbureaus zoals Booking, die dan ook een stuk van die marge weer willen hebben.
0: Airbnb
2: hebben we uitgebreid hier behandeld. Want ja, je kunt bij Hilton gaan slapen, maar ook een appartement huren.
0: Wat 10 keer zo groot is.
2: Ja, wat toch vrij staat.
0: Ja, precies. Laten wij eens even de boeken openen.
2: Nou, 2025 was een sterk jaar voor Hilton. Ze hadden zo'n 12 miljard omzet. Het jaar daarvoor was het 11 miljard. En het jaar daarvoor 10 miljard. Dus je ziet daar een hele mooie groei. En ook onder de streep, afgelopen jaar 1,5 miljard aan netto winst. En dat was uiteraard wel in dollars. En de winst die wordt dus teruggegeven in de vorm van dividend. Je wordt goed beloond als belegger, maar niet zozeer doordat het dividend wordt uitbetaald, want het is maar een heel klein beetje. Maar met name omdat er heel veel aandelen worden teruggekocht. En in het afgelopen jaar, 2025, kocht Hilton voor 3,2 miljard eigen aandelen terug.
0: Zo.
2: En dat verklaart dus ook wel de koersgroei van de afgelopen jaar. Er zijn steeds minder aandelen. En de winst die er is, wordt over minder aandeelhouders verdeeld. Maar een groot deel van die aandelen terugkoop, die wordt dus ook gefinancierd met vreemd vermogen. Dus Hilton haalt vreemd vermogen op, gaat daarmee vervolgens weer aandelen terugkopen, benut ook de volledige winst om aandelen terug te kopen. Dus ja, het is wel in die zin een riskant spel wat er wordt gespeeld. Alles in het belang van de aandeelhouder en een hogere koers.
0: Oké, voor die belegger die denkt, nou, die hotelindustrie, dat is eigenlijk wel leuk voor mijn portefeuille. Voor wie zou dit aandeel interessant kunnen zijn, een aandeel Hilton?
2: Nou, voor iemand die alleen maar aandeelhouderswaarde wil, want dat is ook wat Hilton Worldwide Holdings wil, zoals ze mooi in totaliteit mooi heten. Die denken niet aan de eindklant, die denken niet aan de hoteleigenaren, die denken puur aan harde cashflows en een steeds hogere koers. En als je denkt dat Hilton, wat ze in 1929 of 27 al met zijn airco kwam, ook de komende jaren wel blijft meedoen en steeds maar meer kamers blijft toevoegen, ja, dan is dit wel een groeiverhaal door de jaren heen. We hadden het er al eventjes over gehad. BlackRock bracht het weer naar de beurs in 2013 op $20. En inmiddels staat het $350. Dus ja, de groei die is daar.
0: Ja, maar de schuld is ook daar.
2: De schuld is ook daar en alles is gericht op een hogere aandelenkoers. Dus ja, als je daarin gelooft voor de komende jaren, kun je zeker kijken naar Hilton. Niet omdat het zo'n mooi product is of omdat het zo'n mooi hotel is, puur omdat ze keihard geld willen verdienen.
0: Dit was Hilton Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Hilton. In de volgende aflevering stappen wij weg van de luxe goederen zoals Hilton overnachtingen en Hermès tasjes. We gaan het hebben over Digital Realty. Wat is dat ook alweer?
2: Dat is niet een bedrijf wat iedereen iets zegt, waarschijnlijk.
0: Nee, ik denk het ook niet, maar wel
2: mij
0: heel
2: ook
0: groot.
2: Wat minder, maar De afgelopen 2 jaar is de koers geëxplodeerd. En hoe komt dat? Omdat alles wat iets te maken heeft met AI, dat doet het goed. En in dit geval, het is vast goed, maar specifiek datacenters.
0: Ja, dit is inderdaad een investeerder in datacenters. En een mega-investeerder, kunnen we wel zeggen. Dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn uiteraard ook te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: Ik ben Jim Ter Boeren.
0: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de cold card hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin en hardware wallets is gestolen. En ondertussen zouden ruim 25.000 wallets zijn gehackt en daarmee meer dan 100 miljoen dollars zijn buitgemaakt. En we hebben het over een nieuwe ideologische strijd die is losgebarsten in de bitcoinwereld. Dus genoeg te bespreken. Dit is CryptoCast 442 en ik heb de luxe van 2 co-hosts om dat allemaal te gaan bespreken. Aan mijn linkerhand zit Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. Goed dat je er bent, Kim.
6: Dank je.
5: En Mauro Halven Strook, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. Ook goed dat jij er bent, Mauro. Kim, we beginnen met jou, want we gaan eens doorpraten over de cold card hack. Hadden we het vorige week ook over met z'n tweeën hier in deze studio. Want ruim een week na die grote hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin is gestolen, is de rust nog niet wedergekeerd in de bitcoinwereld. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op en het gestolen bedrag heeft de grens van 100 miljoen dollar gepasseerd. En om verdere ellende te voorkomen, is er dan ook een groep softwareontwikkelaars opgestaan die de kwetsbaarheden in de bitcoin software en aan aanverwante software aan het onderzoeken zijn. Kim, voor de mensen die dit even gemist hebben, wat is er precies gebeurd de afgelopen week, anderhalve week in de bitcoinwereld?
6: Ja, laten we beginnen met Coldcard. Dat is een hardware wallet. Ja. En die kun je zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Het is eigenlijk een soort USB-stick. En deze lijkt specifiek ook wel een beetje op een rekenmachientje. En het probleem zat in de manier waarop de Coldcards vanaf 2021... de Bitcoin wallets hun geheime sleutel lieten genereren. Ja. Die sleutel hoort willekeurig te zijn. Volledig willekeurig, zodat er astronomisch veel mogelijkheden zijn. En door een fout in de software werd in bepaalde gevallen niet de juiste generator gebruikt, maar een hele zwakke generator. En daardoor waren sommige seeds, dat zijn de woorden van je wachtwoord, heel erg voorspelbaar. En dan konden ze gereconstrueerd worden. En de aanvaller hoefde hiervoor helemaal niet fysiek bij die cold card te komen. Nee. Hij kon dat op afstand uitrekenen welke wachtwoorden mogelijk waren. En dan op de blockchain bekijken welke adressen er veel bitcoins hadden. Ja. In het begin werden er vooral adressen gehackt die heel veel bitcoins hadden. En die kon hij dan wegsluizen op afstand. En daardoor al meer dan 100 miljoen aan bitcoin gestolen op dit moment.
5: Precies, ja. Echt een grote ramp voor mensen die zelf hun bitcoin aan het bewaren waren op zo'n cold card. Is er al meer bekend over slachtoffers en daders van deze hack? Is daar al duidelijkheid over?
6: Nou ja, wat jij net ook in de intro zei, we weten inmiddels dat het om duizenden adressen gaat. En dat de schade dus boven die $100 miljoen ligt. Maar het precieze aantal slachtoffers blijft lastig om vast te stellen. Want één persoon kan ook meerdere bitcoin-adressen hebben. En over de dader weten we eigenlijk ook nog steeds weinig. Het lijkt nog steeds wel echt duidelijk dat dit een iemand is die er veel kennis over had. Hè. Veel technische kennis, dat er voorbereiding is getroffen. En er is heel gericht gezocht naar wallets waarvan die sleutel mogelijk kwetsbaar was. En waar die bitcoin afgehaald
5: worden. We weten eigenlijk niet eens zeker of het één dader is of meerdere. Want kan iedereen meerdere kan dit zijn. In feite hebben gedaan natuurlijk.
6: Ja.
5: Zie je dat veel mensen vluchten van de cold card? Dat veel mensen hun bitcoin van die cold card afhalen en bijvoorbeeld naar een exchange verplaatsen?
6: Ja, dat is denk ik een van de meest opvallendste gevolgen op dit moment. Je ziet dat grote hoeveelheden bitcoin die al heel lang niet waren verplaatst in beweging komen. Glassnode rapporteerde dat er in één week voor ongeveer 210.000 bitcoin uit lang slapende wallets werd verplaatst. En dat betekent dat je wordt gezien als een lange termijnhouder die dan langer dan 5 maanden de cryptovaluta niet heeft aangeraakt. En eigenlijk is dat sinds december 2024 niet gebeurd. Toen was een hoge prijs waardoor mensen hun bitcoin wilden verkopen.
5: Dan zie je dat mensen gaan verkopen. Ja.
6: Ja, maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal cold card gerelateerd te zijn. Maar ik denk wel dat het laat zien dat de hack mensen aan het denken heeft gezet over hun eigen beveiliging. En inderdaad ook aangeraden werd natuurlijk om je bitcoin over te zetten naar een nieuwe veilige wallet.
5: Ja. Deze hack zet logischerwijs mensen aan het denken. Kan je iets zeggen over wat misschien het veiligste is voor qua bitcoin bewaren? Moet je toch niet alleen maar kiezen voor eigen beheer, wat lang altijd de gedachte was in de bitcoinwereld? Is misschien een rekening bij een bekende partij ook wel een goed idee? Wat is daar de balans nu tussen? Hoe zie jij dat?
6: Ja, ik denk zelf dat deze hack laat zien dat er niet één perfecte manier is eigenlijk om je bitcoin te bewaren. Inderdaad, bij self-custody heb je de maximale controle, maar dus ook de maximale verantwoordelijkheid. Ja. En als er iets misgaat met je wallet of dus met dat wachtwoord, dan is er niet iemand die dat voor jou kan terugdraaien of je daarbij kan helpen. En bij een professionele beheerpartij lever je dus een deel van die controle in. Maar er staat wel tegenover dat die partij beveiligingslagen heeft ingericht, professionele procedures. En ik zou zeggen, voor iemand met inderdaad ook een groot vermogen zou ik zeker spreiding aanraden, dat wel verstandig is. En niet alles op één hardware wallet zetten. Maar ook niet alles bij één exchange of bij een custodian.
5: Ja.
6: En ik denk dat het hier het allerbelangrijkste is dat je goed begrijpt welk risico je neemt en waar je dus ook dat risico neerlegt.
5: Ja. CoinKite is het bedrijf achter die cold card hardware wallet. Extra pijnlijk is dat deze week bekend wordt dat in 2021 al, dus 5 jaar geleden, werden zij al gewezen op de risico's die mogelijk in hun eigen software zat. Waarom heeft het bedrijf daar nooit iets aan gedaan?
6: Ja, Daniel, ik denk dat dat echt een van de meest lastige vragen is op dit moment. Zij hebben zelf publiek nu een overzicht gemaakt van eerdere security disclosures. Dus dat zijn beveiligingswaarschuwingen en beveiligingslekken. En wat we nu inderdaad weten is dat de uiteindelijke kwetsbaarheid ontstond bij een wijziging in 2021. Ja. Op de grens van die twee verschillende software modules. Ja. En een instelling die softwarematige random generator had moeten uitschakelen, die werkte door een integratiefout niet zoals bedoeld. En daardoor werd er eigenlijk ongemerkt die generator gebruikt. Dus zij zeggen ook nadrukkelijk, het was natuurlijk geen bewuste keus om die zwakkere generator in te zetten of als backup te gebruiken. En de hardware generator die goed was, die was ook niet kapot. Hè, maar er was echt een fout in die koppeling. En dat maakt het allemaal niet minder ernstig. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderscheid is om te maken. En ik kan me echt goed voorstellen als ze dat eerder hadden gezien dat daar andere maatregelen waren getroffen.
5: Ja, extra pijnlijk is wel dat de software die ze op het allereerste begin gebruikten, die niet kwetsbaar was voor de duidelijkheid, dat was software die ze geleend hadden van een open source concurrent van de Trezor. Toen hebben ze daar hun eigen versie van gemaakt. En sinds
7: zij niet meer zelf open source zijn, mogen ze dat niet meer zodanig gebruiken. Ja, moesten ze dat zelf gaan updaten.
5: Dus de cold card had de mond vol van het bitcoin ethos, maar was zelf niet open source en bleek dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, dat is terugkijkend zo allemaal heel erg pijnlijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen die misschien positief zijn of die een soort van sprankje hoop met zich meebrengen. Er is namelijk bijvoorbeeld een Bitcoin Red Team opgericht. Ja, dat zijn een groep ontwikkelaars, enthousiastelingen die met de AI kwetsbaarheden proberen op te sporen in de open source projecten. De grote waaier aan open source projecten die Bitcoin kent en die van alles voor Bitcoin doen. Kan je eens vertellen wat daar gebeurt, Kim?
6: Ja, zij gebruiken inderdaad AI om enorme hoeveelheden open source code door te lichten. Ja. En ze hebben naar honderden verschillende projecten gekeken die eigenlijk rondom Bitcoin worden gebruikt. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar Bitcoin wallets en ook software die transacties ondertekent. En AI zoekt dan eigenlijk naar patronen, ja, die mogelijk op een beveiligingsprobleem wijzen. En vervolgens moeten dan natuurlijk nog wel mensen er naar kijken of zo'n melding ook daadwerkelijk kwetsbaar is.
5: Ja, het vermoeden is namelijk ook dat AI die kwetsbaarheid bij de cold card zelf heeft gevonden. Mensen hebben daar 5 jaar niet op gestuit. En nu met AI, nu de AI-modellen goed genoeg zijn, krijgen we dat wel. Hebben zij al grote risico's ontdekt? Dat Bitcoin Red Team, die nu dus afgedicht kunnen worden?
6: Ja, ze hebben inderdaad naar verschillende onderdelen gekeken die met name cruciaal zijn voor de veiligheid van Bitcoin. En de grootste dingen die daaruit komen gaan over de geheime sleutel eigenlijk die wordt aangemaakt, over die private key. Maar ook de manier waarop je transacties worden goedgekeurd en worden ondertekend. En ja, als daar een fout in zit, kan dat natuurlijk wel echt serieuze gevolgen hebben. Want ja, net zoals bij cold card, de sleutel kan minder veilig worden aangemaakt dan dat je eigenlijk dacht. Of je kan transacties manipuleren. Ja. Dus het gaat niet om, in die zin niet om kleine foutjes in verschillende software. Het gaat echt om heel veel kwetsbaarheden die ze daar hebben gevonden.
5: Ja, precies. Ja. De onderzoekers benadrukken dat de audit pas het begin is van zo'n langer traject. In hoeverre is Bitcoin straks echt veiliger door de inspanningen van dit Red Team?
6: Ja, kijk, één audit lost natuurlijk niet alle problemen op. Het belangrijkste effect is dat je nu eigenlijk een soort continue beveiligingswedstrijd krijgt. Dat is mijn vermoeden. Want je hebt ontwikkelaars die proberen de software beter te maken. En je hebt tegelijkertijd de aanvallers die precies het tegenovergestelde proberen. En als je een audit hierop doet, is dat niet een APK-keuring waar je de komende 5 jaar veilig bent. Maar software verandert namelijk voortdurend. Er komen nieuwe functies, er komen nieuwe afhankelijkheden, nieuwe versies. Dus een security review, is eigenlijk iets wat een permanent proces zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk positief nieuws is uit de cold card hack. Dat er de hele sector is zichzelf opnieuw onder de loep aan het nemen. Ja. En als daar dan kwetsbaarheden uitkomen voordat criminelen ze vinden, dan denk ik dat het ecosysteem uiteindelijk wel weer veel veiliger maakt.
5: Misschien werd er door een grote groep mensen en ook een grote groep ontwikkelaars gedacht dat Bitcoin sowieso wel veilig was. En dat is het waarschijnlijk ook, Bitcoin zelf. Maar veel eromheen, wat toch heel veel schade kan doen, zoals zo'n cold card kwetsbaarheid. Ja, daar moeten we niet van uitgaan dat veilig is. Nou goed.
6: Nee, precies.
5: Wij blijven dit volgen, absoluut. En bij meer nieuws melden we ons wederom. Waar iets minder nieuws is, maar even min interessant om te bespreken, is op de cryptomarkten. En wij gaan dat eens even doorspreken met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
8: Hallo Daniel.
5: Jij wilde het graag met mij over de volatiliteit op de markt hebben, want die is extreem laag. Ik zei het al een beetje, het is best wel saai op de cryptomarkt. Waar heeft dat mee te maken?
8: Ja, het is zomer. En zoals gebruikelijk in de zomer zie je dan dat markten wat minder bewegen. En bij de cryptomarkt is dat echt heel erg duidelijk nu. De maandelijkse volatiliteit van de Bitcoinprijs ligt op ongeveer 25%. En dat is het laagste punt sinds de zomer van 2023. En wat het eigenlijk nog wel beter illustreert hoe gek het is, is dat zelfs de grotere indices in de aandelenmarkt op dit moment volatieler zijn dan de cryptomarkt. Dat is toch best wel bijzonder voor een markt die zijn reputatie juist aan die grote uitslagen te danken heeft. Ja. En ja, wat ik er praktisch uit opmaak is dat er weinig nieuwe informatie in de markt komt en dat kopers en verkopers redelijk in evenwicht zijn. Dus dat het eigenlijk allemaal wel gewoon gaat zoals het gaat.
5: Ja. Hey, en als we nu even naar de markt zelf kijken, $64.000 per bitcoin. Als ik ook naar de altcoins kijk, Ethereum, Solana, XRP, dat soort namen, dan bewegen die ook niet echt. Hoe ligt de markt erbij wat jou betreft?
8: Ja, op momenten van laag volatiliteit is het altijd wel fijn om even wat uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan is het direct duidelijk van zover staan we van de bodem af. En dat beeld is vooralsnog vrij mager. We staan zo'n 10-12% boven het laagste punt. Dat geldt zo'n beetje voor iedere cryptomunt. En wat ik daar positief aan vind is dat we inmiddels wel een paar weken echt ruim en stabiel daarboven liggen. Het is geen spectaculair herstel, maar het is wel gewoon rustig opbouwend. Verder, de altcoin markt ligt gewoon eigenlijk volledig stil momenteel. Ja, er is niet echt een duidelijk signaal waarom we omhoog of omlaag gaan. Eén kleine uitzondering is het memecoin-platform Pun.fun op Solana. Dat is afgelopen week weer een beetje uit de dood gaan opstaan. Alleen weten we op basis van het verleden ook precies hoe vluchtig dat soort activiteit kan zijn. Dus ik kan daar echt nog geen bredere conclusies aan verbinden.
5: Ja, maar wellicht wel een signaal dat het casino toch weer met één deurtje geopend is. Dat is interessant. Jij zegt het is voorzichtig positief, het is een beetje saai, er gebeurt niet echt veel. Mogen we al spreken van een bodem in deze bear market, Tim? Ik blijf het je vragen.
8: Ja, het lastige aan lage volatiliteit is dat het ontzettend onvoorspelbaar en eigenlijk ook onverklaarbaar is. Onvoorspelbaar omdat je kan zeggen het is een kwestie van tijd voordat er weer grote uitslagen komen, maar het is nu niet meer het geval dan op andere momenten. En onverklarend is dat het eigenlijk, het vertelt ons niet echt een duidelijke richting. Het kan zowel in een bull als een bear market ontzettend lage volatiliteit kan zich voordoen. Dus op zichzelf kan je er niet echt iets uithalen. Als je er toch iets uit wil halen, dan zou ik wel parallellen willen trekken met die zomer van 2023, waar ik het net over had. Misschien is het een beetje wishful thinking van mijn kant. Maar het einde van 2023 was eigenlijk fantastisch. En wat ik daaruit meeneem is dat het gebrek aan aandacht voor de cryptomarkt, wat toen ook eigenlijk een toppunt bereikte, op dit moment absoluut geen probleem is. Bij zo'n stilte hoort natuurlijk dat er geen nieuwe verhalen verkocht hoeven te worden om de prijs overeind te houden. En dat is een stuk gezonder dan dat het lijkt. Dus ja, die hype die komt heus wel weer terug. En tot die tijd is het vooral een markt voor partijen met een langere horizon.
5: Ja, precies. Een beetje apathie, dat is geen probleem in deze zomer. Maar dan kan je ook lekker in de zon zitten in plaats van naar die grafieken staren. Dat is in principe allemaal goed nieuws. Dankjewel voor deze week in ieder geval weer. Tim Stolter, portfolio manager bij Andax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan gaan wij nog over een ander fenomeen praten in de Bitcoin-wereld. De BIP 110 fork. Nou goed, wij gaan allemaal uitleggen. Jij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Maar dit is nogal een omstreden voorstel. Die moet zorgen dat onnodige data uit Bitcoin-transacties geweerd wordt. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel, de Bitcoin-gemeenschap. Maar tegenstanders proberen via omwegen toch de boel een beetje er doorheen te drukken. Leg me even uit, BIP 110. Het wordt een enigszins technisch verhaal, maar jij gaat het ons hartstikke duidelijk uitleggen. Wat is dat precies? Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat is een BIP?
7: In Jip en Janneke taal, eerst is wat is een BIP? Dat is een Bitcoin Improvement Proposal. Hè. Iedereen kan een verbeter voorstel indienen. Nou, die zijn niet chronologisch genummerd, maar er zijn er al meer dan 400 geweest. En BIP 39 is wel een hele bekende. Die heeft ervoor gezorgd dat die privésleutel vertaald wordt in die 12 of 24 woorden. Oh, dat zat niet in het oorspronkelijke ontwerp.
5: Dat is heel lang geleden al.
7: Ja, maar er zijn best wel veel dingen die we gebruiken die dus uit zo'n improvement proposal zijn gekomen. Nou, dit nummer 110 is de Reduced Data Temporary Soft Fork. En zijn voorstel om dan tijdelijk, een jaar lang, de hoeveelheid niet-financiële data die je bij een transactie kan stoppen, te beperken. En dat wordt dan door de indieners hiervan, Luke Dasher is daar een bekende van, wordt dit als eigenlijk de rommel die bij een transactie gepropt wordt genoemd.
5: Ja, dat is nogal een discussie in de Bitcoin-wereld, moeten we ook even uitleggen. Want de mensen die misschien nu luisteren, die zouden zoiets hebben van Bitcoin-transactie, dat is gewoon Bitcoin van de ene naar de andere plaats versturen, naar het ene naar het andere adres. Dat is het ook. Maar je kan daar ook nog allemaal dingen omheen doen, hè?
7: Ja, er zijn verplichte componenten, hè? Naar wie stuur je het bijvoorbeeld? Ja. En er zijn ook optionele componenten. En daar gaat het dus over. En daar kan altijd al wat tekst in, hè? Ik heb wel eens huwelijksaanzoeken gezien. Voetbaluitslagen, krantenkoppen, hè? Chancellor on the brink of second bailout is een bekende
5: dat is
7: daarin.
5: De eerste in het eerste blok zit.
7: Maar psalmen, noem het allemaal op. Die worden dan vereeuwigd op de blockchain. En dat vond iedereen altijd wel prima. Tekst kost namelijk heel weinig ruimte. En je moet er een klein beetje extra voor
5: volgens mij ook wel eens het gezicht van Donald Trump is ook een keer
7: maar dan in leestekens. Ja, precies. Nou, dat soort dingen allemaal. Geinig, zou je kunnen zeggen. Optioneel. Er zijn ook heel veel transacties die dat niet doen. Maar de ordinals, dat is eigenlijk sinds 2023 een beetje opgekomen, waarbij via een technische omweg er ook plaatjes, afbeeldingen, NFT's in kunnen worden gezet. En sinds 2025 is een oud limiet van hoeveel data je erin kan stoppen ook nog eens opgehoogd. Ja, en dat was voer voor meer discussie. Omdat het dus ook steeds meer gebruikt werd. En door de indieners hiervan wordt gezegd, dit verstopt de blockchain eigenlijk. Ja. Er komt heel veel data op die een gebruiker dus ook moet gaan downloaden. En dat zou zonde zijn.
9: Ja, dus in de basis bijna een soort filosofische discussie. Die mensen die BIP 110 willen doordrukken, die zeggen, ja jongens, het neemt onnodig veel ruimte in, willen de bitcoin blockchain niet belasten. Wat zeggen de mensen die het daar niet mee eens zijn? Kan je die filosofische discussie een beetje duidelijk maken?
7: Ja, in principe zijn de tegenstanders hiervan, die zeggen dus van, joh, je houdt je aan de regels van het protocol. Ja. En dan zou je transactie geldig moeten zijn. Of jij daar nou wel of niet iets anders ook in stopt. Wat jouw doel ook is. Het is freedom money als ontworpen.
9: En op je mag doen ermee wat je wil.
7: Ja, vriend en vijand mag ermee doen wat hij wil. En op het moment dat je dus censuur gaat toepassen, of dat nou is wie wel of niet mag transacten, of wat voor data je daarbij toevoegt. Ja, dat toont aan dat grondbeginsel, zou je bijna kunnen noemen. En dat doet een hoop bitcoiners pijn.
9: Ja, precies. Ja. Vooral op X wordt daar dan fanatiek over gediscussieerd. Dat is een understatement. Door dit voorstel, en dat is wat er dus nu aan de hand is, of afgelopen weekend in ieder geval aan de hand was, splitste de bitcoin blockchain, de keten met blokken, zou ik maar zeggen, in tweeën.
7: Ja.
9: Wat gebeurde er dan?
7: Ja, er was eerst eigenlijk een soort vrijwillige periode voor de miners om te signaleren of ze het hier wel of niet mee eens zijn. Je kan dus een vinkje meegeven van, joh, ik ben het met dit voorstel eens, elke keer dat er een blok gemined wordt. En dat bleef met die vrijwillige periode op zo'n 2% hangen. Ja. Terwijl ze 55% nodig hebben om hiermee verder te gaan. Dus dat geeft al iets. Ja, dat geeft al iets aan. Maar ze hadden dus wel in het voorstel ook bedacht van, joh, na die vrijwillige periode, als we dan nog niet dat quotum hebben gehaald, dan gaan we naar de verplichte periode. Nou, en dat startte dus zaterdagavond Nederlandse tijd rond 21:30. Waarbij eigenlijk werd gezegd, nou, het is dus nu verplicht. Elk blok wat niet zo'n vinkje heeft, iedereen die dus wel geüpdate is naar die 110-versie, die gaan gewoon die blokken weigeren. Nou, en dat gebeurde dus. En dan krijg je dus een chain split. Ja. Het wordt ook een fork genoemd. En dan moet je je een fork voorstellen die een hele grote steel heeft. Ja. En daarna twee smalle uitsplitsingen.
9: Er ontstaan twee waarheden.
7: Je hebt dezelfde geschiedenis, maar er ontstaan twee toekomstige administraties, als het ware.
9: Een soort, dus een soort schisma eigenlijk in het geloof.
7: Splitsing. Ja. Na 8 uur... 48 blokken achterstand voor de afsplitsers, als het ware. Ja. En ze hadden in totaal dus maar 2 blokken kunnen minen. En dat komt ook omdat door die gedeelde steel, door die gedeelde geschiedenis, erf je ook de moeilijkheidsgraad voor het minen.
9: Ja.
7: En je hebt dus heel veel miners, heel veel puzzelaars nodig om die hele moeilijke puzzel op te lossen.
9: Ja.
7: Moet je voorstellen dat je dan getal onder de 1 miljard gaat spelen met z'n vijven.
9: Ja.
7: Ja, terwijl de rest dat wel met 1 miljard mensen
9: kansloos deed. Kansloos
7: dus,
9: verhaal.
7: Ja, een kansloos verhaal met zo'n piepkleine groep miners die keten voor te blijven administreren.
9: En over het algemeen zeggen we dan in de bitcoin van de langste chain die telt. Dat is de waarheid waar we met z'n allen ons aan houden. Nou ja, exact. Als je dan 2 tegen 40 hebt.
7: Dat is economisch totaal irrelevant.
9: Ja. Precies. Dus dit is eigenlijk deze afsplitsing is eigenlijk alweer afgestorven voordat het echt iets heeft kunnen worden.
7: Zeker. Maar volgens mij geprobeerd. Wel geprobeerd. En volgens mij zijn ze dus inderdaad op 2 blokken blijven steken.
9: Ja, tot slot dan nog even. Heeft dit enig effect op particuliere beleggers? We hebben vaker afsplitsingen gehad in de bitcoin-wereld. Ja, dan kreeg je ineens een ander muntje in jezelfde wallet erbij. Bitcoin Cash was zo'n verhaal. Nou, dat werd dan ook best wel geld waard. En dat kon je dan lekker verkopen.
7: Kon je weer echt de bitcoin van kopen, bijvoorbeeld.
9: Precies, ja.
7: Nee, maar daar zou ik dus nu wel heel erg voorzichtig mee zijn. En op het moment dat je denkt van, nou, ik ga nu die nieuwe bitcoin, die afsplitsing, ga ik verkopen. Ja. Dat onderteken je dus wel in jouw wallet met jouw handtekening. En dat zou dus kunnen betekenen dat iemand jouw echte bitcoin ook kan claimen op het moment dat je het naar hem hebt gestuurd. Noemen ze het replay risico. Dus zeker bij zo'n economisch irrelevante afsplitsing, blijf daarvan weg.
9: Ja,
7: doe
9: deze,
7: daar gewoon
9: deze munt,
7: niets mee.
9: Deze afsplitsing
7: laat
9: die heeft
7: verleiden.
9: Ja, precies. Die heeft er is geen koers. Er is geen. Er is niet
7: dus
9: zoveel te winnen.
7: Als je een aanbod krijgt, ik zou dat lekker laten.
9: Precies.
7: Inderdaad.
9: Ja.
7: Maar
9: gewoon
7: voor de rest, het heeft op de prijs niet echt gereageerd. Maar wat je al zei, het deed wel een hoop stof oplaaien. Ja. Michael Saylor kwam met een essay 110 reasons not to go for 110.
9: Ja.
7: En daar werd ook weer op gereageerd. Nou, het is wat ik al zei, het toont een beetje aan de ideologie van een hoop mensen.
9: Ja. Maar het is wel mooi om te zien dat de Bitcoin-gemeenschap op deze manier eigenlijk toch vrij democratisch beslissingen en discussies uitvecht. En dan gewoon met een combinatie van computerkracht en het draaien van een bepaalde versie van het Bitcoin-computerprogramma
7: Het heeft daar, gedaan wat het moest doen. Ja,
9: precies. Absoluut. Dus het is dan altijd al enigszins ongemakkelijk dat er een aantal afsplitsers zijn die toch even op een eigen eilandje gaan zitten. En dan toch, omdat het eten op is, moet opgehaald worden door de boot. Door de grote reddingsboot. Dus ja, inmiddels zijn ze denk ik weer binnenboord. En dan gaat het gaat gewoon zo weer door bij Bitcoin. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daarvoor heb ik jullie ook allebei in de studio. Het is ongekende luxe om zoveel slimme mensen op één plek te hebben. Dan bedoel ik jullie en niet mezelf mee. Waar gaan we het over hebben, Mauro? Want jij bent de expert.
7: Ja, ik ben eigenlijk te gast, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over de Genius Act. Dus dat is de Amerikaanse wet voor stablecoins. En die gaan we eens even goed afzetten. Nu er wat ontwikkelingen zijn. Hoe verhoudt die zich nou tussen onze Europese regels? Ja. Nou, dat gaan we niet op een juridische manier doen. We gaan het heel praktisch van hoe ziet dat er dan uit? En misschien een beetje filosoferen over hoe gaat dat in de toekomst dan ook voor verschillen maken.
9: Precies, ja. En Kim, jij bent natuurlijk vanuit Deloitte ook veel bezig met stablecoins. Daar zou ook best wel een keer Amerikaanse wetgeving langskomen. Dus ook supergoed dat jij erbij bent. Ja, dan gaan we die wet eens even ontleden. Want Mauro, jij bent Certified Genius geworden. Dat zag ik op
7: Certified Genius Act Specialist. Maar inderdaad, Certified Genius klinkt misstaat niet op een CFC.
9: Certified
7: natuurlijk.
9: Genius was je natuurlijk al. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben in de podcast. Voor nu stopt CryptoCast 442 hier. Dank aan mijn beide co-hosts. Kim Schneider, Enterprise Lead bij Deloitte. Web3 Enterprise Lead bij Deloitte, moet ik zeggen. En Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging Cryptodienstverleners VBNL. Wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het MKB-café.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
7: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier spreek ik ondernemers die hun eigen route durven te kiezen. Soms dwars tegen alle logica in. Over lef, grote keuzes, mislukkingen en natuurlijk over opnieuw beginnen. En mijn gast vandaag is zo iemand met veel lef. In 1998 richtte hij Q-Dance op. Het bedrijf achter snoeiharde dancefestivals zoals Defcon 1 en Climax. Kortom, een wereldwijd icoon in de hardstyle. En na een fusie met entertainmentbedrijf ID&T werd hij daar ook nog CEO. Hij verkocht het bedrijf en koos daarna voor iets wat bijna niet verder van de keiharde festivalmuziek af kan staan. Hij bouwde in Italië namelijk samen met zijn compagnon een spiritueel retraitecentrum, Mandali. Welkom, Wouter Tavecchio.
8: Dankjewel.
7: Italiaanse achternaam, Tavecchio.
8: Tavecchio, ja, het Italiaans. Ja.
7: Heel goed. Ja. We beginnen in dit programma altijd met een stelling. Ben je klaar voor?
8: Ja, ben ik klaar voor.
7: Kom. Zingeving en ondernemerschap staan fundamenteel op gespannen voet, is mijn ervaring.
8: Ja, ik snap de stelling wel, ja. Want ondernemerschap gaat toch vaak over winstmaximalisatie. En spiritualiteit niet. Dus ik snap die stelling. Echter, ik denk wel dat ondernemers heel veel kunnen toevoegen aan een bewustere wereld. Dus voor mij staat het niet op gespannen voet. Maar ik merk wel in mijn omgeving, in de ondernemerschapsomgeving, dat het, ja, geld verdienen en goed doen niet altijd met elkaar te matchen.
7: Maar ben jij ervaart dat niet zo?
8: Nee, ik vaar het niet zo, nee. Nee. Ik haal heel veel voldoening uit een onderneming inzetten om de wereld een mooie plekje te maken.
7: Ja, want wat is het eigenlijk? Want ik heb daar lang over nagedacht van wat is het eigenlijk dat elkaar vaak bijt? En dat zeg ik omdat ik best veel mensen heb gesproken, ook in televisieprogramma's, maar ook hier in dit programma, die beginnen met een bedrijf met als voornaamste doel zingeving, spiritualiteit. Op het moment dat het groter wordt, komen er aandeelhouders bij, moet er geld verdiend worden. En dan gaat eigenlijk dat doel vaak een beetje verloren.
8: Ja.
7: Het lijkt wel alsof er misschien minder tijd is daardoor. De focus wordt verlegd, zoiets is het. Al weet ik niet precies waarom dat vaak zo is.
8: Ja, misschien is het lot van een succesvolle onderneming dat het toch vaak gekocht wordt. Of dat er mensen opduiken die daar meer van willen maken. Mensen, ja, die ondernemingen kopen natuurlijk op de groei. Dus die willen graag dat het meer gaat worden.
7: En zal het een worst wezen of mensen daar hun zingeving gaan vinden?
8: Ja, precies. En soms is het gewoon al mooi. Ik ben ooit in een reeks met yogascholen gestapt. Die leidt hier in de stad. Was een mooie onderneming. Vijf yogascholen.
7: Ja, ken het.
8: Die leidt. En dat was mooi zoals het was. Maar dan stappen er aandeelhouders in voor de groei. En dan moet het meer en dan moet er minder personeel. Dan moeten de matjes minder en dan moet het allemaal minder, want het moet gegroeid.
7: Ja.
8: En dan gaat er vaak iets fout.
7: Ja. Dus het grote geld komt binnen
8: eigenlijk.
7: Ik snap
8: die gespannen voet wel. Ja. Maar ik denk dat de wereld geholpen zou zijn bij meer ondernemers die denken van wat kan ik met mijn onderneming doen om ook een positieve bijdrage.
7: We gaan het kort hebben over jouw geschiedenis. Bij Qdance, CEO. Later bij ID&T, CEO. Recentelijk weer bij ID&T, CEO.
8: Ja, ik zou mezelf tussen pauze noemen. Dus ik heb mezelf aangeboden. Het gaat niet goed met de evenementenindustrie. En ook niet met ID&T. Wel met bepaalde onderdelen van de groep. Zoals Awakenings en Qdance en B2S. Maar er gaan ook onderdelen helemaal niet goed. En
7: je bent weer terug.
8: Ik heb een grote mond opgezet dat ik dacht van, nou, ik denk dat ik nog wel een beetje weet wat we moeten doen. En dat moet ik gaan laten zien de komende, denk 6 maanden. Ga ik wat mensen bij elkaar zetten, kijken of we nog gaan.
7: En hoe lang ben je er nou helemaal uit geweest?
8: Ik ben er nooit helemaal uit geweest. Ik heb altijd nog een adviesrol gehad. Ik ben ook nog ingeschreven als bestuurder geweest. Altijd eigenlijk tot vorig jaar bij ID&T, bij Qdance en bij wat losse ondernemingen binnen de groep. Maar je hebt executive positions en non-executive positions. Ik was een non-executive, dus ik werd gevraagd. Tenminste, ze mochten me bellen voor advies. En de afgelopen eigenaar heeft het niet veel gedaan.
7: Oké, dat is misgegaan.
8: Dat is misgegaan.
5: Het MKB Café.
7: Hey, voor de mensen die ID&T niet kennen, die Qdance niet kennen, ik denk niet dat er veel zijn, maar het zijn technofeesten. Gigantische festivals, veel grote massa's mensen.
8: Ja.
7: Spektakel. Dat is wat het is, toch?
8: Ja, ik denk dat wij waren in de tijd dat wij voor het eerst verkocht werden, in 2012, 2013 ongeveer, waren we echt wel de grootste evenementenorganisatie in de wereld. Hè? Dus dan heb ik het over elektronische dancemuziek. Met hele bekende feesten zoals Tomorrowland en Mysteryland en Sensation. Waren dan meer de ID&T-kant, TransEnergy.
7: Ja.
8: En hadden we ook nog de harde kant met Tunnedome en Defcon 1 en Climax, dat soort feesten.
7: Ja, want eigenlijk ga je met je compagnon, hè, Wilderik Timmerman.
8: Ja.
7: Die zat ook bij Qdance. Ja. Ga je een retraitecentrum oprichten in Italië, Mandali. Vertel eens even, want als je het zo snel leest vanaf de buitenkant, denk je dan van wow, wat een ommezwaai van.
8: Ja, dat snap ik ook.
7: Rock'n'roll, drugs, drank, hardcore naar stil, veganistisch eten.
8: Ja, zeker. Nou, ik kan het natuurlijk allemaal heel goed en mooi uitleggen. Want voor mij is dat mijn levenspad geweest. Ik was 30, toen werd ik CEO van ID&T. Toen had ik ook wel geld op mijn rekening. Ik reisde de wereld over. Ik was redelijk gezond. Ik had een leuke vriendin, leuke vrienden, een mooie auto voor de deur. Ik had een mooi huis gekocht in Landsmeer. Ik had eigenlijk dat checklistje van dat westerse checklistje. Ja. Als je dat allemaal hebt,
7: succesvol,
8: dan ben je er.
7: Ja.
8: En dan ben je ook gelukkig ook. En ik had dat en ik was niet gelukkig.
7: En waarom niet?
8: Ik was gejaagd, gesjeest.
7: Oh ja.
8: Ik was onderweg naar morgen altijd. Ik kon nauwelijks in het moment genieten van wat we allemaal bereikt hadden, bijvoorbeeld.
7: Oh ja.
8: Als ik ergens op het strand lag of op een VIP-dek stond of. Het was altijd onderweg.
7: Het zat altijd in je hoofd eigenlijk.
8: Ja, veel in mijn hoofd. Veel in mijn hoofd. Vergelijken met anderen. Het kon altijd beter. Het kon altijd groter. Het kon altijd meer. Ik weet niet. Ik was ontevreden, was ik.
7: Ja.
8: Niet per se ongelukkig. Dat kan ik niet zeggen. Want het was wel een leuk leven natuurlijk. He, op je 30ste zo'n binkje kunnen uithangen. Het was niet alleen maar leeg. Was ook wel bijzonder.
7: En niemand nam het serieus waarschijnlijk. Want wat heb jij nou om ontevreden over te zijn?
8: Ja, precies.
7: Een gulden bankrekening.
8: Ik had helemaal geen recht om te klagen. Dus als ik een keer dacht van, nou, ik gooi mijn hart open en ik klaag even. Nou, ik ben eigenlijk onrustig en gestrest. Ah, maar wat heb jij nou te klagen, joh?
7: Ja.
8: Je hebt toch alles voor elkaar.
7: Ja.
8: Terwijl ik wist zelf voor mezelf wel dat ik niet de hele tijd lekker in mijn vel zat. Dus ja, wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Nou, ik was al wat boekjes gaan lezen daarover. Over meditatie en over beweging en ademhaling. En op een gegeven moment dachten wij, weet je wat, we gaan naar India. 2 weken in stilte. En,
7: wij zijn jij en Wilderik?
8: Ja, Wilderik en ik.
7: Oh, ja.
8: En dat was wel even een dingetje. Echt een slecht centrum hadden we uitgezocht, toevallig.
7: Is het zo'n vipassana stilte ding?
8: Dit was echt stilte. Dus we hadden wel een paar meditaties bedacht, maar ik kreeg elke nacht hetzelfde eten. Ik had een slecht bed, slechte douche, geen warm water. Ik zat hoog in de Himalaya. We konden er ook alleen maar 5-6 uur moest je er naartoe rijden. Dus ik zat echt op een remote, distant part of the planet.
7: En je had niet iets beters kunnen uitkiezen?
8: Ja, eigenlijk wel. Had ik wel kunnen doen. Ja. Met een beetje, ja. Maar goed, we waren daar beland. Ja. En ik heb daar ook echt wel de eerste 3-4 dagen zat ik ook echt gewoon de hel. Want mijn hoofd ging natuurlijk alleen maar harder draaien. Ja. Ik heb ook echt geprobeerd daar weg te komen. Ik ben naar de Bali gegaan, ik moet hier weg. En ik heb verkeerde retraite geboekt. Het waren getrainde mensen, dus die hebben me daar nog een paar dagen gehouden. En ik weet nog dat op een gegeven moment, op dag 5 werd ik wakker. Ik was echt huilend in slaap gevallen, dag 4. Oh. En ik dacht, 5 werd ik wakker. En toen was het een soort van stil.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Rustig van binnen. En ik had dus kennelijk zo'n power shot nodig om daarbij aan te komen.
2: Maar toen was jij nog wel CEO bij Qdance of IDT, of niet?
1: IDT.
2: Bij IDT.
1: Was ik net geworden, ja.
2: Oké, en hoe kom je dan op het idee om want het is echt een groot retraitecentrum. Het is op een berg.
1: Je bedoelt Mandali nu?
2: Ja, tenminste, hoe ik het zie op de website, is het echt een gigantisch luxe ding.
1: Ja.
2: Hoe kom je op het idee om zoiets op te starten? Of wanneer is dat gekomen dan?
1: Ik was dus na dat India-verhaal ben ik nog vaker op retraites gegaan. Dan ben ik wat mensen gaan volgen. Echt, ik was een beetje een soort van,
2: groepie.
1: Ik doe het wel een beetje, dan volgen ze ook gelijk.
2: Nou ja.
1: Dus ik zat echt, ik heb toen 6 jaar achter elkaar, heb ik 7, 8 retraites gedaan. En iemand gevolgd en een leraar en oefeningen en een opleiding, een teacher training gedaan. Ik zat erop, zeg maar.
2: Ja, en dan ondertussen wel die hardstyle feesten.
1: Ja, en ik vond dat dus natuurlijk, ik kwam met allemaal spirituele teksten in de shows en bij de session. Het ging over stilte en het ging over bezinning en over chakra.
2: Wel cool eigenlijk.
1: Ja, vond ik ook.
2: Ja,
1: vond ik heel leuk. En ik vond dus dat die werelden heel goed te matchen waren.
2: Ja.
1: En want we waren allemaal, op feesten waren we allemaal op zoek naar het transcendente, naar jezelf overstijgen op de dansvloer. En dat heb ik ook meegemaakt, dat ik op de dansvloer stond en mezelf oversteeg. Hè, onder invloed of doordat een grote groep mensen was die allemaal in dezelfde staat was. En dan oversteeg ik mezelf. Ja, dat had ik ook op een stilte-retreat, dat ik mezelf oversteeg. Dus voor mij waren die werelden heel dicht bij elkaar. Ik wilde mezelf overstijgen, dat kleine woutertje, mijn eigen verhaal, maar mijn onderdeel voelen van iets groters.
2: Ja.
1: En dat had ik op feesten en dat had ik ook op een...
2: Wat dat betreft loopt er ook wel een parallel tussen. Of lopen ze ook parallel?
1: Zeker. Ik, volgens mij ga je ook wel eens... ging je vroeger wel eens naar een feestje?
2: En nog steeds wel,
1: ben je
2: ook
1: wel eens naar een retraite geweest?
2: Ja.
1: Dus,
2: ja.
1: En ik weet dat onze generatie die elektronische muziek opmars heeft meegemaakt en op de feesten die vrijheid heeft gevoeld, dat die later op van een 35...
2: Heeft toch ook iets van extase?
1: Ja,
2: een goed feest.
1: Ja,
2: heeft dat. En eigenlijk een retraite heeft dat ook, als het goed is. Of
1: denk
2: spiritualiteit.
1: En ik denk dus dat hele stoffige van een retraite, van dat het heeft toch een beetje een geitenwolle sokken imago. Of mensen zeggen altijd tegen mij, daar ben ik te nuchter voor. En dan zeg ik, te nuchter om je telefoon even weg te leggen.
2: Ja.
1: En gezond te eten en even je ogen dicht te doen en met jezelf te zijn. Je te verbinden met je ademhaling en even het af te vragen, waar word je gelukkig van? Wat is er belangrijk in je leven? Wat kom je hier eigenlijk doen? Gewoon normale, vind ik, belangrijke vragen om je af en toe even te stellen. En dat is heel moeilijk in het dagelijks leven. Dus wij hebben nu een retraitecentrum gebouwd. Maar wel, de Qdance stond voor quality. Nou, dit retraitecentrum Mandali is goede kwaliteit.
3: Het MKB Café.
2: We zijn nu eigenlijk gebleven bij jouw eigen zoektocht. Je was jezelf aan het ontwikkelen. En op een gegeven moment word je ook ondernemer met een retraitecentrum. Dus waar is die... Wanneer is dat gekomen?
1: Ja, ik heb nooit het onderscheid gemaakt. Dus wij verkochten dat bedrijf. En daar kregen we, zoals gezegd, veel geld voor. En ik was een grote aandeelhouder. Dus ik kreeg...
2: Miljoenen? Ja.
1: Ik kreeg heel veel geld, ja. En dus ik had gewoon... ik had daar geen bestemming voor. Dus dat weet iedereen die zijn bedrijf op een gegeven moment verkoopt. Dan ga je daar iets mee doen. Je gaat beleggen, investeren, whatever. En ik heb ervoor gekozen om daar het retraitecentrum voor te bouwen. En een goede, een hoge kwaliteit. Dus voor mensen zoals ik, dacht ik, die dus niet alleen maar in zo'n tipie tussen de geitenwolle sokken met halfbakken eten en een half niet geen lekker. Dus wij zeiden goed bed, goede douche, goede keuken.
2: Ja, want vertel eens kort, hoe ziet het eruit? Wat is het?
1: Ja, het is,
2: is in Italië,
1: 60 slaapplekken. Nu 70, zijn net uitgebreid. Het is in Italië, in Noord-Italië. Je vliegt naar Milaan en dan heb je dat merengebied van Lago Como, Maggiore, heb je Lago d'Orta. En daar ligt het boven op een berg, kijkt het uit over een meer. Het is echt een prachtige plek. We hebben daar een heel mooi, hoge kwaliteit centrum gebouwd. Met allemaal goede Nederlandse interieurarchitect, mooie, goede Italiaanse architect. Echt een mooi ding neergezet. En wilde ik en ik zijn eigenaar van het onroerend goed. Dus dat is gewoon in onze eigen commerciële sfeer.
2: Ja.
1: En de exploitant is Mandali, is een stichting. Mandali Foundation. En dat past heel goed bij het type spirituele werk. Maar zo zitten we dus op 2 manieren erin.
2: En wat bied je aan? Wat kan je daar doen?
1: Ja, we hebben eigenlijk 80 retraites per jaar.

0: Dus dat zijn groepen soms. Wij hebben ons eigen in-house programma. Dat heet de Mandali Experience. Het zijn gewoon voor mensen die zeggen, nou, ik moet er echt een keertje uit. Maar ik heb geen zin om naar een boeddhistisch klooster te gaan. Of een of andere ingewikkelde moeilijke retraite te doen. Waar ik niks mee heb. Maar gewoon eigenlijk een soort van instapmodel. Mensen die graag een keertje telefoon uit. Gezond eten. Ademhalen. Beetje bewegen.
1: En want dat vroeg ik me wel af. Waarom heb je gekozen voor een stichting? Want het leent zich prima voor een commercieel model.
0: Is ook zo. Alleen als je het commercieel maakt, dan kijk je toch op een andere manier naar de beslissingen. He, dus wij hebben nu echt gekeken, wij willen dat het centrum over 300 jaar nog staat. Dus het gaat mij overstijgen en ik wil dat het op lange termijn nog bestaat. En winstmaximalisatie is hier niet het hoogste doel. He, we willen gewoon dat het sustainable is voor de toekomst. Maar als je geld verliest, is het ook niet sustainable. Dus je wil een model maken wat op lange termijn gewoon de exploitatie kan dragen. Nou, wij hebben gekozen voor een stichting bij Mandali. Als exploitatie, hè? Dus je hebt twee dingen. Je hebt het eigendom van het pand, gewoon de faciliteit, dat waar we al ons geld in hebben gestopt, dat is van mijn BV en die van mijn compagnon. Maar de exploitant, degene die de organisatie runt daar, dat is Mandali Foundation. Ja, wij hebben allerlei grote leraren uit de wereld aan de lijn. Ja, er zijn allemaal mensen die weten dat op de spiritualiteit of de waarheid of dat wijsheid en kennis. Ja, dat is nou typisch een onderdeel van de mensheid, waar je niet per se door een winstbril naar wil kijken. Want nee. Je gaat andere beslissingen nemen.
1: Maar goed, je kunt dit doen omdat je financieel binnen bent.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dus dat is inderdaad. Daarom hoeft het ook niet. Dat heb je dan overgehouden aan de verkoop van
0: Identity Student. Dus het is ook best wel een uniek iets dat wij dit als stichting kunnen doen. Kijk, als ik niet zoveel geld had gekregen bij die verkoop, dan had ik waarschijnlijk hier gewoon mijn geld mee moeten verdienen.
1: Ja.
0: En ja, dat hoeft dus niet. Het leuke is dat we hebben er een stichting van gemaakt en die stichting verdient hartstikke veel geld. Dat is wel leuk. Alleen, een stichting heeft geen eigenaren, die heeft alleen een bestuur. En wij hebben besloten dat de winst die er gemaakt wordt in de stichting terug wordt gestopt in het doel van de stichting.
1: Ja.
0: Wat een point of light is.
1: Ja.
0: En dus we hebben allemaal stukken grond gekocht in de buurt en we gaan nu een tweede centrum bouwen daar.
2: Het MKB Café.
1: Leuk hoor, ik zou nog heel lang kunnen praten, maar dit programma duurt nu eenmaal niet zo lang. Dus we moeten door naar de reviews. De negatieve review. Ja, sorry.
0: Dat is oké.
1: Mandali is prachtig, maar voelt soms elitair. Spirituele rust lijkt hier vooral weggelegd voor mensen met tijd en geld. Ja, zo ziet de site er natuurlijk wel een beetje uit.
0: Even
1: kijken naar de kortste stilte-retraite van 3 dagen en 2 nachten... ben je ongeveer €570 kwijt. En als je langer gaat, dan loopt het richting de €1000, zag ik.
0: Ja.
1: Ja, vind ik dat nou duur? Vind jij dat heel duur?
0: Nou, laat ik het zo zeggen, wij kunnen het niet goedkoper doen.
1: Maar?
0: En dan is het nog stichtingprijzen ook. En als je het vergelijkt met, als je stelt dat je naar andere retraitecentra gaat om te kijken, dan is het vaak anderhalf keer zo duur.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring. Maar het is natuurlijk wel zo dat het nu niet, het is voor veel mensen niet toegankelijk. En dat is wel weer zonde.
0: Ja, kijk, we hebben wel scholarship programs. Hè. Dus als je het echt niet kan, ik heb bijvoorbeeld, als je gewoon niet kan betalen. Heel veel bijvoorbeeld moeders met 2-3 kinderen die alleenstaand zijn. Ja, die kunnen gewoon echt niet betalen.
1: Nee.
0: Maar die kunnen ons een brief sturen. En dan luisteren we ook naar. En die geven we dan een plekje.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk voor mensen die ook luisteren, die het graag willen. Als je dus een goede motivatie hebt, dan maak je kans om daar gewoon heen te kunnen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, wat leuk. Je bent een soort filantroop.
0: Ja, beetje.
1: Een positieve review is: Mandali heeft me geleerd hoe krachtig stilte kan zijn. Ik ging weg met rust, focus en routines die mijn leven blijvend hebben veranderd. Het is een mooi compliment, maar wat ik me wel afvraag, hoe zorg je er nou voor dat dit effect blijvend is en niet weer helemaal weg hebt als je terugkomt in je dorp of in de stad of in Nederland en in je werkritme?
0: Nou, daar kan ik niet voor zorgen natuurlijk.
1: Nee.
0: En dat is ook niet de verantwoordelijkheid die wij nemen of de belofte die we maken. Hè? Wij geven gewoon een soort van shot. Ik probeer stilte eens. Ik vind stilte een heel toegankelijk medicijn. Ik denk dat het voor iedereen goed is. En als je daar een paar dagen stil bent, dan kom je er dus ook achter hoe fijn het is om eventjes de boel uit te zetten. Ja. En hoe je dat dan integreert in je leven. Ja, misschien besluit je dat je elk jaar een keertje op retraite gaat. Of misschien doe je een stille zondag, bijvoorbeeld. Of een stille zaterdag. Of een stille avond.
1: Ja, maar jij geeft echt die ene ervaring. En daarna moet je eigenlijk het zelf onderhouden.
0: Ja, wij kunnen niet mensen aan het handje houden de rest van hun leven. We kunnen wel gewoon zeggen, kijk, dit is het om met jezelf in contact te komen. En dat doen we niet alleen maar met stilte, maar ook met ademsessies. Of met meditatie of met goed eten. En ja, en sommige mensen zijn zo gemotiveerd na een week daar geweest te zijn, zeggen, oh, ik voel me eigenlijk zo lekker met dit eten. Ik ga nog even door met dit eten.
1: Want wat voor eten is het?
0: Ja, we hebben een goede vegetarische keuken.
1: Oh ja.
0: Ik ben geen vegetariër, maar ik vind het wel lekker om af en toe gewoon even een week of twee.
1: En ga jij nou af en toe ook nog naar zo'n feestje? Dus vol met drank, drugs, dat soort dingen?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus dit is niet de vaak zie je in die spirituele wereld dat dat afgezworen wordt. Maar
0: nee,
1: wat jou betreft kan het bij elkaar.
0: Nee, ik ben nog steeds. Ik sta daar vooraan soms. Wel om mijn 50ste bijna. Ik ben volgende week 50.
1: Ja.
0: Dus ze vragen wel op de dansvloer, meneer, wat leuk dat u er nog bent.
1: Ja, erg, ik ken het, ja.
0: Bent u hier met uw dochter, weet je wel, dat soort dingen.
1: Ik was ook laatst op festival, zei iemand tegen mij, mevrouw, van welk YouTube-kanaal bent u ook alweer?
0: Ja. Nou ja, ik zit ook, ja, het is zo, ik heb een grijs baardje en ik haal op. Dus ja, het is zo. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En ik hou van een feestje. Maar ook iets meer thuis, denk ik. Maar als ik echt ervoor ga op een feestje, dan ga ik naar Ibiza of Berlijn.
1: Ja. Mandali bestaat volgend jaar 10 jaar... Wat wil je bereikt hebben? Wat wil je in de toekomst bereiken?
0: Nou, het leuke is dat we al bereikt hebben wat we hoopten. Dat het vol zit. We zitten gewoon het hele jaar vol. Alle bedden zijn bezet. Dus we gaan het tweede centrum bouwen.
1: Ja, waar?
0: En vlakbij. Dus een kwartiertje lopen daar vandaan. Want we kregen vragen uit Bali, uit Griekenland, Costa Rica. Maar ook zelfs Dubai. Van, ja, mooie formule hebben jullie. Het is goed gelukt. Kunnen we niet een Mandali daar neerzetten. Maar ik weet hoeveel moeite en tijd het ons heeft gekost in Italië. Dus we hebben gezegd, nee, we blijven hier. We kennen de burgemeester, we kennen de community. We gaan gewoon hier bouwen. Dus we gaan nu een tweede centrum bouwen. Moet in 2029 open. En ietsje kleiner. En ja, proberen het natuurlijk ietsje beter te maken.
1: Ja, nou, supermooi. We zouden nog lang door kunnen praten, maar dat kan helaas niet. Dus ik ga afsluiten. Dankjewel, Wouter Tavecchio, oprichter van Mandali Retraite Centrum in Italië.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
7: Welkom, goed dat je weer van de partij bent op deze dinsdag 11 augustus. De dag dat we het hebben over Nvidia, dat haalt even 500 miljard dollar op.
8: Nvidia is coming together with some of the biggest names on Wall Street to put together $500 billion of independent financing to kind of push AI forward, to build the AI infrastructure out.
7: Geld dat Nvidia klanten kunnen gebruiken om spullen te kopen van, jawel, Nvidia.
9: En je hoort over Philips, de Italiaanse grootaandeelhouder. Exor mag nog groter worden.
10: Beleggers zijn blij met een nieuwe deal tussen Philips en investeringsbedrijf Exor. Door die deal kan Exor maximaal 22% van de aandelen van Philips in handen krijgen. Dat is nu nog 20%.
7: En we hebben het over Trump Media, het mediabedrijf van president Trump. Dat heeft een probleempje met crypto.
9: De AEX sloot licht hoger met een plusje van 0,3. 1117 punten luidt de eindstand. Grootste stijger is ASML. Dat kreeg er vandaag 2,7% bij. En in de VS is het allemaal heel rood. Zet.
7: Zij ze verbaasd. En het ik denk dat het 1117 punten is.
9: Je zei wat zei ik?
7: Je zei 117.
9: Ik dacht dat ik 1117 zei. Ja, ik heb eigenlijk dus dyscalculie. Dat is heel handig voor een vermoed ik. Maar goed, we gaan de beursdag toch gewoon lekker doornemen. En dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl. Wat fijn dat jij er bent.
11: Die alle beursnamen verkeerd uitspreekt, dus dat ook nog.
9: We vullen elkaar mooi aan.
11: Ja.
7: Nou, staan we met de twee speciaaltjes in de studio. Laten we beginnen met Philips. Dat geeft groot aandeelhouder Exor wat meer ruimte om aandelen te kopen. De twee sloten 3 jaar geleden een deal waarbij Exor beloofde maximaal 20% van de aandelen van Philips te kopen. Dat wordt nu vergroot naar 22%, melden beide bedrijven vandaag. Het belang kan zelfs nog worden vergroot, maar dan moeten de Italianen wel overleggen met de raad van commissaris van Philips. Een deal die opnieuw goed uitpakt voor Philips zelf.
12: Ze willen niet iemand die de tent overneemt van binnenuit. Oké, Exor mag 1 commissaris leveren, mag ook meepraten, maar meer dan dat niet. Ze hebben ook goede afspraken gemaakt. Exor zal niet zomaar meedoen aan een vijandig overnamebod. Als anderen dat gaan voorstellen, gaan ze daar niet aan meedoen zonder dat Philips dat wil. Ze mogen ook niet short gaan. Dit heet een zogenaamde standstill agreement. Dus je mag hem lang, maar iets uitbreiden, maar meer ook niet.
7: De vrees was eerder dus een overname, een ander bedrijf dat Philips zou opknippen. Maar door deze deal wordt dat risico een stukje minder groot. Ja, Arend-Jan, dat ze nu van 20 naar 22% gaan. Wat heeft Exor daaraan?
11: Ik heb gekeken. Het is 18,9. Tenminste, volgens mijn data. Maar goed, dat is natuurlijk een klein nuanceverschil. Ja, het is mij eerlijk gezegd een raadsel wat ze in Philips zien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld wat meer boekenonderzoek hebben mogen doen dan ik natuurlijk informatie heb. Maar ik vind het wel heel opvallend wat ze willen. Want ja, Philips is een notoire underperformer, zoals we dat noemen op de beurs.
7: Doet het wel beter dan Exor? De afgelopen maanden.
11: Die doen het ook niet erg goed. Nee, maar om maar wat een getal te geven. In augustus 23, dus precies 3 jaar geleden, nam Exor dat eerste belang. Nou, sindsdien is Philips iets van 25% gestegen. Nou, de AX dubbelen. Dus uiteindelijk hebben ze nog niet heel veel plezier aan gehad wat dat betreft.
7: Nee, maar kan je een beetje in hun hoofd gaan van waarom die Italianen dan willen uitbreiden. Je zou het niet doen, maar waarom zouden die iets heen?
11: Nee, kijk, op zich, ze werken een beetje hetzelfde als HAL. Hè. Dat is ook eigenaar van jullie hier, van BNR, van FD. Hè, die nemen belangen in bedrijven, maar die willen altijd een significant belang waardoor ze mee kunnen praten. Hè, waardoor ze ook net even wat meer weten dan de gemiddelde belegger en gewoon altijd geraadpleegd worden bij belangrijke besluiten. Nou, dat wil zo'n fonds als Exor natuurlijk, wil dat gewoon ook. Hè. Die willen gewoon echt letterlijk aan boord zijn en meepraten. Dat blijkt ook wel uit die deals. Ze mogen een commissaris leveren. Dus ze weten prima wat er allemaal gaande is bij Philips. Ja, maar dan denk ik nog, ja, waarom Philips? Wat zien zij in Philips wat de markt niet ziet? Want ik ben niet de enige.
7: Dus, denk je dat ze het uiteindelijk zouden willen overnemen? Of willen ze het echt op dat strategische belang houden?
11: Ja, kijk, er is natuurlijk nu een soort van convenant getekend, zeg maar. Want uiteindelijk kunnen ze natuurlijk gewoon altijd net zoveel kopen als dat ze willen. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo dat als je op een gegeven moment 30% hebt van een fonds, dan moet je formeel een bod gaan uitbrengen. Ja, tussen nu 18,9, 22 en ja, dan ben je nog lang niet bij 30. Dus er zit nog wel wat ruimte in. Dus als ze kwaad willen, kunnen ze dat natuurlijk altijd nog. Maar ja, ik zou zeggen een overname. Ja, kom maar op, als iemand een mooi bod doet, zou ik denken als aandeelhouder van kom maar langs.
7: Die hopen dan natuurlijk wel op die aandeelhouders na al die slechte jaren met Philips, dat het misschien een keer opgekocht wordt.
11: Ja, misschien wel. Want ja, op eigen kracht is het gewoon een buitengewoon moeizaam verhaal voor Philips. Ja. We hebben natuurlijk, het ging een tijd lang heel goed. Hè. Philips ging van al die elektronica, werd puur een toch eigenlijk wel meer farmaconcern, farmaapparatuur, ziekenhuisspullen. Ja, dat ging natuurlijk een paar jaar geleden, dat ging natuurlijk wel gigantisch mis met die apneuaffaire, die beademingsapparatuur waar vervuiling in zat. Ja, en dat heeft het die topman is nu natuurlijk weg, maar dat heeft het fonds eigenlijk gewoon een jaar lang lopen bagatelliseren ook. En daar zijn ze verschrikkelijk slecht mee omgegaan. Daar krabbelen ze nu wel van op. Ik denk ook wel dat de nieuwe topman van goede bedoelingen is, maar ja, het is een moeilijke markt en er zit een smet op. Er zit een smet op het plazoen. Hè.
7: En die gaat bij jou niet weg, heb ik het idee.
11: Nee, maar dat geldt natuurlijk ook voor ziekenhuizen, denk ik. Ik bedoel, die apparatuur moet 100% betrouwbaar zijn. En als er dan iets mis is, dan ga je toch een beetje anders naar het merk kijken, toch? Ja. Ik spreek nu ook maar met mijn boerenverstand, maar
7: alleen maar goed.
13: Ja, en ik zou ook bij Boeing vliegt er ook wel eens een raampje uit.
11: Ja, precies. En dan gaan mensen ook eens even met Airbus bellen voor de nieuwe folder. Ja, dus zo werkt dat. En heb je natuurlijk, bij vliegtuigen heb je natuurlijk maar heel weinig aanbod met Boeing en Airbus. Ja. Maar in ziekenhuisland heb je wel wat meer aanbod. En bijvoorbeeld de Duitse concurrent Siemens Healthineers doet het wel heel goed. En, het is nogmaals, ik zou heel graag weten waarom Exor zo nou zo heel, wat ze daar nou op lange termijn, want ze zijn echt lange termijn beleggers natuurlijk. Hè. Ze zitten er niet voor een ritje in. Nee. Dus ze willen dat echt voor decennia hebben. Dus ja, ik zou graag een keer een presentatie van ze zien. Wat ze daar nou precies in zien.
13: We zoeken het uit. Dan gaan we het nu even over aanstaande beursnoteringen hebben. Te beginnen met die van OpenAI. Zou einde dit jaar gebeuren, maar misschien duurt het wel langer dan we denken. Het bedrijf heeft namelijk flink wat aandelen teruggekocht van het eigen personeel voor in totaal 7 miljard, een zogeheten tender offer.
14: Stel die aandeelhouders zeggen ruim van tevoren, nou, dit duurt me wel heel erg lang, jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden, wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook zelf uitkopen met zo'n tender offer, wat er in beursgangland vaak op wijst, dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
13: Ja, en tel daarbij ook op dat in juni 3 anonieme bronnen nog tegen de Financial Times zeiden dat Sam Altman een beursgang in 2026 zou heroverwegen. Altman zou 1000 miljard in zijn hoofd hebben in plaats van de 852 miljard waar het nu op staat. Ja, als ik moest wedden wie die grote AI-IPO-wedstrijd dan gaat winnen, hè, waar iedereen het steeds over heeft, dan zet ik mijn geld toch in op Anthropic.
7: Staat genoteerd. Gaan we door naar de Chinese webwinkel Shein. Dat probeerde in New York een beursnotering te krijgen. Dat mislukte en ook in Londen lukt het niet. Dus nu gaan ze voor derde keus Hongkong. Maar ook die beursgang belooft niet echt een hit te worden, meldt de Financial Times. Het bedrijf wordt nu door adviseurs van Shein gewaardeerd op $30 miljard. Dat is een daling van 70%. De vorige waardering lag namelijk rond de 100 miljard. Ja, en daarmee wordt die beursgang dus treuriger en treuriger.
13: En hoe anders is het bij het eveneens Chinese Unitree? Dat is de humanoïde robotmaker. Die gaat in Shanghai naar de beurs tegen een waardering van 900 miljoen. En de aandelenverkoop aan retailbeleggers is gisteren meer dan 5500 keer overtekend. Zo laat Unitree zelf weten aan Reuters. Weet je hoe groot de kans dan is dat je een aandeel Unitree bemachtigt, Jelle?
7: 1 op de miljoen of zo? Geen idee, ik ben niet zo goed te raden.
13: 1 op de 5500, nee, 0,00018% kans. Dus dat is niet heel groot.
7: Nee.
13: En het enthousiasme, dat vind ik toch wel opvallend. Want ja, de VS die werkt aan een verbod op steeds meer elektronische producten uit China. Van automatische stofzuigers tot viervoeters. En ja, het lijkt me dan dat menselijke robots daar wel ook onder gaan vallen. Die elektronische producten. Dus ik hoop dan toch ja, dat die Chinese thuismarkt groot genoeg is om de omzet vandaan te halen. Want van de VS lijken ze het dus niet te moeten hebben.
7: Straks hoor je over de plannen van Intel. Dat haalt miljarden op in nieuwe aandelen.
13: En vertellen we je ook over het mediabedrijf van president Trump. Dat heeft een meevallertje, ondanks dat het verlies enorm is toegenomen.
7: Eerst naar Nvidia. Dat gaat samenwerken met de grootste vermogensbeheerder van de wereld. Partijen zoals BlackRock, maar ook financiële reuzen als Goldman Sachs. Die partijen moeten samen $500 miljard voor Nvidia verzamelen. Volgens topman Jensen Huang zijn big concept.
15: These are independent third-party capital that they're bringing in. They're going to be strategic partnerships. Nvidia has signed partnerships with six of the biggest names on Wall Street for these memos of understanding. So basically, Nvidia will find its customers that need help with AI build-out, need financing for this, and put them together with these partners that are pledging, again, over $500 billion that they will find to come into this.
7: Het is echt een bijzonder plan, want die 500 miljard houdt Nvidia niet voor zichzelf. Het is een enorme pot waar Nvidia-klanten dan weer uit kunnen lenen. Een soort van shop te goed. Geld om datacenters en Nvidia-chips te financieren. Allemaal dus bedoeld om te bouwen aan die AI-infrastructuur. AJ, het is een megalomaan plan. Waarom moet Nvidia zijn eigen klanten überhaupt op deze manier helpen?
11: Omdat ze nogal dure chips hebben. Toevallig zag ik gisteren een filmpje met Elon Musk, met zijn TerraFab, het TSMC, wat hij wil gaan bouwen in de VS. En die zei letterlijk van, ja, ik ben nu dure Nvidia-chips aan het kopen met 80% marge. Dat zei hij dus ook letterlijk. Er zit 80% marge op die dingen. En ik gebruik maar een kwart van die chips. Dus dat is helemaal, hij zegt, het zijn generieke chips. En die kan ik eigenlijk helemaal niet gebruiken, zei hij met zoveel woorden. En misschien is dat wel een beetje de essentie van dit verhaal. Inderdaad, Nvidia bouwt chips voor iedereen. Maar je ziet intussen alle big tech bedrijven zijn allemaal zelf chips aan het ontwerpen. En ook de concurrenten natuurlijk, als AMD. Dus uiteindelijk ga je denk ik naar een waanzinnig gespecialiseerde wereld, waar misschien wel voor iedere AI-toepassing weer een eigen bepaalde chip nodig is. Mm-hmm. Ook weer voor eigen merk. Dus gaat zeer gespecialiseerd worden. En dan zou Nvidia wel eens het nakijken kunnen hebben. Of in ieder geval dat er marges onder druk komen te staan.
7: Maar Nvidia prijst zichzelf dus eigenlijk uit de markt. En als oplossing denken ze niet, laten we de prijzen wat gaan verlagen, maar laten we een fonds creëren. Precies. Met 500 miljard erin, waar klanten dan weer geld uit kunnen lenen. Ja, gaat dat werken?
11: Dat weet ik niet. Want hoe meer ik erover las, over hier ook, hoe meer vragen ik eigenlijk kreeg. Want ja, wie gaat het uiteindelijk beslissen? Welk bedrijf gaat geld krijgen? En hoeveel? Ja. Gaat Jensen dat beslissen? Of doen die banken dat? Of komt er een beleggingscomité? Of whatever? Een
7: soort van loket waar je dan kan aankloppen?
11: Ja, of dat Goldman Sachs dat gaat beoordelen als zij een bepaald bedrag ophalen en wie dat dan toe gaat. Het is mij volstrekt onduidelijk. En ja, een plan, en ja, dat wil ik altijd als belegger zien. Orders, het is allemaal heel erg leuk. Maar ik wil altijd weten wat er onderaan de streep uiteindelijk terechtkomt. Want dat is waar je als belegger natuurlijk uiteindelijk ja, in je aandelen, je bezit wordt afgerekend.
7: Ja.
11: Dus ja, vind ik dit allemaal wel heel hoogstonzeker. Gaat dat half biljoen er wel komen? En ja, nogmaals, en welke bedrijven gaan er dan gebruik van maken? Gaan die wel geld verdienen?
7: Ik moest een beetje denken aan de Nederlandse politiek, AJ. We hebben toen dat Wiebes en Hoekstra fonds hedgefonds gehad. Weet je, allemaal van die investeringsfondsen met ronkende bedragen worden opgetuigd. Maar ja, de vraag is altijd, hoe werkt het in de praktijk?
11: Die hield er ook een betoog voor. Ja, nee, ik ben gewoon oldschool kapitalist. Je moet gewoon van bedrijven en ondernemers komen. Niet via allerlei staatsfondsen. Nou, is dit natuurlijk een particuliere fonds. Hè? Ja. Die banken willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Dus wat dat betreft zouden ze wel wat scherper kunnen opereren. Maar nogmaals, ik vind het nog heel veel vragen oproepen van hoe dit nou echt precies praktisch in zijn werk gaat. Het idee is heel leuk, van ja, haal wat risico bij die bedrijven weg. Want die moeten anders krankzinnig veel geld lenen of geld ophalen op de beurs om dat allemaal te kunnen financieren. Nou, we hebben aan de dotcom-bubbel 25 jaar geleden gezien hoe dat dan af kan lopen als dat allemaal zo gebeurt. Heel slecht. Dus ja, om te voorkomen dat die bedrijven dan allemaal kapot gaan. Ja, op deze manier toch die infrastructuur op te tuigen om te concurreren met China, denk ik er dan ook tussen haakjes bij.
7: Wie heeft het meeste nodig? Nvidia?
11: Ja, ik denk het wel. Of Nvidia. Ja, anders steekt Jensen Huang hier niet zo waanzinnig veel tijd en energie in. En ook de quotes in het persbericht zijn ook wel heel erg ronkend van hem. Dus geloof me dat Nvidia hier vooral belang bij heeft. Ja, die zijn gewoon eigenlijk verzekerd voor de komende jaren dat ze gewoon die chips uit 80% marge gewoon kwijt kunnen.
7: Gaat het die AI-markt nog verder op weg helpen op deze manier?
11: Ja, ongetwijfeld. Maar hoe dat allemaal gaat ontwikkelen, who knows, Jelle? Ik heb geen idee.
13: En je zegt van, die bedrijven die droegen eerst het risico van dat ze die chips moeten kopen. Nu gaat dat dan eigenlijk naar de geldverstrekkers, dus naar die vermogende banken. Die dragen nu dan het risico. Wat is daar?
11: Ja, die gaan dat niet zelf lopen, hoor.
13: Ja, zeker met zo'n product van een hardwareproduct, wat misschien wel weer volgend jaar overbodig is.
11: Kijk, die grote vermogensbeheerders, die hebben natuurlijk de kanalen. Die weten de telefoonnummers in Azië en het Midden-Oosten wie ze moeten bellen om veel geld op te halen. Dus die gaan gewoon bellen en die halen dan dat geld op. Of ze het echt daadwerkelijk ook allemaal concreet gaan ophalen, is natuurlijk altijd pas vers 2. Hè? Dat kan altijd nog mislopen. En wat dat betreft vond ik het ook wel heel veel betekenend. In Europa hebben we al die defensie-investeringen. Nou, 2 maanden geleden kreeg Rheinmetall gewoon een marineorde van 10 miljard of zo die even werd afbesteld. Dus al die plannen, dat is nog niet. Nogmaals, ik zeg niet voor niets dat het wel uiteindelijk allemaal onderaan de streep terecht moet komen.
7: Zeker, een enorm risico. Over risico's gesproken. Nvidia verkoopt de chips en ze regelen de financiering voor klanten. Daarmee worden ze, ik noem het maar, een soort van hypotheekadviseur. Is dat gevaarlijk dat ze die nieuwe rol aannemen?
11: Ze hebben dan wel heel veel petten op in dat geval. En dan is Jensen Huang een soort van, hoe noem je dat, zo'n poppenspeler of zo, die alle touwtjes in handen heeft. Ja, het is natuurlijk logisch dat een bedrijf als Nvidia, dat hebben al die techbedrijven, in zekere zin streven ze natuurlijk altijd, dat is het eigen van een bedrijf, nou, monopolie. Hè. Je wil natuurlijk zo groot mogelijk groeien. Je wil zoveel mogelijk binnenharken. Dus in die zin is het natuurlijk puur natuur wat Nvidia doet. Of het heel slim is, het moet allemaal nog blijken. Het lijkt mij voor Nvidia een heel mooi plan. Maar of het daadwerkelijk ook allemaal goed gaat verlopen en of beleggers en de economie daar veel aan gaan hebben, dat weet ik nog niet.
7: Jij loopt al heel wat jaartjes mee. Je hebt heel veel plannen van beursbedrijven voorbij zien komen. Ja,
11: misschien dat ik daarom ook wel een beetje sceptisch ben.
7: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat dit een soort van nieuwe zeepbel is die ze aan het creëren zijn. Een hele nieuwe investeringsmarkt die wordt opgetuigd met de nodige risico's. Hoe kijk je naar?
11: Ja, het is natuurlijk pas een zeepbel als inderdaad al die AI-investeringen, als die gewoon allemaal in rook opgaan. Omdat het blijkt van dat het inderdaad ook met een goedkoop Chinees makkelijk ding wat in de garage is ontworpen ook gewoon kan. En het was natuurlijk dat DeepSeek effect. En kort geleden had je Moonshot die met hele goedkope modellen kwamen. Ja, dat is denk ik wel het schrikbeeld van Silicon Valley. Maar het kan inderdaad dat al die gigantische investeringen, dat die uiteindelijk gewoon allemaal niet terugverdiend gaan worden. Laat staan met een multiple.
7: Zie je andere techbedrijven dit ook doen? Want als dit lukt, is het natuurlijk wel een lekkere manier om te zorgen dat je klanten je spullen.
11: Ja, maar in zekere zin doen ze dat al. Ze hebben hun eigen biotopen. Ik bedoel, Apple is daar denk ik het beste voorbeeld van. Die software is allemaal besloten bij Apple. Krijgt niemand een poot tussen. En als je eenmaal klant bent bij Google, word je eigenlijk ook wel gevangen in alles wat Google heeft. Meta kan er ook wat van. Dus eigenlijk doen ze het allemaal. En ja, misschien dat Nvidia wel het slimste is. Dat weet ik niet.
13: Ja, Apple die gaat op een bepaald manier ook hun iPhones kun je ook een betalingsregeling nu voortreffen. Dus is dat misschien op een bepaalde manier vergelijkbaar? Dacht ik nog.
11: Misschien. Ja, het is er gewoon alleen maar om te zorgen dat je ieder jaar eigenlijk een nieuwe koopt. Want Apple ziet natuurlijk ook van, weet niet of jullie iPhone-fans zijn, maar inderdaad, toen ze net uit waren, kocht je ieder jaar een nieuwe. En nu is dat inmiddels één keer in de 4 jaar of zo. Het is 3-4 jaar dat je een nieuwe koopt. Dat is zo duur geworden. Ja, Apple wil natuurlijk weer dat vliegwiel op gang helpen. Dat iedereen in 1-2 jaar een nieuwe iPhone koopt. Dus als je een vast maandbedrag gaat betalen, ja, mensen rekenen dat nooit op lange termijn door. Wat dat ongelooflijk duur dat is. Dus het is misschien wel een slimme truc van Apple.
4: BNR Beurs.
7: We zijn de Wall Street aanbeland, alles in het rood daar. De Dow Jones staat 0,1% lager. De S&P 500 verliest 0,2% en de Nasdaq gaat 0,5% naar beneden.
9: En een onaangename verrassing voor beleggers in Hims & Hers. Dat rapporteerde namelijk een flink groter verlies dan verwacht. De online medicijnbezorger levert onder andere afslankpillen en injecties. Maar moet van de toezichthouder overschakelen van goedkope varianten naar de A-merken. En ja, dat merken ze natuurlijk. Dat zet de marges onder druk. Maar er is ook goed nieuws. Het aantal abonnees dat steeg met 19%. En klanten geven steeds meer uit. Wat maakt dat de omzetverwachting voor het hele jaar ook verhoogd wordt. Van 3,1 naar 3,3 miljard. In 2027 hopen ze weer winstgevend te zijn. Toch zijn beleggers niet onverdeeld enthousiast. Die zetten het aandeel vandaag 3,8% in de min.
7: Gaan we door naar Intel. Dat heeft $20 miljard opgehaald bij beleggers. Niet met obligaties, zoals de concurrentie doet, maar met aandelen.
16: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants. Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity ways. But it's really a shift for Intel too.
7: Ja, Intel wilde $15 miljard ophalen om, daar is het weer, te investeren in AI. Het werd $20 miljard, maar, zegt persbureau Bloomberg, de vraag was zo groot dat Intel voor dik $100 miljard had kunnen ophalen. Ja, AI, waarom kiezen ze voor nieuwe aandelen en niet obligaties zoals bijvoorbeeld
11: Meta doet? Nou ja, je merkt het, ze raken het makkelijk kwijt. Weet ik niet, ik weet niet precies hoe de balans van Intel eruit ziet. Het kan namelijk op een gegeven moment handig zijn om inderdaad wat vreemd vermogen, obligaties uit te geven, aan de andere kant ook juist eigen vermogen. Mm-hmm. Dat hangt er een beetje van af hoe ze dat inschatten. Maar ja, ik denk altijd, wat zei ze, de keyword, zei die mevrouw keyword is? Nou, de keyword is denk ik, als ik nieuwe aandelen hoor, verwatering.
7: Ja, en dan zou je denken, de koers gaat naar beneden, die staat gewoon lekker in de plus vandaag.
11: Ja, nou ja, je zegt het al, het is niet aan te slepen op dit moment aandelen. Dus als ze voor 100 miljard hadden kunnen ophalen, ja, waarom doen ze dat dan niet, denk je? Maar dan verwatert het verwaardert het wel heel erg. Nee, maar het geeft denk ik vooral aan hoe waanzinnig bullish de beurs is. Het is echt een het gaat een beetje ongemerkt misschien wel. Het is een ongelooflijk sterk beursjaar. De beurzen hebben er zelden zo mooi bij gestaan als nu. Bijna alle internationale indices staan gewoon op een all-time high. Het is nooit eerder voorgekomen dat er zoveel indexen, de AX vandaag ook, toch een nieuw record in het dag, 1121 geloof ik, staan allemaal op all-time highs. En inderdaad, tech-aandelen. Heel Korea zat natuurlijk in die chip-aandelen. Mm-hmm. Daar zijn ze inmiddels wel uitgerookt. Maar het is niet aan te slepen op dit
7: vanuit
11: moment.
7: Vanuit Intel snap ik het helemaal. Dit is het moment om die aandelen te verkopen. Maar snap je het ook vanuit de aandeelhouders zelf, dat ze op dit moment ervoor kiezen om die stukken te kopen?
11: Ja, ik denk het wel. Er zit een hoop fantasie in met Intel, omdat ze natuurlijk met Elon Musk samen gaan werken in die Terafab die er komt. Ik denk dat dat de grote fantasie is. En natuurlijk ook het Witte Huis zit erin. Mm-hmm. En het was een van de eerste aandelen die ze echt oppikten. Het Witte Huis belegde in verschillende Amerikaanse aandelen inmiddels. Ja, ik denk dat de markt een hoop vertrouwen geeft van dat het in ieder geval wel goed gaat komen met dit bedrijf.
7: Denk jij dat ook?
11: Als ik dat soort dingen zou weten, joh, dan stond ik hier niet. Dan was ik al lang geworden.
7: Je bent heel
11: beleggen.
7: Uitgesproken over Philips, dat vind je niks. Ja. Ik dacht, misschien ben je juist wel positief over Intel.
11: Het is in ieder geval zo dat ze niet failliet gaan. En dat is de boodschap die in ieder geval. Ja, dat is de boodschap die in ieder geval is afgegeven. Dat Amerika gaat Intel niet laten vallen. Omdat het te belangrijk is om een echte chipfabrikant in eigen huis te hebben. Dus in zekere zin heb je wel die garantie erop. Ja, als ze dan allemaal dit soort trucs gaan verzinnen met aandelen uitgeven. Dus ja, ik hoef het aandeel niet te hebben. Ik zie wel wat het wordt. En ik zit liever in wat meer meer stabielere fondsen die echt een bewezen business hebben, die een moat hebben. En daar zie ik meer in.
13: Over stabiele bedrijven gesproken. Tot slot nog een tegenvallertje voor het mediabedrijf van Donald Trump.
17: Zijn social media bedrijf, Trump Media, bedrijf achter Truth Social, heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van $238 miljoen... op een omzet van $1,7 miljoen.
13: Ja. Oh. Komt neer op een vertienvoudiging van het verlies ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De oorzaak daarvan zijn crypto-investeringen die wat minder opbrachten dan gehoopt. Aan de andere kant was de omzet wel 89% hoger dan een jaar eerder. En als het aan Trump Media ligt, gaat die omzet natuurlijk nog even verder stijgen. Met Truth API, dat is de betaalde dienst op Truth Social, waarmee gebruikers eerder toegang krijgen tot de berichten van de president. En dat ligt dan weer een beetje gevoelig, omdat Trump meer dan eens informatie heeft gedeeld die de beurskoersen nogal kan beïnvloeden. En die invloed, daar kun je als president natuurlijk weinig aan doen. Maar mensen ervoor laten betalen, dat is dan weer een ander uiterste.
11: Ja, hoe meer ik voor kennis je verspreidt, hoe meer abonnees, hoe meer...
13: Je zou zeggen dat dat zichzelf terugverdient makkelijk.
11: Op zich, we hebben er nu wel van. De beurs allemaal zo geweldig gaan. Enorme risicobereid het onder mensen. Maar crypto is niet vooruit te branden.
13: En dan blijven we lekker ver weg. Huh? En dan vragen de luisteraar zich natuurlijk nog af, staat er morgen nog iets op de agenda? Nou of? De week gaat doormidden met cijfers van eigen bodem. Die van ABN AMRO wel te verstaan. In het eerste kwartaal meldde de bank een winststijging van 12%. Analisten rekenen ook op een sterk tweede kwartaal met wederom mooie winstcijfers. Kijken we naar de VS, daar krijgen we de cijfers van Nebius Group. Nou,

0: 60% in de plus sinds begin dit jaar. We gaan kijken of de cijfers ook bij dat verhaal passen. En in de categorie macro, het CBS maakte bekend hoeveel Nederlandse bedrijven in juli failliet gingen. En Amerika komt met inflatiecijfers. In juni daalde die inflatie nog, dankzij een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Maar dat hield geen stand. De olieprijs steeg in juli weer met 20%. Dus of die inflatie weer is gedaald, ik zou er mijn geld niet op inzetten.
1: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 11 augustus. Wij danken Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er was.
2: Dankjewel Jelle, dank voor de uitnodiging.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat morgen weer.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Met een paar klikken is een aankoop gedaan. En hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige, noemt zichzelf platform evangelist. Hij is bestuurslid bij de Netherlands China Business Council en werkte tot een paar jaar geleden als, hou je vast, lead ecosystem business developer en strategy business developer bij bol.com. Nou, wat dat is, ga ik zo meteen maar zo aan hem vragen. En we gaan het ook hebben over de transformatie van winkelen in China. Ik wil graag 2 dingen van je weten. Dat platform evangelist, wat is dat?
6: Ja, is eigenlijk. Ik vind het goed als er meer platformen komen. Dus een Airbnb, een Uber, een Bol en dan het marktplaatsgedeelte, het TikTok-stuk. Want het haalt macht weg bij de grote jongens.
2: En de grote jongens in jouw ogen?
6: Dus als je bijvoorbeeld in de retail-business kijkt, ja, dat zijn de Unilevers, de Coca-Cola's, de grote bedrijven die veel kunnen produceren, veel marketingbudget hebben.
2: Mm-hmm. En het is goed als daar wat macht weggaat.
6: Ja, en als je een kleine familiezaak hebt die een tof product maakt, ja, die gaat het nooit lukken om op Albert Heijn te komen. Nee. Maar succesvol worden op TikTok is veel makkelijker.
2: Ja, dus daar heb je die platforms voor nodig.
6: Ja.
2: Om de kleine ondernemer te steunen.
6: Een eerlijke kans te geven. Mm-hmm.
2: Ja, jouw vorige baan, ja, ik heb net voorgelezen, maar lead ecosystem business developer en strategy business developer bij Bol. Leg even de mensen, normale mensen
6: ja,
2: daar wat
6: je
2: dat
6: haalt,
2: is.
6: Je haalt 2 banen door elkaar.
2: Oh, okay.
6: Het zijn er 2. Dus,
2: oh, het zijn 2 banen. Oké, okay. Ik dacht dan, wat voor visitekaartje is dit? Maar dan nog weet ik eigenlijk niet wat het is.
6: Ja, dus de eerste baan, strategie, daar begon ik bij. Daar heb ik 5 jaar gezeten. En strategie is, oké, Bol heeft lange termijn visie nodig, lange termijn plannen. Special projects, ja, in het team bedachten we die. Dus weet je, wat hebben we over 5 jaar nodig? Welke businessmodellen moeten we nu starten om er dan van te kunnen profiteren? Dus destijds was de grote adverteren via Bol. Dus je kan advertentieruimtes inkopen als merk. Logistiek via Bol, je spullen daar neerleggen, dan doet de Bol de logistiek voor. Mm-hmm. Dus allemaal diensten uitrollen. En grotere dingen is ook uitkijken van wat is de volgende trend.
2: Ja.
6: En ik denk dat wij in 2018, 19 het team zeiden, ja, het wordt wel een probleem als social media companies zo meteen producten gaan verkopen.
2: Ja, jij zag het al, jullie zagen het al aankomen.
6: Het stonden toen wel op interne strategiedocumenten. Ja. Van hey, wat gaan we, ja, hoe moeten we ons voorbereiden?
2: En daar reageerden ze niet heel adequaat op.
6: Ja, dat is het lastige. Ik denk voornamelijk bij Nederlandse bedrijven. Als iets 5 jaar plus is, dan voelt het niet urgent genoeg om vandaag wat aan te doen.
2: Heel ver weg, 5 jaar vinden wij.
6: Ja, voor Chinese bedrijven is dat morgen. Ja. Dus dan ga je nu wat doen. Dus je merkt dat bij Nederlandse bedrijven, dan voelt het te ver weg, te vaag. En je ziet het ook nog niet gebeuren. Want ja, iedereen zat kattenfilmpjes te delen op Facebook. En TikTok bestond toen nog niet eens. Nee, het was een start-up in Beijing. Dus, maar ja, we wisten wel, als Instagram, Facebook, Snapchat was toen de grote. Of de populaire. Als je die pakt en ze zeggen, ja, die hebben de tijd van de consument. Want dat noemden wij toen de war of attention. Mm-hmm. Ja, wie krijgt de oogbal het langst? Ja. Ja, dan kan je met die tijd kan je van alles doen.
2: Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, jij hebt dus gezegd dat als je in een vliegtuig stapt van China terug naar Nederland, je gaat er regelmatig naartoe, 1-2 keer per jaar of zo? Of?
6: Ja, familie voor zaken.
2: Ja. Dan omschrijf je die vliegreis als een soort tijdmachine.
6: Ja.
2: Wat zijn de verschillen? Waar vertrek je van en waar kom je aan?
6: Ja, dus ik ga dan altijd vanaf hier met de trein naar het vliegveld. En daar pak ik vanaf het vliegveld ook weer de trein naar mijn oma of naar mijn vader of een andere grote stad. Het eerste is gewoon, je komt het vliegveld uit. En denk je, oh ja, ik kom bijvoorbeeld in Shanghai of Shenzhen aan. Alle toiletten die hebben schermen, dat zijn smart toilets. Je ziet welke bezet is, hoe vaak het schoongemaakt is. Hoeveel water, hoeveel stroom er gebruikt is, hoe duurzaam het was. Dan denk je, oh ja, dit is een digital twin, noemen ze dat dan. Mm-hmm. Wij zitten hier te dromen over ja, onze fabrieken, onze supermarkt, onze gemeentegebouwen moeten een digital twin hebben, zodat je dat alles digitaal bij kan houden en besturen.
2: Is daar al?
6: Voor een openbaar toilet.
2: Ja, dat zegt wel genoeg. Nou.
6: Ja, en daarna ga je de hoogsnelheidstrein. En in elk dorp of gat in China kan je komen met 350 km/u op een hoogsnelheidstrein.
2: Mm-hmm. En we hebben de sprinter.
6: We hebben een sprinter die stinkt, die vies is, die niet op tijd komen. Denk je van, ja, wie is nou het ontwikkelingsland, joh? Mm-hmm. Dus dat zijn de directe dingen die je ziet. En dan zit je in die hoogsnelheidstrein en denk ik, ja, ik heb zin in wat te eten. En dan duurt zo'n reis 2,5 uur voor 1000 kilometer of zo. En dan denk je, oh, ik zie een QR-code op mijn stoel. Ik scan die QR-code. Dan opent de Chinese NS mini-program in hun super-apps die we hier niet hebben. En die super-app weet dan, oh ja, jij bent nu in deze trein, op dit stuk van het traject. Jouw volgende halt is dat. We zien op de volgende halt die restaurants in de buurt zijn. Dus ja, dat is, als daar toevallig een KFC zit, kan ik mijn KFC-bucket bestellen. Niet gesponsord.
2: En die wordt dan in de trein bezorgd op het moment dat je daar aankomt.
6: Precies.
2: Nou, dat is een blik in de toekomst. We komen er verder over te spreken. We dalen weer af naar de realiteit van het hier en nu in Nederland. Want we gaan het hebben over fysieke winkels. Nieuws ING-onderzoek, daaruit blijkt dat het aantal winkels in Nederland de afgelopen 3 jaar met 20% is gedaald. Dan hebben we het over fysieke winkels. De omzet van online winkels is in diezelfde periode bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels. Jij bent een retailman. Komt dit als een verrassing?
6: Zeker niet. Nee, want als je gewoon kijkt naar, en dat is ook als je in China dus naar de winkelstraat loopt, het is daar leuker. Ja. Er is daar eten, er is daar drinken, er zijn heel veel experiences. Dus autodealers die hebben daar ruimtes waar je de auto's kan spelen en testen. Sieradenwinkel kan je echt sieraden maken. De Nike Flagship Store kan jij je schoenen airbrushen in die winkelstraat. Dus die winkelstraat lijkt daar meer op een pretpark. Er is daadwerkelijk wat te doen in plaats van alleen shoppen. Mm-hmm. Dat moet ook, want in China is de helft van alle retail online. Wij zitten daar nog de helft onder, dus wij zitten op 20-25%. Mm-hmm. Dus het is daar dubbel zo online. Dus die winkels die moesten innoveren, die moesten veranderen in die korte tijd. Ja. Want anders ging je gewoon kapot.
2: Ja.
6: Bij ons gaat het hier heel gestaag. Dus langzaam zie je winkelketens omvallen. Maar dan kijk je hier naar onze winkels. Ja, wat is er de afgelopen 100 jaar veranderd? Behalve dat we van contant naar pin gingen.
2: Ja. Nou ja, dat er wat schermen hangen her en der bijvoorbeeld.
6: Ja, en ja, alleen het is nog steeds in de rij staan voor een kassa. Of misschien een zelfstemkassa, maar dat is voor de consument niet per se beter.
2: Nee. En het wordt er allemaal niet beter op als we sinds gisteren TikTok-shop kunnen gaan gebruiken in Nederland. 1 druk op de knop kunnen mensen spullen kopen die ze in de tijdlijn voorbij zien komen. Dat gaat natuurlijk ook een impact hebben op die fysieke winkels. Voordat we daarover hebben, ben je er als platform evangelist eigenlijk enthousiast over de komst van TikTok-shop?
6: Ja, zeker. Zeker. Het is, als je puur kijkt naar het e-commerce stuk, het is eindelijk ook daar een nieuwe manier van shoppen. Want ja, wat is hier de afgelopen 20, 25 jaar veranderd? Behalve ja, titeltje, plaatje, tekstje, prijsje, koopknopje. Mm-hmm. Dat is al 20, 25 jaar hetzelfde. Mm-hmm. Dus TikTok shop verandert dat. En die fysieke winkelstraat, die grotere ketens die eigenlijk in dozen schuiven, bijvoorbeeld het recente BCC of het Blokker, ja, die voegden niks toe. Wat je op een gegeven moment gaat krijgen is kleine specialistische winkels, merken, die direct winkels openen. En die kunnen op zo'n TikTok, als we even niks te doen hebben, gaan livestreamen, diensten gaan verkopen, gewoon de winkel laten zien. En dat trekt ook weer verkeer. Dus je kan daar een hele mooie combinatie krijgen. Maar je ziet dat niet grote winkelketens daar juist van profiteren.
2: Ja, en als jij dan met jouw hoofd en jouw kennis kijkt naar in hoe dat in China gaat en nu dan een beweging maakt naar Nederland en kijkt wat ons, nou ja, wat er aan zit te komen, wat denk je, wat voor marktaandeel gaat TikTok Shop veroveren in de komende jaren?
6: Het gaat in het begin heel langzaam.
2: Gaat langzaam,
6: dus dat is het lastige. Wij vinden exponentiële groei heel moeilijk te begrijpen als homo sapiens. In China zag je 15% in 3 jaar tijd. Mm-hmm. Maar als het exponentieel is, betekent dat het na 1 jaar misschien 3% is. En dan denk je, oh ja, het zal wel.
2: Ja.
6: Nou, het tweede jaar is dat 6-7%. En dan denk je, oh, oké. Okay. En het derde jaar kan je ineens 12-15% zitten. Omdat het elke keer verdubbelt. Mm-hmm. Dus ik denk dat volgend jaar dat we allemaal nieuwsberichten hebben met, oh ja, TikTok Shop redt het niet.
2: En dan denk je, nou wacht maar.
6: Ja.
2: Ja. Want je ziet, daar zit een logica in dat het exponentieel zal toenemen.
6: Jazeker. Dus omdat het platform zoveel gebruikers heeft, dus buiten China heeft het 1 miljard gebruikers. In China heeft het 800-900 miljoen gebruikers, maar daar heet het Douyin. Je hebt die gebruikers, die 1 miljard. In Nederland zijn het er,
2: ik dacht rond de 7 miljoen nu.
6: Miljoen,
2: ja, waarvan er iets tussen de 2 en 3 miljoen dagelijks.
6: Ja, dagelijks. Nou, die mensen die dagelijks zitten, die zitten er gemiddeld 2 uur per dag, hoorde ik. Ook vergelijkbaar met China of Amerika. Dus die 2 uur per dag zie je bij de topgebruikers overal wel een beetje constant zitten. Mm-hmm. Volgens mij meer, als je meer hebt, dan slaap je niet eens meer. Maar dan heb je dat dus. Dus ja. Die mensen zitten te scrollen. En op een gegeven moment heeft de verkopende kant door, oh ja, dit is een hele krachtige plek om bepaalde dingen te verkopen. Dus ja, niet alles is even geschikt. Maar die 2 uur per dag is gewoon heel krachtig.
2: Ja, ja. En in die 2 uur per dag kun je dus, hè, gisteren was de omschrijving hier, ik had met de CEO van GoSpooky erover, dat TikTok Shop is eigenlijk de plek waar je spullen gaat kopen waarvan je niet eens wist dat je ze...
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: TikTok, dus dat iedereen zit op die 8% te mikken en iedereen probeert dat iets hoger te krijgen. Mm. Dus dat betekent voor de klant die koopknop steeds zichtbaarder maken, in de kassa steeds minder stappen, dus je moet dat frictie weghalen. Ja. Dus je hebt honderden.
5: Zo makkelijk mogelijk kan gaan afrekenen.
4: Ja, je hebt bij die grotere bedrijven heb je honderden mensen die elke dag experimenten aan het doen zijn om jou sneller op die koopknop te laten drukken. Dus dat is een sport op zich. Maar dat hebben ze 20 jaar lang gedaan. Dus de conversie is heilig, 8%. Dan heb je TikTok die zegt: ja, maar wacht even, ik heb veel langer de tijd van de consument. De koopintentie is er niet per se. Maar ook al is die conversie 100 keer lager, dan...
5: Ik heb de massa.
4: Ik heb de, ja, en dus als je kijkt van, ik heb een conversie van 8%, dat betekent, ik duw jou zo snel mogelijk naar die kassa.
5: Ja.
4: Dus een gemiddelde winkeljourney op een Bol.com Amazon is 2,5 tot 5 minuten. Nou, als jij een top 1% e-commerce klant bent, dan spend je 3 tot 5.000 euro per jaar. Dat betekent 2 orders per week.
5: Mm-hmm.
4: Dan heb je het over 4 tot 10 minuten per week gespendeerd bij zo'n winkel. Nou, vergelijk dat met 2 uur per dag. Ja. Dus eigenlijk zou je er moeten vragen aan een Bol of een Coolblue of een Amazon: kan jij die klant langer op jouw shop of app houden? Lukt dat jou? En dan pas kan je computen met een TikTok.
6: De Big Five. Art Rojakkers.
5: Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige. Werkte ooit bij Bol. En reist nu eigenlijk heen en weer tussen China en Nederland om te kijken wat er daar allemaal mogelijk is. En wat dus ook misschien wel ooit deze kant op komt. En dat brengt me eigenlijk bij mijn vraag. Als jij dus, je hebt net beschreven hoe dat gaat. Je reist naar China, je zit daar in de trein, et cetera. Maar als je die laatste ontwikkelingen in tech daarbij houdt en ziet voorbij komen. Wij hebben het hier nu over TikTok Shop. Maar is dat allemaal te kopiëren naar Nederland? Dus wat je in China ziet gebeuren, is dat ook daad, is er een automatisme dat wat daar nu gaande is ook hier zal plaatsvinden?
4: Zeker niet. Ik denk dat TikTok Shop is eigenlijk het topje van de ijsberg. Je hebt daar dingen nog veel dieper in zitten. Dus bijvoorbeeld dat het eten bestellen in de trein. Ja, dat zie ik hier niet gebeuren. Dat kan je ook niet kopiëren, want onze treinsysteem werkt anders. We hebben niet vaste stoelen. De ritten zijn best wel kort.
5: Mm-hmm.
4: En de organisatie is er gewoon niet om dit goed te regelen. Nou, dan kijk je naar bijvoorbeeld supersnel leveren. Ja, in China bestel ik wat. Ik heb een nieuwe koffer nodig en dan komt het binnen 20 minuten naar mijn hotel. En dat wordt dan gedaan door, ik bestel het bij JD.
5: Ja.
4: Joybuy, die partij die nu Mediamarkt toevallig probeert te kopen. Dat bestel ik bij JD. En de bezorger die aan de deur komt, dat is niet de bezorger van JD, maar dat is een bezorger van Meituan, het voedselbezorgbedrijf. Dus de Uber Eats van China.
5: Hoe werkt dat dan?
4: Zij delen de logistiek, zij delen de poppetjes die rondfietsen met elkaar.
5: Ja, ja.
4: En denk, oh ja, wij zijn hier heel goed in alles kapot polderen met elkaar.
5: Ja.
4: Maar daar hebben ze gewoon besloten.
5: We werken samen.
4: We werken samen.
5: Ja.
4: In zo'n groot land, hè. Dat is ook nog eens een groot verschil. Dus dit zou je denken, oh ja, dit moeten wij hier ook doen. Maar ergens lukt het ons niet. Dus hier zit een cultuurverschil in mentaliteit van, hier zit mijn vijand, is gewoon mijn vijand. En daar werk ik niet mee samen, ik wil controle over mijn eigen proces.
5: Mm-hmm.
4: Terwijl in China is, ja, maar als het gewoon logisch is om samen te werken en beter is voor de community, dan doen we dat.
5: Ja, ja, ja, ja. Er was een mooi voorbeeld, kwam ik tegen. Volgens mij kwam jij er ook mee over nog een stapje verder in de toekomst. AI-agents die groot worden in de retail-industrie.
4: Ja.
5: Dat is een verhaal over bubble tea. Ik vond het een fascinerend verhaal. Kan jij het eens vertellen?
4: Ja, dus wij zeggen hier, wij kijken hier altijd naar ChatGPT en de grote Amerikaanse AI-jongens. Die hebben dan ChatGPT checkout. En dan hopen we dat onze AI-agents voor ons spullen kunnen bestellen.
5: Ja.
4: Dat is hier de grote droom. En afgelopen februari rond Chinese Oud en Nieuw in China heeft Alibaba heeft dan het Quen AI-model. Oh ja, die hebben toegang gegeven tot Alipay, onze betaal super-app. Achter Alipay zitten de voedselbezorgers, je e-commerce, je treinkaartjes, noem het maar op. En die zijn allemaal connected in die super-app. Die zeggen, ja, we leggen er nu een agent overheen. En jij kan die agent bubble tea laten bestellen voor je bijvoorbeeld. En oh ja, deze week, je eerste bubble tea is gratis op ons. Dat is een marketingpromotie van Alibaba binnen Alipay. En toen hadden ze in 10 uur tijd 9 miljoen bubble tea verwerkt.
5: Ja.
4: Dus elke bubble tea shop in China was overspoeld door bezorgers.
5: Uh-huh.
4: Maar het grappige is, jij kon je agent gewoon vragen, ik wil een bubble tea. Die agent die zit in je Alipay-app. Dus die heeft jouw betaalgegevens, je adres geeft, jouw voorkeur, jouw betaalhistorie. Oh ja, deze bubble tea zaak is bij jou in de buurt. Maar omdat het voedselbezorgplatform erachter aangesloten is. Oké, welke smaak wil je? Hoe wil je er veel suiker in, weinig suiker in, veel ijs, weinig ijs? Waar we het bezorgd hebben? Maar ja, dat geeft hij ook een suggestie. Het werkt gewoon.
5: Ja.
4: En
5: ja,
4: wij zitten hier nog te pielen, want ja, ChatGPT moet eigenlijk Amazon, OpenAI moet Amazon overtuigen
5: om samen te werken.
4: Ja, dat gaat nooit gebeuren.
5: Nee, want

0: Hij noemt het al nu een paar keer, die super-apps. Dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Die heb je in China inderdaad, je noemt bijvoorbeeld Alipay. Daar zit eigenlijk van alles zit daarin. Hè? Dus dat gaat van je ziektekosten of je zorg, zou ik maar zeggen, tot betalingssystemen, tot van alles en nog wat zit in één zo'n super-app. Dat hebben wij niet. Ik vermoed dat dat in Nederland of in Europa met alle privacyregels, et cetera, die we hebben, ook buiten
1: Elon Musk probeert het. Ja. Toen had hij Twitter gekocht, dat nu X is. Ja, dat probeert hij wel. Want hij heeft het in China ook gezien. Want zijn Tesla-fabriek in China die produceert 50% van onze auto's. Dus hij is daar vaak. Ja, hij heeft dat gewoon gezien. Van ja, dit is geniaal. En zelfs met onze wetgeving kan je dit. Het is technisch niet heel lastig. Alleen het lastige is de politiek eromheen. Je moet verschillende bedrijven gaan vragen om samen te werken.
0: Ja. Ja,
1: of je gaat ze gewoon overkopen.
0: Maar zie jij zo'n super-app hier komen dan?
1: Ja, het was een paar jaar voor alle AI-hype. Was dit een van de grotere hypes. Iedereen hier wilde een super app. Dus Ahold wilde een super app. De politie wilde een super app. En toen dacht, en dus ik stond op best wel plek ook als spreker over die super apps te praten. Dat was toen de grote hype. En eigenlijk was de conclusie, niemand snapt de super app eigenlijk. Ja, want als bijvoorbeeld een Ahold een super app wil, ja, dan zit gal en gal erin, ethos, bol en ding. Ja, maar denk, nee, maar je moet ook krijgen, zorgen dat de NS erin zit, de Pathé. Maar de Netflix-apps.
0: Ja. En met onze cultuur of zakencultuur is dat gewoon buitengewoon ingewikkeld. Je zegt het net al, onze concurrent bestrijden wij in plaats van dat we denken dat is een noodzakelijke manier van samenwerken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hoe komt het dan dat dat in China wel lukt?
1: China is een collectivistische cultuur. Mm-hmm. Wij zijn hier heel individualistisch. En als je dan, dus alles wordt vanuit gedacht vanuit het collectief. Hoe worden we hier samen beter van? Ook al ben je mijn aartsvijand en ze vermoorden elkaar echt op met kortingen. Het slagveld is echt heel erg.
0: Ja.
1: Maar als je op een punt komt, en ook de overheid die geeft daar soms een push voor, van oké, maar we moeten iets doen wat voor de maatschappij beter is, dan zit dat in het aard van het beestje, van de cultuur, om dat te gaan regelen.
0: Mm-hmm.
1: Tot zover zelfs dat volgens mij Alibaba en JD in Europa combineren zij hun retourenstromen.
0: Ja.
1: Dat zie je Bol en Coolblue ooit retourenstromen combineren?
0: Nee.
1: Of Albert Heijn en Bol lukt het niet eens.
0: Nee. En dan heb je dus TikTok Shop. Nou, sinds gisteren, Alibaba inderdaad, Temu, Shein, ook automerkers, BYD, komen allemaal naar Europa toe, ook de Nederlandse markt. Zit daarin, wat jij net beschrijft, zit daarin ook de verklaring van die opmars, de succes van die bedrijven ook hier?
1: Ja, ergens, zij zien ons ook gewoon als low-tech. Zij kijken nu naar West-Europa als low-tech. Hm. Oh ja, hun e-commerce, oh ja, zij moeten nog een dag wachten. Oh, ze verkopen nog vet veel brandstofauto's. Oh, hun treinen zijn allemaal oud en traag. Dus zo kijken zij wel nu binnen de techbedrijven zeg maar naar het Westen.
0: Ja.
1: Waar ze eigenlijk 20 jaar geleden extreem naar ons opkeken. Dus zij zien hier een kans in de markt. Ook omdat in China China is de concurrentie gewoon te heftig. Als je BYD bent in China. Ja, je hebt daar 150 andere concurrenten waar je tegenop moet boksen.
0: Ja.
1: En dan kom je naar Europa en denk, oh ja, wacht, die Volkswagen en BMW, die heb ik in China al verslagen.
0: Ja.
1: En hier heb ik er 10, 15, waar ik bang voor moet zijn.
0: Maar er wordt wel vanuit Volkswagen bijvoorbeeld geklaagd over staatssteun in China. Dus dat oneerlijke concurrentie is.
1: Ja, en dat is lobby, want Volkswagen heeft in China belachelijk veel staatssteun gehad. Hm. Want dat is, zeg maar, 20, 30 jaar geleden toen China een beetje open ging. Toen heeft de Chinese overheid gesmeekt bij Volkswagen. Kom alsjeblieft naar China. Kom hier produceren, ik help je de fabrieken. Ik help je met de markt creëren. Dus als je, zeg maar, 20, 30 jaar geleden in China was, alles wat je zag op de weg, alle politiewagens, taxis, alles was een Volkswagen Santana. De overheid heeft Volkswagen echt als het beste kleinkind behandeld.
0: Mm-hmm.
1: En Volkswagen heeft er knijten veel geld aan verdiend.
0: Ja.
1: Dat hoor je niet in de lobby.
0: Nee, maar nu, het gaat dan over het hier en nu. Dan wordt gezegd, ja, bijvoorbeeld over die elektrische autobedrijven, er wordt gewoon zoveel door de Chinese staat in gesubsidieerd en gesteund. Ja. Er zijn wel 10 merken, uiteindelijk gaan het er 2, gaan het overleven. Maar die kunnen alleen maar zo snel opgestart worden omdat er een enorme steun achter zit. Ik weet niet of dat ook geldt voor retail, want we hebben nu over auto's, maar we hebben het over nieuwe winkels.
1: Ja, dus je hebt overheid, je hebt policy steun.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld die auto's, dat is echt heel geopolitiek. Van, ze hebben gewoon gezien, oh ja, al die oliecrisissen. Vet onhandig.
0: Ja.
1: Oh ja, Amerika kan onze zee afsluiten. En er komt geen olie meer binnen. Vet onhandig. Dus laten we iets verzinnen waardoor we niet afhankelijk zijn van die olie. Dit is een bet. Dit is gewoon een gok geweest 20 jaar geleden voor China. Nou, die betaalt zich nu extreem uit. De rest van de wereld weet niet wat ze moeten doen. Dus dan ga je allemaal barrières opgooien. Kijk je naar retail. In retail is een ander verhaal. Want de grote drie die hebben elkaar er altijd de kop in geslagen. Totdat de overheid zelfs heeft moeten ingrijpen. Ja, hier gebeuren monopoliepraktijken. Dus wij gaan hier wetgeving voor aanpassen. Dus bijvoorbeeld JD. Als jij als verkoper op JD of Alibaba zat. Ja, Alibaba zei, ja, jouw commissies gaan gewoon verdubbelen als je ook op JD verkoopt. En andersom.
0: Ja.
1: Dus toen zei de overheid, ja, maar dit kan niet.
0: Nee.
1: Dus allemaal gewoon miljarden boetes uitgedeeld aan de Chinese jongens. Dit is niet goed voor de maatschappij als je hiermee doorgaat. Dus juist de overheid, die retailbedrijven daar, omdat ze zo machtig, zo winstgevend zijn, die hebben eigenlijk helemaal geen steun nodig, omdat ze overal zitten. Wat je nu wel de laatste paar jaren in subsidie ziet bij die retailbedrijven, is omdat de Chinese economie afkoelt. Mm-hmm. En de Chinezen hebben belachelijk veel spaargeld allemaal. Ze sparen nog beter dan Nederlanders. Dus dan zeggen ze, ja, ze moeten dat geld gaan uitgeven. Dus als jij in China nu met een op JD elektronica bestelt, dan krijg je per de facto 20% korting. En dat wordt op je eigen bankrekening gestort door de overheid.
0: Oh.
1: Dus als jij net een nieuw
0: appartement... Om maar te zorgen dat het toch wordt uitgegeven.
1: Ja, dus als jij een nieuw appartement nodig hebt, je hebt nog een tv nodig, een airco, een koelkast, noem het maar op, dan kun je dat allemaal met 20% korting aanschaffen als Chinese burger.
0: Ja.
1: Je kan dit als een vorm noemen voor subsidie voor die retailbedrijven.
0: Ja.
1: Maar ja, het hogere doel is, oh ja, die economie die zwakt af. Ja. Mensen moeten hun spaargeld uitgeven.
0: Straks praat ik verder met China-retail-deskundige John Lin over de Nederlandse concurrentie. Want ja, we hebben hier liggen slapen, denk ik dat zijn verhaal zo meteen gaat zijn. Of is de marktmacht van Temu en Shein bijvoorbeeld gewoon onderschat? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij tweede half uur deze week. 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik bijvoorbeeld met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Over de vraag hoe de winkelstraat van de toekomst eruit ziet. Nou, John Lin heeft er al een idee over, want die weet hoe het er in China uitziet als China retail deskundige. 2 onderwerpen die ik met je wil bespreken, sowieso de komende half uur, wat we wel en niet kunnen leren, dus van China op retailgebied en hoe Nederlandse bedrijven nou zouden moeten kunnen reageren op de nieuwe Chinese concurrenten. Maar zou ik eerst de kettingvraag met je willen behandelen, want die raakt aan het tweede onderwerp. Liam Choa was gisteren te gast, CEO van social media marketingbureau GoSpooky. Zijn al druk met TikTok-shop, met streamfabrieken, zoals die in China ook bekend
6: staan. Ja, ze staan helemaal vooraan.
5: Ja, ze staan vooraan in die ontwikkeling. Terug te luisteren als podcast en hij heeft een kettingvraag voor je.
6: Wat je nu ziet is dat er heel veel social media apps die zijn meer naar de webshop kant aan het bewegen. Terwijl in China zie je eigenlijk het tegenovergestelde, dat webshops eigenlijk veel meer social apps aan het worden zijn. En ik ben heel erg benieuwd bij John, welke webshop uit China denkt hij dat succesvol kan zijn als social app binnen Europa of binnen Nederland?
5: Ja.
7: Ja, een Chinese partij die hier succesvol kan zijn op het gebied wat TikTok doet, dan zit je toch richting Shein of misschien AliExpress te denken. Mm. Temu zit ook op het randje met heel veel gamification. Dus dan is het minder social, is meer jou langer in de app te houden. Maar je ziet Shein juist heel erg op het randje zitten van, hey, mensen moeten hun kleding delen, laten zien, ze trekken die vuilniszakken open. Dus je hebt zo meer dat viral effect van de spullen die ze verkopen. Mm-hmm. Het grappige is, zij zijn niet actief in China. Dus ze halen wel daar inspiratie vandaan. Maar die zitten nu het dichtst bij. Mm. Maar je houdt goed, je weet ook Chinese bedrijven die kunnen binnen een half jaar iets nieuws bedenken en dan uitrollen en dan zijn ze groot.
5: Ja, ja. Want dat is ook wat jij deed. Je hebt meerdere jaren bij bol.com gewerkt. Ging zelfs met de directie op werkbezoek in China om te kijken wat voor inspiratie daar vandaan kon gehaald worden. Het is lang geleden inderdaad, maar het is een mooi anekdotisch voorbeeld van hoe wij soms kijken in Nederland. Want hoe werd er gereageerd bij bol.com op de ontwikkelingen die jullie daar zagen?
7: Het was uit 2019, net voor de COVID-uitbraak. En eigenlijk is het, we wisten eigenlijk toen nog helemaal niet zoveel van die grote jongens daar in China. Dus één is, we moeten ze niet meer onderschatten. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk altijd wel een beetje de trend in Nederland geweest. We zien de Chinese partij niet als gelijke. En dat eigenlijk vandaag de dag zien we dat nog steeds gemiddeld gezien niet.
5: Ja, want je ziet dat bijvoorbeeld voor Amazon is meer angst dan voor Temu bijvoorbeeld.
7: Ja, bedoel, kijk maar naar elk vakblad. Iedereen schrijft over Amazon. Iedereen schrijft over wat ze doen, wat ze in andere landen gedaan hebben. Hun kwartaalcijfers worden breed gecommuniceerd. Nou, binnen elk bedrijf ligt er een soort van Amazon Defense draaiboek klaar. Wat doen we als het land inkomen? Dus iedereen weet als die gasten komen, dan hebben we een offensief nodig.
5: Mm-hmm.
7: En dat was toen ook zo, toen Amazon hier binnenkwam. Alle prijsvergelijkers waren bezig met prijzen vergelijken. Nou, ik was binnen Bol toen een tijdje verantwoordelijk voor de Amazon Defense. Dus ja, ik weet, er ligt een dik draaiboek klaar met alle scenario's.
5: Ja.
7: Wat je gaat doen.
5: Ja.
7: Is er een draaiplan voor een Chinees bedrijf?
5: Geen idee.
7: Nee?
5: Is er niet?
7: Is er gewoon niet.
5: En hoe komt dat? Wat is het verschil tussen die twee dan?
7: Je ziet ze gewoon niet als gelijke.
5: Er wordt een beetje op neergekeken.
7: Ja.
5: Ja.
7: En dit zie je overal. Hè? Dus dan kijk je naar, oké, ja, wat doet Shein fout? Weet je, niet duurzaam, gif in de kleren, alles wat de vlucht. Ze vernietigen de wereld sneller. Het rare is, of het eigenlijk bijzondere is, ze doen ook iets supergoed. Maar dat stuk zien we niet. Of daar wordt niet over gepraat. Want wat doen ze extreem goed? Want iedereen heeft het tegenwoordig over, we moeten meer AI gebruiken. Shein zuigt onze social media's leeg. Dat is gratis data op straat. Dat gaat voor hun een AI-model in. Er werken dan in Quanzhou zogenaamd 2000 designers. Die 2000 designers die ontwikkelen 6000 kledingstukken per dag. Per dag.
5: Ja.
7: Dan kijken naar Zara, H&M, zeg maar de andere fast fashion wereldvernietigers. En die werken nog steeds in collecties per maand. Dan denk ik, oh ja, dit gebeurt als je de mens uit de keten haalt en AI het werk laat doen.
5: Ja, dan de kritiek is dus inderdaad dat het gewoon kwalitatief rommel is.
7: Ja, dus,
5: dat fast fashion is die de wereld met de kloten helpt. Ja, ik gebruik nu ook maar even stevige woorden.
7: Ja, maar dat is waar. Dat is helemaal waar. Alleen de goede kant zien we niet. De goede kant is, hey, dit is een bedrijf wat AI tot de kern heeft.
5: Ja.
7: Kijk, het middel wat ze gebruiken is slecht, maar de methode is extreem bijzonder. En er is nog geen. Dit moeten we op scholen leren. Hoe bouw je zo'n bedrijf op zo'n manier? Alleen dan wel met een goed doel.
5: Het is toch interessant, want er zit iets laconieks in de reactie dan op Chinese bedrijven, zoals jij dat omschrijft. Waar zou dat in zitten?
7: Ja, dus het rare is, mijn oma die is hier toen net na de Tweede Wereldoorlog ook restaurants begonnen en zo. Ja. Typisch Chinees verhaal.
5: Ja.
7: En de Chinees kwam hier op deze markt. Nou, hoe was de uitetenmarkt toen? Duur, chic, eigenlijk alleen als jij plebs was, kon je niet uit eten. Je moest rijk zijn in Nederland.
5: Toen kwam het Chinees restaurant.
7: Toen kwam het Chinees restaurant. Je kreeg veel eten voor je geld. Het was sowieso goedkoop. Het is altijd beschikbaar en supersnel. Eigenlijk kan het niet waar zijn.
5: Mm-hmm.
7: Dus mijn oma zei ook, toen werd in de lokale kranten werd gezegd, ja, er zit hond in, kat, rattengif, slang. Er werd ook niet gezien als gelijke. Er werd op neergepraat, continu. Dus mijn oma zegt tegen mij ook de laatste tijd, wat toen over ons als Chinees restaurant werd verteld, is nu niet anders hoe wij praten over Chinese e-commerce en Chinese auto's. Het is hetzelfde, alleen op een ander tijdstip. Dus het rijmt met de historie.
5: Het heeft iets discriminerends, als je het zo beschrijft.
7: Ja, dus in het Chinees zeggen we Kambuchi. En Kambuchi is heel letterlijk verteld, ziet ons niet als gelijk. Dus we kijken op je neer.
5: Ja, ja.
7: Met Chinese restaurants, het is nu Nederlands cultureel erfgoed. Alleen geen enkele Chinees heeft meer zin om te runnen. Dat is de schuld van mijn generatie. Dus je ziet ze langzaam verdwijnen.
5: Ja.
7: En nu vindt iedereen het jammer. Dus dit soort dingen hebben heel veel tijd nodig.
5: Ja, en misschien is het ook omdat wij in Nederland zo lang gericht zijn geweest op Amerika, wat onze natuurlijke partner leek te zijn. Nou, kun je nu ook je vraagtekens bij stellen. Dat we cultureel gezien nou eenmaal meer naar het westen kijken dan naar het oosten. En dus ook als het om zakelijke kansen gaat.
7: En dit is ook Amerika, dus dit noemen ze dus de soft power. Dus Amerika heeft China in soft power, was eigenlijk geen bondgenoot. Dus ze hebben dat altijd klein gehouden. Ze hebben Japan en Zuid-Korea extreem gepromoot.
5: Ja.
7: Anime, K-pop, dus Japan is een van de populairste vakantiebestemmingen voor westerlingen. Dat komt omdat Amerika hun geholpen heeft om het te promoten wereldwijd.
5: Mm-mm.
7: China werd nooit iets geroepen, terwijl als toerist, en ik heb mijn huwelijksreis naar die hele Japan, China, Korea allemaal gedaan. China is leuker op dit moment.
5: Ja, ja.
7: 10 jaar geleden was het niet zo, maar nu wel.
5: Ja. Is China als consument sowieso leuker? Als we het hebben over retail, want we hebben het over het nieuwe winkel. Als we het op dat vlak kijken.
7: Als consument is de Chinese consument, nee, die wil je eigenlijk helemaal niet hebben, joh. Extreem kritisch, kan alleen maar zeiken.
5: Nee, ik bedoel meer, is het voor de consument leuker?
7: Voor de consument is het zeker leuker. Het is veel meer entertaining. Ik zat gisteren van de week nog te scrollen, toevallig. En toen kwam ik een livestream van een dierenwinkel tegen. En denk, oh ja, je kan direct met die verkoper interacten. Mag ik die kat even zien? Hoe ziet hij eruit? En dan bezorgen ze ook daadwerkelijk bij je.
5: Ja, ja.
7: Denk, oh ja, dat kan niet helemaal niet, joh.
5: Wat ik wel het idee heb, in ook hoe jij het beschrijft, maar jij weet het beter dan ik, is een maatschappij waarin je vooral consument bent. Je bent of werknemer, want je hebt de 996-regel, die is bekend, misschien wel hier in Nederland zelf berucht. Hè? Je werkt van 9 tot 9 en dat 6 dagen per week. Dat is ook echt zo, toch? In veel
7: ja, zeker bij de staatsbedrijven niet, maar bij de techbedrijven zeker.
5: Ja, dus je werkt hard. En naast dat harde werken consumeer je. Je bent vooral consument. Terwijl wij hier in Nederland ons vaak ook burger voelen. Daar zit een verschil tussen misschien.
7: Ja, in China ben je vooral familielid.
5: Ja.
7: Er zijn heel veel familiaire verplichtingen.
5: Ja.
7: Dus mijn druk om te trouwen en kinderen nemen was gigantisch.
5: Ja.
7: Dat kennen wij hier ook niet. Dus je hebt daar veel meer de bondgenootschap, camaraderie met je familie en met je klasgenoten ook. Dus je ziet dat de meeste bedrijven die daar opgericht worden ex-klasgenoten van elkaar zijn. Dus dat zie je, veel meer hechtheid daarmee. Ja, en als consument, de Chinese consument spendeert nog steeds 3-4 keer minder dan de gemiddelde Amerikaanse of West-Europese consument.
5: Mm-hmm.
7: Dus daar zit.
5: Nee, maar ik bedoel meer in al de ontwikkelingen die jij beschrijft, van het gemak van een koffer kunnen bestellen die er 20 minuten later is, of je zit in de trein in de KFC-bucket en wat dan ook. Daar zit iets in dat het wordt je allemaal frictieloos, komt het je toe, wat ontzettend makkelijk is, maar je bent ook vooral dus dan, je wordt benaderd als consument.
7: Ja, iedereen is heel dienstbaar.
5: Ja.
7: Het is een hele dienstbare maatschappij. Service is daadwerkelijk goed. Dat staat bovenaan. Dus dat, als consument is dat extreem fijn.
5: Yeah.
7: Want het lijkt erop alsof de mensen om je heen daadwerkelijk zin hebben om werk goed te doen.
5: Mm-hmm.
7: Goed, als je hier uit eten gaat, dan moet je maar hopen dat de part-time die er rondloopt daar zin in heeft.
5: Ja. Dus het is voor een consument, zeg je. Nee, dat is eigenlijk. Daar kun je als Nederlands bedrijf zou je eens moeten kijken naar hoe consumenten in China worden behandeld.
7: Ja, dus en ook hoe de bedrijven het inrichten en daarop innoveren. Dus extreem consumentgericht hun innovaties doen. Dus één grappig voorbeeld dat ik altijd gebruik is Li Auto, een Chinese automerk. Bijna elke Chinese luxe elektrische auto heeft een koelkast erin zitten, onder de armsteun. En meestal associeer je een koelkast in een auto met champagne. Dat is hoe de Duitsers het ons verkocht hebben.
5: Oh ja? Oh, dat wist ik niet.
7: Als je een luxe Mercedes S-klasse of 7C BMW 7C...
5: Dan kijk ik nooit naar, John.
7: Ja, er zit een koelkast in, of een Rolls Royce, dan haal je champagne eruit. Ja. In China hebben ze gedacht, waarom is zo'n koelkast alleen voor de elite? Wat een onzin. Iedereen kan zo'n koelkast gebruiken.
5: Ja.
7: Dus Li Auto verkoopt ook die koelkast feature in hun auto. Ja, je krijgt hem gratis bij als je de auto koopt. En het grappigste is, ze doen er geen champagne in, maar net afgekofte moedermelk.
5: Oh.
7: Het wordt verkocht aan de jonge moeder.
5: Ja.
7: Want die heeft het echt nodig. Fok die champagne.
5: Ja. En dat geeft me aan, zo denk je vanuit de consument in plaats van vanuit je product.
7: Precies.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik met Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de ACM. Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige. We begonnen gisteren over TikTok Shop, omdat het in Nederland begon. We hadden het net over consument zijn. Er zijn angsten hier in Nederland. Er zijn allerlei waarschuwingen van dit gaat leiden tot veel meer impuls aankopen. Dit gaat leiden tot nog meer kopen van producten die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Je kijkt een beetje meewarig als ik dit zo opsom.
7: Ja, ik heb het argument heel vaak al gehoord.
5: Ja.
7: Ja, het interessante is, heel vaak wordt TikTok nog steeds verkeerd gecategoriseerd. Je ziet het vaak als vergelijking van, het moet. De reden dat je naar een Bol of Koelen of Amazon gaat of een Weekamp is vaak, ik heb nu iets nodig.
5: Mm-hmm.
7: Dus ik Pampers, whatever. Ja. Dan ga ik daarheen. En als je kijkt naar de traditionele sales funnel, wat is ontdekken, oriënteren en aankoop. De webshops die wij nu kennen zitten allemaal aan het einde. Ik heb iets nodig, ik ga daarheen, ik tik zoekopdracht in, dan komt die conversie weer naar boven en binnen 2 minuten ben je weer bezig met wat je aan het doen was.
5: Ga je weer TikTokken?
7: Ga je weer TikTokken. Dus dat is wat die jongens heel goed in zijn. Maar het is heel utilitair. Het is heel totaal niet inspiratief. Daarvoor die stap oriënteren. Dan zit je een beetje op Google. Misschien een beetje Marktplaats. Waar je een beetje rondscrollt. Wat is nou, waar kan ik de beste pamperdeal vinden? Als ik bij die pampers blijf. Die heb ik heel vaak nodig tegenwoordig. Maar dan ga je die stap daarvoor. Daar zit dus TikTok. Dat is ontdekken. Ik weet niet wat het is. Maar dan zit je op TikTok te scrollen. En dan kom je tegen, al die pampers voor jou, die van een of ander klein pamper, luiermerk, al die pampers voor jou, dat is slecht voor de natuur, niet recyclebaar, noem het maar op. En hier heb je een hele goede wasbare luier. Ja, die zie je niet bij de Kruidvat, Ethos of Albert Heijn liggen.
5: Mm-hmm.
7: Want zo'n kleine partij die dat goed doet, die komt daar niet. Maar dan kom je dat filmpje tegen, die legt dan uit, expertise, doet het heel goed op TikTok, hoe het werkt, wat het is. En dan kan ik hem eventueel direct kopen. Of niet, en misschien ga ik later dat kan ook nog.
5: Ja, maar dit is hyper gepersonaliseerd, want het algoritme van TikTok
7: weet dat ik een baby heb.
5: Weet dat jij een baby hebt, weet ook dat je misschien wat zoekend daarin bent, van wat is nou het goede product, je wil het goed doen als vader, nou, wie kent het niet. Dus dat wordt helemaal, en dat is het verschil met die traditionele winkelstraat waar we het eerder over hadden, daar loop je als relatief anonieme consument, loop je daar rond en stel je zelf je vragen. Maar nu word je hyper gepersonaliseerd, word jij getarget, zoals dat dan heet.
7: En het interessante van hyperpersonalisatie is, de kans dat je dan iets koopt wat je niet wilt, is ook kleiner. Kijk, ze zien in China ook, TikTok Shop creëert gewoon meer retouren. Want dat is meer impuls, dus je kan vaker teleurgesteld zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, je wordt minder lastiggevallen met dingen die niet in jouw interessegebied liggen. Ik ga nooit vishengels aangeboden krijgen in TikTok.
5: Nee? Nee, je weet het niet. Je bent nog jong.
7: Ja, precies. Maar dus die hyperpersonalisatie is in het belang van TikTok. Ja. Want TikTok heeft één doel. Jou zo lang mogelijk in die app houden. Dus als ze jou dingen voorschoten die jij niet in geïnteresseerd bent, dan ga je die app een keer dicht doen. Dus dat kunnen ze niet maken, want dat ondermijnt hun eigen businessmodel.
5: Ja, want ze willen jou zo lang mogelijk daar houden. Dat blijft ook zo, of willen ze zorgen dat je zoveel mogelijk koopt?
7: Een combinatie, maar die op een gegeven moment bijten ze elkaar. Yeah. Dus je moet daar het juiste balans in vinden. Yeah. Dus je ziet in China dat je bij TikTok dus ook diensten kan kopen, maaltijden. Yeah. Dus dan ben je aan het scrollen en dan zie je ineens een barista om de hoek die een camera op zijn kop heeft geplakt. Die gewoon continu, je ziet gewoon die barista aan het werk. En dan zie je een paar honderd mensen aan de livestream kijken. Die wordt ook lokaal voorgepusht. Ja. En dan kan je een koffie bestellen.
5: Ja, ja, ja. Maar al die, want dat vroeg ik me nog af. Al die data die je dus dan eigenlijk bij TikTok neerlegt over, nou, ik ben John en ik ben op zoek naar luiers, want ik heb een jong kind, en et cetera, et cetera. Dat gaat nu naar TikTok toe. Als je voorheen kocht bij Bol of bij Kruidvat.
7: Die was al bij TikTok had die zeg maar, de persoonsdata hadden ze al.
5: Nee, dat weet ik. Maar als je het voorheen kocht bij Kruidvat of bij Bol, hadden zij die gegevens, ook je adresgegevens, noem maar op en zo, waarop ze je dan kunnen targeten. Dus bedrijven raken ook dat stukje data aan TikTok kwijt, toch?
7: Die raak je ook al kwijt als je nu een Bol verkoopt. Ook als je zeg maar als verkoper. Ja. Bol geeft een geanonimiseerd e-mailadres terug. Je kan eigenlijk helemaal geen contact opnemen met die klant. Amazon doet al die platformen.
5: Dus bij alle platforms maakt het hetzelfde.
7: Want een platform wil gewoon niet dat de verkoper direct in contact komt met de klant. Nee. Want de platform wil ook dat jij steeds terugkomt bij het platform. Ja. Dus de incentives achter het businessmodel zorgen ervoor dat dat eigenlijk nooit gebeurt. Ja, en als je dat wil, dan moet je wetgeving veranderen. Maar ja, dan zegt een Bol, ja, sorry, GDPR. De klant heeft geen toestemming gegeven om het e-mailadres met jou te
5: delen. Ja, dan is het ook. En is het dan zo, want dat is dan over de data. Maar zou het in Nederland zo zijn, want je had het over die super-apps die wij dus niet hebben. En dat gecombineerd met wat je net zei, dat beetje laconieke, een beetje toch ook, ja, misschien, ik weet niet of het minachting is, maar neerkijken.
7: Ja, gewoon neerkijken. Tot nu toe is het beste woord dat ik heb kunnen vinden.
5: Ja, neerkijken op. Zou er dan misschien ook nog een huiver zijn bij Nederlandse consumenten om dan via TikTok dingen te kopen? Omdat je bang bent, ja, waar blijven die gegevens van mij dan?
7: Ja, het grappige met dat hele GDPR-gegevens. De gemiddelde burger hier denkt er helemaal niet over na, joh. De gemiddelde burger ziet, ze zit op TikTok. Oh, dit is een influencer die ik al 2 jaar volg. Die vertrouw ik. Mm-hmm. Want ik heb daar al langer, weet ik veel, kooktips van gevolgd. Mm-hmm. En als die dan een coole pan aanbiedt, dan vertrouw ik die influencer toch, die ik al 2 jaar volg.
5: Ja. Ja, maar dat je dus dan je betaalgegevens, je adresgegevens, dat het bij TikTok belandt, dat denk je van, Nederlands consument gaat er echt zich niet druk om maken.
7: Nee, want weet je, we vinden het ook geen probleem om Amazon neer te gooien.
5: Nee. Ja, maar ja, je zei net zelf al, er zit een verschil blijkbaar in hoe wij naar Amerikaanse bedrijven kijken en naar Chinese bedrijven.
7: Ja, en het grappige is dat die, je hebt zeg maar de elite, witte, opgeleide bubbel. Die kan er wel zo naar kijken. Ik koop liever Europees. Maar die laag daaronder, die is er helemaal niet bezig. En het bewijs zit hem in dat Shein en Temu zo groot zijn geworden.
5: Ja, die willen gewoon een product, een aantrekkelijk product.
7: Ik heb het een keer mijn DL en PostNL bezorger gevraagd. Van, hey, zie je dat je andere ritten rijdt nu die Chinezen groter worden? Ja. En zei, ja, ik kom meer in wijken zoals de Bijlmer en Kanaaleiland. Want die lui kochten helemaal niet bij Bol of Coolblue. Dat is te duur.
5: Ja.
7: Maar die hebben nu een alternatief.
5: Ja. We zijn hier een beetje, we zijn met jou de toekomst aan het verkennen in die zin dat we zo'n beetje ons hoofd in China in de winkelstraat eens rondkijken en online rondkijken. En dan zeg je, je bent een tijdreiziger. Als je van China terugkomt of daarheen gaat, ze lopen daar zo voor. Maar er zijn ook zaken natuurlijk waarvan je denkt, dat moeten we misschien hier maar niet overnemen dan. Van die Chinese retail-economie, van die winkelstraat, van die online winkelstraat. Wat zeg je van ontwikkelingen, daar moeten we echt scherp op zijn.
7: Ja, wat je daar ziet is extreem binnen de techbedrijven die dit allemaal uitrollen. Wat we hadden net over, die extreem harde werkcultuur. 996. Ik denk, ja, China is een maatschappij met een geboortecijfer onder de 1. Zeker in die grote steden. Ja, op lange termijn gaat dat heel fout. Dus dit is niet houdbaar.
5: Want mensen werken zo hard dat ze geen tijd hebben voor een kind. Dat breng je met elkaar in verband, bedoel je?
7: Ja. Dus ze werken zo hard. Kinderen nemen is te moeilijk, te zwaar, te duur.
5: Ja.
7: Dus dat zie je minder gebeuren. Dus die innovatie na innovatie na innovatie die komt uit. Maar dat gebeurt alleen op je huidige populatie.
5: Mm-hmm.
7: En over 20, 25 jaar komt dat in de knel.
5: Mm-hmm.
7: Dus dat... Ja goed, ik zit in China altijd, vind ik het heel fijn als toerist. Oh ja, de winkels zijn 7 dagen in de week open. Van 10 tot 10.
5: Ja. Yeah.
7: En sommige winkels, gewoon weet ik, de Miniso in China, dit hebben we ook in Nederland. De Miniso's in China zijn tot 12 uur open, 's nachts. Ja, ik vind dat ergens heel fijn als toerist.
5: Ja, en fijn dat je als je in je hotelkamer zit en 3 uur 's nachts denkt, ik wil iets laten bezorgen, kan dat gewoon.
7: Ja, het nadeel is, ja, die mensen nemen die daar werken, die nemen dan geen kinderen.
5: Mm-hmm.
7: Dus dat is een groot probleem.
5: Ja, dus dat is iets voor. Maar zijn wij dan hier een beetje lui eigenlijk misschien?
7: Dus ik denk dat er ergens een middenweg is. Ik vind in Nederland te extreem de andere kant op. Denk ik, oh ja, dan is het zondag en ik kan heel veel dingen... Ja, kan je niet regelen, ja. Weet je. Waarom staat de hele economie stil op zondag? Maar ergens is het omdat wij van origine hier natuurlijk christelijk waren.
5: Mm-hmm.
7: En in China natuurlijk, ja, het is atheïstisch daar. Dus mm-hmm. Het maakt er niet zoveel uit. Dus ergens moet een middenweg zijn van... Ja, ik vind het... Ja, waarom kan een autogarage niet in de avond ook open zijn als ik tijd heb?
5: Nee. Maar als tijdreiziger ga ik je deze vraag stellen. Want jij kent de winkelstraten in China. Jij kent onze winkelstraten. Hoe zien die er hieruit over 10 jaar?
7: Twee scenario's. Ene kant is gewoon halve leegstand. Als er niet geïnnoveerd wordt. En als er wel geïnnoveerd wordt, veel meer experience. Dus eindelijk wordt dat experience beter en groter. En het is leuker om naar de winkelstraat te gaan. De grote bottleneck daarvoor zijn onze wethouders. Als jij gewoon een bestemmingsplan van de winkel hebt, dan mag je niet eens een koffiemachine neerzetten. Dat is een groot probleem. Dus dat soort dingen moet je als wethouders gaan... Ja, je moet die ondernemers gaan helpen dit mogelijk te gaan maken. Niet tegenhouden. Maar zolang je ze dan laat tegenhouden, dan gaat de winkelstraat leegstaan.
5: Ja, dat zie je nu dus al gebeuren met die cijfers van vandaag die we eerder dit uur bespraken. Die 20% die al verdwenen is.
7: Ja, dus als overheid... Kijk, we hadden net over subsidie. Maar niet elke subsidie is een vorm van geld. Dit is ook een vorm van subsidie. Je moet die markt steunen. Je moet die wetgeving vrijmaken. Dat is wat je overheid zou moeten doen. Dat moeten we hier ook gaan doen.
5: Ja. Kunnen we die concurrentie eigenlijk nog aan hier in Europa met China?
7: Ja, maar we moeten samenwerken.
5: Ja.
7: Ook onderling.
5: Ja. Nou, succes daarmee, hè? Ik zag net dat de Frans-Duitse... zouden een opvolger van een gevechtsvliegtuig maken. Is ook alweer gestrand. Dat ze het onderling niet eens werden, Frankrijk en Duitsland. Dus nou ja, het is maar de vraag of dat lukt. Morgen is mijn gast Margriet Sitkoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Je mag haar een kettingvraag stellen.
7: Ja, dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen, het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking, die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
5: Heb jij er een idee van hoe je dat doet? Want je bent ook vader.
7: Ja,
5: hoe je dat gaat doen, hij is nu nog te jong.
7: Hij krijgt nu al geen screentime.
5: Mm-hmm. Maar
7: dat is extreem lastig, want hij ziet ons op die telefoons. Dus hij weet dat die telefoon belangrijk is. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk geen idee.
5: Nou, misschien Margriet Sitkoorn wel. Ja. Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Gaat morgen in ieder geval vragen, die kent de vraag.
7: Leuk.
5: John Lin, dank voor de komst vandaag en het interessante gesprek.
7: Dankjewel.
5: China retail deskundige John Lin was de gast vandaag. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast via onze eigen app. Ik kan ook een ander podcastkanaal trouwens. Maar je wil wel geen aflevering missen. Bijvoorbeeld is ook die van gisteren met Liam Choa van Go Spooky over TikTok Shop. Dat gisteren is gelanceerd in Nederland. En hoe zij daarmee omgaan als bedrijf. Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. President Trump heeft de NAVO-top in Turkije vorige maand inderdaad verlaten met een ander toestel, zegt hij nu zelf. Hij had geen idee waarom, maar deed het wel omdat de geheime dienst het zei. Daarna werd hij in een cateringwagen weggesmokkeld. De verdwijning natuurlijk was nodig omdat Iran een moordpoging op Trump zou hebben voorbereid. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: En bedankt. En daarmee kun je één ding stellen. Het blijft droog, het is droog en het wordt alleen maar droger. De maatregelen beginnen op te raken om een eind te maken aan die droogte. En hoe nu verder? Wat betekent dit voor ons? Hoor je zometeen in onze podcast Ochtendnieuws.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Ja, zo is het in het midden van de week. Het is woensdag, 12 augustus 2026. We beginnen met deze podcast Ochtendnieuws. En Iwan Verrips zit naast me. En die weet precies wat we gaan doen het komende half uur. Iwan.
11: Ja, het is Eclipse Day.
7: Ja.
11: En wat is nou een mooiere plek om de eclipse van vanavond te bekijken dan op het strand, waar de zon ondergaat in de zee. Nou, veel strandtenten verwachten extra drukte tijdens het spektakel. Ik hoorde al verhalen van de strandtenten die bedjes verkocht hebben en daar dan gratis brillen bij geven. We spreken zo meteen met een eigenaar van de strandtent in Zandvoort die dat gedaan heeft. En woensdag inderdaad halverwege de week. Dus tijd voor de column van Bernard Hammelburg.
7: Nou, je hoort het al, je krijgt inzicht. De dag die komt op BNR op het strand en de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, die begint echter bij de droogte in ons land. Want die is aanhoudend. En het komt de komende dagen ook niet goed, want het blijft droog. En ook heel erg warm. En die langdurige droogte is volgens Rijkswaterstaat inmiddels historisch, blijkt uit de nieuwste droogtemonitor. Nou, gisteren had het al over. Waterschappen nemen volop maatregelen. Gisteren nieuwe maatregelen van het waterschap Amstel-Gooi-Vecht, waar vanaf vrijdag overdag niet meer gesproeid mag worden. Sommige waterschappen hebben al gewaarschuwd dat er eigenlijk nog weinig andere maatregelen ingezet kunnen worden. Maar ja, meer is er niet. Rijkswaterstaat kondigt ondertussen aan dat de periode met lage rivierafvoeren tot in december kan aanhouden. Ik was gisteren even bij de boot van mijn vrouw in Maurik, daar in de haven. Die ligt al bijna met zijn kiel in de blubber. Ja, dat is niet fijn. Nee. We gaan naar hydroloog Joris Schaap. Goedemorgen, meneer Schaap.
0: Goedemorgen.
7: Ja, droogte slaat toe, waterschappen treffen maatregelen. Ik zei het al even, verbod op sproeien. Maar is dat effectief? Rennen we het daar een heel klein beetje mee?
0: Nou, de maatregelen die we nu treffen, die zijn wel degelijk nodig en nuttig. Ze zijn vooral bedoeld om nou ja, op deze korte termijn toch nog wat te doen tegen de droogte. Maar ja, zoals u zelf ook al aangaf, de mogelijkheden raken wel uitgeput.
7: Ja, en het is een beetje een doekje voor het bloed, of kunnen we dat niet zo stellen?
0: Nee, het is wel degelijk noodzakelijk om die maatregelen te nemen. We hebben bijvoorbeeld het pijl van het IJsselmeer wel aan het begin van het jaar al opgezet. Mm-hmm. Zodat we wat meer buffer hebben voor in deze zomer.
7: Ja.
0: Die is ook belangrijk om zoet water in bepaalde gebieden te krijgen. Ook voor de veiligheid en om bijvoorbeeld kwetsbare natuurgebieden niet te laten verdrogen. Die is belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Dus die zijn wel degelijk noodzakelijk. Maar het zijn wel kortere termijnoplossingen. Die we steeds vaker zullen moeten gaan treffen. En die steeds vaker. Die droogte die we nu hebben, die gaat nog vaker voorkomen dan die nu al doet.
7: Ja, en dat pleit ervoor dat je structurele maatregelen zou moeten nemen. Hè? Eigenlijk dingen die je nog niet hebt, die je wel zou moeten doen. Wat zou je moeten doen? Want we kennen dat van heel lang geleden, dat de Romeinen cisternen overal aanlegden, ondergrondse wateropslagplaatsen.
0: Ja. Dat is overigens wel een goede. Dat is ook een oplossing die we in de huidige tijd kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dan weliswaar geen cisternen, maar ondergrondse buffers in de grondwater voorraden. Ja. Mm-hmm. We kunnen actief water infiltreren op het moment dat we een overschot hebben, bijvoorbeeld in de winter.
7: Ja.
0: En dat in droge tijden gebruiken. Maar dat zijn ook zeer lokale en tijdelijke oplossingen.
7: Ja, ja.
0: Wat we echt structureel zouden moeten doen in Nederland is kijken hoe we het ruimtegebruik anders moeten gaan inrichten. Mm. We hebben eigenlijk grootschalige buffers nodig die we gebruiken zodra er een overschot is. Ze dan vullen.
7: Ja.
0: En dan in tijden van droogte kunnen gebruiken. Maar we zullen ook moeten kijken naar ander landgebruik. We kunnen niet alles overal telen, bijvoorbeeld.
7: Ja.
0: Bepaalde gewassen die gevoelig zijn voor verzilting. Daarvoor spoelen we nu heel veel zoet water door. Het is de vraag of dat in de toekomst nog
7: houdbaar is.
0: Kan.
7: Ja.
0: Ja. En soms op de hogere droge zandgronden, zoals in Gelderland, Brabant, Limburg. Ja, daar is het water gewoon weg. En daar krijgt het ook niet de heuvel op, zullen we maar zeggen.
7: Nee.
0: Dus daarom zal je ook moeten kijken naar andere gewassen, andere inrichting van het gebied.
7: Ja, en toch, als ik u zo hoor, dan zegt u, ja, als je echt structureel wil aanpakken, dan moet je echt een breed landelijk beleid gaan voeren. Nu is dat veel te veel gericht op kleine dingetjes. Maar ja, dit is natuurlijk lastig te verkopen ook. Hè? Ook naar boeren toe. Waar we al een discussie mee hebben. Van jongens, stop maar met boeren daar. Want het gaat niet. Het verzeelt daar. Of we kunnen daar niet genoeg met zoet water terecht. Ik lijkt me een moeilijke discussie.
0: Ja, nou, het gaat niet zozeer om stoppen met boeren. Nee. Maar wel naar andere
7: gewassen kijken.
0: Ruimte gebruiken. Okay. Misschien moeten we op een andere manier boeren.
7: Ja.
0: We moeten ook zeker niet alleen naar de agrarische sector kijken. Maar ook bijvoorbeeld naar woningbouw. Waar we woonwijken plannen.
7: Ja.
0: Het gaat echt. Ja, de ruimte in Nederland is zoals bekend is heel schaars.
7: Ja.
0: En daar zullen we iets mee moeten in de toekomst. Ja. Niet alleen aan de droge kant overigens, maar ook aan de natte kant. Ja. We krijgen te maken met meer extremen en die zullen toenemen.
7: Zeker, ja, dat is nu ook al een verwachting dat we in het najaar straks enorme plensen met regenwater krijgen. Nog even terug naar de huidige situatie, want de komende dagen is het weer warm en droog. Stel dat het nou ineens als een malle gaat regenen ergens in Europa en onze rivieren die vullen zich weer. We horen nu het verhaal van de Rijkswaterstaat. Dat kan nog wel tot december duren voordat we de rivieren weer op de normale niveaus hebben. Is dat ook uw indruk of kan het sneller als het volgende week ineens gaat regenen?
0: Het kan sneller, maar dan moeten we echt substantieel heel veel neerslag krijgen in het stroomgebied van de Rijn. Kijk, de lange termijn verwachting is nu wel echt dat die afvoer laag blijft. En met de vooral de weersverwachtingen die we nu hebben, gaat dat ook niet op korte termijn veranderen. Zeg maar. Per jaar worden de laagste rivierstanden wel in september, oktober verwacht.
7: Ja.
0: Als dit zo doorgaat, dan is dat wel echt een degelijk scenario. Duidelijk.
7: Dank. Onafhankelijk hydroloog Joris Schaap.
11: Wat doe je als je een conflict hebt met de gemeente? Nou, je kan bezwaar maken of naar de geschillencommissie, of je stapt naar de rechter. Of zoals deze Poolse boer deed. Je pakt je tractor en een ploeg.
7: Wow.
11: Wat hier precies plaatsgevonden heeft, hoor je over een minuut of 10.
10: Ochtendnieuws.
7: Maar het klinkt niet heel genuanceerd.
11: Nee, de boer zit in de gevangenis. Ja. Vanavond vindt de grootste eclips van de eeuw plaats. Om 7:50, het hoogtepunt, 88% van de zon is dan bedekt in Nederland. En ook de horeca profiteert daarvan. Uit een rondgang van BNR langs verschillende strandtenten blijkt dat sommige van die...
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Iets wat aandacht wil kunnen trekken. Mm-hmm. En toen appte ik eigenlijk een goede vriend van mij die ook onze marketing doet. En toen ging ik eens eventjes met hem sparren over WhatsApp. En eigenlijk binnen een half uurtje hadden we het idee van, nou, hier moeten we toch wel even wat mee.
5: Ja.
4: En wij hebben diezelfde avond eigenlijk nog een eerste actie online gezet.
5: Okay.
4: Om gewoon onze dinertafels op het terras te laten boeken. En binnen 24 uur hadden wij meer dan 250 reserveringen binnen.
5: Zo, gauw handel.
4: Ja, dus toen dachten we, nou, laten we toch maar even doorpakken. Mm-hmm. Dit gaat lekker. Normaal verhuurden wij geen strand en loungebedden in de avond. Dus 's avonds wordt dat gewoon lekker opgeruimd en dan houdt dat op.
5: Ja.
4: En toen dachten we, nou, misschien kunnen we dat voor die avond dan toch nog wel eventjes allemaal uitzetten. En richting zee, gezellige romantische zonsondergang.
5: Mm-hmm.
4: Dus toen hebben we nog maar 200 plekjes online gegooid. 200 strandbedjes online, 200 brillen bij besteld. En ook die waren binnen 48 uur allemaal uitverkocht.
5: Wat geweldig, ja.
4: Dus toen dacht ik van ja, we hebben nog steeds 200 extra plekken beschikbaar, maar die heb ik nog niet geboekt en nog niet online gezet.
5: Mm.
4: Dus toen hebben we nog een derde ronde gedaan, weer 200 brillen erbij. En ook die waren binnen een goede 24 uur uitverkocht.
5: Nou, gigantische vraag. Dus wat is de, dan is er nogal een soort eclipse-toeslag, denk ik zomaar, of niet?
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat het zo druk werd.
5: Ja.
4: Dus de eerste 200 brillen hebben we gratis weggegeven. Met het idee dat mensen natuurlijk lekker komen dineren. En daarnaast zijn de prijzen richting 3,50 voor een bril gegaan. Wat verwerkt is in de boekingsprijzen.
5: Ja, okay. Hoe doet dat met personeel? Want ja, ik kan me voorstellen, een woensdag in de zomer, nou ja, dat zal altijd wel volk zijn. Maar honderden mensen misschien niet. Dat is even een tandje bijschakelen, denk ik.
4: We hebben het rooster inderdaad wel echt flink moeten opschakelen. En dat is natuurlijk altijd wel wat lastig. Maar ik moet zeggen, daar komen we normaal goed mee weg.
5: Ja.
4: Maar vandaag moesten we wel, voor het rooster van vandaag, moesten we wel echt eventjes flink moeite doen. Rondbellen, veel rondvragen om wat diensten te ruilen. Maar we werken vandaag met 44 man op het rooster. Dus,
5: zo, hallo. Mensen, ja. Wauw.
6: Ik sta allemaal naar boven te kijken straks, het een beetje tegen zit.
4: Ja, precies. Ja.
5: Ja, precies. Om 7:50 liever even geen drankje bestellen. Ze stel het een paar minuten uit.
4: Nee. Even 5 minuten is het bar dicht. Ja.
5: En geldt dat ook voor al uw collega's? Is het eigenlijk bij alle strandzaken hetzelfde beeld?
4: Ik heb er geen één gesproken waar ik hetzelfde beeld heb.
5: Okay.
4: Dus ik weet niet of dat het overal zo druk wordt. Ja. Wij zijn ook echt wel een van de weinigen en eerste die online aankondigden hier iets mee te gaan doen.
5: Mm-hmm.
4: Daarna kwamen er nog wel enkele anderen die binnen 1 of 2 dagen volgden met wij doen ook iets met de zonsondergang. Dus ja, ik heb wel, nadat ik mijn actie zag, het idee dat er een aantal de boot gemist hebben. Want vraag is er wel.
6: Maar invulling niet bij die anderen. Zeg maar
4: nee.
6: Even naar dat diner, meneer Petersen. Wat krijg je zo voorgeschoteld? Een echt eclipsminuutje?
4: Nee, we doen diner wel gewoon à la carte. Dus ons normale menu draaien we gewoon volledig. Alleen we hebben wel twee speciale cocktails door onze barman laten ontwikkelen voor de eclipse. Dus we hebben een speciale cocktail met dry orange. En die ziet er helemaal uit als een zonsondergang. En we hebben een speciale cocktail die je zelf aan tafel moet inschenken. En dan krijg je allemaal verduisteringen en verkleuringen.
6: Je brein hoop ik. Nee.
4: Dus ook daar hebben we wel wat leuks mee gedaan.
6: Ja,
4: als je het doet, moet je het wel goed doen.
6: Ja, moet je het goed doen.
5: En 88% bedekt dus €8,80, denk ik dan, of niet?
4: Ietsje duurder nog.
5: Oh, ietsje meer, oké.
4: Daar zit die eclipse-toeslag op.
5: Ik wens u een mooie avond. Ik denk, als je naar een van die kustplaatsen gaat, dan moet je wel een beetje op tijd vertrekken. Want het zou me niks verbazen als het gekhuis wordt.
4: Precies, dat is ook onze grootste angst, dat mensen misschien nog wel eens te laat komen.
5: Ja.
4: Want ik verwacht inderdaad wel echt een flinke toestroom aan gasten naar Zandvoort. En je moet ook nog maar eerst een parkeerplekje vinden. En, ik wens allemaal succes in de auto. Ik zie ze op het strand.
5: Ja, heel goed. Ik was van plan om rond 4 uur die kant op te gaan. Dank, Remco Petersen van de Beach Club Far Out in Zandvoort aan Zee.
6: De temperatuur begint aardig op te lopen. Op de beurs koelt het juist af. Qua kwartaalcijferkwantiteit, zegt Milou Brandt van Medarbeurs.
7: De week gaat doormidden met cijfers van eigen bodem. Die van ABN AMRO wel te verstaan. In het eerste kwartaal meldde de bank een winststijging van 12%. Analisten rekenen ook op een sterk tweede kwartaal met wederom mooie winstcijfers. Kijken we naar de VS, daar krijgen we de cijfers van Nebius.

0: Sirius Group, een AI-cloud-platform dat zijn capaciteit verhuurt aan bedrijven die AI-modellen trainen. En we krijgen die van Cisco, het techbedrijf uit de jaren 80 dat dankzij AI-enthousiasme op recordhoogte staat. 60% in de plus sinds begin dit jaar. We gaan kijken of de cijfers ook bij dat verhaal passen. En in de categorie macro, het CBS maakt bekend hoeveel Nederlandse bedrijven in juli failliet gingen. En Amerika komt met inflatiecijfers. In juni daalde die inflatie nog dankzij een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Maar dat hield geen stand. De olieprijs steeg in juli weer met 20%. Dus of die inflatie weer is gedaald, ik zou er mijn geld niet op inzetten.
1: Zij Mino Brandt van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds live op deze zender. De team van BNR Beurs met het laatste beursnieuws. En als podcast uiteraard terug te luisteren in de BNR-app. Even naar de olies nog. Brent Crude staat in the future op 89,79.
2: Vier Amerikaanse mensenrechtenorganisaties die hebben de regering van president Trump aangeklaagd voor de verlammende sancties die die regering oplegt aan het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC. Ze eisen dat die strafmaatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde zouden ondermijnen. Het gaat onder andere om Human Rights Watch en drie andere mensenrechtenorganisaties die noemen het decreet van Trump onwettig. Gisteren is er een rechtszaak aangespannen bij de federale rechter tegen dat decreet van februari vorig jaar inmiddels al. Trump stelde toen sancties in tegen onder andere rechters en aanklagers van het strafhof. En als gevolg daarvan kan het ICC nauwelijks nog functioneren, meldde eerder ook al persbureau AP. Op basis van de gesprekken met medewerkers van het ICC, zo kunnen ze niet bij allerlei documenten en digitale voorzieningen en dergelijke. Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die legde eerder deze zomer ook al extra druk op het ICC. Hij kondigde een campagne aan die erop was gericht om het hof te ontmantelen. Dus de Amerikaanse regering wil verder gaan in het afbreken van het ICC. En nu komen deze vier mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, in het geweer bij de rechter.
1: Wij gaan kijken wat er in de kranten staat. In het FD. ABN AMRO wil dat medewerkers weer vaker naar kantoor komen, kopt die krant. De bank heeft in zijn recentste cao-voorstel opgenomen dat werknemers minimaal de helft van hun werkweek op kantoor moeten zitten. En daarmee hopen ze de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Alleen de vakbonden en de medewerkers zijn niet blij, want die zeggen reistijd, ruimtegebrek en een te lage loonsverhoging.
2: In NRC, hoe kunnen kleine webwinkeliers hun pakjes nog over de grens sturen, vraagt de krant zich af. Vanaf vandaag gelden nieuwe EU-regels voor verpakkingen. Een van de gevolgen is een registratieplicht. Handelaren moeten aangeven hoeveel verpakkingsmateriaal ze gebruiken en waar het vandaan komt. En die handelaren die klagen over onduidelijkheid. Een kleine online handelaar zegt dat ze hierdoor niet meer over de grens zullen leveren, want voor ieder EU-land waar je handelt moet je je dan opnieuw registreren. Daar betaal je voor en dat is onwerkbaar, zeggen die ondernemers.
1: En dan in het AD. Amerika en zijn bondgenoten waarschuwen voor het gevaar van onaangekondigde lanceringen van ballistische raketten. 40 landen hebben een verklaring getekend dat ze voortaan willen dat lanceringen tenminste een dag, dus 24 uur van tevoren, worden aangekondigd. Inclusief tijd, locatie en het type raket dat wordt gelanceerd. Dan weten we dat. Ik weet niet of dat ook geldt voor de Russen.
2: Weet ik ook niet. In de Financiële Telegraaf. Toeristen laten duur Schiphol links liggen. Lezen we in de krant een nieuw onderzoek van een bureau, Iconic Partners, in opdracht van Delta, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Daaruit blijkt dat de reizigers kiezen voor andere hubs. Vanwege de introductie van de verre vliegtaks en de krimp van het aantal vluchten op Schiphol. Wie profiteren dan? Is dat dan Brussel of is dat Keulen of is dat Frankfurt? Nee, vooral Istanbul Airport profiteert ervan, zeggen die onderzoekers.
1: Dan tenslotte in Trouw. De economische schade van natuurramp is dit jaar tot nog toe al $100 miljard waard. Zo schrijft die krant. Van die $100 miljard schade is $42 miljard gedekt door verzekeringen. Ja, de rest dus niet die $58 miljard. Aardbevingen in Venezuela waren tot nog toe het meest verwoestend. Die aardbevingen die veroorzaakten naar schatting $20 miljard aan economische schade. Maar zoals we weten deze week, want we zijn nog niet door het jaar heen, zagen we een grote beving in Colombia. En die zal ook nog best wat miljarden geven, los van het feit dat we hier nog niet hebben verdisconteerd wat er allemaal aan natuurramp is ontstaan door de droogte.
2: En dan moeten we nog even naar Gliwice, in het zuiden van Polen. Daar zit een Poolse boer, een Jozef M., 3 maanden in voorarrest in de politiegevangenis, nadat hij met zijn tractor een gloednieuwe, net aangelegde asfaltweg heeft omgeploegd. 60 jaar is die man. Ja. Die reed met zijn ploeg achter zijn tractor over zo'n 200 meter vers asfalt. En daar blijft het niet bij. Asfalt is stuk, maar ook de fundering van de weg raakte beschadigd. En van de actie zijn ook beelden. Ploeg in het asfalt en gaan, ja.
1: Oeps.
2: Dat doet pijn, ja. De boer zegt dat de weg over zijn grond loopt en dat de werkzaamheden daar dus illegaal waren. Maar volgens de gemeente van Gliwice klopt dat helemaal niet. De gemeente heeft inmiddels ook documenten uit het kadaster openbaar gemaakt, waaruit volgens de gemeente echt zou blijken dat die grond, ja, toch echt van de stad is en niet van die boer. De schade is fors. Gaan verschillende bedragen rond, mogelijk 70.000 tot 90.000 euro. De definitieve schade moet nog worden vastgelegd, maar in ieder geval, ja, moet dat hele asfaltlaag opnieuw worden aangelegd. En ook die onderlaag. Nou, duur grapje dus. De man heeft toegegeven dat hij de weg heeft omgeploegd. Ja, het is moeilijk te ontkennen als er beelden van zijn. Maar houdt nog steeds vol dat het zijn grond is. En daar zal dus de rechter zich over moeten gaan buigen. Hij wordt verdacht van het vernielen van eigendom van aanzienlijke waarde. En daar kan in Polen een gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar op staan. Ook de tractor trouwens is in beslag genomen door de politie. Die was niet verzekerd. En die ploeg...
1: Ja.
2: Ja, daar is denk ik ook vrij weinig meer van over. Als je die door vers aangelegd asfalt laat gaan.
1: Ja. Dat zal nog wel wat doen, denk ik. Ja. Ik denk maar voorlopig ook, ja. Denk ik niet dat die mag tussen de tractor kan binden.
2: Nee, denk het ook niet.
3: De column van Bernard Hammelburg.
4: Begin 19e eeuw zat Napoleon op zwart zaad door de enorme kosten van zijn Europese oorlogen. In 1803 verkocht hij daarom de Franse kolonie in Amerika, in oppervlakte ongeveer een kwart van de huidige Verenigde Staten, voor $15 miljoen aan president Thomas Jefferson. Die aankoop is de geschiedenis ingegaan als de Louisiana Purchase. 12 jaar later werd Napoleon verslagen, maar Frankrijk bleef de oudste Amerikaanse bondgenoot. En misschien ook de oudste rivaal, want ze maken vaak bonje. Zo had president de Gaulle zo'n hekel aan de Amerikaanse militaire en politieke hegemonie dat hij zijn land in 1966 uit de militaire afdeling van de NAVO terugtrok. Alle Amerikaanse militairen moesten hun biezen pakken en het NAVO-hoofdkwartier moest in allerijl verkassen van Parijs naar België. Pas in 2009 keerde Frankrijk onder president Sarkozy helemaal terug in het bondgenootschap. De huidige president Macron doet enorm zijn best om de relatie met zijn grillige Amerikaanse ambtgenoot Trump overeind te houden. In juni onthaalde hij hem op een exclusief diner op het paleis in Versailles, waar Trump zichzelf wellicht herkende in de zonnekoning Lodewijk XIV, de tweede bewoner. Lodewijk XIII liet het toen bescheiden landhuis bouwen, maar zijn zoon vond dat het een monumentaal paleis moest worden, met onder meer een kolossale balzaal en onvoorstelbaar veel gouden ornamenten. Kortom, het was alsof Trump in de spiegel keek. Hij tekende daar ook het omstreden Memorandum of Understanding met Iran. En nu is het weer helemaal mis. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert de geloofsbrieven te aanvaarden van de nieuwe Franse ambassadeur, Aurélien Le Chevalier. Niet de eerste, de beste. Hij volgde dezelfde eliteopleiding voor ambtenaren als Macron en was stafchef van de minister van Buitenlandse Zaken. Wat heeft Le Chevalier misdreven? Niets. Maar vorige maand stemde Amerika samen met Rusland en Noord-Korea tegen verlenging van de termijn van de VN-hoge commissaris voor mensenrechten, de Oostenrijker Volker Türk. Türk is een stevige criticaster van de Amerikaanse immigratiepolitiek en het Israëlische opstreden in Gaza. Frankrijk was woedend over dat veto en Amerika neemt nu wraak door de poort gesloten te houden voor een nieuwe Franse ambassadeur. Politico veronderstelt dat het ook wraak kan zijn op Charles Kushner, de vader van Trumps schoonzoon, die Amerikaanse ambassadeur is in Parijs. Hij mengt zich in de Franse politiek onder meer door een campagne tegen antisemitisme in zijn gastland. Daar gaan we zelf over, vinden de Fransen. Daarmee is het recente sprookje in Versailles alweer vergeten. Als Napoleon in 1803 niet op zwart zaad had gezeten en zijn kolonie niet aan de Verenigde Staten had verkocht, had de Franse arrogantie het misschien van de Amerikaanse kunnen winnen. Maar helaas.
1: Nou, dat Oekraïne volop aanval uitvoert op die Russische webshop Wildberries, opent dat bedrijf nu ineens een locatie in Kazachstan. Maar nee, dat is niet door die aanvallen, zeggen ze zelf. Moeten we dat geloven? Zometeen Rusland-correspondent Joost Bosman in onze gewoon reguliere ochtendspitsuitzending op BNR.
5: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Als je een AI-bedrijf bent en geen Microsoft, Amazon of Google heet, ja, dan huur je voor rekenkracht waarschijnlijk een datacenter van Digital Realty. Dat bedrijf profiteert flink van de AI-hype en verhuurt honderden datacenters over de hele wereld. Wat levert dat beleggers op? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file op de A50 Oss richting Arnhem. Er staat een auto in brand tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. President Trump heeft de NAVO-top in Turkije vorige maand inderdaad verlaten met een ander toestel, zegt hij nu zelf. Hij had geen idee waarom, maar deed het wel omdat de geheime dienst het zei. Daarna werd hij in een cateringwagen weggesmokkeld. De verdwijning natuurlijk was nodig omdat Iran een moordpoging op Trump zou hebben voorbereid. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ja, dat Oekraïne volop aanvallen uitvoert op die Russische webshop. Die hele grote depots heeft trouwens Wildberries, omdat daar mogelijk allerlei defensieapparatuur werd verhandeld. Op dat bedrijf in deze locatie in Kazachstan. Maar dat komt niet omdat ze worden aangevallen door de Oekraïners, hoor, zeggen ze zelf. Maar is dat geloofwaardig? Zometeen Rusland-correspondent Joost Bosman.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli. Meer rust, meer rendement.
15: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
17: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: Goedemorgen, we trappen over. Het is 6:03 op woensdag 12 augustus 2026. Ja, we hebben er zin in. De komende half uur, wat gaan we doen?
18: Zometeen hebben we het over jongeren die blijken in ons land behoorlijk honkvast te zijn in de zin van waar zij wonen. 4 op de 5 jongeren blijft in de eigen provincie wonen. Er zitten allerlei interessante details bij. Het heeft onder andere te maken ook met opleidingsniveau bijvoorbeeld. Daar praten we zo meteen over. En in de serie Verboden Toegang kijken we achter de schermen bij Bloedbank Sanquin. Want ja, misschien heb je wel eens bloed gedoneerd. Maar ja, wat gebeurt er dan met dat bloed voordat het in iemands anders lichaam terechtkomt? Nou, daar krijg je zo meteen een indruk van.
12: Maar we gaan eerst naar dit. Want die Russische webwinkel Wildberries, zeg maar een beetje het Amazon van Rusland, dat gaat een grote nieuwe locatie bouwen in Kazachstan. Zegt althans de Kazachse minister voor Handel. Waarom kennen we dat Wildberries? Nou, de afgelopen tijd werden er nogal wat aanvallen uitgevoerd op allerlei depots van het Wildberries in Rusland. Zo'n 20 door Oekraïners. Nou, deze stap van Wildberries is misschien om weg te blijven uit de handen van de Oekraïners. We gaan naar Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: Ja, het wordt hier uitdrukkelijk gezegd door Wildberries. Het gaat niet om een verhuizing naar Kazachstan, maar om een uitbreiding. Is dat geloofwaardig?
19: Ja en nee. Het is een beetje van beide. Wildberries heeft al bouwplannen in Kazachstan sinds 2023. Dus nog lang voordat deze aanvallen op het bedrijf begonnen door de Oekraïnse drones. Maar die zullen nu versneld worden uitgevoerd. Hè. Het gaat om 100.000 vierkante meter opslagruimte van 100.000 vierkante meter in Almaty in het zuiden, de voormalige hoofdstad van Kazachstan. En om 160.000 in Astana in het noorden. En dat is de huidige hoofdstad van Kazachstan.
12: Ja.
19: Dus ja, Wildberries wilde al uitbreiden. Doet het ook in andere voormalige Sovjetlanden. En het huurt ook al sinds de Oekraïnse aanvallen zijn begonnen. Zo'n 46.000 vierkante meter aan opslagruimte in Kazachstan. En dat is wel rechtstreeks verbonden met die aanvallen. Ja. Omdat ze gewoon, ja, anders hun spul niet meer kwijt kunnen.
12: Ja, en is Kazachstan, want je ziet dat steeds vaker, hè, dat de Oekraïners nu ook in Rusland althans wapens inzetten die lange afstand kunnen vliegen. Vrezen de Kazakken daar niet voor?
19: Nou, dat zal wel meevallen. Oekraïne zal niet Kazachs grondgebied aanvallen en beschieten. Want ja, dan heeft het ook oorlog met dat land. En de verhoudingen zijn vrij goed. Zeker met de Kazachse bevolking, die is vrij collectief tegen de oorlog in Oekraïne. En ook president Tokayev van Kazachstan, die heeft laatst aan Poetin gevraagd in het openbaar, tijdens een persconferentie in Omsk, in Rusland was dat, waarom hou je toch nog steeds die oorlog vol? Waarom ben je nog steeds oorlog aan het voeren? We begrijpen het gewoon niet. Ja. Nou, dus dat zal wel meevallen. Die verhoudingen zijn vrij goed. Iets anders is dat Kazachstan wel, door Wildberries te gaan herbergen, of een groot deel van het bedrijf, tegen westerse sancties kan aanlopen. Want ja, de beschuldigingen zijn door Oekraïne dat Wildberries ook aan het Russische leger verkoopt. Ja. Dat is ook wel vastgesteld, dat is niet zo heel veel. Maar goed, het Westen zou principieel kunnen zijn zeggen, dan leggen we jullie ook sancties op als jullie Wildberries binnen jullie grenzen halen.
12: Wat is de impact tot nog toe van die aanvallen die de Oekraïners hebben gehouden op dat Wildberries? Ik zei het al, het is het Amazon van Rusland. Kan het inderdaad slecht functioneren?
19: Nou, die impact is niet misselijk. Meer dan een kwart van de logistieke capaciteit is verdwenen. Dat is ongeveer 1,5 miljoen vierkante kilometer. De schade bedraagt rond de 4 miljard euro. En wat ook het geval is, is dat de kleine verkopers, hè, die opslagruimte huren bij Wildberries en via de site verkopen, die lopen weg. En als Oekraïne doorgaat met het bestoken van deze opslagvestigingen, ja, dan wordt die schade alleen maar groter en lopen er nog meer mensen weg. Dus ja, nou, en die nieuwe opslagruimte in Kazachstan, waar we het net over hadden, ja, die zal pas begin 2027, begin volgend jaar klaar zijn. Ja. En de vraag is dus, ja, of Wildberries dat
20: dan nog klanten heeft,
19: wel haalt.
20: Ja, precies.
19: Ja, of het de kerst haalt überhaupt.
20: Ja, ja, zeker. En ook een beetje gezichtsverlies voor Poetin, kan ik me voorstellen. Want de Russen zullen ook kijken van, ja, dit is een direct gevolg van de oorlog en wij kunnen onze spullen niet meer kopen. En Wildberries verhuist naar Kazachstan.
19: Dat is natuurlijk gênant, maar ja, we hebben gezien dat de Oekraïners afgelopen 4,5 jaar het Kremlin toch al vaker in zijn hemd hebben gezet. Ja. En met het bestoken, het torpederen van dat slagschip, de Moskva in de Zwarte Zee, dat er gezonken is. De terugverovering van Kharkiv, nou noem maar op, het ging maar door afgelopen 4,5 jaar. En alleen het feit al dat een driedaagse oorlog of speciale militaire operatie, zoals Rusland dat noemt, moest uitdraaien op een oorlog van 4,5 jaar die ze maar niet kunnen winnen, is op zich natuurlijk al de grootste vernedering voor president Poetin.
20: Ja, dankjewel. Rusland correspondent Joost Bosman. En dan?
21: Gaan we naar Nederland. Heeft samen met zo'n 40 andere landen, waaronder Amerika, een waarschuwing afgegeven voor de gevaren van het testen van ballistische raketten zonder voorafgaande waarschuwing. Volgens die verklaring is het gevaarlijk en verstoort het de vrede en veiligheid van landen in de nabijheid van dit soort tests. Het gaat dus om een verklaring van Europese landen en ook landen uit de Indo-Pacific-regio. En zij zeggen, ja, als je dit soort dingen gaat doen, gaat testen, kondig dat dan minstens 24 uur van tevoren aan. En vermeld daarbij ook even welk type raket wordt gelanceerd en waar, wanneer enzovoorts. Waar komt deze verklaring nou vandaan? Nou, dit volgt een maand nadat China zonder enige waarschuwing vooraf een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan. Dat ding werd vanaf een onderzeeboot gelanceerd en daar kwam pas op het allerlaatste moment een waarschuwing voor. En verschillende landen noemen die testlancering dus destabiliserend voor de regio. En trouwens, nu net deze landen die waarschuwing hebben afgegeven, heeft Noord-Korea maar weer eens een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse Zee. Maken onder andere Zuid-Korea en Japan bekend. Enkele dagen voor grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en Amerika. Nou, we weten, de Noord-Koreanen doen dat vaker. Ik weet ook niet of zij zich houden aan dit soort verzoeken om dat van tevoren allemaal aan te kondigen. Waarschijnlijk niet. Maar wel dus deze verklaring van Amerika, Nederland en zo'n 40 andere landen. Graag even van tevoren ons informeren als je dingen gaat testen.
22: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: 10 minuten over 6:30.
21: Zo'n 80% van de jongeren blijft wonen in dezelfde provincie als waar zij opgroeien. En meer dan de helft woont zelfs nog in dezelfde gemeente op zijn 28ste als waar die woonde op zijn 16e. Schrijven onderzoekers in economenvakblad ESB, hebben daarvoor microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek bekeken. En we gaan over praten met een van de auteurs van het stuk. Dat is Femke Knossen, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
21: Ja, de jongeren die zijn dus helemaal niet zo verhuislustig, blijkbaar. Waar heeft dat mee te maken?
23: Ja, het heeft met van alles te maken. Dus het heeft veel te maken met regionale binding. Dus dat je opgroeit in de plek en dat je daar een netwerk opbouwt en daar graag wil blijven. Het heeft natuurlijk ook te maken met simpelweg het onderwijs en waar je dat volgt. Ja. En bijvoorbeeld het mbo, dat zit vaak dichterbij. Begin je ook op je 16e al mee, dan hoef je niet te verhuizen. Terwijl hbo's en wo'ers vaker wel moeten verhuizen. En dan, als je eenmaal die eerste verhuizing hebt gedaan, ja, dan is die volgende verhuizing niet zo moeilijk. Maar als je die niet hebt hoeven doen, vooral voor het mbo, dan blijf je vaker dus in de thuisregio.
21: Ja, het is ook niet per se erg, toch, dat die jongeren in de buurt
23: blijven
21: wonen? Nee, precies.
23: Nee, zeker niet. Want dat betekent ook dat je dus lokaal kapitaal op kan bouwen, dus een netwerk, en op die manier ook makkelijker aan werk kan komen, bijvoorbeeld.
21: Ja, en dat je dus blijkbaar tevreden bent met de omgeving waar je woont. Ja. Dat is mooi. Nou, als we even kijken naar de extreme in uw onderzoek, blijkt Urk dat met kop en schouders bovenaan staat. 80% van de jongeren blijft daar wonen. En Bloemendaal, daar is het maar 14%. Ja. Ja, nou, hebt u daar een verklaring voor?
23: Nou, niet direct. Het zijn verschillende factoren. Er zal lokale binding weer een grote rol spelen. Maar ook dicht bij de stad Bloemendaal is dicht bij grote steden. En Urk, ja, dat is natuurlijk een geval apart, denk ik ook, dat mensen graag op Urk willen blijven. Ja. Daar speelt meer mee dan alleen de arbeidsmarkt en de onderwijskansen.
21: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld als we kijken naar de grote steden, ja, die weten ook jongeren vrij goed vast te houden. Terwijl daar bijvoorbeeld huizenprijzen en dergelijke, nou, natuurlijk de pan uitreizen. Dus hoe is dat dan te verklaren?
23: Nou, het zijn twee dingen. Want ten eerste, we kijken naar een cohort tussen 1980 en 1996. Mm-hmm. En dat cohort 1980, het is in 2008-28. Dus die hebben een hele andere huizenmarkt dan het cohort 1996. Dus die huizenmarkt speelt een hele veranderlijke rol daarin. Maar die kan ook twee kanten op. Want je kan enerzijds zeggen, je blijft langer thuis wonen. Nou, dat verhoogt die blijfpercentages. En anderzijds zou je kunnen zeggen, je moet ergens anders een huis zoeken. En dat verlaagt het weer. Dus dat zijn twee tegenstrijdige effecten. Dus het is moeilijk te zeggen wat voor precies voor rol de huizenmarkt daarin in speelt. Ja.
21: Nou, zijn het allemaal leuke en interessante cijfers. Maar u zegt, er is meer aan de hand. We moeten hier ook iets mee met deze kennis in ons economisch beleid.
23: Ja, precies. Want vooral die mbo'ers die zijn dus heel erg honkvast. Dus we hebben drie kaartjes ook gemaakt voor mbo, hbo en wo. Mm-hmm. En die is groen op het moment dat meer dan de helft blijft in de gemeente of in de provincie waar je bent opgegroeid. En dat is voor het mbo een hele groene kaart en voor het hbo en wo veel roder. Dus dat betekent dat daar veel meer mensen mobiel zijn. Maar bijvoorbeeld voor de energietransitie, waar we veel mbo-geschoold technisch personeel bijvoorbeeld nodig hebben, is het dus wel belangrijk om te weten dat als je een regionale opgave hebt, dat je het dan moet doen met de talentenpool die lokaal is. Ja. Omdat mbo'ers weinig minder mobiel zijn dan bijvoorbeeld hbo'ers en wo'ers.
21: Ja. U ziet trouwens wel dat de jongeren door de jaren heen wat mobieler zijn geworden. Hè? Dus vroeger waren ze nog honkvaster.
23: Precies, ja. Dus in dat opzicht, dat kan gunstig zijn voor mobiliteit en voor het vinden van nieuwe baankansen. Uh-huh. Maar ook dat wil nog niet zeggen dat het, als je grote uitdagingen hebt, dat je daar alleen maar grote investeringen in moet zetten. Maar de mensen moeten dan wel daar naartoe komen.
21: Ja,
23: en
21: precies.
23: Dat blijft wel een vraag.
21: Ja, en dus moet je ook kijken naar andere zaken. Naar onderwijs, cultureel leven. Hoe behoud of trek je mensen aan?
23: Precies, ja. En daar zijn over het algemeen steden beter in dan de rurale gebieden. Mm-hmm. Dus je ziet ook, de rurale gebieden zijn ook heel erg bezig met bijvoorbeeld terugkeerinitiatieven. Dus om ervoor te zorgen dat jongeren die ooit daar hebben gewoond weer terugkeren naar die regio's. Juist inderdaad door in te zetten op die aantrekkelijkheid van wonen of van voorzieningen. Ja. Rust, natuur bijvoorbeeld.
21: Ja. U hebt de historische data bekeken. Hebt u ook een voorspelling of verwachting voor de toekomst? Blijft die mobiliteit groeien, denkt u, of is dat moeilijk in te schatten?
23: Dat is op zich moeilijk in te schatten, maar ik verwacht wel dat een best groot gedeelte van de jongeren, van de mensen die opgroeit in een regio, daar iets opbouwt en daarom daar graag ook wil blijven. Ja. En dat zal, denk ik, de komende jaren ook niet heel erg veranderen.
21: Nee, nou, goed is om daar rekening mee te houden in economisch beleid. Dank, Femke Knossen, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
12: En dat brengt ons om 6:45 bij Rijn Baardman van de ABB. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
0: Nou, door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wel rijdt het langzaam op de A50, Os richting Arnhem. Daar is de rechterrijstrook nog even dicht na een autobrand voor opruimwerkzaamheden. Daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Ik geloof niet in een wereld waarin we geen enkel Amerikaans AI-model meer aanraken.
3: Het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten. Zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken.
24: Dietergate noemen we het al.
2: Dietergate, kijk aan.
1: BNR.
12: Ja, de Haagse politieke kaastop begint weer langzaam een hartslag te krijgen. Terwijl ze nog ruim 2,5 week met reces is. Het kabinet gaat volgende week met de oppositie om tafel over de begroting voor volgend jaar. En Rob Jetten, onze premier, die nodigt verschillende oppositiepartijen nu al uit om te kijken waar steun te vinden is voor de plannen die op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, zullen worden gepresenteerd, melden NOS en Telegraaf. En die steun heeft het kabinet Jetten hard nodig. D66, VVD en CDA hebben als minderheidskabinet geen meerderheid, weten we, in de Tweede Kamer. En al helemaal niet in de Eerste Kamer. En vooral daar wordt het zoeken naar voldoende stemmen. Draagkracht voor de plannen. Nou, volgens de Telegraaf worden onder meer Pro, Ja 21, BBB, ChristenUnie, SGP 50+, en de groep Marcus-Sover uitgenodigd. En dan denk je, wie missen we nog? Ik kan ze niet bedenken. Jette leidt de gesprekken. Ook de vicepremiers Jessel Gus van de VVD en Van der Brink van het CDA schuiven aan. En mogelijk is ook de minister van Financiën, Elko Heijnen van VVD-huizen, daarbij. En die onderhandeling wordt nog een flinke kluif, zo verwachten de politieke verslaggevers. Het kabinet heeft weinig financiële ruimte.
20: begrotingstekort komt dit jaar uit boven de EU-grens van 3%. En tegelijkertijd wil het kabinet miljarden extra uitgeven. Onder meer aan defensie, dat is een afspraak met de NAVO, aan de kinderopvang en aan het onderwijs. Maar er zijn ook nog tegenvallers, weten we. Asiel kost meer, via kost meer. En een miljardenbesparing op de sociale zekerheid, die veel weerstand te maken krijgt. Het hebben we nog niet eens over onderhoud. De vraag, wil het kabinet over links of over rechts? Nou, Jette sprak vlak voor het zomerreces nog over het maken van een nette basisbegroting, waarna het kabinet met de oppositie zaken zou kunnen doen. Komende vrijdag komen eerst de voorlopige economische cijfers van het Centraal Planbureau. Dat is de concept macro-economische verkenning, de MEF. Die komt dan uit, dus op 15 september. Dan worden de plannen, zoals gezegd, gepresenteerd. En het zou lekker zijn als er dan dus al draagkracht is. En zoals gezegd, de hartslag zal snel omhoog gaan in Den Haag.
21: Dan gaan we naar South Carolina, want Darlene Graham gaat door naar de tweede ronde van de Republikeinse verkiezingen voor de senator. Ze is een van de twee kandidaten die de voorverkiezing heeft gewonnen. We spraken er gisteren over in de ochtendspits met Koen Petersen. In de volgende ronde, de runoff, zal Graham het opnemen tegen Ralph Norman, die bij de voorverkiezing nummer 2 werd. En zo'n runoff is dan nodig, omdat geen van de kandidaten bij die voorverkiezing meer dan 50% van de stemmen behaalde. En dus is de volgende ronde, geloof ik, op 25 augustus, over twee weken op dinsdag dus. Ja, allemaal ook in aanloop naar de midterms uiteraard. Nou, waarom was deze verkiezing nodig? Uiteraard vanwege het overlijden van Lindsey Graham. Die overleed een maand en een dag geleden. Nou, die zetel moest worden opgevuld. Dat werd tijdelijk al gedaan door Darlene Graham. En zij maakt ook duidelijk dat ze wel door wilde voor een volledige termijn van 6 jaar. En nu is even de vraag wie dat dus gaat doen. Nou, weet het, Donald Trump steunt haar kandidatuur. Over 2 weken dus de runoff. En dan moet duidelijk worden wie het definitief gaat worden.
20: En dan twee grote social media platforms, TikTok en Meta, die gaan nauwer samenwerken met fact-checkers om een nieuwe migratiecrisis, zoals we die zagen op die Spaanse exclave in Noord-Afrika, Ceuta, om dat te voorkomen, meldt de eurocommissaris Henna Virkkunen van Technologische Soevereiniteit op X. Vorige maand arriveerden 10.000 migranten in de Spaanse exclave ineens vanuit Marokko. Dat weten we, er kwamen echt 50.000 jongeren op af. Zwemmend of over de grenshekken springend. Tientallen doden zijn erbij gevallen. En daarin hebben social media ontegenzeggelijk een grote rol gespeeld. Want migranten geven aan dat er video's rondgingen op platforms als TikTok, die de indruk wekten dat de grens daar plotseling open stond. Maar dat was helaas niet waar. Vorige week bekritiseerde de eurocommissaris Meta en TikTok er nog wel van dat ze desinformatie hadden gepleegd tijdens die crisis en riep op tot strenger toezicht. Nou, die fact-checkers, die kunnen dus voortaan schadelijke desinformatie signaleren onder coördinatie van de Europese Commissie. En zo wil de Commissie voorkomen dat er nog een keer zoiets gebeurt als in Ceuta. Nou, woordvoerders van zowel Meta als TikTok zeggen dat de bedrijven inhoud verwijderen die in strijd is met hun regels. Dus dat ze al fact-checken en dat ze al doen aan moderatie van datgene wat er geplaatst wordt. Maar wij weten uit de praktijk dat dat niet altijd waar is.
4: Verboden toegang.
21: Ja, misschien heb je wel eens bloed gedoneerd bij een bloedbank. Achteraf krijg je dan nog een roze koek om even bij te komen en dan vertrek je weer. Maar ja, wat gebeurt er met je bloed voordat het bij iemand anders in zijn arm terechtkomt? Ja, dan heeft zo'n zak bloed al een hele reis afgelegd. In ieder geval bij een van de twee laboratoria van Bloedbank Sanguin. Daar kom je normaal niet. Nee. Onze verslaggevers komen op dit soort plekken deze zomer wel. Een van die twee laboratoria staat in Amsterdam. En verslaggever Jorik Simonides ging er langs. Jorik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
21: Wat gebeurt er dan vervolgens? Dat komt uit je arm. En dan, wat gaat ermee gebeuren?
5: Ja, nou, wat veel mensen niet wisten, tenminste ik wist dat niet. Het is dus niet zo dat als je een zak bloed doneert, dat dat dan vervolgens één op één weer in iemands arm terechtkomt. Het komt er als één zak bloed komt het binnen. En het gaat eigenlijk als drie losse onderdelen gaat het er weer uit. Het wordt eigenlijk uit elkaar gehaald, dat bloed. Het gaat als drie losse onderdelen weer naar buiten. Nou, dat gebeurt dus in dat laboratorium. Er zijn er twee van in Nederland, waarvan eentje in Amsterdam. Merlijn van Hasselt van Sanquin, die werkt daar, die gaf me een rondleiding en vertelt hoe dat allemaal werkt.
6: Dus eigenlijk, als je kijkt naar alle donaties in Nederland, die worden verzameld en naar twee plekken verscheept. Hier is er eentje, in Amsterdam. Dus hier heb je het over ongeveer de helft van Nederlandse bloeddonaties, die via die lift daar hier naar boven komen, om te worden bewerkt.
5: Dit zijn pallets vol met bloed?
6: Deze pallets zijn klaar voor gebruik.
5: En die komen vanuit heel Nederland, worden die hier naar binnen vervoerd?
6: Ja, we hebben eigenlijk bloedbanken, hè, afnames, verspreid over heel Nederland. En afhankelijk van waar in Nederland gaat het naar één van twee locaties om te worden bewerkt. De dokter heeft onderdelen van dat bloed nodig om zo'n patiënt te helpen. En dat betekent dat wij, sanguin, die onderdelen uit het bloed moeten halen. Dan heb je het over rode bloedcellen, het befaamde zakje bloed bij de trauma. Je hebt het over bloedplaatjes, die zijn nodig voor het stollen van bloedingen. En plasma, waar geneesmiddelen uit kunnen worden gemaakt.
5: Een soort wasmachine, hè?
6: Ja, inderdaad. Je ziet een hele grote cirkel waar je het in moet doen. En dat gaat heel hard draaien. Ja. Dan scheiden de onderdelen zich van zich. Cellen zijn bloedcellen, zijn zwaarder dan water. Dus als je dat op de juiste snelheid draait, dan scheidt dat zich en gaat het naar één kant van die bloedzak toe. Dat kan je dan dus persen naar een aparte eenheid. Dan blijft aan de onderkant over het water, het plasma. Daarin zitten allemaal nuttige eiwitten waar je geneesmiddelen van kan maken. Dus die duw je dan naar een andere zak toe.
5: Want het bloed dat mensen hier, wat mensen prikken en wat hier aangeleverd wordt, dat gaat gewoon in zijn geheel erin en dan komt het als drie losse onderdelen er weer uit.
6: Ja, eigenlijk is dat wel zo. Het bloed wordt in zijn geheel geleverd en verlaat deze afdeling in aparte zakken.
5: En dan komt het er als drie onderdelen uit. Wat gebeurt er daarna mee?
6: Even kijken. Ja, ik zie er een paar. Dus de rode bloedcellen die gaan naar de opslag. We hebben een aantal uitgiftepunten in Nederland. En al die bloedzakken zijn dus getypeerd op bloedgroep. Worden die uitgeleverd, zodat we op diverse plekken in Nederland die klaar hebben liggen. Die kunnen daar 35 dagen in opslag blijven. En dan zijn we altijd vlakbij een ziekenhuis, mocht die dat nodig hebben, met spoed. Dus we kunnen alle ziekenhuizen binnen 1 uur à 5 kwartier aanrijden, als de nood er is. En het plasma, dat vriezen we in.
5: Dit is een vriezer dus.
6: Dit zijn plasmadonaties. En wat is overgebleven uit de bloeddonaties aan het plasmadeel? Dat moeten we heel snel diepvriezen, zodat het goed op kwaliteit blijft. Dat wordt dan verzameld en geleverd bij de plasmaverwerker. Die maakt er weer geneesmiddelen van.
21: Nou, hele operatie dus. Maar Jorik, we zijn nog met z'n allen bezig om voor te bereiden op, laten we hopen dat het niet nodig is, maar een eventuele oorlog, weerbaarheid en dergelijke. Zijn ze daar bij de bloedbank ook mee bezig met dat thema?
5: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, dat speelt wel. Het goede nieuws is, we hebben meer dan genoeg bloed in Nederland, dus dat is het probleem niet. Maar bij een eventuele oorlog waar Nederland in betrokken zou raken, zou de militaire bloedbank, die bestaat ook, en daar levert Sanquin ook weer aan, dan zou die vraag nog wel eens uit balans kunnen raken. Dus Defensie die is daar zelf over na aan denken. Die zijn erover in gesprek met Sanquin.
6: Er is sowieso een vast verband tussen Defensie en Sanquin. Want de militaire bloedbank moet ook voldoende bloedvoorraad hebben voor de mensen die worden uitgezonden. En Defensie moet dus natuurlijk ook voorbereiden op mogelijke ontwikkelingen binnen Europa of binnen de NAVO. En dat heeft gevolgen voor eigenlijk hun hele toeleveringsketen. En daar zijn wij er één van.
5: Wat merken jullie daarvan?
6: We zijn eigenlijk nog bezig met die plannen te ontwikkelen. Om exact duidelijk te krijgen wanneer welke vraag verwacht kan worden. En wat dat voor ons betekent. En dan moeten wij weer door gaan rekenen van, nou ja, wat betekent dat met onze standaardwerkmethode van mensen uitnodigen om te komen doneren. Wat betekent het voor de verhouding bloed versus plasma? Daar moet je even goed over nadenken. Over hoe je je personeel, hoe je je donors, hoe je je faciliteiten efficiënt en goed kan inzetten om een, wat je mag verwachten, langdurig verhoogde vraag te beantwoorden.
21: Dat zei Marlijn van Hasselt van Bloedbank Sanquin tegen verslaggever Jorik Simonides.
20: En dan kwam ik nog dit verhaal tegen. Ik zou je waarschijnlijk zeggen, that rings a bell, dat klopt. Dallas Pokornik, een voormalige steward die ooit werkte voor de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter. Nou, die kennen we sinds deze week, omdat daar een jochie een vlucht cancelde omdat hij niet wilde gaan zitten. Mm-hmm. Hij werkte daar ooit voor. Maar die Pokornik heeft inmiddels voor een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij een valse pilotenpas gebruikte om tussen januari 2020 en oktober 2024 honderden gratis vluchten te boeken bij diverse luchtvaartmaatschappijen. Nou, we hebben daar eerder dit jaar over bericht. Maar nu is er dus zijn bekentenis. Niet zo gek ook, want het was niet heel succesvol te ontkennen door meneer Pokornik. Want de 34-jarige deelde op Facebook alles wat hij allemaal deed. Waar hij heen vloog. Dat ging echt de hele wereld over. Londen, Mexico, Hawaii, Phuket. Eigenlijk kun je beter afvragen waar hij niet gratis is geweest. En die foto's toonden hem stevast op allerlei glamoureuze plekken met cocktails in de hand. En zelfs hier en daar zittend op de jumpseat. De vrije stoel voor piloten in de cockpit. Nou, daar komt hij voorlopig niet. Hij riskeert een vaste plek in de cel voor 20 jaar. Een boete van $250.000. En hij gaf ook aan bereid te zijn schadevergoeding te betalen aan 3 niet nader genoemde Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Zo. Klik een beetje op Catch Me If You Can, maar dan niet gelukt. Flinke klap voor duizenden eigenaren van Baboe Bakfiets. Want het moederbedrijf van Baboe, Axel, is gisteren failliet verklaard. En dan krijgen de eigenaren van die Baboe fietsen nog een compensatie. Gaan we zo bespreken op BNR.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
26: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
25: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
27: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
28: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
29: Nu in de BNR-app.
18: NAVO komt vandaag bijeen over Russische raketten en drones in NAVO-gebied. In ons Oekraïne Live blog: Oekraïne luistert naar verzoek van JD Vance om te stoppen met drone-aanvallen op olietankers in de Zwarte Zee. En Darlene Graham is door naar de tweede ronde in de strijd om de senaatszetel in South Carolina. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
20: En wij gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, waar staat het vast op dit moment? Als het nog vast staat, hè?
0: Ja, nou, alleen op de A50, Os richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Daarom is je vertraging 5 tot 10 minuten. Er zijn wel flitsers gemeld. De A6 bijvoorbeeld Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij hectometerpaal 213,1.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook liet de nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO-personeel zelf bepalen waar ze werkte. De Amerikaanse president Trump geeft toe, vorige maand is hij na de NAVO-top in Turkije inderdaad in het geheim van vliegtuig gewisseld. Volgens Trump volgde hij het advies op van zijn beveiligers die hem waarschuwden voor een dreiging. Hij was de Air Force One ingestapt en werd daarna in een cateringwagentje naar een ander vliegtuig gebracht. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander, 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Nikkei is open, 0,8% in de plus. De Hang Seng staat 1,3% in de min daarentegen. En de Kospi wint bijna 4%, 3,9 om precies te zijn. Kijken we even naar Brent Crude, 89,47 voor de future van een vat olie. In dollars uiteraard. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Zo meteen praten we over al die eigenaren die zo'n baboe bakfiets hebben. Want het moederbedrijf van baboe, Axel, is gisteren failliet verklaard. En dat betekent dus de grote vraag: krijgen die eigenaren van zo'n baboe fiets met die slechte frames, weet je wel, nog wel compensatie? Zometeen meer hier op BNR.
1: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
2: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
3: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Wil je weten wat er speelt
16: en of waarom?
15: In de BNR-app
16: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app
16: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
20: Ja, we zijn midden van de week. Het is woensdag 12 augustus 2026. Het wordt vandaag een bloedhete dag. 7:04. Nu is het nog lekker. Het was koud buiten vannacht, maar dat gaat alleen snel over, vrees ik. Iwan, wat gaan we doen de komende 30 minuten?
21: We hebben het zo meteen over een nieuwe Europese wet die vandaag ingegaan is. Europese regels rondom het verpakken van producten. En die hebben grote gevolgen voor ondernemers met een webshop onder andere. Daar praten we zo meteen over. En we hebben contact met, ja, ik zou maar even bijna zeggen, onze vaste brandweerman in Spanje, Edwin Kok. Ja. Die is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. We spreken hem ook als zij oefenen in Spanje. Ook daar de Spanjaarden helpen, maar ook weer kennis mee terugnemen. Spanje bereidt zich voor op de eclips, de zonsverduistering, die daar 100% is. En maakt zich ook wel zorgen om, ja, die host aan toeristen die kant op is gekomen. Want ja, nog steeds kurkdroog, allemaal risico op bosbranden. Nou, hoe Edwin Kok zich daarop voorbereidt, hoor je zo meteen.
20: Maar we gaan eerst naar dit, want het is een flinke klap voor duizenden eigenaren van baboe bakfietsen. En het gaat om nogal wat tienduizenden mensen, want het moederbedrijf van baboe, Axel, is gisteren officieel failliet verklaard. En daarmee rijst de vraag, mensen die zo'n ding hebben, zo'n onveilige bakfiets, want we weten het verhaal van brekende frames en zadelpennen, krijgen die nog wel gecompenseerd. Daar gaan we over praten met Quirijn Bongaert, die is advocaat van de claimstichting Veilige Bakfiets, die eerder een claimzaak tegen de baboe aankondigde. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
20: Ja, voordat we in de gevolgen van het faillissement duiken, wat was er ook alweer precies mis met die fiets? Want ik stond al even op, de frames konden breken en de zadelpennen waren niet goed, maar er was al meer aan de hand, hè?
17: Nou, die opsomming klopt heel aardig. Alleen wat wij de afgelopen jaren na heel veel hangen en wurgen boven tafel hebben gekregen, is dat in 2024 inderdaad die veiligheidswaarschuwing uitkwam onder druk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. En wat daaraan vooraf ging, is dat baboe jarenlang bakfietsen bleef verkopen waarvan alles mis was, met onder andere de frames, zadelpennen, remmen, accu's, allerlei belangrijke onderdelen van die bakfietsen. En dat leidde soms ook echt tot ongelukken, ja. In ieder geval tot grote problemen in het verkeer. En wat eigenlijk naar boven kwam, is dat baboe ook jarenlang allerlei waarschuwingen kreeg van gebruikers, van eigenaren van bakfietsen, dat ze die in de wind sloeg.
20: Ja.
17: Ondertussen niks aanpaste, dat niet meldde bij de NVWA en lekker doorging met het verkopen van die bakfiets. En daar heeft de NVWA in de loop van 2024 vervolgens ook 2 omzetgerelateerde boetes voor opgelegd.
20: Ja, precies. Dat ten spijt. Nu heb je dus misschien nog zo'n baboefiets of een claim nog steeds tegen dat bedrijf. Een bedrijf wat niet meer bestaat, want het is failliet verklaard. Hoeveel mensen gaat het ongeveer?
17: Nou, dat is iets wat Babu zelf altijd heel erg in het midden heeft gelaten. Babu heeft zelf altijd benadrukt hoeveel mensen inmiddels een nieuwe fiets hadden gekregen of inmiddels een controle of reparatie aan hun bakfiets hadden gehad. Onze inschatting, op basis van eigen onderzoek, is dat het tenminste om 90.000 getroffen bakfietsen gaat. Mm-hmm. En de meeste van die bakfietsen hebben natuurlijk, er hoort één eigenaar bij één bakfiets. Dus dat betekent dat het om een hele grote groep gedupeerden gaat.
20: Ja, precies. En dat zijn mensen die al of niet gecompenseerd zijn. Zit er onder die 90.000 ook al mensen die wel zo'n nieuwe fiets gekregen hebben, of is dat niet te zeggen? Waarbij dus de claim ophoudt te bestaan.
17: Nou, of de vordering, de aanspraak daarmee helemaal ophoudt te bestaan, daar kun je nog wel over twisten.
20: Ja.
17: Maar het is in ieder geval wel zo, wij gaan er wel van uit dat onder die 90, onze inschatting van 90.000...
20: Ja.
17: dat daar ook een gedeelte van is dat een nieuwe bakfiets heeft gekregen.
20: Ja, precies. Maar toch een substantieel deel zouden ze recht hebben op compensatie. Alleen, dat is van een kale kip slecht plukken. En in het faillissementsrecht, mensen die gecompenseerd moeten worden, die komen een beetje achteraan de rij, heb ik het idee, hè?
17: Nou, ja en nee. Kijk, om te beginnen weten we natuurlijk niet precies hoe kaal de kip precies is. Dat is wat de curatoren in de komende tijd moeten gaan uitvogelen. Om dan toch maar even in de vogels te blijven. En wat de curatoren dan in ieder geval zullen moeten doen de komende tijd, is ze gaan zorgen dat de boedel zo groot mogelijk wordt. Dus ze gaan onderdelen verkopen, voorraden verkopen. Ja. Zorgen dat er zoveel mogelijk binnenkomt.
20: Mm-hmm.
17: Dat moeten ze vervolgens verdelen. En het klopt, de faillissementenwet voorziet vervolgens in een volgorde waarin de curatoren het actief moeten verdelen, het boedelactief. En het klopt dat daar sommige crediteuren, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, die komen meer vooraan.
20: Ja.
17: Je moet ook denken aan degene die bijvoorbeeld een pandrecht hebben op voorraden, dus zoals sommige schuldeisers.
20: Ja.
17: Alleen de curator zal ook bekijken of bijvoorbeeld dat pandrecht van die schuldeisers, of dat wel gerespecteerd moet worden.
20: Ja.
17: En als er dan nog wat overschiet, dan wordt dat, noem het maar eventjes eerlijk, maar dat wordt natuurlijk gezegd pondsgewijs, verdeeld onder alle schuldeisers.
20: Ja,
17: dat betekent in principe dat alle schuldeisers, waaronder ook onrechtmatige daadschuldeisers, zoals de bakfietsers, allemaal een prorata gedeelte van hun vordering kunnen krijgen.
20: Precies. Dat kan betekenen dat er per saldo niet zo gek veel overblijft, maar dat terzijde. De andere verhaal is natuurlijk wel, en daar zal Axel, of in ieder geval de curator ook op gaan wijzen, kijken of we nog een koper kunnen vinden voor het bedrijf, wat tot op heden niet gebeurd is en niet gelukt is. Maar je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Degene die de rechten over de nieuwe rechthebbende wordt, die dus de eigendom van Axel of een onderdeel daarvan verkrijgt, krijgt hij dan ook die compensatie meegeleverd?
17: Nee, in beginsel natuurlijk niet. De curatoren zullen de onderdelen verkopen. En afhankelijk van wat de voorwaarden van die verkoop zijn, vallen er eventuele garantieaanspraken wel niet onder. Maar ik denk dat je mag aannemen vooralsnog dat niet zo zal zijn.
20: Mm-hmm.
17: En dat wanneer je dus een garantieaanspraak hebt, nou ja, je kunt kijken bij de fietsen, bij de fietsenmaker van wie je de fiets verkocht hebt. In andere gevallen kijk je dan natuurlijk toch naar Babu, wat dan dus tegenwoordig Axel Nederland BV is.
20: Ja. Nou, voorlopig is het laatste ritje nog niet gemaakt, zullen we maar zeggen, in deze zaak.
17: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
20: Dank. Quirijn Bongaerts is advocaat van Claim Stichting Veilige Bakfiets.
30: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
18: Vanaf vandaag zijn de Europese regels rondom het verpakken van producten aangescherpt. Doel van de Europese Commissie is om verpakkingsafval tegen te gaan. En dat vehikel heet de PPWR, de Packaging and Packaging Waste Regulation. Die wetgeving moet hergebruik stimuleren en verpakkingsafval dus verminderen. Heeft grote gevolgen voor ondernemers met een webshop. Die moeten namelijk vooral flink wat papierwerk invullen. Er zit heel wat administratieplicht bij. De mailbox van de BNR die stroomde al vol de afgelopen dagen met allerlei ondernemers die daarover aan de bel trekken. En ook die zeggen, ja, op deze manier kan ik eigenlijk niet meer mijn zaken versturen. Zeker niet naar het buitenland. Nou, we gaan erover praten met Roland ten Klooster. Hij is hoogleraar Packaging Design en Management aan de Universiteit Twente. En eigenaar van Plato Product Consultants. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
18: Ja, wat is er dan vanaf vandaag precies veranderd? Wat is er verzwaard aan die regels?
4: Ja, er is ontzettend veel verzwaard. Ten eerste moeten bedrijven voor iedere verpakking die ze in de markt zetten, moeten ze een verklaring, een conformiteitsverklaring moeten ze hebben dat hun verpakking voldoet aan de wetgeving.
18: Mm-hmm.
4: En je moet dus een dossier bouwen. Je moet zeggen, nou, mijn verpakking bestaat uit deze elementen, componenten genoemd. En je moet zelfs de bestanddelen moet je noemen. En eventueel zeggen van hier zit een coating op. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld een fles met een etiket en een dop. Dat etiket dat bestaat uit papier, er zit inkt op en er zit een coating op. En al die dingen die moet je benoemen, omdat mogelijk componenten dit soort
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Eigenlijk, ik voldoe aan de minimale hoeveelheid.
2: Ja.
1: Nou, daarnaast, en dat is wat jullie net noemden, wat erbij is gekomen, is een registratie per land.
2: Mm-hmm.
1: In een register. En dat moet nationaal, moet ieder land alle hoeveelheid verpakkingsmateriaal gaan bijhouden. Nou, dan gebeurt dat al in bepaalde landen als daar een organisatie is die de wet uitvoert. In Nederland is dat Verpakt bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt ook landen waar meerdere organisaties actief zijn. En die organisaties zelf willen niet altijd hun data geven in verband met allerlei gegevens, kosten die ze rekenen, et cetera. Te gevoelige informatie.
2: Ja.
1: En daar lopen deze webshops tegenaan. Dus als je dan een keer een pakketje naar het buitenland stuurt, dan moet je je in dat land registreren. En vaak zit dan die registratie kosten.
2: Ja, ja.
1: Per land ook weer anders trouwens, hè?
2: Ja, en ook een lokale vertegenwoordiger kan soms ook nodig zijn. Nou ja, dan moet je een mannetje in een kantoortje hebben. Ook niet echt handig allemaal. Ja. Ik dacht toch dat de Europese Commissie wilde werken aan minder regels. Want als ik dit zo lees, dan is het een gigantische administratieplicht erbij.
1: Dit is een gigantische plicht, want als je als bedrijf, we zien bedrijven, we hebben bedrijven geholpen de afgelopen jaren, we zien bedrijven die zelfs een paar honderd producten hebben, wat relatief weinig is.
2: Ja.
1: Maar van al die producten moet je al die data gaan verzamelen, opschrijven, bij elkaar halen. En je ziet dan dat eigenlijk ook heel veel bedrijven niet exact alles binnen hebben. Welke specificatie, wat is de laatste versie, waar komt dit ook alweer vandaan? Ja. Hebben we daar wel de tekeningen van? Wat weegt deze verpakking?
2: Ja.
1: Dat is een gigantische klus geweest. En dan praat ik over kleine bedrijven en supermarktketens. Die kunnen gerust 20.000 producten private label hebben.
2: Mm-hmm.
1: En van al die producten moet die data vastliggen.
2: Ja.
1: Nou zijn die vaak, lopen die vaak al vooruit, hoor. Die hebben vaak al heel veel data op reis staan om ook die gewichten te kunnen opgeven. Maar desondanks, wat nu moet, was veel en veel meer.
2: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat de Bol.com en de Amazons en de Aldo Hesses, die overleven dit wel. Maar als jij een wat kleinere webshop hebt, dan heb je natuurlijk een gigantisch probleem.
1: Dan moet je had eigenlijk al vorig jaar moeten beginnen.
2: Ja.
1: Dat sowieso, vanaf vandaag moet dat geldig zijn. Er heeft de commissie, vorige week is nog een document uitgekomen van de Europese Commissie met veel antwoorden, veel gestelde vragen.
2: Mm-hmm.
1: En daar staat wel in, we gaan mild om met handhaven.
2: Ah.
1: Sowieso zal handhaven natuurlijk
3: problemen
1: niet zo eenvoudig zijn. Ja, elk bedrijf in Nederland gebruikt verpakkingen, ook op kleine webshops. En dat handhaven zal niet eenvoudig zijn.
2: Nee. Het doel is natuurlijk nobel, namelijk minder afval. Gaat dat ook lukken op deze manier, denkt u?
1: Ja, als het goed is. Wat wij wel zien is dat bedrijven die bezig gaan alle data te verzamelen zich ook bewust worden wat ze eigenlijk gebruiken en waarom. En die stellen dan ook de vraag, hey, kunnen we dat niet combineren met dit? Of zou dat niet anders kunnen? Of zou het zo kunnen? En je ziet dus wel een kleine vermindering. We zijn overigens, hoeveel heeft pakjesmateriaal per persoon per dag, zit ongeveer op 400 gram en is de laatste 3 jaar aan het afnemen.
2: Oh, omdat het al efficiënter gaat.
1: Voor een deel, omdat bedrijven efficiënter werken. En ook voor, in 2022 hadden we een piek en dat was vooral e-commerce vanwege COVID. En we zien vooral de thuisverzorging veel efficiënter werkt, veel minder lucht in de dozen. Er zijn veel meer machines die goed verpakken en die alles efficiënt doen. Dus we zien er al een stukje vermindering, sowieso al.
2: Duidelijk. Nou, en vanaf 2030 worden die eisen allemaal nog strenger als het gaat om recyclebaarheid, hergebruik, hoeveelheid lege ruimtes in verpakkingen. Dus we zijn er nog niet.
1: De verpakking moet recyclebaar zijn in 2030, 70% van het gewicht. En dat neemt dan langzaam toe. In 2035 moet dat zelfs op industriële schaal. Dat wil zeggen dat voor 55% moet dan ook echt gerecycled worden, aantoonbaar in gewicht. En dan moet je kunnen laten zien, deze verpakking gaat deze keten in en die wordt gerecycled. En je moet gerecycled content opnemen. En dat is wel een grote uitdaging.
2: Nou,
1: al bij plastics is dat natuurlijk niet altijd haalbaar, ook vanwege wetgeving. Dus er is nog ontzettend veel te doen. En dat lijkt ver, maar dat is voor verpakkingsketens en lijnen die je moet verbouwen, is dat eigenlijk helemaal niet.
2: Om de hoek, duidelijk. Oké, okay, nou, je kan op de administratieafdeling weer een paar handjes erbij aannemen.

0: nemen, want het is heel veel werk. Dank, Roland ten Klooster. Hoogleraar Packaging Design en Management aan de Universiteit Twente. En ook eigenaar van Plato Product Consultants.
1: En we gaan naar Rijn Baartmans van de AWB. En die ziet een kapotte vrachtauto bij Ewijk. En dat zorgt vast voor file.
2: Dat klopt inderdaad. Op de A50 richting Arnhem, daar staat tussen knooppunt Ewijk en Heter een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook en daarom doe je er 10 minuten langer over. Dan worden er nog flitsers gemeld op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,8. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
3: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, en dan hebben we het natuurlijk al dagen over. Van nou, het is zover, die zonsverduistering die begint om 6:15 in Nederlandse tijd. Dan duurt die ongeveer een uurtje, dan is je op zijn hoogtepunt en dan is bijna 90% van de zon ligt achter de maan, een beetje afhankelijk van waar je bent. Maar in delen van Spanje zou die verduistering volledig zijn. Nou, zo'n beetje rond Bilbao, in een strook van 150 kilometer breed, is het hartstikke donker straks, even een uurtje. En dat is in een landelijk gebied waar je vrij uitzicht hebt. En er zijn hordes toeristen op weg naartoe. Die gaan daar midden in het extreme bosbrandseizoen gezellig kijken naar de eclips. En daar maakt de Spaanse overheid zich ongelooflijk veel zorgen over. Want hordes toeristen, warme auto's, uitlaatpijpen en droog gras, dat is een slechte combinatie, los van het feit dat er ook nog vast zijn. Die denken, weet je wat, we zetten een barbecue op en we gaan alvast wat worsten bakken voordat de eclips zover is. En dus zijn er ook door de overheid maatregelen genomen, zegt onze Spanje-correspondent Jorn Lucas.
4: Hoewel die zonsverduistering dus maar een paar minuten duurt, zal best een groot deel van Spanje volledig verduisterd worden. Het gaat ook om een strook van ongeveer 200 kilometer breed, van A Coruña in het noordwesten tot Mallorca in de Middellandse Zee. En dat ligt toch zo'n 1000 kilometer uit elkaar. Langs die eclipsroute wordt gerekend op een toestroom van ongeveer 6 miljoen mensen. En volgens officiële cijfers komen naar verwachting 460.000 buitenlandse toeristen specifiek voor die eclips naar Spanje. En dat betekent drukte op de weg. De politie verwacht dan ook zo'n 1,5 miljoen extra autoritten vandaag op de dag van de eclips. En om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er zo'n 660 officiële kijklocaties aangewezen in het land. En ook parkeerplaatsen, kampeerterreinen zijn speciaal ingericht. En er zijn zo'n 35.000 politieagenten op de been. De vrees is dat files, verkeerd geparkeerde auto's, de toegang voor brandweer en andere hulpdiensten blokkeren. Sommige gemeenten hebben dan ook speciale evenementen rond de eclips alvast afgelast om die drukte te voorkomen. En de regio Valencia heeft uit voorzorg enkele natuurparken gesloten en wandelen op landelijke paden verboden. De vrees is dat die grote mensenmassa's in een kurkdroog gebied het risico op die bosbranden dus verder verhoogt. Geheel onterecht is de vrees niet. Weerdienst IMET, de Spaanse KNMI zeg maar, waarschuwt voor temperaturen tot boven de 40 graden vandaag in grote delen van het land. En vooral in die grote strook van de totale zonsverduistering geldt dan ook een zeer hoog risico op bosbranden.
1: Zegt correspondent Jorn Lucas en die zit in A Coruña trouwens. We gaan verder praten met Edwin Kok, landencoördinator natuurbrandbeheersing momenteel in Spanje. Meneer Kok, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, die overheid waarschuwt niet voor niks. Hè. Niet alleen door die eclips, hoorde het net van Jorn. Hordes toeristen die de natuur intrekken om de zonsverduistering goed te zien. Dat betekent inderdaad slecht kunnen parkeren, het slechte doorgaan van de brandweer. Dit is een soort funeste combinatie als het inderdaad en droog en heet en veel toeristen is. Ik kan me voorstellen, hebben ze gelijk?
5: Ja, ik snap de zorgen wel. We zien dat het op tijden in Spanje droog is en dat het natuurbrandrisico ook echt heel erg hoog is.
1: Ja.
5: Ja, en alles wat je dan aan extra activiteiten in de natuur gaat doen kan weer een extra risico opleveren, zeker.
1: Ja, geldt dat ook voor jullie? Want jullie zijn daar met 20 man, hè, geloof ik, in Catalonia. Mm-hmm. Als Nederlandse brandweer ook in verhoogde staat van paraatheid gebracht voor vanavond.
5: Ja, maar wij zijn altijd paraat in dat opzicht. Ja, ja. En wat we zien is dat in het gebied waar wij zitten in Catalonia gelukkig de laatste tijd iets meer regen is gevallen.
1: Ja.
5: Maar desondanks is het risico ook bij ons hoog. En wij blijven ook vanavond na de eclipse paraat staan om eventuele branden die uitbreken aan te kunnen pakken.
1: Ja, en wij denken altijd, het zijn domme mensen die gooien peuken in de natuur. Die maken een barbecue of een open vuurtje. Dat is het niet altijd. Hè? Want ik hoorde gisteren ook inderdaad van een auto waarmee je 1 miljoen kilometer gereden hebt. Zoals vandaag, of 1 miljoen ritjes, zei Jorn. Als je die parkeert in hoog gras, heb je ook brandgevaar, hè?
5: Ja, wat dat betreft is er maar weinig nodig, zeker onder dit soort kurkdroge omstandigheden, om brand te krijgen.
1: Ja.
5: En met al die mensen in de natuur, en zeker als mensen over wegen gaan rijden die eigenlijk niet bedoeld zijn voor zoveel auto's, is het risico ook wel een stuk toegenomen, absoluut. Ja.
1: Hoe staat het erbij nu? Want er zijn grote branden in gebieden als Andalusië, Segovia, in Huesca, ten noorden van Zaragoza. Hoe gaat het nu? Is het, want we horen ook wel verhalen over bosbranden die heel lastig te bestrijden zijn.
5: Ja, en dat is eigenlijk het verhaal van deze zomer in Spanje en in andere delen van Zuid-Europa. Dus er is weer een volgende hittegolf onderweg met volgende hele grote natuurbranden. En het is eigenlijk een beetje kijken waar de volgende brand weer uitbreekt. Het probleem is zo verschrikkelijk groot in grote delen van Spanje dat op de verkeerde plek een brand ontstaan en meteen tot hele grote problemen leidt. En dat zien we nu ook, dat weer op verschillende plekken die branden op beginnen te laaien die heel moeilijk te bestrijden zijn.
1: Ja, nou bent u daar inderdaad in het kader van het Europese pre-positioning programma, waarbij Nederlandse teams tijdelijk worden gestationeerd bij brandweerkorps om daarvan te leren. De missie zit er bijna op, ben ik ook volgens mij, maar voldoende dingen geleerd waarvan u zegt dat is ook bruikbaar voor Nederland?
5: Ja, absoluut. En wat we zien, we hebben er nu zo'n beetje 4 weken gezeten. Onze eerste groep die er de eerste 2 weken zat, die hebben ook nog een aantal flinke branden gehad om te bestrijden. Nou, bij mijn groep is dat iets minder. Maar toch gaan wij iedere keer met onze Spaanse collega's op pad om de natuur in te gaan. Naar oudere branden bijvoorbeeld, om dan te kijken wat is daar gebeurd? Hoe is die brand aangepakt? Welke technieken hebben ze toegepast? Dus wij kunnen ook daar ontzettend veel van leren.
1: Mooi. Dan de zonsverduistering zelf. Gaat u kijken of staat we dan alert te zijn met de brandweerlieden?
5: Ja, we zijn zeker alert, maar we proberen wel te kijken als er geen brand is natuurlijk. Tuurlijk. Dus het hangt er een beetje vanaf.
1: Nou, laten we hopen dat er geen brand komt, kan u ook meekijken. Dank. Edwin Kok, landencoördinator natuurbrandbeheersing vanuit Spanje.
0: Nou, nog een bijzonder verhaal, want wie de eerste nacht in een hotel of in een ander vreemd bed slecht slaapt, misschien herken je dat wel, dan ben je bepaald niet de enige, want de meeste mensen die slapen op zo'n eerste nacht korter en minder diep. Gemiddeld zo'n 20 tot 30 minuten minder slaap, schrijft het persbureau AP op basis van onderzoek. Er is onderzoek gedaan door een hoogleraar psychiatrie en slaaponderzoek aan de Universiteit van Pittsburgh. En die zegt dus inderdaad dat, je zou kunnen zeggen, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat geldt dus in ieder geval voor slapen. Je slaapt minder lang, je slaapt minder diep. En leeftijd heeft daar ook nog eens invloed op. Kinderen, jongeren en ouderen, die hebben er het meest last van. Dus eigenlijk iedereen, behalve twintigers, die het minst. En ook reizen, uiteraard dat speelt een rol, want meestal als je in een hotel slaapt heb je net gereisd, een andere omgeving, misschien een beetje onrustig. En ook relationele spanningen. Als je op zolder bij je schoonouders ligt, dan denk je toch ook, hopen dat ze niet het huis in brand steken als ik hier lig. Onderzoekers denken dat dat komt omdat onze hersenen geprogrammeerd zijn om wantrouwend te zijn tegenover nieuwe plekken, omdat dat historisch gezien gewoon gevaarlijk was. Hè? Mm-hmm. Thuis ben je veilig, en als je niet thuis bent, ben je dus ook niet veilig. En dan maakt het ook niet uit of je ergens in het Ritz-Carlton ligt, 5 sterren premium, of in een tentje op een luchtbed. Als je op een onbekende plek bent, dan slaap je dus gewoon minder goed. Is er dan ook nog goed nieuws? Ja, het effect wordt na die eerste dag waarschijnlijk minder. Dus het is 1 nacht rot slapen en daarna gaat het een stuk beter. Nou, wat kan je dan doen om misschien wel lekker te slapen? Ook een soort vakantietip dit eigenlijk. Bijvoorbeeld, ga gewoon even lezen. Of een andere vertrouwde activiteit. Mm-hmm. Oftewel, hou je normale ritme aan. Wat je normaal 's avonds doet voordat je naar bed gaat.
1: Of neem je beer mee.
0: Dat kan ook. Of je verschillende favoriete kussen of iets dergelijks. Maar, zo zeggen die onderzoekers ook, als de tips niet werken, 1 of 2 uur slaaptekort, dat haal je zo weer in. Dus het is allemaal geen nood aan de man. Maar het verklaart wel waarom je soms denkt van, ik heb nu €800 voor dit hotel betaald. Waarom heb ik geen oog dicht gedaan? Dat is simpelweg omdat je niet thuis was. Mm. Dus gewoon lekker thuis blijven. Het is de beste vakantie eigenlijk.
1: Mijn gouden tip is dit. Die is nog goedkoop ook. Nu Oekraïne volop aanvallen uitvoert op belangrijke economische doelwit in Rusland, voeren de Russen op hun beurt aanvallen op. Daar hebben onder meer de Oekraïnse havens last van. De graanexport ligt 12% lager. En dat is lastig, want dat is een van de belangrijkste levensaders voor de Oekraïnse economie. Zometeen veel meer daarover.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter, ik
10: luister. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Na 1 cursus van 4 uur
7: heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
15: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Het moment dat alles begint.
17: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
18: Provider, it starts here.
19: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
16: Het moment dat alles begint.
18: Provider, it starts here.
20: BNR Verkeer.
2: Mijn naam is Stijn Baarpans van de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wel rijdt het langzaam op de A50, Os richting Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En nog een vertraging op de A50 richting Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oederode. Daar vindt een spoedreparatie plaats op de linkerrijstrook en daarom is je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkten. De Amerikaanse president Trump geeft toe, vorige maand is hij na de NAVO-top in Turkije inderdaad in het geheim van vliegtuig gewisseld. Volgens Trump volgde hij het advies op van zijn beveiligers die hem waarschuwden voor een dreiging. Hij was de Air Force One ingestapt en werd daarna in een cateringwagentje naar een ander vliegtuig gebracht. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander, 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK-goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, nu Oekraïne volop aanvallen uitvoert op belangrijke economische doelwitten in Rusland, voeren de Russen op hun beurt hun aanvallen uit en op. En dat doen ze met name aan de Zwarte Zee. De Oekraïnse havens krijgen er van langs. Dat betekent dat de graanexport, een levensader van de Oekraïners, onder druk komt te liggen. 12% minder. Zo meteen meer.
22: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: 10.
4: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
23: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
23: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
24: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 4 minuten over 7:30 geworden. Iwan, wat gaan we doen? Het komende half uur sowieso een tech-update straks.
26: Ja, zeker, met Jo van Buurik. En we hebben het over thuiswerken, het hybride werken. Nou, tijdens corona iedereen mee leren leven. En sindsdien veel mensen hebben dat volgehouden. Bij ABN AMRO zeggen ze nu, daar willen we vanaf. Ze willen in de cao vastleggen dat iedereen tenminste de helft van de werkweek op kantoor komt werken. Nou, waarom? En wie daar allemaal bezwaar tegen maken, hoor je zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar Oekraïne toe. Want Oekraïnse havensteden zijn steeds vaker doelwit van Russische raketten. Odessa wordt dag en nacht bestookt. Hè, dit is die havenstad aan de Zwarte Zee. Waardoor export van onder meer graan via de Zwarte Zee steeds moeilijker wordt. En dat is jammer, want de Oekraïnse economie wordt daar erg door getroffen. Het Russisch leger focust zich daarop. Want de economie, daar gaat het niet zo goed mee in Oekraïne, dat weten we. Ondertussen, Oekraïners voeren heel veel aanvallen uit weer op de Russische olie-infrastructuur. Dat is slecht voor de Russische economie. We gaan in ieder geval over die aanvallen op die Oekraïnse graanexportschepen gaan we met Chris Colijn bespreken, onze man in Kiev. Chris, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
1: Is dat een vergelding inderdaad voor datgene wat de Oekraïners doen met het aanvallen van de wildberries en de olieraffinage?
27: Nou, eigenlijk is dat iets te simpel, want Rusland voert zulke aanvallen al sinds 2022 uit op de haven van Odessa, op de schepen die daar in de Zwarte Zee varen. Maar toen, daarna kwam er een graandeal al vrij snel, omdat dat vreselijk bleek voor de handel, voor de internationale handel, met grote consequenties. Dus een jaar lang beloofde Rusland om geen schepen aan te vallen. Toen is die deal niet verlengd, maar handelsschepen konden nog wel over de Zwarte Zee varen. Dat is stilzwijgend een beetje doorgegaan. Tot de afgelopen maanden waarin Rusland die aanvallen weer echt is gaan opvoeren. Dus nu zijn we weer terug bij af. Ja. En dat gebeurt ook precies in de periode van het jaar waarin Oekraïne maximaal graan wil exporteren, die net is geoogst. Dus het raakt wel echt de economie. Het raakt de betrouwbaarheid van Oekraïne als handelspartner. En het belooft natuurlijk niet veel goeds voor de toekomst.
1: Nee, nou was er het verhaal ooit, hè, voordat die deal er ook was, dat Oekraïne via de rivieren de andere kant uit zijn graan wist af te voeren richting Europa. Maar Rusland blokkeert inmiddels Oekraïnse havens, waaronder die van Odessa. Is het een klap inderdaad? Kunnen ze het niet op een andere manier leiden? He, zoals de Saoedi's nu doen met olie uit de straat van Hormuz die over land naar de Rode Zee gaat.
27: Ja, ze kijken daar wel naar. Ja. Een van de varianten waar de Oekraïners naar kijken is om meer te doen met spoorwegen. Ja. En om bijvoorbeeld heel veel graan richting Roemenië te sturen. Maar goed, daar heb je eerst deals voor nodig. Dus daar wordt nu over gesproken om dat op te schroeven. En verder, zullen de wegen worden gebruikt, vrachtwagens. Maar goed, dat is natuurlijk veel minder efficiënt. Vooral de export naar de rest van de wereld, behalve Europa.
1: Ja, en dit zorgt inmiddels voor een afname van de graanexport van 12%. Hè? Wanneer gaat het echt pijn doen voor Oekraïne?
27: Ja, nou, het doet al veel pijn. Naar verwachting wordt ongeveer 1% van de Oekraïnse BBP geraakt door deze aanvallen dit jaar. Dus dat is echt al flinke impact. Nou. En ja, de Oekraïners hebben ook geen luchtverdediging tegen raketten. Dus het wordt erg moeilijk om deze aanvallen af te slaan. Ja. Kijk, de drones, want veel aanvallen gaan ook met drones. Nou, daar kunnen de Oekraïners nog wel een deel van afschieten. Maar de raketten, die kunnen gewoon niet goed worden afgestopt. En die aanvallen die worden steeds meer weer opgeschroefd. Ja. Rusland blijft ook steeds meer wapens produceren. Dus ja, de Oekraïners houden hun hart vast dat de economische gevolgen echt nog veel zwaarder worden. Ja.
1: Merk je er in Kiev iets van, Roller, in winkelen, gewoon op straat?
27: Ja, zeker. Ja. Kijk, in Odessa is het natuurlijk acuut. Daar merk je dat er dag en nacht aanvallen zijn. Ja. Maar Rusland doet meer dan die havens aanvallen. Ze vallen namelijk ook grote distributiecentra aan van online winkels, van supermarkten, van bouwmarkten. En dat vertaalt zich dus in dat pakketjes niet worden geleverd. Dat als ik naar de supermarkt ga, dat een aantal schappen leeg zijn en dat er een bordje bij staat. Ja, dit komt door een Russische aanval. Ja. Dus je merkt het heel acuut. Je merkt het overal in alle grote ketens. Dus hebben je eigenlijk mee te maken in Oekraïne op het moment. Ja. Het zijn niet alleen de cijfertjes, maar het zijn ook echt de burgers die het voelen.
1: Zeker. Nou, maar in Rusland voelen ze het ook. Daar zien we lange rijen voor de benzinestations. En uiteraard die Wildberries. Het Amazon van Rusland wordt aangevallen door Oekraïne. Is dat effectief als antwoord op deze aanvallen van de Russen?
27: Ja, dat lijkt zeker effectief te zijn. Als je het hebt over economische schade toebrengen aan de vijand, dan heeft het zeker impact. Mm-hmm. Want Wildberries en andere webwinkels worden in Rusland gewoon veel gebruikt. En ook specifiek door een deel van de bevolking, namelijk de middenklasse, die tot nu toe steeds een beetje uit de wind werden gehouden door Poetin. Ja. Dat neemt nu af. Dus Oekraïne veroorzaakt echt die economische schade en maakt die oorlog ook voelbaar voor de gemiddelde Rus. Nou, of dat laatste deel echt impact heeft op de gang van de oorlog, dat moet nog maar blijken. Want veel Russen, als ze worden geraakt, geven toch de Oekraïners de schuld en niet hun eigen president. Maar goed, impact heeft het zeker.
1: Dankjewel. Chris Colijn, onze man in Kiev, Oekraïne.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
26: We blijven in Oekraïne, want het lijkt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance te zijn gelukt om Volodymyr Zelensky te laten stoppen met de aanvallen op niet-Russische olietankers in de Zwarte Zee, schrijft de Financial Times. Eind juli, dus eind vorige maand, spraken deze twee elkaar, Zelensky en J.D. Vance. En daar zou Vance aan Zelensky hebben gevraagd om te stoppen met het aanvallen met die olietankers die een Russische havenstad in de Zwarte Zee uitvaren. Amerika is namelijk bang dat de aanvallen de oliemarkt zullen destabiliseren. Via de Russische havenstad wordt namelijk Kazachstaanse olie geëxporteerd. En die olie is een belangrijke rol gaan spelen op de oliemarkt sinds de oorlog in het Midden-Oosten uiteraard. Nou, die Oekraïnse aanvallen zijn onderdeel van een grootschalige drone-campagne gericht op die Russische olie-infrastructuur. Zowel Oekraïne de inkomsten van de Russische staatskas een slag toebrengen. En toch zegt een Oekraïnse ambtenaar dat ze heel aandachtig luisteren naar hun Amerikaanse partners en daar dus ook voor openstaan voor wat Washington te melden heeft. Sindsdien zijn er namelijk geen aanvallen meer geweest op olietankers in de regio, blijkt uit een analyse van de Financial Times.
1: En dan gaan we nog even naar een overblijfsel te verkennen uit de COVID-tijd. Toen gingen veel mensen thuis werken. Mm-hmm. Toen was het zelfs af en toe verplicht om thuis te werken. Maar steeds meer bedrijven die keren ras op die schreden terug. Want werknemers die te veel thuis werken, dat is maar eens afgelopen als dan ABN AMRO Bank ligt. Want die bank wil in de CAO gaan vastleggen dat hun werknemers minstens de helft van de week op kantoor werken.
26: Ja, dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de bank is het meer op kantoor werken een middel om de teamgeest te verbeteren en de arbeidsproductiviteit te verhogen. En zou het zorgen voor een betere scheiding tussen werk en privé? We gaan erover praten met Arjen Elbers, recruitment specialist en uiteraard presentator van BNR at Work. Arjen, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
26: Ja, het hybride werken, dat was het helemaal. Je ziet het nog steeds in vacatures. Je mag zelf bepalen wanneer en hoe vaak en of je op kantoor werkt in je werktijden. En zoek het maar uit. En nu zegt ABN AMRO, we gaan weer een beetje terug naar het oude werken. Gewoon weer op kantoor. Goed idee?
6: Ja, je ziet meer werkgevers die echt wel duidelijk in cao's of in werkafspraken hebben opgenomen dat er een percentage of een aantal vaste dagen toch verwacht wordt dat je vanaf kantoor werkt. Mm-hmm. Met diezelfde reden van jongens willen toch binding houden en toch contact houden met eigen collega's.
26: Ja, dus en er wordt ook in het stuk een voorbeeld genoemd van trainees die binnenkomen bij de bank. Die beginnen dan op kantoor en dan is er niemand om ze te begeleiden. Die moeten dan via Teams op zoek naar hulp. Ja, dat is natuurlijk super onhandig.
6: Dat is erg onhandig. En wat je ook merkt is met mensen die worden ingewerkt bij het zeg maar onboarden, zoals ze dat noemen, aan de keukentafel. Ja, dat is niet te doen. Nee. Hoe leer je nou een bedrijf kennen als je dat vanaf je eigen keuken doet?
26: Ja, en toch, voor veel mensen zal het beeld misschien ook wel zijn, ik kan zelf wel bepalen wat ik wil. Ik ben deze baan aangegaan in een tijd dat dit het bonton was om het zo te doen. Ik kan een beetje zelf mijn werkdag indelen. Misschien tussen de middag even een boodschapje doen. Ja, voor mij is dat thuiswerken juist heel goed voor werk en privé. Dus hoe ga je er dan mee om, ook als werkgever?
6: Ja, vanuit werknemer begrijp ik dat helemaal. En zeker de jonge generatie, de next gen, die heeft er heel veel behoefte aan om remote te kunnen werken of hybride te werken, hè, in die combinatie. Dus dat begrijp ik als geen ander. Mij zou het als werkgever niet veel uitmaken als jij een keer om 10:00 ochtends op de padelbaan staat en matcha gaat drinken, bij wijze van. Maar wat ik wel begrijp is dat het verhaal een beetje van twee kanten moet werken. Dus als zo'n werkgever, net zoals ABN, zegt van ja jongens, maar we willen ook dat trainees worden ingewerkt en willen ook dat je de club leert kennen en dat je bij die cultuur hoort, ja, dat je gewoon een vast aantal dagen gewoon op die kantoorvloer aanwezig bent. Dat snap ik echt wel.
26: Ja, dus die werknemer is een beetje misschien met die verworven rechten weggelopen en het is een beetje doorgeslagen.
6: Nou, en dat is altijd het probleem. Ook al heb je het heel erg goed, als je iets weghaalt bij mensen, dus als het kerstpakket iets kleiner is dan vorig jaar en is nog €200 waard, dan doet het altijd pijn.
1: Nog even een ander ding, Arjen, want daar wijst die bank ook op. Het zou beter zijn voor de arbeidsproductiviteit. Is dat zo? Werken mensen op kantoor harder dan wanneer ze thuis werken?
6: Dat is een hele goede vraag, Bas. Ik had die opmerking niet gemaakt als ik de bank was.
1: Okay.
6: Want wat zij zeggen, enerzijds het is zo verdrietig, hè, dat de gang leeg is en dat er zo weinig te doen is op de Zuidas. En aan de andere kant denken we ook dat het goed is voor de productiviteit.
1: Ja.
6: Ja, maar dat is gewoon een heel ander verhaal. En denk, ja, maar dat ligt gewoon aan je leiderschap en aan je cultuur. Mm. Als jij mensen thuis laat werken en je maakt gewoon goede afspraken over wat je verwacht van mensen en wat ze doen. En of dat dan om 10:00 is, om 4:00. Goed, dat is aan jouw huisregels, maar dat ligt aan jou als werkgever.
1: Exact. En dat wil dus helemaal niks zeggen over productiviteit. Hè? Dat is gewoon echt iets wat je. Nee, precies. Maar je moet regelen.
26: Ja. Wat voor veel mensen ook zal spelen, is afstand tot werk. We hebben heel veel mensen gehad die zijn tijdens corona op zoek gegaan naar een baan. Die dachten, ja, ik woon best ver van het kantoor, maar ik hoef daar toch maar 1 keer per week naartoe. Dus nou ja, dan neem ik dat voor lief. Die moeten dus hun hele leven gaan omgooien nu.
6: Daar kun je dan mee te maken krijgen, inderdaad. Alleen van de andere kant denk ik ook niet. Ik denk niet dat mensen vaak echt full power thuis aan het werk zijn. Ze zullen echt wel een keer op kantoor komen. Maar waar je ook heel goed over na kunt denken, is met bijvoorbeeld om met mensen die heel ver weg wonen, om daar wellicht een uitzonderlijke afspraak mee te maken. En je kunt bijvoorbeeld ook afspreken, joh. Zit je in je inwerkperiode, eerste 3 maanden, eerste 4 maanden, doe dat nou gewoon op kantoor. Ja, leer de club nou eens kennen. Ja. En dat we daarna inderdaad 1 of 2 dagen lekker vanuit huis gaan werken, dat is prima. En woon je heel ver weg, woon je echt aan de andere kant van het land, dan maken we daar een uitzondering voor.
26: Oké, maar dat klinkt, zoals jij het voorstelt, toch een stuk flexibeler dan ik het lees in het FD.
1: Ja.
26: En die werkplek moet er natuurlijk ook wel op ingericht zijn. Je moet daar wel fatsoenlijk kunnen werken. Want hier op kantoor geldt ook als je hier op dinsdag of donderdag komt.
6: Ja, altijd tekort aan
26: zoekbaar plekken. Zoekbaar is een plekje. Ja. Dat is ook de kritiek bij ABN AMRO.
6: Ja, dat is heel erg grappig, want er zijn veel grote corporates die hebben dat probleem. Dus die hebben werkplekken gesaneerd en vierkante meters opgeofferd. Allemaal post-corona, hartstikke mooi. En dan zie je inderdaad die dinsdag en die donderdag is het kanonnendruk, kun je nergens in pluggen. Ja.
1: Dus ja, de bonden zijn moordicus tegen deze plannen van ABN AMRO. Hebben die een punt?
6: Ik denk dat de bonden heel graag de munitie pakken, zeg maar, om mee te schieten. En dan gaat het ook over loonsverhogingen en over hogere kosten. Dan denk je, wat hebben die twee nou met elkaar te maken?
1: Ja,
6: mensen krijgen toch gewoon een mobiliteitsvergoeding, krijgen toch gewoon reiskosten. Dus het verbaast me niet dat de FNV ermee aan het schieten is.
26: Nee. En als ik jou zo hoor, dan zit er best iets in om misschien wat vaker op kantoor te werken. Maar ja, zo rigide met percentages, een soort opkomstplicht, gaat misschien wel een beetje ver.
6: Exact.
26: Dankjewel, Arjen Elbers. De presentator van BNR at Work. Podcast die je kan vinden in de BNR-app. Daar kan je hem luisteren. Ja. En trouwens, zometeen nog meer nieuws over ABN AMRO. De kwartaalcijfers zijn er namelijk. Die gaan we bespreken rond 9:15 met Matthijs Rotteveel van het FD. Met name interessant omdat die bank de afgelopen tijd gigantische groei heeft doorgemaakt. Ja. Als het gaat om de beurswaarde, ook sinds de nieuwe CEO eigenlijk. Allerlei ontwikkelingen die er spelen rondom ABN AMRO. Dat dus zometeen 9:15.
1: Ja. Die winst is goed gestegen. Ja. Een derde
26: zeker.
1: Tot 781 miljoen. Dat is heel erg mooi. Maar dat kan ook omdat het goed gaat in de wereld. We gaan eens even kijken bij Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, de A50 is weer vrij, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. De vrachtwagen is inmiddels weg in de richting van Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren heb je nog wel 5 tot 10 minuten op onthoud. Verderop op de A50 richting Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, vindt een spoedreparatie plaats. De linkerrijstrook is daarom dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4.
7: BNR Nieuws. De Ochtendspits. Tech-update.
1: En daartoe is aangeschoven in de studio Jo van Buurik. Goedemorgen.
8: Bas en Iwan, goedemorgen.
1: Google's eigen tegenhanger voor ChatGPT is het snelst groeiende product ooit. Is dat Gemini?
8: Jazeker. En dat zegt de CEO van Google.
1: Natuurlijk. Helemaal zelf dat wij de beste zijn.
8: Het is misschien niet heel toevallig qua timing dat ze dit hebben gekozen. Maar komen we zo op. Nee, wij hebben het uiteraard over Gemini, de tegenhanger voor ChatGPT. Daar kunnen we van alles over zeggen. Ja. Maar ze zeggen nu in ieder geval zelf dat ze 1 miljard actieve gebruikers per maand hebben. Mooie mijlpaal. ChatGPT heeft die een tijdje geleden al behaald. Tenminste, dat zei OpenAI dan zelf. Nu zijn er al heel wat diensten en producten van Google die net zoveel gebruikers hebben. Denk aan Google Zoeken bij uitstek, maar ook YouTube, Gmail, Google Maps. 13 in totaal zouden het er zijn. Maar ja, die hebben daar vele jaren voor nodig gehad. Soms wel meer dan 15. Gemini deed het in slechts een jaar of 3. Misschien nog wel minder. Applicaties die ik net omnoemde hebben daar veel langer over gedaan. Interessant ook dat Gemini natuurlijk verwerkt zit als AI systeem in tal van die andere producten van Google. Maar nee, dit gaat dan echt om mensen die Gemini als chatbot openen of via hun telefoon met Gemini praten. Als jij dat 1 keer per maand doet, dan tel je al mee.
1: Eventjes voor de weet, want dat is interessant. We spraken deze week Robert Gaal, voormalig Google-medewerker. Die zegt, Google moet maar aanhaken aan die hele AI-race. En dat kunnen ze gewoon niet zo goed. En dat komt omdat het een veel te grote logge corporate is.
8: Ja.
1: En nu komt meneer Pichai, die zegt, nee, het gaat fantastisch. En dan denk ik, ja, die twee dingen wegend. Wie heeft er gelijk?
8: Nou, ik zei al, de timing is niet heel erg vreemd. Of juist wel, hè, afhankelijk van hoe je het ziet.
1: Wat de top stapt daarop, hè, bij Google.
8: Nou ja, dat is wat Robert ook schetst inderdaad. Ja. Vooral het vertrek van Jeff Dean. Begon daar 27 jaar geleden als werknemer nummer 30. CEO van Google's AI-divisie DeepMind, Demis Hassabis, tevens Nobelprijswinnaar, is weggepromoveerd. Gaat langetermijnonderzoek doen. De voormalig CTO is daar nu de nieuwe topman geworden. Maar ja, dat is dus wel eventjes de vraag. Overigens, als ik de berichten uit de VS volg, de mensen die daar bovenop zitten, een beetje wisselend. De een zegt, het is echt een kentering binnen Google en de sfeer is er al de hele tijd niet goed, ook omdat ze met het Pentagon werken. Er zijn ook mensen die zeggen van dit zat er eigenlijk al een jaar aan te komen en het is alleen maar bevestiging van de ontwikkeling die al in gang was gezet. Feit is wel, Bas, we zien geen nieuwe versie van Gemini deze zomer. En dat was wel beloofd voor juni eigenlijk al, terwijl Anthropic en OpenAI wel allerlei nieuwe versies van hun grote frontier models hebben. En wat toch ook wel duidelijk is, zakelijke gebruikers, mensen in finance en programmeren, die gebruiken Google's AI niet echt. Die programmeren liever met Claude of met Codex van OpenAI. Toch leuk, deze mijlpaal van Google zelf dan. Maar goed, toeval lijkt dus niet heel erg aanwezig. Maar goed, heel even mee dan in Google's eigen feestje. 63% van de gebruikers Gemini praat met hun stem met die AI. Dat vind ik veel. Toch, ik ken vooral mensen die dat intikken in het chatbotbalkje. En elke dag worden er 150 miljoen afbeeldingen gegenereerd met Gemini.
1: Gaaf.
8: Nou ja, moeten we even voorstellen
1: hoeveel stroom, jongen.
8: En water om te koelen. Hè? Ja. Dat is een flesje per afbeelding gemiddeld. Tenminste, dat was een paar jaar geleden het geval. Volgens Google doen vooral bedrijven dat voor hun marketing, uiteraard. Ook wel opvallend, 100 miljoen gebruikers op iOS. Dat zijn dus allemaal mensen die die app zelf hebben geïnstalleerd. Dat staat niet standaard geïnstalleerd. Dus dat is dan toch wel een beetje knap.
1: Dan, in het kader van de AI moeten we ook nog even naar Spotify. Want het lijkt eindelijk concrete maatregelen te nemen tegen een stortvloed aan zelfgegenereerde audio met behulp van AI.
8: Ja, hebben jullie dat nou al vaak gehad, dat je een artiest hoort en denkt, is dit nou echt of is dit AI?
1: Nee,
26: ik ook nog niet.
8: Nou, ik ken wel meerdere mensen die dat hebben. En ik betrap er zelf ook wel eens op. Dat ik denk van, dit klinkt leuk en fijn, maar is dit nou echt of niet? En dan ga ik naar de bio van een artiest om te proberen vast te stellen, is dit nou een mens of niet? De Spotify gaat dat wat makkelijker maken met de aanduiding AI persona's, die vanaf volgende maand zichtbaar wordt. Dan kan een artiest aan de voorkant aangeven, dit is AI. En dat zal niet de AI doen, want die is niet zo goed, maar de persoon die AI-muziek uploadt. Maar het kan ook zijn dat Spotify zelf vaststelt, het zij met tools, het zij met mensen, dat een artiest geen echt mens is. Mm-hmm. En zeker van die gelikte AI-genereerde foto's, die kunnen wel eens verdachte uitstralen. Nou, daar gaat er dus extra bij gekeken worden. Wanneer dat dan zo is, krijgt hij dus dat label, gaat hij niet meer in de persoonlijke aanbevelingen komen die jij en wie dan ook allemaal luistert op Spotify, en ook niet in de lijstjes die ze samenstellen. Sterker nog, er kan dan zelfs in beeld gebracht worden, dit is iemand die het zelf heeft aangegeven, versus dit is wat Spotify heeft vastgesteld.
1: Oké, maar dat wordt er niet uitgegooid dan?
8: Dat wordt er niet uitgegooid, nee.
1: Waarom doen ze dat niet dan?
8: Nou ja, omdat er ook nog eens een interessante kant voor Spotify aan zit, want AI en muziek, daar hoef je minder royalties over af te dragen aan al die grootverdieners van muzikanten. Dus,
26: ja, maar misschien vind ik het als gebruiker wel prima om AI muziek te luisteren. Ja, waarom wordt het weggefilterd voor mij dan?
8: Nou ja, het wordt niet per se weggefilterd, het wordt alleen aangegeven. En ik stel me voor dat ze dan ook wel weer een knopje...
26: Ook uit de aanbevelingen wordt weggehaald.
8: Ja, maar ik stel me voor dat ze dan ook wel weer een knopje gaan toevoegen. Nee, ik wil wel met AI gemaakte muziek. Die stap zullen we dan ook wel weer gaan zien. Maar ze willen natuurlijk ook heel erg graag laten zien. Kijk, we lossen dit op. Resteert natuurlijk wel de vraag, wat moet je doen als je onterecht als AI wordt aangezien? Kun je bezwaar tegen maken? Maar het is wel een fascinerend gegeven dat je iemand kan devalueren door te zeggen, ja, maar jij bent gewoon een AI.
1: Precies.
8: Dus, het bestaat tegenwoordig ook praatradio met AI. Maar dat gaan we ook niet aanbevelen.
1: AI, Ariana Grande en zo, dat soort dingen. Ja, oei, heel goed. Spotify.
8: Ja.
1: Spotify AI. Dat zou nog kunnen. Dat je alleen maar AI krijgt.
26: Dat je al je troefwerken verplaatst.
1: Kan je meuk parkeren. Dankjewel, Joe van Buurik.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
10: De column van Bernard Hammelburg.
11: Begin 19e eeuw zat Napoleon op zwart zaad door de enorme kosten van zijn Europese oorlogen. In 1803 verkocht hij daarom de Franse kolonie in Amerika, in oppervlakte ongeveer een kwart van de huidige Verenigde Staten, voor $15 miljoen aan president Thomas Jefferson. Die aankoop is de geschiedenis ingegaan als de Louisiana Purchase. 12 jaar later werd Napoleon verslagen, maar Frankrijk bleef de oudste Amerikaanse bondgenoot. En misschien ook de oudste rivaal, want ze maken vaak bonje. Zo had president de Gaulle zo'n hekel aan de Amerikaanse militaire en politieke hegemonie dat hij zijn land in 1966 uit de militaire afdeling van de NAVO terugtrok. Alle Amerikaanse militairen moesten hun biezen pakken en het NAVO-hoofdkwartier moest in allerijl verkassen van Parijs naar België. Pas in 2009 keerde Frankrijk onder president Sarkozy helemaal terug in het bondgenootschap. De huidige president Macron doet enorm zijn best om de relatie met zijn grillige Amerikaanse ambtgenoot Trump overeind te houden. In juni onthaalde hij hem op een exclusief diner op het paleis in Versailles, waar Trump zichzelf wellicht herkende in de zonnekoning Lodewijk XIV, de tweede bewoner. Lodewijk XIII liet het toen bescheiden landhuis bouwen, maar zijn zoon vond dat het een monumentaal paleis moest worden, met onder meer een kolossale balzaal en onvoorstelbaar veel gouden ornamenten. Kortom, het was alsof Trump in de spiegel keek. Hij tekende daar ook het omstreden Memorandum of Understanding met Iran. En nu is het weer helemaal mis. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert de geloofsbrieven te aanvaarden van de nieuwe Franse ambassadeur, Aurélien Le Chevalier. Niet de eerste, de beste. Hij volgde dezelfde eliteopleiding voor ambtenaren als Macron en was stafchef van de minister van Buitenlandse Zaken. Wat heeft Le Chevalier misdreven? Niets. Maar vorige maand stemde Amerika samen met Rusland en Noord-Korea tegen verlenging van de termijn van de VN-hoge commissaris voor mensenrechten, de Oostenrijker Volker Türk. Türk is een stevige criticaster van de Amerikaanse immigratiepolitiek en het Israëlische opstreden in Gaza. Frankrijk was woedend over dat veto en Amerika neemt nu wraak door de poort gesloten te houden voor een nieuwe Franse ambassadeur. Politico veronderstelt dat het ook wraak kan zijn op Charles Kushner, de vader van Trumps schoonzoon, die Amerikaanse ambassadeur is in Parijs. Hij mengt zich in de Franse politiek onder meer door een campagne tegen antisemitisme in zijn gastland. Daar gaan we zelf over, vinden de Fransen. Daarmee is het recente sprookje in Versailles alweer vergeten. Als Napoleon in 1803 niet op zwart zaad had gezeten en zijn kolonie niet aan de Verenigde Staten had verkocht, had de Franse arrogantie het misschien van de Amerikaanse kunnen winnen. Maar helaas.
1: Ja, er lijkt maar geen droogte, geen einde te komen aan die droogte in ons land. Terwijl de maatregelen beginnen op te raken. En het blijft gewoon warm en het blijft gewoon droog. Hoe nu verder? Gaan we zo bespreken. Hoe ben je er?
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
14: In 14 weken begrijpend leren lezen.
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
17: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
18: En we hebben elke week een ander werkmerk.
17: Deze week het werkmerk van de rechtspraak.
18: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
19: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
28: Nu in de BNR-app.
26: Strandtenten profiteren van eclipse. Meerdere zaken zitten bomvol. ABN AMRO ziet netto winst in het tweede kwartaal met 29% stijgen. En in ons Oekraïne-luisblog. Oekraïne luistert naar het verzoek van JD Vance om te stoppen met drone-aanvallen op olietankers in de Zwarte Zee. Deze en ook nog andere verhalen vind je in de BNR-app.
1: En dan Rijn Baarnmans van de AWB. De brandende vraag, Rijn. Kan je een beetje lekker doorrijden op dit moment? Vertel ons wegennet.
2: Ja, in de meeste gevallen wel. Ik moet wel zeggen dat ik nu wat meldingen krijg met incidenten. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 richting Gorkum liggen auto-onderdelen op de weg. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunette is daarom de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar houdt rekening met 10 minuten vertraging. De A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode vindt een spoedreparatie plaats. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging ook hier 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij 161,6.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. ABN AMRO wil dat hun personeel weer vaker op kantoor gaat werken en minder thuis. Ze schrokken hoe leeg de kantoren soms zijn en vinden dat niet goed voor de teamgeest en de productiviteit. Vanaf nu moeten medewerkers de helft van hun werkweek op kantoor zijn. Sinds corona was die verplichting losgelaten. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANB-nieuws.
3: En dan kijken we naar de beurzen. In de Azië staat de Nikkei 0,9% in de plus. De Hang Seng in Hongkong verliest een hele procent. En de Kospi staat 4% in de plus. Dan is er ook nog wel wat beursnieuws. De netto-winst van ABN AMRO is in een jaar tijd met bijna een derde gestegen tot 781 miljoen. En verslaat daarmee analisten verwachting, want die zaten zo'n 100 miljoen lager. Bank verhoogt verwachting voor de renteinkomsten voor het jaar tot 6,8 miljard. Over die cijfers en over de performance van de nieuwe CEO van Berard gaan we het uiteraard hebben om 8:50 straks met onze collega van het FD, Rotteveel. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De droogte is nog lang niet voorbij in ons land, zo lijkt het. En de temperaturen nemen ook vandaag weer sprongsgewijs toe, terwijl de maatregelen om die droogte te voorkomen op beginnen te raken. Hoe gaan we verder? Zometeen op BNR.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
20: Als je een AI-bedrijf bent en geen Microsoft, Amazon of Google heet, ja, dan huur je voor rekenkracht waarschijnlijk een datacenter van Digital Realty. Dat bedrijf profiteert flink van de AI-hype en verhuurt honderden datacenters over de hele wereld. Wat levert dat beleggers op? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is bijna 5:05. We zijn op de helft van deze helft. Het is namelijk woensdag 12 augustus 2026. Iwan, je bent op weg naar het weekend.
26: Ja, dat is waar ook.
3: Ja, ja dat ook. Zeg je maar even. Ja. Al lang. Heerlijk. Het is er weer al. Wat gaan we doen zometeen?
26: Ook dacht in het weekend.
3: kan ook.
26: Gaan zo, ja, nou, vrijdag gaan we barbecuen.
3: Ja, klopt, ja.
26: Bij jou, met het ochtendspitsteam. Dat is heel leuk. Verder gaan we in deze uitzending het volgende nog doen. We gaan praten over verpakkingsmateriaal. Want vandaag is er een nieuwe Europese wet of richtlijn ingegaan. De PPWR. Die een en ander regelt rondom het verpakken van producten. De boel is om verpakkingsafval tegen te gaan. Alleen dat zorgt echt voor een bult aan administratie voor allerlei ondernemers. Bijvoorbeeld met een webshop, maar ook fabrikanten en importeurs. Zometeen spreken we met iemand die bedrijven helpt met het verduurzamen van die toeleveringsketen. Nou, kijken waar die bedrijven allemaal tegenaan lopen. En het is onrustig in de wereld, dat zal geen nieuws zijn. Het zorgt er wel voor dat allerlei, met name superrijke, afgelegen plekken aan het zoeken zijn voor het moment dat de bom valt, letterlijk of figuurlijk. Nou, waar ze naar op zoek zijn, waar ze voor schuilen en hoe dat eruit ziet, dat hoor je zometeen.
3: Maar we gaan eerst naar de droogte, want het is vandaag opnieuw droog. Er valt geen spettertje regen. En de temperaturen die lopen op tot soms wel 4, 35 graden in het zuiden van het land. En inmiddels is die langdurige droogte volgens Rijkswaterstaat historisch. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste droogtemonitor. Waterschappen nemen volop maatregelen. Zo kwamen er gisteren weer nieuwe maatregelen bij van het waterschap Amstel Gooi en Vecht, waar je vanaf vrijdag overdag niet meer mag sproeien. Sommige waterschappen hebben al gewaarschuwd dat er eigenlijk nog weinig andere maatregelen ingezet kunnen worden. Het is een beetje op het boek met mogelijkheden. En Rijkswaterstaat kondigt ondertussen aan dat de periode met laag rivier afvoeren tot in december kan aanhouden. Onafhankelijk hydroloog Joris Schaap zegt dat die maatregelen vooral bedoeld zijn om op korte termijn iets te kunnen doen, maar dat inderdaad de mogelijkheden daartoe, net als het water, wat uitgeput raken.
0: Het is wel degelijk noodzakelijk om die maatregelen te nemen. We hebben bijvoorbeeld het pijl van het IJsselmeer wel aan het begin van het jaar al opgezet. Mm-hmm. Zodat we wat meer buffer hebben voor in deze zomer.
3: Ja.
0: Die is ook belangrijk om zoet water in bepaalde gebieden te krijgen. Ook voor de veiligheid en om bijvoorbeeld kwetsbare natuurgebieden niet te laten verdrogen. Die is belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Dus die zijn wel degelijk noodzakelijk. Maar het zijn wel kortere termijnoplossingen. Die we steeds vaker zullen moeten gaan treffen. En die steeds vaker. Die droogte die we nu hebben, die gaat nog vaker voorkomen dan die nu al doet.
3: Ja, en dat pleit ervoor dat je structurele maatregelen zou moeten nemen. Eigenlijk dingen die je nog niet hebt, die je wel zou moeten doen. Wat zou je moeten doen? Want we kennen dat van heel lang geleden, dat de Romeinen cisternen overal aanlegden, ondergrondse wateropslag plaatsen.
0: Ja. Dat is overigens wel een goede. Dat is ook een oplossing die we in de huidige tijd kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dan weliswaar geen cisternen, maar ondergrondse buffers in de grondwater voorraden. Ja. Mm-hmm. We kunnen actief water infiltreren op het moment dat we een overschot hebben, bijvoorbeeld in de winter.
3: Ja.
0: En dat in droge tijden gebruiken. Maar dat zijn ook zeer lokale en tijdelijke oplossingen.
3: Ja, ja.
0: Wat we echt structureel zouden moeten doen in Nederland is kijken hoe we het ruimtegebruik anders moeten gaan inrichten. We hebben eigenlijk grootschalige buffers nodig die we gebruiken zodra er een overschot is. Ze dan vullen.
3: Ja.
0: En dan in tijden van droogte kunnen gebruiken. Maar we zullen ook moeten kijken naar ander landgebruik. We kunnen niet alles overal telen, bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Bepaalde gewassen die gevoelig zijn voor verzilting. Daarvoor spoelen we nu heel veel zoet water door. Het is de vraag of dat in de toekomst nog
3: houdbaar is.
0: Kan.
3: Ja. Ja.
0: En soms op de hogere droge zandgronden, zoals in Gelderland, Brabant, Limburg. Ja, daar is het water gewoon weg. En daar krijgt het ook niet de heuvel op, zullen we maar zeggen.
3: Nee.
0: Dus daarom zou je ook moeten kijken naar andere gewassen, andere inrichting van het gebied.
3: Ja, en toch, als ik u zo hoor, dan zegt u, ja, als je echt structureel wil aanpakken, dan moet je echt een breed landelijk beleid gaan voeren. Nu is dat veel te veel gericht op kleine dingetjes. Maar ja, dit is natuurlijk lastig te verkopen ook. Hè? Ook naar boeren toe, waar we al een discussie mee hebben. Van, jongens, stop maar met boeren daar, want het gaat niet. Het verzeelt daar. Of we kunnen daar niet genoeg met zoet water terecht. Ik lijkt me een moeilijke discussie.
0: Ja, nou, het gaat niet zozeer om stoppen met boeren, maar wel naar andere
3: gewassen
0: op ruimte gebruiken.
3: Okay,
0: misschien moeten we op een andere manier boeren.
3: Ja.
0: We moeten ook zeker niet alleen naar de agrarische sector kijken, maar ook bijvoorbeeld naar woningbouw, waar we woonwijken plannen.
3: Ja.
0: Het gaat echt. Ja, de ruimte in Nederland is zoals bekend is heel schaars.
3: Ja.
0: En daar zullen we iets mee moeten in de toekomst. Ja. Niet alleen aan de droge kant overigens, maar ook aan de natte kant.
3: Ja.
0: We krijgen te maken met meer extremen en die zullen toenemen.
3: Zeker, ja, dat is nu ook al een verwachting dat we in het najaar straks enorme plensen met regenwater krijgen. Nog even terug naar de huidige situatie, want de komende dagen is het weer warm en droog. Stel dat het nou ineens als een malle gaat regenen ergens in Europa en onze rivieren die vullen zich weer. We horen nu het verhaal van de Rijkswaterstaat. Dat kan nog wel tot december duren voordat we de rivieren weer op de normale niveaus hebben. Is dat ook uw indruk of kan het sneller als het volgende week ineens gaat regenen?
0: Het kan sneller, maar dan moeten we echt substantieel heel veel neerslag krijgen in het stroomgebied van de Rijn. Kijk, de lange termijn verwachting is nu wel echt dat die afvoer laag blijft. En met de vooral de weersverwachtingen die we nu hebben, gaat dat ook niet op korte termijn veranderen. Zeg maar. Per jaar worden de laagste rivierstanden wel in september, oktober verwacht.
3: Ja.
0: Als dit zo doorgaat, dan is dat wel echt een degelijk scenario.
3: Hydroloog Joris Schaap, onafhankelijk hydroloog. Ik was gisteren even bij ons bootje, dat ligt in Maurik. Mm-hmm. Daar heb je normaal een ramp en dan loop je de steiger op. Nu ging de ramp een stukje naar beneden. Daarna kwam er een soort vrije val van 15%. Mm-hmm. Waar je echt moest remmen om niet om op de steiger terecht te komen.
26: En het bootje?
3: Zo laag ligt het bootje. Bijna met de kiel in het water. In de blubber.
26: Oeh.
3: Ja, het is heel, heel erg laag, die waterstand.
26: Misschien verplaatsen.
28: BNR Nieuwsradio.
3: Komt de haven niet uit.
28: Ochtendspits.
3: Zit iemand tussendoor te toeteren.
26: We gaan naar Amerika. Vier Amerikaanse mensenrechtenorganisaties hebben de regering Trump aangeklaagd voor de volgens hen verlammende sancties die de regering oplegt aan het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag. Zij eisen dat die strafmaatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde zouden ondermijnen. Het gaat onder andere om Human Rights Watch en drie andere organisaties die noemen dat decreet van Trump onwettig. Die rechtszaak die is gisteren aangespannen bij een federale rechter. Tegen dus dat decreet van februari vorig jaar inmiddels al, waarbij Trump allerlei sancties instelde tegen onder andere rechters en aanklagers van het strafhof. En als gevolg daarvan kan het ICC nauwelijks nog functioneren. Ze hebben problemen met betalingen en dergelijke, met toegang tot digitale middelen, meldde persbureau AP enkele maanden later op basis van de gesprekken met medewerkers van het ICC. En dan hadden we een tijdje geleden ook nog Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die een campagne aankondigde om het hof verder te ontmantelen, want het ondermijnt toch wel heel erg de manier waarop Amerika zaken wil doen met de rest van de wereld. Nu dus een rechtszaak van die vier organisaties, waaronder Human Rights Watch, om dat decreet van tafel te krijgen.
3: Ja, en dan een nieuw onderzoek.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Kan ik me voorstellen. En daarmee is het 14 over 8. Gaan we naar Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, hoe staat het erbij nu?
2: Nou, weinig beren op de weg, maar wel isolatiemateriaal op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen. En daarom zijn twee rijstroken dicht. 20 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,7. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,4.
3: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
4: Ik geloof niet in een wereld waarin we geen enkel Amerikaans AI-model meer aanraken.
5: Het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten. Zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken.
6: Titegate noemen we het al.
4: Titegate, kijk aan.
7: BNR, blijf scherp. Het is precies 7:15. We gaan naar de Europese regels rondom het verpakken van producten. Die zijn vanaf vandaag aangescherpt. De PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation. Nieuwe wetgeving die hergebruik moet stimuleren en verpakkingsafval moet verminderen. En die wet die levert de ondernemers wel een puist aan extra werk op, extra administratie, maar biedt ook kansen. We gaan erover praten met Leontien Hasselman-Plugge. Zij is CEO van Impact Buying en helpt met haar bedrijf ondernemingen om de toeleveringsketen te verduurzamen. En nu bij ons in de studio. Goedemorgen. Ja, wat gaat er nu veranderen? Is best veel, geloof ik wel. Eerder deze ochtend een gesprek en ik krijg de indruk dat er vooral ontzettend veel administratie rondom deze wet zit.
8: Ja, eigenlijk wel. De PPWR gaat vandaag in zijn werking. Mm-hmm. En die zegt eigenlijk voor het eerst, ja, als je een verpakking op de markt brengt, en dat zijn nogal wat bedrijven, ja, dan moet je weten wat er in je verpakking zit, waar die van gemaakt is. Je moet een technisch dossier aanleggen en je moet een conformiteitsverklaring hebben en ook zeggen, weten wat er precies in zit. Ja. En dat eigenlijk digitaal voor handen hebben.
1: Oké. Okay. Zo even koepen de horens. Ik koop wel eens wijn bij een grote Italiaanse wijnfirma en die werkt voor een conglomeraat met 16.000 wijnleveranciers. Die hebben allemaal een eigen fles, eigen etiket, eigen capsule, soms lood, soms plastic, soms zink, weet ik veel. Gaat in een grote doos met een aparte verpakking. Die leverancier, die webshop eigenlijk, die moet dus alles in beeld gaan brengen, ook van die leverancier van die wijnflessen?
8: Uiteindelijk wel, ja. Als het dus, maar dat ligt eraan, de distributeur als die van een importeur. Eigenlijk binnen die wet, ja? De wet geeft eigenlijk bepaalde rollen aan die je in een keten kan spelen.
1: Ja, ja.
8: Voor webshops valt dat soms wat ongemakkelijk uit, want we moeten inderdaad al die data voor handen hebben.
1: Poeh.
8: Nu zie je natuurlijk ook wel dat natuurlijk ook weer de keten wordt terug ingeduwd.
1: Tuurlijk, ja. Er wordt gezegd van geef maar aan wat je hebt.
8: Ja. Ja, want eigenlijk is het over het algemeen heel normaal geweest dat als je bijvoorbeeld een pizza verkoopt of wijn, dat je wel weet van welke druiven die komt of waar het vlees vandaan komt, de pizza. De verpakkingen zijn over het algemeen een beetje ondergeschoven kindje.
1: Ja.
8: Daar is niet veel data van voorhanden.
7: Mm-hmm. Ja. Nu bent u van Impact Buying. U helpt ondernemers. Ik kan me voorstellen dat het met name ondernemers zijn die graag het goede willen doen op dit gebied, maar dus tegen allerlei problemen aanlopen. Waar lopen die tegenaan?
8: Nou ja, allereerst is het natuurlijk dat die data niet altijd digitaal voorhanden is. En je moet weten wat er over PFAS in zit. Dus als het een voetcontactmateriaal is of dat erin zit. Of er zware metalen in zitten. Eigenlijk moet je het zo zien dat de PPWR is een soort van startschot voor een enorme marathon. Want die wet die loopt met allemaal voorwaarden tot aan 2040.
7: Ja.
8: Dus je zegt eerst, weet nou even wat er in je verpakkingen zit.
7: Ja.
8: Dat betekent ook dat je moet bewijzen dat er bijvoorbeeld geen PFAS in zit of geen zware metalen. Dat betekent lab- en testresultaat.
7: Ja,
8: voor al dit soort verpakkingen. Je kan je voorstellen dat laboratoria enorm overlopen in een aanvraag om dit soort bewijzen eigenlijk te gaan creëren.
7: Ja, je moet bijna een halve chemicus zijn. Dus daar hebben we ook al de eerste webshops gezien die zeggen, ja, weet je, we gaan dan maar niet meer leveren aan het buitenland. Want als we dat doen, dan moeten we bij elke EU-lidstaat moeten we ons registreren. Soms moet je zelfs een lokale vertegenwoordiger hebben. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn, toch? Dan slaat het misschien een beetje door.
8: Ja, en ik denk dat je dat eigenlijk het verschil moet maken tussen, je hebt eigenlijk twee wetten die bij elkaar, dus je hebt de PPWR. En daar kan je dus, daar is degene die het de verpakking op de markt brengt, de fabrikant. Dus ik zeg maar wat, als je een foodretailer bent en je brengt een eigen merk pizza op de markt, dan ben je fabrikant. Want jij bepaalt hoe die pizza wordt verpakt of de huismerkwijn. Is het een merkproduct, dus heb je een Unilever product, dan is de merkproducent de fabrikant.
1: Mm-hmm. Ja.
8: Dat is iets anders dan een producent onder de UPV in Nederland. Dus eigenlijk de Extended Producer Regulation.
7: Ja.
8: En daar moet je eigenlijk betalen voor datgene wat je in de markt brengt aan verpakkingen.

0: verpakkingen.
1: Ja.
0: Tot dan nu was dat alleen maar van verpakking is afval. Ja. En die PPWR gaat nu eigenlijk zeggen, ja, verpakking is afval, maar verpakking is eigenlijk ook grondstof.
2: Ja, is ook herbruikbaar.
0: Ja, we willen eigenlijk minder afhankelijkheid van grondstoffen buiten de EU.
2: Ja.
0: We moeten gaan bepalen wat zit er in die verpakkingen.
2: Mm-hmm.
0: En als je dat goed kan bewijzen, dan kan je eventueel kortingen krijgen op die afdracht.
2: Ja.
0: En dat gaat elk land anders regelen. Dus als jij een webshop bent en je verkoopt in Nederland en je verkoopt in Duitsland. In Nederland hebben we één UPV die zegt van, nou, dit is hoe je eigenlijk die verschillende materialen van kosten moet. In Duitsland gaat dat zelfs per provincie.
1: Zo.
2: Wow. Ja. Dank u, ja.
1: Maar als ik u zo hoor, is het grote vingerwijze ook al begonnen. Waar de verantwoordelijkheden allemaal liggen. Dat is best ingewikkeld.
0: Zeker, want wat je eigenlijk ziet. En je ziet sommige bedrijven die hebben hierop op ingespeeld. Hè, die hebben die data al. Die zullen dat. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel die denken. Nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Mm-hmm. Ik heb het gezien met de andere Green Deal wetgevingen. Van ketenverplichting, van duurzaamheidsrapportage. Dat is uitgesteld en afgezwakt. Ik wacht wel.
2: Ja. Of niet gehandhaafd, hè? Want de voorloper hiervan was een richtlijn. Die is gewoon niet gehandhaafd, volgens mij.
0: Ja, maar ik denk de financiële hefboom dat ze in 2030 zeggen. Nou, er wordt een rating gegeven aan hoe recyclebaar die verpakking is en van hoeveel recycled content die is. Mm-hmm. En dan krijg je eventueel een financiële korting op jouw afvalafdracht.
2: Ja. Dat zou een incentive kunnen zijn.
0: Dus dat betekent dat bedrijven nu tot 2030 gaan hebben om hun zaakje op orde te hebben.
2: Ja.
0: Nu is het helaas wel zo dat de Europese Unie in alles of niks iets. Dus nu wordt er meteen deze wetgeving neergelegd. En die is gewoon heel groot en een gedrocht, helaas.
2: Mm-hmm.
0: Maar het concept klopt natuurlijk wel. De verpakkingen van nu zijn de grondstoffen van morgen.
2: Ja,
1: ja. En we willen afval reduceren. Dus dat doel is begrijpelijk. Stel, ik loop hier nu vandaag tegenaan. En ik denk, wat krijg ik nou aan mijn fiets? Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Wat moet je dan gaan doen op dit moment?
0: Nou, kijk, en dat is iets wat je natuurlijk altijd al moet doen. En dat is misschien met webshops wat minder. Want die verkopen heel veel producten van heel veel verschillende aanbieders.
2: Mm-hmm.
0: Maar als jij een kleine ondernemer bent met een bepaald product, heb je best wel een idee wat je keten is. Je hebt waarschijnlijk ook wel een idee wat in je product zit. Dan is het de volgende stap om uit te gaan vinden, wat zit er dan precies in je verpakking?
2: Ja.
0: En eigenlijk die systemen die je gebruikt om je productdata op te halen, kan je natuurlijk ook, uiteindelijk is een verpakking ook een product.
2: Ja.
0: Alleen, ja, dat moet nog wel eventjes opgezet worden in veel van dat soort.
1: Duidelijk. Verwacht u veel problemen? Of is dit, nou ja, gaan we een transitietijd in een en ander moeilijk, maar komt dit wel weer goed?
0: Nou, ik denk dat het wel goed komt, omdat ik al zei, ik denk niet dat het te stoppen is. Ik weet ook wel dat er geruchten zijn in Nederland dat de handhaver, de ILT, of de NVWA, als het voedgerelateerde contractmaterialen zijn, dat die wel volgend jaar rond februari is zullen gaan kijken of bedrijven of het zo is. En dan heb je natuurlijk, komt er een audit, en dan heb je altijd de mogelijkheid om een verbeterplan te hebben, om te laten zien dat je een aantal maanden het weer hebt. Kijk, het is natuurlijk niet een wet om heel veel boetes op te halen.
2: Nee.
0: Want dat zit natuurlijk in die UPV-stukje. Daar zit die.
2: Ja,
1: maar impactvol is het zeker. Dank, Leontien Hasselman-Plugge, CEO van Impact Buying.
2: 8 minuten voor 8:30, de Argentijns Andesgebergte bouwt een groep miljonairs aan een schuilplaats voor het geval de bom valt. En hoe groot die groep precies is, dat is niet duidelijk, maar die weten zeker dat de Derde Wereldoorlog gewoon al is begonnen. Opvallend, er worden geen bunkers gebouwd. Ja, maar het moet meer een toevluchtsoord worden waar je volledig zelfvoorzienend bent. Dus helemaal off-grid. Gaan we over praten met Erik Schouten, oprichter van de DMI Security Intelligence en voormalig AIVD'er. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, bekend met dit verhaal, want de Financial Times schreef er als een van de eerste over. Een groep mensen, hoe groot is die groep en waar bestaat die uit? Zijn dat de Bill Gates'en van deze wereld?
3: Ja, zo wordt het wel beschreven. Hè? Dus mensen met aardig wat geld op de bank, de superrijken, die geld hebben verzameld om een toevluchtsoord te hebben waar ze met hun familie en vrienden veilig wat langer kunnen blijven leven, zeg maar.
2: Ja, en komt dit vaak voor, dit verschijnsel? Zien we dat, want je denkt altijd meteen aan de atoombunkers die mensen in hun tuin lieten bouwen in de jaren 50 en 60. Maar dit is iets anders, hè?
3: Ja, je ziet beide eigenlijk.
2: Okay.
3: Ik zie ook nog steeds dat er op eilandengroepen of in landen ook bunkers worden gebouwd.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook dat er naar plekken wordt gezocht waar je zelfvoorzienend kan zijn. Dus het is een mix.
2: En dit is dan een specifiek ding in het Andesgebergte, wat dan helemaal zelfvoorzienend moet zijn. Daar gaat niet de grond in, dat gaat niet 300 meter een berg in, of weten we dat niet?
3: Nou, dat weet je niet. Want je zal altijd wel wat nodig hebben, ook de grond in. Mijn grootste zorg is altijd, je kan wel zoiets bouwen. Ja. Maar je moet ook nog je veiligheid op orde hebben. Want als jij de enige bent, dan is het schaarste. En dan zullen andere mensen ook interesse krijgen. Dus die zullen ook naar je toe willen komen.
2: Ja, precies. En dat is dus inderdaad veiligheid. Je moet ook een afgelegen gebied hebben en dan volledig off-grid zijn. Dat is nogal wat. Is het niet gewoon eigenlijk een beetje een soort doekje voor het bloeden? En gaat het...
3: Ja, voor mijn gevoel wel. Kijk, je gaat iets moois creëren. Maar je creëert ook een mini-gemeenschap, mocht het fout gaan.
2: Ja.
3: En dan krijg je natuurlijk ook interne strubbelingen. Je krijgt ook mensen die, die intern gaan vechten. Ja, en dan komt het van binnenuit. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
2: Het wordt een soort Big Brother huis, maar dan met Big Millionaire huis. Het is toch een beetje eng.
3: Ja, precies dat. Het zou wel een heel mooi concept opleveren, inderdaad.
2: Ja, dat wel, als we de kamers bij hebben. En het mooie, als je dan buiten komt, op den duur naar zijn... Na het uitbreken van zijn nucleaire oorlog, ben je de enige op aarde nog zo'n beetje. Het is ook niet zo leuk, denk ik.
3: Ja, nou, dat kan ook leuk zijn, want je kan weer iets nieuws opbouwen.
2: Dat
3: als je tot een superrijke groep wordt, dan kan je de naam daaraan verbinden.
2: Ja.
3: Maar het is een interessant concept.
2: Ja, en toch, hè, is er iets wat wij niet weten, wat zij wel weten?
3: Nou ja, ik zeg ook altijd in mijn sessies en trainingen... en ook als ik gesprekken voer met het bedrijfsleven over geopolitiek... de derde wereldoorlog is al begonnen.
2: Ja. Hè,
3: maar dat betekent niet de einde der tijden. Betekent echt wel dat je er gezamenlijk nog steeds kan ondernemen en kan werken. Maar het is wel een serieuze zaak. En dat zien deze mensen natuurlijk ook. Ze moeten iets bedenken om toch ergens veilig te kunnen leven.
2: Maar wacht even, die dachten we 70 jaar geleden ook tijdens de Koude Oorlog. Hè, die waaide uit. Eindelijk wel een beetje over. Iedereen een bunker in zijn tuin, nooit gebruikt. En nu gaan we opnieuw beginnen.
3: Nou, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Je hoeft dus niet dit soort excessen te gaan doen. Als we nou met z'n allen gewoon werken aan een veilige wereld... dan hoef je ook niet met een groepje mensen te overleven.
2: Precies. Zullen we dat maar mee beginnen? Laten we dat maar eens even roepen, zo'n beetje de wereld in. Dank, Erik Schouten, oprichter van Diami Security and Intelligence... en voormalig AIVD'er. Het kabinet gaat volgende week gesprekken voeren met oppositiepartijen om steun te krijgen voor de Prinsjesdagbegroting. Want ja, als je een minderheidskabinet hebt, dan moet je gaan leunen op de Tweede Kamer en op de Eerste Kamer. De grote vraag is, waar gaan ze het over hebben? Hoeveel geld moet er nog verdeeld worden? Waar gaat dat heen? En gaan ze er dan ook uitkomen? Gaan we zo bespreken met de voormalige campagnestratege van de VVD, Bas Erlies.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt... in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
15: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: BNR.
6: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Daar lag isolatiemateriaal tussen Nieuwegein en Maarsen en de vertraging is 30 minuten. Op de A7 op de afsluitdijk ten oever Heerenveen heb je in beide richtingen 10 tot 15 minuten vertraging door technische problemen aan de Lorentzsluizen. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 106,1. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. ABN AMRO wil dat hun personeel weer vaker op kantoor gaat werken en minder thuis. Ze schrokken hoe leeg de kantoren soms zijn en vinden dat niet goed voor de teamgeest en de productiviteit. Vanaf nu moeten medewerkers de helft van hun werkweek op kantoor zijn. Sinds corona was die verplichting losgelaten. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Ja, het kabinet is nog met reces. En toch gaat het kabinet volgende week al gesprekken voeren met de oppositiepartijen om steun te krijgen voor zijn Prinsjesdagbegroting voor de 3e dinsdag in september. Want er hangt nogal wat van af en er moet veel geld komen. Gaan ze eruit komen? Dat gaan we zo bespreken met voormalig campagnestrateeg van de VVD, Bas Erlings.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
22: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
23: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
25: Thomas van Zijl.
26: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over provincies die lobbyen voor het onderhoud aan hun bruggen en spoorwegen. En een gesprek met Tanja Dik. Zij is algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Hoe kijkt ze terug op de recordbrekende concertreeks van Harry Styles? Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Bas van Werven en Iwan Verrips.
19: En zo wordt het weer 9:03 op deze woensdag, de 12 augustus 2026. Iwan, wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
1: We gaan praten over de eclips van vanavond. Over een uur of 12 is het zover. De grootste eclips van de eeuw. 88% van de zon bedekt. En ook de horecasector profiteert daarvan, met name aan de kust. Dat hoor je zo meteen. We hebben een beursvooruitblik met Martine Halfkamp, die vertelt waar je op moet letten. Nou, zal ongetwijfeld over ABN AMRO gaan. En met Nout Broekhoff hebben we een mobility update met een waarschuwing van NS. En waar zij voor waarschuwen, dat vertelt Nout zo meteen.
19: Oké.
1: Okay. Ja, dat is de betere tease.
19: Dat is een hele betere tease. Dan eerst naar deze, ook een hele mooie tease. Want het kabinet gaat vanaf volgende week al gesprekken voeren met oppositiepartijen om steun te vinden voor zijn begrotingsplannen, schrijven NOS en de Telegraaf op basis van ingewijden. Want ja, het is nog steeds reces in Den Haag, nog 2,5 week. Maar over een maand is het ook alweer Prinsjesdag. En dat betekent dat er een begroting moet liggen. En met een minderheidskabinet en een nogal uitdagende financiële agenda is het handig om even te kijken, op het water te peilen, de temperatuur te meten. Bij ons Bas Erlings, voormalig campagnestratege van de VVD. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Het zijn niet de gesprekken waarvan je zegt van, nou, die worden makkelijk met een kopje koffie en we hameren lekker door, kan ik me voorstellen. Hè?
2: Nee, je weet dat nooit helemaal zeker, maar zo dat niet, nee.
19: Nee. Nee, wat ligt er allemaal op tafel, Bas? Kun je dat schetsen? Want we hebben een infrastructuuruitdaging, een via-uitdaging, een sociale zekerheidsagenda dus, en nogal wat andere dingen. Defensie?
2: Ja, nogal. Oh. Ja, kijk, er ligt nu een soort basisplan. Het Centraal Planbureau heeft dat doorgerekend op basis van het regeerakkoord. En daar ligt nu een basis. En daar moet nu over gesproken gaan worden. En omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moeten ze nu ofwel via Pro, ofwel ruwweg via Ja 21, moeten ze gaan kijken wie wil er meedoen, wie wil er ons helpen eigenlijk om een meerderheid te krijgen, zodat we die begroting rondkrijgen.
19: Ja.
2: En die twee partijen, ja, die zitten natuurlijk allemaal niet meteen op te wachten en gaan dat zeker niet, gaan er zeker niet zomaar aan meedoen. En ze willen ook allebei nog iets helemaal anders. De ene wil natuurlijk meer gaan uitgeven, de andere wil juist lastenverlichting.
19: Ja.
2: En ze zeggen allebei ook, je kan niet gaan shoppen, het is of met ons of met de ander, maar het is niet allebei. Dus het zit, ja, dit wordt echt een heel moeilijk gesprek.
19: Dat kan ik me voorstellen. En los daarvan, als je kijkt naar, hè, of over rechts of over links, dan ben je er nog niet. Want je zal nog meer partijen erbij moeten gaan trekken. Hè. Want wie hebben er uiteindelijk de touwtjes in handen, zou je kunnen zeggen? Dat zijn dus, dat is een conctie van de late oppositiepartijen, of ter linker of ter rechterzijde.
2: Ja, kijk, als je over links gaat, red je het volgens mij wel, hè? Want dan ga je met Pro,
19: dan
2: ben je er.
19: Precies, dan ben je er.
2: En als je over rechts gaat, dan zal Ja 21 zal er nog wat bij moeten hebben. Zeker ook in de Eerste Kamer.
19: Ja.
2: En eentje nog in de Tweede Kamer. Dus dat, maar aan de andere kant, dus rationeel gezien klinkt het logisch om over links te gaan, via Pro. Mm-hmm. Maar ja, voor de VVD is dat natuurlijk weer helemaal niet aantrekkelijk.
19: Nee.
2: Want ja, die peilingen zijn niet zo lekker. En dan moet je ook nog in gaan stemmen met allemaal linkse maatregelen die je kiezers niet leuk gaan vinden. En aan de andere kant zal Rob Jetten natuurlijk minder enthousiast worden van over rechts gaan via Pro. Dus zo, ja, die hele strijd zit er ook nog achter.
19: Ja, dat is toch een beetje, komen ze eruit is de grote vraag. Want je bent campagnestratege, Bas. Hoe zou je dat aanvliegen? Want dat is toch wel iets waar je strategisch over moet gaan nadenken als kabinet, hè?
2: Ja, absoluut. En wat hierbij natuurlijk helpt, helpen, is dat ze maar heel korte tijd hebben.
19: Ja.
2: Want eind augustus moet het allemaal ingeleverd zijn bij de Raad van State.
19: Mm-hmm.
2: Moet bekeken worden of het aan alle regels voldoet. Moet het voorbereid worden voor Prinsjesdag. Dus ze hebben ruwweg, als ze volgende week starten, hebben ze 2 weken om hier uit te komen.
19: Goh.
2: Dus er wordt heel veel druk erop. En niemand zit natuurlijk echt op te wachten dat dit niet gaat lukken. Als jij de partij bent, ook als je Pro bent of Ja 21, die ervoor gezorgd hebben dat de boel plat ligt, uiteindelijk wil Nederland gewoon dat de dingen opgelost worden.
19: Ja.
2: En wil je niet de partij zijn die dat allemaal aan het tegenhouden is. Dus ik denk dat ze allemaal uiteindelijk er wel uit willen komen, maar er vooral ook zoveel mogelijk uit willen halen voor zichzelf.
19: Ja, precies. En dat uiteindelijk eruit halen betekent ook dat er dingen verlegd gaan worden, uitgaven verlegd gaan worden, dat begrotingen anders eruit gaan zien. Wat ook je in je gezicht kan exploderen later, omdat het ineens niet blijkt te werken. Hè? Het afbreukrisico is er ook.
2: Absoluut. Ja, zeker. Ja. En ja, maar ja, dat is dus wel. Maar aan de andere kant, als het dus wel lukt, als jij de partij bent die redelijk is en de boel aan de praat houdt in Nederland,
19: ja,
2: dan zien we in het verleden dat het vaak ook wel door kiezers beloond wordt.
19: Ja, zeker. Als we kijken naar de diverse opstellingen. Je zei het al even, Pro gaat kijken naar die bezuinigingen op sociale zekerheid. Daar willen ze vanaf. Dat gaat een hoop geld kosten. Dat moet je ergens anders weer gaan weghalen. Wat zou Ja 21 kunnen brengen? Aan de andere kant.
2: Ja, die kijken juist meer andersom. Die willen juist meer geld naar veiligheid, strenge migratie.
19: Ja.
2: Die willen lastenverlichting voor werkenden. Nou ja, dat gaat natuurlijk ook ergens ten koste van. Dus, dus dan zul je weer zien dat juist die sociale zekerheid bezuinigingen wel weer nodig zijn, die bezuinigingen op de zorg. Die staan ook een beetje recht tegenover elkaar. De ene zit meer links en de andere zit meer traditioneel rechts erin.
19: Ja, nou weten we ook die uitdaging. Defensie is een uitdaging, maar dat is een given. Het andere, onderhoud aan wegen, Rijkswaterstaat, hoorden we deze week ook, Caramans en Bertram. Er moet 80 miljard bij de komende tijd. Gaat maar eens halen.
2: Niet normaal.
19: Nee, er is nog wat op het op de rol staat.
2: En daar begint de druk natuurlijk wel toe te nemen.
19: Precies.
2: Want kijk bijvoorbeeld naar de brug bij Gorkum. Ja. Daar mogen al niet eens meer vrachtwagens overheen. Dat zijn we toch niet gewend in Nederland, dat soort dingen.
19: Nee, precies.
2: Dus er zal ook iets moeten gaan gebeuren.
19: Ja, dat is wel niet de enige. En de partij die daar wel iets aan doet, die zal mogelijk daar ook wel positieve spin van krijgen.
2: Zeker, maar ja, dat soort dingen duren natuurlijk wel altijd heel lang. Ja. Het is niet voor niks dat ze daar nu in de problemen komen. Want als je daar nu op bezuinigt, dan zie je dat pas over 10 jaar. Dus dat hebben ze 10 jaar geleden al gedaan. Ja. Als je nu geld investeert, duurt het ook vrij lang voordat je de resultaten van gaat zien. Ja. Dus dan ga je niet je peilingen mee omhoog krijgen.
19: Ze moeten tot een doorbraak komen. Lukt dat nou echt niet? Wat dan?
2: Ja, dan zijn er in de grondwet wel allerlei escapes voor. Ja. Je kunt sowieso nog dooronderhandelen tot Prinsjesdag, maar dat kan niet op grote lijnen, dan moet je echt op kleine dingen doorgaan.
19: Poeh.
2: Daarna kun je ook nog vastlopen en dan gaat er vanzelf. Ja, geloof dat dan de begroting van afgelopen jaar automatisch in werking treedt. Dat soort dingen. Maar je wil dat natuurlijk niet, want het beeld is vreselijk. Iedereen is boos, de druk neemt toe en je raakt natuurlijk ook als kabinet zijnde de controle kwijt.
19: Ja, precies. En weer het vertrouwen van de burger, hè? Die moet gaan kiezen volgende keer.
2: Ja. Ja, absoluut, ja.
19: Dus een doorbraak.
2: In de aanloop ook nog naar de Provinciale Statenverkiezingen. Bedoel ik.
19: Ja. Dus het is wat dat betreft cruciaal. Alles lijkt erop dat er een doorbraak moet gaan komen. Maar dat er nog veel koffie wordt gedronken, dat is wel duidelijk.
2: Vakantie is voorbij voor de politici, denk ik.
19: Dat dacht ik ook. Dankjewel. Bas Erlings, voormalig campagnestratege van de VVD.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
1: Vanavond vindt de grootste eclips van de eeuw plaats hier in Europa. En ook de horecasector profiteert daarvan. Uit de rondgang van BNR langs allerlei strandtenten blijkt dat sommige van die zaken al volledig volgeboekt zijn. En ook veel hotels aan het strand zijn vol. Al kan het ook met het mooie weer en de vakantie te maken hebben. En dan pak je ook even mooi zo'n zonsverduistering mee. Nou, een voorbeeldje is Beach Club Far Out in Zandvoort. Ook volledig afgeladen vol vanavond. En de strandtent heeft dan ook een speciale actie, vertelt Remco Petersen. Hij is van die Beach Club.
4: Ik denk dat zo'n week, anderhalve week geleden, toen zag ik het een paar keer voorbij komen. En toen dacht ik, nou, volgens mij is dat iets waar we mee kunnen. Mm-hmm. Keek ik op het weerbericht, zag ik dat het zonnig zou gaan worden.
19: Ja.
4: Dus toen dacht ik, nou, als we een zonnige avond hebben, dan is dat nog wel eens iets wat aandacht wil kunnen trekken.
19: Mm-hmm.
4: En toen appte ik eigenlijk een goede vriend van mij die ook onze marketing doet. En toen ging ik eens eventjes met hem sparren over WhatsApp. En eigenlijk binnen een half uurtje hadden we het idee van, nou, hier moeten we toch wel even wat mee.
19: Ja.
4: En wij hebben diezelfde avond eigenlijk nog een eerste actie online gezet.
19: Okay.
4: Om gewoon onze dinertafels op het terras te laten boeken. En binnen 24 uur hadden wij meer dan 250 reserveringen binnen.
19: Zo, gauw handel.
4: Ja, dus toen dachten we van, nou, laten we toch maar even doorpakken. Mm-hmm. Dit gaat lekker. Normaal verhuurden wij geen strand en loungebedden in de avond. Dus 's avonds wordt dat gewoon lekker opgeruimd en dan houdt dat op.
19: Mm-hmm.
4: En toen dachten we van, nou, misschien kunnen we dat voor die avond dan toch nog wel eventjes allemaal uitzetten. En richting zee, gezellig, romantische zonsondergang.
19: Mm-hmm.
4: Dus toen hebben we nog maar 200 plekjes online gegooid. 200 strandbedjes online, 200 brillen bijbesteld. En ook die waren binnen 48 uur allemaal uitverkocht.
19: Wat geweldig, ja.
4: Dus toen dacht ik van, ja, we hebben nog steeds 200 extra plekken beschikbaar, maar die heb ik nog niet geboekt en nog niet online gezet.
19: Mm.
4: Dus toen hebben we nog een derde ronde gedaan, weer 200 brillen erbij. En ook die waren binnen een goede 24 uur uitverkocht.
1: Nou, gigantische vraag. Dus wat is de, dan is er nogal een soort eclipse-toeslag, denk ik zomaar, of niet?
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat het zo druk werd.
19: Ja.
4: Dus de eerste 200 brillen hebben we gratis weggegeven. Met het idee dat mensen natuurlijk lekker komen dineren. En daarnaast zijn de prijzen richting 3,50 voor een bril gegaan, wat verwerkt is in de boekingsprijzen.
19: Ja, okay.
1: Hoe doet u dat met personeel? Want ja, ik kan me voorstellen, een woensdag in de zomer, nou ja, dat zal altijd wel volk zijn. Maar honderden mensen misschien niet. Dat is even een tandje bijschakelen, denk ik.
4: Ja, we hebben het rooster inderdaad wel echt flink moeten opschakelen. En dat is natuurlijk altijd wel wat lastig. Maar ik moet zeggen, daar komen we normaal goed mee weg.
19: Ja.
4: Maar vandaag moesten we wel, voor de rooster van vandaag, moesten we wel echt eventjes flink moeite doen. Rondbellen, veel rondvragen om wat diensten te ruilen. Maar we werken vandaag met 44 man op de rooster.
5: Zo, hallo.
7: Mensen, ja.
5: Wauw. Ik sta wel naar boven te kijken straks, het een beetje tegen zit.
4: Ja, precies.
1: Ja, precies. Om 7:50 liever even geen drankje bestellen. Ze stellen het een paar minuten uit.
4: Nee. Even 5 minuten is het bar dicht. Ja.
1: En geldt dat ook voor al uw collega's? Is het eigenlijk bij alle strandzaken hetzelfde beeld?
4: Ik heb er geen één gesproken waar ik hetzelfde beeld heb.
1: Okay.
4: Dus ik weet niet of dat het overal zo druk wordt. Wij zijn ook echt wel een van de weinigen en eerste die online aankondigden hier iets mee te gaan doen.
1: Mm-hmm.
4: Daarna kwamen er nog wel enkele anderen die binnen 1 of 2 dagen volgden met wij doen ook iets met de zonsondergang. Dus ja, ik heb wel, nadat ik mijn actie zag, het idee dat er een aantal de boot gemist hebben, want vraag is er wel.
5: Maar invulling niet bij die anderen. Zeg maar even, even naar dat diner, meneer Petersen. Wat krijg je zo voorgeschoteld? Een echt eclipsminuutje?
4: Nee, we doen diner wel gewoon à la carte. Dus ons normale menu draaien we gewoon volledig. Alleen we hebben wel twee speciale cocktails door onze barman laten ontwikkelen voor de eclipse. Dus we hebben een speciale cocktail met dry orange. En die ziet er helemaal uit als een zonsondergang. En we hebben een speciale cocktail die je zelf aan tafel moet inschenken. En dan krijg je allemaal verduisteringen en verkleuringen.
5: Je brein op.
4: Dus ook daar hebben we wel wat leuks mee gedaan. Ja, als je het doet, moet je het wel goed doen.
5: Ja, moet je het goed doen.
1: En 88% bedekt, dus €8,80 denk ik dan, of niet?
4: Iets duurder nog.
1: Oh, iets meer,
4: Daar zit die eclipse-toeslag op.
1: Ik wens u een mooie avond. Ik denk, als je naar een van die kustplaatsen gaat, dan moet je wel een beetje op tijd vertrekken. Want het zou me niks verbazen als het gekhuis wordt.
4: Precies, dat is ook onze grootste angst, dat mensen misschien nog wel eens te laat komen.
1: Ja.
4: Want ik verwacht inderdaad wel echt een flinke toestroom aan gasten naar Zandvoort. En je moet ook nog maar eerst een parkeerplekje vinden. En, ik wens allemaal succes in de auto.
1: Ja, precies. Of met de trein anders wellicht. Nou, Remco Petersen zei dat hij is directeur van de Beach Club Far Out in Zandvoort.
5: Ja, over Far Out gesproken. Rijn Baartmans van AWB. De afsluitdijk is dicht. Hoe komt dat nou?
8: Ja, dat klopt inderdaad. De A7 Den Hoever Heerenveen is in beide richtingen dicht door technische problemen aan de Lorentzsluizen. Omrijden kan het best via Lelystad en Enkhuizen over de A6, de N307 en de A7. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 226,3. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,3.
9: Blik op de beurs.
5: Ja, nog een kwartiertje open de beurs en duren, dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is vaak op woensdag Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Nou, wat zegt de future? Waar gaan we heen?
10: Nou, is eigenlijk hetzelfde als de hele week. We gaan een beetje onveranderd tot licht hoger, zoals het er nu naar uitziet, aan de dag beginnen.
5: Kijk al.
10: We kunnen ook zeggen, het is een afwachtende houding.
5: De afwachtende houding, klinkt altijd mooi, ja. En dat is het, een beetje dunne handel. Veel mensen zijn handelaren nog met vakantie en veel mensen ook die beleggen. Maar toch, ABN AMRO kwam met kwartaalcijfers. En die, jaar op jaar, hartstikke goed gedaan, hè?
10: Ja, alles was eigenlijk beter dan verwacht. Ook echt veel beter dan analisten hadden verwacht. Daarbij kan je zeggen, ze verhogen de verwachtingen. Zowel voor de rest van het jaar, en ook de kosten, dat die nog verder naar beneden gaan. Dus dat is ook weer een verhoging van de verwachting, als je het zo ziet. Echt alles draait daar crescendo. En dan voor beleggers is het dan nog, voor aandeelhouders is het nog het allerfijnste, dat ze het nog weer dividend gaan verhogen. Omdat ze ook zeggen, daar hebben we gewoon de ruimte voor. Vanaf 1 augustus is natuurlijk de fusie met NIBC helemaal geëffectueerd. Dus dat wordt meegenomen in de cijfers. Maar rentebaten en de fee-inkomsten, het was allemaal goed. Ja,
5: komt dat allemaal door die nieuwe CEO of is dat niet aan haar te wijten of te danken?
10: Nou, het is natuurlijk altijd fijn dat je dan zegt van nieuwe bezems vegen schoon en dat ze dan het tij mee heeft. Er was natuurlijk al heel veel wel ingezet, maar dat er heel veel beleggers wilden heel graag dat er veel op die kosten werd gestuurd. Omdat het een beetje in het algemeen voor Nederlandse banken wel heel aan de hoge kant is. En dat daar nu echt stappen worden gemaakt. Maar de koers van het aandeel heeft het al heel goed gedaan dit jaar. Dus we zullen zien wat er nog meer in het vat zit.
5: Wat gaan we verder in de gaten houden?
10: Nou, het is weer een belangrijke inflatiedag, vooral in de Verenigde Staten. En dat is dan vooral natuurlijk omdat Warsh zegt van de voorzitter van de Fed. Ik doe niet meer zo aan dat forward guidance, dus ik ga niet zoveel informatie geven aan beleggers. De markt moet het maar gewoon een beetje afwachten van wat we gaan doen. Nou, in dat kader is dan inflatiecijfers heel belangrijk. Nou, dat was het vorige keer was het gebaseerd op dat de straat van Hormuz wel een beetje open ging. Maar ja, dat is, iedere dag is het weer anders, dus het lijkt ook een beetje een fata morgana te worden. Dan heb je ook nog de detailhandelsverkopen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk hoe de Amerikaanse consument het blijft doen. En in dat kader is ook wel weer, als je dan ziet dat de creditcardschulden ongeveer opgelopen zijn tot het hoogste niveau ooit. Dus ze blijven wel besteden,
5: maar wel op rekening.
10: Het is niet per se, niet per se met geld wat ze direct hebben.
5: Nee, dat hadden ze in de jaren 20 ook al een keertje, geloof ik, hè?
10: Nou, ze doen het
5: voorafgaand
10: nog steeds,
5: aan de crisis.
10: Hè?
5: Ja, nee, precies. Ja,
10: ja, ja, dat is klopt. Dus, we blijven gewoon doorgaan daarmee. Ja. Je kan ook even kijken. Het voordeel is consument of de leningen van studenten, die zijn een beetje naar beneden.
5: Kijk dan. Nou, dankjewel. Martine Hofkamp, directeur van Fintess, en vervolgens weer.
7: Mobility Update.
5: En dus is aangesloten in de studio niemand minder dan Nout Broekhoff.
11: Ja, goedemorgen.
5: Onze eigen mobiliteitsman.
11: Ja, zeker.
5: NS waarschuwt reizigers. Ga vooral niet met de trein. Ik weet niet wat voor waarschuwing hebben ze.
11: Nee, doorgaans gaat het inderdaad over vertragingen, stakingen, werk aan het spoor. Nee, dit gaat over het zomerabonnement. Dat stopt natuurlijk. Nederland belvrij. Ja. Zo'n 300.000 reizigers hebben nog het goedkope zomerabonnement van €49 per maand. En dat abonnement was tijdelijk beschikbaar natuurlijk. Maar tussen 15 juni en 31 augustus, dankzij die overheidssubsidie die daarin gestoken is. En dat abonnement wordt automatisch omgezet naar een NS Flex Dalvrij abonnement. En dat kost €127,95.
5: Dat is diefstal vergeleken met die zomerige toestand.
11: Inderdaad. Dus doe je niks als reizigers, dan krijg je dus een verhoging van bijna €80 per maand. De NS stuurt nu klanten allerlei waarschuwingsmails. Ook op social media is van alles te zien van let op. Maar je kunt dus niet zeggen straks, ik heb het echt niet gezien. Ik wist dit echt niet hoor. Want het is ook al echt aan de voorkant al meerdere keren gecommuniceerd. Dus ik ben dan wel benieuwd hoeveel mensen afhaken. En hoeveel mensen
5: er over blijven.
11: Per ongeluk nog door laten lopen. En hoeveel mensen toch in die trein blijven stappen met zo'n abonnement. Dat is buiten de spits reizen. Dus ik denk voor medewerkers, voor forensen, is het niet echt interessant genoeg om de auto te laten staan, vrees ik.
1: En was het nou een succes?
11: Ja, dat vind ik dus heel moeilijk in te schatten. Er schijnen dus 400.000 mensen gebruik van te hebben gemaakt. Volgens mij was er geld voor veel meer mensen. Maar NS spreekt van een succes. Omdat 37% van de mensen die in die trein is gestapt het voorheen niet deed, dus niet zo'n abonnement had. En dat is toch bijna 4 op de 10, 2 op de 5. Is niet onaardig. Niet, is toch wel goed. Als ik het moet.
5: Dus is het wel succes?
11: Ja, dat is zeker. Het was eerst 20%, liep op naar 30% en uiteindelijk bijna 40%. Ik vind dat niet slecht.
5: Oké. Dan de goedkoopste legale, want daar gaat het over, elektrische step die je in Nederland kunt krijgen. Die is inmiddels onthuld. En die heeft alles, hè. Dus spiegels, toeters, het ABS, noem maar op.
11: Kijk maar, ik heb het.
5: Het is echt.
11: De foto gestuurd. Oh. Er zit ook een kenteken op. Dat is eigenlijk het belangrijkste, waardoor het verzekerd kan worden. Ja. Dikkere bandjes, spiegeltje, koplampen. Een
5: kentekenplaat.
11: Ja. Richtingaanwijzers.
5: Oh ja.
11: De R6 Pro Plus Suspension van Pure Electric. Pure Electric kom ik zo even op terug. Is een interessant bedrijf. Maar dit is de goedkoopste e-step die je kunt krijgen in Nederland. Een paar weken geleden hadden we nog de Segway. Die kost €1000. Die was eigenlijk ook al best aardig qua prijs. Maar dit is €650. En dan mag je dus legaal met een elektrische step de weg op. Ja, in principe moet je op het fietspad.
5: Ja.
11: Is er geen fietspad, dan mag je wel op de rijbaan. Maar Pure Electric zegt wel, misschien moet je dan toch wel even je helmpje op. Want dit wordt wel geadviseerd. Dat Pure Electric is wel interessant. Het is een Brits mobiliteitsmerk. Oprichter is Adam Norris. inderdaad.
5: De broer van Chuck.
11: Nee, de vader van Lando.
5: Lando
11: Norris, ja, die zit hier achter. En heeft dus deze step speciaal voor Nederland aangepast.
5: Okay.
11: Ziet hier dus ook echt markt. RDW heeft hem goedgekeurd.
5: Hoe hard ken je?
11: 25 kilometer per uur.
5: Zie je wel. Niks.
11: 25. Nou, dat is even hard als een elektrische fiets.
5: Ja.
11: Hoewel, in Amsterdam zie je sommige fietsen wat harder voorbij flitsen.
5: Ja, die haal je in als je keurig 30 rijdt met je auto.
11: Wat wel is, ja, al die toeters en bellen, want dat is volgens de regelgeving in Nederland nodig. Ja. Dat maakt die step wel zwaarder. 23 kilogram. Hij is wel inklapbaar, maar 23 kilogram meenemen bijvoorbeeld in de trein of in de bus.
5: Dat is een zeulen.
11: Ja, even meezeulen, ja.
5: Dan, bezoekers van de Efteling kunnen vanaf vandaag in een zelfrijdende bus stappen.
1: Nieuwe attractie?
11: Ja, in het Sprookjesbos.
5: Nou, die crasht dat even niet.
1: Die rijdt zo het park uit.
11: Ja. Nou, ik vind het wel de proeftuin voor een zelfrijdende bus, hè, bij Sprookjesbos daar. Ja.
1: Met de waterlelies erin?
11: Nee, de Efteling laat een zelfrijdende bus rondrijden buiten het terrein. Van accommodatie naar accommodatie. Er zijn natuurlijk allemaal nog dingen rondom Efteling, waar bijvoorbeeld mensen kunnen kamperen of kunnen slapen en zo. Het is de tweede zelfrijdende bus tussen aanhalingstekens in Nederland. Want ja, er zit nog wel gewoon een persoon achter het stuur.
5: Huh?
11: Een safety monitor, zoals dat wordt gezegd. Maandag was de presentatie. Vandaag kunnen bezoekers dus hun leven wagen. Kunnen ze gratis gebruik gaan maken van die bus.
5: Zullen we de muziek er al bij, hè?
11: Oh, ja,
1: precies. Daar zijn de waterlelies.
5: Heel bekend ook van Petrolheads. Ja, podcast.
11: Inderdaad. Ja.
1: Maar die safety monitor meneer hoort de hele dag dit nummer.
11: Ja. Ja.
1: Die eindigt in de GGZ, denk ik, aan het einde van de werkdag.
11: Okay. Nou goed, 8 weken gaan ze dit doen. En dan vindt er een evaluatie plaats. En dan zien we weer verder.
5: Dan stuurde je nog een plaatje.
11: Ja.
5: Dat gaat over de snelste grondverzetmachine ter wereld.
11: Ja, want
5: hij wordt door JCB gesteund in Utah. Ja. Een waterstofauto die op het Zoutmeer daar gereden heeft.
11: Mm-hmm.
5: En het was de snelste ooit.
11: Ja.
5: En?
11: Ja, bizar. 406 mijl per uur.
5: Oh.
11: Dus dat is omgerekend bijna 654 kilometer per uur. Ik heb ook via YouTube wat gedeeld. Dan zie je hem voorbij flitsen.
5: Ja.
11: Wauw. Het is een soort straaljager zonder vleugels. Het is inderdaad van JCB. De motoren zijn omgebouwd, afkomstig van graafmachines.
5: Ja, dat zag ik al.
11: Ja. En dit is het snelste record ooit op land voor een waterstofverbrandingsmotor. En dat is wel bijzonder. Het bedrijf heeft dit dus omgebouwd en wil laten zien dat het ook op een schonere manier kan. En dat die waterstofverbranding echt wel een toekomst heeft. Want er wordt nu toch te weinig mee gedaan. Het zou in de luchtvaart een hele goede kunnen zijn. Het zou in vrachtwagens een prachtige optie kunnen zijn. Ja. Maar de ontwikkeling.
5: Ja, maar even voor de weet, dit is inderdaad verbranden van waterstof. Ja. Dat is iets anders dan fuel cells en elektrische
11: aandrijving. Ja, want die zetten natuurlijk naar elektriciteit. Exactly. En dan komt het in een accu. En dan,
5: dat is anders dan dit. Het is echt verbranden van waterstof.
11: Dit is het verbranden van waterstof. En het laat dus zien dat je daar dus ongelooflijke snelheden mee kunt halen. 654 kilometer per uur. En het is twee keer dus een gemiddelde. Ze hebben één keer een vliegende run gedaan de ene kant op. En ze moesten terug. De tank moest erop. Want het verbrandt natuurlijk wel best wel veel waterstof. Ja, dat is binnen een uur hebben ze dit neergezet. Heel knap. Heel erg knap.
5: Heel gaaf.
11: Ja, zeker heel gaaf. En de beelden zijn ook tof om te zien.
5: En die gaan wij plaatsen uiteraard op bnr.nl?
11: bnr.nl/mobility.
5: Kijk, dankjewel, Nout Broekhoff. Mobiliteitsexpert.
11: Zeker.
5: Nadat Oekraïne volop aanval uitvoerde op de Russische webshop Wildberries, heeft dat bedrijf ineens 2 vestigingen geopend in Kazachstan. Althans, dat gaan ze doen. En tegelijkertijd voeren Russen de aanvallen op graanexport van de Oekraïners, waar ze in de havens van de Zwarte Zee nogal last hebben. Zometeen onze beide correspondenten.
6: Aanstaande zondag
12: eren we de Queen of Soul,
6: Aretha Franklin,
12: op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
12: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag.
12: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
6: Business Beats is een muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
20: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
18: Obli, meer rust, meer rendement.
21: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de economische stand van Nederland.
28: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
18: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
29: Nu in de BNR-app.
1: Droogte houdt aan, lage rivierstand tot in december een realistisch scenario. Strandtenten profiteren van de eclips, meerdere zaken zitten bomvol. En ABN AMRO ziet de netto-winst in het tweede kwartaal met 29% stijgen. Daarover zometeen in de ochtendspits meer. En in de BNR-app vind je deze verhalen en ook andere.
5: En bij ons is Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, waar staat het vast nu?
30: Het staat onder andere vast op de A7, want de A7 is op de afsluitdijk gesloten. Den Oever, Heerenveen in beide richtingen door technische problemen. Dat is bij de Lorentsluizen. Omrijden kan het best via Enkhuizen en Lelystad over de A7, de N307 en de A6. Dan nog een korte file op de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A16 Belgische grens richting Breda bij 70,5. En de A58 Breda richting Tilburg bij 42,1.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. TUI had het afgelopen kwartaal behoorlijk last van de Iran-oorlog. Het kostte 20 miljoen aan omzet, zegt de Duitse reisorganisatie. Komt doordat reizen werden geannuleerd. Ook moesten 2 cruiseschepen in een golfregio blijven, totdat het veilig genoeg was om te gaan varen. Ook de duurdere brandstof hielp niet. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, en dan kijken we even naar de opening van de AEX. De AEX staat 0,2% hoger. Hadden we al een beetje gezien in de future. 1119,4 punten. En het wachten is nog even op de stand van ABN AMRO Bank. Kwamen vanmorgen met de cijfers die analistenverwachtingen versloegen. Prachtig mooie winst. 781 miljoen. Een derde hoger dan vorig jaar. Dus wat dat betreft mogen we wel wat verwachten. En ik denk dat dat de grootste stijger wordt. Dat is niet een hele moeilijke voorspelling. Andere stijgers op dit moment. SBM Offshore 3% erbij. ASML 2,1%. ASMI staat 2,1% hoger. En BSI 1,8%. De chippers doen het lekker. Aan de andere kant staan dalers. DSM Firmenich 1,8% lager. Adyen 1,7% lager. En Prosus 1,6% lager. Ja hoor, en daar komt dan inderdaad ABN AMRO Bank. Als je maar lang genoeg praat, dan gaat het vanzelf goed. 6,2% hoger. En daarmee de leider op het Damrak. Nadat Oekraïne volop aanvallen uitvoerde op de Russische webshop Wildberries, opent dat bedrijf nu locaties in Kazachstan. En tegelijkertijd voeren de Russen ook hun aanvallen op. En dat doen ze in de Zwarte Zee, in de havens daar, om de graanexport van Oekraïne te raken. En dat lukt ze aardig. Beide correspondenten zometeen hier in de ochtendspits op BNR.
0: Het moment dat alles begint.
2: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
3: Provider, it starts here.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
19: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Het moment dat alles begint.
3: Provider, it starts here.
22: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
23: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
23: En ik ben er ook.
24: Het is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
22: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Het is 9:05 op deze tropische dag. Het is 12 augustus 2026, woensdag. We hebben de week doormidden geknipt. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
1: Ja, zometeen nog over die cijfers van ABN AMRO. Ja. En ook ander nieuws rondom ABN AMRO. Want inderdaad, het gaat goed met de beurskoers van de bank. Sterker nog, vorige week nog het verhaal dat waarschijnlijk de staat er ook helemaal geen verlies op gaat leiden.
5: Ja.
1: Op de nationalisering toendertijd. Daarover praten we zometeen met Matthijs Rotteveel, die onder andere de financiële markten volgt voor het Financiële Dagblad. En we hebben nog veel meer. We gaan bijvoorbeeld even hebben over JD Vance, die Oekraïne succesvol heeft beïnfluenced. Hoor je zo meteen.
5: Maar eerst gaan we naar dit. Want de Russische webwinkel Wildberries gaat een nieuwe grote locatie bouwen in Kazachstan, zegt de Kazachse minister voor Handel. Afgelopen maand kwam Wildberries veelvuldig in het nieuws omdat Oekraïne meer dan 20 aanvallen uitvoerde op dat Amazon van Rusland. En dat is niet zo gek ook, zegt Rusland-correspondent Joost Bosman.
32: Wildberries heeft al bouwplannen in Kazachstan sinds 2023. Dus nog lang voordat deze aanvallen op het bedrijf begonnen door de Oekraïnse drones. Maar die zullen nu versneld worden uitgevoerd. Hè. Het gaat om 100.000 vierkante meter, een opslagruimte van 100.000 vierkante meter in Almaty in het zuiden, de voormalige hoofdstad van Kazachstan. En om 160.000 in Astana in het noorden. En dat is de huidige hoofdstad van Kazachstan.
5: Ja.
32: Dus ja, Wildberries wilde al uitbreiden. Doet het ook in andere voormalige Sovjetlanden. En het huurt ook al sinds de Oekraïnse aanvallen zijn begonnen. Zo'n 46.000 vierkante meter aan opslagruimte in Kazachstan. En dat is wel rechtstreeks verbonden met die aanvallen. Omdat ze gewoon anders hun spul niet meer kwijt kunnen.
5: Ja, en is Kazachstan, want je ziet dat steeds vaker, hè, dat de Oekraïners nu ook in Rusland althans wapens inzetten die lange afstand kunnen vliegen. Vrezen de Kazakken daar niet voor?
32: Nou, dat zal wel meevallen. Oekraïne zal niet Kazachs grondgebied aanvallen en beschieten. Want ja, dan heeft het ook oorlog met dat land. En de verhoudingen zijn vrij goed. Zeker met de Kazachse bevolking. Die is vrij collectief tegen de oorlog in Oekraïne. En ook president Tokayev van Kazachstan. Die heeft laatst aan Poetin gevraagd in het openbaar. Tijdens een persconferentie in Omsk, in Rusland was dat. Waarom hou je toch nog steeds die oorlog vol? Waarom ben je nog steeds oorlog aan het voeren? We begrijpen het gewoon niet. Nou, dus dat zal wel meevallen. Die verhoudingen zijn vrij goed. Iets anders is dat Kazachstan wel door Wildberries te gaan herbergen, of een groot deel van het bedrijf, tegen westerse sancties kan aanlopen. Want ja, de beschuldigingen zijn door Oekraïne dat Wildberries ook aan het Russische leger verkoopt. Ja. Dat is ook al vastgesteld, dat is niet zo heel veel. Maar goed, het Westen zou principieel kunnen zijn en zeggen, dan leggen we jullie ook sancties op als jullie Wildberries binnen jullie grenzen halen.
5: En dat zijn Rusland-correspondent Joost Bosman. Oekraïense havensteden die worden dan weer op hun beurt steeds vaker doelwit van Russische raketaanvallen. Odessa wordt bijvoorbeeld dag en nacht bestookt, waardoor de export van onder meer graan via de Zwarte Zee voor de Oekraïners steeds moeilijker wordt. En daarmee focust het Russisch leger zich op het hart van de Oekraïense economie, die ook steeds moeilijkere tijden kent. En toch moet het volgens Oekraïne-correspondent Chris Colijn niet gezien worden als een vergeldingsactie voor die Oekraïense aanvallen op Wildberries.
6: Eigenlijk is dat iets te simpel, want Rusland voert zulke aanvallen al sinds 2022 uit op de haven van Odessa, op de schepen die daar in de Zwarte Zee varen. Maar toen daarna kwam er een graandeal al vrij snel, omdat dat vreselijk bleek voor de handel, voor de internationale handel, met grote consequenties. Dus een jaar lang beloofde Rusland om geen schepen aan te vallen. Toen is die deal niet verlengd, maar handelsschepen konden nog wel over de Zwarte Zee varen. Dat is stilzwijgend een beetje doorgegaan, tot de afgelopen maanden, waarin Rusland die aanvallen weer echt is gaan opvoeren. Dus nu zijn we weer terug bij af. Ja. En dat gebeurt ook precies in de periode van het jaar waarin Oekraïne maximaal graan wil exporteren, die net is geoogst. Dus het raakt wel echt de economie, het raakt de betrouwbaarheid van Oekraïne als handelspartner. En het belooft natuurlijk niet veel goeds voor de toekomst.
5: Nee, nou was er het verhaal ooit, hè, voordat die deal er ook was, dat Oekraïne via de rivieren de andere kant uit zijn graan wist af te voeren richting Europa. Maar Rusland blokkeert inmiddels Oekraïnse havens, waaronder die van Odessa. Is het een klap? Inderdaad, kunnen ze het niet op een andere manier leiden? Zoals de Saoedi's nu doen met olie uit de straat van Hormuz, die over land naar de Rode Zee gaat.
6: Ja, ze kijken daar wel naar. Ja. Een van de varianten waar de Oekraïners naar kijken is om meer te doen met spoorwegen. Ja. En om bijvoorbeeld heel veel graan richting Roemenië te sturen. Maar goed, daar heb je eerst deals voor nodig. Dus daar wordt nu over gesproken. Mm-hmm. Om dat op te schroeven. En verder, ja, zullen de wegen worden gebruikt, vrachtwagens. Maar goed, dat is natuurlijk veel minder efficiënt. Vooral voor de export naar de rest van de wereld, behalve Europa.
5: Ja, en dit zorgt inmiddels voor een afname van de graanexport van 12%. Hè? Wanneer gaat het echt pijn doen voor Oekraïne?
6: Ja, nou, het doet al veel pijn. Naar verwachting wordt ongeveer 1% van de Oekraïnse BBP geraakt door deze aanvallen dit jaar. Dus dat is echt al een flinke impact. Nou. En ja, de Oekraïners hebben ook geen luchtverdediging tegen raketten. Dus het wordt erg moeilijk om deze aanvallen af te slaan. Kijk, de drones, want veel aanvallen gaan ook met drones. Nou, daar kunnen de Oekraïners nog wel een deel van afschieten. Maar ja, de raketten die kunnen gewoon niet goed worden afgestopt. En die aanvallen die worden steeds meer weer opgeschroefd. Ja. Rusland blijft ook steeds meer wapens produceren. Dus ja, de Oekraïners houden hun hart vast dat de economische gevolgen echt nog veel zwaarder worden.
5: Zei Chris Colijn, onze correspondent in Kiev, Oekraïne.
1: En dan lijkt het erop dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance het gelukt is om Oekraïne te beïnvloeden, Zelensky, en om het land te laten stoppen met de aanvallen op olietankers in de Zwarte Zee, schrijft de Financial Times. Eind juli spraken Vance en Zelensky elkaar. En daar zou Vance Zelensky hebben gevraagd om te stoppen met die aanvallen, die uit een Russische havenstad in de Zwarte Zee uitvaren, olietankers dus. En sindsdien zijn er volgens de krant geen tankers meer aangevallen bij de terminal van de Caspian Pipeline Consortium, CPC. Dan zul je denken, oké, waarom is dat dan? Nou, dat is voor Washington vrij belangrijk. Want via die terminal wordt vooral olie uit Kazachstan geëxporteerd. Amerikaanse oliebedrijven, Chevron en ExxonMobil, die hebben belang in die pijpleiding en in die Kazachse olievelden. En een Amerikaanse functionaris bevestigt aan de krant dat Washington Oekraïne inderdaad heeft gewaarschuwd om die schepen en die infrastructuur verder met rust te laten. Voor Oekraïne is daar ook wel enig belang bij. Want ja, Oekraïne wil natuurlijk nog steeds toestemming van Amerika om Patriots te kunnen maken. Nou, het is uiteraard in het belang van Oekraïne ook om Washington dus een beetje gunstig te stemmen.
5: Blijf.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Blijf even in Amerika, want Darlene Graham, inderdaad de zus van de overleden Lindsey Graham, gaat door naar de tweede ronde van de Republikeinse verkiezingen in South Carolina. Ze was een van de twee kandidaten die de voorverkiezing won in de volgende ronde. Een run-off, zoals gaat ze het opnemen tegen Ralph Norman, want die werd bij de voorverkiezing nummer 2. En die is nodig, die run-off, omdat geen van de kandidaten bij de voorverkiezing meer dan 50% van de stemmen behaalde om uiteindelijk als Republikeinse senator op het stembiljet te komen. In november zijn er tussentijdse verkiezingen. Zoals we weten, die midterms in Amerika. En dan gaat de winnaar van het run-off het opnemen tegen de democratische kandidaat in South Carolina. En dat is Annie Andrews. En de winnaar daarvan die neemt dan uiteindelijk plaats in de Senaat. Nou, Darlene Graham werd door de gouverneur van South Carolina benoemd tot senator, nadat haar broer Lindsey Graham plotseling overleed. Niet lang daarna besloot ze zichzelf toch ook verkiesbaar te stellen voor de zetel. Dus niet alleen de zetel van haar broer ingevuld, maar hem ook willen houden. En de Amerikaanse president Trump die steunt haar kandidatuur. Dan de Rijn Baartmans. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
30: Het is rustig, maar we hebben wel de afsluitdijk. De A7 Den Oever Heerenveen die is in beide richtingen dicht door technische problemen aan de Lorentsluizen. Er wordt nu gezorgd dat het verkeer in beide richtingen over pak een beet enkele minuten via de Noordbrug kan rijden.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Helemaal bovenaan in het rijtje stijgers staat ABN AMRO Bank. Niet verwonderlijk, kwamen met kwartaalcijfers. En de bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto winst van 781 miljoen euro genoteerd. En dat is maar liefst 30% meer dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. En ze hebben daarmee de analistenverwachtingen verslagen. 100 miljoen meer dan verwacht. Matthijs Rottevel, onze collega van het FD, is bij ons. Hij volgt de ABN AMRO uiteraard, want hij doet de financiële markten. Matthijs, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: De voornaamste reden dat die cijfers zo goed zijn uitgevallen. Waar heeft ABN AMRO die winst mee gepakt?
5: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Ja. Zo gaat dat, nee. Ja. Ze hebben meer binnengekregen op hypotheken. De rentemarge is nog steeds hoog. Ja. Ook bedrijfsleningen gaan nog goed. Ondertussen is de beurzen, je ziet het, die zijn de afgelopen tijd heel bewegelijk geweest, volatiel. Dat betekent ook weer meer inkomsten op transacties. Dus ja, ook de vaste fees die ze ophalen zijn hoog. Tegelijkertijd zijn die beurzen nog niet ingestort. Ik bedoel, het niveau blijft ook hoog. Waardoor vermogensbeheer, beheerd vermogen, is ook gewoon goed. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt en je snijdt in de kosten, zoals de CEO Marguerite Bérard aan het doen is, ja, dan krijg je een mooi plaatje.
4: In hoeverre is dit nou het effect van die nieuwe CEO, van die mevrouw Marguerite Bérard? Want inderdaad, die kosten, ze heeft wind mee. Laten we dat gewoon stellen.
5: Ja. Ja, dat want andere banken in Europa laten ook hele mooie resultaten zien. Maar je ziet wel dat er resultaat geboekt wordt bij het reduceren van de kosten en ook het beter verdelen van het vermogen. Want je ziet bijvoorbeeld al, ze heeft gezegd, we gaan iets minder kapitaal besteden aan het bedrijfsbankieren. Dus daar gaat minder kapitaal naartoe. Daar trekken we kapitaal weg, want dat gaan we inzetten op afdelingen die beter renderen. Op de clearing, hypotheken, vermogensbeheer heeft ze natuurlijk op ingezet. Ja. En ondertussen zie je gewoon elk kwartaal een paar honderd FTE's, dus arbeidsplaatsen minder.
4: Ja, precies. Juist ook op dat vermogensbeheer. Ze hebben een hal overgenomen. Niet hal, maar Hauk. Nog wat en moeilijk. Duits.
5: Laufhäuser Lampen, ja.
4: Laufhäuser Lampen. Ja, zoiets. Dat soort dingen, die stappen, dat zijn wel heel structurele strategische stappen. In hoeverre waren die al ingezet door de vorige CEO?
5: Nou, die Duitse vermogensbeheerder, laten we het zo noemen, die is al door de vorige CEO ingezet.
4: Precies.
5: Daarnaast hebben we natuurlijk ook de overname van NIBC gehad. Dat is wel onder Bérard gebeurd. Ja.
4: Precies. En nu die reductie in mensen, die kostenbeheersing. Zit dat programma er nu op of gaan we nog verdere stappen zien?
5: 45% zeiden ze vandaag dat ze gedaan hebben.
4: Ja, dus moeten nog even.
5: Ja, bijna op de helft.
4: Ja, ja. Nou hebben ze dus die overname, je zei het al even, een NUBC gedaan. Het kost 875 miljoen. Gaat dat inderdaad snel opbrengen, meelopen in de geconsolideerde balans?
5: Nou, ze willen al snel 100 miljoen aan synergieën boeken.
4: Ja.
5: Dus dat is ook bezuinigingen. Het was niet voor niks dat ze in Den Haag, waar het hoofdkantoor van NUBC staat, dat ze daar vrezen voor arbeidsplaatsen. Nu zeggen ze, ik heb vorige week Annerie Vreugdeheel gesproken, die daar bij ABN AMRO verantwoordelijk voor is. Ja, we weten nog helemaal niet welke plekken gaan verdwijnen. We moeten eerst het personeelsbestand nog goed in ons opnemen. Daar hebben we nog niet goed in kunnen kijken. Maar als je 100 miljoen aan synergieën wil boeken op die overname, ja, dan zal je daar toch ook in moeten gaan snijden.
4: Ja, zit er dik in. Nou weten we een aantal jaren, ik maakte die grap echt de afgelopen 15 kwartalen, geloof ik, met Stefan Rijswijk van wanneer ING CEO, wanneer neem je ABN AMRO over? Dat is wel een beetje voorbij, volgens mij. Hè? Of is ABN AMRO nog steeds, wordt het nu klaargemaakt in een etalage gezet om straks door een buitenlandse partner te worden overgenomen?
5: Het is wel een overzichtelijker pakketje, denk
4: dat
5: ik.
4: Dat denk ik ook. Hè?
5: Ja. Eerst was natuurlijk ook nog de speculatie van ze nemen NIBC over. Dan zit je in zo'n transitie, dat moet dat geïntegreerd worden.
4: Ja.
5: Maar dat is eigenlijk maar een relatief klein bankje gezien de balans van ABN AMRO. Als dit zo opgeschoond wordt en de kosten worden gereduceerd, het aantal arbeidsplaatsen gaat naar beneden, dan ziet het er wel goed uit.
4: Ja, maar is het nog steeds, ook in Europees perspectief, een klein bankje, een Nederlands bankje?
5: Absoluut.
4: Wat wel eens

0: anders was, hè, onder meneer Rijpman-Groenink.
1: Ja.
0: Maar dat is jaren geleden.
1: We zullen niet de hele geschiedenis erbij halen.
0: Nee, de Nederlandse staat daarentegen, lazen we laatst al in de krant, die hebben wel garen gesponden bij dit verhaal, ook van mevrouw Biraar. Want we zijn uit de kost, hè, zo'n beetje.
1: Ja, we zijn nu zelfs nog wat doorgestegen op de beurs. Dus de koersstijging, 4,8 zie ik hier.
0: Ja, 4,8, ja.
1: Dus dan zijn we alsnog uit de kosten. Dat hadden we niet verwacht.
0: Nee, 41,71 staat het aan dan nu. Toen zij begon, zaten we een beetje rond de 30, geloof ik. Hè?
1: Nee, 18. 18?
0: Daarom kan je nagaan.
1: 18,30, 18,40, zoiets.
0: Oké, alle kudos voor mevrouw Biraar. Plus het feit dat ze de wind mee heeft, dat is duidelijk. Dankjewel, Matthijs Rottevel, onze collega van het FD. En uiteraard zijn analyse kan je op de website van het FD lezen. En ongetwijfeld alles over ABN AMRO lees je ook in de krant, vaak van zijn hand. Dat klopt, hè?
1: Ja hoor.
0: Dat dacht ik.
1: En collega Rutger Bertram.
0: Precies, dat is duidelijk.
1: Dankjewel.
2: Dan moeten we nog even naar Polen, want daar zit een boer, drie maanden in voorarrest in een politiecel. Nadat hij met zijn tractor een gloednieuwe asfaltweg heeft omgeploegd. Dat gebeurde in Gliwice, in het zuiden van Polen. 60-jarige boer, ene Jozef M., die reed met zijn ploeg achter zijn tractor over zo'n 200 meter vers asfalt. En daar bleef het niet bij, asfalt was het uiteraard kapot, maar ook de fundering van de weg raakte beschadigd. En daar zijn beelden van. We horen zo'n iemand roepen, even luisteren. Ja, kurwa, nou ja, dat soort dingen.
0: Dat was Pools voor stinkboer met je tractor? Ja.
2: Kurwa is toch, geloof ik,
0: boer?
2: Nee, ik weet niet. De boer zegt dat hij de weg over zijn grond loopt. Mm-hmm. En dat de werkzaamheden daar dus illegaal waren. Maar volgens de gemeente Gliwice klopt dat helemaal niet. Sterker nog, de gemeente heeft inmiddels documenten uit het kadaster openbaar gemaakt. Waaruit volgens de gemeente blijkt dat de grond van de stad is. Sterker nog, de gemeente zegt dat de boer de grond die enkele tientallen jaar geleden heeft verkocht aan de stad. Maar dat hij de vergoeding daarvoor nooit heeft opgehaald. Die zouden toch steeds bij de gemeente liggen?
0: Hè?
2: Ja, die boer, ja, het is een beetje een vreemde vogel lijkt het te zijn. Hij heeft ook echt daadwerkelijk gewacht tot die mensen klaar waren met het aanleggen van die asfaltweg en is toen met die tractor gaan rijden. Uiteindelijk is die tractor tot stoppen gebracht omdat een wegwerker zijn eigen auto ervoor gezet heeft. Toen kon hij niet verder. Een bizar verhaal. De schade is fors. We gaan berichten in de media rond ergens tussen de 70 en de 90.000 euro. Maar de definitieve schade die moet nog worden vastgesteld. Nou, asfalt moet er dus helemaal uit. Die onderlaag moet helemaal opnieuw worden aangelegd. De gemeente denkt trouwens dat halverwege deze maand al geregeld is. Vrij snel dus. En die man heeft het ook toegegeven. Ja, vrij logisch, want er zijn beelden van. Dus dat kan je niet echt ontkennen. Maar hij houdt nog steeds vol dat het zijn grond is. En dat zal hij dus voor de rechter moeten gaan verdedigen.
0: Hij zit in de bak nu dus.
2: Hij zit nu in de bak, drie maanden voor arrest. Hij wordt verdacht van het vernielen van eigendom van aanzienlijke waarde. Mm-hmm. Daar kan in Polen een gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar op staan. En ook zijn tractor is in beslag genomen, want die was niet verzekerd. Dus die staat nu ergens op het politiebureau.
0: Een beetje rommelige boer.
2: Naast zijn cel wellicht. Ja. En die ploeg, die kan denk ik ook bij het grofvuil. Want dat is niet gemaakt echt, denk ik, om asfalt mee
0: te
2: ploegen. Lukt wel trouwens. Zien we op de beelden.
3: De column van Bernard Hammelburg.
4: Begin 19e eeuw zat Napoleon op zwart zaad door de enorme kosten van zijn Europese oorlogen. In 1803 verkocht hij daarom de Franse kolonie in Amerika, in oppervlakte ongeveer een kwart van de huidige Verenigde Staten, voor $15 miljoen aan president Thomas Jefferson. Die aankoop is de geschiedenis ingegaan als de Louisiana Purchase. 12 jaar later werd Napoleon verslagen, maar Frankrijk bleef de oudste Amerikaanse bondgenoot. En misschien ook de oudste rivaal, want ze maken vaak bonje. Zo had president de Gaulle zo'n hekel aan de Amerikaanse militaire en politieke hegemonie dat hij zijn land in 1966 uit de militaire afdeling van de NAVO terugtrok. Alle Amerikaanse militairen moesten hun biezen pakken en het NAVO-hoofdkwartier moest in allerijl verkassen van Parijs naar België. Pas in 2009 keerde Frankrijk onder president Sarkozy helemaal terug in het bondgenootschap. De huidige president Macron doet enorm zijn best om de relatie met zijn grillige Amerikaanse ambtgenoot Trump overeind te houden. In juni onthaalde hij hem op een exclusief diner op het paleis in Versailles, waar Trump zichzelf wellicht herkende in de zonnekoning Lodewijk XIV. De tweede bewoner, Lodewijk XIII, liet het toen bescheiden landhuis bouwen, maar zijn zoon vond dat het een monumentaal paleis moest worden met onder meer een kolossale balzaal en onvoorstelbaar veel gouden ornamenten. Kortom, het was alsof Trump in de spiegel keek. Hij tekende daar ook het omstreden Memorandum of Understanding met Iran. En nu is het weer helemaal mis. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert de geloofsbrieven te aanvaarden van de nieuwe Franse ambassadeur, Aurélien Le Chevalier. Niet de eerste, de beste. Hij volgde dezelfde eliteopleiding voor ambtenaren als Macron en was stafchef van de minister van Buitenlandse Zaken. Wat heeft Le Chevalier misdreven? Niets. Maar vorige maand stemde Amerika samen met Rusland en Noord-Korea tegen verlenging van de termijn van de VN-hoge commissaris voor mensenrechten, de Oostenrijker Volker Türk. Türk is een stevige criticaster van de Amerikaanse immigratiepolitiek en het Israëlische optreden in Gaza. Frankrijk was woedend over dat veto en Amerika neemt nu wraak door de poort gesloten te houden voor een nieuwe Franse ambassadeur. Politico veronderstelt dat het ook wraak kan zijn op Charles Kushner, de vader van Trumps schoonzoon, die Amerikaans ambassadeur is in Parijs. Hij mengt zich in de Franse politiek onder meer door een campagne tegen antisemitisme in zijn gastland. Daar gaan we zelf over, vinden de Fransen. Daarmee is het recente sprookje in Versailles alweer vergeten. Als Napoleon in 1803 niet op zwart zaad had gezeten en zijn kolonie niet aan de Verenigde Staten had verkocht, had de Franse arrogantie het misschien van de Amerikaanse kunnen winnen. Maar helaas.
0: Zometeen over een flinke klap voor de duizenden eigenaren van Baboe Bakfietsen. Want het moederbedrijf van Baboe, Axel, werd gisteren failliet verklaard. En krijg je dan ooit nog wat geld terug van die Baboe-fiets waarvan alles afbrak? Ga je zo meteen horen op BNR.
5: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over provincies die lobbyen voor het onderhoud aan hun bruggen en spoorwegen. En een gesprek met Tanja Dik. Zij is algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Hoe kijkt ze terug op de recordbrekende concertreeks van Harry Styles? Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
15: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De afsluitdijk A7 Den Hoever-Heerenveen is in beide richtingen dicht door technische problemen aan de Lorentsluizen. Je kunt omrijden, dat kan het best via Lelystad en Enkhuizen over de A6, de N307 en de A7. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij hectometerpaal 213,1. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 105,7. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven, bij 5,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. TUI had het afgelopen kwartaal behoorlijk last van de Iran-oorlog. Het kostte 20 miljoen aan omzet, zegt de Duitse reisorganisatie. Komt doordat reizen werden geannuleerd. Ook moesten 2 cruiseschepen in de golfregio blijven, totdat het veilig genoeg was om te gaan varen. Ook de duurdere brandstof hielp niet. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, niet zo leuk als je een baboe-fiets hebt. Zo'n bakfiets waarmee je over de Amsterdamse grachtengordel kunt sturen. Tenminste, als de zadelpen niet afbreekt of het hele frame in tweeën gaat. Duizenden eigenaren hadden zo'n ding. En gingen daarvoor compensatie zoeken bij het moederbedrijf van baboe Axel. Alleen dat werd gisteren failliet verklaard. En dus kan je dan fluiten naar je compensatie. Gaan we zo bespreken op BNR.
21: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
23: Als je een AI-bedrijf bent en geen Microsoft, Amazon of Google heet, ja, dan huur je voor rekenkracht waarschijnlijk een datacenter van Digital Realty. Dat bedrijf profiteert flink van de AI-hype en verhuurt honderden datacenters over de hele wereld. Wat levert dat beleggers op? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 3 minuten over 9:30, het laatste 30:30. Woensdag 12 augustus 2026. Iwan, we hebben nog een druk programma. Gaan we doen.
2: We gaan zo meteen nog achter de schermen kijken bij Sanquin, de bloedbank. Want veel mensen zullen daar misschien wel eens bloed gedoneerd hebben. Maar wat gebeurt er vervolgens met dat bloed? Dat hebben we uitgezocht. Hoor je zo meteen.
0: En eerst gaan wij naar dit, want een flinke klap voor duizenden eigenaren van de Baboe bakfiets. Nu het moederbedrijf van Baboe, Axel, failliet is. En daarmee rijst de vraag, krijgen die eigenaren van die onveilige bakfietsen nog wel compensatie? Quirijn Boomaerts is advocaat van Claim Stichting Veilige Bakfiets. Een stichting die in het leven geroepen werd om een claimzaak tegen Baboe te starten. En legde uit wat er ook precies ook weer aan de hand was met die... wat hij niet deed, die Baboe bakfiets.
1: Wat wij de afgelopen jaren na heel veel hangen en wurgen boven tafel hebben gekregen... is dat in 2024 inderdaad die veiligheidswaarschuwing uitkwam... onder druk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. En wat daaraan vooraf ging, is dat Baboe jarenlang bakfietsen bleef verkopen... waarvan alles mis was, met onder andere de frames, zadelpinnen, remmen... accu's, allerlei belangrijke onderdelen van die bakfietsen. En dat leidde soms ook echt tot ongelukken. Ja. In ieder geval tot grote problemen in het verkeer. En wat eigenlijk naar boven kwam... is dat Baboe ook jarenlang allerlei waarschuwingen kreeg... van gebruikers, van eigenaren van bakfietsen... dat ze die in de wind sloeg,
0: ja.
1: Ondertussen niks aanpaste... dat niet meldde bij de NVWA... en lekker doorging met het verkopen van die bakfietsen. En daar heeft de NVWA... in de loop van 2024 vervolgens ook 2 omzetgerelateerde boetes voor opgelegd.
0: Ja, precies. Dat ten spijt. Nu heb je dus misschien nog zo'n baboefiets of een claim nog steeds tegen dat bedrijf. Een bedrijf wat niet meer bestaat, want het is failliet verklaard. Hoeveel mensen gaat het ongeveer?
1: Nou, dat is iets wat Baboe zelf altijd heel erg in het midden heeft gelaten. Baboe heeft zelf altijd benadrukt hoeveel mensen... inmiddels een nieuwe fiets hadden gekregen... of inmiddels een controle of reparatie aan hun bakfiets hadden gehad. Onze inschatting, op basis van eigen onderzoek... is dat het tenminste om 90.000 getroffen bakfietsen gaat.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste van die bakfietsen hebben natuurlijk... dus hoort 1 eigenaar bij 1 bakfiets. Dus dat betekent dat het om een hele grote groep gedupeerden gaat.
0: Ja, precies. En dat zijn mensen die al of niet gecompenseerd zijn. Zit er onder die 90.000 ook al mensen die wel zo'n nieuwe fiets gekregen hebben... of is dat niet te zeggen? Waarbij dus de claim eigenlijk ophoudt te bestaan.
1: Nou, of de vordering, de aanspraak daarmee helemaal ophoudt te bestaan... Mm-hmm. Daar kun je nog wel over twisten.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval wel zo, wij gaan er wel van uit... dat onder die onze inschatting van 90.000...
0: Ja.
1: dat daar ook een gedeelte van is dat een nieuwe bakfiets heeft gekregen.
0: Ja, precies. Maar toch een substantieel deel zouden ze recht hebben op compensatie. Alleen, dat is van een kale kip slecht plukken. En in het faillissementsrecht, mensen die gecompenseerd moeten worden... die komen een beetje achteraan de rij, heb ik het idee, hè?
1: Nou, ja en nee. Kijk, om te beginnen weten we natuurlijk niet precies hoe kaal de kip precies is. Dat is wat de curatoren in de komende tijd moeten gaan uitvogelen... om dan toch maar even in de vogels te blijven. En wat de curatoren dan in ieder geval zullen moeten doen de komende tijd... is ze gaan zorgen dat de boedel zo groot mogelijk wordt. Dus ze gaan onderdelen verkopen, voorraden verkopen... Ja. Zorgen dat er zoveel mogelijk binnenkomt.
0: Mm-hmm.
1: Dat moeten ze vervolgens verdelen. En het klopt, de faillissementswet voorziet vervolgens in een volgorde... waarin de curatoren het actief moeten verdelen, het boedelactief... En het klopt dat daar sommige crediteuren, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, die komen meer vooraan.
0: Ja.
1: Je moet ook denken aan degene die bijvoorbeeld een pandrecht hebben op voorraden, dus zoals sommige schuldeisers.
0: Ja.
1: Alleen de curator zal ook bekijken of bijvoorbeeld dat pandrecht van die schuldeisers, of dat wel gerespecteerd moet worden.
0: Ja.
1: En als er dan nog wat overschiet, dan wordt dat, noem het maar eventjes eerlijk, maar dan wordt natuurlijk gezegd pondsgewijs, verdeeld onder alle schuldeisers.
0: Ja,
1: dat betekent in principe dat alle schuldeisers, waaronder ook onrechtmatige daadschuldeisers... zoals de bakfietsers, allemaal een prorata gedeelte van hun vordering kunnen krijgen.
0: Precies. Dat kan betekenen dat er per saldo niet zo gek veel overblijft. Maar dat terzijde. De andere verhaal is natuurlijk wel, en daar zal Axel of in ieder geval de curatoren ook op gaan wijzen... kijken of we nog een koper kunnen vinden voor het bedrijf... wat tot op heden niet gebeurd is en niet gelukt is. Maar je weet maar nooit hoe een koen haas vangt. Degene die de rechten over de nieuwe rechthebbende wordt... die dus de eigendom van Axel of een onderdeel daarvan verkrijgt... krijgt hij dan ook die compensatie meegeleverd?
1: Nee, in beginsel natuurlijk niet. De curatoren zullen de onderdelen verkopen. En afhankelijk van wat de voorwaarden van die verkoop zijn... vallen er eventuele garantieaanspraken wel niet onder. Maar ik denk dat je mag aannemen vooralsnog dat niet zo zal zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat wanneer je dus een garantieaanspraak hebt... Nou ja, je kunt kijken bij de fietsen, bij de fietsenmaker van wie je de fiets verkocht hebt. In andere gevallen kijk je dan natuurlijk toch naar Baboe, wat dan dus tegenwoordig Axel Nederland BV is.
0: Quirijn Boomaerts en die is advocaat van Claimstichting Veilige Bakfiets.
3: Verboden toegang.
2: BNR kijkt deze week achter de schermen op plekken waar je eigenlijk anders nooit komt. Vandaag bij Bloedbank San Quin, want misschien heb je wel eens bloed gedoneerd, maar voordat je bloed terechtkomt bij een patiënt in zijn andere arm, heeft zo'n zak bloed al een flinke reis afgelegd. In ieder geval langs een van de twee laboratoria van Bloedbank San Quin. Eén van die twee staat in Amsterdam. En onze verslaggever Jorik Simonides, die ging daar langs. Jorik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat gebeurt er dan vervolgens? Het komt uit je arm en dan? Wat gaat ermee gebeuren?
4: Ja, nou, wat veel mensen niet wisten, tenminste ik wist dat niet. Het is dus niet zo dat als je een zak bloed doneert, dat dat dan vervolgens één op één weer in iemands arm terechtkomt. Het komt er als één zak bloed komt het binnen. En het gaat eigenlijk als drie losse onderdelen gaat het er weer uit. Het wordt eigenlijk uit elkaar gehaald, dat bloed. Het gaat als drie losse onderdelen weer naar buiten. Nou, dat gebeurt dus in dat laboratorium. Er zijn er twee van in Nederland, waarvan eentje in Amsterdam. Merlijn van Hasselt van San Quin, die werkt daar, die gaf me een rondleiding en vertelt hoe dat allemaal werkt.
5: Dus eigenlijk, als je kijkt naar alle donaties in Nederland, die worden verzameld en naar twee plekken verscheept. Hier is er eentje, in Amsterdam. Dus hier heb je het over ongeveer de helft van Nederlandse bloeddonaties die via die lift daar hier naar boven komen om te worden bewerkt.
4: Dit zijn pallets vol met bloed?
5: Deze pallets zijn klaar voor gebruik.
4: En die komen vanuit heel Nederland, worden die hier naar binnen vervoerd?
5: Ja, we hebben eigenlijk bloedbanken, afnames, verspreid over heel Nederland. En afhankelijk van waar in Nederland gaat het naar één van twee locaties om te worden bewerkt. De dokter heeft onderdelen van dat bloed nodig om zo'n patiënt te helpen. En dat betekent dat wij, San Quin, die onderdelen uit het bloed moeten halen. Dan heb je het over rode bloedcellen, het befaamde zakje bloed bij de trauma. Je hebt het over bloedplaatjes, die zijn nodig voor het stollen van bloedingen. En plasma, waar geneesmiddelen uit kunnen worden gemaakt.
4: Een soort wasmachine, hè?
5: Ja, inderdaad, je ziet een hele grote cirkel waar je het in moet doen. En dat gaat heel hard draaien. Ja. Dan scheiden de onderdelen zich van zich. Cellen zijn bloedcellen, zijn zwaarder dan water. Dus als je dat op de juiste snelheid draait, dan scheidt dat zich en gaat het naar één kant van die bloedzak toe. Dat kan je dan dus persen naar een aparte eenheid. Dan blijft aan de onderkant over het water, het plasma. Daarin zitten allemaal nuttige eiwitten waar je geneesmiddelen van kan maken. Dus die duw je dan naar een andere zak toe.
4: Want het bloed dat mensen hier, wat mensen prikken en wat hier aangeleverd wordt, dat gaat gewoon in zijn geheel erin en dan komt het als drie losse onderdelen er weer uit.
5: Ja, eigenlijk is dat wel zo. Het bloed wordt in zijn geheel geleverd en verlaat deze afdeling in aparte zakken.
4: En dan komt het er als drie onderdelen uit. Wat gebeurt er daarna mee?
5: Even kijken. Ja, ik zie er een paar. Dus de rode bloedcellen die gaan naar de opslag. We hebben een aantal uitgiftepunten in Nederland. En al die bloedzakken zijn dus getypeerd op bloedgroep. Worden die uitgeleverd, zodat we op diverse plekken in Nederland die klaar hebben liggen. Die kunnen daar 35 dagen in opslag blijven. En dan zijn we altijd vlakbij een ziekenhuis, mocht die dat nodig hebben, met spoed. Dus we kunnen alle ziekenhuizen binnen 1 uur à 5 kwartier aanrijden, als de nood er is. En het plasma, dat vriezen we in.
4: Dit is een vriezer dus.
5: Dit zijn plasmadonaties. En wat is overgebleven uit de bloeddonaties aan het plasmadeel? Dat moeten we heel snel diepvriezen, zodat het goed op kwaliteit blijft. Dat wordt dan verzameld en geleverd bij de plasmaverwerker. Die maakt er weer geneesmiddelen van.
2: Nou, hele operatie dus. Maar Jorik, we zijn nog met z'n allen bezig om voor te bereiden op, laten we hopen dat het niet nodig is, maar een eventuele oorlog, weerbaarheid en dergelijke. Zijn ze daar bij de bloedbank ook mee bezig met dat thema?
4: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, dat speelt wel. Het goede nieuws is, we hebben meer dan genoeg bloed in Nederland. Dus dat is het probleem niet. Maar bij een eventuele oorlog waar Nederland in betrokken zou raken, zou de militaire bloedbank, die bestaat er ook, en daar levert San Quin ook weer aan. Dan zou die vraag nog wel eens uit balans kunnen raken. Dus Defensie die is daar zelf over na aan denken. En die zijn erover in gesprek met San Quin.
5: Er is sowieso een vast verband tussen Defensie en San Quin. Want de militaire bloedbank moet ook voldoende bloedvoorraad hebben voor de mensen die worden uitgezonden. En Defensie moet dus natuurlijk ook voorbereiden op mogelijke ontwikkelingen binnen Europa of binnen de NAVO. En dat heeft gevolgen voor eigenlijk hun hele toeleveringsketen. En daar zijn wij er één van.
4: Wat merken jullie daarvan?
5: We zijn eigenlijk nog bezig met die plannen te ontwikkelen. Om exact duidelijk te krijgen wanneer welke vraag verwacht kan worden. En wat dat voor ons betekent. En dan moeten wij weer door gaan rekenen van wat betekent dat met onze standaardwerkmethode van mensen uitnodigen om te komen doneren. Wat betekent het voor de verhouding bloed versus plasma? Daar moet je even goed over nadenken. Over hoe je je personeel, hoe je je donors, hoe je je faciliteiten efficiënt en goed kan inzetten om een, wat je mag verwachten, langdurig verhoogde vraag te beantwoorden.
0: En dat
2: zei Marlijn van Hasselt, ja. Van Queen, tegen verslaggever Jorik Simonides.
0: Gaan we naar Rijn Baartmans, en die is van de AWB. En de afsluitdijk is weer open, begrijp ik, Rijn. Dus we kunnen weer naar Friesland en terug.
3: En terug, ja, inderdaad. Het verkeer op de afsluitdijk kan in beide richtingen nu over de Noorderbrug rijden. Maar dat veroorzaakt nog wel vertragingen. En dat zien we op de A7 richting het noorden, tussen Bresandijk en Kornwerderzand, 15 minuten vertraging. En richting Den Oever is dat tussen knooppunt Zürich en Bresandijk, 25 minuten vertraging. Dan een korte vooruitblik voor wat komen gaat. Het is natuurlijk zomervakantie, dus naar waarschijnlijkheid wordt het niet druk op de weg. Recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden veroorzaken zo nu en dan files verspreid over het land. En vanaf volgende week gaat de regio Noord weer aan de bak, dus het valt te bezien wat dat gaat betekenen voor de drukte op de weg. Dan heb ik nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 46,2. En de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen bij 167,1.
6: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Ik geloof niet in een wereld waarin we geen enkel Amerikaans AI-model meer aanraken.
8: Het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten, zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken.
9: Titegate noemen we het al.
7: Titegate, kijk aan.
6: BNR, blijf scherp.
0: Het is zomer, dus hoor je deze week tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nog toe. En het gaat deze week over in de Big Five over het nieuwe winkelen. En vandaag spreekt Art Rooijakkers met Margriet Sitskoorn, die is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. Want hoe verleiden webshops ons om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te kopen? En kun je je daar zelf tegen beschermen? Nou, antwoorden krijg je zometeen in BNR's Big Five om 10 uur na deze ochtendshow.
2: Reizigers die met het vliegtuig gaan, die kiezen steeds minder vaak voor Schiphol, blijkt uit een onderzoek van Iconic Partners in opdracht van Delta, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. En de Financiële Telegraaf die schrijft erover. Door de introductie van de verre vliegtax en doordat de luchthaven in het aantal vliegbewegingen aan het krimpen is, wijken reizigers volgens die onderzoekers steeds vaker uit naar andere luchthavens, omdat die goedkoper zijn en meer opties hebben. Nou, wie profiteert er dan met name van? Istanbul Airport. Dat is toch een heel eind doorvliegen als je eigenlijk ergens in de buurt van Amsterdam moest zijn. De onderzoekers die stellen dat er directe routes tussen Amerika en Schiphol kunnen verdwijnen als het aantal reizigers afneemt. En dat kan grote economische gevolgen hebben, zo beargumenteren ze. Volgens die onderzoekers geven Amerikaanse reizigers namelijk 2 keer zoveel uit als de gemiddelde Europese reiziger. Ze eet ook meer. En Delta zegt naar aanleiding van het onderzoek te kijken naar de toekomst van Schiphol, al stellen ze ook dat er niet direct vluchten worden geschrapt, maar we weten dat Amerika al langer druk zet, ook op de Nederlandse regering, om Schiphol niet te laten krimpen. En doen ze dat wel, dan komen ze met tegenmaatregelen. Nou, daar lijkt dit onderzoek ook in dat marketingapparaat te worden ingezet. Het onderzoek wordt dus ook gedeeld met het ministerie van Infrastructuur, heeft daar nog niet op gereageerd. Maar alles om die luchtvaart maar niet te laten krimpen als het aan de Amerikanen ligt.
0: Ja, we blijven even bij vliegen, want China's antwoord op Boeing en Airbus, COMAC, dat is de Chinese of Commercial Aircraft Corporation of China, die hebben een vliegtuig dat heet de C919. En die is vandaag om 9:00 onze tijd vertrokken vanaf de internationale luchthaven van Beijing voor zijn eerste internationale vlucht en vliegt dan naar de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbaatar. Nou, dat is voor ons een beetje, ja, lodebouwde ijzer. Het is China daarboven, maar toch. Dat ding nog helemaal niet zo nieuw, want sinds 23 wordt hij al ingezet voor binnenlandse vluchten en lijkt een beetje op de 737. Maar het zou wel eens een alternatief kunnen zijn voor Boeing en Airbus op de lange duur. Alleen, zeggen experts, dat zal de tijd nog wel duren, want analisten zeggen het duurt nog generaties voordat het Chinees toestel de westerse dominantie zal gaan uitdagen. Ik hoop niet dat het dezelfde experts zijn die destijds iets hadden te zeggen over Build Your Dreams.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zeg het maar.
2: Nou, er is
0: een
2: spreekwoord.
0: Ja.
2: Ja, dat luidt zoals het klokje thuis tikt. Tikt het nergens naar.
0: Precies.
2: Dat weten we allemaal. In ieder geval als het gaat om slapen. Want slapen doe je het beste thuis. Althans, ik. Soms heb je van die gelegenheden met werk of zo, dat je dan beter in een hotel kan gaan slapen. Maar het liefst slaap ik toch gewoon thuis.
0: In je eigen bedje.
2: In je eigen bedje, precies.
0: Dat lekker je eigen kussentje.
2: Oh. Exact, je eigen kussentje.
0: Eigen beertje erbij.
2: Zo is dat. Nu blijkt ook dat wij minder goed slapen op plekken die we niet kennen. Bijvoorbeeld ook in hotels. Uit onderzoek van een onderzoeker van de Universiteit van Pittsburgh blijkt dat mensen gemiddeld 20 tot 30 minuten minder lang slapen in een nieuwe omgeving. En ook nog eens minder diep als je ergens voor het eerst slaapt. En leeftijd heeft er ook nog invloed op. Nee, het zijn niet alleen 60-plussers. Maar ook kinderen en jongeren die minder goed slapen. Twintigers die hebben er het minst last van. En dan spelen ook nog mee reizen. Hè. Als je net gereisd hebt, je komt aan in je hotel. Nou, ben je altijd een beetje gaar al. En relationele spanningen. Als je bijvoorbeeld bij je schoonfamilie blijft slapen en bang bent dat ze je de dag erna er weer uitzetten. Het maakt ook niet uit of je in een luxe 4- of 5-sterren hotel ligt of ergens in een hostel. Als je ergens op een nieuwe plek slaapt, dan slaap je gewoon altijd minder goed. En dat komt omdat onze hersenen zo geprogrammeerd zijn dat ze een beetje wantrouwend zijn tegenover nieuwe plekken. Want historisch gezien zou dat wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Hè? Staat er geen vijand om de hoek van de deur of een gevaarlijk dier dat jij wil opeten. Er is ook nog goed nieuws. Het effect wordt na de eerste dag minder. Dus dat is fijn. Dus je slaapt één nacht slecht en daarna steeds minder slecht. Zijn er dan nog tips om wel een beetje aardig te slapen als je in dat hele dure hotel hebt geboekt en je gaat dan naar bed? Nou, je kan bijvoorbeeld toch even lezen of iets anders vertrouwd doen. Gewoon even kalmeren voordat je gaat slapen. Of gewoon je avondroutine gewoon lekker meenemen naar het buitenland ook. Maar goed, zo zeggen die onderzoekers, ook als die tips niet werken, één of twee uur slaaptekort haal je zo weer in. Dus het is allemaal geen ramp, maar het verklaart misschien wel waarom je denkt van, heb ik hier potverdorie €800 voor het hotel betaald. Slaap ik waardeloos. Ja, heeft dus niks met het hotel te maken, maar gewoon omdat je niet thuis bent. Dus
0: beertje in je koffer.
2: En thuis blijven.
0: Ja, ook dat
10: kan. Tech-update.
2: Koffer pakken en dan toch thuis blijven. Ja.
0: Het laatste technieuws gaan we bespreken met Joe van Burik.
11: Hi, met een tech-koffer vol technieuws, Bas en Ivan.
0: Ja, want Chinese hackers zouden met openbaar beschikbare AI-systemen de Taiwanese overheid hebben aangevallen. Wie zegt wat en wat moeten we daarmee?
11: Hier is een hoop om uit te pakken, zouden we dan zeggen, in een vertaling van een Engels spreekwoord, lot to unpack. Maar het gaat bovenal om de zorgen die er steeds sterker worden als het gaat om wat kun je met zulke geavanceerde AI-systemen. Mm-hmm. Hoe vaak hebben we het er wel niet over, vooral dit jaar, wat je met Mythos van Anthropic kan doen. Recent ook de modellen van OpenAI en Meta. Maar laten we vooral de Chinese open source modellen niet vergeten, die bijna net zo krachtig en vooral veel efficiënter zijn. En bovenal door iedereen te gebruiken. Maar zo zijn er steeds meer overal ter wereld open source AI agents, van die systemen die je aan het werk kan zetten om iets voor jou te doen. En dat zou dus gebeurd zijn door vermeend Chinese hackersgroepering die zo een heel cyberteam hebben ingezet. 8 autonome AI agents die vorige maand 21 overheidssystemen in Taiwan zouden hebben doorgelicht. 85 accounts van overheidspersoneel daar ze hebben binnengedrongen en zo 2500 documenten hebben buitgemaakt.
0: Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld ChatGPT Mythos dat heeft veroorzaakt.
11: Nou, dat is niet wat in dit rapport staat. Wat ze daar ook nog gedaan hebben is ook wel saillant. Ze zouden namelijk zich gericht hebben op de nucleaire waakhond in Taiwan en 7 energiebedrijven. Dus misschien dat ze in ieder geval zouden hebben rondgekeken van, goh, welke systemen zijn hier allemaal.
0: Wel een beetje eng, hè?
11: Ja, precies, niet per se om dingen plat te leggen, maar wel om te weten hoe zouden we dat kunnen en willen doen, als we dat ooit zouden willen doen. Nou, dit lezen we allemaal in een onderzoek van een AI-bedrijf uit Israël genaamd Dream. Waarbij ik trouwens wel moet toevoegen, zij zelf zeggen niet Taiwan was het doelwit. Dat is dan weer wat de Financial Times nu net meldt.
0: Okay.
11: Op basis van een bron dicht bij dit onderzoek.
0: In het kader moeten we ook notabene naar Grok, het AI-systeem van SpaceX, van Elon Musk.
11: Ja, dat klopt, want die hebben juist ook een nieuw AI-systeem opgericht.
0: Oh.
11: Dat met AI-agents werkt, Grokbot. Dat is dan weer net iets andere benadering van het fenomeen AI agents. Want systemen zoals OpenClaw die je nadrukkelijk op je eigen computer draait. Nee, bij SpaceX AI, want zo moeten we het tegenwoordig noemen. Ja. Sinds de fusie hebben ze nu Grokbot. Dat werkt dus in de cloud, heeft zijn eigen computer. En daarmee kun je hem letterlijk aan het werk zetten met dingen die je zelf doet. In je mailbox of andere applicaties. Volgens de aankondiging van SpaceX AI zelf moet je dat vergelijken met een overdracht naar een menselijke collega. Oftewel, jij tikt een berichtje van, goh, ik heb dit gedaan, ik wil dat jij dit doet, dit mailtje, dit project, bla bla.
0: Grokbold gaat dat gewoon doen.
11: En Grokbold gaat dat voor je doen. Naar eigen zeggen doet hij dat binnen het bedrijf al volop. Zowel in sales naar de buitenwacht, marketingcampagnes, het runnen van het kantoor, het fixen van bugs. En vanaf vandaag kunnen ook externe mensen dat doen. Tenminste, als jij betaalt om Grok te gebruiken in verschillende abonnementen. Het gaat dan vooral om individuen, zakelijke gebruikers voor grote instanties komen op de wachtlijst. Maar ik zeg het toch even bij, Bas. Getuige andere functionaliteiten van Grok zou ik dit toch wel met iets van een korrel zout nemen. Niet alleen vanwege de smerige zaakjes waarbij Grok betrokken was. Het genereren van
0: kinderporno, hè?
11: Kinderporno, ja. Die dan volgens op X verspreid werd. Nou, daarvan zeggen ze steeds wel, ja, dat is niet onze schuld. Anderen maakten misbruik van ons systeem. Mm-hmm. Ja, je liet het wel toe een tijd lang, hè? Maar goed, enkele maanden geleden was ook nog een onderzoek onafhankelijk over hoeveel Amerikaanse overheidsdivisies nou die AI van Musk willen gebruiken. Want er is een overheidscontract. Maar daar scoorde Grok toch wel heel slecht. Ik geloof dat er 2 overheidsdivisies waren die een keer iets met Grok hadden gedaan. En alle andere honderden kiezen liever voor ChatGPT, Gemini en vooral Claude van Anthropic. Domweg omdat Grok niet zo goed presteert. Maar goed, ik verwacht toch wel iets van dit systeem. Vooral ook omdat SpaceX Cursor AI wil overnemen. Ander AI-bedrijf dat zich veel specialiseert in programmeren. 2 maanden geleden werd bekendgemaakt voor 60 miljard. Wil SpaceX dat inlijven? Het zou mij niks verbazen, Bas, als er al wat kennis en kunde, misschien ook wel mensen,
0: over is.
11: Een beetje overgegaan zijn naar SpaceX AI. Maar ja, als je die vraag zou stellen aan Grokbot, weet ik niet of je daar een
0: antwoord op krijgt. Nee, dat weet je nooit. Dus. Dankjewel, Joe van Buurik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, dan gaan we nog even naar Dallas Pokornik. Ken je die naam nog?
2: Ja,
0: je was een voormalige steward die ooit werkte voor de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter. Mm-hmm. Die is deze week bekend geworden als de luchtvaartmaatschappij die vlucht moet cancelen omdat er een rotjongetje niet van de banken af wilde. Ja. Oké, nou, inmiddels heeft die meneer Pokornik, want die hebben we in het begin van het jaar al geportretteerd, omdat hij gepakt was voor het gebruik van een illegale pilotenpas, dat hij zelf nagemaakt. Nou, hij heeft voor de rechtbank in Amerika bekend dat hij inderdaad die valse pilotenpas gebruikte om tussen januari 2020 en oktober 2024 honderden gratis vluchten te krijgen bij verschillende luchtvaartmaatschappijen. En dat is niet zo gek. Hij documenteerde dat ook heel erg. Dus ja, dat ontkennen was ook eigenlijk niet meer aan de orde. Ja. 34, hij had een Facebookpagina waarin hij overal met glamoureuze fotootjes stond, afgebeeld op de allermooiste vliegvelden, zittend ook bellend in een privéjet en heel hard lachen op de camera's van, hey, hallo, daar zit ik. Gratis en wel.
2: Ik ben heel rijk.
0: Ja, ik ben heel rijk. Hij ging de hele wereld over. Londen, Mexico, Hawaii, Phuket. Je kunt je beter afvragen waar hij niet geweest is. Gratis de afgelopen jaren. En zelfs zien we hem hier en daar afgebeeld op een jumpseat. Dat is die vrije stoel voor piloten in de cockpit. Allemaal met behulp van zijn vervalste pilotenpas. Maar daar kwam gelukkig een alerte medewerker achter. Die dacht, hey, wacht even, verloopdatum klopt er helemaal geen zak van. En nu is hij dus gepakt. Riskeert een vaste plek in de cel voor 20 jaar. Dat is ook een leuke reis. Enkel een boete van $250.000. En hij heeft gezegd dat hij bereid is schadevergoeding te betalen aan 3 Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Succes.
2: Nou, die vliegt een tijdje niet meer.
0: Nee, ik denk het ook. Die vliegt eruit, wij ook. Want dit was de ochtendspits voor vandaag. Zometeen na 10:00. De herhaling van de Big Five van het nieuwe winkelen. En Art Rooijakker spreekt zo met Margriet Sitskoer, een hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. Vanavond hebben we een eclipse.
2: Ja.
0: Ja. En morgen?
2: Morgen gaan we met alle mensen praten die in Spanje het allemaal live gevolgd hebben.
0: Als er geen bewolking is.
2: Ja, dat is een beetje een risico.
0: Hier is het bewolkingloos.
2: Dat wij al mensen daarheen zijn gereisd. Ja. En dat wij het hier kunnen zien en zij daar niet.
0: Ja.
2: Nou, ik hou niet van leedvermaak, maar
0: wel een beetje. Tot morgen.
2: Dag.
12: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
13: Op Business Beats.
12: Op haar sterfdag
13: komen al haar hits voorbij. Aretha Franklin-dag op Business Beats.
12: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
10: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
25: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
19: Dus we zijn nog niet verloren.
26: Want daarvoor luister je de grote techshow.
25: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
27: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Nu in de BNR-app.
2: Droogte houdt aan, lage rivierstand tot in december is een realistisch scenario. Accel-faillissement raakt baboe gedupeerde, schadeclaims staan nu achteraan in de rij. En strandtenten profiteren volop van Eclipse, meerdere zaken zitten bomvol. Deze en andere verhalen vind je in de BNR-app.
0: Hopelijk is er ook een file Eclipse op de Nederlandse wegen. Maar Mans van de AWB, is het rustig?
3: Ja, het is rustig. 15 kilometer file in totaal. Wel nog op de A7, Den Hoever-Heerenveen. In beide richtingen op de afsluitdijk. Vanwege technische problemen aan de Lorentsluizen. In beide richtingen betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook nog een korte file op de A50. Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Heerde-Zuid. 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 229,8. De A12 Utrecht-Den Haag bij 39,7. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 12,3.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. Na de aardbeving in Colombia wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. En soms worden nog overlevenden gevonden. Een vrouw is na 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze maakt het redelijk goed. Het aantal doden staat nu op ruim 200. Officieel worden ook zo'n 200 mensen vermist. Maar het kunnen er ook duizenden zijn. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
30: Hoe verleiden webshops ons om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te kopen? Ik besprak het in juni met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn in BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen.
31: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
32: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
33: De bestuurskamer in, zonder omweg.
1: In de podcast PensioenPro in Gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in Gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
5: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
4: Ontdek hoe op rma.nl.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spot goedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. Nou, hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken en BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Ze schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhek. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst 2 dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren, doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
8: Meer verveling.
7: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
8: Onder andere. En genot.
7: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
8: Ja.
7: Ja. Dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
8: Heerlijk.
7: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
8: Je kan het vergelijken. Kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
7: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
8: Ja.
7: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
8: Inderdaad.
7: Hm. 2e vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
8: Absoluut niet.
7: Nee? Nee.
8: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops. Maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig dus voor aankopen.
7: Hoe wapen jij je daartegen?
8: Nou, ik heb zelf geen social media.
7: Geen enkele.
8: Dus dan,
7: en dat is bewust, neem ik aan?
8: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
7: Nee, ben je ook wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
8: Ja, wat mis ik? Vertel het me.
7: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn. En
8: ja,
7: zo.
8: Ik denk dat ik er zonder kan.
7: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè, als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, die waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
8: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
7: Oké, kom maar op.
8: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wil je dat hebben.
7: Ja.
8: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
7: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
8: Ja,
7: zeg je uit eigen ervaring natuurlijk.
8: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd. Ja. En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste. Terwijl we nu ten aanzien van spullen kopen, consumeren,
7: in overvloed leven.
8: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
7: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
8: Ja, dat komt omdat genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
7: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
8: Ja, inderdaad, zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken. Maar dat ontwikkelt pas later, dat ook in de mensenleven.
7: In de mensenleven.
8: Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt het systeem beter. Mm-hmm. En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
7: Ja, maar het is eigenlijk een systeem, dat brein van ons, dat gilt gewoon, we moeten nu iets ervaren. Ja. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons willen voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
8: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. Zelf blijven leven en voortplanten.
7: Ja.
8: Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
7: Ja. En is dat dan zo? Zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
8: Ja. Online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al het tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. Mm-hmm. Die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, wil ik dit eigenlijk wel?
7: Ik zie maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
8: Ja, dan ben je al een heel eind. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen gaat.
7: Ik heb het echt nodig.
8: Ja, we hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken.
7: Ja.
8: En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
7: Nee, want die TikTok Shop staat zich, ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad, daar wordt het nog frictielozer, maar één klik op de knop en je hebt je artikel binnen.
8: Ja. Ja.
7: Wat een service.
8: Ja, als service toch is het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen, wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
7: Die ene influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
8: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots, wie het hoogste zit, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok-shop bijvoorbeeld, wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
7: Nee, nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt, dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
8: Ja, je kan ook lekker doorklikken. Ja, ja, inderdaad. En het staat ook bij dit en hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
7: Ja. Ideaal toch? Want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook. Het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst, die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan en dan moeten ze daar vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok-shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over het product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer deze manier van kopen.
8: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
7: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
8: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
7: Ja.
8: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornis?
7: Ja, of allebei.
8: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact? Mm-hmm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
7: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
8: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
9: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over, dus over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar. Over dat.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence.
11: Oh.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Lange termijn pijn. Ja. En Klarna, die speelt daar perfect. En anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg. Mm-hmm. Die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan. Je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je. Mm-hmm. En dan komt er eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later? Dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Mm-hmm. Dus een eerste prijs, dan is er een termijn, dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken. Mm-hmm. En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
3: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
2: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen. Mm-hmm. En een langzame systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel. Ja. Nou, die is in dat korte, in dat snel systeem helemaal weg. Maar dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte, die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
3: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld. Omdat je veel moeilijker.
3: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
2: Inderdaad.
3: Ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikTok-shop. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop, dat komt naar Nederland, gaat leiden tot meer impuls aankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn er zorgen die jij deelt?
2: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
3: Ja, Zero Poverty Lab.
2: Ja, waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is. Mm-hmm. Omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op, hè, genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan. Ja. En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen schulden omhoog gaan.
3: Jongeren met schulden?
2: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Hè, er zijn veranderingen in
3: het online gokken, ja.
2: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen, dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent, je eigen gedrag goed te reguleren.
3: Ja, want wat doen jullie dan? Wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
2: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is, we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen, wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen en dus hun gedrag die in armoede opgroeien? Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld. Mm-hmm. Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
3: vader op kind gaat, of moeder op kind.
2: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden die het slechtst zijn voor hersenen in armoede. Mm. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken, als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is, dan ontwikkelen je hersenen anders.
3: Ja?
2: Ja, dat weten heel veel mensen
3: fysiek
2: niet. Fysiek anders. Je hersenen, die zijn eigenlijk plastisch. Die kunnen veranderen. Ja. En hersenen veranderen dus onder invloed

0: invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt.
1: Hersenen wordt wat je denkt in zekere zin.
0: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken, zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar, dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar.
1: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen nu.
0: Ja, jij de mijne. Dus ja. Echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen in dit gesprek al bij. Mm-hmm. Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen, zich aan kunnen passen aan de omgeving.
1: Maar, ja, sorry, ga door.
0: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen, die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
1: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
0: Dat zie je fysiek in de hersenen.
1: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
0: Ja.
1: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
0: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten. Maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
1: Ja.
0: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
1: We zijn achteruit aan het gaan in ontwikkeling.
0: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
1: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online en allemaal tot je kan nemen als consument.
0: Ja, en dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
1: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
0: Ja, en dingen zijn niet, verandering is niet goed op of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht. Maar het kan wel goed of slecht uitpakken. Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We denken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig. Ja.
1: Ja, maar jij zegt nee, je zegt net dat is, zoals je het omschreef, is eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn.
0: Ja,
1: dat is de meest basale vorm van door het leven
0: bazaal.
1: Gaan.
0: Het is ontzettend bazaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Ja, dat is allemaal heel bazaal.
1: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
0: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker. Ja. Ik bedoel, hè, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
1: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
0: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
1: Term, inderdaad,
0: ja.
1: Er zit een waardeoordeel in, maar dat een andere ontwikkeling.
0: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. He, ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen.
1: Ja.
0: Je hoeft het toch niet te doen.
1: Precies.
0: Je hoeft toch niet te scrollen. Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan ook, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
1: Ja, want dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok, bij TikTok Shop. En hij zegt, het is toch ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig nu.
0: Ja, zoiets als vrije wil in de hersenen is heel erg moeilijk. Want wat weten we? Door neuroplasticiteit, dus hoe de omgeving, alles wat je meemaakt, alles wat je doet, hoe dat de hersenen verandert, dat is wat is. Ja. En dan kan je eerst de hersenen veranderen en dan zeggen je moet anders doen. Zo gaat het niet. Als je investeert in voetballen, word je beter in voetballen, maar ga je niet beter zingen. En ik denk dat is iets wat we met z'n allen veel beter moeten beseffen.
1: Mm-hmm. Op wat voor grote schaal dat nu gaande is.
0: Ja.
1: Ja, we gaan het zo verder hebben over ook de psychologische trucjes die webwinkels gebruiken en hoe je jezelf daar toch tegen kan beschermen. Wat kan je dan zelf eigenlijk doen? En ook of het iets heeft te maken met sociale status. Nou, er is genoeg te bespreken met Margriet Sitskoorn over online winkelen en wat dat met ons brein doet. Blijf luisteren.
2: Ik open de vergadering.
3: Ja, voorzitter.
4: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Dank
3: voorzitter.
4: Dank
2: voorzitter. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
8: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
6: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Als je een AI-bedrijf bent en geen Microsoft, Amazon of Google heet, ja, dan huur je voor rekenkracht waarschijnlijk een datacenter van Digital Realty. Dat bedrijf profiteert flink van de AI-hype en verhuurt honderden datacenters over de hele wereld. Wat levert dat beleggers op? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of nu als podcast.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: BNR Verkeer. Mijn naam is Rem Waardmans van de ANWB. 20 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Het is ook wat drukker in Zeeland op de N57 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. De N59 nog, knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamsteden. Tussen Bruinisse en Nieuwerkerk 5 minuten verder. Vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere richting Utrecht bij hectometerpaal 112,4. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 91,3. En de A67 België richting Eindhoven bij 5,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. Na de aardbeving in Colombia wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. En soms worden nog overlevenden gevonden. Een vrouw is na 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze maakt het redelijk goed. Het aantal doden staat nu op ruim 200. Officieel worden ook zo'n 200 mensen vermist. Maar het kunnen er ook duizenden zijn. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Waarom vinden we het leuker om een paar schoenen online te bestellen in plaats van te kopen in de winkel? Ik vroeg het eerder dit jaar aan neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
17: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
19: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
20: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
19: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Tweede half uur, 5 kopstukken uit de wereld van het online winkelen. Morgen is het volgens mij, ja, daar praat ik ook later deze week met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, over toezicht op e-commerce giganten. En vandaag de gast Margriet Sitskoorn, weet alles van ons brein. Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. Wil nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Er zijn andere kleurtjes, andere knoppen. Dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend. Je kent, ja, dit soort voorbeelden.
0: Ja, ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Ja. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het direct ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, nou, als je dit niet doet, dan, nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm-hmm. Dus hè, pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè? Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. Ja, ja, ja. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten, ja, moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers, nee, enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is, en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten, Dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard de sociale pijn.
1: Als je verstoten wordt, of denkt ik hoor er niet bij. Of
0: uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt. Is allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
1: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem?
0: Overlapt vrijwel, echt. Ja. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep horen. Ze echt verstoten worden, dus heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
1: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken, qua inrichting en al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid? En we alleen maar saaie auto's zien rijden.
0: Ja,
1: we durven minder af te wijken.
0: Dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden.
1: Ja.
0: Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
1: omdat die lekker net anders is.
0: Ja. Ja.
1: Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen en doen. Ik zie een paar schoenen ergens en ik denk, nou, gooi ik ze in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
0: Ja.
1: Kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt. En hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
0: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen, hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt, de betaalprikkel uitstellen, want dat is een pijnprikkel, zorgen dat dingen als status verhoogd worden, dat zijn eigenlijk, alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden die nadenken op de lange termijn? Die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de toekomst. Die niet consumeren als het hoogste goed in deze maatschappij zien.
1: Ja, maar wat er ook bijvoorbeeld online gebeurt, is schaarste. Toch het idee van, er zijn nog maar 2 kamers voor deze prijs beschikbaar. Ik denk, nou, een snel boeken.
0: Ook heel erg goed. Want dat, ik vertelde dat in het begin een beetje, die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste, dat heel veel schaars was. Eten, onderdak, partners, veiligheid. Dus op het moment dat je het zag, moest je meteen hebben.
1: Toeslaan.
0: Doe het nu. Dat is eigenlijk wat onze hersenen de hele dag schreeuwen. En met name online. Doe het nu. Je kan de hele dag kopen, je kan de hele dag gokken, je kan de hele dag seks hebben online. Doe het nu.
1: Ja.
0: En hoe meer het geschreeuwd wordt naar je, hoe minder tijd je krijgt om na te denken, hoe sneller je het kan verkrijgen, hoe minder tijd je krijgt om na te denken en hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
1: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, dat
1: en dat is precies waar wij het nu over hebben.
0: Precies
1: of niet?
0: Waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
1: Ja.
0: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
1: Ja, ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, ja, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik in een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, nou, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, ja, een soort...
0: ja, ik vind het heel interessant dat hij, ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet, maar hoe definieert hij goed geregeld?
1: Nou ja, dat je hier in de trein als je honger hebt, ja. Dan moet je wachten. Als je daar om 2:00 s'nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
0: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
1: Want wat is het verschil?
0: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen. Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
1: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
0: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen.
1: Ja, dus heeft dat te maken ook misschien met dat in zo'n systeem wat hij beschreef in China ook, waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over, dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik soms dat ik burger ben. En niet alleen consument.
0: Inderdaad.
1: Dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument, ga je misschien ook zo gedragen.
0: En er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
1: Omdat ik honger heb.
0: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt, dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdrage aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren. En ik wil daar geen waardeoordelen aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen, om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
1: Ja.
0: We weten dat uitsluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
1: Nee.
0: Dat weten we.
1: Ja. Dat weten we of dat weet jij?
0: Wetenschap.
1: Ja,
0: dat weet men.
1: Nee, ja, nou ja,
0: dat weet heel. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert, dat jij het ook weet. Hè? Het consumeren alleen.
1: Dat vraag ik me dus af.
0: Nou,
1: ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, welgeïnformeerde burger die hierover nadenkt. Maar dat voor veel mensen het een...
0: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
1: angststoornissen,
0: depressie wordt allemaal groter. Ja. Dat ligt niet aan, aan mensen die weten hoe het zit.
1: Nee.
0: Dat komt hoe wij zijn en hoe wij handelen.
1: Ja. Wij hebben toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
0: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden die gebruiken we. En die gebruiken we steeds meer. En dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door.
1: Ja. En als dus, ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
0: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè? Ja. Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet, is eigenlijk niet goed. Maar dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is, want we hebben het nu alleen nog over techniek, maar met AI gaat er allemaal nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Wat willen we voor onszelf en wat willen we veranderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid? Mm-hmm. Nou, ja, ik ga er niet over. Maar dan zou je dus met z'n allen over na kunnen denken. Ja.
1: Na de Big Five kunnen we weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
2: Over de Johan Cruijff Arena. Overmorgen, dan bestaat die 30 jaar. En het was even proberen waard om te kijken of daar een voetbalstadion van gemaakt kon worden. De beginjaren waren problematisch. Vliegende schotels werden zelfs genoemd op het journaal, meen ik me te herinneren. Maar inmiddels heeft Ajax daar natuurlijk successen beleefd. Is het een thuishaven geweest voor grote, wereldwijd actieve popsterren zoals Harry Styles nog deze zomer. De algemeen directeur Tanja Dik is hier om te praten over de duurzaamheidsambities van de arena, over de relatie met Ajax. Ajax dat natuurlijk moest uitwijken om nog een play-off wedstrijd te spelen, om de Conference League te halen, kon niet in de eigen arena. Kan dat in de toekomst anders? Moet het anders? Moet die constructie nog eens tegen het licht gehouden worden? Nou, daarover gaan we natuurlijk spreken. Het lobbypanel is er onder andere om de droogte nog eens door te nemen, want talloze belangenorganisaties die roepen dat het zo toch echt niet langer kan. Wie weet er ook echt in Den Haag iets klaar te spelen? En we praten over hoe het mogelijk zou kunnen worden, ook voor mensen met een iets smallere portemonnee, om toch een elektrische auto aan te schaffen. Moet de overheid dat subsidiëren? Moet er een vorm van social leasing komen? Daar komt Rens van Tilburg van TNO rond 10:50 over vertellen. En voor die tijd is er al een hoop gebeurd in BNR Zaken doen. Het begint namelijk al om 11 uur.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitkoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus, je zei al, weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken, want zo zal ik het dan maar vertalen, om dat een beetje, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
0: Ja, nou, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen. Mm-hmm. Dus bij opvoeden, er komt heel veel kijken hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
1: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb 2 dochters die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
0: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan, ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op. Ja. Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer, mm-hmm, als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze. Ik heb het je al 100 keer uitgelegd. Ga toch eens staan. Yeah. Dat doe je niet.
1: Nee.
0: Dat doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat? Dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
1: Blijven kruipen.
0: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens. Snappen we allemaal.
1: Je begeleidt ze naar het lopen.
0: Inderdaad. En wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal. Mm. Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen. Mm-hmm. Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
1: Ja.
0: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan als leren lopen. Mm-hmm. Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten en we zeggen, joh, kom je eten? En ze komen na 3 keer roepen niet, beginnen we te schreeuwen.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk voeden we, door ze te laten zitten, door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen, de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
1: Ja, ja.
0: Dus als ouder, je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet, ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen, maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden die later pas komen.
1: Ik vind
0: heel
1: het mooi,
0: veel tijd.
1: Ja, het kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook aan de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin, gisteren dus de gast. Retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en, mm-hmm, had daarom deze kettingvraag voor jou.
5: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel, dus ook eigenlijk neuropsychologen en in dienst hebben, om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen? Het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
0: Ja, nou, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden. Mm-hmm. Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism, als je mensen eerst verslaafd laat worden, als het systeem zo is ingericht dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort enzovoort, ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen? En daar moet je op ingericht raken.
1: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld het buy now, pay later, misschien dat je daar naar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
0: zeker,
1: dat soort
0: zeker.
1: Zaken.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
0: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorlezen.
1: Ja, ja.
0: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet. Mm-hmm. Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen, dan leer je hem schreeuwen.
1: Ja.
0: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen, ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
1: Ja.
0: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
1: Ja. Maar het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
0: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt,
1: ja,
0: dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden.
1: Ja.
0: Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen.
1: Nee.
0: Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar.
1: Uh-huh.
0: Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
1: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat om sociale media, hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulerings, ja, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar je knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat
0: nou,
1: goed?
0: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar die regulering is pas veel later gekomen.
1: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
0: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
1: Ja, leg eens uit.
0: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer, meer, meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
1: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
0: Ja.
1: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
0: Ja.
1: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
0: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had het liever preventief gedaan.
1: Ja.
0: Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt.
1: Nee.
0: Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
1: Ja.
0: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
1: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
0: ook
1: van die roker.
0: Het is verslavend.
1: Ja, en dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
0: Ja.
1: Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
0: Ja.
1: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
0: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen, en dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. Dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
1: Mm, Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan ik nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden keuzes gemaakt?
1: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen.
0: Ja,
1: volgens mij, toch,
0: oktober een nieuw boekje.
1: Ja. Gaat er ook onder andere hierover?
0: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
1: Oké, we gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens voor andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Tot morgen.
7: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
21: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
7: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
22: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
23: op Business Beats.
22: Op haar sterfdag
23: komen al haar hits voorbij.
22: Aanstaande zondag
23: Aretha Franklin-dag op Business Beats.
22: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
24: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
28: Allsafe
29: geeft ruimte.
24: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
31: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
32: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
33: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Faillissement van fietsfabrikant Axel raakte de gedupeerde van het bakfietsmerk Baboo. Noord-Korea heeft voor de tweede keer deze week een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse Zee. En strandtenten aan de Nederlandse kust zitten bomvol door de eclips. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. is de hoogste tijd voor de verkeersinformatie. Gelukkig kan ik rekenen op Rijn Baardman, zit bij de ANWB Rijn. Is er nog iets opmerkelijks te noemen?
3: Ja, zeker. Het is lekker weer, dus Nederland trekt erop uit. En wel richting de kust. Op de N57 zie je dat in de richting van Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goederede doe je er 10 minuten langer over. En ook op de N201 richting Zandvoort is het druk. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort doe je er 15 minuten langer over. Op de A58 richting Eindhoven staat een auto in brand tussen Oorschot en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 minuten. Tot slot nog de A12 richting Duitsland, want door de Duitse grenscontroles loop je vertraging op vanaf Zevenaar. Je kunt hier 15 minuten extra rekenen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 289,3. De A16 Belgische grens richting Breda bij 71,9. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 105,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sabadé haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. Bij Indonesië zijn meer dan 170 opvarenden van een veerboot gered. Ze waren op weg van Bali naar Lombok toen de boot met bijna allemaal Indonesiërs aan boord in brand vloog. Een marineschip heeft de meeste passagiers opgepikt, maar voor één kwam de hulp te laat. De jongen van 19 overleed. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Minister Karremans is bezig met het schrappen en het uitstellen van allerlei verkeersprojecten. Provincies zijn flink aan het lobbyen geslagen om hun groot onderhoud, hun reparaties, veilig te stellen. Straks het lobbypanel in BNR Zaken doen.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de droogte en de lobby om daar misschien iets aan te doen. In het lobbypanel vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagić. En om 12:30 een gesprek met Tanja Dik. Zij is de algemeen directeur van de 30 jaar oude Johan Cruijff Arena. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de verwachtingen van analisten flink overtroffen. De bank zag de netto winst stijgen tot 781 miljoen euro. Dat is bijna 100 miljoen euro meer dan die analisten verwachten. De reden, een perfecte cocktail, vertelde Matthijs Rotteveel, journalist financiële markten, bij het FD vanochtend bij ons in de ochtendspits.
1: Ze hebben meer binnengekregen op hypotheken. De rentemarge is nog steeds hoog. Ook bedrijfsleningen gaan nog goed. Ondertussen is de beurzen, je ziet het, die zijn de afgelopen tijd heel bewegelijk geweest, volatiel. Dat betekent ook weer meer inkomsten op transacties. Dus ook de vaste fees die ze ophalen zijn hoog. Tegelijkertijd zijn die beurzen nog niet ingestort. Ik bedoel, het niveau blijft ook hoog. Waardoor vermogensbeheer, beheerd vermogen, is ook gewoon goed. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt en je snijdt in de kosten, zoals de CEO Marguerite Bérard aan het doen is, ja, dan krijg je een mooi plaatje.
2: Houden we over de productiviteit. Die mag nog wel wat hoger. Dat vindt de vorig jaar aangetreden CEO Marguerite Bérard. En dat wil ze bereiken door, daar is hij dan, werknemers te verplichten meer naar kantoor te komen. Daarover schreef de krant ook. De bank heeft dat in zijn laatste CAO-voorstel opgenomen. Of dat ook daadwerkelijk de productiviteit gaat bevorderen, dat is nog maar de vraag, denkt Arjan Elbers, presentator van BNR at Work.
5: Zij zeggen enerzijds, het is zo verdrietig, hè, dat de gang leeg is en dat er zo weinig te doen is op de Zuidas. En aan de andere kant denken we ook dat het goed is voor de productiviteit. Ja, maar dat is gewoon een heel ander verhaal. En denk, ja, maar dat ligt gewoon aan je leiderschap en aan je cultuur. Als jij mensen thuis laat werken en je maakt gewoon goede afspraken over wat je verwacht van mensen en wat ze doen. En of dat dan om 10 uur is of 4, goed, dat is aan jouw huisregels. Maar dat ligt aan jou als werkgever.
2: Wat ik wel weet is dat om 1 uur onze beursnerd te horen is. Alvast de voorschot, de stand van de AEX, 1116 punten, nagenoeg onveranderd.
0: Lobbypanel.
2: De droogte is overal in Nederland te merken en dus wordt het flink gelobbyd door getroffen organisaties zoals boeren en binnenhavens. En minister Karremans legt op dit moment de puzzel over welke infrastructuur en herstelwerkzaamheden voorrang krijgen. En de provincies doen er alles aan om niet achtergesteld te raken. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. Siebrich van Kepsier, public affairs adviseur, en Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, acteur, zanger, cultuurbedrijfsleven. Hij weet het allemaal te verbinden. Hij is mijn favoriete lapjeskat. Welkom leden van het panel.
7: Goedemorgen.
2: En Boris, jij gaat spraakmakende dingen zeggen, want jij staat hier met een joekel van een jetlag. Ik ga even erop.
7: Ik kom echt vanochtend aangevlogen vanuit het mooie Canada, Montreal.
2: En hoe droog is het daar?
7: Dat was heel droog. Er waren enorme bosbranden bij Toronto, maar die waren wel een beetje over. Ik heb best wel veel regen gehad, maar het was heel ernstig daar met bosbranden.
2: In Nederland geldt dat inmiddels ook. Uitgedroogde voetbalvelden, schuren in dijken, gesloten sluizen. Veel branches merken de gevolgen van de droogte. Zijn voetbalclubs, schippers en boeren al aan het lobbyen geslagen voor steunmaatregelen? Gaat het over compensatie? Ja, bij zo'n natuurverschijnsel, Siebrich, wat valt er dan te lobbyen?
13: Heel veel. Er valt heel veel te lobbyen. Er is ook een wetgeving, die al een tijdje geleden voorlag en die opnieuw geëvalueerd moet worden, wet tegemoetkoming schade. Daar is in 2024, 2025 is daar aangegeven dat die herzien moet worden, dat er rekening gehouden moet worden met klimaatverandering. Ja, en dan moet er ook wel een beetje vaart meegemaakt gaan worden. En in hoeverre komt droogte daarbij? Want droogte staat nu niet in de criteria.
2: Nee, Karremans heeft ook gezegd, het is geen natuurramp. Nee. Dames en heren, u bent ook ondernemer, daar horen risico's bij.
13: Ja, die zegt inderdaad het eigen risico van de ondernemer of van mensen wanneer het je individueel raakt. Dat is iets wat in de wet tegemoetkoming schade dus ook opnieuw duidelijk gemaakt moet gaan worden. En er is in de politiek ook best wel wat aandacht voor. Want er zijn een paar weken geleden zijn er nog Kamervragen over gesteld. En er zit ook wel druk op, want het is nu al de zoveelste keer dat dit gebeurt, droogte. De afgelopen jaren hebben we het eerder meegemaakt. 2018, 2019, 2022 nog. En nog steeds is er geen beleid erop. Dus er zit nu wel echt wel wat
2: druk op. Er is wel een soort verdringingsreeks, toch? Van wat gaat voor? En dan kom je bij de dijken natuurlijk op één, drinkwater natuurlijk ook, buiten elke discussie, natuurlijk belangrijke landbouw, maar daarna wordt het een beetje diffuus.
13: Nou ja,
2: wie dan water krijgt.
13: Die veiligheid staat natuurlijk bovenaan. En als de dijken daardoor door de droogte uitdrogen, dan hebben we een verschrikkelijk maatschappelijk probleem. Dus dat zal natuurlijk bovenaan staan, die veiligheid. Maar het is ook in hoeverre kun je het zeggen dat het ondernemersrisico is wanneer de droogte is door klimaatverandering.
7: Ja, zeker. En tegelijkertijd zijn er ook gewoon een aantal maatschappelijke doelen waar Karremans ook mee rekening te mouwen hebben. Een deel van de bouw kan stilvallen als er niet voldoende bouwmaterialen worden aangevoerd. En dit kabinet heeft toch vooral gezegd, er moet veel gebouwd worden. Dat is bijvoorbeeld een maatschappelijk doel wat het kabinet ook heeft. Dus ik vind dat hij zich, zoals wel vaker meneer Karremans, zich er wat makkelijk van afmaakte. Een beetje lachen, een beetje niet zoveel doen. Terwijl er ook wel vanuit heel veel organisaties gezegd is, ga in ieder geval met ons om tafel zitten. En dat hebben we natuurlijk in het verleden wel vaker gezien, dat als er een crisis is die soms van buiten komt, bijvoorbeeld bij corona, nou, dan is het toch wel geleerd over het algemeen om dan samen het bedrijfsleven om tafel te gaan zitten om te zeggen, wat gaan we nou precies doen? En dat we een beetje van elkaar weten wat we aan het doen zijn. En daar heeft nou een aantal organisaties hebben zich daar voor hard gemaakt. Dat gaat nu Karremans misschien eindelijk doen. Maar het is wel een beetje typisch van deze minister dat hij altijd wel een beetje eerst tot actie overgeroepen moet worden voordat hij wat gaat doen.
13: Het ligt nu ook niet alleen bij Karremans, maar ook bij Veiligheid, of Justitie en Veiligheid. En ministerie van Financiën natuurlijk, die moet ook over het geld gaan. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de bedrijven en de waterschappen. Die hebben daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat op het moment dat de crisis voorbij is, dat we dan eens even over nadenken van wat gaan we doen bij de volgende
2: vinden
13: crisis.
2: Vinden we dit in oktober en november nog steeds belangrijk?
13: Precies, ja, dat is natuurlijk. Dan wordt er weer de volgende crisis komt dan weer op. En dan op deze manier gestruikelen we van ad hoc naar ad hoc maatregelen.
2: Hoe moeilijk is het om tot één gezamenlijk verhaal te komen als je allemaal vechten om de laatste druppels water, een beetje sterk aangezet, maar de hockeyclub wil iets, de binnenvaart wil iets, de bouw wil iets, de boeren, moet je ook niet onderschatten, die moeten dan allemaal gezamenlijk met een minister of een bestuurder om de tafel zitten, terwijl ze ook vechten voor hun eigen belang.
13: Ja.
7: Ja, maar dat is natuurlijk in heel veel andere situaties, neem maar weer corona, ook gebeurd. En het feit dat je elkaar treft aan tafel en dat je natuurlijk best wel weet van je eigen branche, van nou, rond sommige thema's gaan andere dingen natuurlijk wel voor. Hè, gaat veiligheid voor, nou bijvoorbeeld sport. En tegelijkertijd denk je ook als je aan tafel, ik ben in ieder geval geïnformeerd en ik kan ook aan mijn achterban meegeven dat ik aan tafel heb gezeten en dat ik ze om die reden ook wat meer gerust kan stellen. Van ik zit aan tafel, ze horen ons, op dit moment is dit het perspectief. Dus geef ook die organisaties, die belangenorganisaties, ook een beetje wat informatie waarmee ze ook hun achterban tevreden kunnen houden. Dus in die zin zijn er meerdere redenen waarom je goed met die mensen en die organisaties om de tafel moet gaan zitten.
2: Zijn er belangenorganisaties, Siebrich, waarvan jij denkt, daar had ik de afgelopen dagen, weken wat meer van verwacht? Die stil zijn gebleven?
13: Nou, de sportverenigingen, die had ik wat meer verwacht. Maar logischerwijs, want het zijn veel kunstgrasvelden. Dus die zullen zich inderdaad even nu wat meer rustig houden.
2: Nou ja, voor hockey heb je bijvoorbeeld wel natte velden nodig. Er is een sproeiverbod en er komt een WK aan. En de vraag is dan, kan dat WK wel goed genoeg doorgaan?
13: Ja, ik zeg het maar even. Dit is een belangrijk punt.
2: Dus, zeer belangrijk.
13: maar de bedrijven of de waar ik iets meer van gedacht had, zou VNO-NCW zijn geweest. Die heb ik eigenlijk nog niet langs zien komen. En dat had ik gedacht van, dat is eigenlijk een hele belangrijke lobbyende organisatie. En die heb ik nog niet gezien. Ja.
2: En waarom denk je dat ze zich stilhouden?
13: Omdat ze het nu even overlaten aan de boeren en de
7: of dat ze het achter de schermen doen, hè? Dat kan ook.
2: Maar die zijn toch ook, bijvoorbeeld de boeren en veel andere beroepsorganisaties, brancheorganisaties, zijn toch eigenlijk ook weer aangesloten bij VNO-NCW. Kun je dan niet zeggen van, dat kunnen jullie dan doen en als dat niks uithaalt, dan komen wij nog even met het grote kanon VNO-NCW langs om het alsnog te fixen?
13: Ja, ik denk dat soms voor VNO-NCW het ook wel lastig is, omdat ze zoveel tegenstelde belangen ook in hun eigen organisatie herbergen. Dat kan ook zo wel een keertje lastig zijn, dat als je zowel voor de boeren als voor de binnenvaartschippers tegelijkertijd wil proberen daar wat voor te doen.
7: Ja, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat het heel goed is op het moment dat je jezelf aan tafel manoeuvreert en dat je onderdeel bent van dat gesprek. En ik denk dat iedereen begrijpt, ook van concurrerende belangen, dat het ene belang boven het ander gaat. Dat zal iedereen begrijpen, hebben we ook bij corona en allerlei andere crises gezien. Maar breng ze aan tafel, want anders organiseer je alleen maar je eigen oppositie. En dat is Karremans nu eindelijk aan het doen. Ja, een beetje laat, maar nou ja, dan nog.
2: Jij deelt nu toch al een paar tikjes uit aan Karremans, die wel heeft gezegd, ik ben bezig met een programma om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de rivieren beter bevaarbaar blijven, hè, om die bodem schoon te maken, om ervoor te zorgen dat je dan toch ook nog weer wat meters wint. En hij heeft ook al gezegd dat hij de tijd te rijp acht voor drastische besluiten. Ik kwam tegen dat hij misschien wel land wil gaan opofferen voor wateropslag. Dat is toch ook niet gering? Dat is toch een minister die wel degelijk grote plannen
7: Maar dat zijn dingen waar we natuurlijk al jaren mee bezig zijn. bezig zijn. Toen ik nog heel lang geleden in de politiek zat, ging het over ruimte voor de rivier. Dat ging juist over te veel aan water.
2: Ja, maar goed, we zijn nu bij 2.0 aangekomen. Ja,
7: zeker, en het ging ook daarbij ook over het opslag van water voor momenten dat je dat wel nodig hebt. Dus dat zijn langlopende langlopende trajecten van het ministerie van toen nog Verkeer en Waterstaat. Maar het gaat nu even over crisis handelen. Dus je moet ook ervoor zorgen dat er nu een aantal dingen gebeuren. En in ieder geval ervoor zorgen dat al die verschillende belangen ook aan tafel zijn en worden gehoord. En dat ze zich ook een beetje rustig houden.
13: En ik ben het ook wel een beetje met jou eens qua kritiek op de minister. Hij zegt heel makkelijk dat het nu de ondernemersrisico is. Maar misschien moet hij daar ook nog wel even goed over nadenken, in hoeverre dat ook realistisch en haalbaar is.
2: Hij is zelf oud ondernemer.
13: Precies. Hij zal niet anders weten dat dit gewoon toch wel moeilijk verzekerbaar is, droogte.
2: Welke kaart moet je eigenlijk spelen? Want wij spraken eerder op BNR met Tineke de Vries. Zij is voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. En zij zei tegen Bas van Werven en mijn collega Ivan Verrips in de ochtend dat het mentaal ook steeds zwaarder wordt voor Nederlandse boeren.
0: Nou, het begint al steeds meer te krijpen. Maar het is al een hele tijd heel droog. Ja. Dus boeren zijn al heel lang bezig met het beregenen van hun gewassen. Maar goed, we krijgen ook steeds meer te maken met berekeningsverboden. Ja. Op zich logisch, maar daarmee wordt de situatie niet beter.
2: En later zegt ze dat ze het toch ook wel emotioneel zwaar begint te krijgen. Dat het mentaal een flinke uitdaging is om positief te blijven boeren. Is dat een goed geluid in deze lobby?
13: Ja, die emotie, die heb je altijd in de lobby. Heb je aan de ene kant feit en aan de andere kant emotie. Soms helpt de emotie, soms niet. Ik denk dat de gemiddelde politicus uiteraard of ambtenaar zal zeggen van jeetje, wat verschrikkelijk voor je. Maar ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Wat zijn de feiten waar je het over hebt en wat voor schade heb je geleden en hoe gaan we dat in de toekomst veranderen?
7: Ja, kijk, en wat ik al eerder zei, sommige belangen zijn dan wel vormgegeven via het bedrijfsleven, zoals de bouw, maar hebben wel degelijk iets te maken met een maatschappelijk doel. En ik denk dus dat de overheid vormgegeven via het bedrijfsleven, zoals de bouw, maar hebben

0: panel. Vincent Karremans werkt aan een lijst met verkeersprojecten die uitgesteld of geschrapt moeten worden vanwege een gat in de begroting, meldt onder andere het AD. Vanwege een tekort van 80 miljard euro moeten er harde keuzes gemaakt worden over welke bruggen wel onderhouden moeten worden. Kunstwerken worden dat genoemd in deze branche. En dat zijn er een hele hoop, want het is een flinke operatie. En nu zijn er verschillende provinciale bestuurders die zeggen: luister eens, vergeet mij niet. Voor je het weet gaat weer alle aandacht en ook de poen naar de Randstad. Dat mogen we niet laten gebeuren. Is dat een herkenbaar patroon? Dat je harder moet knokken als je verder van Den Haag weg bent?
1: Nou, je moet harder knokken op het moment dat je niet een sterke economische regio bent. Dus het is waar dat natuurlijk de Randstad, met name de noordelijke Randstad, is een sterke economische regio. Maar ook Brabant, ook rond Eindhoven.
0: Brainport,
1: ook, precies.
0: Opgenomen in het regeerakkoord.
1: Zeker. En zeker ook Arnhem-Nijmegen. Dat zijn sterke economische regio's. Ik denk dat elk ministerie, de regering goed weet dat daar heel veel geld wordt verdiend. Dat daar heel veel werkgelegenheid uitkomt. Dat als daar dus iets moet gebeuren om de boel te ontsluiten, dat dat dus wel bovenaan zal staan. Als je uit regio's komt waar dat wat minder aan de hand is en waar ja toch de opbrengst van investeringen minder helder terug te verdienen is, ja, dan zal dat lager op het lijstje komen.
0: Hoe lang is het nou geleden dat kabinetten zeiden: we moeten die regio niet vergeten, elke regio telt, dat er een soort schuldbekentenis kwam? Inderdaad, we hebben bepaalde gebieden verwaarloosd.
1: Zeker, dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om sowieso wat er is goed te onderhouden. Maar laten we wel wezen, het is zo, de euro
0: kan maar één kant geven.
1: Wat zeg je?
0: Jij woont ook in de Randstad, heb ik het idee.
1: Ik heb volgens mij daarnet gezegd dat juist Brabant en het oosten van Nederland, dat zijn ook hele sterke regio's. En je moet gewoon kijken naar de kosten-batenanalyse. Ik ben het wel eens met dat je, als je dan te weinig geld hebt, dat je moet kijken: wat onderhouden we? Er zijn heel veel zaken, heel veel bruggen en wegen die slecht onderhouden zijn en waar echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En dat hebben we al bij bepaalde bruggen al gezien. Als je dat niet goed onderhoudt, dus dat zou wat mij betreft qua veiligheid direct vooruit geschoven moeten worden. Nieuwe investeringen moet je goed afwegen, moet je nadenken van: gaat daar echt.
0: Nee, maar het gaat niet per se om nieuwe investeringen. Het gaat erom dat als je toch een keuze moet maken.
1: Die provincies die gaan natuurlijk lobbyen voor ook nieuwe dingen. En daarvan kan best worden gezegd: ja, als dat niet voldoende uit kan, als dat niet voldoende oplevert, ook in de toekomst niet, ja, dan staat het iets onder aan het lijstje.
0: Dit spel wordt al decennia gespeeld, natuurlijk. Is er genoeg aandacht voor de regio? Of is het wel logisch dat die provinciale bestuurders zich al schrap zetten voor wat er eventueel hen zou kunnen treffen?
2: Ik denk dat die provinciale bestuurders zich wel terecht zorgen maken dat er aandacht meer gaat naar Randstad en economisch sterke regio's. Terwijl er ook risico's zijn voor de bereikbaarheid en de veiligheid van mensen die in minder dichtbevolkte of minder economisch sterke regio's zitten. Maar wat me altijd opvalt bij die hele discussie over infrastructuur is dat het een discussie die al jaren aan het opbouwen is. We hebben een paar jaar geleden, tien jaar geleden was er een regel dat ongeveer 2% van het BBP ging naar infrastructuur. Nou, dat is al jaren achterwege gelaten. En wat Karremans nu doet, is proberen het een beetje te depolitiseren. Zeggen van: het is niet meer een debat wat gaat over de politieke keuzes, maar we gaan het gewoon op abstracte en rationele manier gaan we die discussie voeren. Ja, en wat je dan de provincies ziet doen, is eigenlijk door middel van een beetje loud politics, zoals je dat noemt, dat je gaat proberen met veel lawaai de agenda te zetten. Dat heeft mogelijkheden, heeft ook risico's.
0: Maar het is ook wel knokken om erop te komen, want misschien zou je kunnen stellen: moet de lobby eerder gevoerd worden? Want als je kijkt naar de budgettaire tabel van het regeerakkoord, dat is volgens mij niet onbelangrijk, dan staat er voor beheer en onderhoud van infrastructuur en het ontsluiten van woningbouw een structureel bedrag van 500 miljoen euro. Terwijl het hier gaat om een tekort van 80 miljard tot 2040. Ja,
1: dat is echt niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
2: Nee, dat is. En uiteindelijk zou het fijn zijn als alle provincies gezamenlijk daar wat meer mee zouden gaan doen. Dat ze ook idealiter, als ze binnen het IPO, de interprovinciaal overleg, samen een lijst zouden kunnen gaan opstellen van wat zijn nou de beste projecten waar in ieder geval aandacht aan moet worden besteed.
1: Ja, in de Tweede Kamer wordt elk jaar een debat gevoerd rond het ministerie van de INW. En dat heet dat het MIRT. Dat is het meerjarig infrastructuurdebat wat gevoerd wordt in de Kamer. Nou, ik heb dat destijds ook als politicus meegemaakt. Dan krijg je bakken met brieven, met allerlei weggetjes en dingetjes en bruggen. En ook hele grote projecten overigens.
0: Wel gelezen?
1: Zeker, allemaal gelezen. En dan moet je dus ook als Kamer, en als meerderheid als Kamer, moet je gaan bepalen waar je de minister op gaat corrigeren. Ja, en dat is toch inderdaad precies wat je zegt. Van wie maakt het meest lawaai? Ja. Wat komt het beste in het nieuws?
0: Maar Siebrich, jij zegt dat heeft ook risico's.
1: Zeker, dat heeft risico's. Want daardoor worden soms niet altijd de beste projecten gekozen. Dus ik vind het op zichzelf goed. Ik was net heel kritisch op Karremans. Hier ben ik wat positiever over, dat je zegt: we

0: gaan dat proberen zoveel mogelijk te objectiveren. En dan toch nog, om mezelf een beetje tegen te spreken, er zijn ook infrastructuurprojecten die misschien niet op korte termijn terug te verdienen zijn, maar op lange termijn heel noodzakelijk zijn. Ik heb zelf meegemaakt, en dat, die discussie komt ook heel vaak terug, de Lelylijn naar Groningen.
1: Dat voor het eerst niet in het regeerakkoord.
0: Exact. Maar daarvan kan je zeggen, ja, dat is echt zo'n discussie dat je zegt, ja, op korte termijn zal het niet snel terugverdienen, maar misschien over 20 of 30 jaar wel. Ja. En dat weet je nog niet helemaal precies.
1: Ik ben precies een jaartal kwijt, maar ik geloof dat er in de 60's al over gesproken werd, van de vorige eeuw.
0: Zeker. En de vraag is, dat hebben we ook hier gezien in Amsterdam, waar deze studio is, over de Noord-Zuidlijn. Er werd ook gezegd, ja, dat kan helemaal niet uit en het loopt hartstikke goed en misschien hebben we over 100 jaar er nog steeds heel veel voordeel van.
1: Hè? Dat is de volgende lobby. Ja, dat daar geld voor komt.
0: Precies. Hè, dus bij sommige infrastructuur, zeker als die, laten we zeggen, wat meer beeldbepalend en wat verder gaat en wat nieuwer is, kan je ook niet helemaal uit gaan rekenen wat de terugverdientijd gaat zijn binnen 10 jaar of 15 jaar.
1: Van die luide manier van duidelijk maken dat je er bent.
2: Ja, je hebt altijd een. Uiteindelijk gaat het tussen de quiet en loud politics. Gaat het over wie kan uiteindelijk de agenda bepalen. En op het moment dat je daar heel veel lawaai van maakt, dan heb je daarmee dan wel het voordeel dat je het frame kunt bepalen, waar de andere mensen in mee moeten gaan, dat ze in jouw discussie moeten stappen. Als die tegenstander dat niet doet, Dan verlies je het debat. Dan wek je alleen maar irritatie op. Dan ben je die drammer die aan de buitenkant aan de poorten loopt te rammelen.
0: Ja.
2: En dan heb je ook heel veel irritatie die je bij ambtenaren en ook bij politici, niet alleen bij de media, aantreft.
1: We gaan naar ook een belangrijk onderwerp, namelijk de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Want die moet het over 4 jaar met ongeveer 1/4 minder budget doen. En dat komt onder andere door bezuinigingen die onder het kabinet Schoof al zijn ingevoerd, waar het huidige kabinet nog eens een schepje bovenop doet. Inspecteur-generaal Monique Vogelsang kon dat niet langer voor zich houden. Hij heeft zich ook al geuit tegenover het vakblad Zorgvisie. Maar het ministerie zegt nu, beste inspecteur-generaal, u spreekt voor uw beurt. Dit is nog geen openbare informatie. Siebrecht, toch nog eventjes. Begrijp jij dat zij de vlucht naar voren kiest?
2: Nou ja, uiteindelijk zijn er vaak, ja, ik snap het wel. Uiteindelijk zijn er vaak in de laatste momenten binnen de discussiebehandelingen, binnen begrotingsbehandelingen wordt het vaak nog iets verschoven. Dus ik denk dat ze hopen dat er nog op het laatste moment wat kan veranderen. En als wat ze ook doen, is eigenlijk het frame verleggen van bezuiniging van geld naar veiligheid. He, ze zeggen in de hele discussies van, het gaat niet zozeer alleen over het geld, maar het gaat over veiligheid. Een beetje dat jojo-effect van waar Voermans het altijd over had. Dat moeten we zien te voorkomen. We gaan eerst bezuinigen en daarna komen er allerlei veiligheidsproblemen. En dan moeten we weer verder gaan uitbreiden en weer geld er naartoe gaan sturen. Dus ik snap heel goed dat ze dat doen. En ik snap ook dat ze het nu doen. Ook om te zorgen dat ze hun alarmfunctie aanzetten en dat ze niet meer, dat mensen niet om hen heen kunnen. Ook hier zit net zo goed de irritatiefactor die daar heel makkelijk kan ontstaan.
1: Ja, die hoor je al een beetje terug in de reactie van het ministerie. Ja. Overigens zegt een woordvoerder van diezelfde inspectie tegen het FD, ja, laten we eerlijk zijn, onze rapporten zijn geen oplossing voor de problemen in de zorg. We roepen namelijk al jarenlang dat het beter moet, maar het effect is gering. Ja, help je dan niet je eigen lobby een beetje om zeep?
0: Nou, ik ben voorzitter van de Nederlandse Gehandicaptenzorg en ik doe ook nog wat in de jeugdzorg, dus wij hebben daar vaak mee te maken met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Ik was ook een paar maanden of 2 maanden geleden was ik nog bij de inspecteur-generaal. Dus wat dat betreft hebben we daar dagelijks mee te maken. Kijk, wij als instellingen van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg hebben baat bij een goede inspectie. Bij inspectie die op het moment dat het ergens goed gaat, je ook gewoon je gang laat gaan, maar ook echt wel stevig gaat aansturen op het moment dat er echt iets aan de hand is en daar bovenop zit. Waar ik bang voor ben bij dit soort bezuinigingen is dat allereerst de meest ervaren en de meest misschien wat langer zittende mensen weggaan. Dat zijn vaak ook de wat duurdere krachten. En dat een organisatie door die bezuinigingen heel veel naar binnen gaat kijken, terwijl ze juist om zich heen moeten kijken.
1: Nou, ze zeggen nu, bijvoorbeeld als wij moeten kiezen en we kennen ziekenhuizen waar over het algemeen geen veldje aan de lucht is en we moeten prioriteren, ja, dan ligt er voor de hand dat we daar wat minder vaak langs komen.
0: Nee, dat lijkt me heel verstandig. En tegelijkertijd, op het moment dat er dan wel wat aan de hand is, wil je graag dat de ervaren krachten ook bij zo'n inspectie aanwezig blijven. En dat de onrust die die bezuiniging met zich meebrengen, dat dat niet gaat leiden tot heel veel intern verkeer in plaats van de dingen die ze naar buiten, bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg, moeten gaan opereren. Nou, we hebben ook gezien inderdaad dat er al wat kamervragen zijn zijn gesteld naar aanleiding van dat interview en zorgvisie. Dus ja, en ook van regeringspartij. Ik zag ook dat D66 daar vragen over heeft gesteld. Nou, dit gaan ze niet doen. Op het moment dat ze niet, hopelijk voor hen dan, dat ze niet ook bereid zijn om misschien toch een beetje de scherpe kantjes van die bezuiniging af te halen.
1: Jawel, maar ik vraag dat even aan jullie beiden. Dit moet je ook zien in het licht van het streven van al talloze kabinetten om de groei van de overheid tegen te gaan. Dat zeggen ook veel mensen, dat het toch gek is dat we vinden dat die overheid wel wat kleiner kan en dat je aan de cijfers kunt zien dat er permanent maar meer mensen bijkomen. En tegen dat frame zou je dan moeten weren, of zou je tegen moeten vechten, of zie ik dat verkeerd?
2: En daar wordt ook wel vaker tegenover gezet dat de kwaliteit van de wetgeving en dergelijke niet altijd beter wordt wanneer je met minder mensen moet gaan toedoen. Dat er ook een vorm van overregulering gaat komen wanneer je met minder mensen bent. Dus het gaat erom dat het belangrijker is, denk ik, als buitenstaander van de overheid, dat er gewoon goed beleid komt. En dat er in de zorg in het algemeen bezuinigd moet gaan worden, dat snapt iedereen. En dat is ook een van de taakstellingen. Maar ga dan nou niet, denk ik, meteen automatische wijze op de automatische piloot op de inspectie bezuinigen.
0: Nou, ik vind het verstandig dat in ieder geval een aantal Kamerleden zijn die zeggen, gaat dit wel helemaal goed? Moeten de scherpe kantjes er misschien niet af? Dat lijkt me heel verstandig. Dus we hopen dat, ik hoop in ieder geval vanuit mijn pet van de gehandicaptenzorg, dat er gewoon een goed, maar vooral inhoudelijk debat wordt gevoerd over die bezuinigingen. Want dat het op een aantal punten best goedkoper zou kunnen, dat kan vast wel. Maar dan moet je wel eerst vanuit de inhoud de boel gaan hervormen en dan kijken wat voor geld dat oplevert. Dat lijkt me veel verstandiger.
1: Voor iemand met een jetlag, die brief kwam er nog een beetje coherent.
2: Ja, dat is toch wel helder.
0: Wow, okay. Ik heb heel veel mini-cola's gehad in het vliegtuig.
1: Boris van der Ham was hier. Hij is bestuurder bij verschillende organisaties. Ook in de zorg, acteur, zanger. Favoriete lapjeskat, Siebrich van Cape. Ook een van mijn favorieten, absoluut natuurlijk. Ja, public affairs adviseur. Tot de volgende keer weer beiden.
0: Doeg.
1: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Straks, het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft een recordwinst geboekt. En toch waarschuwt de CEO dat het fonds met alle spanningen in de wereld ook zomaar zou kunnen verdwijnen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
12: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
13: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
12: Gelukkig lees jij ze wel.
13: Ja, tot en met de voetnoten.
12: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
13: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
12: Voetnoten. Taaie rapporten.
13: Maar wel helder uitgelegd.
12: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
15: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
16: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
15: Dus we zijn nog niet verloren.
17: Want daarvoor luister je de grote techshow.
16: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
15: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
3: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 20 kilometer file in Nederland en dat merkt het verkeer op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 15 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Dan een wegafsluiting, de A58, Berg op Zoom Breda. Die is in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt de Stok, omdat er een auto in brand staat. Het verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. Dan is het nog druk richting richting de Nederlandse kust op de N57, bijvoorbeeld richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 5 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij hectometerpaal 1,8. De A16, Belgische grens richting Breda, bij 71,9. En de A28, Amersfoort richting Utrecht, bij 8,2.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sabadell haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen. En het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. Bij Indonesië zijn meer dan 170 opvarenden van een veerboot gered. Ze waren op weg van Bali naar Lombok toen de boot met bijna allemaal Indonesiërs aan boord in brand vloog. Een marineschip heeft de meeste passagiers opgepikt, maar voor één kwam de hulp te laat. De jongen van 19 overleed. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden, tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Het Noorse staatsinvesteringsfonds rapporteerde vandaag een recordwinst over het eerste halfjaar. 160 miljard euro. Waar ze die winst aan te danken hebben, dat hoor je zo. En vanwege de zonsverduistering vanavond zijn eclipsbrillen niet meer aan te slepen. Ik spreek zo meteen met de oprichter van, jawel, eclipsbrillen.nl in BNR Zaken doen.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
24: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
26: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
24: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft het afgelopen jaar een recordwinst geboekt van omgerekend zo'n 160 miljard euro, maakte het fonds vanochtend bekend. Volgens de topman is dat het resultaat van goede rendementen op technologieaandelen uit Azië. Het bezit op dit moment 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Dat is genoeg reden om contact op te nemen met Arend-Jan Kamp van Stockwatch, ook lid van ons beleggerspanel, regelmatig te horen op BNR. Arend-Jan, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Thomas.
20: Zit je in technologie, ja. Dan zit je goed. Is dat de hele korte samenvatting van het verhaal?
27: Nou, nee, het is niet alleen technologie. Je zei het al even, het Noorse Oliefonds heeft 1,5% van de wereldwijde aandelen. Het zijn ongeveer 7700 aandelen. Nou, dan even de fundnote. Nummer 9 staat ASML, weten we dat ook weer. Nee, de beurzen zijn natuurlijk wereldwijd gewoon gestegen. Het zit hem niet alleen in die Aziatische, natuurlijk vooral die Koreaanse chippers. Maar ja, wereldwijd staan de beurzen gewoon veel en veel hoger. Zo heeft onze eigen AIX, als je de dividenden meeneemt, gewoon dit jaar al 20% gemaakt. Dus alles gaat omhoog op dit moment, Thomas. Ja,
20: en waarom komt hij dan toch nog met hele waarschuwende woorden dat we hier ook weer niet van uit moeten gaan voor de lange termijn, dat er een hoop kan veranderen, dat zelfs dit fonds in de problemen kan komen?
27: Nou ja, kijk, het is een fonds van 2,3 biljoen dollar. En dat schept natuurlijk verantwoordelijkheid. En dat zie je natuurlijk vaker bij financiële monetaire autoriteiten, maar ook belangrijke CEO's. In tijden dat het goed gaat, dan is het even een beetje waarschuwen. En in tijden dat het slecht gaat, dan iedereen even hard onder de riem steken. Dat is natuurlijk ook een rol die dat soort mensen hebben. En dat doet inderdaad de CEO van het fonds. Ik vond wel dat hij wat opmerkelijk zei. Hij zei ten eerste, ja, er kan ieder moment een klap komen. Hè. Ja, zo werkt het nou eenmaal op de beurzen. Dat kan altijd. Kan een zwarte zwaan landen. Of we hebben gewoon even de top gezien. Kan altijd. Maar hij zei ook van, ja, het hele fonds kan verdwijnen.
20: Ja.
27: Nou, dat zou hij mij wel eens even moeten uitleggen. Want ja, dat kan natuurlijk op twee manieren. Hè. De Noorse regering, de wetgever, kan natuurlijk het fonds opheffen. Als ze daar zin in hebben, als ze het niet meer leuk vinden.
20: Waarom zouden ze dat doen?
27: Ik zou het niet weten, maar dat is natuurlijk een mogelijkheid. En ten tweede, ja, waar hij dan suggereert is, ja, dat wereldwijd alle aandelen verdwijnen. Of dat alles, al het geld verdampt. Nou, dat lijkt me nogal sterk.
20: Dan en komen er wel extra afleveringen aan van Beurscafé, denk ik, Arend-Jan. Als dat zo zou zijn, dat is wel een scenario.
27: Nou, ja, maar dan moet je even voorstellen van wat voor wereld past daarbij. Ik kan me nog herinneren uit de kredietcrisis, toen stond de AIX onder 200. En toen waren de technische analisten, van die mensen die puur alleen naar grafieken kijken, die zeiden van ja, de AIX gaat naar 25. Ja, dan hebben ze even zoiets van, ja, wacht eens even, 25. Wat moet je daarbij voorstellen? Wat doet Shell dan? Wat doet onze economie? Wat voor reële wereld stel je daarbij voor? Dus in dat geval dat zo'n fonds naar nul gaat, ja, in wat voor wereld leven we dan?
20: Maar ik denk dat, in ieder geval dat is meer dan zeg maar de wetmatigheid dat je wat waarschuwende woorden spreekt op het moment dat iedereen volop aan het dansen is. Dit is dan wel echt een enorme shift waar hij blijkbaar toch ergens in zijn achterhoofd rekening mee moet houden.
27: Ja, of er staat ergens dat ergens in de Noorse wet staat dat hij altijd die disclaimer moet geven of zoiets. Ik vind het een overdreven waarschuwing. Ja. Dat hij waarschuwt voor overdreven optimisme, nou, dat mag best wel. Want er is echt op dit moment, ja, zoals dat met een mooie term heeft, enorme risicobereidheid in de markten, op de aandelenbeurs. Niemand denkt nog aan dalingen. Dus ja, dan kan het echt geen kwaad als zo'n meneer even zegt van ho, het kan ook even heel anders gaan.
20: Ze hebben ook, en dat werd gisteravond al bekend, een belang in SpaceX, 0,05%. Maar we hebben net al vastgesteld, er zitten in wel heel veel bedrijven. Is het logisch dat dit zo expliciet benoemd wordt?
27: Nou, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje. Want inderdaad, 7700 aandelen. Nou, dat zijn ook meteen ongeveer de 7700 grootste aandelen ter wereld. Nou, we weten met de beursgang dat de SpaceX meteen in de top 10 zat. Daar is inmiddels misschien al wel weer uitgevallen. Dat weet ik even zo snel niet. Maar in ieder geval, wat dat betreft, is het niet meer dan logisch dat ze daar ook in beleggen. Het zijn geen stockpickers. Dat wil zeggen, ze zoeken niet echt aandelen uit waarvan zij veel verwachten. Dat doen ze niet. Ze kopen echt alles. Dus wat dat betreft zouden ze ook net zo goed ETF's kunnen kopen op de wereldindex of wat dan
20: ook. Ik hoor Arend-Jan Kamp spreken. ETF'je kopen. Ja,
27: de schoenmaker blijft altijd dicht bij zijn leest, Thomas.
20: Arend-Jan Kamp van Stockwatch, dankjewel.
0: Ongevraagd advies.
20: De afgelopen weken staakten verschillende huisartsen om aandacht te vragen voor de sterk gestegen kosten in de zorg. Vanwege tariefafspraken met de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, kunnen ze die kostenstijgingen namelijk niet doorberekenen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de huisartsen. Dat komt van Joris van den Berg, trainer, adviseur op het gebied van presentatie en communicatie van de Moshi en Bakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
20: Het is een estafettestaking voor mensen die niet zo vaak zich melden op het Malieveld of anderszins het werk neerleggen. Wat doe je dan?
1: Ze geven het stakingstokje aan elkaar door. Dus de huisartsen staken eigenlijk soort van om de beurt. Dus elke week staakt er ergens een praktijk in Nederland. En die is dan op meestal de vrijdag gesloten.
20: En de huisartsen zeggen, dat doen wij echt nooit. Want wij vinden zorg ontzettend belangrijk. Het is met pijn in het hart, maar het kan niet anders. Waarom is de nood nu zo hoog?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen aan de... Er zijn er meerdere dingen aan de hand natuurlijk, maar... Kortweg komt erop neer, dingen zijn duurder geworden... en de huisartsen worden eigenlijk niet navenant betaald... voor het werk dat ze doen. En dat zit in twee dingen. Het vaste uurtarief dat ze mogen rekenen, wat de NZA vaststelt... en aan de andere kant het maximum aantal uren dat ze mogen declareren. En daar wordt het interessant, want je hebt een bedrag... wat ze per uur mogen ja, dat wij daarvan zegt de NZA, dat is goed, hoog genoeg... maar ze mogen dan tegelijkertijd maar 36 uur declareren... terwijl veel praktijken 45 uur open moeten zijn. En vaak als je zelf een praktijk runt, nog langer...
20: Zit je daar nog weer boven.
1: Ja, en die uren mag je dan niet declareren.
20: En dan is het idee, en daar wordt het denk ik wel interessant... om de mensen achter je te krijgen of niet... dat veel huisartsen, proberen ze nu iets bij te stellen... toch al voldoende verdienen, dus dat ze niet zo moeten mokken.
1: Zaneken, ja.
20: Zaneken.
1: Ja. Nou, ik denk dat wat de huisartsen op zich... Kijk, wat ik denk dat goed is dat de huisartsen al deden... is dat dit komt niet helemaal als een verrassing. Dus ze zijn al best wel lang bezig met vertellen wat er aan de hand is. En individuele huisartsen delen hun verhaal in lokale kranten... en op LinkedIn om ook gewoon simpelweg dat rekensommetje te laten zien. Dus daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen denken... wow, wat is dit nou ineens, die huisartsen? Waarom zijn die nu zo boos? Dus dat hebben ze eigenlijk best wel goed gedaan, vind ik.
20: En ze hebben er ook al een juridisch staartje aangegeven... want er is een uitspraak en dat heeft er al toe geleid... dat die tarieven zijn bijgesteld. Maar de vraag is nu of dat in voldoende mate... met terugwerkende krachten is gebeurd. Want hebben ze nou al gelijk gekregen of niet?
1: Ja, dus ze hebben op een gegeven moment eigenlijk bij de rechter gelijk proberen te halen... op of dat tarief dat de NZA rekent... of dat wel of niet voldoende onderbouwd is... dat dat goed eigenlijk de kosten dekt die een huisarts maakt. En daarvan heeft de rechter gezegd... die afgelopen 3 jaar is dat gewoon niet goed onderbouwd. Dus dat klopt. Niet eigenlijk, dat bedrag wat ze daar neerleggen.
20: Maar als de rechter aan je kant staat... als in de woorden van de huisarts de NZA al baksel heeft moeten halen... waarom is het dan nog niet rechtgetrokken?
1: Ja, de rechter heeft er niet aan gekoppeld... en dus moet je nu dit bedrag gaan rekenen. En daar zit dat meespeelt. En ook de NZA heeft nog steeds gezegd... wij verhogen het tot een bedrag wat wij zeggen dat goed is... En daar is het dan ook wel weer interessant voor dat de NZA dat dan communiceert van dat hebben we uit cijfers gehaald, dat dan genoeg is. In plaats van dat ze gewoon even met huisartsen zijn gaan praten om te kijken, waar heb je nou behoefte aan en waar zit het nou eigenlijk? Ja. Dus de NZA lijkt het in hun communicatie heel erg te hebben over processen, cijfers, data en de huisartsen.
20: Maar zegt op basis daarvan wel te kunnen stellen dat de huisartsenbranche, die huisartsen er financieel gezond voor staan.
1: Ja, en dat gaat dan dus en dat laat dan eigenlijk weg het feit dat bedrag maar voor 36 uur wordt uitbetaald. En de uren die vele huisartsen daarboven moeten open zijn, plus die ze zelf nog open zijn, dat ze die niet betaald krijgen. Dus dan is dat ene uur, is het uurhallo misschien wel hoog, maar ja, als je maar 4 dagen van de week mag declareren en je hele 5e dag niet, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En daarom zeggen de huisartsen ook, gaan we 1 dag dicht, want dan werken we eigenlijk het aantal uren dat we mogen declareren.
20: Maar de zorgkosten, daar kunnen huisartsen niks aan doen, maar die zullen oplopen vanwege de vergrijzing. We zien sowieso dat de begroting voor de zorg een steeds groter deel van de totale begroting opslokt. En zegt de NZA, we hebben meer dan alleen maar het belang van de huisartsen. We moeten ook gewoon kijken naar wat betaalbaar is. We moeten zorgen dat de premie niet gigantisch de hoogte ingestuurd wordt. Mag dat ook allemaal een rol spelen?
1: Nou, ik denk dat het daar in de huisartsen ook best wel een interessante en lastige positie hebben gekregen. Omdat in die wens om die zorgkosten zo laag mogelijk te houden, hebben we heel veel plichten of opdrachten bij de huisarts neergelegd.
20: Om ervoor te zorgen dat dat niet verderop nog veel duurder wordt.
1: Precies. Dus ergens hebben zij al die taak gekregen, maar dan zeggen we nu, maar al die uren die eraan besteed zijn, die gaan we niet betalen. Het zal waarschijnlijk, als die huisartsen allemaal niet overspannen worden en gewoon fijn hun praktijk kunnen runnen, dan kunnen ze in die tijd waarschijnlijk ervoor zorgen dat er minder mensen ernstiger terechtkomen in later, in het hele...
20: Er wordt nu gegrepen naar het stakingsinstrument. Maar het is ook natuurlijk zorg dat je de publieke opinie aan je kant krijgt. En dat je uiteindelijk voor elkaar bokst wat je voor elkaar wil boksen. Daar komt communicatie bij kijken en presentatie bij kijken. Dus jouw ongevraagde advies.
1: Nou, hun boodschap is al duidelijk. Ik denk dat het voor individuele huisartsen nu ook de kans ligt om ook de persoonlijke boodschap goed over te brengen naar jouw eigen patiënten. Dus probeer niet copy-paste alleen maar het persbericht wat jullie met elkaar hebben gemaakt op je site te zetten, maar geef daar je eigen persoonlijke draai aan. Want je hebt immers een persoonlijke band met je patiënten. Dus leg duidelijk uit wat het voor je patiënten betekent en vertel ze ook natuurlijk.
20: Maar hoe zie je dat voor je? Want ik kom dan op het moment dat hij nog open is bij een huisarts met mijn klacht. En dan heb ik tussendoor nog een gesprekje over hoe die huisarts het moeilijk voor elkaar krijgt?
1: Nou, die huisarts die kan daar waarschijnlijk heel goed zijn website voor gebruiken. Want dat is waar je op vindt of ze wel of niet open zijn. En dat bandje wat je aan de telefoon krijgt. Nadat ze je hebben doorverwezen naar de huisartsen spoedpost of 112. Daar zou je misschien ook nog een mooie persoonlijke boodschap kunnen
20: zetten. Want door is over communicatie gesproken. Het is tegenwoordig al een hele prestatie om überhaupt een huisarts te zien. Tenminste, dat is mijn ervaring.
1: Ja, mijn niet. Dus ja,
20: geef mijn adres.
1: Ik ben heel blij met mijn huisarts die gewoon heel goed persoonlijk contact heeft. En lijkt alle tijd te hebben.
20: Joris, alle tijd te hebben?
1: Ja, en toch een patiëntenstop.
20: Oké. We praten hier een volgende keer over door. Joris van den Berg van de Moesje en Bakker. Dank voor jouw ongevraagde advies.
1: Graag gedaan.
0: Film en reclame.
20: De moord op Lisa zorgde vorig jaar voor de actie Wij eisen de nacht op. Werd in een recordtijd opgetuigd en daarmee probeerden de initiatiefnemers aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat. Het gaat in dit programma elke woensdag over film en reclame met onze vaste gast Britt Kenter van We Agency. Britt, we zijn een jaar later. Goedemorgen overigens.
2: Goedemorgen.
20: Wat heeft die actie allemaal teweeggebracht?
2: Ja, heel veel. Volgens mij is het ook vorig jaar de grootste GoFundMe-actie uit 2025 geweest. Volgens mij meer dan een half miljoen opgehaald. Ja. En daarin hebben ze structurele samenwerkingen gedaan met onder andere Women Inc. Met Rutgers, geloof ik, voor lesmateriaal. En volgens mij nog een andere grote samenwerking. En gaan ze in de toekomst, en daar gaan we het nu over hebben, weer aandacht hiervoor vragen, want dat blijft belangrijk.
20: Ja, ze stellen zelf vast, nadat ze onderzoek hebben laten uitvoeren, dat die media-aandacht weg-appt en eigenlijk in een recordtempo weg hebt. Zeker als je bij dit jaar begint, dan valt het aantal publicaties, de aandacht die ervoor is, bijna weg.
2: Valt het bijna weg, ja. Inderdaad, ze hebben onderzoek gedaan, PR-onderzoek. En daarin zie je dat begin vorig jaar er, laten we zeggen, 2500 berichten over waren. En wanneer die brute moord op Lisa was, natuurlijk tienduizenden. Ja. En dat ze begin van het jaar dus weer een verslapping zagen in het aantal berichten dat er over werd geschreven over vrouwveiligheid. En toen dachten ze, zie je wel. Uiteindelijk moeten we toch elke keer weer aandacht over blijven vragen en bewustwordingscampagnes gaan doen.
20: Ik zit natuurlijk als journalist, als mediamaker aan de andere kant van de tafel. Ja. En het is erg om te zeggen, maar ik herken wel dat verloop.
2: Ja,
20: We hebben het nu al een paar keer hierover gehad.
2: Ja.
20: Hoe weten we dit nu weer relevant te maken? Overvoeren wij de luisteraar in ons geval niet? Zo gaat het met Lisa, maar zo gaat het ook met verschillende oorlogen, met politieke processen. Dat is toch onvermijdelijk?
2: Dat is zeker onvermijdelijk. Kijk, ik denk dat je ook heel eerlijk kan stellen dat natuurlijk het heel erg logisch is dat aandacht nou eenmaal wat sneller verslapt dan dat het maatschappelijk probleem is opgelost. Volgens mij is dat ontzettend een feit en dat weten we allemaal. Dat is de conclusie. Neem niet weg dat je altijd moet proberen om zoveel mogelijk bewustwording te gaan doen. Dus we kunnen wel zeggen, je kan wel weer met deze boodschap komen, maar het blijft dus heel erg belangrijk. En dat zegt ook de initiatiefnemer Danique de Jong. En ik heb ontzettend veel respect voor. Ik heb haar ook eventjes gesproken, want ik moet even heel duidelijk zeggen, zij doet dus ook in haar vrije tijd dit initiatief. Met een heel klein clubje. Volgens mij krijgt ze 2 personen die haar hierbij helpt. Dus ze probeert zoveel mogelijk beweging in te krijgen en zoveel mogelijk aandacht hiervoor te vragen. Dat allereerst, en daar heb ik heel veel respect voor. En wat zij dus ook zei, en daar zat dus ook een beetje mijn twijfel van, het is dezelfde boodschap. En wat ze nu hebben gedaan is een samenwerking met Global. Dat is een exploitant van Out of Home. En daarbij krijgen ze gratis ruimte om deze boodschap nogmaals neer te zetten.
20: Maar ik ken ze wel van inderdaad best opvallende posters.
2: Ja,
20: en
2: blauw met gele letters. Nachtop,
20: dat was op een gegeven moment op elke hoek van de straat in mijn beleving. Zeker op stations ook, die omgeving.
2: Klopt. Ja, en wat ze nu eens hebben gedaan is voornamelijk op Out of Home. Ze zijn dus nog op zoek naar mensen die hen kunnen helpen om op andere plekken ook zichtbaar te kunnen zijn. Want die hulp hebben ze daadwerkelijk ook nodig. En ik vroeg me dus ook af, en had ik het met haar over, van het is precies dezelfde boodschap. Is dat het juiste om te doen? En toen zei ze, uiteindelijk wel. En we hebben de afgelopen periode heel vaak gehad weer over incidenten.
20: Maar jij twijfelt eraan, begrijp ik. Want jij bent ook een professional op dit vlak.
2: Ja, kijk, wij maken ook best wel vaak bewustwordingscampagnes en dat je ziet dat je vaak in verschillende fases werkt. Dus het zijn vaak 3 tot 5-jarige campagnes waarin je uiteindelijk hoopt dat je ook gedrag verandert. En wat zij zegt, uiteindelijk zien we dus nu nog steeds vanwege dat PR en vanwege cijfers vanuit onderzoek, dat het dus nog steeds heel erg nodig is om te kunnen zeggen, want waar gaat het om? Het gaat over de veiligheid van vrouwen en anderen in de nacht om zich veilig te kunnen bewegen. En dat dat dus nog steeds een probleem is. En dat we normaal gesproken en ook in het nieuws weer heel erg praten over incidenten, maar niet in dat probleem erboven kijken en daar aandacht voor vragen. Ja, en dan kan ik dat eigenlijk alleen maar heel erg toejuichen. En ze vragen dus nu ook de berichtgeving die ze op LinkedIn nu hebben, om dat gewoon te posten en te zeggen: ik maak meer zorgen om, ik deel dit, want ik vind het belangrijk. En dat vind ik uiteindelijk wel een heel duidelijk handelingsperspectief, ja, en goed om nu te doen.
20: Want er is destijds veel geld opgehaald, zoals we net al memoreerden, meer dan 500.000.
2: Ja.
20: Moet je dan, om dit nu weer nieuw leven in te blazen, ook beschikken over een groot budget, of hoeft dat niet per se? Ik kan me voorstellen dat een deel van dat 500.000, ondanks veel free publicity en bereidwillende partners, toch al op is.
2: Ja, nee, dat denk ik ook. En de derde partner, dat is goed om even te zeggen, dus het is met samenwerking met Women Inc. Ze hebben dat daar met Rutgers en ook met Slachtofferhulp, die was ik net eventjes vergeten te noemen. Daarom zijn structurele samenwerkingen met dat 500.000 en daarvoor uitgegeven. En precies wat je zegt, Thomas, daar zit dit de crux. Zij is dus nu weer helemaal afhankelijk van dus de goodwill van partijen om hier aandacht voor te kunnen vragen, omdat er geen commerciële partner achter zit. Dus ja, je kan zeggen, tuurlijk heb je daar heel veel geld voor nodig, maar zij is echt heel druk bezig om zoveel mogelijk te kunnen lobbyen. En daarom vond ik het ook heel erg belangrijk om het vandaag hierover te kunnen hebben. Omdat het een probleem is, en uit cijfers blijkt ook echt nog steeds dat heel veel vrouwen, en zeker in de leeftijd ook 16 tot 18... heel veel te maken hebben met grensoverschrijdend seksueel gedrag.
20: Het is genoemd. Ja. En die campagne, daar zullen we dus nog meer van horen. Britt Kenter van We Agency, dankjewel.
4: Het MKB praat mee.
20: Vanavond rond 7:00, dan is het zover. Dan verdwijnt de zon voor meer dan 90% achter de maan. En wie dat spektakel goed wil aanschouwen, kan volgens experts maar beter een speciale bril opzetten om de ogen te beschermen. Maar die speciale brillen, die zijn overal uitverkocht. Sebastiaan Lommelaars is oprichter van eclipsebrillen.nl. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hallo, je spreekt met Sebastiaan. Hi, hi.
20: Waar ben jij?
5: Ik sta op een dak in Spanje. Ik weet niet of jij misschien het vliegtuig hier hoort overvliegen. Oh, maar ik ben even op het dak gaan staan. Want de huizen die zijn hier allemaal van steen. Om toch nog goede verbinding te hebben met de studio.
20: Wordt zeer gewaardeerd. Dan zal je net zien dat er een vliegtuig overkomt. Jij bent in Spanje, op Mallorca geloof ik. Om het allemaal in volle glorie mee te maken.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Het verschil met Nederland is dat hier in Spanje schuift de maan echt voor 100% voor de zon. En dat betekent dat het ook echt donker wordt. Dus dat willen wij graag op die manier zien. En in Nederland is dat ongeveer 90%. En het grappige is, de zon is eigenlijk zo sterk dat als je hem voor 99% afschermt, dan blijft het nog gewoon helemaal licht, alsof het dag is. Dus dat is wat de mensen vandaag in Nederland zullen ervaren. Dat de zon wel voor 90% wordt afgeschermd.
20: Het blijft helemaal licht.
5: Wel gewoon licht.
20: Dat is wel een winstwaarschuwing.
5: Een winstwaarschuwing in die zin. Dat is reden te meer om ook echt die eclipsebril op te zetten. Want je ziet dat die zon zo ontzettend krachtig is. Er hoeft maar 1% onbelicht of onbedekt te blijven. En dan is die gewoon nog krachtig genoeg om ook voor oogschade te zorgen. En daarom zijn die eclipsebrilletjes ook zo belangrijk.
20: Maar jij hoeft nu geen reclame meer te maken. Want ik neem aan dat jij niks meer te verkopen hebt überhaupt.
5: Nee, dat is wel fijn in dit gesprek. Wij hoeven geen reclame meer te maken. We zijn al een paar dagen echt helemaal uitverkocht. We krijgen wel nog heel veel vragen van mensen. Van, heb je ze nog of kunnen we ze ergens ophalen?
20: Ja, ik hoopte dat jij in de studio rond zou komen en dan zo'n brilletje mee zou nemen. Voor mijzelf. Ik ben natuurlijk weer een structureel te laat voor dit soort dingen.
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat zijn heel veel mensen vaak. En dat is ook zo interessant aan ons bedrijf. Het is jaren stil. Ik doe het samen met mijn drie broers. Omdat we gewoon heel erg houden van dit fenomeen. En eigenlijk alles wat met wetenschap in de ruimte te maken heeft. Maar het is jaren hartstikke stil bij ons. En dan ineens is er echt zo'n enorme piek. Dan wil iedereen ze krijgen. Dus één grote hectiek. En dan wordt het daarna weer rustig voor jaren.
20: Ja, voor jaren. Want ik misschien dat ik er een jaar naast zit. Maar de volgende in Nederland is in 2081...
5: Nou, dat is de volgende zonsverduistering van deze omvang.
20: Oh ja.
5: Dus ik weet niet eens of wij dat nog meemaken.
20: Ja, ik dacht, je kunt het opdoeken hierna.
5: We zijn er ook wel even helemaal klaar mee. Want het is echt keihard werken geweest de afgelopen, met name week. Heel erg druk om alles te verzenden. Dus we kijken er wel naar uit dat het weer even wat rustiger wordt. Maar wat er wel gebeurt is, bijvoorbeeld volgend jaar in 2027 is er in Nederland ook weer een zonsverduistering. Alleen dan is die voor een veel lager percentage bedekt. En het grappige is, dan pakken de media het allemaal niet zo heel sterk op. En dan blijft het bij ons eigenlijk ook best wel heel erg rustig.
20: Ja. Maar wat is het dan voor bedrijf? Want jij bent dus samen met je broers de grote man achter eclipsebrillen.nl. Dan moet je zorgen dat je op dat ene moment dat het relevant is misschien wel duizenden brillen hebt. En dan moet je in de jaren daarna weer voorzichtig gaan nadenken over een beperkte voorraad. En dat is het dan.
5: Ja, ja. Ja, ja, en dat is wel het grote verschil met andere bedrijven die op deze manier via internet verkopen. Je verzendt al die brillen en er gaat ook wel eens wat mis met de verzending en dan heb je nog even om het te herstellen. Maar bij ons is het echt één absoluut piekmoment. En die bril, als een bril bijvoorbeeld een paar dagen te laat aankomt, ja, dan heeft iemand er ook meteen niets meer aan. Dus daar moeten we echt hele speciale afspraken voor maken. Om te zorgen dat we zo'n hele grote voorraad echt in een paar dagen eruit kunnen jagen.
15: Precies.
5: Ja, een dagje later dan... Maar goed, dan geven we mensen natuurlijk wel hun geld terug. Ja. Alleen, het gaat ons er uiteindelijk wel om dat iedereen gewoon veilig van die eclipse kan genieten.
7: Ja, over die veiligheid gesproken. Er zit toch geen commercieel belang meer bij. Maar het wemelt inmiddels natuurlijk van de mensen die dit proberen ook zonder eclipsebril toch nog de moeite waard te laten zijn. En dan, ja, dan kun je via je telefoon bepaalde dingen doen. Of je maakt een gaatje in het papier. Of je rukt een vergiet uit de la. Ik heb al van alles voorbij horen komen.
5: Ja,
7: zeg,
5: klopt,
7: zeg eens eerlijk. Komt dat niet een klein beetje in de buurt van een eclipsebril?
5: Nou, het is leuk om inderdaad met zo'n vergiet te kijken, maar je kunt het ook wel zonder dat soort middelen doen. Zodra die zonsverduistering bezig is, dan zal je merken dat het ineens koud wordt. Vogels gaan slapen, krekels die houden op. Die hebben we inmiddels ook in Nederland, hoor je die wel in de avond. Dus het wordt echt helemaal stil. De natuur denkt dat het nacht is en de natuur gaat echt slapen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar schaduwen op de grond van blaadjes, dat is echt heel grappig. Die veranderen eigenlijk in een soort hele vreemde halve maandjes. Dus je merkt toch aan alles dat het bezig is. En het kan heel leuk zijn om inderdaad bijvoorbeeld met een vergiet te kijken. En dan krijg je een soort negatief van de zonsverduistering op de grond te zien. En dan kun je hem wel heel goed volgen.
7: Oh ja, okay. Nou, heel veel plezier op Mallorca.
5: Ik zou mensen aanraden, kijk... Ik zou wel echt mensen aanraden, kijk niet bijvoorbeeld door een cd of door een beroerd glaasje of zo. Want dan kun je echt heel snel oogschade oplopen. Het gevaarlijke is een beetje... Het lijkt dan alsof je de zon veel donkerder ziet, maar juist het licht wat schadelijk is, UV-licht en zo, dat valt wel door dat soort middelen heen. Dus je loopt wel gewoon die schade op. Ook al heb je dat dan niet door. Dus daar zou ik wel echt heel voorzichtig mee zijn.
7: We trappen niet meer in de kwakzalvers. Dankjewel, Sebastian Lommelaars van eclipsebrillen.nl. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zakennetbnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Zometeen tijd voor het laatste macro-economische nieuws met Edi Mojegic en een blik op de wereld. Blijf luisteren.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul,
11: Aretha Franklin.
12: Op Business Beats.
13: Op haar sterfdag
17: komen al haar hits voorbij.
28: Aanstaande zondag.
29: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
30: Business Beats is een muziekradiostation van BNR.
31: Luister in de BNR-app of via DAB+.
32: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
33: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
34: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
35: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
36: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
37: De hete zomer, Crayon rolluiken.
38: Geluidsoverlast.
37: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
39: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
40: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de economische stand van Nederland.
41: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
42: Nu in de BNR-app.
7: Web webshops komen in de knel door de nieuwe Europese verpakkingswet die vandaag in werking treedt. TUI krijgt een forse financiële klap door het conflict in het Midden-Oosten. En Russische aanvallen treffen de Oekraïnse graanexport en daarmee ook het economisch hart van het land. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan is het tijd voor de verkeersinformatie. Annemiek Bossaert zit bij de ANWB. De A58 is helemaal afgesloten voor het verkeer?
0: Dat klopt. Op de A58 staat bij Wouwse Plantage een auto in brand. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. Richting Breda kan je omrijden over de A4, de A59 en de A17. En voor Bergen-op-Zoom kan dat over de A17, de A59 en de A4. En tot slot nog een file op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Seroskerken doe je er 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 richting Eindhoven bij hectometerpaal 226,4. En op de A6 richting Jouren bij 289,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten, met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. De olievoorraden in de wereld dalen deze zomer dubbel zo hard als verwacht. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt daarom nu voor het grootste olietekort in 5 jaar. Problemen hebben veel te maken met de oorlog tussen Iran en Amerika, waardoor de straat van Hormuz zo goed als dicht is. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.
7: Straks is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena te gast, Tanja Dik, over natuurlijk de sportieve prestaties van Ajax, Harry Styles, het worden van een B-corp. En natuurlijk hoor je zo ook mijn favoriete inflatie-econoom over inflatie. Dus ook voor Edin Mujekic blijf je luisteren naar BNR Zaken doen.
3: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
4: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tanja Dik, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. 30 jaar, deze week jarig. Maar nu eerst.
1: Macro met Mujekic.
7: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujekic. Edin, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
7: De inflatie, wij worstelen daar wel eens mee of we dat nu wel of niet zouden moeten bespreken. Want 10% erbij, soms 10% eraf.
14: Je kunt het heel spannend maken natuurlijk.
7: Wat ga je nu doen?
14: Nou ja, of het spannend is, dat weet ik niet. Maar we gaan het in ieder geval wel erover hebben. Eerste schatting, zoals dat altijd gaat in Nederland, 3,2%. Dat is A, hoog en B, hoger dan vorige maand. Dus het gaat ook niet de goede kant op. Maar voordat we doorgaan daarover, wil ik even uitstapje maken naar de andere kant van de oceaan in dit opzicht. In de prachtige stad Boston is er ook een regionale Fed, regionale centrale bank. En daar is ook een president aan de macht. En deze dame heeft gezegd nu, ja, als ik met mensen in mijn omgeving spreek, dan hoor ik steeds vaker dat er steeds grotere groep Amerikanen grote moeite heeft om rond te komen. En dat heeft ermee te maken dat, zoals de nieuwe voorzitter van de Fed al meermaals heeft gezegd, de Amerikaanse inflatie is al 5 jaar veel te hoog. Dus dat hakt er op een gegeven moment gewoon in.
7: Is de kloof tussen arm en rijk in Amerika ook niet wat groter over het algemeen dan in Nederland?
14: Jazeker, maar dit helpt daar natuurlijk niet bij. Dus deze dame zegt, ik was er vorige keer toen de Fed besloot om de rente ongewijzigd te houden, was ik daar wel mee eens. Maar ondertussen voel ik er wel steeds meer voor om toch de rente te gaan verhogen. Want je merkt gewoon dat steeds meer mensen er last van hebben. Nou, Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Fed, die heeft dus meermaals al gezegd, al 5 jaar lang, langer dan 5 jaar, is onze inflatie veel te hoog. Weet je waar dat ook het geval is, Thomas? In Nederland.
7: Veel te hoog.
14: Ja, als je naar de Nederlandse inflatie kijkt, we zijn ooit gepiekt op 14%. Daarna is de daling ingezet, maar die daling duurde best wel lang, dus de inflatie was aan de hoge kant.
7: Op een gegeven moment zat de 2 volgens mij weer in het cijfer.
14: Ja, heel eventjes. En als je na die grote daling naar onze inflatiecijfers kijkt, dan zie je dat schommelt een beetje tussen de 3% en 4%. Ja, dat is gewoon aan de hoge kant. Dat is als we naar de inflatie jaar op jaar kijken. Als je die hele periode van 2021 tot aan nu als 1 periode beschouwd, dan hebben we het over ruim 50% inflatie in Nederland. Nou, dat hakt er al heel veel mensen in. Omdat, onder andere, de stijging van de lonen, als ik naar de gemiddelde loonstijging in Nederland in dezelfde periode kijk, dan staat er een 28,1%. Dus gemiddeld genomen hebben wij met z'n allen, als het ware, behoorlijk ingeleverd dankzij die inflatie. En dat verklaart waarom ook in Nederland steeds grotere groepen mensen gewoon moeite hebben om elke maand rond te komen.
7: Er wordt overigens ook wel regelmatig meer betaald dan SEC in de CAO wordt afgesproken. Volgens mij nog onderzoek van ABN AMRO vorige week. En wat mij vooral verbaast is, Edin, dat wij, ik denk ook vorige week, nog met elkaar hebben gesproken over de toch nog best wel verrassend goede economische cijfers over het tweede kwartaal.
14: Dankzij de huishoudens.
7: Ja, dat zijn die huishoudens waarvan jij nu zegt, ja, die gaan op centen letten.
14: Nu moet je even onderscheid maken tussen de gemiddelden en de groepen mensen in de samenleving. Gemiddeld genomen dus iets minder dan 30% loonstijging, CAO-loonstijging. Nou, gooi daar nog een bonus erbij en dat soort dingen erbij. Maar je maakt die kloof tussen die totale inflatie, maak je daarmee niet goed. Maar het gemiddelde zegt dus ook dat er nogal wat huishoudens zijn die hogere loonstijging hebben gezien. Die dragen die consumptie. Het gemiddelde wil ook zeggen dat er heel veel Nederlanders zijn waar de loonstijging lager is geweest dan het gemiddelde. Dus dat verklaart gewoon die groeiende groep die gewoon echt niet rond kan komen.
7: Maar ook voor inflatie kun je, zeker als je het over de afgelopen 5 jaar hebt, talloze verklaringen aandragen. Hè? Je begint in 2021,
14: dan komen
7: we Oekraïne tegen. Dan komen we nu andere oorlogen tegen. Ja. Olieprijzen die natuurlijk behoorlijk meewegen. We kunnen het tegenwoordig hebben over de klimatologische effecten.
14: We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, Thomas. Deze inflatie van de afgelopen jaren is niet toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne. Want was dat het geval, waarom is de inflatie afgelopen jaren nog steeds te hoog? Is ook niet toe te schrijven aan de oorlog in Iran. Want als dat het geval was, waarom was de inflatie daarvoor te hoog? Is ook niet toe te schrijven aan de droogte nu, waar we het inderdaad laatst over hadden. Dat is een tijdelijk effect. Deze inflatie, zoals elke inflatie sinds het jaar nul bij wijze van spreken, komt uit 2 hoeken. En dat moet je gewoon steeds in je achterhoofd houden als je allerlei smoesjes hoort voor waarom de prijzen zo hoog zijn. En die 2 hoeken waar de inflatie vandaan komt, dat is de overheid en dat zijn de centrale banken. Overheid, als een overheid begrotingstekorten heeft, dus elk jaar meer uitgeeft dan wat er binnenkomt, dan weten we dat dat inflatoir is. Dat drijft het prijsniveau omhoog.
7: Die overheid geeft natuurlijk ook geld uit zo af en toe om mensen te compenseren. Inflatie. Oh, daar komen we nog
14: ja,
7: op.
14: Ja, komen we zo op. Nee, dus begrotingstekorten is een inflatoir. Centrale banken, die doen daar tweeledig aan. Als je de rente niet snel of niet voldoende verhoogt om inflatie te bestrijden, ja, dan vraag je er ook om deze situatie dat inflatie al jarenlang te hoog is. Nou, daar daar is onze Europese Centrale Bank echt bijna wereldkampioen is, om daar achter te blijven lopen.
7: En dat mag ik toch nog even iets opmerken, want Lagarde heeft natuurlijk gezegd in ieder geval dat zij niet meer mee wenst te maken wat er gebeurde na de uitbraak van de Oekraïneoorlog. Wij gaan kost wat kost te vuur en te zwaar die inflatie bestrijden.
14: Wij hebben hier met een drinkbeker van PSV, onze hoofdgast is directeur van Johan Cruijff Arena, en in Rotterdam is er ook een ploeg waar men zingt geen woorden maar daden. Dus heel veel woorden van de ECB, maar heel weinig daden van de ECB.
7: Okay.
14: Als ik naar de geldgroei kijk, want dat is uiteindelijk de bron van inflatie, in de eurozone, in diezelfde periode waar we het over hadden, 21% extra geld erbij. Ja, als je dat dus toestaat, dan roep je die aanhoudende inflatie over je heen.
7: Christine Lagarde, rode lap op een stier, geloof ik.
14: Dus wat je niet moet doen, is deze hoge inflatie en de pijn die daarmee samenhangt als overheid bestrijden met subsidies en met prijsplafonds. A, dat zijn gewoon labmiddelen. B, je pakt de oorspronkelijke bron niet aan. En C, als je subsidies uitgeeft, zorg je ervoor dat die begrotingstekorten hoog blijven. Dus wat je aan de ene kant aan hulp biedt, maak je ongedaan doordat je de inflatie aanjaagt daarmee. Wat je wel moet doen is zorgen dat de geldhoeveelheid minder hard stijgt en dat je die rente gaat verhogen. En dat het echt anders kan, dan maken we uitstapje naar mijn favoriete land in het hart van Europa.
7: Ik denk Zwitserland.
14: Zwitserland. Ach. Daar is de inflatie, ligt de inflatie al jarenlang tussen de 0 en 0,5%. Als ik naar de ontwikkeling van de geldgroei in Zwitserland kijk in diezelfde periode, want laten we wel eerlijk houden, 6,9% erbij. Kijk, dat is al goed beleid. En als ik naar de Zwitserse staatsfinanciën kijk, in 2021 een begrotingstekort, hou je vast van 0,28% van het BBP, en daarna elk jaar een overschot. Dus daar werken de inflatoire bronnen niet, en daarom zie je daar die lage inflatie. En daar kunnen we wel een voorbeeld aan nemen, denk ik.
7: Laatste vraag hierover, want een hogere rente zou de economie kunnen afkoelen. Daar gaan mensen dan toch ook hinder van ondervinden? Dat gaat toch pijn doen?
14: Ja, maar als je dat niet doet, dan laat je de inflatie te lang te hoog blijven. En daar vinden wij met z'n allen ook hinder van, en langdurig. Dus wederom, wat we uit het verleden weten, inflatie moet je gewoon bestrijden. Dat kan niet zonder dat je op korte termijn pijn daarvan voelt, een oorlog voeren. Voel je nou eenmaal. Het alternatief is dat je dat niet doet, en dan heb je het niet over oorlog voeren, maar dan heb je het over langdurige inflatie. En daar zit echt niemand op te wachten, Thomas.
7: Edi Mujagić, ik wacht morgen weer op jou. Tot dan.
14: Is goed.
8: Blik op de wereld.
7: Iedere dag een blik op de wereld, en die komt van onze Spanje-correspondent Jorn Lucas. De Spaanse defensie maakt zich zorgen over de komst van een Chinese autofabriek. Die komt vlakbij een belangrijke marinebasis te liggen, waar ook de fregatten worden gebouwd. Vinden ze geen ideale combinatie? Jorn, daar is een heel verhaal over te vertellen. Ga jij nu doen, maar laten we beginnen bij wat voor fabriek het is.
9: Ja, dat is de eerste fabriek van de Chinese autofabrikant SAIC. Ik ga niet een poging wagen om dat uit te spreken, maar het is in ieder geval het moederbedrijf van het merk MG. Dat rijdt ook in Nederland rond. Het wordt een vrij grote fabriek. Er moet iets van 120.000 auto's per jaar van de band rollen. Dus het gaat ook niet alleen om assemblage, dus de bouw, maar ook echt om onderdelen. Research and Development. Het is een groot project. Veel geld mee gemoeid. Die bouw moet volgend jaar beginnen in 2027. En dan dat die productie gepland staat ergens in 2028. Nou, duizenden banen, direct, indirect. Heel belangrijk voor de regio. Want dit gaat om het gebied Galicië. In een stadje dat heet Ferrol. Dat was ooit heel groot op het gebied van de scheepvaart. Is wat vergane glorie. Dus de komst van zo'n fabriek is heel belangrijk. Maar ja, daar ligt dus ook een hele grote Spaanse marinebasis. En dat is het probleem. Want die fabriek komt ongeveer, spreekwoordelijk steenworp afstand, maar ongeveer tegenover die marinebasis te liggen. Dus ja, dat is wel een dingetje, ja.
7: Dan moeten we het hebben over wat er op dat marinecomplex allemaal gebeurt. Is dat een terechte bron van zorg?
9: Nou, of die terecht is, ik denk het wel. We hebben het ook wel vaker gezien. China zelf weigert bijvoorbeeld Tesla's bij allerlei overheidsgebouwen. In Amerika wordt er ook heel hard op gehamerd. Je weet, dat soort moderne auto's die van veel uit China komen, die zijn constant staan, die zijn online, daar zit een simkaart in. Die weten altijd waar de rijder is. En in Ferrol, de stad waar dit dan komt, daar is een marineopleidingscentrum. Daar is het Spaanse staatsbedrijf Navantia, is een van de grootste Spaanse defensiebedrijven, bouwt hier allerlei fregatten die ook meedoen aan NAVO-missies. Het is een marine opleidingscentrum. Dus daarom zegt Defensie en ook de inlichtingendienst CNI, hè, dus de Spaanse inlichtingendienst, zeg maar, er zijn zorgen over spionage, want een Chinees bedrijf op steenworp afstand van de marinebasis, die kunnen allemaal dingen in de gaten houden, observeren, scheepsbewegingen, andere activiteiten. Dus ja, kwetsbaar is het zeker. Of die zorgen echt raar zijn, of echt terecht zijn, dat kan ik als leek niet beoordelen. Maar het is wel opvallend.
7: Als je die
9: dat
7: zorgen nu uit, dan stel ik me toch voor dat een deel van wat hier naar voren wordt gebracht, dat je dat van tevoren had kunnen zien aankomen.
9: Dat is het hele opvallende aan dit verhaal. Deze deal is enkele maanden geleden gesloten. De premier van deze regio, meneer Alfonso Rueda, Rueda overigens het Spaans woord voor wiel, vind ik al heel geestig, die heeft speciaal die deal in China gesloten. Veel bombari, belangrijke deal. En nu zegt ineens Defensie, ja maar hallo, die marinebasis dan, dus die zegt, Galicische premier, die zegt ook, ja, waar komt dit nu ineens vandaan? Ik denk dat ze heus wel nu eventjes extra gaan kijken naar allerlei veiligheidsmaatregelen, want die marinebasis en Navantia, dat die daar dus al liggen, dat weten we echt al heel erg lang.
7: Waarom kiezen meerdere Chinese autofabrikanten, want dit verhaal staat niet op zich, voor Spanje?
9: Nou ja, kijk, dat zie je inderdaad veel meer. Je ziet ook bijvoorbeeld het moederbedrijf van Fiat en zo. Stellantis is bezig met een grote batterijfabriek in Zaragoza. Het Chinese Geely, moederbedrijf van Volvo, is bezig in Valencia. Het is eigenlijk een specifiek beleid van de Spaanse overheid, van de Spaanse regering onder leiding van meneer Sanchez. Moederbedrijf van Volvo is bezig in Valencia. Het is eigenlijk een

0: Wel overigens, dat opvallend. De andere optie was Tarragona in ergens in Catalonië. Ik denk niet dat China alsnog nu hierheen gaat. En de Spaanse regering heeft ook wel gezegd, we gaan dit nu niet ineens blokkeren wegens die veiligheidsrisico's. Dus ik denk dat ze uit gaan draaien op een soort van compromis met extra veiligheidseisen, een aantal voorwaarden. Maar die fabriek die gaat er gewoon, althans daar steek ik maar eventjes het hand voor in het vuur, die gaat er gewoon komen.
1: Kun je gewoon ook een kijkje gaan nemen dan? Want jij wordt op een half uurtje afstand, heb ik vernomen.
0: Zeker, zeker.
1: En je bent een auto-liefhebber.
0: Trouwens, het is toch ook dat nog eens. En het is een mooi stuk van Spanje wat bijna niemand kent. En het is ook nog eens de geboortegrond van ene meneer Franco.
1: Oh, die dus werkt ook nog bij de VVV. Jorn Lucas, correspondent in Spanje. Dank je wel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tanja Dik, ze is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. En Martine Hafkamp is er gelukkig ook weer van Vintesse Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Martine, zullen we maar meteen een blik werpen op de fantastische cijfers van ABN AMRO?
2: Ja, die waren natuurlijk ook fantastisch. Waren niet een klein beetje beter dan analisten hadden verwacht, maar echt heel veel beter als je gewoon netto winst met 29% kan opvoeren. En 100 miljoen meer dan analisten hadden verwacht. Dat is natuurlijk een hele grote stap.
1: Ja, wat zaten die analisten er dan naast?
2: Ja, op zich zag je wel, ze hadden natuurlijk in het eerste kwartaal ook al goede cijfers, maar ja, bedoel, ze hebben het tweede kwartaal hebben ze ook heel veel meegehad. De beurs heeft natuurlijk was redelijk volatiel, dus daar hebben ze volop van kunnen profiteren. Een hypotheekaanvragen ging goed door, dat is gegroeid. Beheerd vermogen is gegroeid. Dus dan heb je daar weer inkomsten van. Rentebaten gaan de goede kant op. En ze hebben natuurlijk een pole position qua koers, of tenminste qua kostenverlagingen, dat ze daar toch goed aan de weg timmeren. Personeelskosten gingen naar beneden, wel iets minder. Dat was dan iets minder dan verwacht. Maar ja, als je mensen laat afvloeien, dan kost dat in eerste instantie geld.
1: Moeten de mensen die blijven ook nog eens terugkeren naar kantoor.
2: Nou, het is toch wat, hè?
1: Ja.
2: Maar dat scheelt op zich niet uit. Dat maakt op zich niet uit in de kosten.
1: Nou, we moeten productiviteit aanjagen.
2: Ja, daarom. Dus dan gaat dat alleen maar beter. Nee, maar ze zetten ook, dat hebben ze natuurlijk al heel lang gezegd, zetten meer kunstmatige intelligentie in. Dus klanten worden in eerste instantie vaak door de AI-chatbots geholpen. Maar goed, dat hoeft niet per se heel veel verbetering op te leveren, want dat kan ook tot ergernis leiden. Maar goed, het grote plaatje is natuurlijk dat het heel goed gaat. En ook dat ze de verwachtingen verhoogd hebben. Zowel natuurlijk voor de omzet, maar ook aan de andere kant dat ze verwachten dat ze de kostenverlagingen nog wat sneller door kunnen voeren. Dus nou, en dan nog het dividend verhogen, helemaal ten opzichte van vorig jaar. Dus het was een en al goed nieuws show eigenlijk. Als
1: is
2: je het
1: dit
2: zo
1: nu allemaal de truc speciaal, al een jaartje geleden ingezet door de nieuwe CEO Marguerite Bérard? Hoe belangrijk is zij in dit verhaal?
2: Nou, ze is in die zin belangrijk dat ze natuurlijk wel onder haar is NIBC overgenomen. Ja. Aan de andere kant was al de lijn ingezet dat er meer naar vermogensbeheer gegaan zou worden. Ze had al een Duitse vermogensbeheerder overgenomen. En je hebt natuurlijk wel het economische tij mee. En helemaal als je dan natuurlijk uit fee-inkomsten zoveel meer kan halen, omdat de beurzen redelijk volatiel zijn en beleggen. Ik ben sowieso gek als je niet belegt, maar dat het nu is.
1: Maar ook in banken?
2: Ja, ook in banken. Nee, ja, als je naar de koers kijkt helemaal, maar gewoon in het algemeen. Dat er natuurlijk steeds meer mensen ook aan de zijlijn afkomen en wel de beurs opgaan. Nee. Nou ja, dan kan je het op alle manieren, heb je tij mee.
1: Nog heel even naar de bigger picture. Want volgens mij was het een week geleden dat de CEO van ING zei, ja, die grensoverschrijdende Europese banken, dat zit er gewoon aan te komen. Ja. En als ik dan toch moet kiezen en jij mij voor de krant vraagt, dan ben ik de jager en niet de prooi. Wat is ABN AMRO in dit verhaal, nou, met die goede cijfers?
2: Ja, nou ja, die was natuurlijk heel lang de prooi. En het wordt eigenlijk, omdat het steeds meer lean en mean wordt, want dat was natuurlijk die kostenratio, dat was een heel heet hangijzer sowieso bij Nederlandse banken, überhaupt bij Europese banken. Maar de kostenratio die gaat wel redelijk snel naar beneden. Dus dan kan je eigenlijk zeggen dat ze alleen maar nog een interessanter hapklaar brokje worden. Nou, het brokje wordt wel groter, want de beurswaarde is inmiddels, als je dan de marktwaarde kijkt, is het boven de 34 miljard. Maar als je kijkt naar Commerzbank, die is groter en die wordt ook overgenomen.
1: Nou, dus zijn ze al een paar jaar mee bezig, toch?
2: Ja, nou, maar dat komt steeds dichterbij.
1: Ik volg het aandeeltje voor aandeeltje.
2: Nou, dus, maar als je dan zo bekijkt, ja, het zou moeten kunnen, zeg maar. Alleen, dan kom je dus weer op het punt van zodra dat echt effectief lijkt te gaan worden, dan gaan alle alarmbellen weer af bij nationale overheden. Want het is voor iedereen goed, alleen net niet die voor in je eigen land zitten.
1: Tanja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Het is aftellen geblazen over 6,5 uur. En een beetje dan zitten we naar die zonsverduistering te kijken. Of jij niet?
3: Ja, ik ga zeker proberen te kijken. Ik was alleen niet op tijd voor een brilletje. Dus ik heb allerlei dingen al bekeken.

0: ik dat wel of niet kan. Dus, maar ik heb me wel verdiept in het zonsverduistering.
1: Ik sprak net met een verkoper van eclipsebrillen.nl. Die was vrolijk op vakantie, want er viel toch niks meer te verkopen. De hele voorraad was op. Ja. Maar hij zei wel, als je dan toch nog voor alternatieven zoekt, kijk ook even of het nog wel effectief is. Dus ga niet de gekste dingen verzinnen om er toch iets van mee te krijgen. Maar als je zegt, ik heb geen bril, waarom dan toch deze extra interesse in die zonsverduistering?
0: Nou, wat ik las is dat Tenet al 9 maanden bezig is met deze zonsverduistering. Dat is wij denken het is maar 7 minuten, maar ik heb even gekeken. Het is dus van 7 tot 9, waardoor ze inderdaad een groot stuk zonlicht afneemt. En dat heeft dus iets meer dan 4% afname van onze energievoorraad op zo'n dag. En dat linkt meteen aan Arena, want wij hebben ook een afspraak met Tennet. Op het moment dat Tennet, die moet op een specifieke hertz zitten. En onze batterijen in Arena, die al sinds 2018 opgebouwd is uit duurzame oude autobatterijen, die worden ook gebruikt als opslag van Tennet, om dus de overschot op te slaan in de batterijen en weer eruit te halen.
1: Jullie zorgen er in de Arena voor dat Nederland blijft draaien.
0: Ja, nou, wel samen met nog een aantal andere batterijen. En dat is beter dan wanneer het, zeg maar, hoe het vroeger alleen maar gebeurde. Want dan wordt er meer kolen opgestookt of dan wordt er meer gas vervlogen en dat verdwijnt weer. En als je het opslaat vanuit de zonnepanelen, dan kan je het gewoon blijven hergebruiken. Dus de manier van batterij is wel beter. En wij hebben al heel lang als voorloper hebben wij een batterij staan in de Arena. Wij gebruiken al jarenlang, wordt dat door Tennet gebruikt. Dus wij worden zeker gebruikt vanavond, denk ik.
1: Martine, misschien moet ik vooral op de eerste plaats zeggen dat ik het enorm waardeer dat je natuurlijk hier bent. Prioriteiten. Maar ik vind jou ook wel een type dat dan op de beste plek op de aarde is om dit helemaal mee te maken.
2: Nou,
1: wat is er misgegaan?
2: Oh, ik zit vanavond in de uitzending bij BNR Beurs.
1: Oh ja, nee.
2: Dus
1: ja.
2: Houd het al snel op.
1: Alles natuurlijk op ja. Gezet.
2: Ja, dus nee.
1: Niet overwogen om naar Spanje te gaan.
2: Nee, want dan heb je nog 2 gelegenheden hierna. En daar heb je volledige zonsverduistering. En hier is maar 88%. Het was een beetje langs me heen gegaan. Hier is maar 88%. Okay. Ik was er niet zo mee bezig. Maar ik ga het vast nog een beetje meemaken. Maar niet vanaf het allereerste begin.
1: Dan toch maar naar Berkshire Hathaway. Daar is van alles aan de hand. Tenminste, lijkt een voorzichtige koerswijziging plaats te vinden wat betreft aandelen kopen, de ja, de nee. Hij heeft zich toch nog weer een keer gemeld. Michael Burry, wie is dat ook alweer?
2: Nou, die is van de Big Short. Dus ja. Die heeft vol ingezet op de kredietcrisis. Het barstte van de bubbel daar.
1: Sindsdien is de hypotheek.
2: Ja, hij heeft natuurlijk wel meer gedaan. Hij wordt altijd op de voet gevolgd. Hij is eigenlijk bekend geworden door de Big Short. Dus dan het boek en de verfilming. Maar goed, hij heeft dus ingezet op de hypothekenmarkten. Maar goed, hij heeft nu gezegd over Craig Abel. Nou, ja, Craig Abel doet precies waar ik al bang voor was.
1: Dus de nieuwe CEO
2: Berkshire Hathaway. Want hij heeft niet het geduld om te wachten. En dat heet dan zo maar. Dus hij heeft niet de patience voor de fat pitch. Nou, dat is dan dat je het unieke moment, de unieke gelegenheid met de grootste kans op scoren en het hoogste potentieel. Nou, waar baseert hij dat dan op? Inderdaad, op de meest recente kwartaalcijfers van Berkshire. Omdat daar voor het eerst eigenlijk op grote schaal weer aandelen bleek dat ze zelf aandelen ingekocht hebben en nieuwe posities aangegaan. Zodat er een heel klein beetje van die enorme cashberg die er natuurlijk staat, nou eigenlijk in Treasury City, vooral natuurlijk in de T-bills, dat een beetje is aangesproken. Ja, je kan aan de ene kant zeggen van ja, nou ja, het gaat over een mini bedrag. Het is van 380 naar 365 miljard gegaan, dus waar heb je het over? Maar het is meer in 2025 heeft Buffett natuurlijk helemaal nooit aan eigen aandelen ingekocht. En de beurzen zijn sinds die tijd niet naar beneden gegaan.
1: Nee, integendeel.
2: Ja, daarom. Dus dan kan je weer denken van ja, waarom doe je dat dan wel? En dat is dus waarom Michael Burry zegt, ja, zie je wel, die Craig Abel is eigenlijk te oud als opvolger, want daar komt het op neer. Want daarom heeft hij niet zo'n hele lange horizon en heeft hij dus niet het geduld om op die unieke mogelijkheden of momenten te wachten.
1: Ik zit even naar zijn leeftijd te kijken. Hij zal jonger zijn dan Warren Buffett zelf.
2: Wie? Craig Abel.
1: Ja,
2: maar die is al wel ver. Dat is niet zo heel moeilijk. Hij is al ver in de 60.
1: Ja.
2: Dus dat, in die zin klopt het weer wel. Dus, maar
1: even eerlijk, want Craig Abel, daarvan werd toch ook wel gezegd, nou, dat is wel een geestverwant van Buffett, die overigens ook nog niet helemaal weg is bij dat bedrijf.
2: Nee.
1: Dus zou Craig Abel op eigen titel de bakens helemaal kunnen verzetten?
2: Nee, dat kan sowieso niet. Het is natuurlijk, Buffett zat er al zo lang dat het überhaupt al was, zodra hij ging aankondigen, dat hij dan toch echt een beetje ging terugtreden. Ook al zit Greg Abel al jaren en jaren, ook bij Berkshire. Dus het is niet zo dat hij ergens van de straat geplukt is. Zie je al dat beleggers er gewoon iets minder vertrouwen in hebben. En de meeste mensen blijven dan wel zitten, de meeste beleggers. Maar die denken dan ook, nou, als ik wat beters kan vinden, dan ga ik eruit. Dus je ziet dat ook wel een beetje gebeuren.
1: Maar ben je het eens met de kritiek?
2: Nou ja, ik kan dat niet op één kwartaal beoordelen. En omdat hij nu een paar miljard heeft ingekocht aan eigen aandelen, dan denk ik, ja, als je het is een soort van breuk met het verleden als je kijkt naar waarderingen. Want op zich is het, zeg maar, het moet echt fors beneden de intrinsieke waarde staan. Conservatief berekend. En dan kopen ze eigen aandelen in. Nou ja, als je het dan zo bekijkt, dan zou er nog veel meer in het vat kunnen zitten. Dus dat is dan weer positief. Maar ja, dan klopt dat weer niet zo heel erg met dat je dan maar zo weinig aandelen op de beurs koopt, zeg maar. Dus het is, je kan het niet op één kwartaal beoordelen. Ze hebben natuurlijk Alphabet, dus ze hebben wel ook iets meer uitgebreid in de techhoek. En dat is ook een heel klein beetje een breuk met het verleden. Want Buffett hield natuurlijk niet van tech. Begreep hij niet. Ook al heeft hij toen wel gezegd, Alphabet hebben we compleet gemist. Dus dat is een beetje dom. Ja. Maar dus in die zin zie je wel een beetje een koerswijziging. Maar de tijd moet leren hoe dat gaat uitpakken.
1: We hebben er eigenlijk geen tijd meer voor. Maar ik ben toch benieuwd. De laatste keer in de arena, wanneer was het?
2: Oh, dat is echt al heel lang geleden. Ik denk voor een gala.
1: Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Veel plezier vandaag nog en later dus te horen bij BNR Beurs. Over de beurs gesproken, de AEX staat op 1117 punten. Over een half uurtje meer van onze beursnerd. En voor die tijd al heel veel meer over de arena, over het belang van grote concertreeksen, zoals afgelopen zomer nog van Harry Styles.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
5: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek. Ja.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij afrit Wouwse Plantage staat een auto in brand en daardoor is de weg dicht. Dit gaat tot 16:30 duren. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. De andere kant op de A58 richting Bergen op Zoom is de weg weer open. Hier heb je nog een 30 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt de Stok 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En een bermbrand op de N59 richting Zierikzee. Tussen Den Bommel en de afrit Oud-Tongen heb je 10 minuten vertraging. En de andere kant op richting knooppunt Hellegatsplein voor Den Bommel ook een kwartier op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 en Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 92,3.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. De olievoorraden in de wereld dalen deze zomer dubbel zo hard als verwacht. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt daarom nu voor het grootste olietekort in 5 jaar. Problemen hebben veel te maken met de oorlog tussen Iran en Amerika, waardoor de Straat van Hormuz zo goed als dicht is. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Van concerten met wereldsterren tot spannende voetbalwedstrijden. De Johan Cruijff Arena huisvest het allemaal. Hoe waarborg je de veiligheid van al die bezoekers en supporters? En hoe hou je een goede relatie met de belangrijke bespeler van het voetbalveld? Ajax, je hoort het zo meteen van de algemeen directeur Tanja Dik in BNR Zaken doen.
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Harry Styles, Bruno Mars, de toppers. Allemaal schitterden ze deze zomer op het podium van de Johan Cruijff Arena. De thuisbasis van voetbalclub Ajax is veel meer dan alleen een voetbalstadion. En dat zorgt soms ook voor frictie. Bijvoorbeeld toen Ajax de play-offs niet op de eigen grasmat kon spelen, moest uitwijken naar het stadion van Volendam. En hoe houdt de arena de jaarlijks 2 miljoen bezoekers en supporters tevreden? En kan dat dan ook nog op een duurzame manier? Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Welkom. En dat stadion, dat 30-jarige verjaardag later deze week.
0: Zeker.
1: Wat blijft jou dan als je terugkijkt naar de periode dat je directeur bent, maar misschien ook wel daarvoor bij?
0: Wat het mooie is, als je aanstaande vrijdag, bestaan we precies 30 jaar. En dan kijk je natuurlijk zoveel terug dat ik bijna niet meer weet wat mijn herinneringen waren en wat die van de anderen waren. Omdat er zoveel moois binnenkomt. Iedereen die teruggaat naar de eerste paal, de allereerste directeur Jan Tilman, tot aan de mensen die er nu nog steeds al eigenlijk 25, bijna 30 jaar werken voor de arena. Die zoveel mooie verhalen hebben. Dus
1: ik ga toch proberen. Leeft. Een legendarische wedstrijd, een memorabel concert. Jij bent er zeker de afgelopen 5 jaar natuurlijk naar talloze geweest.
0: Zeker.
1: Kom op.
0: Wat natuurlijk super mooi is, en dat is ook. Ik in mijn eerste jaar meteen werd Ajax landskampioen. En dat is natuurlijk wel echt. Dan ben je natuurlijk heel erg happy. En sowieso zijn wij allemaal heel erg happy als Ajax het goed doet. Want dat betekent ook dat de arena het goed doet. En om daarbij te zijn, dat is al heel bijzonder. Maar wat ik in die 30 jaar ook heb, of niet 30 jaar, in mijn periode van ruim 5 jaar heb meegemaakt, is dat er zoveel bijzondere momenten zijn. Ik weet dat jij het moment wil weten. En als ik er één uit moet halen, dan is dat eentje die dan mij emotioneel erg geraakt heeft. En het was niet eens een concert of voetbal, want dat raakt mij. Ik ben ontzettend fanatiek bij sport. En ik kan genieten van al die dingen die gebeuren bij alle concerten. Maakt niet uit wie. Ik heb niet een specifieke, ben niet specifieke fan, maar ik vond het echt geweldig. Maar toen ik op een gegeven moment met iemand, een stichting uit Zuidoost, in gesprek kwam. En die tegen mij zei, ik heb een droom. Ik zeg, wat was de droom dan? Dat ik ooit een sportdag voor de kinderen in Zuidoost shows kan organiseren in de arena. Ik zeg, en hoe lang is die droom er al? Ze zegt, nou, zolang ik hier woon. Ik zeg, maar dan moeten we dat toch waar kunnen maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je natuurlijk al heel veel eerder hadden kunnen doen. En dan besef je pas hoe mooi en hoeveel je kan betekenen als plek in Amsterdam-Zuidoost.
1: Hoe vaak kun je dan je huis openstellen voor dergelijke initiatieven? Ik kan me ook voorstellen dat dat voor een deel in de missie zit. Want als je kijkt naar de aandeelhouders van de
0: gemeente Amsterdam,
1: van Arena, of specifieker van de Stichting Administratiekantoor en daar dan de certificaathouders van, dan kom je toch al heel snel de gemeente tegen. Dus
0: zeker.
1: Dat hoort er dan toch, neem ik aan, ook wel een beetje bij.
0: Het hoort er ook bij, maar het is, en we doen al heel veel. Maar dan toch mis je dit soort dromen. Omdat mensen het ook misschien spannend vinden, of dat weet ik, dat de drempel dan toch groter is dan je eigenlijk hoopt om naar mij toe te stappen om te zeggen van dit is mijn droom. En als iemand dan met tranen in de ogen staat op zo'n spoordag, dan denk ik van ja, dat moeten we meer doen. En natuurlijk doen we heel veel.
1: Hoe vaak kan dat eigenlijk? Want als het met de Arena goed gaat, dan is het druk met voetbalwedstrijden. Dan wordt er in de Eredivisie gespeeld, dan wordt er Europees gespeeld. Dan heb je nog wat nationale en internationale sterren die ook hun ogen hebben laten vallen op de Arena. En tussendoor moet er dan toch ook nog ruimte zijn voor dingen die maatschappelijk wat opleveren, maar weinig in het laadje brengen.
0: Ja, maar dat uiteindelijk is dat ook waar we voor op aarde zijn. We zijn een onderdeel van Zuidoost, daar hebben we ook iets aan te doen. En ja, Ajax, de seizoenstickets hebben natuurlijk minder invloed op. Die worden natuurlijk gewoon gekocht door de supporters. Maar Ajax doet zelf in het Vina Foundation ook veel. Maar voor de concerten zorgen we altijd dat we een minimaal aantal keer tickets, dat spreken we ook af met de artiesten, dat die voor de mensen uit Zuidoost zijn. Dat doen we ook. We hebben een burendagen per jaar waar we gewoon open huis houden. We doen talentprogramma's voor jeugd in Zuidoost. Dus waar wij kunnen, inderdaad, we kunnen niet zorgen dat Harry Styles een ticket naar beneden gaat. We kunnen wel kaarten ter beschikking stellen voor de mensen uit
1: Zuidoost. Goed dat je dat meteen zegt, want daar hebben mensen zich druk over gemaakt. Leuk dat hij een keer of 10 was het, komt. Maar
0: 10 keer, ja.
1: Het moet ook nog wel betaalbaar zijn.
0: Ja.
1: Daar heb jij 0,0 invloed op.
0: Nee, we hebben geen invloed op de ticketprijzen van geen enkele evenement wat in de arena zit. Dat is voor degene die bij ons de bespeler is. Maar dat betekent niet dat wij niet er wat aan kunnen doen. Dus wij kunnen wel afspraken maken, contractueel. Prima als jullie bij ons de arena komen huren. Maar dat betekent wel dat er zoveel tickets beschikbaar worden gesteld voor de mensen uit Zuidoost. En dat gaat dan aan van onze onderdeel af. Maar dat is prima. Uiteindelijk zijn we daarvoor.
1: Hoe komt zo'n wereldster als Harry Styles niet 1 keer langs, maar 10 keer langs? En wat is dan de rol van het stadion?
0: Ja, het is natuurlijk ook een trend die je überhaupt in de markt ziet. Hè, dat artiesten ervoor kiezen. Gaan wij elke keer van plek naar plek? Of kiezen we 1 plek waardoor je gefocust als artiest aan de slag kan? En dan kun je natuurlijk uitrekenen, wat is het meest duurzaam? Is dat en het beste kostenniveau? Is dat als ze op 1 plek blijven? Of gaan ze met al die vrachtwagens door Europa rijden? Of komen de mensen daarheen met auto of trein? En ook waarschijnlijk vliegen.
1: Dat is een lastig sommetje, denk ik.
0: Dat is een lastig sommetje. Die is ook nog niet helemaal. Die vinden wij interessant. Ze zijn wel mee bezig. Maar daar ben ik zelf ook geïnteresseerd in.
1: Maar zou dat dan kunnen betekenen dat je misschien zegt, 10 keer Harry Styles, gedachteloos, gaan we gewoon natuurlijk doen. Want het is 10 keer een uitverkocht huis. Of zou je, als dat sommetje anders uitpakt dan je hoopt, denken van ja, het is niet goed voor de wereld.
0: Ja, en ik denk dat sowieso dat het schuurt sowieso natuurlijk. Op het moment dat je, of we nou voetbal doet, want ook niet alle Ajax-supporters komen uit Amsterdam. Er komen er heel veel uit het zuiden van Nederland of waar dan ook vandaan. Dus er is heel veel beweging. En ook heel veel in auto's. En ook zelfs in vliegtuigen. En dat is met concerten zo, dat is met voetbal zo. Dat betekent dus dat je, als dat je core business is, dat je wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt om te kijken, hoe kan ik het zo duurzaam mogelijk doen.
1: Maar jij gaat Harry Styles toch niet afzeggen als hij zegt, ik ben 10 keer je man?
0: Nee, want dat is ons core business, is concerten doen. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen, hey Harry Styles, dit is de impact die je hebt op deze wijze met je concert. En op deze wijze zou je het ook duurzamer kunnen doen. Dat hebben we Coldplay gedaan. Daar hebben we samen met Coldplay een doorrekening gemaakt van het volledige concert. En dat hebben we ook kunnen teruggeven. Dus
1: ja, maar is dat niet ook vooral, want ik geloof dat Coldplay daar toch ook mooie sier mee maakt. En daar bedoel ik niks negatiefs mee te zeggen. Maar dat is toch ook op het initiatief heel duidelijk van op dat moment de band.
0: Ja, maar het is een verschil tussen of je zegt dat je een sustainable tour doet, of dat je het ook doorrekent of het echt zo is. En wij hebben doorgerekend of het echt zo was. En dat ze hebben niet de 100% gehaald dat ze wilden doen.
1: Oei.
0: Maar we hebben kunnen aangeven op welk vlak dat dan was. Want het hangt ook heel erg vanaf wat je als locatie te bieden hebt. Wij hebben een batterij. Dat scheelt heel veel op de duurzaamheid en impact van een Coldplay of van een Harry Styles. Dus het gaat erom, ben je in staat als bedrijf die gewoon zichzelf moet bedruipen door te zorgen dat je concert en voetbal kan doen in ons geval. Maar dat je het ook op een duurzame manier kan doen. Waardoor je investeert in batterijen, waardoor je investeert in zonnepanelen, waardoor je investeert in op een andere manier gebruik van water, andere manier gebruik van afval, het meten van voedselafval.
1: En dit is dus de nieuwe trend, dat zeker de grote sterren niet door heel Europa toeren of de hele wereld overgaan, maar zeggen, dit is dan nu tijdelijk mijn honkje, kom maar naar mij. Heeft Harry Styles ook niet laten zien dat je moet zorgen dat je dat net niet overstretcht? Want het ging op een gegeven moment over de vraag die er was naar die kaartjes. En inderdaad, het leek allemaal uitverkocht, maar er was ook een tamelijk wilderige handel in kaartjes die veel minder zouden opleveren. Er waren nog plekken beschikbaar, ging het verhaal. Oh, daar gaat hier een... Ik zie een strenge blik. Dat was helemaal niet zo?
0: Nee, we waren al avonden uitverkocht. En dat is denk ik wat... Dat is wel even zonde wat dat we voor Herbie ook voornamelijk. En ik denk voor de supporters, voor de fans. Wij waren iedere avond uitverkocht. Wat er gebeurt in hele populaire concerten is dat er ook een... We hebben daar natuurlijk ook AI voor. Dat er een aantal instanties zijn die dan dus heel veel kaartjes opkopen. En de hoop dat ze dat vervolgens op de zwarte markt voor heel veel meer geld kunnen verkopen.
1: En dat was niet zo.
0: En dat laatste is niet zo. Maar dat betekent niet dat Harry niet uitverkocht was. Dat betekent dat de mensen die gebruik hadden willen maken van het feit dat je dus er extra geld mee kon verdienen, dat die markt er niet is geweest. Dat zegt misschien iets over de overwaarde. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je uiteindelijk moet mensen wel vanuit allerlei plekken dan voor die kaarten naar Nederland komen reizen. En dat heb je wel als er 4 concerten zijn, maar we zijn wel gewoon Nederland. En dat heb je niet als je 10 concerten doet. Dus ik denk dat ze daar gewoon een misrekening hebben gemaakt. Maar wij waren alle avonden uitverkocht.
1: Alle credits voor Harry Styles dat hij het voor elkaar krijgt. Dan zeker. Komen we nu op het terrein dat er wat frictie gaat ontstaan. Namelijk dat je en die concerten wil faciliteren. Dat je er afspraken over hebt gemaakt. Maar dat het seizoen van Ajax net wat langer duurt dan in het ideale geval aan de orde is. Ja. Want dan worden ze natuurlijk gewoon probleemloos kampioen. Maar hier moest nog worden geknokt om überhaupt ooit deel te kunnen nemen aan de Conference League. Dat was niet voorzien.
0: Nee, dat was niet voorzien. Nou, dat is natuurlijk nooit voorzien. Je kunt nooit precies weten wat er speelt. Maar
1: er zijn geen club voor de Conference League, was een paar jaar geleden nog de tekst.
0: Maar dat is dus dat is natuurlijk uiteindelijk contractueel nog steeds de tekst. We hebben een heel goed overleg met Ajax. Het is niet iets wat zeg maar opeens niet duidelijk was. We wisten al een jaar daarvoor ook al dat als dit de situatie zou zijn, dat er dan geen arena beschikbaar was, omdat Harry Styles al geboekt stond. En we hebben ook contractueel met Ajax de afspraak van, joh, weet je, Ajax zegt, wij gaan natuurlijk geen play-off spelen. En wij zeggen, dat betekent dan dus dat jullie minder huur hoeven te betalen, want dat betekent dat wij in die 2 maanden de concerten kunnen doen. Überhaupt is dat een heel kort. Hè,
1: maar zeg je nu, er was goed overleg, want zo her en der, en misschien is dat wat opgeklopt door de media, leek het toch alsof er wat onderling chagrijn was.
0: Nee, tussen ons, tussen de Ajax-directie en ons was er helemaal geen chagrijn. Het is natuurlijk ongenadig vervelend dat je op dat moment niet thuis kan spelen. Gelukkig hebben ze gewonnen in Volendam.
1: Maar Ajax kan dus ook niet zeggen, dit is ons stadion. Want dat is het feitelijk niet. Ze zijn aandeelhouder.
0: Ja, ze zijn huurder van het stadion. Maar je maakt gewoon contractuele afspraken. En in het verleden betalen ze veel meer huur. Dus uiteindelijk is er besloten van, joh, weet je, willen graag minder huur gaan betalen. Dan kunnen we het in andere dingen stoppen. Dan geven we die 2 weken. We gaan toch nooit play-off spelen. Dan geven we die terug.
1: Heb jij toen ook gezegd... Ja, ik weet niet of jij als voetbalanalist wil optreden, maar is dit wel verstandig?
0: Nee, uiteindelijk is dat natuurlijk een call van Ajax. Dat is niet mijn rol, maar we hebben zeer recent het contract met Ajax verlengd tot 2040. Daar staat dit ook nog zo in. Dus wij kunnen nog steeds contractueel hebben wij gewoon die periode.
1: Er worden nog steeds geen play-off wedstrijden gespeeld door Ajax tot 2040. Althans, dat staat op papier.
0: Op papier. En dat is natuurlijk maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen wat je op papier met elkaar afspreekt of wat er in de praktijk daadwerkelijk met elkaar kan gaan doen. Hè. Dus ik,
1: maar de praktijk was nu, we nemen de wijk naar Volendam.
0: Ja, maar dat komt ook omdat er al iemand geboekt stond. Want de kosten om een Harry Styles te verplaatsen naar een andere speel in Nederland.
1: Je had het ook leuk gedaan in Volendam, denk ik.
0: Ja, dat denk ik niet. Daar heb je contractuele afspraken mee. Dat betekent dus dat Ajax de afkoop van Harry Styles had moeten betalen. Dan is Volendam wel een heel aantrekkelijke optie. De toppers was al in de aangekondigd voor de volgende aankomende play-off periode. Dan staat de toppers al aangekondigd. Die spelen hun concerten. Dat is contractueel ook afgehecht met de toppers. Dus dat betekent dat je de toppers moet uitverkopen.
1: Maar het komt er dus ook op neer, als je minder huur betaalt, dan krijg je ook minder. En dan is onze flexibiliteit beperkt.
0: Nou ja, dan is de flexibiliteit beperkt omdat wij ook contractuele afspraken maken met anderen. Dus de eerste afspraak is met Ajax. Want we zijn het huis van Ajax, dus wij volgen de voetbalkalender. Vervolgens maak ik met elkaar contractuele afspraken.
1: Je bent de huurbaas van Ajax.
0: Ja, maar dat zo werkt het natuurlijk niet. We zijn gewoon partners. Want wij zijn partners op alle kanten. Ze zijn aandeelhouders, ze zijn belangrijkste partners. Ze spelen. Wij zijn het huis van Ajax. En dat voelen wij ook zo. En dat is. Als Ajax niet wint in het weekend, dan is bij ons op kantoor chagrijn op maandagochtend. Dus wij voelen dat echt anders. Het is een partner en wij willen ook met elkaar meedenken.
1: Ja, jullie krijgen natuurlijk ook minder geld als zij niet in de Champions League spelen, maar wel
0: zeker,
1: in de Conference League.
0: Zeker. Dus we hebben dus als het goed gaat met Ajax, gaat het goed met ons. En andersom is het ook zo. Ze betalen ook minder huur op het moment dat zij niet het Champions League. Dat was vroeger niet zo. Daar hebben we een betere afspraken over gemaakt. Dus wij luisteren naar elkaar, we maken met elkaar goede afspraken. Dus tussen Ajax en de Arena zijn op dat gebied helemaal geen chagrijn.
1: Dat is wel goed om te zeggen, want het is de afgelopen jaren. Daar vertel ik jou vermoedelijk niks nieuws mee. Nee. Wel eens anders geweest. Dat Ajax zei, luister eens, wij zijn beeldbepalend voor de Arena. We zijn aandeelhouder, we zijn huurder. We zijn soms in een aantal opzichten ook nog schuldeiser. Maar we krijgen te weinig.
0: Ja, nou dat denk ik dat een periode wel zo geweest is. Dat is op dit moment echt niet zo. Ze krijgen, het was natuurlijk ook van, waarom krijgen we geen deel van de catering? Dat krijgen ze nu wel. Dus er zit ook gewoon, de afspraken zijn ook veranderd. Dus we hebben met elkaar echt op een hele goede, gedegen manier, hele duidelijke afspraak gemaakt. Op basis van die afspraken gaan wij contracten aan. Ja. En niet, dat doen we niet zomaar. Dat doen we met afstemming met Ajax. Dus we gaan niet zeggen, joh, hey, by the way, ik heb Harry geboekt. Nee, we hebben eerst afgestemd welke weken willen jullie hebben. En vervolgens gaan wij onze boekingen doen. Dat is natuurlijk niet een week van tevoren. Dat is maanden van tevoren.
1: Ik vind het interessant. Jij hebt ook jarenlang gewerkt voor Schiphol. Ja. Heeft ook een belangrijke partner. Laten we zeggen KLM.
0: Zeker.
1: Haat je elkaar of hou je van elkaar?
0: Ja, je moet sowieso van elkaar houden. Ik vind dat echt, of je nou NS Pro Rail bent of KLM Schiphol.
1: Soms denk je van niet.
0: Maar dat is natuurlijk. Ik denk dat het heel gezond is als je als partner met elkaar werkt, dat je af en toe een andere prioriteit hebt, een andere focus. En dat is ook, maakt het ook dat je partners bent, elkaar gewoon ook scherp houdt. Het is logisch dat Ajax gefocust is op de volgende wedstrijd, op de spelers, op de kwaliteit van de spelers. En wij gefocust zijn, wat gebeurt er in bijvoorbeeld in het gebied rondom de Arena? Wat gebeurt er in de markt waar we op in moeten spelen?
1: Maar je kunt even eventuele frictie ook voor zijn door te zeggen, en die geluiden zijn er ook wel geweest, volgens mij niet meer zo actueel op dit moment. Ajax neemt een meerderheidsbelang, neemt de macht over, heeft dan het eigen stadion in het eigen huis.
0: Ja, en dan betekent ook dat je je eigen broek moet ophouden. En ik denk ook als je eens kijkt, zeg maar, wat op.
1: Dat kunnen ze niet.
0: Nou ja, als je dit. Nee, maar dat betekent dus ook dat je dus als Ajax de concerten al dan niet moet gaan boeken. Het is niet zo dat de Arena zelf bedruipend zou zijn als we alleen maar voetbalwedstrijden doen. Wij hebben de inkomsten van de concert en alle andere dingen nodig om überhaupt key te spelen. Dus het is niet zo dat Ajax dan alleen maar kan voetballen en dan dus dan gaat
1: je moet
0: heel
1: ook
0: veel
1: contact opnemen met het management van Harry Styles.
0: Dus ze moeten ook dan dus de dingen gaan doen die wij dagelijks doen. En dat komt er dan dus bij. Dus je hebt meer mogelijkheden. En dat is op dit moment ook de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. We hebben allebei een andere focus en dat daarmee wordt 1+1=3. En natuurlijk, in dit soort situaties met de play-offs vinden we allebei vervelend. Het is niet zo dat wij er anders over denken dan Ajax. We hebben met elkaar er hele duidelijke afspraken over gemaakt. Dit is waar we nu in terechtgekomen zijn. En dus hebben wij op dit moment hele goede gesprekken met elkaar. Hoe gaan we hier naar de toekomst anders mee om?
1: Vond jij Harry Styles ook vervelend worden toen je er voor de 7e keer naartoe moest?
0: Nee, ik kan gewoon. Dan zien ik elke avond andere mensen die gewoon met tranen in de ogen, of bijna elke avond, ook mensen die 10 keer geweest zijn volgens mij. Maar de sfeer is iedere avond anders. De mensen die binnenkomen, de emotie, de passie. Het is gewoon een mooi fenomeen om te zijn. Of het naar Harry is, of het is Taylor Swift.
1: Nou,
0: of
1: over emotie en passie, toch nog even een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren.
14: Het dilemma.
1: De bestorming en al dat vuurwerk in de Arena, zoals we eind vorig jaar zagen tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen, dat gaat nooit meer gebeuren. Of ook wij hebben Ajax-supporters, hooligans, niet in de hand. Toelichting zometeen.
0: Ik hoop het eerste nooit meer.
1: Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. We praten over eind vorig jaar. In de context nog even dat er ook een paar weken eerder al van alles aan de hand was bij de harde kern van Ajax en het eren van een overleden supporter, hooligan. Er waren ook voor die wedstrijd tegen FC Groningen al voortekenen, signalen dat er iets zou gaan gebeuren. In hoeverre was jij daarvan op de hoogte?
0: Wij zijn altijd met elkaar als directie Ajax en Arena van alles op de hoogte wat men weet. En dat wordt ruim van tevoren helemaal uitgezocht. Daar is de politie bij betrokken. Dat is iedereen betrokken, de hele veiligheidsorganisatie. En als we dit hadden geweten, dan was het niet gebeurd. En wat er gebeurd is dat er medewerkers zijn bedreigd om een deur van binnenuit open te maken. En vanuit Vanuit daar zijn er dus mensen van buitenaf, hebben de arena bestormd.
1: En wat voor deur is dat die je van binnenuit openmaakt?
0: Het is een nooddeur die dus niet dicht mag zijn. Want anders, als je een ontruiming zou hebben, dan zou daar een hele gevaarlijke situatie ontstaan. Daar hebben we al een veiligheids tussen zitten. Dus er is een nooddeur die natuurlijk van binnenuit gewoon open moet zijn. Maar bovenaan de trap zit nog een deur waar iemand naast staat met een pasje. Dus die is dicht. Die kun je niet zomaar open doen. Die is dicht en die moet diegene open doen. Op het moment dat wij een ontruiming hebben, dan staat die persoon daar. Dus het is al extra beschermd. Maar als die persoon onder bedreigd wordt, onder bedreiging dit ding open te doen, dat is iets wat we nog niet hebben meegemaakt. En onze mensen hebben goed gehandeld. De stewards zijn werken voor Ajax en de Arena samen op zo'n wedstrijdavond. En die hebben gewoon gehandeld zoals ze moeten handelen. Namelijk veiligheid van zichzelf eerst. En veiligheid van de stadion. Maar op dat moment hebben ze een keuze te maken dat ze hun eigen veiligheid ook niet in de waagschaal stellen. En daarna gaat het gesprek aan, wat is nu de meest veilige optie om te doen? Laten wij de mensen die bestormen, die maar één ding willen, namelijk de wedstrijd verstoren, dat niet laten gebeuren door de wedstrijd niet te beginnen? En dan krijg je een ontruiming waarvan je niet weet wat de bestormde, wat de mensen die binnengekomen zijn gaan doen.
1: Hij is nu gestaakt na 5 minuten.
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: is wel nagenoeg niet beginnen.
0: Nee, dat is wel, want het heeft heel lang geduurd voordat we zijn gestart. Dus dan betekent dat je heel veel tijd koopt om uiteindelijk allerlei mensen op te roepen van politie die dus dan er zijn om te helpen.
1: Je aarzelde net bij dat dilemma, dus dat betekent dat het een goed dilemma is. Uiteraard hoop je dat het nooit meer gebeurt. Het tweede deel van dat dilemma, namelijk wij hebben fans, zo mag je ze misschien niet noemen, hooligans niet in de hand. Dat blijft zo, want jij hebt dit natuurlijk door de jaren heen vaker meegemaakt. Ik geloof dat er na een klassiekere wedstrijd tegen Feyenoord,
0: ja,
1: ook al eens door de hoofdingang van de arena is,
0: zeker,
1: ingebroken. Wat zit er in jouw gereedschapskist om in ieder geval de kans zo klein mogelijk te houden?
0: Als mensen kwaad willen, hebben we helemaal geen gereedschap. En dat geldt niet alleen bij ons, het geldt overal. Ik denk, alles wat wij kunnen doen, dat zit bij ons in onze gereedschapskist. Maar we zijn ook beperkt in die zin dat wij ook gewoon aan de wet en regelgeving moeten voldoen. Dus wij mogen niet bijvoorbeeld mensen over hun hele lichaam fouilleren. Dat zit gewoon onder wet en regelgeving. En dat is ook iets niet zo, dat ook niet logisch is. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ja, ga dan zorgen dat je dat wel mag doen. Maar dat is dan niet, geldt dan niet alleen voor ons. Dat betekent dat ook voor andere stadions moet gaan gelden. En waarom dan bijvoorbeeld niet bij een theater of bij een andere plek?
1: Zou jij graag meer bevoegdheden willen hebben of maakt het allemaal geen zak uit?
0: Nou, ik denk dat eigenlijk als mensen echt kwaad willen, en deze mensen waren niet eens supporters, hè, dat waren mensen van buitenaf, ook uit het buitenland, die gewoon naar binnen kwamen om gewoon dingen te verzieken, wat ook
1: maar
0: natuurlijk
1: maar dit initiatief kwam, dacht ik, ik ben zelf geen Ajaxiet, maar van de F-site.
0: Nou, het is niet heel helder
1: niet? Nee.
0: Of het want de harde kern waar ook Ajax veel contact mee heeft, die waren ook niet op deze manier
1: op hoogte.
0: Nee, dus het is niet helemaal wat gezegd dat dit allemaal is opgezet door de mensen die normaal gesproken dit willen. Want iedereen wordt hierdoor geraakt. Ook de mensen die een F-site dit helemaal niet willen, worden hier ook door geraakt.
1: Ah, dus ja, feitelijk sta je machteloos. Als mensen echt kwaad in de
0: als
1: zin hebben.
0: Als mensen kwaad willen, maar dan staan we allemaal helaas, kijk wat er in de wereld gebeurt, staan we helaas allemaal machteloos. Ja.
1: Maar ik praat nu met jou. Je kunt nog kijken naar wat de KNVB kan doen, wat de politie kan doen.
0: Zeker.
1: Wat er vanuit gemeentelijk niveau kan,
0: zeker,
1: worden uitgesproken nog. Hè? De driehoek, ja, zal je toch ook wel bij betrokken zijn?
0: Die was hier zeker bij betrokken. Ja, de driehoek bepaalt uiteindelijk. Dus wij als Arena hebben maar, die gaan over het ontruiming uiteindelijk. Als er besloten wordt tot ontruiming. Maar wij gaan niet over het stopzetten of het starten van een wedstrijd. Wij gaan ook niet over de daadwerkelijke stappen die we vooraf anders zouden doen of meer zouden doen. We zitten wel aan tafel, want we zijn wel gesprekspartner en wij zijn wel wij brengen onze informatie ook in om tot een optimale situatie te komen in de toekomst toe.
1: Het ging in veel voetbalpraatprogramma's, waar ik graag naar kijk, ook over de vraag, hoe kan het toch dat er op papier een zero-tolerance beleid is, als het gaat over bijvoorbeeld vuurwerkbommen in een stadion, dat toch allemaal naar binnen komt?
0: Ja, er zijn plekken waar wij niet mogen fouilleren.
1: Dat is het antwoord.
0: Ja, dat is een van de grote antwoorden. Ja.
1: Heb jij, nu we toch over grote vragen spreken, ook een antwoord op hoe jij net positief bent, of in ieder geval net neutraal bent in 2030?
0: Nou ja, we hebben meer antwoord sinds kort. We zijn al onze ambitie om net positief te worden. Dus meer te willen teruggeven dan wat we gebruiken. Wat we net over hadden. Je gebruikt veel, je hebt impact op je omgeving. Dus hoe kan je zodanig gaan, anders gaan opereren, waardoor je meer teruggeeft aan de omgeving. Dat doen wij aan de hand van diverse metingen. En een van de metingen die wij gebruiken al heel lang is die van B Corp, omdat die over de hele breedte die metingen ondersteunt. En toen kwamen we erachter dat we dat eigenlijk heel goed doen. En toen hebben wij ook onze B Corp status aangevraagd. En die hebben wij gekregen. We zijn het eerste stadion ter wereld die B Corp geworden zijn. En dat is heel fijn, want dat betekent dat wij... dat is niet ons eindpunt. We gaan gewoon door, want net positief is wat anders dan B Corp
1: zijn. Niet dat je het labeltje nu binnen hebt en denkt,
0: Nee, we gaan gewoon door, want dat is onze intrinsieke motivatie om het iedere dag een stuk beter te doen. Maar we zijn echt heel trots dat we B Corp geworden zijn, want dat onderschrijft op een externe bron, op externe metingen, externe controle, dat wij de goede stap aan het zetten zijn aan het stadion.
1: Ja, maar ook daar, en dan komen we terug op wat we eerder bespraken, moet je natuurlijk rekening houden met dat wat jullie bieden, namelijk entertainment voor mensen uit het hele land en ook soms daarbuiten, dat dat nu, hoe je het went of keert en hoe je het ook wil meten, een invloed heeft, een impact heeft op het klimaat. En laat je dat dan even buiten beschouwing?
0: Nee, dat wordt meegerekend. Dus het is niet
1: dus
0: zo.
1: Dus mensen die met een dieseltje naar Ajax gaan, dat zit allemaal in die berekeningen.
0: Dus wat je de scope 3, zeg maar, zit die berekening zit er dus niet allemaal in. Maar dat nemen wij wel mee. Dus wij

0: nemen zelf wel scope 3 mee. En natuurlijk is niet iedereen die ons voorziet van ik heb diesel getankt of ik zit met 3 man in de auto, 4 man in de auto. Daar doen wij wel onderzoek naar. Daar halen wij ook met de gemeente samen doen we onderzoek naar. Wat is ongeveer de gemiddelde wat we kunnen doen en hoe kunnen we dat terugbrengen? Wij zijn met de gemeente samen ook bezig om meer mensen in de trein te krijgen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik heb het idee dat dit wel ook in het DNA van de Arena zit. Want ja. Het is al heel lang een proeftuin en een laboratorium in één. Wat is de richting die jij er nog aan gegeven hebt? Of reed deze trein al?
0: Nou, de trein van duurzaamheid zit in het bedrijf. Maar ik denk dat ik sinds ik binnen ben wel ook heel veel extra stappen heb kunnen zetten. Ik denk dat een B Corp stap net positief is sinds mijn komst. Dan heb je ook een doel, dan heb je een ambitie. Dan kun je mensen ook meenemen, dan ga je nog sneller. Maar het feit dat het al in ons DNA zit, helpt wel om iedereen hierop mee te krijgen. Ja.
1: En waar zit nu nog, als je één ding zou kunnen aanpassen, waar zit nu nog de winst? Waarvan denk je, ja, dat kunnen we eigenlijk volgende week fixen?
0: Ik hoop gewoon, we staan nu bijna 30 jaar, dat we over 30 jaar nog steeds kunnen zeggen, we doen nog heel veel mooie dingen, maar we doen het nog beter. En we geven eigenlijk aan het einde meer terug dan dat we gebruiken. En we kunnen met een gerust hart terugkijken, die mensen die er dan zitten over 30 jaar, van wauw. De Arena is uitgebreid, is nog steeds, supporters zijn happy, we winnen. En ze doen het ook nog op een duurzame manier.
1: Is het nou echt pas 1 keer gebeurd dat Ajax landskampioen is sinds jij daar algemeen directeur bent?
0: Maar zo lang zit ik er nog niet. Dat is een gunst nog even.
1: Nou, 5 jaar.
0: Ja.
1: Dit jaar dan? Schaal omhoog in Amsterdam.
0: Lijkt me een hartstikke goed idee.
1: Tanja Dikke, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Dank voor je komst. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Stefan Gits. Hij is de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers. Over hoe je als keurslager kunt overleven terwijl steeds minder mensen vlees eten. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen. Straks, ABN AMRO verpulverde de verwachtingen van analisten over de kwartaalcijfers. Hoe dat kan, dat die analisten daarnaast zaten, dat hoor je in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
4: Op Business Beats.
3: Op haar sterfdag
4: komen al haar hits voorbij.
3: Zondag.
4: Aretha Franklin-dag op Business Beats.
3: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
6: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
7: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
10: Nu in de BNR-app.
1: Trump was mogelijk zelf de regisseur van zijn geheime vliegtuigwissel in Turkije. De meeste jongeren blijven wonen in de regio waar ze zijn opgegroeid. En Poetin zegt dat Rusland westerse schepen in beslag zal nemen bij nieuwe acties tegen de Russische schaduwvloot. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de situatie op de weg. Contact met Annemiek Posgaard van de ANWB. Hoe is het inmiddels op die A58?
11: Op de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, stond bij afrit Wouwse Plantage een auto in brand. Verkeer richting Breda moet omrijden, want de weg is tot 4:30 dicht. En omrijden kan via de A4, de A59 en de A17. En een bermbrand op de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen Den Bommel en Oude Tongen doe je er 10 minuten langer over. En dan nog grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 226,4. En op de A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. De Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekt uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De netto-winst van ABN AMRO steeg het afgelopen kwartaal met bijna een derde. En is een subsidie op een elektrische leaseauto de manier om verkeersarmoede te lijf te gaan? Dan gaat het in het bijzonder over social leasing. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
13: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
14: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:10 op BNR of in je podcast-app.
17: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, techneconomie-redacteur Donner Bakker. Donner, goedemiddag.
19: Thomas, goedemiddag.
1: Stand van de AEX graag.
19: 1018 punten, nou komt eigenlijk niet van zijn plek, 0,1% in het groen. ABN AMRO is de grootste stijger met 5,5% en Prozus de grootste daler, 4,4% er weer af.
1: Dat is wel het verhaal van de dag, hè, wat er bij ABN AMRO allemaal tot stand gebracht is. Want die bank heeft de analistenverwachtingen verpulverd.
19: Ja.
1: Hoe kan dat?
19: Nou, ik luisterde vanochtend de ochtendspits, zoals veel mensen met mij hier in Nederland. En toen hoorde ik Matthijs Rotteveel, onze FD-collega en ABN-volger, en die zei het eigenlijk perfect.
20: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
19: Ja, zo gaat dat. Zo makkelijk kan het zijn.
1: Misschien kunnen we afronden.
19: Nee, is een beetje flauw, hè? Laten we even de cijfers erbij pakken. De winst kwam uit op 781 miljoen euro. Een stijging van 29%. Bijna een derde dus. 100 miljoen euro boven de verwachting van analisten. Nou, daarom dus met recht verpulverd. Dat heeft er dus mee te maken, als we er dieper op induiken, dat het rendement op het eigen vermogen bijvoorbeeld hoger uitkwam dan verwacht. 12,1%. Dat was hetzelfde kwartaal een jaar geleden nog 9,4%. Nou, 3% erbovenop is best fors. ABN verdiende ook vooral meer aan krediet- en dienstverlening. Maar ook de hypotheekafdeling en leningen aan bedrijven die groeiden stevig door. De verwachtingen van de renteinkomsten dan, die worden dit jaar ook nog eens verhoogd met 6,8 miljard euro. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat die overname van NIBC, de collegabank, is afgerond.
1: Ja, die zit er al in.
19: Zeker weten, die zit er gewoon bij ingerekend. Dus ja, dat spekt natuurlijk de cijfers lekker. Ja.
1: ABN AMRO is overigens ook nog bezig met een stevige herstructurering. Er gaan mensen uit. Hoe verloopt dat?
19: Ja, dat lijkt toch wel de goede kant op te gaan. Want om het even nog kort samen te vatten, sinds september vorig jaar heeft topvrouw Marguerite Bérard het voor het zeggen bij de bank. 2 maanden later, in november, volgde de presentatie van haar plannen. De bank moest groeien en winstgevender worden. Nou, dat kost tot 2028 ruim 5000 mensen hun baan. 20% van het personeelsbestand. En er komt een digitaliseringsslag met behulp van AI ook weer voor terug. En dan lazen we vandaag het FD dan ook nog dat de bank wil laten opnemen in de CAO dat werknemers minstens voor de helft van de week op kantoor verschijnen.
1: Oh, je wilde zeggen op vakantie gaan.
19: Ja, dat is heel anders tegenovergesteld.
1: Misschien dat we daar wat minder lang over hoeven na te denken.
19: Nou ja, ik wil zeggen, dat zou wel lekker zijn. Hè? Maar goed, hè, al met al stevige plannen. Nou, die ontslagronde, dat lijkt de goede kant op te gaan, aldus ABN AMRO. Want het afgelopen kwartaal nam de bank afscheid van meer dan 250 medewerkers. En daarmee is 45% van die reorganisatie afgerond. Ook de cost-to-income ratio is gedaald.
1: We hebben het niet over banken, hè? Dat is belangrijk.
19: Ja, voor iedere euro die er binnenkomt gaat er 53 cent uit. Een jaar geleden was dat nog 61 cent. Dus de ratio valt keurig binnen die gewilde 60-50%. En dan nog die overname van NIBC die ik al noemde. Die is afgerond, waardoor de bank nog meer wil gaan groeien. Nou, beleggers die slikken dat plan van Bérard wel, want het aandeel steeg dit jaar al meer dan 35%. En dat is natuurlijk een beetje scheef, hè, want Europese bankaandelen in het algemeen doen het goed door volatiliteit op markten en hoge rentes. ABN dus ook. Herstructurering lijkt zijn vruchten af te werpen. Zal Bérard vast goed doen, want vorig jaar was er nog het gerucht dat ABN zelf overnameprooi was. Het Belgische KBC zou er interesse in hebben. Zeker nu het overnameschild in de vorm van een belang door de staat niet meer zo sterk staat. Ja, is zelfgroei misschien nog wel de enige verdediging.
1: Dan, later vandaag, dan nemen we de wijk naar Amerika. Dan wordt namelijk duidelijk wat de Amerikaanse inflatie in juli laat zien. Wat kan dat voor de markt betekenen?
19: Ja, nou ja, het kan al wel eens spannend worden vanmiddag. Hè? Want ik bedoel, die inflatie in de VS is al langer hoog. Dat verhaal hebben we natuurlijk vaker gehoord. Allerlei AI-investeringen, importheffingen, gestegen brandstofprijzen. Nou, in juni koelde het weer wat af. Dus inflatie tot 3,5%. In mei was dat nog 4,2. Maar goed, ook nog steeds hoog. Sindsdien is wel de oorlog in Iran weer wat opgeleid. Hè? Ook de brandstofprijzen trokken weer wat aan. Dus de verwachting komt nu uit dat het ietsje zal dalen tot 3,4%. Dan hebben we het over de CPI-cijfers, een beetje de algemene inflatie. De centrale bank kijkt meer naar de PCE, die wat later zullen verschijnen. Maar ja, je krijgt toch wel een beetje een indicatie van hoe die inflatie zich heeft ontwikkeld. Nou, vrijdag kregen we alvast het banencijfer. Dat is dat andere cijfer waar de Fed naar kijkt, wat belangrijk is voor het rentebesluit. Dat viel wat tegen. Er kwamen een stuk minder banen bij, 23.000 minder. En tegelijkertijd is de kans dus aanwezig dat de inflatie ietsjes afneemt. Dan is er voor de Fed niet direct een reden om die rente te laten bewegen, al is het nogmaals 3,4% best hoog. Maar ja, mocht het slechter uitvallen, dan is dat vervelend, want de markt is wat onzeker. Op FedWatch denkt 55% aan een renteverhoging komende maand. We weten het dus niet echt. Dus mocht het vanmiddag tegenvallen of verrassen, dan zou het op de beurs nog wel eens spannend kunnen worden.
1: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
21: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op je eigen portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over elektrische leaseauto's voor huishoudens met een laag inkomen en hoe die daar dan toch aan zouden kunnen komen. Te gast Rens van Tilburg, hoofdeconoom bij TNO Energie en Materialen Transitie. coalitie, lid van ons economenpanel, schreef hier eerder samen met twee anderen een artikel over voor het economenvakblad ESB. Welkom Rens.
0: Dankjewel, goedemiddag.
1: Het gaat hier over social leasing. Hoe zou dat eruit moeten kunnen zien?
0: Ja, social leasing, dat is een instrument wat ze in Frankrijk al hebben ingevoerd. Dus daar zijn al 2 jaren aan social leasing gedaan. En het komt er in de kern op neer dat de Franse overheid een subsidie geeft aan leasemaatschappijen om eigenlijk een goedkoper lease mogelijk te maken voor mensen met lage inkomens. En in Frankrijk heel specifiek voor mensen die die auto nodig hebben om naar hun werk te gaan. Dus dan moet je meer dan 8000 kilometer per jaar rijden. Je moet ook een verklaring hebben van je werkgever dat je inderdaad die afstand van je werk woont. Nou, en dan kom je daar voor in aanmerking.
1: Dus gepensioneerden, en in Frankrijk ben je dat al snel volgens mij, die ook zien dat hun pensioentje steeds minder waard wordt, die vallen buiten deze regeling.
0: Ja, absoluut. Dus gepensioneerde, arbeidsongeschikte, werklozen, die vallen daar buiten. Het is echt voor mensen met een baan en met een laag inkomen. Dus in Frankrijk is het zo dat eigenlijk de hele onderste helft van het inkomensgebouw hiervoor in aanmerking komt. Wat je ziet in de praktijk is dat het eigenlijk de wat rijkere mensen daar binnen zijn die hier gebruik van maken. En dat ook het budget niet oneindig is. Dus er zijn in die 2 jaren zijn er 2 keer 50.000 Fransen die op deze manier van een rijden met een brandstofauto zijn overgestapt naar een kleinere elektrische auto.
1: En zou jij op basis van wat ze in Frankrijk nu hebben ervaren al wat lessen willen trekken of dingen toch wat anders willen organiseren, de groep anders willen definiëren?
0: Nou ja, kijk, wat wij hebben gedaan met TNO, en dat was eigenlijk echt een beetje een vingeroefening om eens te kijken van, goh, als je dit nou op verschillende manieren in Nederland zou gaan implementeren, wat zou dan de kosten daarvan zijn? Nou, dat begint eigenlijk met te kijken van, goh, wie is de doelgroep? Hoe groot is die doelgroep? Als je hem zo groot pakt als in Frankrijk, dan heb je te maken met in totaal 850.000 mensen. Hè, dus 850.000 Nederlanders die minder dan eigenlijk in die onderste helft van het inkomensgebouw.
1: Dus 130% van het minimumloon? Wat hanteren
0: jullie? Dus als je daar de grens legt, hè, dus dat hebben we ook gedaan.
1: Ik dacht dat jullie uitgangspunt was, maar...
0: Nee, die hebben we allebei gekeken. Okay, dus we hebben gekeken van wat nou als je die Franse in slag neemt. En wat nou, hè, want dan krijg je nou echt een heel groot aantal. En daarmee dus ook hele hoge kosten. Ja, als je al die mensen zeg maar van een leaseauto zou willen voorzien met een vergelijkbare subsidie als de Franse, nou, dan ben je 6 miljard kwijt. En inderdaad hebben we daarom ook gekeken van, en als je het nou beperkt tot...
1: Je zag
0: tot...
1: in één keer een beeld van Ilko Heijnen, je denkt 6 miljard voor deze regeling. We moeten het een beetje in de verkoop houden. Wordt
0: lastig. Aan de andere kant, even om die vergelijking te trekken. We hebben nu nog steeds een restant van de accijnsverlaging van 2022. Hè, ja. Dus dat was de vorige keer dat we eigenlijk een energiecrisis hadden. Hele hoge brandstofprijzen. Dus toen zijn de accijnzen in Nederland eigenlijk dus voor alles en iedereen naar beneden gegaan. Later is dat wel ingeperkt, maar daar is nog steeds een deel van over. Dat kost nu 1,7 miljard per jaar. En deze subsidie, om dat in perspectief te plaatsen, die zit dus eenmalig op een leasecontract wat eigenlijk meerdere jaren duurt. En hoe lang dat precies is, dat is ergens tussen de 3 en de 5 jaar zal dat zijn. Dus je zou ook kunnen zeggen dat met die 6 miljard, waarmee je dus eigenlijk die hele groep kan helpen, als je het over 4 jaar uitsmeert, ja, dan zit je ongeveer aan die 1,7 miljard die we nu gebruiken voor die hele accijnsverlaging.
1: Vind jij niet een bedrag om de hik van te krijgen?
0: Ik denk dat qua bedrag dus eigenlijk nog best te doen is. Ik denk wel dat, en dat zie je ook in Frankrijk, je kunt natuurlijk niet in één klap door het land 800.000 auto's gaan verspreiden.
1: Op de Franse schaal zeg je 2 keer 50.000... Ja, Fransen die op deze manier geholpen
0: precies,
1: zijn.
0: Ja. Ja. Dus als je dat in een beetje gaat vertalen naar Nederland, dan moet je het door drie, door vier delen. Hè, dan zit je op 10.000-15.000 auto's per jaar wat je zou doen. Maar het kan natuurlijk ook best wat meer zijn. Hè. Dus dat zijn denk ik de interessante vragen voor Nederland nu. Ten eerste vinden we die vervoersarmoede echt zo'n groot probleem. Het is misschien wel goed om daar ook zo nog iets over te zeggen over hoe groot het probleem nou eigenlijk is in Nederland. Maar als je zegt van ja, dat is echt een probleem probleem wat we willen aanpakken, dan is dit wel een heel interessant instrument.
1: Jimmy Dijk, die toch bij uitstek uitkomt voor mensen met een wat smallere beurs, die zegt, het kan uit onderzoek wel blijken dat zo'n accijnsverlaging ook terechtkomt bij mensen die prima meer kunnen betalen voor hun brandstof en die een dikke auto hebben, die veel rijden, dus misschien is dat niet doelmatig. Maar hij zegt, de accijnsverlaging helpt ook gewoon de mensen met die smalle beurs. En dat kun je betalen uit de meeropbrengsten van de BTW op brandstof. Dus dan kom je netto eigenlijk best goed uit.
0: Ja.
1: Waarom klopt dat niet? Jullie dienen hetzelfde belang als het ware. Nu als je zegt, het gaat ons ook om het bereiken van die mensen met die smallere portemonnee.
0: Ja, ja, en ik trek net even die vergelijking, omdat het natuurlijk allebei te maken heeft met de automobiliteit en de overheidsbegroting. Trekt er weer een lijking, omdat het natuurlijk allebei te maken heeft met de automobiliteit en de overheidsbegroting.

0: Dat je de prikkel om meer elektrisch te gaan rijden voor mensen met een hoger inkomen, die maak je ook lager. Of de prikkel om überhaupt minder te gaan rijden. En dat is natuurlijk tijdens een energiecrisis, is dat wel ongunstig. Want die prijzen gaan niet zomaar omhoog. Die gaan onder andere omhoog omdat het aanbod aan brandstof afneemt. Ja, en dan wil je ook een gedragsreactie hebben van de bevolking. En als je dat allemaal gaat weghalen met accijnsverlagingen, ja, dan los je het probleem niet op, zullen we maar zeggen.
1: En hoe groot is dat probleem? Want je zei net, dat is misschien wel belangrijk om even in te kaderen.
0: Ja, precies. Ja, hè, want dat hebben ze ook in kaart gebracht. En dan blijkt dat zeg maar de mensen met een laag inkomen in Nederland, die veel rijden, dat zijn 225.000 mensen, die betalen bij een benzineprijs van 2,50 euro, dus dat is ongeveer waar we nu weer naartoe aan het bewegen zijn, betalen die tot 18% van hun inkomen puur aan brandstof voor de auto. En dan heb je ook nog een groep veelrijders, dat zijn er bijna 100.000. En daar gaat het bijna naar de 30% toe. Dus zijn gewoon een derde van hun inkomen zijn zij kwijt aan die automobiliteit. Bij de middeninkomens die heel veel rijden is dat ongeveer 16% ook. Hè. Dus dat zijn echt forse happen uit hun inkomen. En zeker als je dat dus vergelijkt met de hoge inkomens. Want zelfs de veel rijdende hoge inkomens, die zijn maar 4-6% van hun inkomen kwijt aan die autokosten. En dus dat is wel, denk ik, dat zijn wel de cijfers om in perspectief te plaatsen van wie heeft nou eigenlijk in Nederland een probleem met die hoge brandstofkosten.
1: Want als je zegt, in Frankrijk is het toch vooral geënt op de forensen, dan is dat een aanname. Maar kan ik me voorstellen dat er in Frankrijk over het algemeen dan wat langere, wat grotere afstand moet worden afgelegd voordat je van je woning op je werk bent? In Nederland, ja, kan je zeggen misschien dat we toch allemaal wat dichter op elkaar wonen, dat de kans dat je dicht bij je werk woont ook behoorlijk aanwezig is, of je neemt de trein. Zijn dat niet toch ook allemaal belangrijke mitsen en maren bij dit plan?
0: Zeker, zeker. En daar hebben we dus ook naar gekeken.
1: Ach, hè, grens.
0: Ja, een vingeroefening bij TNO houdt toch best wel wat in. Dus we hebben gekeken van wat is, waar woont deze groep nou? En dan zie je inderdaad dat ongeveer 70% woont in een stedelijk gebied in Nederland. Desondanks gebruiken ze die auto wel veel. Dus dat kunnen mensen zijn in de thuiszorg die toch veel moeten rondrijden. Of mensen die in het havengebied werken. Die kunnen allemaal daar best een auto goed voor kunnen gebruiken. Maar ongeveer een derde zijn mensen die in Nederland in een landelijk gebied wonen. Waar natuurlijk ook minder alternatieven zijn. Dus mensen in een stedelijk gebied, daar is aanzienlijk meer openbaar vervoer. Daar is de mogelijkheid van autodelen bijvoorbeeld ook.
1: Je bent niet bang dat het een het ander gaat verdringen. Dus dat mensen nu het openbaar vervoer nemen en zo meteen denken, nou ja, dat was omdat er geen beter alternatief is, nu ga ik toch de weg op.
0: Ja, nee, dus dat is natuurlijk zeker iets waar je een oog voor moet hebben als je dit zou gaan doen. Het moet niet zodanig aantrekkelijk worden dat mensen van het openbaar vervoer over gaan stappen naar die elektrische auto. Dat kun je deels bereiken door te kijken of mensen echt ook een auto inleveren. Dus dat ze ook daadwerkelijk die kilometers gereden hebben. Dat is overigens ook de groep die wij in kaart hebben gebracht. Daar weten we op basis van CBS-cijfers dat ze dus inderdaad zoveel kilometers gereden hebben. Dus de OV-reizigers die vallen op dit moment erbuiten. Maar ja, als je het al te aantrekkelijk maakt, ja, dan kan het best zijn dat iemand zegt van, goh, ik ga even een oude brandstofauto kopen om hiervoor in aanmerking te komen. En dat is denk ik ook een belangrijke die wij wel gevonden hebben. In Frankrijk is het doel, is de subsidie zo hoog gemaakt dat de maandelijkse leaseprijs zo 100, 140 euro is. Als je kijkt wat een brandstofauto in Nederland kost, dat is toch maandelijks ga je eerder richting de 300, 400 euro. Dus we zouden misschien ook wel met wat minder subsidie toe kunnen. En dan wordt die maandelijkse prijs wat hoger. Maar dan komt hij in ieder geval wat dichter in de buurt van die brandstofauto.
1: Die brandstofauto is nu onaantrekkelijk en een probleem omdat het een groot deel van hun inkomen opslokt. Vervang je niet voor een belangrijk deel de gestegen brandstofprijzen dan nu voor elektriciteitsprijzen die ook omhoog kunnen gaan, zeker als je de vraag daarnaar nog wat meer stimuleert doordat veel mensen een elektrische auto nemen?
0: Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wat we gezien hebben bij de huidige energiecrisis, maar ook die van 4 jaar geleden, was dat die elektriciteitsprijzen, die stijgen wel iets. Maar lang niet zo hard als de benzine aan de pomp. En dat heeft er dus ook mee te maken dat een elektrische auto, die is eigenlijk 2-3 keer zo efficiënt. Dus je hebt met dezelfde hoeveelheid energie kan je 2-3 keer zo ver komen. En je gebruikt dus inderdaad elektriciteit. En in Nederland wordt die elektriciteit al voor ongeveer de helft opgewekt door hernieuwbare bronnen. Dus die, ja, die

0: Die zijn.
1: Problemen met het net. Ja, dat was volgens mij ook niet hier, of wel?
0: Netcongestie. Ja. Dat is natuurlijk, een dingetje in bijna heel Nederland. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom je rond de maatvoering zou moeten denken van we gaan niet in één keer 800.000 Nederlanders zo'n elektrische leaseauto geven. Aan de andere kant, er komen nu in Nederland ongeveer 200.000 elektrische auto's per jaar erbij. Dus als je het, even die vertaalslag die we net maakten naar Frankrijk, als je het hebt over 10.000, 15.000 auto's per jaar, dan is dat niet, is dat niet iets wat dat getal enorm verandert.
1: Want als je kijkt naar waar deze mensen wonen, dan zeg je die wonen toch voor een belangrijk deel ook in een stedelijk gebied.
0: Ja.
1: Dat wordt een strijd om de paal. Waar komt die? Hoe gaan die mensen dan hun auto opladen?
0: Ja. Dat is dus zeker ook een heel belangrijk punt. Hè? Want we hebben ook gekeken in wat voor soort van huizen wonen deze mensen. Nou, het zijn niet de rijkste Nederlanders. Nee. En dan zie je ook, die hebben geen eigen oprit. Die hebben vaak geen eigen dak waar ze zonnepanelen op kunnen leggen. Inderdaad, die hele infrastructuur in de stad, dat je daar een beetje betaalbaar kunt laden. Ja, dat is voor dit plan wel een hele belangrijke. En idealiter, kijk, ik geloof 60-70% woont in een woningbouwcorporatie. Corporatiewoning. Dus je zou ook echt in dit plan idealiter met die woningbouwcorporaties optrekken, die natuurlijk ook al bezig zijn om zonnepanelen neer te leggen, om laadpalen te installeren. Dus die zou je eigenlijk een gecoördineerde actie mee willen maken.
1: Moet even meedoen aan de vingeroefening van TNO, maar daar was goed over nagedacht, Rens. Dat was wel duidelijk. De afgelopen kwartier te horen op BNR. Rens van Tilburg, hoofdeconom TNO. Energie en materiale transitie. Energietransitie natuurlijk ook inderdaad. En lid van ons economenpanel. Elke maandag te horen. Dank, fijn dat je er was.
0: Graag gedaan, dankjewel.
2: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: En voor wie niet kan wachten tot maandag, hier is ook een podcast van gemaakt. Zoek de economische stand van Nederland op in je favoriete podcast-app. Ik zie Liesbeth en Niels, dat betekent dat over 2,5 uur. Maar ze zijn er gewoon al, de avondspits begint. En ze weten zelfs al een klein beetje waar dat over zal gaan. Hoop ik dan maar.
3: Nou, voor mij wordt het een spannende avond. Ik kreeg een mail van DHL. De bezorging van uw eclipsebrillen vindt plaats tussen 17:30 en 21:30.
1: Jongen.
3: Dus Thomas, ga ik met die bril vanavond kunnen kijken? Of moet ik wachten tot 2021?
1: Gaan we gewoon live de track and trace code volgen tijdens de avondspits?
3: Dat is wel een goed idee. Maar goed, die vrienden van eclipsebrillen.nl, die hebben wij in de uitzending gehad. Ja, dat was een heel leuk verhaal. Ja. En toen heb ik besteld. Ik was helemaal beïnvloed. Dus ik dacht, ik ga even vier.
1: Als je dit hoort, heb ik begrepen, dan krijg je geld terug. Maar niet de ervaring.
3: Van jou krijg ik dan geld terug?
1: Nee, van hem. Ik heb hem namelijk vandaag ook weer gesproken. Oh. Hij zit zelf op Mallorca. Met een bril op zijn kop natuurlijk.
3: Ja. Nou, heb je zijn nummer?
1: Zeker, Liesbeth.
4: We gaan het wel over die eclips hebben. Want heel veel mensen zijn naar Spanje getrokken. Dus we gaan even naar het eclipstoerisme kijken. Wordt ook wel gewaarschuwd dat daar alweer gevaar aan zit voor bosbranden.
1: Eclipstoerisme, goed.
4: En wat gebeurt er eigenlijk vanavond met die zonsverduistering? Denk ook keer.
1: Wat er dan gebeurt?
4: Wat wordt er nou eigenlijk verduisterd? Hè?
1: Oh ja.
3: Nou, de zon.
4: De zon. Ja, God, de maan. Heel apart.
1: We knippen het woord even in stukjes op.
4: Eerste lettergreep. Ja, en ook wel opvallend. Oproep van ABN aan de medewerkers om toch vooral weer naar kantoor te komen. Ja. Helft van de tijd. Een van de problemen is dat de trainees anders niet getraind kunnen worden.
3: Precies, jonge collega's die komen dan op een leeg kantoor aan. Ja, van wie moet je dan de morals leren? De fijne kneepjes van het vak.
4: Ook een moment waarop je zou kunnen zeggen, we gaan het allemaal anders doen. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Dit wordt een hele speciale, bijzondere aflevering met persoonlijke spanning, grote ontwikkelingen.
4: En veel betrokkenheid van ons ook.
1: Veel betrokkenheid.
3: Ik denk dat ik gewoon een soort open lijn met thuis moet houden. Ja. Ligt er al iets in de bus?
1: Echt leuk. Ja. Liesbeth en Niels, vanaf 4 uur te horen in de avondspits. Morgen dan ben ik er weer, dan is mijn gast Ernst-Jan Stichter, de topman van het IT-bedrijf Sopra Steria in Nederland. En ik vraag hem of hij voorstander is van een volledige ontkoppeling van Amerikaanse IT-systemen. En je kunt er ook voorstander van zijn, maar werkt het ook? Kan het überhaupt? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen op de zaak. Dat betekent na de nieuwsupdate. Tot morgen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag.
7: orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: Het moment dat alles begint.
11: Dat is... Nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan... Dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
12: Provider. It starts here.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Het moment dat alles begint. Provider. It starts here.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
16: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
15: Gelukkig lees jij ze wel.
16: Ja, tot en met de voetnoten.
15: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
16: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
15: Voetnoten. Taaie rapporten.
16: Maar wel helder uitgelegd.
15: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
14: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: BNR. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt stond een pechgeval en die is inmiddels van de weg. Maar heb je nog 10 minuten vertraging? Dan de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en Alfred Wouwse Plantage is de weg dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En dit gaat tot 16:30 vanmiddag duren. Daardoor loopt het ook vast op de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom duurde er 5 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12... Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0... en op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 12,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. De Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De unieke pasjeshouder van het Haagse bedrijf Secret bleek een wereldwijde hit. Maar nu concurreert het bedrijf met copycats van hun eigen uitvinding. Hoe ze toch doorgroeien en blijven innoveren hoor je zometeen in Op de Zaak. Blijf luisteren.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
21: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
26: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: Blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Op de Zaak.
29: Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
19: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, betaal jij nog wel eens contant?
3: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
19: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Het is zo'n uitschuifportemonneetje.
3: Ja, met al die pasjes erin.
19: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
3: Secret.
19: Secret heette ze.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar volgens mij heb ik een copycat ervan.
19: Oh, echt?
3: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
19: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar is gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
3: Wauw.
19: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
3: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
19: Dat is knap, hè?
3: Daar moet een verhaal achter zitten.
19: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
3: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vooruit. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
19: Ik ben benieuwd.
30: Op de Zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
19: Het is wel een beetje koud buiten.
3: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
19: Nou, de winter is begonnen. Maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
3: Ja, ga je weer aan, Stijn.
19: Ja, lekker, daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is het dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar binnen gaan.
3: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
19: Dus laten we maar even gewoon lopen.
3: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
19: Oh, het is een soort
3: café.
19: Dat
3: vind ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je eerst bij de bar uitkomt.
19: Het ruikt ook helemaal naar koffie hier.
3: Ik ben een klein beetje verkouden.
19: Fantastisch.
3: Dutch Wallet Maker sinds 1995.
19: Volgens mij moeten we één deur doorlopen nog. En daar zie ik het echte kantoor.
3: We hebben afgesproken met René van Geer en Marianne van Sassen van IJssel. Ze zijn de ontwerpers en de oprichters van Secret. En staan hier tussen, nou ja, we kunnen zeggen halve ijsstoelen. Een designachtige locatie.
19: Heel veel planten.
3: Heel veel planten. Hoi, goedemorgen.
19: Hoi, Stijn.
3: Hallo.
19: Hoi, aangenaam. Hoi, Stijn. Aangenaam.
3: Hoi. Ontzettend leuk dat we vandaag bij jullie mogen kijken. Jullie noemen dit een familiehuis.
31: Ja, of een hardcore. Familie vinden we eigenlijk ook soms wel moeilijk, want soms werk je tijd bij de familie en soms niet. Dus een community is misschien iets beter gezegd. En dan zeggen we geen headquarter, maar een hardquarter. Want ja, werken vanuit je hart is natuurlijk eigenlijk het leukste en het belangrijkste om te doen.
19: Ja, en dan werken hier een heleboel mensen eigenlijk aan één product. Namelijk die kaarthouder, die secret kaarthouder die al jaren ontwikkeld wordt. Wat is nou het geheim achter die populariteit van die kaarthouder?
0: Het geheim. Het is een grote vernieuwing in de markt waar eigenlijk, nou, misschien wel 100 jaar niks gebeurd was. De ouderwetse billfold is gewoon een traditioneel ding wat al een eeuwigheid bestaat. De inhoud veranderde wel, kaartjes in plaats van papiertjes en muntjes. En wij waren de eerste die daar echt een hele leuke nieuwe oplossing voor hadden.
1: Ik vind het mooi aan jullie bedrijf is dat jullie ook samen als partners zijn gestart. Is dat juist de kracht of worden jullie soms ook wel eens gillend gek van elkaar?
31: Nee, dat is echt de kracht. Het is juist echt lastig dat wij het werk wat wij samen doen proberen te delegeren. En dan zeggen we vaak, ja, bij ons is 1-1-3. En daar heb je soms wel misschien 6 mensen voor nodig om diezelfde chemie ook echt te hebben. Wij zijn al heel lang samen eigenlijk. Ik was 14, René 17. En wij begrijpen elkaar eigenlijk altijd heel makkelijk. Dus we hebben aan de halfwoord genoeg. En ja, ons werk is ook ons leven, onze hobby. Onze kinderen werken ook in het bedrijf. Vrienden van de kinderen, familie. Ja, het is gewoon leuk.
2: Toch een familiehuis dan?
0: Ja, ja zeker. Nou ja, het werkt zo'n groot deel van je leven. Het is belangrijk dat je je gewoon thuis voelt. En dat je niet zo'n een harde scheiding hebt tussen werken overdag en ontspannen 's avonds thuis. He, de kwaliteiten van thuis is overdag ook wel heel fijn.
19: Maar het begon allemaal bij René en Marianne, die in de jaren 90 als koppel een eigen ontwerpbureau begonnen met de naam Spirit.
0: Wij maakten allemaal productontwerpen voor heel veel soorten klanten. In het begin was het echt veel telecom. In de tijd dat telefoons nog snoertjes hadden. Daarnaast hebben we ook heel veel andere markten, hoor, medische instrumenten. Cooker is een grote klant geworden, Maxi Cozy, kinderveiligheid.
19: Het eerste idee van de pasjeshouder ontstond toen al in de jaren 90.
0: Wij werkten toen heel veel voor allerlei banken. Die hadden de plannen toen voor een chip en een chipgrip. Daar mochten wij allemaal producten omheen maken. Dus toen in 1995 is dat idee geboren om een pasjeshouder te maken. Eigenlijk de portemonnee van de toekomst.
19: Maar die portemonnee van de toekomst kwam misschien iets te vroeg.
0: Een matig succes. Het was een ding wat op de balie van de Shell-stations werd verkocht, naast de BIC-aanstekers.
19: In 2008 brak de kredietcrisis uit, waardoor het ontwerpbureau veel klanten verloor. Het roer moest om en René en Marianne besloten om te stoppen met Spirit.
0: We hadden natuurlijk 20 jaar lang ervaring als ontwerpbureau. We hebben gemerkt hoe moeilijk het is om daar een businessmodel van te maken. Dus we hadden ook niet het idee van, we gaan het ontwerpbureau op een andere manier voortzetten. Dus dat gaan we het een keer voor onszelf doen. Gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En we dachten van, ja, wat kunnen we nou in een hele korte tijd maken? Toen kwam die oude pasjeshouder weer naar voren.
19: Het idee van de pasjeshouder werd verder uitgewerkt. Met een duidelijk nieuw doel.
31: We hadden veel verlies gemaakt doordat we in de crisis kwamen in 2008. We hadden helemaal geen geld voor marketing. We hadden ook echt geen geld zelfs voor benzine om naar klanten toe te gaan. Dus we wisten echt van, de marketing moet in het product zitten. Wow. En we hadden het boekje gelezen van Seth Godin, de Purple Cow. En die zei, be remarkable. Dus we hadden ook de opdracht aan onszelf gegeven. Want je kreeg geen opdracht meer van een klant, maar van jezelf. Maak het meest remarkable cardhouder die iedereen zo leuk vindt om te gebruiken. En aan iedereen door gaat vertellen. En dat is ook gebeurd.
19: Dit keer sloeg de pasjeshouder als product wel aan door een paar cruciale aanpassingen.
31: We hebben heel bewust bij het nieuwe ontwerp gewerkt aan dat je op een veel leukere manier het product bedient. En ik zag dus dat dat echt aansloeg. Dus dat mensen ermee gingen spelen en een glimlach op hun gezicht kregen als ze zagen hoe die pasjes eruit kwam.
0: Hadden we ook echt inspiratie, David Copperfield, zo'n magician. Komen we weer allemaal dingen uit zijn hand schuiven of zo. Je snapt niet hoe. Product maken waarbij iedereen zo'n magician kan voelen. En dat is achteraf een waardevolle zet geweest.
19: De afgelopen jaren bouwden de twee hun nieuwe bedrijf Secret op rond dat ene unieke product. Een groot verschil met het ontwerpbureau van voor de crisis.
31: Wij zijn vrij om volgens onze eigen waarden te werken. En dat is een heel groot verschil met het werken voor klanten. Want dan werk je uiteindelijk natuurlijk in dienst van de opdrachtgever. En dat ben je nu zelf.
19: Maar is dat ene product, die pasjeshouder, wel voldoende om ook de komende jaren als bedrijf te blijven groeien? En welke lessen leerden Marianne en René uit het kantelpunt in hun ondernemerschap?
0: In zijn algemeenheid heb ik van het ontwerpen voor complexe projecten heel erg geleerd om breed te kijken. En met name dan projecten zoals Maxi Cozy. Het zijn geen simpele producten. Je moet met alles rekening houden. Hoe de mensen de stofjes vinden, tot de werkelijke botsproeven, tot de fouten die mensen kunnen maken bij het installeren in de auto. Het is een enorm complexe puzzel. Die echt een aantal jaren duurt om te leggen. En waarbij je echt heel erg breed moet kijken. En dan juist dat brede kijken is iets wat wij ook nu met een simpel product zien van hoe waardevol het is. Dat je niet alleen maar kijkt van het ziet er leuk uit of het is lekker goedkoop of het is...
1: Want hoe doe je dat als voornamelijk jouw kracht ligt bij het ontwerpen, zeg maar? Marianne is wat meer bezig met hoe ziet het eruit? Wat willen de mensen die kant van het verhaal? Maar bij zo'n bedrijf komt natuurlijk nog veel meer kijken met verschillende afdelingen, soorten mensen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin?
31: Ja, ik merk wel met het groeien van het bedrijf dat je hetgene wat je niet leuk vindt, waar je niet zo goed in bent, dat delegeer je als eerste. Dan weet je ook van ja, ik moet hier echt een specialist voor hebben, want ik weet het nu gewoon niet. Denk even aan de goede pensioenafspraken maken, in mijn geval bijvoorbeeld, of de IT-specialist. Dat heb ik als eerste afgestoten. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, vooral in de crisis hebben we wel vrij lang met echt minder dan geen geld doorgedraaid. En dat je zoveel meer kan dan je denkt. Misschien een gek voorbeeld daarvoor, maar werk ik niet met de disc kleuranalyse. Omdat ik eigenlijk blij was dat ik eigenlijk nooit wist wat voor kleur ik was. Omdat ik alle kleuren moest inzetten. En dat kan iedereen elk moment. Dus wat ik heb geleerd, denk ik, van eigenlijk na het ontwerpbureau, is dat we veel breder moesten werken en veel meer moesten kunnen, is dat je ook gewoon veel meer kan. En dat mensen ook veel meer kunnen dan ze denken. Dus dat is natuurlijk gewoon iets waardoor je ook weer een heel nieuw stuk van jezelf aanboort. En als je je verdiept in iets en focus en of specialisme erbij haalt, dan kom je zelf ook heel veel verder. Dus je hebt gewoon best wel veel meer in je mars dan je vaak doorhebt. Dat heb ik echt van deze jaren geleerd.
19: Uiteindelijk draait het bij Secret allemaal om dat ene product, die pasjeshouder. Maar bij één simpel model is het niet gebleven.
31: Ja, de basis is dan gewoon, we noemen het de kaarthouder, de card protector. Een aluminium platte huls met een knopje aan de onderkant waar de pasjes uitschuiven. Nadat we die een paar maanden op de markt hadden gebracht, kregen we natuurlijk wel de vraag van mensen die zeiden van ja, ik wil meer pasjes meenemen. 6 is te weinig. Ik wil ook wat contant geld meenemen of een bonnetje en een muntje. En toen hebben we een hoesje eromheen ontwikkeld. En dat noemen we dan de mini-wallet. Dus dat is een hoesje met een lipje en een drukkertje. En toen zeiden nog best wel mensen van het is nog steeds te weinig. Daar kunnen zeker 10 pasjes in. In het leer kan je, als het wat soepele leer hebt, nog wel 6 pasjes in. Dus daar kunnen de 12 pasjes in. Maar er waren ook mensen die zeiden ik wil nog dikker. Dus we hebben een dubbele, 2 kaarthouders op elkaar geplakt en daar een hoesje omheen. En dat heet dan de Twin Wallet.
19: Telkens weer dat assortiment verder en breder uitbreiden, ja, op basis van vraag.
31: Precies, op basis van vraag. We staan zelf nog steeds op heel veel beurzen. We werken dan direct met inkopers, retailers. En dan hoor je die vraag. En dan snap je als ontwerp ook weer, oh, hier is behoefte aan. Laten we eens kijken of dit is wat mensen willen.
1: Maar kun je dan nog veel verder differentiëren dan de voorbeelden die je nu noemt?
31: Ja, we hebben nieuwe producten ontwikkeld. Want als je natuurlijk echt ervan uitgaat dat al die portemonnees die er vroeger waren nu voor een heel groot deel vervangen zijn door een kaarthouder zoals wij hem ontwikkeld hebben en die ook heel veel door andere lookalikes of kopieerders is nagedaan, zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden. Dus we komen volgend jaar weer met 2 nieuwe uitvoeringen op de markt die eigenlijk weer aan die vraag voldoen, dat we nu mensen horen die zeggen ik wil helemaal niet meer zo'n hoesje eromheen, dat vind ik veel te dik. Ik wil een kaarthouder met iets extra's en dat moet flexibel zijn. Oké, zijn we daarmee aan de slag gegaan. Is dat weer een nieuwe opdracht voor ons ontwerpteam geworden.
19: In 2009 waren jullie de allereerste die met dit product op de markt kwamen. Eigenlijk een soort van een nieuwe productcategorie hebben jullie bedacht. Wat merkten jullie daarvan dat jullie de eerste waren?
0: Het feit dat wij de eerste waren met een nieuwe soort portemonnee, dat gaf ons wel een bepaalde voorsprong. Maar tegelijkertijd is het ook een handicap. Als je weet iets nieuws komt, heel veel winkels die zeggen ook van ja, niemand vraagt hiernaar, dus ik neem het nog niet.
1: Hoe overtuig je ze dan wel, zodat ze je product neer gaan leggen en er uiteindelijk achter komen dat mensen dat toch wel willen?
0: Ja, wij hebben in de begintijd, toen we ook helemaal geen geld hadden om op pad te gaan, gewoon eigenlijk naar heel veel winkels een portemonnee gestuurd. Een ding gestuurd met een briefje erbij van dit is ons nieuwe product, wij geloven erin, deze is voor jou. Ga maar kijken wat je ervan vindt. En als je het wil bestellen, dit zijn de gegevens.
1: Ja.
0: Nou, ongeveer de helft van de winkels die we wat gestuurd hadden, die bestelden ook daadwerkelijk. En zo is het uiteindelijk
1: 50%.
0: Wel op de markt gekomen.
31: Ik ging wel nabellen.
1: Je ging nabellen?
31: Ja, persoonlijk bellen. En zelf geloven in je eigen product is echt heel belangrijk. Ja. En het was crisis, dus heel veel winkels hadden ook best wel tijd en ruimte en niks nieuws. Dus eigenlijk is in een crisistijd het allerbeste om met een heel nieuw idee te komen.
1: Als de markt op zijn gat ligt, dan moet je erbij zijn.
31: Ja.
0: Dat is een hele goede tijd.
31: Ja.
0: De hele wereld staat open voor nieuwe dingen.
1: Ja.
31: En heel vaak zie je juist dat grote bedrijven die stoppen met innoveren. En wij hebben geleerd, dit is de tijd om juist nieuwe dingen te gaan doen.
19: Secret groeit als bedrijf al meer dan 15 jaar op het succes van één product. Is dat wel genoeg om een gezond en toekomstgericht bedrijf mee op te bouwen?
31: Iets anders is al lang vraag naar. En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
1: Zijn jullie daarmee bezig?
31: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook bij met sociale werkplaats. Werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
1: Dat snap ik.
31: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie. En dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
19: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
31: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond. En een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
1: Waarom?
31: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
19: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
31: Nee, dat is
1: dan wijk je inderdaad
31: land.
1: Wel uit.
31: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
19: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
0: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
19: Oh, hier om de hoek zo'n beetje.
0: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook een vraag is van hey, dit ziet er gek uit, of dit klinkt raar, of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
19: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden, en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, ja. Misschien nog wel meer. Ja. Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
0: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Dat hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
19: Dat hebben jullie zelf opgezet?
0: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
1: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
0: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment die ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
1: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
0: Ja, maar dan. Dan zijn de normen en waarden meer voor de buitenwereld. Voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel. De effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden. En,
19: nou, dan loop je een heleboel klanten mis, denk ik.
0: Het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten we. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden, want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
1: een
0: daar
1: concurrent?
0: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens dat is heel vaak al besproken hier. Van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
1: Ja.
0: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
1: Natuurlijk.
0: Kwaliteit
1: en dus
0: en alles
1: inderdaad
0: en zo.
1: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
0: Ja.
1: Eindeloos.
0: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè. Dat is,
19: Wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
0: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is en de concurrenten veel groter worden dan wij ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
1: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat?
0: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
1: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
0: Ja, nee, klopt.
1: Dus wanneer ga je overstag?
31: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen. Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
1: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
5: Ja, maar of hij zegt, maar oma, waarom maakte je een product wat je moest verkopen, waar mensen geld aan wilden uitgeven? Waarom deed je niet iets anders om de wereld te veranderen?
1: Ja, er zijn heel veel ja maar
31: natuurlijk. Dat kan ook, zeker.
5: Ja. Want je maakt uiteindelijk een consumentenproduct wat mensen willen hebben.
31: Ja.
5: Wat gemaakt wordt, wat materiaal kost, wat energie verbruikt, zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat in jullie hoofd wel, want duurzaamheid speelt een belangrijke rol, wat in jullie hoofd wel speelt dan?
31: We maken in Nederland heel bewust onze producten. We kunnen natuurlijk ook heel makkelijk in India, China en Turkije gaan maken. Maar hetzelfde probleem is, waar verkoop je je product? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Andere kant van de medaille. Ga je dat naar iedereen verkopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken? Dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
5: Als ontwerper,
31: als ontwerper, ja. Dus de keuze die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
1: Ja.
31: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen, hoe produceren we het, wat blijft er over als het product klaar is. Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken, waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
1: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarde passen?
0: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
5: Die komen uit China natuurlijk.
0: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En dat zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo. Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
5: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
1: Goeie vraag, Stijn.
0: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
5: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
26: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
7: op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag
7: Aretha Franklin dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
9: Wij zijn Bikeshift.
4: En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaard pakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
11: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
14: En we hebben elke week een ander werkmerk.
13: Deze week het werkmerk van de rechtspraak.
14: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
17: BNR Verkeer.
18: Vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaar en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht en ook een ongeluk. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En tot slot de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Daar is de weg dicht tussen knooppunt Zoomland en afrit Wouwse Plantage. Je kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 14,5 en op de A6 Emmeloord richting Jouren bij 289,3.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. In een Russische stad aan de Zwarte Zee is een woonwijk met een school aangevallen door drones. Een kind van 8 kwam daarbij om, 8 mensen raakten gewond. In een plaats verderop viel ook een dode. Rusland viel een winkelcentrum aan in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Zo'n 1200 huishoudens hebben daardoor geen stroom. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws.
32: AI zelf, dat is nog niet heel winstgevend. Maar het verhuren van datacenters, die nodig zijn voor de rekenkracht, ja, dat is wel lucratief. Ze schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. En Digital Realty is een van de grote spelers in die branche. Wat dat beleggers oplevert, hoor je zo meteen over een paar minuten hier in Doorgelicht.
33: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
34: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
33: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
5: Data center operators are, of course, a crucial component in building out AI infrastructure. And Digital Realty is one of the biggest names in that space.
19: Kijk, deze industrie groeit. De hoeveelheid data en datastromen die blijven enorm toenemen.
21: You can't build it fast enough for the customers. Demand is well outpacing supply.
32: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van E-Vermogensbeheer.
22: Hallo Nina.
32: Ja, wij gaan een bedrijf doorlichten, dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel. Ja. Mitchell, die mailde en die zei ook: Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf, maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters. Ja. Hè?
22: Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval, het bedrijf heeft een marktwaarde van 65 miljard.
32: Ja.
22: Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shovels. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoefte van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoeften, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging, dus echt het vastgoed waar je het kwijt kunt.
32: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
22: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, hè, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen. Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in.
32: Ja.
22: Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler.
32: Ja.
22: Dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
32: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen deze week?
22: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
32: Oh ja?
22: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen waarbij apparaat één van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
32: Ja.
22: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
32: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
22: Ja, dan wordt het zoeken.
32: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty.
4: Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw als de internetbubbel barst.
6: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
4: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiede weer gaan naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwprijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Jim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden ze willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was toen het verkoopverhaal?
22: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
4: Nou, de bol.com, ja.
22: Amazon, et cetera. Ja. En ja, dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
4: Nee.
22: Maar goed, dat kwam later pas. Je had toen het internet en telecom providers die dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergt grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
4: Mm-hmm.
22: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
4: Ja, nou, daar is die.
22: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
4: Ja.
22: Nou, dat was allemaal toen.
4: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
22: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
4: Mm-hmm.
22: 2004, toen in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GI Partners die hield zelf ook groot belang, meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
4: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen we straks nog even op terug, want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit, de buit is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty, dat gaat door met groeien, met uitbreiden, als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016... is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wat mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
22: Ik weet het.
4: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
22: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven.
4: Mm-hmm.
22: Nou, dan heb je meteen al een strategische fit. En Interaction zat met name in Amsterdam, omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd.
4: Ja.
22: Of kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
4: Zo. Nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij, met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen, want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
7: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
4: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee te praten. Nou, the rest is history. De AI-hype die barstte compleet los en wereldwijd staan beleggers dan ook in de rij. Er worden biljoenen in de bouw van AI-datacenters gestoken. En daarvan profiteert Digital Realty uiteraard fijn mee. In 2023 verhuurt het bedrijf 300 datacenters in 25 landen. Nou, er komen er dus steeds meer bij, want zo'n beetje elk bedrijf dat iets met AI wil doen zoekt naar rekenkracht, dus zoekt naar datacenters. Maar goed, dat brengt ook wel een probleempje met zich mee, want enorme reserves aanleggen om in al die datacenters te investeren, dat is bij Digital Realty geen optie. En dat, Jim, komt door de rechtsvorm wat dat bedrijf heeft. Leg uit.
22: Ja, veel voorkomend. Fiscale vorm die mogelijk is, dat is een zogenaamde Real Estate Investment Trust, een REIT. En Digital Realty, de naam verraadt het ook al een beetje, is dus ook zo'n Real Estate Investment Trust, een REIT. Een Amerikaanse rechtsvorm, en die richt zich op onroerend goed. En een heel belangrijk onderdeel is dat er belastingvoordelen zijn. Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend. Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van een vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders.
4: Mm-hmm.
22: En dat levert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
4: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
22: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels een 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
4: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
21: You can't build it fast enough for the customers.
4: Het kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens. Power bij de datacenters.
22: Eerst was de CFO, nu CEO.
4: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty, de sterke punten.
22: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook. Want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is over Microsoft. Nou, ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of Ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven, laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
4: Ja.
22: En dat ging om 3 centra in Virginia. En daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard.
4: Mm.
22: Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uit Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico.

0: vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
1: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet, ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
0: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al, ja, de afnamerechten hebben,
1: ja,
0: Heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
1: Natuurlijk, maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
0: Ja.
1: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom.
0: Dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is een, je zou kunnen zeggen, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
1: Ja. En niet alleen in Nederland, denk ik.
0: Dit wereldwijd, is overal een probleem.
1: Dus dit is een, misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
0: Ja, nou, dat klopt zeker. Want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
1: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
0: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, de Digital Realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in.
1: Mm.
0: Dus er zijn niet alleen maar analisten zijn positief. Die zeggen, nou, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen vanwege de zwaktes.
1: Oké, kom maar met die zwaktes.
0: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen. Die
1: REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
0: Ja.
1: Kan je dat niet aanpassen?
0: Dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus zijn je beleggers weer teleurgesteld.
1: Heb je dat gedoe weer?
0: Dat schiet ook niet op.
1: Nee, precies.
0: Nou, het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, de afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Nou ja, daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs.
1: Mm-hmm.
0: Nou, een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije kaststroom, die is er eigenlijk niet. Want er moet zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe datacenters.
1: Elke cent gaat eruit.
0: Exact, dus er is eigenlijk geen geld omdat alles geïnvesteerd
1: wordt. Maken ze wel winst?
0: Ze maken wel winst, maar ja, dat is dus eigenlijk vooral op
1: 90%
0: papier.
1: 90% de aandeelhouders en 10% weer herinvesteren.
0: Ja, plus nog al het geld wat extra nodig is.
1: Ja.
0: Dus het is een heel bijzonder model, want het geld is er eigenlijk niet.
1: Oké, dat is toch wel bij elkaar een flink rijtje zwaktes.
0: Ja.
1: Dan toch even aan jou gewoon maar de vraag van, zie jij dit wel als een gezond businessmodel? Want inderdaad, het risico dat een AI-bubbel barst en dat daar dan flinke gevolgen voor zo'n bedrijf zitten, dat is natuurlijk echt wel aanwezig. Ze leunen echt wat dat betreft. Ze wedden op één paard.
0: Nou, ik vind het businessmodel op zich wel gezond. En er zijn natuurlijk wel meer, ik noem het toch maar even oneerbiedig, vastgoedbedrijven die met partijen samen ontwikkelen en dan of verkopen of gaan verhuren. En dat wordt ook altijd met vreemd vermogen gedaan. Daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
1: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
0: Ja.
1: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
0: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters, die zijn 68 miljard waard.
1: Ja.
0: Dan zou je kunnen zeggen, van, dat is een beetje vergelijkbaar met
1: de market cap. Ja.
0: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
1: Ja. Okay.
0: Dus die moet eigenlijk weer is het een min van 18 miljard.
1: Ja, oké. Okay. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
0: Nou, bedrijfsmodel wel. En het vaart ook heel mooi, speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is en waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval, hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. Maar 80 keer de winst, Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit. Mm.

0: Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
1: Oké. Nou, we hebben het stiekem al een beetje van kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
0: Nou, wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug... toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij... nou, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Nou, daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was het 650 miljoen... 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht. Mm-hmm. Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden, is dat het afgelopen jaar die netto-winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture. Door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst 1% of 10% en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
1: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
0: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak... maar wil blijven profiteren van de groei van AI... en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen... maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven... of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien... dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is... maar die inspeelt op AI, dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken... van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat... zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box in jouw weiland staat.
1: Ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag is naar huur van rekenkracht.
0: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel... voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van nou ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
1: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Daar hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste trouwe luisteraars die denken, zou het, kan het, wat dan? De tabaksindustrie. Ja, we gaan Philip Morris doorlichten. Nou, jij bent geen roker, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Ook niet geweest?
0: Nooit gerookt.
1: Nee, ik ook niet. Nou, we gaan eens kijken of daar nog iets in het vat zit voor beleggers.
0: Ja, de aandelenkoers, die doet het wel goed.
1: Nou, interessant. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En mijn naam is Nina van den Dungen.
0: En mijn naam is Jim Terpoor.
1: Doei, doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl. 1, 2, 3, 4.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
13: of in de BNR-app.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
15: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
16: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. Daardoor is maar één rijstrook open en heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot blijft de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda nog steeds dicht. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Pauzeplantage. Dat gaat tot 6:30 vanavond duren. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4... Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. En op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. In een Russische stad aan de Zwarte Zee is een woonwijk met een school aangevallen door drones. Een kind van 8 kwam daarbij om, 8 mensen raakten gewond. In een plaats verderop viel ook een dode. Rusland viel een winkelcentrum aan in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Zo'n 1200 huishoudens hebben daardoor geen stroom. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
22: Miljoenen liters drinkwater gaan wereldwijd verloren door lekkages. Dat is een gigantisch probleem. De Friese start-up Hulo zegt de sleutel in handen te hebben om dit op te lossen. Hoe transformeerden zij dit idee in een goudgerand businessmodel? En trekken zij ook nog even de diepste zakken van investeerders aan? Blijf luisteren. Dit foundersverhaal hoor je zometeen op BNR.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
22: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, Sean van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
0: Dankjewel.
22: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
0: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater, dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
1: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
0: Een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is waar we wat aan willen doen.
22: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
0: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater voor een geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? Dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond. Waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond, stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
1: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
0: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat erin komt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. En jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat daarvan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, dit normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in. En nu is het zo groot, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. Ja, wat wij dan doen,
1: good luck.
0: Zeggen.
22: Ja. Even nog een vraagje. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
0: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
1: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
0: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
22: Niet dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg op komt rijden.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
22: Deltares, dat is het kennisinstituut.
0: Wetsus.
22: Ja. Sorry, excuus. Ja.
0: Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, er zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven. Zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan. Dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat
22: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
0: Ja, je moet je voorstellen, in dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen, is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
22: Ja, dat
0: heb je het over een ton.
22: Ja,
1: maar toen je daarmee begon, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven en die
0: Wat denk je? Nee. Het was
22: niet gehinderd door enige kennis.
0: Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan met 1 drinkwaterbedrijf eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, lokalisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van oké, dit heeft zoveel potentie, hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
1: Want als je kijkt naar jullie business of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
0: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ik denk, hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
1: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
0: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, hey, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof beeld je even in. Je hebt een hele grote stad. En dat is één groot dol. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten...
1: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
0: Nee, die zeggen van, hey, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor 2 decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, hey, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
1: ook weer te gaan testen en te bekijken.
0: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de debietsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
2: dan heb je
0: echt een controle.
2: Ja. Het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
0: Ja, zeg dat wel.
2: Ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
0: Het begint bij, je hebt op een gegeven moment zo'n gevoel van, wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat ook snel omarmd wordt als
2: en
0: de
2: start-up? En wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
0: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we al tot een besef van, ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle start-ups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces.
2: En kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen.
0: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom. Zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
2: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
0: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
1: doe even normaal.
2: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
0: Nou ja, er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
2: Daar zagen jullie al potentie.
0: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit het marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
2: Nou, heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat zoiets?
1: Kijk, wat is een gouden gids?
0: Ja, nou ja, dat weet ik. Dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese Exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het ene is het ander gekomen.
2: Friezen vinden elkaar over de hele wereld.
0: Nou, mooi gezegd.
22: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
0: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En veel gesprekken met investeerders waarbij ik mezelf altijd afvroeg. Het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd drie vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2. Naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3. Hebben ze iets met impact? Dus is het breder dan alleen het financiële?
1: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar. Nou, ik geloof het puur alleen financieel zou zijn, is misschien nog wat te vroeg.
0: Nou ja, en ik wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
1: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen. Ja. En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
22: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
0: Nee.
22: Nog niet? Hoeveel klanten?
0: 6.
22: 6. Actief in hoeveel landen?
0: 5.
22: 5, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
0: Ja.
22: VP Capital, moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
0: Allereerst denk ik die drie vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook, zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zo meteen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
22: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
0: Dat zit goed.
22: Ja.
1: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht, of in softwareontwikkeling, of is de combinatie?
0: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
22: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
0: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie, dus
1: je hebt een SaaS-model. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je 1 keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
0: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel Ik denk dat we dat heel slim doen. Is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf, dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue. Dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
22: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
0: Tegenwoordig klant, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
22: veel handiger.
0: Dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt, en je loopt daar in de straten aan het strand, dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar, los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, hè, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen, ja, dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
22: En kun je ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die ze hiermee besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
0: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. In dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om, ja, lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
22: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
0: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
22: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
1: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
22: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Aanstaande zondag
4: eren we de Queen of Soul,
3: Aretha Franklin,
4: op Business Beats.
3: Op haar sterfdag
4: komen al haar hits voorbij.
3: Aanstaande zondag.
6: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
7: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
24: Crayon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
25: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
26: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
27: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
26: En naar wat er o zo fout is gegaan.
28: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
26: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
29: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
30: Straks om 4 uur in de avondspits.
31: Zeldzame zonsverduistering vanavond. Wat zijn de effecten van het eclipstoerisme? ABN wil dat het personeel weer meer op kantoor komt werken. Wat vinden andere werkgevers daarvan? De NAVO vergaat het over de recente schendingen van het luchtruim. Komen er maatregelen? Deze onderwerpen en het laatste nieuws vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app
32: BNR Verkeer.
33: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen afrit Soest en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is open en daardoor is je vertraging een uur. Je kan omrijden over de A27 en de A28. Ook een ongeluk op de A2, de Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurt bij de afrit Maastricht Airport. Hier staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Doe je er 20 minuten langer over. Een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Bijlveld staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. De linker rijstrook is hier dicht. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
35: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. 2 mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn 2 meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten daar als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey, maar er zijn zorgen over het toernooi. Het kunstgrasveld mag namelijk niet nat worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. En normaal gesproken wordt het veld in het Wagenerstadion wel nat gemaakt. Het maakt het spel sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elektronische onderdelen zijn vaak keihard, maar hoe kun je die juist zacht maken? En wat heb je nodig om ontwikkelaars van medicijnen samen te brengen, zodat ze wat kunnen bereiken? Daarover hoor je in onze speciale zomergesprekken die we voeren in de Grote Tech Show. Zometeen na de break.
2: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
5: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX-IZ.
2: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
0: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
13: En Ben van der Burg.
0: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
14: Hartelijk dank.
0: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ik laat het zien voor de mensen die het kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. Prima. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
14: Flexibele elektronica eigenlijk.
0: Vertel.
14: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
0: Ja.
14: Die is overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar. Mm-hmm. En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
0: Ja.
14: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilux complex sign. En daarop bestuken we chips en LED's en dit soort componenten.
0: Ja.
14: Om volledige functionaliteit te creëren.
0: Ja, nu vraag ik me bijna af, waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
14: Exact hetzelfde.
0: En zijn jullie pas begonnen als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
14: Dat is heel belangrijk. Ja, zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
0: Ja.
14: Als je een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
0: Ja.
14: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
14: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
0: Ja.
14: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
0: Ja.
14: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken.
0: Mm-hmm.
14: Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, robuust.
14: Precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
15: Oké, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
14: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatje nodig. Maar bijvoorbeeld als het.
15: Jij bent robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
14: Dat wel, maar er is ook structureel stijfheid nodig.
15: Stijfheid.
14: Ja, precies, ja. daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb je hoge stroom heb nodig. Dus high power electronics. Ja. Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op in gebruiken. Nee. Maar er zijn zoveel andere toepassingen. Vertel. Zoals wearable, draagbare devices.
0: Zeker.
14: Die direct op je lichaam kan geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
0: Ja.
14: Maar ook in kleren te zeg maar, integreren.
0: Ja.
14: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten in een defensie in een oorlogomgeving.
0: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
14: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je ook heel veel hoogwaardige producten.
0: Ja.
14: Wie weet welke pakket, hoe wordt het behandeld.
0: Ja.
14: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken. Hij kan alles vertellen. Hoe warm het pakket was, waar het pakket is.
0: Ja.
14: En alle informatie.
0: Ja.
14: Die heet Logistics Track and Trace.
0: Ja.
14: Ja.
0: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
14: Precies, dat is. Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
0: Ja.
14: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
0: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
14: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machines ontwikkeld. Want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
0: Mm-hmm.
14: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
0: Ja.
14: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
0: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
14: Ja, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
0: Ja.
14: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
0: Ja.
14: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt. We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
0: Ja. Ja.
15: En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit dus halen uit die machine?
14: Ja, de grootste klanten, de grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
0: Mm-hmm.
14: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
0: Mm-hmm.
14: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
0: Oh, die,
14: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
0: Ja.
14: Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
0: Ja.
14: Continue meter. Dat is ook een IoT device.
0: Ja.
14: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
0: Ja, zeker.
14: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
0: Ja.
14: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
15: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je echt geen 20 jaar.
14: Enorm.
15: Dan wat is het ingewikkelder eraan?
14: Kijk, 20 jaar TNO heeft aangewerkt, maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter Traxon technologie. Wat is complex hier inderdaad? Printen is mogelijk, maar we moeten uiteindelijk alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen, want de materialen zijn anders.
0: Ja.
14: Je moet nieuwe design rules ontwikkelen, maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding, maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust
0: blijven
14: maken?
0: Ja, hij moet langdurig.
14: Daar is de, zeg maar.
0: Ja.
14: Dat was altijd een gap tussen R&D en markt.
0: Ja.
14: En TNO en Traxon hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
0: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
14: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljard. In English is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
0: Overal komen sensoren.
14: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
0: Ja.
14: Maar hoe kan je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
0: Ja, ja.
14: En daar moeten we enorm upscalen.
0: Ja.
14: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
0: Mm-hmm. Ja.
14: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren.
0: Dus nee, onze dus uitdaging.
15: Voor de productie. Wacht even, je hebt de VX300, dat is je eerste. Ik zie het hier op de website.
0: Dat is jullie machine.
15: Dat is jullie machine.
14: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
15: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van en die zet je ergens neer in een.
0: Ja, waar dan?
15: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
14: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Trachten altijd.
0: Ja.
14: Maar om juiste mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
0: Ja.
14: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
0: Oh,
14: want van de netwerk krijgen we geen energie.
0: Geen aansluiting kunnen.
14: Dat moeten we dat allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen. Zeg
0: dus
14: maar.
0: Waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
14: kijken? Graag in Nederland. Heel graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
0: Ja.
14: Bijvoorbeeld voor drones ook.
0: En dan kan er opeens van alles.
14: En liever gewoon hier doen.
0: Ja, ja.
14: Maar we moeten de juiste support system infrastructure hebben.
0: Ja.
14: Maar gelukkig zijn we Trachtzaan dankzij ook programma's zoals dit. Maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
0: Ja.
14: We zijn heel beroemd geworden.
0: Jullie zijn zichtbaar.
14: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies kunnen iets...
0: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
14: We gaan zeker in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven. Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks. Maar we moeten naar miljarden stuks gaan. Of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
0: Nee. Dat was mijn volgende vraag ook. Precies. Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
14: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Trachtzaan technologie produceren. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen one-time fee, maar ook licensing fees. Dat is ook de business model waar we langzaam gaan.
15: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
14: Ons eigen.
15: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
14: Theoretisch, misschien een grote achtertuin met alle energievoorzieningen, maar goed, het is wel mogelijk, ja.
15: Nee, maar even serieus.
14: Onze machine, onze patent.
0: Die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen ontwerp...
15: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
14: Absoluut, we gaan ook jullie... Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, Maar daarna moeten we ook met partners, inderdaad, we kunnen machines verkopen en leren hoe je machine kunt bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert en licensing fee.
15: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
14: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
15: Maar nog niet miljarden.
14: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien. TNO-technologie van lab-scale, world's best, En Trachtzaan heeft dit naar productieschaal gemaakt.
0: Ja.
14: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen. Oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen, of zoveel mogelijk vervangen.
0: Ja.
14: In plaats van afhankelijkheid
0: alles is
14: van
0: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken. In plaats van, nu kunnen we met zachte materialen.
14: Maar ook, zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen, zijn al 70, 80 jaar oud.
0: Ja,
14: en in China
0: standaard.
14: Zijn er zoveel bedrijven, een super goedkoop koop.
0: Ja. Ja.
14: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs aan de klant geven.
0: Ja.
14: En de duurzaamheid is een laagje erop, die is ook belangrijk.
0: Ja, het is een soort glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
14: precies.
0: Dan,
14: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Trachtzaan van
0: mooi.
14: De markt.
0: En
14: dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
0: Ja.
15: En is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
14: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Alles te groter te maken en uitbreiden hebben we ook investeerders nodig.
0: Mm-hmm.
14: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in CWR vanaf nu, het wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
0: Ja.
14: We zijn een klein vis hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
0: Ja.
14: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
0: 15 miljard.
14: Kunnen we vervangen. Ja. Maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
0: Hoe
14: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
15: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
14: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. En dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel veel sneller gaan met veel meer mensen.
15: Met manufacturing is een 10 daar.
14: Precies, dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, ja. Of OLED. Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
0: Nee.
14: Dat moeten we voorkomen. En daarom hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten willen niet daar laten maken, zeg maar.
0: Ja.
14: In Europa is er nu de European Chips Act.
0: Zeker, nu de twee.
14: Ik zeg altijd, chips is één deel van de hele circuit.
0: Ja.
14: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
0: Ja.
14: Gaan we gewoon chips produceren en naar China, West-Europa?
0: Nee, je moet die hele keten aan chips moet je naar
14: dat doen we hier.
0: Ja.
14: En daar hebben we heel veel steun nodig, ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
0: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Welkom, Willem.
1: Dank.
0: Goed dat je er bent.
15: Wat doet Biotrip?
1: Ja, Biotrip is eigenlijk onderdeel van een waardeketen die wij aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
0: Dus dit gaat om biomedische technologie?
1: Dit gaat echt om drug development.
0: Okay.
1: Ontwikkeling van medicijnen.
15: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
1: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Ja, dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
0: Mm-hmm.
1: Vragen we patent op aan. En Biotrip managt dat hele proces. Gaat dan ook verder met het ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
0: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
1: Een
0: brede tussenpartij.
15: Gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
1: TU Eindhoven, de Brainport regio, die staan vooral bekend om bits en bytes.
15: Ontwikkeling van hoe medicijnen.
1: TU Eindhoven, de Brainport regio, die staan vooral bekend om

0: iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
1: Want daar zijn meer van dit soort partijen. Ja, de concurrenten.
0: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
1: Okay.
0: En wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek. Mm-hmm. Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt. Mm-hmm. En dat ondernemen. Dus via entrepreneurship. Dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
1: Ja.
0: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Dus we proberen allerlei allianties te creëren. En die is ook best logisch, hè, want Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
1: Nee.
0: En daartussenin zit Os, Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacten van Organon.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus daar kun je ontzettend goede drug development doen.
1: Ja, nou, dat hebben we ook gehoord in eerdere aflevering.
2: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in Biotrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja.
1: Welk probleem los je op?
0: Dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologie worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
0: En dat IP wordt...
2: En dan?
0: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en de Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in Biotrip. Mm-hmm. Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
1: Ja, heel belangrijk.
0: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd, waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
2: Ja, ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn, en dan?
0: Zijn we nou bezig met oprichten van... Het eerste nieuwe bedrijf kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
2: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
0: Dat doen we allemaal zelf. Hè. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
1: Ja.
0: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
1: Ja.
0: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
1: Ja.
0: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
2: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
0: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipide, en dus vetten, transporteert.
1: Ja.
0: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
1: Ja.
0: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
1: Ja.
0: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
1: Ja.
0: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
1: Okay. En dat is jullie specialiteit?
0: Dat is onze specialiteit.
1: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
0: De biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
1: Hoe komt dat?
0: In 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen.
1: Ja, want gedaan, geld was gratis om te lenen.
0: Juist. En
2: corona.
0: Die COVID-vaccins. Ja. En de sky was
1: veel
0: the limit. Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
1: Want jij zag al de bubbel al barsten.
0: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
1: En waarvan acten dus in de jaren daarna?
0: Ja, dat was de afgelopen jaren heel pittig geweest.
1: Ja. En nu?
0: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat er... Ja, het is echt alles hier is een bottom-up initiatief.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik

0: ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas. Mm-hmm. Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers en acquisitions zitten.
1: Ja.
0: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
1: Ja.
0: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
2: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
0: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook echt heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit, ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen vanuit inhoudelijke ambities.
1: Juist.
0: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen en om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd en heeft echt mensen geholpen.
1: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast apps. Tot de volgende Grote Tech.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
5: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Zeldzame zonsverduistering vanavond. Wat zijn de effecten van het eclipse-toerisme? ABN wil dat het personeel weer meer op kantoor komt werken. Wat vinden andere werkgevers daarvan? De NAVO vergaat het over de recente schendingen van het luchtruim. Komen er maatregelen? Deze onderwerpen en het laatste nieuws vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app
18: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afrit Soest en Amersfoort-West is een ongeluk gebeurd. Inmiddels zijn er 2 rijstroken open, maar je vertraging is nog 25 minuten. Ook een ongeluk op de A2, de Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Maastricht, Centrum Noord en Meersen staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Heerde en de afrit Wouwse Plantage is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En dit gaat nog tot 6:30 vanavond duren. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor de afrit Maasbree 5 kilometer file met 30 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0. En op de A15 Rotterdam richting Europoort bij 61,3.
1: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. 2 mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn 2 meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten daar als invaller en 1 van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey. Maar er waren wel zorgen dat het kunstgrasveld niet nat mocht worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Maar het Wagenerstadion valt net buiten dat gebied. Natte hockeyvelden maken het spel sneller en voorkomen blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP nieuws.
20: Bij de rechtspraak werken niet alleen rechters. Wat veel mensen niet weten is dat duizenden andere professionals dagelijks bijdragen aan een eerlijk proces en een rechtvaardige samenleving. Hoe dit werkt, hoor je straks in BNR at Work.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
22: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
23: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
24: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
25: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
2: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
0: Jonge, jonge. En bij de rechtspraak werkt Ellen Lette. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
3: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
2: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooie geheel van te maken.
3: Ja.
0: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
3: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
0: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van iets, of nee, van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
2: Ja, waar begin je dan?
3: Ik kwam in coronatijd.
2: Oh,
3: dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werken bij site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Wat vinden, kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest van om onze hele strategie neer te zetten.
2: Wat gaaf.
0: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
3: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
4: Wauw, Arjan, wat, deze komt binnen, hè?
2: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
3: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus, ja.
2: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van... Hey, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van... ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
3: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik... zeg maar mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding. En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. En het zijn vaak best wel loze termen, maar je voelt het... Het is gewoon echt. Ja.
4: Het zijn ook loze termen, want als je met iemand van Friesland Campina spreekt... Ja. Die zegt dan, ja, wij maken melk, nurturing the world... Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt... ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan, nou ja, et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken. Ja. Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan... ja, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo...
3: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten... en hoe zij zo hun best willen doen om zeg maar de rechtszoekende... Hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt... hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je... echt wel heel erg. En alle mensen die zeg maar om de rechters heen staan... want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen... die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen... en dat op een, ja, op een goede manier te doen. Dus dat... Ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor wat voor een kwestie dan ook. Ja. Dat merk je echt.
4: En hoe dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dat is wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ja, ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb alle ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, ja, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
3: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten... is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd... arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens zijn.
2: Die stretch, zeg maar. Ja. Wat je nog wil, ken ik.
3: Ja. En...
4: Dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
3: Ja.
4: Wat laat je dan zien?
3: Wij laten zien dat er behalve rechters... dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga
2: rechter of
3: rondloopt.
2: Griffier en alleen maar met hamer op een brood tikken.
3: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker... dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance... dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
2: Zit daar dan ook... welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
3: Nou, zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is... dan als je bijvoorbeeld zeg maar wat bij een fabriek doet of zo.
4: Dat is verschil?
3: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat... moet je ook contact mee gaan opnemen. En zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het... proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
2: Nee, zeker niet.
3: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
2: Zeker niet.
3: Ja.
2: Dus daar, hoe doe je dat in de praktijk? Hoe is dat, veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
3: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand. Uh-huh. En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
2: Ja, dat kom je overal tegen.
3: Ja, en eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
2: Dan heb je wel een beeld
3: dus
2: waar je heen moet.
3: Andere uitdagingen.
2: Ja. En wat je moet doen.
3: Ja.
4: Want waar trek je rechters op aan?
3: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
4: Ja.
3: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor 1 partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar ja, het is echt niet zo dat niemand het kan.
4: En hoe komt het dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
3: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld. Dus dat
4: spreekt zich rond.
3: Ja, ja.
4: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè? Dan heb je vanuit, want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
3: Zeker
4: en dan
3: niet.
4: Kom je met een nieuw employer brand, dan heb je strategie, je concept en dan op een gegeven moment content, dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
3: We zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk.
2: Uh-huh.
3: Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
2: Ik wil er wel aan toevoegen. Ik denk dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
3: Ja.
2: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
3: Ja. ja, dat klopt.
4: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje?
2: Doe
4: dan, praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
5: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
2: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
3: Oh, dat vind ik een hele lastige.
2: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
3: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
2: Ja, over grote budgetten gesproken.
3: Ja.
2: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
3: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten, de luchtmacht en dat soort zaken, die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn, vind ik heel goed. En ik vind ze ook, als het gaat over het bereiken van de doelgroep, welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
2: Ja, die snappen er wel iets van, hè?
3: Ja.
2: Veel sollicitanten.
3: Ja.
2: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
3: Ja, dat is niet zo.
2: Nou, fijn.
3: Nee.
2: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want het was eigenlijk niks.
4: Jawel, ze had een werken bijzijde.
2: Ja, dat
4: die was er al.
2: Dat is waar.
3: Ja, die was er
4: laten
3: al.
4: Laten we het anders
3: maar
4: stellen.
3: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
4: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
3: Het was heel veel tekst.
4: Ah, dat is goed voor de LLM's.
2: Ja.
3: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werken bijsite. Het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
2: Ja, te veel PDF.
3: Ja.
2: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
3: We hebben daar wel een paar gesprekken
2: dat
3: voor.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
3: Ja.
2: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, U wordt je.
3: Nee.
2: En let's go. Oké. Okay. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
3: Nou, we zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik een aantal dingen in gedachten.
2: Ja.
3: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
2: Komt nog, kan
3: dat
2: nog komen.
3: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat wij met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
2: Herhalen, daarna en dat is een lange
3: kun je, adem. Ja, en daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
2: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdsbestek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
3: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
2: Mm-hmm.
3: Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, hè, met wie we samenwerken en kijken van slaat dit campagneconcept aan. En toen hij van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar. Toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
2: Dat ben ik ook.
3: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind is die van de bode en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
2: De gastering.
4: Ja. Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
3: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Hoe je en vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee
2: om.
3: Ja,
2: maar dat is niet voor iedereen natuurlijk.
3: Ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
4: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we, bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
3: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
4: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
3: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. Voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. Dus we hebben nu radiocommercials en abris bij de stations.
4: Want de doelgroep komt bij de stations?
3: Ja, die reizen heel veel.
4: Ja, okay.
3: Ja. En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
2: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
3: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu 2 concepten die het onwijs goed doen.
2: Mm-hmm.
3: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
2: Mooi.
3: Ja.
4: Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
25: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
10: Provider, it starts here.
11: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Het moment dat alles begint.
10: Provider, it starts here.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
26: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
13: Nu in de BNR-app.
14: VNO-NCW steunt de Brabantse pluimveebedrijven in de stikstofcrisis. De Spaanse Defensie is bezorgd over de komst van een Chinese autofabriek naast hun marinebasis. En dwergstaat Puntland is een nieuwe militaire spil in de Amerikaanse strijd tegen Iran en de Houthis. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
15: Er rijden geen treinen door een bermbrand tussen Dordrecht en Breda. En Dordrecht en Roosendaal. Hoe is de situatie op de weg? Dat weet bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
17: Er staat nu zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A1 richting Amersfoort. Tussen de afrit Soest en Amersfoort-West is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is daar 25 minuten. Ook een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Voor Meersen staat nu 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij afrit Avenhoorn 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 37,8. En op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil twee mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. De organisatie van het WK Hockey in Amstelveen had zorgen over een sproeiverbod in de regio dit weekend. Maar het Wagenerstadion valt er net buiten. Het veld kan dus gewoon nat worden gemaakt. Het maakt het spel sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. Het stadion heeft zelf ook nog water achter de hand. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden twee zwemmers vermist. Een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
15: AEX staat 0,4% in de min, 1112 punten. Grootste daler is Prosus, 6,2% verliest dat aandeel. De grootste stijger is er ook. ABN AMRO krijgt er 4,8% bij. Die kondigde vandaag aan dat het personeel weer naar de zaak moet komen. Ik weet niet of daar een reactie op is, maar daar gaan we wel over hebben de komende uren. En de Dow Jones opent 0,1% hoger.
14: De eclips vanavond, ja, dat is een zeldzaam moment. Ik hoop hem te gaan zien. Maar door die zonsverduistering schieten ook de energieprijzen de lucht in. Zometeen bespreken we dat met netbeheerder Tennet.
11: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
18: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
22: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
23: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
24: In de BNR-app.
23: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
24: Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: Mooi dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. De NAVO vergadert over de schendingen van het luchtruim de afgelopen tijd. Afzwaaiers en andere dreigingen. Wat kan de verdragsorganisatie ertegen doen? De koffie zou wel eens 3 keer duurder kunnen worden door nieuwe regels. Ja, en dan dus ook in de horeca, waar die al vrij prijzen. Nee, trouwens in de supermarkt ook. Ja. Toch? Dure koffie.
27: Ja, de koffie wordt duur betaald.
15: De koffie wordt duur betaald. Maar daar staat wat tegenover, namelijk dat er wel minder gif in zit. Dus landbouwgif.
27: Okay.
15: Die twee dingen hangen samen. Wij gaan dat de komende 20 minuten uitleggen. Hackers mogelijk uit China, die hebben met toch wel eenvoudige AI-software aanvallen uitgevoerd op de Taiwanese overheidswebsites. Dus eigenlijk met publieke AI-software hebben ze dat gedaan. Daar hoor je zo meteen meer over. Maar we beginnen met de Eclipse en de stroomprijzen.
27: Ja, de zonsverduistering vanavond levert natuurlijk veel os en a's op, hopelijk. Hoop dat die goed te zien is. Maar ook een grote dip in de stroomvoorziening. De stroomprijzen voor mensen met een dynamisch contract, die zijn omhoog gevlogen. Want ja, zonnepanelen, heel eenvoudig, die wekken minder energie op tijdens die eclipse. De zeldzame zonsverduistering is tussen 7 en 9 uur vanavond te zien. En omdat het zomer is, dan schijnt normaal gesproken gewoon de zon nog. We gaan erover praten met Jan Vorink. Hij is manager bij Tennet. Welkom.
28: Goeiedag.
27: Ja, fijn dat u er bent. Tennet is de netbeheerder. Kunt u al zeggen hoe groot die stijging is?
28: Ja, ongeveer 2 keer zo hoog als dat de prijzen gisteren waren.
27: Zo.
28: Gedurende die 2 uren. Ja,
27: ja, dus ik moet alles
28: uitlaten. Met een piek van net voor achten van ruim €460.
27: En
28: dat is echt hoog. Per megawattuur of 46 cent per kilowattuur.
27: Ja, dus ik doe er verstandig aan om de afwasmachine nog even uit te laten. Ik heb zonnepanelen.
28: Ja, dat vinden wij sowieso verstandig, want het is een grote dip in de stroomvoorziening. 1300 megawatt minder. En dat gaat het ook echt worden vanavond aan verminderde productie. En dan is er sowieso een tekort op de markt, of in ieder geval een moeilijke markt. Mm-hmm. Daarom zijn die prijzen ook zo hoog. En dat is ook in alle landen om ons heen. Dus die hebben allemaal hetzelfde probleem. Even hoge prijzen. En dat zegt dus dat we elkaar allemaal ook niet met heel erg veel extra kunnen helpen.
27: Nee, want ja, nee, die eclipse die trekt over heel Europa. En is dit vooral een kwestie voor mensen met een dynamisch contract? Hè? Wat betekent het concreet?
28: Ja, voor de mensen met een dynamisch contract, die betalen ook echt die prijs. Dat is overigens een kwartiertje zo hoog. Daarvoor en daarna is die al wat minder hoog. Dus in ieder geval in de piek van van de eclipse, ja, zet zoveel mogelijk verbruikers uit als je een dynamisch contract hebt.
27: Ja.
28: Maar ook voor alle andere mensen geldt dat. Want er is gewoon heel weinig elektriciteit op dat moment beschikbaar als reserve. We hebben als Tennet nog wat reserves, maar die zijn als er een centrale uitvalt nodig. En dat is eigenlijk wel verstandig dat iedereen dat gewoon doet. Ook al heb je er zelf niet direct een financieel voordeel van, is het voor het elektriciteitssysteem vanavond wel heel erg de moeite waard.
27: Ja, dus we moeten gewoon een beetje solidair zijn.
28: Ja, dat zou ik heel fijn vinden.
27: Nou is het vandaag prachtig weer als ik naar buiten kijk. Het is ook warm, heldere hemel. Scheelt dat nog op dat piekuur vanavond?
28: Ja, dat maakt het probleem zo groot als het maar kan zijn voor deze tijd op de dag. Namelijk, we hebben dan overdag, ik ben net nog in de controlecentrum geweest, er stond bijna geen centrale aan. En als ze al aan stonden, stonden ze op minimum productie. En die gaan allemaal zo vanaf 5 uur, 6 uur gaan ze opstarten. Maar dan moeten ze aardig hun best doen om 8 uur de piek te kunnen leveren al. En dat maakt het zo spannend. Dus als eentje het niet doet, dan hebben we meteen een paar honderd megawatt tekort. En dat kan gebeuren. Centrales hebben wel eens een keer een storing. Maar als je er zoveel nodig hebt, hebben ze bijna allemaal nodig.
27: Maar waarom starten die centrales dan zo laat op?
28: Omdat er overdag nog zoveel zonne-energie is dat ze niet in de markt zijn. Dat het maar zo zeggen. Dus hun prijs is te hoog. Dus dan worden ze niet gecontracteerd. En de zonne-energiecentrales die staan allemaal aan op dit moment. En we zijn zelfs nog in staat om te exporteren op dit moment. En dat neemt vanavond een behoorlijk stuk af. Dan hebben we nog een dikke 3000 megawatt aan export.
27: Ja. En denkt u dat het indruk maakt, die hoge prijzen, die enorme stijging op het verbruik van consumenten vanavond?
28: Niet voor de meeste mensen qua prijzen, omdat die een vast contract hebben. Dus die merken het eigenlijk niet aan prijs. Maar we hopen dat ze onze oproep hebben gehoord, dat ze daar voorzichtig mee omgaan met hun elektriciteitsverbruik. Maar voor die mensen die wel een dynamisch contract hebben, daar heeft dit wel echt impact.
27: Ja.
28: Dus die zullen wel echt wat proberen te doen om zo min mogelijk te gebruiken.
27: We zijn gewaarschuwd. Dank Jan Vorink van Tennet.
0: BNR Nieuwsradio.
2: De land, de zee en in de lucht maakt Poetin het Europeanen lastig. Zo hebben we het over de zee, nu eerst even de lucht in. Want de NAVO vergadert vanmiddag over de drones en raketten die door de oorlog steeds vaker NAVO-landen binnendringen. Die NAVO-landen noemen de provocaties gevaarlijk en onacceptabel. Ja, want die vergadering is inmiddels afgelopen. In elk geval is er een verklaring naar buiten gekomen, Stefan de Vries.
3: In Brussel.
2: Ze noemen het gevaarlijk en onacceptabel, maar gaan ze er ook iets tegen doen?
3: Potverdrie, met de vuist op tafel. Het is natuurlijk een serieus probleem. Hè. Onder andere Polen en Roemenië brachten verslag uit over recente incidenten met Russische projectielen. Roemenië schoot eind vorige maand 3 dagen op rij Russische drones uit de lucht. In Oost-Polen sloeg een kruisraket in, dit keer gelukkig allemaal zonder gewonden. Wel duidelijk is dat de NAVO-landen zich door het binnenvliegen van die drones en raketten niet laten weerhouden van het steunen van Oekraïne, stelden ze ook vanmiddag. Het binnendringen is onverantwoordelijk en gevaarlijk. Wat ook wel eens gebeurt, is dat afgezwaaide Oekraïnse drones naburige NAVO-landen binnenvliegen. En dat zou dan komen doordat de besturing zou zijn verstoord door Rusland, die ze expres dus op medestanders afstuurt eigenlijk. En daar, zei de NAVO vanmiddag, is Rusland volledig verantwoordelijk voor. Gevaarlijk, onacceptabel. Wat we nou precies gaan doen daartegen, dat werd ook vandaag niet duidelijk.
2: Nou, de NAVO kan ook niet veel doen, toch? Want de Petris zijn op.
3: Ja, die ook. Er is ook een drone-muur aangekondigd begin dit jaar. Oftewel, de hele oostgrens van hoog Finland tot diep in Griekenland zou moeten worden beveiligd. Nou, de ontwikkelingen gaan veel sneller eigenlijk dan de bureaucratie van de legers en van de NAVO. Het is een serieus probleem. Dat zagen we ook vorige week in Leipzig, waar een drone invloog op een Oekraïns vrachtvliegtuig. Wie daarachter zit is ook onduidelijk. Volgens de Duitse regering een vijandelijk land. De Amerikanen zijn wat stelliger, die zeggen dat het echt Rusland was. In ieder geval, er moet worden gewerkt aan meer bescherming, maar hoe? Onduidelijk.
2: Maar is daarover gesproken, over die drone?
3: Nee, dat staat niet in de verklaring van de Brusselse hoofd.
2: Dat wat de lucht betreft, even de zee. Ander hoofdpijndossier, de Russische president wil Europese schepen nu in beslag gaan nemen. Een beetje een soort tegenzet tegen het aanpakken van de schaduwvloot van de Russen.
3: Precies dat. Die schaduwvloot, een verzameling van oude tankers waarvan echt niet duidelijk is van wie het nou is. Daarmee exporteert Rusland nog olie, probeert de sancties te omzeilen. nieuwe Europese maatregelen maken het mogelijk om niet alleen zo'n schip vast te leggen, maar ook de lading of de olie te verkopen. Zweden wil bovendien nu een in beslag genomen Russisch schip dat vermoedelijk graan uit bezet Oekraïns gebied vervoerde aan Oekraïne overdragen. Dus ja, Poetin vond het tijd voor een antwoord daarop.
2: Ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Want dat zou dus in de eerste plaats moeten gaan over Europese schepen die in de buurt van de Russische invloedssfeer komen.
3: Ja, het klinkt een beetje als oog om oog, tand om tand. Poetin noemde geen specifieke schepen. Hij hield de dreiging ook bewust vaag. Maar het kunnen bijvoorbeeld containerschepen zijn van Europese rederijen of schepen met Europese lading en Russische havens aandoen. Het makkelijkste is natuurlijk Europese schepen vasthouden die een Russische haven binnenvaren. Die zijn er nog steeds, maar ja, die zullen zich nu wel bedenken na dit dreigement. Op volle zee kan Poetin eigenlijk niets doen, althans volgens het maritieme recht. Als ze dat wel zouden doen, dan kan het opgevat worden als een regelrechte oorlogsdaad. En ja, zijn dreiging vandaag kunnen we vooral zien als intimidatie zonder nog direct praktische gevolgen.
27: Ik dacht dat er eigenlijk helemaal geen handel meer gedreven werd met Rusland.
3: Nou, voeding bijvoorbeeld is uitgesloten van de sancties. Dus de Russen kunnen nog steeds, in theorie althans, Hollandse haring eten, bij wijze van spreken. Maar, dus, dat
27: en dat
3: zijn,
27: gebeurt ook, dat er Russische of Europese schepen nog steeds naar Rusland gaan.
3: Er gaat nog steeds etenswaren en ook andere artikelen. Ik heb het niet helemaal strak waar nou wel sancties op zitten. Maar er zijn inderdaad nog behoorlijk wat producten die niet onder het sanctieregime vallen.
2: Ja, sterker nog, er worden ook nog steeds brandstoffen geïmporteerd die of direct dan wel indirect.
3: We gebruiken inderdaad nog steeds Russisch gas. En dat is vooralsnog legaal, maar dat zal einde van het jaar ook wel veranderen.
2: Dankjewel, Stefan de Vries. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
0: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
27: De Taiwanese overheid is gehackt. En dat geheel met openbaar beschikbare AI-systemen. De hackers, die waarschijnlijk uit China kwamen, hebben toegang tot ontzettend veel bestanden weten te bemachtigen. Gehackt zijn onder andere overheidsinstanties, energiebedrijven en zelfs het Nationale Bureau voor Nucleaire Veiligheid. Nou, dan ben je wel binnen. Bij ons is Olivier Beg. Hij is medeoprichter en head of hacking bij Hadrian. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
27: Ja, wat opvalt aan deze hack is dat hij gedaan is met de nieuwste AI agents. Hoe gaat dat dan? En wat maakt die hack dan specifiek anders?
4: Het verschil is dus dat er zijn geen mensen meer die de aanvallen uitvoeren. Maar dat zijn AI-systemen. En die kun je nu vrij goedkoop op grote schaal draaien. Dus in plaats van vroeger waar één hacker telkens tegen één deurtje aan zat te kloppen, zie je nu dat ze gewoon honderden hackers tegen honderden deuren aan laten kloppen.
27: Tegelijkertijd?
4: Ja, dat werkt heel goed.
27: Ja, en daar kun je dus eigenlijk niks aan doen dan?
4: Nee, nou, je kunt het ook zelf gaan doen. Je kunt ook zelf tegen je eigen deuren aan gaan kloppen. Hopen dat je eerder bent. Maar het is wel een spannende tijd, want het blijft geluk.
27: Ja, als het inderdaad klopt dat die agents gestuurd zijn door China, dan maakt dat de relatie Taiwan-China nog spannender. Lijkt me, of zie ik dat verkeerd?
4: Twijfel daarover. Ik denk niet dat het nieuw is dat China Taiwan aanvalt. Dus je zou kunnen denken dat de relatie wordt hier spannender door. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon de evolutie van technologie is. Waarin, ook China gaat natuurlijk AI gebruiken om aan te vallen. Ik zou verbaasd zijn als ze dat niet zouden doen.
27: Ja, en er is iets openbaars aan die AI-agents. Betekent dat ook dat de eerste de beste amateur-hacker dit kan uitvoeren of deze opdracht kan geven?
4: Dus over het algemeen, het is niet zo moeilijk om een AI-framework op te zetten en daar agents de instructie te geven om aan te vallen. Wat je bij deze aanval wel zag, is dat er heel veel instructies zijn geschreven. Dus er zit wel een brein achter van iemand die weet wat hij aan het doen is.
27: Geen amateur?
4: Ik twijfel of het een amateur is.
27: Ja.
4: Want je kunt natuurlijk ook zelf die instructies gaan genereren met AI. Dus het is nog te zien of het echt China is of iemand in China.
27: Oké.
4: Okay. Dat weet je nog.
27: Die autonoom opereert.
4: Ja.
27: En deze hack is dus uitgevoerd van het Nucleaire Veiligheidsbureau tot al heel veel verschillende overheidsinstanties.
4: Mm-hmm.
27: Dus deze AI-agents hebben heel breed ingezet. Of die zijn heel breed ingezet.
4: Klopt.
27: Wat zegt dat?
4: Het zegt dat dat het niet heel erg uitmaakt dat ze gezien worden. Want dat valt natuurlijk wel op als je honderden applicaties en systemen gaat aanvallen. En twee, ik denk dat ze gewoon data aan het verzamelen zijn. Het is voor mij vrij duidelijk dat China ooit van plan is Taiwan binnen te vallen. Dus ja, wat kun je het beste doen om daarop voor te bereiden? Zoveel mogelijk informatie over hoe de infrastructuur van Taiwan...
27: Ja, en wat die overheidsdiensten onderling allemaal uitwisselen.
2: Precies. Ja, ze hebben documenten buitgemaakt, hè?
4: Ja. Ja. Ja.
27: En wat... Ja, dan hebben ze niet alleen gegevens van... bij ordinaire hack denk ik aan mijn e-mailadres en mijn BSN-nummer. Mm-hmm. BSN, maar dit gaat dus echt over Intel die buitgemaakt is.
4: Ja.
27: En dat zou echt ter voorbereiding van een eventuele aanval kunnen zijn?
4: Dat zou mij niks... Ik denk dat China zich altijd voorbereidt op het mogelijk binnenvallen van Taiwan. Ik denk dat ze dat nooit ontkend hebben dat ze dat willen. En ik denk dat ze dit ook zullen blijven doen. Dus ze zullen altijd dreiging richting Taiwan laten zien.
27: Maar dan is dit toch wel een stap op de escalatieladder tussen die twee landen. Als je echt Intel buitmaakt.
4: Daar twijfel ik dus over. Omdat ik denk niet dat het nieuw is dat ze dit doen. Ik denk dat ze heel lang Intel aan het verzamelen zijn. De methode is nieuw. En het valt nu op. Mm. Omdat ze het zo publiek hebben gedaan. Mm. Als het ware.
2: Maar met vrij eenvoudige software, begrijp je? Dus ja. Met tools waar iedereen bij kan.
4: Maar ze hebben gebruik gemaakt van Hermes en OpenClaw. En dat zijn twee open source systemen die jij ook op je Apple zou kunnen installeren. Het is niet heel
2: Geen bij kan.
4: Maar ze hebben gebruik gemaakt van Hermes en OpenClaw. En dat zijn twee open

0: hackers nu zelf AI gaan gebruiken. Ik denk dat de meesten dat nu ook wel doen.
1: Ja.
0: Om aanvallen te plegen.
1: Dus we moeten allemaal eerst zelf AI agents op onszelf afsturen, voordat professionele hackers en criminelen dat kunnen doen.
0: Ik denk dat we nog wel professionele hackers AI agents moeten laten afsturen. Maar ik denk wel dat het zaak is dat bedrijven in ieder geval dat vervolgens gaan doen.
1: Ja, we zijn weer gewaarschuwd. Dankjewel.
2: Hermes overigens boodschappen van de goden. Dit hoor ik ter correctie.
1: Ah, nou, heel goed. Dankjewel, Olivier Beg.
0: Geen probleem, dank jullie wel.
3: Goedemiddag. Dit is de Avondspits.
2: Dagelijks bakkie koffie wordt waarschijnlijk minder giftig, maar wel een stuk duurder. Het komt door nieuwe regels over het gebruik van pesticiden bij in Europa geïmporteerde gewassen, waaronder dus koffie. Dat blijkt uit een rapport van het Europese onderzoekscentrum JRC. Die nieuwe regels, daardoor wordt koffie tot wel 332% duurder. Dat is wel heel veel, Brechtje Debbe van die koffiespecialist bij de Koffieschool. Welkom.
4: Ja, dankjewel.
2: Ja, verslikt u zich ook even in uw kopje koffie toen u dit las?
4: Wat er gezegd wordt is een worst case scenario. Hè? Ja. Dus dat is nog niet zo, dat is nog niet bepaald dat zo is. En ja, ik schrik van de hoge prijs. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook geen hele slechte ontwikkeling dat er wordt gekeken naar het pesticidengebruik in de koffie.
1: Nee, ik verslik me eigenlijk in de koffie bij het feit dat er kennelijk nieuwe regels nodig zijn, omdat er zoveel gif in die koffie zit.
4: Ja, dat is bij het produceren van koffie. Het is een beetje dubbel, hè? Want de pesticiden die veroorzaken ook een deel de klimaatverandering, vooral in de landbouw. Maar door die klimaatverandering heeft de koffie ook heel veel last van. In ieder geval de koffieplanten hebben heel veel last van insecten die ze voorheen, waar ze voorheen geen last van hebben. En van ziektes en schimmels waar ze voorheen geen last van hebben. Ah. Waardoor de koffieboeren ook weer meer pesticiden gebruiken om dat weer te voorkomen.
2: Maar klaarblijkelijk gooien ze er echt heel veel op.
4: Ja, er wordt wel behoorlijk wat pesticiden gebruikt om inderdaad ervoor te zorgen. Ja, wat ik zeg, het wordt steeds erger. Ja. Om ervoor te zorgen dat die koffie inderdaad ziektevrij wordt gemaakt.
2: Ja.
4: En ja, met die nieuwe wet en regelgeving zal dat inderdaad wel ook. Zal er wat moeten gaan veranderen.
2: En waardoor komt die prijsverhoging dan? Dat oogsten gewoon minder op gaan leveren als je minder gif gebruikt? Of,
4: in principe, kijk, er zijn twee dingen. Wat de Europese Unie zegt is dat ze zeggen van ja, er mag dus geen koffie meer dit continent opkomen waar bepaalde giftige pesticiden bij zijn gebruikt. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat ze zeggen, nou, boeren, als jullie dus willen dat die koffie nog naar Europa wordt vervoerd, dan zullen jullie moeten gaan aanpassen. En dat kunnen boeren op twee manieren doen. Of ze moeten planten gaan planten waarbij ze zeggen van die zijn weerbaar tegen al die ziektes en tegen al die beestjes. Mm-hmm. Of wat ze kunnen doen is ze moeten zich helemaal gaan omturnen naar een wat natuurlijkere manier van landbouw.
2: Ja.
4: Nou, dat gaat ten eerste heel veel geld en tijd kosten, wat koffieboeren over het algemeen niet hebben. Als dat dus niet gebeurt, dus die koffieboeren gaan het allemaal niet doen, dan kunnen wij gewoon geen koffie meer krijgen. Wordt koffie voor ons Europese continent schaarser en gaat de prijs ook weer omhoog.
2: Ja.
4: Dus het is eigenlijk ze moeten wel wat gaan doen nu.
2: Tegelijkertijd, er is ook bio-koffie aanbod. Dus het bestaat wel.
4: Ja, maar dat is heel beperkt. Het biologische en het organic, zou ik maar zeggen, geproduceerde koffie is heel intensief en heel beperkt. Op het moment dat jij vooral de commerciële koffie, dat wordt in hele grote hoeveelheden geproduceerd. En daar worden met name dan dus ook die gifstoffen voor gebruikt om daar een zo groot mogelijke oogst van te krijgen. Op het moment dat jij biologisch teelt, is veel ingewikkelder, want je moet echt, je hebt te maken met de biodiversiteit, je moet veel voorzichtiger omgaan met jouw landbouwpraktijk. En daardoor zijn is de opbrengst ten eerste al wat lager voor die koffieboeren, waardoor ze ook in principe minder verdienen. Maar is het ook veel intensiever? Dat kost gewoon enorm veel extra.
2: Maar de opbrengst is lager? Er zit er altijd zo'n keurmerk op in de trant van bio en max.
4: Het keurmerk klopt wel. Huh? Alleen voor de koffieboer zelf is de opbrengst lager. Dus het biologisch produceren
2: plant,
4: levert
2: zeg maar
4: minder bessen op, minder koffieboontjes op dan het produceren met gifstoffen.
1: Ja. Maar nu wordt er gesproken in dat worst case scenario van een verdrievoudiging van een kopje koffie, de prijs van een kopje koffie. Mm-hmm. Maar als ik nu in de supermarkt voor het koffieschap sta, dan heb ik best keus in biologische varianten. Die zijn niet drie keer zo duur. Die zijn maar een beetje duurder.
4: Nee, maar ze verwachten dus dat dan dus inderdaad met name die koffie

0: koffies, die biologische koffies is ook maar een heel klein deel van het aanbod. Het grootste deel van je aanbod in de koffieschappen, dat zal je ook zien, heeft dat keurmerk helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus er moet echt heel veel gebeuren om vooral die grote boeren om te laten turnen en om ze om te zetten naar het biologische manier van telen.
2: Ja, nou is overigens wel, u zei het geloof ik al, dat is wel het extreme scenario, hè, die 332%. Ja. Wat is het normale scenario?
0: Nou ja, ze zeggen, kijk, ze hebben eigenlijk twee cijfers genoemd. Ze zeggen aan de ene kant, als er niks gebeurt, dan is het 332% meer. Gaat in ieder geval een groot deel van de boeren actie ondernemen, dan zou het maar 6% meer zijn.
2: Oh.
0: Alleen de vraag is, kijk, als de boeren actie moeten ondernemen, dan zal dat, die actie zal betaald moeten worden. Die koffieboeren zullen dat zelf niet kunnen gaan betalen, dus iemand zal dat moeten gaan betalen.
2: Mm.
0: En dat kan dan alsnog toch nog weer de consument zijn.
2: Ja.
0: Of misschien wel de importeur. Dus ik verwacht eerlijk gezegd in zo'n situatie dat we eerder ergens ertussenin gaan zitten. Dat die prijs echt wel omhoog gaat. Het zal niet 332% zijn. Maar het zal ergens tussen de 6 en, nou ja, laten we zeggen, rond de 150% zou het nog best wel eens kunnen worden.
2: Maar dan zijn wij koffieverslaafd. Dus ja. hoe elastisch is koffie wat gebruik en prijs betreft?
0: Ja, de koffieprijs heeft wel een soort plafonnetje als het gaat om wat mensen willen, bereid zijn om te betalen voor koffie.
2: Oh.
0: En je merkt in de koffiesector dat nu al langzaam een discussiepunt wordt.
2: Oh, ja?
0: En waar we eigenlijk nu naar gaan kijken, wat waarschijnlijk zal gaan gebeuren, is dat mensen, we zullen niet stoppen met koffie drinken, want nogmaals, we zijn er verslaafd aan. Maar wat je zal zien is, mensen gaan of minder en hogere kwaliteit drinken, want vaak die hogere kwaliteitskoffie is eigenlijk al beter geproduceerd en vaak ook al biologisch, hè. Dat noemen we ze de specialty koffies.
2: Hmm.
0: Die zijn vaak al op biologische wijze geproduceerd. Ook al zit er geen keurmerk op. Die zijn veel beter met hun omgeving om aan het gaan. Maar daardoor is die prijs ook hoger. En voor de rest, ja, de wat goedkopere koffies zullen ook duurder worden. Dus ja, dan zal je misschien niet 10 kopjes per dag, maar laten we zeggen 3 of 4 kopjes per dag gaan drinken.
2: Ook terug van 2 naar 1.
0: Terug van 2 naar 1. Oh, nou, ja, het is sowieso netjes, kan geen kwaad,
2: hoor. Ja. Als het 2 keer zo duur wordt, ja, dan zou ik toch moeten halveren. Dank voor deze inzichten. Het is toch weer, ja, ergens dan. Brechtje, DBN is koffiespecialist bij de Koffieschool.
1: Nou, dan ben je jarig en dan trakteer je gewoon op koffie.
2: Ja.
1: In plaats van taart.
2: Ja, wordt echt chic wordt dat. Ja.
1: Over enkele uren dan begint die geanticipeerde zonsverduistering. Bij ons is het heet met een strak.
2: Nou, ik heb gehoord, hij gaat wel door, hoor.
1: Ja, ik bedoelde dat we er ons heel erg op verheugen. Het is heet met een strak blauwe lucht buiten. In Spanje is dat ook zo. En daar kun je die eclips voor 100% krijgen. We schakelen zo met onze correspondent.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise Car Sharing and Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
14: Geeft ruimte.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over provincies die lobbyen voor het onderhoud aan hun bruggen en spoorwegen. En een gesprek met Tanja Dik. Zij is algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Hoe kijkt ze terug op de recordbrekende concertreeks van Harry Styles? Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen de afrit Soest en Amersfoort West zijn ze een ongeluk aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook op onthoud op de A2 richting Eindhoven. Voor Meersen staat 10 kilometer file met een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 230,3. En op de A7 de Duitse grens richting Groningen bij hectometerpaal 245,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil twee mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. De organisatie van het WK Hockey in Amstelveen had zorgen over een sproeiverbod in de regio dit weekend. Maar het Wagenerstadion valt er net buiten. Het veld kan dus gewoon nat worden gemaakt. Het maakt het spel sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. Het stadion heeft zelf ook nog water achter de hand. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist. Een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
1: Zometeen Delta Airlines waarschuwt. De vliegtax en de krimp van Schiphol gaan zorgen dat reizigers de luchthaven gaan mijden. Ja, hoe reageert Schiphol? Dat bespreken we zo in de avondspits.
18: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
19: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag. Heb jij die bril nou al in huis, Lisbeth?
1: Nou, het is
2: Lisbeth?
1: Ontzettend spannend. Ik heb een mail gekregen van DHL... dat de brillen vandaag tussen 5:30, nou dat is bijna... en 9:30 bezorgd worden. Dus als alles weer voorbij is, dan komt er bij mij een pakketje binnen. En dan kan ik die bewaren tot 2081, want dan is de volgende
2: verluistering. Nou, het is inderdaad
1: maar goed,
2: spannend.
1: Ik heb een hotline met thuis.
2: Ja, er zit iemand die bril op te wachten.
1: Precies. Als we er zijn, dan hoor je dat hier op BNR.
2: Ik denk wel dat het een goede rode teaser draad wordt. Ja, een teaser. Bij ons is de verduistering zo'n 90%. In Spanje is de eclips totaal. Dat betekent trekt veel bekijks. We hebben zo contact met onze correspondent. Die test het uitzicht al even. Nou, er is natuurlijk nog niks te zien. Maar er is wel een bosbrand uitgebroken. Dus die ziet alleen maar rookwolken. Daarover hoor je zo meteen meer.
1: Ja, Delta Airlines waarschuwt de krimp van Schiphol en de vliegtax. Die gaan ervoor zorgen dat passagiers Schiphol links gaan laten liggen. Delta heeft een onderzoek gedaan en is bang dat Schiphol daarmee haar concurrentiepositie verliest. Gaan we over praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, Delta Airlines zegt dus de concurrentiepositie van Schiphol staat onder druk. Waar hebben ze dan precies naar gekeken en waarom trekken ze die conclusie?
0: Nou ja, ze hebben een onderzoeksbureau een literatuurstudie laten doen. En daar hebben ze eigenlijk drie recente en komende ontwikkelingen bij elkaar op laten tellen. Ze hebben gekeken naar de havengelden, de landingsgelden die je moet betalen als je naar Schiphol komt. Die zijn vorig jaar fors verhoogd.
1: Ja, voor luchtvaartmaatschappijen.
0: Ja, voor luchtvaartmaatschappijen. En die worden natuurlijk uiteindelijk door de klanten betaald. Ja. En daar hebben ze mee, ja, daar proberen ze mee de lawaaiige vliegtuigen van Schiphol te krijgen. En dat lijkt aardig te werken. Daarnaast zit er natuurlijk een capaciteitsbeperking op Schiphol. Niet meer dan 478.000 vliegbewegingen. Dus Schiphol kan in feite nu niet meer groeien. En dan hebben we een vliegtax. En die gaat per januari aanstaande fors verhoogd worden. En ook gedifferentieerd worden. Naarmate je verder vliegt, moet je gewoon meer gaan betalen. En die hebben dat allemaal eens eventjes bij elkaar opgeteld. Zo van, wat betekent dat nou eigenlijk? En dan hebben ze een inschatting gemaakt. Dan zeggen ze, nou, wij verwachten dat per jaar dan ruim 140.000 Amerikaanse passagiers gaat schelen, die dus niet meer naar Schiphol komen en daar dus geen, in Nederland geen geld meer uit gaan geven. Dus dat heeft effect op de concurrentiepositie van Schiphol, effect op de internationale connectiviteit, het toerisme, de werkgelegenheid en dus gaat het de economieën.
1: Ja, maar twee dingen. De meeste passagiers komen toch naar Schiphol om over te stappen. Dus die geven toch sowieso niet zo heel veel geld uit in Nederland?
0: Nou, als je het voor de totale passagiers bekijkt, is het ongeveer een derde, geloof ik 36% die overstapper is. Dus het merendeel komt toch nog wel van en naar Schiphol toe. Van de internationale passagiers is dat natuurlijk wat meer, waar Schiphol meer als overstapluchthaven wordt gebruikt. Ja. Of intercontinentale passagiers, moet ik zeggen.
2: Maar is nou bij de vorige introductie van die vliegtax, is het aantal passagiers niet omlaag gegaan, toch?
0: Ja, dat is wel duidelijk omlaag gegaan. Dat was in periode 2008-2009. Daar zag je ook uitwijkgedrag naar luchthavens over de grens. Mm-hmm. Maar dat komt wel met de disclaimer dat we toen ook net in een financiële crisis terechtkwamen. Dus dat de economie sowieso onder druk stond. Dus dat kun je niet helemaal eerlijk met elkaar vergelijken.
1: Ja, en een tweede punt wat ik wilde maken. Ja, als er minder gevlogen wordt, ja, dat is toch ook eigenlijk het idee achter die maatregelen?
0: Nou ja, ik denk dat dat een beetje een misverstand is. Er gaat niet minder gevlogen worden. Schiphol wordt gewoon beperkt in de capaciteit. 478.000 beweging. Dat betekent alleen maar dat Schiphol niet meer kan groeien. Maar wat je wel ziet...
2: Je bedoelt de vliegtax, toch, Lisbeth?
1: Vliegtax.
2: Die vliegtax, daarvan is de bedoeling
1: en
2: dat mensen...
1: En ook voor de omwonenden.
2: Ja.
0: Mijn inschatting is dat er gewoon toch echt niet minder gevlogen zal gaan worden. Dat het alleen duurder wordt. En dat voor sommige mensen vliegen niet meer betaalbaar is. Maar dat die plek door anderen wel wordt ingenomen. Mijn inschatting is niet dat Schiphol zal gaan krimpen, eerlijk gezegd.
2: Maar dan huilt Delta hier krokodillentranen. Want dan verandert er dus niks voor ze, toch?
0: Nou ja, dat verandert dus. Passagiers die gaan dan dus niet meer naar Nederland toe, maar gaan naar een andere luchthaven toe waarschijnlijk.
2: Oh zo.
0: En dat betekent dus dat zij daar geen geld meer uit gaan geven. En we weten wel dat een Amerikaanse toerist meer geld uitgeeft dan een Europese toerist. Dus in die zin hebben ze wel gelijk.
1: Ja, en waarom heeft Delta dit onderzoek eigenlijk uitgevoerd?
0: Ja, ik denk dat dat een beetje past in de reeks van waarschuwingen die onze overheid nu zo langzamerhand krijgt vanuit de luchtvaartsector. In de zin van, ja, bezint eer gebegint. Hoe lang wilt u vast gaan houden aan die capaciteitsbeperking? Wil u vasthouden aan die verhoogde vliegtax? Mm. Daar zijn consequenties aan. Wees u dat bewust, overheid.
1: Ja, ik denk dat Schiphol wel blij is met dit onderzoek. Want dan hebben ze een onafhankelijke, tussen aanhalingstekens, buitenstaander die hun argumenten kracht bijzet.
0: Ja, ik heb Schiphol verder nog niks voor te zeggen hierover. Ik denk dat het voor hun het beeld bevestigt wat zij hebben. Ja. En ik denk dat ook hun er alles aan gelegenheid is om gewoon een goede relatie te hebben met de omwonenden. En klagende omwonenden heb je natuurlijk ook niks.
1: Nee.
0: En die hebben wel een punt dat er gewoon veel lawaai is rond Schiphol.
1: Ja, ik zat laatst in de tuin bij mijn schoonouders. Nou, dat was... Nou, om de paar minuten echt oorverdovend. En dat was niet heel vlak bij Schiphol.
2: Nee.
1: Dat terzijde, maar hoe duur of hoeveel is die vliegtax eigenlijk, die verhoging? Hoeveel euro?
0: En dat ligt aan waar je naartoe gaat. Het wordt een, nu is het hier ongeveer 30 euro voor iedereen die vanuit Europa, vanuit Nederland vertrekt. Mm-hmm. En dat gaat dan gedifferentieerd worden. En als je nou lange afstanden gaat doen, dus boven de 5000 kilometer, gaat die 70 euro worden ongeveer.
1: Ja. En binnen
0: dus dat is wel fors hoger. Ligt er ook weer aan of het korte afstand is of middellange afstand. Dan praat je ergens variërend van die drie tintjes tot iets daartussen. Tot dan voor de lange afstand die 70 euro.
1: Oké. Dank, Joris Melkert in Delft.
2: Ja, over dat laagvliegen op grote afstand van Schiphol, daar moeten we het ook nog eens met Joris apart over hebben. Want dat valt mij ook vaak op. Dat je denkt van.
1: Ja. Hoe ga je nu al de landing zetten?
2: Ja, kan dat niet wat later gebeuren? Enfin, laten we naar de weg kijken. Dat is wat overzichtelijker. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd, Annemieke Bosgaard.
4: Klopt, opvallend veel ongelukken. En de meeste vertraging heb je nu op de A2 richting Eindhoven. Voor Meersen staat 9 kilometer file door een ongeluk met 25 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
21: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
22: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
2: Over een paar uur schuift de maan voorzichtig voor de zon. Dan begint de zonsverduistering. In Nederland is dat deels, 90% wel. Maar in een groot deel van Spanje is het anders. Een strook van ruim 200 kilometer breed over een lengte van 1000 kilometer zal volledig verduisterd worden. Massa's mensen zijn daarvoor naar Spanje getrokken. Onder wie Philip Schonians, bestuurslid bij Space Expo. Die spreken we zo meteen. Die zit ergens in de buurt van Madrid. En collega Jorn Lucas, onze correspondent, die is er ook op uitgetrokken. Die is aan het strand. Dat is meer in het noordwesten, denk ik, Jorn. Goedemiddag.
23: Dat klopt. Dat klopt als een bus, Niels. Je hebt goed op de kaart gekeken, ja.
2: Waar ben jij en wat zie jij op je heen?
23: Ik ben in de stad A Coruña, op het stadstrand Riazor. Die zit redelijk vol met mensen, links en rechts van mij. Ten westen, daar gaat die dus onder. Daar is wel een kort geleden een bosbrand uitgebroken. De rookvorming is iets wat afgenomen. Oh. Dus ik denk dat die op tijd is geblust. Anders was het niet de bewolking geweest, maar bosbrandrook die wat voor de zon was gaan schuilen. Ja. Maar om me heen, ja, het zijn veel mensen, heel veel dagjes mensen. Ik zie nu al wel wat plukjes her en der mensen die zich volgens mij gaan klaarmaken om die zonsverduistering en dus de zonsondergang te gaan zien.
2: Ja.
23: Dus het is gezellig druk hier.
2: Ze zetten de bril
23: ook
2: al zo'n beetje op. Maar voor die bosbranden is wel gewaarschuwd, Jorn. Hè, dat
23: zeker.
2: Juist de komst van toeristen zou daarvoor kunnen zorgen?
23: Ja, nou ja, kijk, er komen iets van 500.000 extra toeristen specifiek om die bosbrand komen naar Spanje toe. Dat heeft de beste plek is om dat te zien is natuurlijk dat landelijke gebied. Ik zit in een redelijk grote stad. Het is hier druk, dus hier is het allemaal wel goed geregeld. Maar in dat landelijke gebied, als daar hordes mensen naartoe komen, het is daar droog, het is daar heet. Dan is dat risico op bosbranden wel een ding. De politie waarschuwt er ook voor. Er zijn verschillende campagnes zijn er gestart om dat allemaal in de goede banen te leiden. Want het is natuurlijk wel een extra risico. Daarvoor wordt echt wel voor gewaarschuwd, ja.
2: Ja, we gaan ook even naar Philip Schonians. Die is van Space Expo en die is boven Madrid, Castilla en León. Midden van de strook van de totale zonsverduistering. Dat moet toch wel een prettige nervositeit met zich meebrengen. Philip Schonians, goedemiddag.
24: Ja, in het midden van die strook heb ik 10 seconden meer of 20 seconden meer dan ietsje meer naar de rand. Hè. Het is dus niet bij Madrid, want Madrid zit niet in de totaliteit. Het is eigenlijk precies tussen Bilbao en Madrid in een klein stadje. Ja? Dat heet Berlanga de Duero, daar is een prachtig kasteel. En nou, grappig genoeg vond ik deze plek omdat ik ergens wilde zijn waar de hotelprijzen niet verachtvoudigd waren. En inderdaad, je ziet hier in dit is echt een heel erg landelijk gebied. Dat kasteel is prachtig, ligt op een heuvel. Dit is een fantastische blik naar het westen. Die heb ik gisteravond alvast zitten testen bij de zonsondergang. En die ging keurig onder en helemaal vol in beeld. En dat is 20 minuten, 30 minuten na de tijd van die eclips. Dus dat komt straks helemaal goed. Ik klim die heuvel op bij dat kasteel. En dan als het goed is heb ik een iconische blik op de totale zonsverduistering. 1 minuut en 44 lange seconden.
2: Ja, en er zijn meerdere mensen daarop afgekomen in dat kleine stadje?
24: Nee, helemaal niet. Je kunt hier een kanon afschieten. Oh. Maar het is ook echt. Het is landelijk Spanje. En volgens mij zitten we nog op de staartje van de siesta. Want ik was net even buiten. Naar buiten gaan omdat ik deze vraag natuurlijk verwachtte. En ik zie eigenlijk gewoon nog helemaal niemand. En ik kreeg ook gisteren, toen we rondliepen, nog een eclipsbril aangeboden. Die in Nederland overal uitverkocht zijn. En hier zijn die dus
1: daar delen ze gewoon uit. Wat goed.
24: Ja, dus ik denk dat het allemaal goed komt. Dat we niet daar met hordes naar boven gaan. Maar het wordt wel heel erg leuk. En na afloop is er een pianoconcert in het kasteel. Dus dat vind ik dan ook wel weer grappig dat er iets omheen wordt georganiseerd. Maar ik ben vooral benieuwd naar die corona. Want ik heb het één keer eerder geprobeerd, in 2009, in China. En dat was de eclips van de eeuw. Die was meer dan 6 minuten. En er was echt zo'n onvoorstelbaar onweer.
2: Oh, de krans rondom de maan die dan ontstaat. Het lichtkrans.
24: Ja, die moet je zien. Die moet je zien. Dat is echt het bijzondere. Waar we door iedereen zegt dat het een welhaast religieuze ervaring is. En dat heb ik dus nog niet meegepikt. Want ik zag destijds alleen maar dat het donker werd. En ik ben ook nog wel professioneel natuurlijk als ruimtevaartwetenschapper geïnteresseerd in die corona. Ik wil dat nou wel eens zien. Want dat is echt volstrekt onbegrepen fenomeen. Dat het daar in de corona 1,5 miljoen graden is. En op het oppervlak van de zon maar 5000 graden. En niemand snapt hoe dat kan. Dat ga ik niet oplossen door nu daar vanavond naar te gaan kijken. Maar er zijn allerlei zondes die dat wel doen. En ja, ik vind dat ook een fantastisch wetenschappelijk fenomeen, moet ik zeggen. Ja.
2: Maar in die krans die je ziet rondom de maan, of is dat de maan zelf die dan zo, die wordt toch niet zo heet?
24: Nee, je ziet de krans van de zon. Zeg maar de zon, de bol van de zon, ja, tot met zonoppervlak, wordt precies afgedekt door de maan. Dat is gewoon mazzel, dat toevallig die hemellichamen die afstand en die grootte hebben. Maar daardoor kun je nu die corona zien, eigenlijk de zonnestralen die en de plasma deeltjes en gassen die worden uitgestoten door de zon en die dat lichtgevende corona. En normaal zie je dat helemaal niet, want het licht van de zon zelf is veel te sterk. En dat kun je dus alleen maar zien als het licht van de zon zelf wordt afgedekt. Ja. En daarom mag je ook niet zonder eclipsbril kijken, zelfs niet als die 90% verduisterd is. Want die 10% die dan overblijft van de zonnebol is nog steeds zo verschrikkelijk krachtig dat je daar je ogen mee molt.
1: Ja, en jullie in Spanje dus een 100% eclips. Wij moeten het doen met 90%. Maar wordt dat evenzeer een religieuze ervaring? Wordt dat even mooi?
24: Men zegt dus van niet. En met name omdat je kunt niet die corona zien. Nee. Je kunt zien dat het wat meer ietsje minder licht wordt. Dat het ietsjes kouder wordt. Maar het leuke is om te zien door een eclipse natuurlijk dat er een sikkel ontstaat. Dat er een deel van die zonnebol wordt steeds verder afgedekt. Je kunt als je door een papiertje een gaatje prikt, kun je op de vloer kun je zo'n sikkeltje projecteren. Of je kunt het zien onder een boom waar de blaadjes eigenlijk het bladerdek werkt als lens. Dus je ziet echt van alles leuks. Maar ja, ik ben natuurlijk op zoek naar die religieuze ervaring.
2: Ja, dat snap ik. Nou, een religieuze ervaring. De natuur raakt er ook even van in de war, toch? Wat verwacht je aan natuurlijke fenomenen?
24: Ja,
2: vogels gaan op hun nest.
24: Ja, er vliegen hier allemaal vogels rond en je hoort dus voortdurend gekwetter. Althans, dat was gisteravond om die tijd. En het zou zo moeten zijn dat dan ophoudt. En waarschijnlijk weer herstart op het moment dat de zon weer terugkomt. Ja. Hoewel het wel zo is dat bijna bij zonsondergang is. Dus ik weet ook niet hoe erg de natuur ineens dan weer een volle actie komt.
1: Maar was het in 1999 niet zo, bij die vorige grote zonsverduistering, dat effect op die natuur juist een beetje tegenviel? Dat er allemaal biologen zaten te vogelen en allemaal zoogdieren in de gaten hielden en dat die zich eigenlijk niet zo heel veel ervan aantrokken?
24: En dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou wel jammer geweest zijn. Ik zat toen in Avignon in Zuid-Frankrijk, maar dat was te zuidelijk. Dus ik zat daar ook ergens in de 97%. Dus heb ik wel meegemaakt dat het koeler werd en donkerder. Maar dit fenomeen van stoppen van natuur ook toen niet, moet ik eerlijk zeggen.
2: Johan Lucas aan het strand van La Coruña, notabene. Dus dat is bijna waar we voor komen. Verwachten ze daar ook een religieuze ervaring?
23: Nou ja, religieus weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval rampvol in de stad. Er zijn 9 cruiseschips aangekomen. Real Madrid speelt om 9 uur 's avonds. Dus ongeveer nog tijdens de zonsverduistering spelen ze in het stadion dat die aan het strand ligt. Ik heb naast mij staan Fernando. Die komt uit een ander deel van Spanje. Hola, ¿qué tal? ¿Usted veniste especialmente por el eclipse por aquí a Coruña?
6: Sí, hemos venido porque lo hemos decidido a última hora porque daba un poquitín de nublado para la zona nuestra, en Asturias. Yo vivo a 3 horas de aquí. Y nos dijeron que para aquí, para Coruña, iba a estar más despejado y se podía ver mejor, y decidimos venir a última hora. Pero bueno, bien, bien. Muy, la verdad es que hay una experiencia que nunca hemos vivido nadie, y posiblemente nadie volveremos a vivir. O sea, que es algo único.
23: ¿Eh? Perfecto. Hij zegt, hij is speciaal hier vanuit Asturias hierheen gekomen, omdat het bij hem waarschijnlijk de grote kans op bewolking was.
2: Oh, ja.
23: En nu is hij hier en hij spreekt van inderdaad een uniek, unieke ervaring waar hij erg naar uitkijkt. Hij is hier samen met zijn vrouw hier naartoe gekomen.
2: Ja.
23: Vanuit Asturias, ergens 3 uur ten oosten hiervan ongeveer.
2: En jij zegt het is rammetje vol, het is hartstikke druk. Dat vraagt ook wat van de autoriteiten in Spanje.
23: Ja, zeker. Wat ik in het begin ook al zei, er zijn heel veel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld op helemaal andere kant, Mallorca, Ibiza, daar zijn al rond het middaguur zijn al wegen afgesloten. Bij Valencia zijn parken afgesloten om te voorkomen dat mensen zomaar ergens gaan rondlopen. Mensen mogen niet stilstaan. En de meest opvallende waarschuwing vond ik toch maar niet met het eclipsbrilletje achter het stuur te gaan zitten.
2: Nee, dat was de Nederlandse politie ook.
23: Dat zijn die officiële waarschuwing niet met het eclipsbrilletje gaan rijden.
2: Ja, je zou bijna gaan twijfelen aan het verstand van de Spanjaarden, maar goed, toch.
1: En de Nederlanders.
2: En die van de Nederlanders.
23: Ja, en de Nederlanders dus.
2: Klapblijkelijk was dat nodig. Dankjewel, Jornar. En ook dank voor je prachtige Spaans, uiteraard. En ook dank aan Philip Schonians, bestuurslid bij Space Expo, ook vanuit Spanje.
7: Tech Update.
1: Een Duitse digitale rechtengroep heeft aangifte gedaan tegen Meta. De slimme AI-brillen, geen eclipsbrillen, maar AI-brillen van het bedrijf, die zouden namelijk de Duitse privacy-wetgeving schenden. Daar gaan we over praten met Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Hey Niels.
8: Goedemiddag.
1: Gaat het in deze zaak om die AI-brillen, die Meta-glasses, waarmee je mensen dus stiekem kunt filmen?
8: Ja, dat is inderdaad waar het om gaat. En ook precies waarom HateAid, zoals die privacygroep heet, aangifte heeft gedaan in Duitsland, in Frankfurt specifiek. Want je kan namelijk niet bepaald aan de brillen van Meta ontkomen als je met iemand praat, als hij er eentje op zijn neus heeft. En als je dan in zo'n gesprek zit, is het ook heel erg moeilijk om te zien of je nou gefilmd wordt of niet. En of die beelden dan misschien wel of niet op het internet belanden.
1: Of gelivestreamd worden.
8: Inderdaad.
1: Geen rood rek-knop. In die bril.
8: Nou, er is wel een lampje, maar daar kom ik zo op. Maar wat ik net zei is eigenlijk de argumentatie van Josephine Ballon van HateAid, de voorzitter van die groep. En daarom heeft haar groep niet alleen aangifte tegen Meta gedaan. Ze zijn er zo erg op tegen dat ze ook nog even Essilor Luxottica hebben aangeklaagd. Vielman, Apollo Optic, Mr. Specs en Mediamarkt. Allemaal namen. Die eerste partij maakt met dochterbedrijf Ray-Ban de slimme brillen in samenwerking met Meta. En al die andere namen die ik net noemde, dat zijn de winkels die ze gewoon in de schappen verkopen. Ja. Zeg maar, nou, Mediamarkt kennen we natuurlijk wel. En die andere waarschijnlijk niet, dat zijn vooral Duitse namen. Maar eigenlijk is die hele keten dus gewoon meegenomen door HateAid in die aangifte. Dus ze nemen hun privacy aardig serieus in Duitsland, kan je wel zeggen. HateAid beroept zich op federale wetgeving die in Duitsland de verkoop van producten zou verbieden waarmee je mensen kan filmen zonder dat ze dat doorhebben, moet daarbij gezegd worden. En daar heeft de groep misschien ook wel een klein punt, want 3 jaar geleden zei de Duitse communicatiewaakhond dat slimme brillen die in het geheim audio en video kunnen opnemen gewoon verboden zijn. En nu komen we bij dat lampje waar je het over had. Want de vraag is, wanneer is het dan wel of niet in het geheim? Waar ligt die grens dan precies? Mm-hmm. Want de slimme brillen van Meta hebben wel een lampje in het montuur zitten dat aanspringt zodra je begint te filmen. Dat is gewoon, kijk, je hebt aan de linker of de rechterkant, weet ik even niet uit mijn hoofd, de camera. En aan de andere kant heb je dan een wit lampje dat aanspringt als je filmt. Dus in principe, als je tegenover iemand staat, zou je kunnen zien, hij is aan het filmen.
1: Maar ik kan daar ook een plakkertje op doen.
2: Wou zeggen, er werden speciale plakkertjes verkocht ook?
8: Ja, inderdaad, er zijn speciale plakkertjes voor. Het idee is wel dat de bril dan zegt, er zit iets voor dat lampje, dus je kan niet meer filmen. Maar het lukt mensen wel om het alsnog af te dekken en dan is het niet zichtbaar. Ja. En zeg nou eerlijk, dat lampje valt niet gelijk op. Zeker als je gewoon overdag op klaarlichte dag rondloopt. Je weet het gewoon niet zo goed.
1: En de Duitsers zijn daar natuurlijk heel scherp op met hun Oost-Duitsland verleden.
8: Ja, absoluut.
1: Vandaar. Iedereen opnam inderdaad zonder toestemming.
8: Maar ook in Nederland kennen we deze discussie natuurlijk. Hè. We noemen ze hier zelfs al de gluurbrillen van Meta. In Tivoli Vredenburg zijn ze bijvoorbeeld al verboden, omdat iemand mee naar binnen liep. Maar ook in de Tweede Kamer heeft het CDA het er nu over om ze gewoon echt landelijk te gaan verbieden. Maar dat is alleen nog maar een voorstel. We moeten nog maar zien hoe ver het dan gaat komen. Maar ook alle toezichthouders in de EU zitten toch al een beetje te kijken van hoe moeten we hier dan mee omgaan? Moeten we misschien inderdaad toch een totaalverbod gaan regelen?
1: Eerst het product en dan de maatregelen.
8: Dat zie je vaak. Ook met AI bijvoorbeeld.
1: Pas veel later de wetgeving en regelgeving.
8: Inderdaad.
1: Dan nog even over Google, de nieuwe generatie Pixel-telefoons is zojuist onthuld. Nou, heb jij ze gezien?
8: Ik heb er zelfs eentje bij me, maar ik mag er nog niet zo heel erg veel over zeggen. Want er zijn nog allemaal embargo's en dat soort dingen.
2: Mag je hem wel laten zien?
8: Ik mag hem wel laten zien, dat ga ik zo doen.
2: Okay.
8: Het gaat om de Pixel 11, de Pixel 11 Pro en de Pixel 11 Pro XL. Dus drie nieuwe telefoons. En die worden later vanavond pas echt door Google onthuld. In een groot goed nieuwsfeestje natuurlijk. Maar we hebben al wat informatie gekregen over de nieuwe modellen. En het is eigenlijk te veel voor één tech-update. We hebben te weinig tijd. We hebben nog maar een minuut, zie ik op de klok. Dus even heel snel.
2: Neem je
8: het allerbelangrijkste, nou, dan wordt de regisseur boos, denk ik. Allereerst de camera, die is heel erg veranderd bij de Google Pixel 11. Nog wel dezelfde resolutie van 48 megapixel, maar hij kan een stuk meer licht opvangen.
1: Okay.
8: Dat is heel erg fijn als je in het donker filmpjes wil maken of video's. Ik was vrijdag bijvoorbeeld bij een heel leuk concert. Favoriete artiest wilde ik al heel lang zien. Hmm. Alleen toen werd het donker, wilde ik filmen en dacht ik, god, dit is eigenlijk helemaal geen zak aan. Dus de Pixel 11 moet dat gaan oplossen. Ook zit er een verbeterde chip in, dat is de Tensor G6. De Pixel 10 had, nou, misschien raad je het al, de Tensor G5, de vorige generatie. Hoe die in elkaar zit, weten we nog niet. Daar gaat Google later meer over vertellen. Maar eigenlijk zegt het bedrijf, hij is sneller. Dus je kan er gewoon veel meer doen. Je kan sneller browsen, sneller downloaden, meer mee gamen. En ook, belangrijk, lokaal AI ermee gebruiken. Want in de Pixel 11 staat het ook weer centraal. Maar toch kijken ze in dit geval iets meer naar de hardware dan bij de Pixel 10.
1: Dat
8: ga ik nu doen. Want nu komt het punt, we moeten het nog over het uiterlijk hebben. Jullie mogen raden, welke is de 10, welke is de 11?
1: Ik denk het rechts 11.
8: Nu moet ik serieus mijn rechts of
2: je linkerhand?
1: Sorry, jouw links.
8: Dit is de nieuwe en dit is de oude. Dus mijn links is de oude, dit is de nieuwe.
2: Is die iets kleiner? Of?
8: Nee, het is echt hetzelfde formaat. Hij is gewoon, hij is gewoon echt hetzelfde. Dus het gaat echt vooral om wat erin zit. Alleen de bekende uitstekende camera bar is een beetje veranderd. Die is iets dunner, zegt Google. Hoewel ik dat verschil ook nog niet echt zag. Maar goed, ik mag daar niks over zeggen, want dan worden heel veel woordvoerders boos. Volgende week vrijdag heeft Donner Bakker, tech-collega, een review in de schaal van hebben.
1: Dankjewel. Niels Koloos.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, we moeten toch over meer grote techbedrijven hebben. Die zijn natuurlijk verwikkeld in een AI-race. Deze week kijken we naar de kanshebbers om die race te winnen. En zometeen gaan we eens kijken naar dat SpaceX AI, onderdeel van SpaceX. En wat doet het daar eigenlijk in dat bedrijf?
10: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
11: Op Business Beats.
10: Op haar sterfdag
11: komen al haar hits voorbij.
10: Aanstaande zondag.
11: Aretha Franklin dag op Business Beats.
10: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
12: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
13: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
27: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
29: In de Friday Move gaat het over tv.
30: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
29: Politiek.
31: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
29: En ik ben er ook.
30: Dat is toch heerlijk.
29: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
32: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
10: Nu in de BNR-app.
2: De strookprijzen liggen vanavond 2 keer zo hoog door de zonsverduistering. En krijgt Lisbeth Staats op tijd haar eclipsbril in huis. Je hebt een update, hoor ik.
1: Ja, ik krijg net een mail. Verwacht bezorgmoment, nu woensdag 12 augustus, tussen 5 en 8:05. Ja, als dit klopt, dan red ik het net.
2: Ja, nou, dan red je het de afloop.
1: 8. Ja. Nee, 8:05.
2: Dan is het hoogtepunt. Ja. Dat is dan...
1: Moet er niks misgaan, mensen, bij de DHL?
2: Nee, meestal klopt het wel, hè?
1: Ja?
2: Ja, dacht ik, of niet?
1: Ik heb niet heel veel ervaring.
2: Nou, van de spanning kan ik bijna niet naar de volgende headline, maar ik ga hem toch voorlezen. VNO-NCW steunt Brabantse pluimveebedrijven in de stikstofcrisis. En de Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in Accel. Deze verhalen dus in de BNR-app.
1: Bij de ANWB, Annemiek Bosgaard. Annemiek, waar staat het momenteel vast?
0: Nou, onder andere op de A2, de Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt Kruisdonk staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. Op de A4 richting Rotterdam staat de berm in brand tussen Steenbergen en knooppunt Sabina. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Op de A4 richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein een kwartier op onthoud door een kapotte vrachtauto. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor afrit Haarlem-Zuid een kapotte auto. Daar heb je ook een kwartier extra reistijd. En tot slot goed nieuws over de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De vertraging is nu nog 20 minuten. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 61,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Duitsland wil meer goederen over het sporen vervoeren, nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden in de rivieren. En er worden nu afspraken gemaakt met Deutsche Bahn. Treinen zijn doeltreffender dan vervoer over de weg, omdat vrachtwagens veel minder kunnen meenemen. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De 2 probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. 1 van de 2 verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De beurs staat een klein beetje in de min, 0,6% op de stand van 1110 punten. Grootste daler Prozus, 7,2% naar beneden. Grootste stijger ABN AMRO, 5,1% in het groen. En de Dow Jones ook 0,1% in het groen.
2: Ja, en even een oproep aan de DHL-bezorger die op dit moment op pad is met de eclipsbrillen van Lisbeth Staats. Je weet om wie het gaat. Als je op luisteren bent, zoals dat heet, bel dan even met BNR. Het algemene nummer is 020-592-8500. We willen heel graag weten of je op schema ligt.
1: Ja, en of die op tijd komt.
2: En of die op tijd komt. Tot zo.
5: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
5: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Hallo,
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
2: Middag.
1: Ik ben helemaal zenuwachtig geworden. Ja. Ik kan elk moment, vanaf nu, vanaf 5 uur... mijn eclipsbrillen thuis ontvangen. Ja, alles is in stellingen gebracht. Iedereen, alle verloven ingetrokken thuis. We zitten naast de deur, dus nou, het moet goed komen. Maar goed, ik concentreer me nu even op de drinkwaterbedrijven, want die gaan we zo spreken. Want wij vragen ons af, wat is de invloed van de droogte op ons drinkwater? Want als er weinig water is, wordt dan de concentratie afval en gifstoffen niet veel groter. We nemen ook weer een groot AI-bedrijf onder de loep. Dat doen we deze hele week in de zomerserie. Vandaag met Ben van den Burg. En hij neemt ons mee in de ambities van SpaceX AI. Van, jawel, Elon Musk. Maar eerst de NAVO.
2: Lidstaten blijven Oekraïne steunen en laten zich niet weerhouden door het binnenvliegen van Russische drones in het luchtruim. Ambassadeurs van de NAVO-lidstaten hebben vanmiddag overleg gehad over de luchtruimschendingen van de afgelopen tijd door Rusland. Ze noemen het gevaarlijk en onacceptabel en willen dus tegelijkertijd eenheid uitstralen. We bespreken dit met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Ja, we blijven Oekraïne steunen, zeggen de lidstaten. Maar tegelijkertijd, we willen weten, hoe schrikken ze de Russen nou af om elke keer zo'n raket min of meer te laten afzwaaien?
9: Ja, we praten hier intussen niet over raketten. We praten nu over de drones die afgelopen jaar al regelmatig het Europese luchtruim binnendringen. We weten nog in oktober vorig jaar dat er 19 Russische drones daar neerkwamen, waarvan de 1 is neergeschoten door een Nederlandse F-35. En we hebben ook in Nederland en Denemarken, Noorwegen en Engeland ook heel veel drones zien rondvliegen op gebieden waar ze eigenlijk niet horen te vliegen en niet mogen vliegen.
2: Ja.
9: Waarin toch wel wordt verwacht dat daar Rusland achter zit. En vorige week zagen we natuurlijk ook dat in Leipzig eigenlijk een drone niet tot ontploffing is gekomen. Mm-hmm. Op een vliegveld waar ook heel veel NAVO-vliegtuigen en transportvliegtuigen over ten behoeve van de NAVO opereren. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest om dit hoog op de agenda te zetten van deze bijeenkomst.
2: Ja, en dan komt er na die bijeenkomst een verklaring waarin wordt gezegd, dit weerhoudt ons niet van om Oekraïne te blijven steunen. Nou, dat is op zich aardig natuurlijk, maar wat er ontbreekt in die verklaring is een harde maatregel waarin wordt gezegd, we accepteren dit niet meer en we gaan tegenmaatregelen nemen. Zoiets lees je niet, hè?
9: Nou, je leest het wel. En je ziet ook dat al 2 jaar de NAVO zegt, luister, bij monden van Rutte, wij moeten onze luchtruimverdediging, raketverdediging, droneverdediging drastisch een boost geven van ongeveer 400%. Want als je kijkt naar het aantal raketten en drones die Oekraïne dagelijks moet pareren, ja, dat kan Europa überhaupt niet. Dus enerzijds heb je het probleem van het steunen van Oekraïne en helpen het luchtruim daar te verdedigen tegen die enorme aantal drones, kruisraketten en ballistischraketten. En vervolgens ook het Europese vraagstuk van, oké, als dat nu richting ons komt, hoe gaan wij dat doen? Nou, er lopen allemaal initiatieven. Enerzijds is dat een verantwoordelijkheid van een individueel land zoals Polen, Roemenië, maar ook van Nederland, om je eigen luchtverdediging te versterken. En daar worden investeringen in gepleegd, maar dat gaat nog een tijdje duren. En tegelijkertijd kijkt de NAVO er naartoe. Wat is onze verantwoordelijkheid wat zijn onze capaciteiten?
2: Natuurlijk, ja. die lidstaten zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar het feit dat er toch geregeld drones binnendringen en laatst ook die kruisraket in Polen landen en ontplofte, dat laat ook zien dat niet alles onderschept kan worden. Klaarblijkelijk.
9: Nee, dat klopt. De vraag is of je alles moet onderscheppen. Als je ziet dat zo'n ding onschuldig is, een verkenningsdrone is, of gaat landen in een gebied wat niet echt relevant is. Maar ter degen moet je kijken naar de bescherming van je eigen kritische infrastructuur. En daar waar een anderhalf jaar geleden NAVO-lidstaten nog erg terughoudend waren om dergelijke binnendingen van drones en andere type van vliegtuigen meteen te onderscheppen en daar zwaar tegen te acteren, zie je dat juist vanwege wat in oktober in Polen controle gebeuren, dat Europese landen nu zeggen van luister, we halen ze neer daar waar mogelijk. En daar waar nodig doen we een beroep op NAVO-faciliteiten, NAVO-vliegtuigen, als die toevallig dan toch in de buurt zijn.
2: Maar zijn die er wel voldoende?
9: Dus wel degelijk is hier sprake van een gecoördineerde aanpak.
2: Ja, maar zijn die er wel voldoende? Want ja, dat is eigenlijk de
9: vraag. Nog niet.
2: Nee, nog niet. Dus we gaan de komende tijd nog wel van dit soort intrusies zien. Of wat is het Nederlandse woord?
9: Ja, en daarbij moet je een onderscheid maken tussen die grote drones die bijvoorbeeld in Polen terechtkwamen. En de wat kleinere drones die ja, toch wat vandalistische acties pleegden boven Europese vliegvelden en militaire faciliteiten. Dat is een ander fenomeen. En daar zie je ook dat de lokale overheden, de burgemeesters, in samenwerking met de ministeries van Defensie en de krijgsmachten moeten proberen die te identificeren en tijdig te onderscheppen. Daar waar, als je kijkt naar waar problemen bij Polen, ja, dat is toch van de andere orde. Dan praat je eigenlijk over een soort kruisraketten.
2: Dank, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
11: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Wie wint de wereldwijde AI-race? De grote techbedrijven zijn in een strijd verwikkeld die gepaard gaat met tegenslagen, vertrekkende kopstukken en duizelingwekkende investeringen. Maar geen enkel bedrijf is van plan om op de rem te trappen. Bedrijven blijven nieuwe AI-modellen ontwikkelen en proberen tegelijkertijd voor de beleggers het meest interessante aandeel te zijn. Deze zomer bespreken we 4 grote bedrijven in die competitie met vandaag SpaceX AI. Daarom bij ons BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Hi Ben.
12: Hoi.
1: En portfolio-manager Mark Langeveld van Antorus AI Tech Fund. Goedemiddag.
12: Goedendag.
1: Ben, SpaceX AI, dat is niet hetzelfde als SpaceX.
12: Nee.
1: Maar wat is het wel?
12: Nou, SpaceX denk ik natuurlijk heel snel aan de raketjes. Die gaan de lucht in.
1: Van Elon Musk.
12: Maar daar is ook X.com. Dat kennen we natuurlijk van het oude Twitter is bijgekomen. Dat heeft hij erbij gedaan. Starlink kennen we het van. Dus de cursus heeft hij gekocht. Daarna, dus nadat ze naar de beurs gaan. Wat ze eigenlijk doen, ze willen de AI-infrastructuur bouwen. Dus niet alleen een grok of een leuk chatmodel. Nee, ze willen echt de datacenters uiteindelijk naar space. Dat is een hele belangrijke. En dan willen ze in die hele keten, dat wil eigenlijk alle AI-bedrijven, de hele keten willen ze zo goed mogelijk worden. Maar SpaceX voornamelijk, ze bouwen nu datacenters, we stoppen ze heel veel geld in, dat doen ze voornamelijk.
1: Ja, het laatste nieuws over het bedrijf is dat vandaag de Grok Bot AI teamgenoten gelanceerd is. Voor zakelijke klanten en zakelijke taken. Wat doet dat?
12: Nou, dat doet dat net zoals wat je nu. Kennen we heel veel mensen kennen Anthropic Cowork en Code. Dus daar wordt namelijk nu de omzet, snellere omzetgroei zit heel erg in die agents die allemaal taken voor je vervullen.
1: Ja.
12: En SpaceX AI had dat nog niet. Grok, die was een leuke chatbot, maar niet met de agents. Dat je je hele bedrijf software kan koppelen. Dat hadden ze nog niet. Dat hebben ze vandaag gelanceerd. En dan moet dat voor snelle omzetgroei zorgen.
2: En die agents werkt dat een beetje, want de openbare AI-taalmodellen die zijn hooglijk onbetrouwbaar.
12: Ja, of ze van Grok werken, dat is natuurlijk een tweede. Want Grok is natuurlijk de betrouwbaarheid van Grok te twijfelen aan. Want het is natuurlijk getraind op veel meer op X. En is X goed getraind.
2: Biased.
12: Dat wordt nog bezien, maar ongetwijfeld heeft Elon Musk daar geloof in. Maar ik zou daar wel een beetje op de rem trappen. En eerst goed bekijken of je dat echt wil implementeren binnen je hele bedrijfsstructuur.
1: Ja, en nog even over de governance. Want er wordt ook gezegd, SpaceX, het is niet helemaal ethisch, omdat ze vooral XAI en dat SpaceX deel, dat die samen gaan. Hoe kijk jij daarnaar?
12: Nou, ik vind het niet echt een ethische kwestie. Ik vind het meer een aparte kwestie. Want kijk, SpaceX, raketjes, Starlink, vergat ik nog te noemen. Weet je,
1: satellieten,
12: ja. Natuurlijk. En nu ook heel veel datacenters bouwen. Maar als je kijkt naar Tesla, die hebben natuurlijk Optimus. En dat is een humanoid robot. En dat is eigenlijk ook AI de toekomst. Dus naar de toekomst toe vind ik het logischer als Tesla bij SpaceX AI komt. Dan heeft hij helemaal de hele tech stack. De hele heeft hij ook nog Optimus erbij. Dus dat is eigenlijk een logische. Het zou logischer geweest zijn als X en XAI bij Tesla was gekomen. Maar ja, ze moesten naar de beurs, ze moesten groot, ze moesten wat doen. Dus hij heeft het bij SpaceX gebracht.
1: Maar wat is dan de kritiek op die ethiek, Mark Langeveld?
12: Geen idee.
13: Ja, nee, kijk, Elon Musk was eigenaar van allebei de bedrijven. En hij heeft het een aan het andere bedrijf verkocht zonder dat de externe aandeelhouders daar iets over te zeggen hadden. Hij heeft namelijk 46% van het economisch eigendom bij SpaceX, maar 82% van de stemrechten. Dus hij heeft gewoon deze deal er doorheen geduwd om verticaal te integreren.
1: En daar gaat iemand, kritiek over.
13: Daar gaat de kritiek over.
12: Maar is dat niet ethisch dan?
13: Nou, qua corporate governance is het niet de meest hoogstaande.
12: Nee, maar je kent Elon Musk.
2: Ja, maar zeg, dat kan niet verbazen, toch?
13: Nee, we kennen hem allemaal. Dus,
1: Andere concurrenten, OpenAI, Anthropic, ja, die maken ook gebruik van SpaceX AI. Hebben al die bedrijven elkaar vast of is dit een uitzonderlijke kwestie?
12: Ze hebben elkaar allemaal vast. Ja. Maar dit vind ik wel interessant. Kijk, omdat Elon Musk natuurlijk geld heeft, bouwt hij gewoon die AI factories, die data centers, die plant hij gewoon in de grond. Denk dat in Europa is heel vaak de discussie, moeten wij nu wel een AI factory bouwen of niet?
1: Ja.
12: En dat kan gewoon, hè? Dan moet je gewoon geld. Je bestelt bij Nvidia gewoon GPU'tjes. Je zet dat gebouw neer en je hebt het. En Elon Musk die kocht in één keer 200.000 GPU's. Ja, in één keer. En in anderhalf jaar stond het. Ja. En ze heeft die gok heel snel opgebouwd.
1: Ja. En Mark Langeveld, hoe kijken beleggers eigenlijk naar die hele infrastructuur van het bedrijf?
13: Ja, kijk, verticaal integreren om zeg maar de hele stack te controleren vanaf het, zeg maar, de data tot uiteindelijk de compute, alles erop en eraan, is natuurlijk een heel mooi vooruitzicht, een heel mooi vergezicht, een puntje aan de horizon. Maar goed, de executie is wel natuurlijk key hierin en dat moeten we nog allemaal gaan zien of dat allemaal gaat lukken met die orbital space center of datacenters, of het allemaal gaat werken in space is natuurlijk de tweede. De raketlanceringen moeten goed blijven gaan. Kijk, en wat wel natuurlijk heel bijzonder is dat met die tower catch die hij heeft. Dus als de raket wordt gelanceerd, kan deze zeg maar terug op aarde komen. Hij wordt opgevangen weer door het lanceerplatform, als het ware. Door die twee pootjes, die soort chopsticks noemen we ze. Die vangen het boosterdeel van de raket op. En ze gaan nu met de eerstvolgende lancering gaan ze ook het chipdeel, dus het bovenliggende deel, gaan ze ook proberen op te vangen. Als dat lukt, dan zullen in de toekomst de kosten van toekomstige lanceringen echt zwaar naar beneden gaan. En dat is natuurlijk een enorm concurrentievoordeel. Want eigenlijk heeft hij met zijn lanceerplatform dan eigenlijk het tolpoortje naar space toe voor iedereen die een datacenter in space wil bouwen.
1: Ja, dus beleggers hebben daar, nou, die kijken daar naar uit.
13: Nou ja,
1: die hebben daar vertrouwen in.
13: Ja, die hebben daar vertrouwen in, want dat geeft ook wel de koers aan. De beursgang was natuurlijk op $135. De eerste dag sloten we op 190 of zo. We stegen door naar 225. We zijn gedaald 50% vanaf het hoogste punt naar 104. Maar inmiddels staan we vandaag weer 140. Dus het is voordelen en nadelen aan het hele verhaal. Voordeel is dat als je dit gelooft, dat puntje aan de horizon, dan is het een fantastisch mooi verhaal waar nog meer in zit. Maar er komen wel best wel heel veel aandelen nu vrij op de markt. Want de aandeelhouders van voor de beursgang, die krijgen nu allemaal het recht om te verkopen. Langzamerhand, elke 2 tot 4 weken komen er aandelen vallen vrij.
1: Okay.
13: En dat is wel de belangrijkste tegenwind die we gaan zien, denk ik, in SpaceX. En die lancering, wat ik net zei, die moet wel goed gaan.
1: Ja, dat moet wel lukken.
13: Ja,
1: en hoe ver zijn ze daarmee?
13: Het zal waarschijnlijk eind augustus, begin september worden. En dat is een redelijk binair katalysator natuurlijk. Als het lukt, gaat die koers natuurlijk omhoog. Maar als het mislukt, dat vangen van dat deel, ja, dan kan ik me voorstellen dat er weer een paar tientallen miljarden afgaan.
12: Maar ik heb hier een nuance bij, hè.
1: Nou?
12: Want kijk, als je focus is zeg maar de AI-infrastructuur bouwen en in de hele stack, daarom koop je cursus, daarom heb je grok. Dat is mooi. Maar als je natuurlijk naar Mars wil, weet je, en als je energie, tijd, geld van de investeerders besteedt om maanlandingen te doen, en zeg je, ja, dat is experimenteel, want daarmee, als we dat kunnen, dan kunnen we ook datacenters in space bouwen. Maar je kan ook puur concentreren op data.
1: Ja, want dit klinkt best als hardware, zeg maar.
12: Ja, maar dat doen ze ook. De infrastructuur willen ze bouwen, niet alleen hier, maar ook zeg maar in space. Maar de afleiding van Musk, weet je, is vaak best wel groot. Uiteindelijk brengt hij alle beurskoers weer omhoog en iedereen gelooft erin. Oké. Maar toch denk ik af en toe van, nou,
1: schoenmakers,
12: focus vind ik lekker wel. Maar veel te nuchtige Nederlander die.
2: Nou ja, hij wil ook de infrastructuur helemaal beheersen. Hè?
12: Ja.
2: Dus daarom wil hij ook zo ongelooflijk veel satellieten in de ruimte brengen, toch? We spraken laatst met de schrijver van een boek die dat zei.
13: Er zijn er al 12.000 gelanceerd, die LEO's, de Low Earth Orbit Satellites. En daar gaat hij mee door. Dat zullen er uiteindelijk honderdduizenden zijn. Het levert ook veel ruimteafval en risico op. Maar uiteindelijk, het verhaal is, energie op aarde is zeg maar beperkt. Hè.
2: Oh.
13: Het aanbod van energie groeit maar met 3% per jaar. Terwijl de consumptie van zeg maar AI compute groeit met 200%, die datacenters. Dus er moet iets gaan gebeuren, want energie is de belangrijkste bottleneck aan het worden.
2: Yeah.
13: En in de ruimte, de zonnepanelen in de ruimte zijn 8 keer zo efficiënt als op aarde. En hebben dan 24 uur toegang. Dus er zit wel een verhaal in om zeg maar die energy bottleneck via die datacenters in space op te lossen.
2: Ja. Alleen hoe willen ze dat overigens met koeling dan gaan doen? Want dat is nu ook op aarde het grote probleem. Er gebruikt ontzettend veel water.
13: Ja, nee, dat moet zeg maar met grote ventilatoren afgevoerd worden. Want je hebt ook in de ruimte geen mogelijkheden om met water of iets te koelen. Je moet het met radiatoren afvoeren. En dat is de grootste uitdaging, wat getest wordt, maar wat nog moet blijken of dat zeg maar te doen valt.
1: Met al die plannen, Ben, waar staat SpaceX AI dan in die competitie?
12: In die competitie ten opzichte van al die andere
1: Nou,
12: ik vind het grote voordeel dat ze zeg maar rukzichtloos inderdaad die AI factories bouwen. Dus dat is lekker. Dus dat kunnen ze nu doen. Mm. Waar ze vind ik voor de consument, weet je, daarom fijn dat ze nu, en ook voor de bedrijven, dat ze nu met dat grok, dat ze nu ook agents gaan bouwen, dat is goed. Maar die modellen zijn niet zo goed. En die modellen wisselen ook heel snel. Hè. Weet je, dit was 3 maanden geleden Anthropic, maar nu met de nieuwe OpenAI, ChatGPT 5.6 Sol is best goed. Weet je, dus, en je krijgt die open modellen in zijn concurrentie. Dus aan dat stukje van de verticale integratie, aan de voorkant, zeg maar, daar zijn ze best, dat is best wel matig. En daar moet echt ook iets in gebeuren. Ik denk dat dat ook wel maakbaar is. Dat is ook van, koop jij de beste AI-developers weg? Of heb je... Kijk, waarom willen de AI-developers bij Anthropic werken? Ook wel maakbaar is. Dat is ook van, koop jij de beste AI-developers...

0: specifieke...
1: nog voor iedereen.
2: En ook meerdere verliezers, hè? Want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd. En ik weet niet hoe jij erover denkt, Mark. Maar wordt dat allemaal terugverdiend over 10, 20, 30, 40? Hoe lang moeten we wachten tot dat geld is terugverdiend?
3: Nou, als je nu kijkt naar de groei die bijvoorbeeld Google Cloud met zijn hyperscale heeft, van boven de 80%, Microsoft Azure als hyperscaler, datacenters, 44%. 3 jaar geleden deden zij tientallen miljarden investeren, waar ook de skepsis was van, gaat dat een ROI opleveren? Vandaag de dag levert dat het op.
2: Return on investment. Ja.
3: Ja, de SpaceX CFO zegt dat alle AI-investeringen, en dat zijn de tientallen miljarden per jaar, dit jaar 60 miljard, binnen 1 jaar worden terugverdiend.
1: Binnen 1 jaar. Hij is de CFO.
3: De CFO misschien bevooroordeeld, maar
2: hij moet pompen.
3: Ja. Maar goed, als dat niet werkt en je moet zoiets binnen 1 of 2 jaar afschrijven, dan heb je wel een probleem. Want de investeringen zijn hoger dan de omzet. En dat is natuurlijk wel iets waar beleggers een klein beetje
4: huiverig voor zijn.
3: Ja, absoluut.
1: Dank jullie wel, Ben van den Burg en Mark Langeveld.
5: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Waterschappen nemen op grote schaal maatregelen om het resterende zoete water vast te houden. Zo geldt er in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht inmiddels een sproeiverbod. Hydroloog Joris Schaap zei vanochtend in de Ochtendspits al dat het waarschijnlijk niet de laatste keer zal zijn dat we met dat soort problemen te maken krijgen.
6: Het zijn wel kortere termijnoplossingen die we steeds vaker zullen moeten gaan treffen. Ja, die droogte die we nu hebben, die gaat nog vaker voorkomen.
2: En dat gaat dan over het oppervlaktewater, dus de sloten en de beken, de rivieren tot op zekere hoogte. Maar hoe zit het met de drinkwaterwinning? Bij ons is Gerard Stroomberg. Hij is directeur van Riwa Rijn. Dat is de vereniging van drinkwaterbedrijven die afhankelijk zijn van de Rijn. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, dat lage water heeft ook voor u gevolgen, kan ik me zo voorstellen. Want als er minder water door een rivier stroomt, dan neemt de concentratie vervuilende stoffen automatisch toe. Dan wordt die concentratie van vervuiling groter. Ziet u dat nu ook gebeuren?
7: In principe kun je ervan uitgaan dat bij een gemiddelde afvoer dan zitten we ruim boven de 2000 kubieke meter per seconde. En op dit moment zitten we net boven de 600. Dus dan gaat het gauw om een factor 3 dat concentraties kunnen stijgen. Dat klopt.
2: Ja, en wat betekent dat voor u?
7: Voor de drinkwaterbereiding betekent dat natuurlijk dat we daar rekening mee moeten houden. Er wordt natuurlijk al extra inzet gepleegd op moeilijke stoffen.
2: Op dit moment of in het algemeen?
7: In het algemeen, we zijn natuurlijk wel gewend aan droge periodes. Maar op dit moment duurt het natuurlijk wel erg lang. Maar het zijn wel situaties waar we in principe op voorbereid zijn.
2: In principe wel, maar ik proef een beetje dat het vergt extra inspanningen op dit moment. Of hoe moet ik dat zien?
7: We komen wel een beetje in een nieuw terrein, omdat het toch wel heel erg lang duurt. We zien ook wel een beetje voordelen. Ik bedoel, als de temperaturen hoog zijn en er is veel zonneschijn, dan zien we ook wel dat stoffen ook weer juist in de rivier zelf al wat meer afbreken.
2: Wow.
7: Dus het is een beetje een wisselwerking tussen ene kant zien we dus stoffen concentreren. Aan de andere kant zien we ook wel stoffen die juist wat makkelijker afbreken. En het is natuurlijk ook wel nu even afwachten wat er gaat gebeuren als het weer gaat regenen. Want heel veel stoffen die op het land liggen, die blijven daar nu liggen. Maar zodra het weer gaat regenen, dan kan het afspoelen. En dan is het ook weer even de vraag van of we dan misschien weer bijzondere dingen zien gebeuren. Dat is even afwachten. Ja.
2: Nou stoppen drinkwaterbedrijven langs de Maas en de Rijn al enkele keren per jaar met het innemen, sowieso onder ongebruikelijke omstandigheden, met het innemen van water omdat er ongewenste of onbekende stoffen in zitten. Speelt dat risico bij deze lage waterstanden nu sneller?
7: Je kunt voorstellen, als er iets gebeurt, als er een incident is, dan wordt dat gemeld door Rijkswaterstaat, want die doen metingen op de grensovergang bij Lobith.
2: Ja.
7: Dat doen ze voortdurend. En dan krijgen we daar een waarschuwing van en dan zullen we heel nauwkeurig kijken van wat voor stof is het? Moeten we sluiten. Je kunt je voorstellen dat vooral als je afhankelijk bent van de duinen, want die gebruiken we dan om het drinkwater, of in ieder geval het rivierwater te zuiveren voordat we er drinkwater van maken. Als je de inname stopt, dan beginnen de duinen te verdrogen. Nee. Dus dat is wel een afweging die we heel scherp in de gaten houden.
2: Dat kan ook niet zomaar.
7: Dus als we sluiten zullen we dat echt heel afgewogen doen en ook zo kort mogelijk, om zo te zeggen. Ja.
2: Nou horen we van de waterschappen ook over het gevaar van verzilting, hè, dus dat zeewater, doordat die rivier minder stroomt, minder kracht geeft, dat het zeewater dieper het land indringt. Grondwater kan trouwens ook nog verzilten. In hoeverre speelt dat ook bij drinkwaterwinning?
7: Nou, jazeker, want ook

0: nou ja, zeg maar in het westen van het land hebben we een aantal oeverinfiltraties, waar we dus al ja, vrij ver richting de kust, die al vrij richting de kust liggen. Wat er nu gebeurt is dat Rijkswaterstaat houdt het heel nauwkeurig in de gaten, hoe die zoutgehaltes zich ontwikkelen in onze delta. En als het nodig is, en dat gebeurt nu op dit moment ook al, dan wordt er toch nog wat extra water afgelaten. Bijvoorbeeld hier bij Hagestein, bij de Stuw.
1: Wat extra ervoor te zorgen water door de Rijn, bedoelt u?
0: Dat er toch nog wat voldoende. Ja, dat we niet alle. We houden natuurlijk water vast in de lek om die bevaarbaar te houden. Ja. Maar dat er ook nog wat water blijft stromen om te zorgen dat we die zoutindringing tegen kunnen gaan.
1: En dat is ook voor de drinkwaterwinning van belang?
0: Dat is ook voor de drinkwaterwinning van belang, want uitgerekend dat zout, dat kunnen we maar heel moeilijk verwijderen. Dus dat wil je zoveel mogelijk uit het Nederlandse systeem houden, ja, zeg maar.
1: Het klinkt alsof u inderdaad wel vaker met het bijltje heeft gehakt, maar ik kan me voorstellen dat toch de vakantieverloven een beetje zijn ingetrokken bij Riba Rijn.
0: Die van mij heb ik al achter de rug. Dus in die zin had ik het misschien goed gepland. Maar ja, we houden het in de gaten. En het is, wat ik al zei, het is niet nieuw. Wat wel nieuw is dat het zo lang duurt. En al zo vroeg in het jaar is begonnen. Ja. Maar voor de rest, ja, we maken nog steeds wat we zelf toch wel vinden, het beste drinkwater van de wereld. En dat blijven we zeker doen.
1: Dank, directeur van de Riba Rijn, de vereniging van de drinkwaterbedrijven die Rijnwater winnen. Gerard Stroomberg.
2: Beste drinkwater ter wereld. Ja. Daar ga ik nog even aan denken als ik een slokje neem. ABN AMRO wil in de CAO vastleggen dat het personeel voor de helft van de tijd op kantoor werkt. Ja, gaat dat ook bij andere bedrijven gebeuren? Kan dat sowieso? Dat bespreken we zo op BNR.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die Nederland maakt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
19: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
20: BNR Verkeer.
2: Dit is de ANBB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De files worden alweer wat korter. De meeste vertraging heb je nog op de A9, Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen staat 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A27 richting Almere gebeurde eerder een ongeluk tussen Hilversum en Eemnes. De weg is weer vrij en je hebt nog een kwartier vertraging. En oponthoud op de N280 Roermond richting Weert. Voor Hoorn heb je 20 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 230,3 en op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren, nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden in de rivieren. En er worden nu afspraken gemaakt met Deutsche Bahn. Treinen zijn doeltreffender dan vervoer over de weg, omdat vrachtwagens veel minder kunnen meenemen. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. Een van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Als een land het Eurovisie Songfestival wint, maar ook in een gewapend conflict zit, mag het niet automatisch de volgende editie organiseren. Ook als landen in een gevoelige geopolitieke situatie zitten. Wat dat betekent, dat hoor je over een paar minuten op BNR.
21: En, hoe ging je leestoets?
22: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
21: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
22: Meld je kind dan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
21: In 14 weken begrijpend leren lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag. 5:45 is het. Thuiswerken wordt voor Niels en mij heel lastig. Ja. Hoewel, in coronatijd was er bij Bas van Werven een thuisstudiootje gebouwd. Dus alles kan, als het moet. Maar goed, voor veel werknemers kun je met een laptop heel goed thuis je uren maken. In veel organisaties ook heel gebruikelijk. Maar ABN AMRO wil er weer vanaf. Daar word je weer voor 50% van je uren op kantoor verwacht. Hoe denken andere werkgevers daarover? En kun je die thuiswerkdagen, waar heel veel mensen zo aan gewend zijn, zomaar weer terugdraaien? Gaan we zo over praten. Eerst naar de beurs.
1: Ja, en daar gaat het ook over, ABN AMRO. Zeker. Denk niet dat die beurskoers zo gestegen is, Maxime van Meel, doordat die kantoorwerkmaatregelen
25: nee,
1: is
25: dat denk ik ook niet.
1: Wat was er aan de hand?
25: Vertel. Ja, de kwartaalcijfers die waren er ook van ABN. Dus het FD had een stuk mooi getimed met die kwartaalcijfers. De korte samenvatting van die kwartaalcijfers is: het gaat erg goed bij ABN AMRO. Als je hem wat uitgebreider wil, dan kun je zeggen, nou, de winst kwam uit op een kleine 800 miljoen euro. Dat is bijna 100 miljoen boven de analistenverwachting. En ook nog eens een stijging van bijna 30%. Dus dat is erg stevig. Het rendement op eigen vermogen nam toe. De buffers stegen. De kosten gingen naar beneden. En ABN gaat het dividend verhogen. Dat is dan weer het snoepje voor de beleggers.
1: Ja.
25: Het is wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Hè? Want een jaar geleden kan ik me herinneren dat we hier stonden te speculeren over hoe ABN misschien wel zou worden overgenomen door het Belgische KBC. Dat was een bot aan het voorbereiden. Nou, daar hebben we ondertussen in niks meer van gehoord. Dat is in stilte verdwenen. Het duurde heel lang ook voordat de bank een nieuwe CEO had gevonden. Dat was ook een beetje een soort van scenario van wat is daar aan de hand. Uh-huh. Maar na al die onzekerheid, daar lijkt nu geen sprake meer van. En dat lijkt toch echt wel ook met die nieuwe topvrouw te maken te hebben. Margriet Berard. En zij kwam met een volledig nieuwe strategie. Die eigenlijk inhield heel hard in de kosten snijden. En in het personeelsbestand ook. Ze wilde niet zeggen dat dat was zodat de beurswaarde omhoog ging. Maar dat was wel eigenlijk een beetje het resultaat. Komt ook nog bij dat het sowieso wel echt goed gaat met banken in Europa. We hadden deze week in BNR Beurs nog over de populariteit van Europese aandelen. En de conclusie was dat de bankensector ook echt wel een lokkertje hier is.
1: Ja.
25: Want door gestegen energieprijzen gaat inflatie omhoog. Nou, die wordt bestreden met hogere rente door centrale banken. Nou, daar hebben banken dan weer baat bij die hogere rente.
1: Ja, een soort olieprijs, maar dan
25: die vervolgens dus die hogere rente dus doorwerkt in hun cijfers en in hun winsten. Nou goed, resulteert allemaal dus bij ABN in goede cijfers en een goede beursdag, want het aandeel wint 5%.
1: Ja, ik zie dat de ING er ook een beetje van mee profiteert, of niet? 0,7% erbij.
25: Ja,
1: of is dat, kan dat weer anders zijn?
25: Dat zou best goed kunnen, dat dat een beetje sentiment is. Maar.
1: Wall Street, daar zijn twee cloudbedrijven die eruit springen.
25: Ja, en eentje heeft zelfs een Nederlands tintje, zeggen we dan. Nebius, dat is een bedrijf dat hier in Amsterdam zit. Maar eigenlijk is het Russisch van oorsprong, maar na de inval van Oekraïne is het vertrokken uit Rusland. Hebben ze dit afgesplitst en is het nu eigenlijk een bedrijf dat vanuit Amsterdam dus gerund wordt. Uh-huh. Ze hebben datacenters en verhuren die ruimte aan grote cloudbedrijven. Dus denk aan een Alphabet of een Amazon. En ze hebben dus een notering aan de Nasdaq dan weer. En die notering die doet het heel erg goed, want die staat 24% in de plus op dit moment. Ook na kwartaalcijfers die indrukwekkend zijn. Omzetgroei van 450, meer dan 450%. Dus dat is echt heel erg veel ten opzichte van een jaar geleden. $580 miljoen komt hij erop uit. Dus het is nog niet heel veel, hè? 580 miljoen. Goed, het is veel geld, maar voor de Nasdaq-bedrijven over het algemeen, dat zijn grote jongens.
1: In deze hoek niet, nee.
25: Ze hebben meer dan $4 miljard aan nieuwe jaarcontracten binnengehaald het afgelopen kwartaal. Dus de omzet waar ze tegenaan kijken, die is wel degelijk aanzienlijk goed.
1: Tastbare omzet.
25: Ja, en wel de investeringenkant er ook even bij pakken, want dat is wel even slikken. Zij gaan dus 5,7 miljard aan capital expenditures noteren voor het afgelopen kwartaal. Dus ze geven iets van 10 keer meer uit dan dat er binnenkomt. Dat is echt heel erg veel. En dat laat ook maar eens zien dat dit een tak van sport is met enorme kosten. Nou, die datacenters onderhouden en bijbouwen, dat kost natuurlijk echt gigantisch veel geld. Maar ook op dat vlak is er toch nog een beetje goed nieuws te melden. Want de kosten die stegen minder hard dan de omzet. En dus gaan ze rustig aan richting winst.
1: Dat is in die branche al goed nieuws.
25: Ja, dat is al een heel goed teken.
1: En dan dat andere cloudbedrijf?
25: Ja, dat is eigenlijk echt de spetter op Wall Street, want dat is CoreWeave. Nou, die doet eigenlijk hetzelfde als Nebius, maar is wel echt een maatje groter. Zij hebben het dan over een omzet van $2,6 miljard afgelopen kwartaal. En dat is een verdubbeling van een jaar terug. Maar gezien hun grootte dus ook wel echt indrukwekkend. Alleen ook daar, de kosten gingen ook ongeveer keer 2. Ook hier dus nog sprake van die verschrikkelijk dure investeringen. En om nog maar eens te bewijzen dat zij een maatje groter zijn dan Nebius. CoreWeave heeft voor ruim $100 miljard aan omzet in het vooruitzicht van lopende contracten. Dit kwartaal wat nu bezig is, dat melden ze er alvast bij. Want dat is nog extra goed nieuws. Want anders was die omzet misschien net een beetje niet naar verwachting. Maar op dit moment, dus nog een maandje verder, hebben ze al $25 miljard aan nieuwe klanten erbij gekregen in dollars. Ja. Dus ook allemaal erg positief. En ook dat wordt beloond met een 18% stijging.
1: En dan gaan jullie het straks in BNR Beurs ongetwijfeld ook hebben over het opstappen van de topman van Tata Group?
0: Tata Group, ja. Dat is ook nog wel interessant.
1: In India.
0: Een soort succession, ga ik al wel zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja,
1: oh,
0: leuk. Wat een fantastische succession, nou, maar dan in India.
1: Goed, AIX is eruit gegaan, ja, iets lager.
0: 0,4% eraf en dan blijven er 1112 punten over. ABN AMRO, de grootste stijger, dus met die 5%.
1: Maxime van Mil.
2: Nog even naar de ANWB, naar Annemieke Bosgaard. Annemieke, een ongeluk op de A9 zie jij?
3: Ja, klopt. Op de A9, Diemen richting Amstelveen, is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Daardoor staat er nu 5 kilometer file, want 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is een half uur. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 8,2.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
7: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
8: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
2: Naar eigen inzicht... Thuiswerken is er voor de medewerkers van ABN AMRO mogelijk niet meer bij. De bank wil namelijk in de CAO vastleggen dat werknemers 50% van de tijd op kantoor zijn. Dat schrijft het FD. Het is de bank vooral te doen om de team spirit, kort samengevat. Medewerkers en vakbonden die verzetten zich tegen het plan vanwege de reistijd en ruimtegebrek op kantoor en de magere loonstijging. Maar wordt dit een trend? Terug naar kantoor? En is zoveel vrijheid bij thuiswerken eigenlijk terug te draaien jaren na corona? Ik ga het vragen aan Pascal Besselink, hij is arbeidsrechtadvocaat van DAS, en Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
27: Goedemiddag ook.
2: Ja, Jannes van der Velde, zit u nu thuis of op kantoor eigenlijk?
27: ik zit thuis.
1: Ah. Ja. Oh ja, we dachten het al. Ja.
2: Bij AWVN is dat naar eigen inzicht in te delen, of niet?
27: Nou, niet helemaal naar eigen inzicht, maar het is wel wat dat betreft een hele progressieve werkgever. Ik moet meteen daaraan toevoegen dat ik het al bijna 25 jaar doe, incidenteel thuiswerken.
2: Oké. Dus u was een early adapter. Nog voor corona.
27: Nou ja, met die telefoon en dan inbellen en zo ging dat vroeger. Totdat die technologie zich ontwikkelde.
2: Ja. Staat het eigenlijk vaker in cao's vermeld hoeveel procent je aanwezig geacht wordt te zijn?
27: Nou, dat staat in cao's staat er heel weinig over die aanwezigheidsplicht. En die aanwezigheidsafspraken, die afspraken zijn er al degelijk, ook op grote schaal. Bij zeker 4 op de 5 werkgevers is dat het geval. Maar die afspraken die worden dan gemaakt bijvoorbeeld met de ondernemingsraad. Of zelfs op afdelingsniveau. Daar doen zich de mogelijke problemen voor en daar wordt het meestal ook opgelost. En dat gaat altijd in samenspraak met de werkgever en de medewerkers.
2: Nou is ABN AMRO in het nieuws vandaag. Die willen dus 50% van de tijd de mensen op kantoor zien. Volgens de bank is dat goed voor de teamgeest, met name voor jonge werknemers. Je kunt het je ook wel voorstellen als er een trainee binnenkomt en er is een lege kantoortuin die hem of haar aanstaart. Ja, daar leer je niet echt heel veel van. Kun je je vinden in dat argument, Jannes?
27: Ja, absoluut. We hebben dat dan zo'n ruim een half jaar geleden nog eens aan onze leden gevraagd hoe dat nou gaat. En toen zagen we al dat er veel meer afspraken worden gemaakt over het aantal dagen of het aantal uren of het percentage van de werktijd dat men daadwerkelijk naar kantoor komt. En dat heeft de kernwoorden daarbij, die zijn eigenlijk sociale cohesie, bedrijfscultuur, binding, elkaar zien en spreken. En ja, ook het inwerken van nieuwe medewerkers is een heel belangrijke overweging. Dus stel je voor dat je een nieuwe medewerker bent en je komt naar kantoor en er is niemand. Overigens, niet alleen die nieuwe medewerkers, maar mensen zijn sociale dieren. Dus heel veel werknemers hebben behoefte aan om een aantal keren, een aantal dagen per week naar kantoor te komen om daar andere mensen te zien, om daarmee te praten, om samen te werken.
2: Ja, de beste roddels, die hoor je toch bij het koffiezetapparaat.
27: Ja, ongetwijfeld. Nou ben ik daar niet zo heel goed in, moet ik je bekennen. Maar ik ben ook een sociaal dier. Ik kom ook, ondanks mijn thuiswerken, kom ik heel graag naar kantoor.
2: Pascal Besselink. Kan een werkgever, in dit geval dus ABN AMRO, in de CAO vastleggen dat werknemers voortaan 50% op de zaak moeten zijn?
9: Ja, dat is misschien eerder een vraag die bij mijn andere spreker terecht hoort. Maar ik kan hem uiteraard ook wel beantwoorden, of thuis hoort ook wel beantwoorden. Ja, dat kan. Maar voor uiteindelijk een afspraak in een cao of het sluiten van een cao heb je natuurlijk twee partijen nodig. De werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersvertegenwoordiging. En als er tijdens zo'n onderhandeling, wat natuurlijk gaat over tal van arbeidsvoorwaarden, uiteindelijk overeenstemming kan worden bereikt, onder andere over dat thuiswerkonderwerp, en dat komt ook in de cao, ja, dan heb je daarmee bepaald en ook collectief bepaald voor ja, de volledige personeelspopulatie. Ja. Dus in dit geval, we hebben het over ABN AMRO, wat dan een ondernemings-cao is. Ja, ga je dat dan regelen voor het hele bedrijf?
2: Ja, en zie je dat in heel veel organisaties terug, in de onderlinge afspraken of in contracten, arbeidscontracten, dat er heel specifiek wordt gezegd wat de verhouding thuiswerken en op het werk werken is?
9: Ja, je ziet dat je ziet dat wel minder in cao's. Dus ik herken ook wel wat meneer Van der Velden net daarover zei. Ik zie het zelf ook meer in collectieve regelingen die dan met een ondernemingsraad worden afgesproken, of bij kleinere bedrijven individueel. En wat ik zelf in mijn praktijk heel veel zie, is dat er wordt gezegd een minimaal aantal dagen op kantoor, bijvoorbeeld 2. Maar je hoort ook wel de helft. Dus het voorstel wat ABN AMRO nu doet, ja, dat is iets wat je wel breder ziet. Weliswaar niet in cao's, tenminste daar zie ik hem niet veel voorbij komen, maar wel in individuele afspraken of collectieve afspraken die met een ondernemingsraad worden gemaakt. Dus in die zin is dit niet heel opzienbarend voor wat betreft de omvang die ABN AMRO op dit moment voor ogen heeft.
2: Ja, dus 50%, dat is een percentage dat vaak gehanteerd wordt.
9: Ja, je ziet dat vaker en je ziet wat ik net al aangaf ook wel concrete aantallen. Dat wordt gezegd, nou ja, je wordt in ieder geval 2 dagen per week op kantoor verwacht. En dat wordt dan vaak verdeeld, want ik hoorde in de inleiding ook zeggen van ja, de kritiek vanuit de werknemersvertegenwoordiging is dat dat helemaal niet zou kunnen, omdat heel veel kantoren hebben afgeschaald.
2: Ja,
9: maar ja, dat is natuurlijk op te lossen door te verdelen. Hè, dat je zegt van nou ja, dat team komt op de dinsdag en dat team komt op de woensdag, zodat uiteindelijk iedereen gewoon een bureautje heeft. Ja. Om op de dagen dat ze uiteindelijk op kantoor worden verwacht.
2: Maar het is natuurlijk ook zo dat sinds corona dat thuiswerken een hit was. Hè? Nou ja, toen waren we gedwongen, maar toen corona vertrok, bleven mensen thuiswerken. Ja, er zijn natuurlijk ook hele schema's en misschien wel verhuisplannen op gebaseerd, op de mogelijkheid dat je veel kunt thuiswerken. Mensen zijn de stad uitgetrokken of verder van hun werk gaan wonen.
9: Ja, nee, dat klopt en dat zie je ook wel. Aan de andere kant, ja, er is natuurlijk gepoogd om van het thuiswerken een wettelijk recht te maken. Dat is niet gelukt, dus uiteindelijk is er geen wettelijk recht op thuiswerken. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van ja, als iemand al jarenlang op een bepaalde manier in een bepaalde omvang thuiswerkt, ja, zou je dan kunnen spreken van een soort van verworven recht? Ja, wellicht, maar dat betekent nog steeds niet dat als een werkgever goede argumenten heeft om te zeggen, ja, ik wil toch dat personeel vaker naar kantoor komt. En dan moet je niet zeggen van 0 naar 5, maar een omvang op het moment dat iemand nu bij wijze van spreken 4 dagen thuis werkt. Ja. En er wordt nu gevraagd, ja, je komt 2,5 dag op kantoor. En daar zijn goede argumenten voor. Ja, dan kan een werkgever dat met die argumenten wel degelijk proberen af te dwingen. En het feit dat iemand er individueel voor kiest om privézaken af te stemmen op het feit dat hij thuis werkt, ja, dat is iets wat die werknemer dan uiteindelijk ook wel zal moeten oplossen.
2: Oké, die verantwoordelijkheid ligt dan echt bij de werknemer.
9: Ja, en er is eigenlijk maar één uitzondering, en dat is wanneer je heel expliciet, en dat zie je ook wel, hè, dat is vooral na corona wel gebeurd, wanneer je heel expliciet met je werkgever hebt afgesproken, dus stel je solliciteert ergens en je gaat zeggen van ja, ik wil wel bij jou komen werken, maar ik wil afspreken dat er in mijn arbeidsovereenkomst wordt opgenomen dat ik de maandag en de dinsdag en de woensdag, noem maar wat, thuis mag werken, dan is het gewoon een arbeidsvoorwaarde. En die kun je dan weer wat lastiger wijzigen dan wanneer dat stilzwijgend in de loop der tijd zo is ontstaan. Dus daar zitten wel verschillen in.
2: Ja. Jannes van der Velden, ga nu voortaan aan u refereren met de mededeling een van de eerste thuiswerkers van Nederland, want al 25 jaar. Maar het voelt ook weer als een soort stap terug in de tijd. Hè? Gewoon op kantoor zijn is ook de klassieke oldschool manier van werken, zoals wij dat kennen. Terwijl aan de andere kant heb je bijvoorbeeld bedrijven als AFAS, de softwareaanbieder, die hebben een 4-daagse werkweek ingevoerd, betalen 5 dagen en noemen de laatste dag een eigen ontwikkeldag. Dan mag je een beetje zelf weten wat je doet, hoef je niet te werken. Is dat dan niet gewoon de toekomst, die hele creatievere, alternatievere manieren van werken?
27: Ja, dat laatste kan ik niet helemaal beoordelen. Ik kan wel iets zeggen over het eerste. De veronderstelling dat het mogelijk een stap terug is. Nou, dat is het absoluut niet. Ter aanvulling op wat op de uitstekende toelichting van Besseling zojuist. De normale gang van zaken, het meest scorende beeld is nog steeds dat mensen 3 dagen naar kantoor komen en 2 dagen thuis. En daar zitten wel wat verschillende smaken in. Maar het aantal dagen wat men op kantoor is duidelijk meer dan de helft. Ja. En dat is een aantal jaren is dat redelijk stabiel. Wat er nu gebeurt en waarom werkgevers graag wat striktere afspraken willen maken, is omdat we massaal zijn gaan thuiswerken tijdens de coronacrisis. En dat heeft grote voordelen. Dat ziet iedereen. Daarom vandaar ook dat thuiswerken niet bepaald wordt afgeschaft. Wordt eigenlijk nergens, wordt het helemaal teruggedraaid. Maar in de loop van de afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat het nadelen heeft. En die nadelen gaan eigenlijk altijd over de sociale kant van een bedrijf.
2: Ja, precies. Dat is ook het argument van ABN AMRO. Ja. Dat de sociale cohesie en de teamspirit, het komt daar ten goede van als je gewoon er wat meer bent.
27: Ja, en dat willen werkgevers faciliteren. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ook in het belang van het welzijn van die medewerkers.
1: Ja, je kunt je wel afvragen of de timing van de ABN handig is. Hè? Want ze schrappen dus banen. Kennelijk bieden ze ook weinig loonsverhoging in de ogen van de bonden. En dan zeggen ze ook nog eens, en ja, wat mensen ook niet leuk vinden, jullie moeten ook weer naar kantoor komen. Dus je hebt wel drie slechte momentum. Boodschappen tegelijk eigenlijk.
2: Ja, Pascal Besseling, wat eigenlijk zegt ABN ook, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog als jullie vaker op kantoor zijn, dan zeg je dus eigenlijk, jullie doen te weinig als je thuis bent.
1: Ja.
9: Ja, goed. Ik vind dat de lastige. Want ik bedoel, ik werk zelf ook af en toe thuis. En het punt is dat ik ook als op mijn thuiswerkdagen misschien wel efficiënter ben. Je wordt minder gestoord. Je kunt langer. Ik ben advocaat, ben af en toe processtuk aan het schrijven. Kan dat in alle rust doen zonder collega's die binnenhollen. Nou ja, dat is op onderdelen waar. Aan de andere kant, ik kom tegelijkertijd ook weer heel veel op kantoor. En dat is ook weer heel nuttig, want dan spar je met collega's. Dus ik vind het werkt 2 kanten uit. Of het efficiënt is. Ik bedoel, werk is natuurlijk meer dan alleen het leveren van productie. Het heeft ook wel degelijk een sociaal component waar uiteindelijk de werkgever ook belang en baat bij kan hebben op het moment dat overleg plaatsvindt. Dus ja, ik geloof daar zelf niet zo in dat heel stevig gezegd kan worden van die productiviteit die
2: gaat
9: is er,
2: omhoog.
9: Ja, die gaat omhoog. Ja, dus, maar goed, daar zal ongetwijfeld, dat is niet mijn vak, maar onderzoek naar zijn gedaan en met bepaalde uitkomsten. Maar ik zie dat in mijn praktijk minder terug.
2: Nee, ik ken dat onderzoek ook niet trouwens. Verschilt denk ik ook heel erg per sector. En per persoon.
9: Ja.
2: Dank voor dit gesprek, Pascal Besseling en Jannes van der Velden.
10: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Landen in een gewapend conflict of in een gevoelige geopolitieke situatie die het Eurovisie Songfestival winnen, die mogen niet meer automatisch de volgende keer organiseren. Wat tot nu toe de prijs, voor zover je dat kunt zien, was. Dat heeft de European Broadcasting Union, de EBU, bekendgemaakt. Die organiseert dat Eurovisie Songfestival. Tot nu toe was dat wel het geval. Hè. De gangbare zaak was dat als je het won, dan mocht je het volgend jaar in je eigen land organiseren. De vraag is nu, is het bedoeld om Israël en Oekraïne buiten deze regel te houden? Dus om ervoor te zorgen dat het daar niet gaat plaatsvinden. Daar vragen we aan Mick Fruitier. Dat is onze songfestivalkenner van binnen BNR. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Ja.
11: Ja.
1: Ja. Stel dat Israël dit jaar had gewonnen, dan wordt het volgend jaar dus niet in Israël georganiseerd.
11: Dat had zomaar gekund inderdaad. Want Israël had het festival, of althans de nationale omroep, de KAN, had het echt heel graag willen organiseren. Daar was het ook behoorlijk vocaal over geweest. Maar ja, het land werd tweede afgelopen editie. Zanger Noah Betan met zijn noem Michel werd tweede. En dus was dat geen situatie.
2: Maar het had
1: weinig geschild. Het was weinig heel spannend, ja.
11: Inderdaad. En dus neemt de EBU na de evaluatie van afgelopen editie nu dan deze nieuwe maatregel.
1: Maar dit is niet waar de kritische landen, waaronder Nederland, om hadden gevraagd. Die zeiden, Israël moet eigenlijk gewoon, zolang die oorlog in Gaza woedt en de Palestijnen eigenlijk worden doodgeschoten en gebombardeerd, niet meedoen aan het festival. Ze mogen dus wel, maar dit is de regel, dat ze wel mogen meedoen. Ze mogen alleen het winnende jaar of niet organiseren.
11: Hiermee blijft de EBU natuurlijk bij het standpunt dat Israël erbij moet zijn. Maar we hebben natuurlijk Martin Green ook horen zeggen afgelopen mei, we gaan er alles aan doen om de 5 landen, Nederland daar een van, die niet kwamen opdagen afgelopen jaar in Oostenrijk, om die terug te krijgen. En dit is mogelijk wel een van die manieren om Nederland weer terug in de competitie te krijgen. Want als je al niet graag meedoet, dan wil je al helemaal niet meedoen in het in het land waarom je niet meedoet.
1: Nee.
2: Maar in 2022 won Oekraïne.
11: Ja.
2: Die kregen ook wel de sympathy vote, want die waren toen net binnengevallen door Rusland.
11: Zeker.
2: Maar goed, je kunt zeggen, Oekraïne is verwikkeld in een gewapend conflict.
1: Het is ook gevaarlijk om het daar te organiseren.
2: Dat toch? Ook. Maar
11: nou, dat werd ook niet gedaan. In 2023 werd het festival gehouden in Liverpool, Verenigd Koninkrijk. Destijds werd het dus georganiseerd door de Britten, maar wel in samenwerking met Oekraïne. Nou, en daarvan heeft de EBU dan nu gezegd van ja, dat is niet een vereiste. Als de EBU dan dus nu een andere organisator zou aanwijzen, dan gaat die organisator dat echt op zijn eigen naam doen. En niet uit naam van het winnende land.
2: Dus de UK zou dan niet met Israël het Songfestival in Londen kunnen organiseren?
11: Nee, want het was dus nu echt dan in 2023 de UK samen met Oekraïne. En er waren ook allemaal Oekraïnse acts te zien tijdens die show. Maar dat is het in dit geval niet. Dus je organiseert het dan wel echt op eigen houtje.
1: En wat is de winst daarvan dan precies?
11: De winst, ja, het is een poging om de vijf landen weer terug te krijgen. Dat is het sowieso.
1: Ja, maar die landen hadden helemaal geen bezwaar tegen deelname van de Oekraïne, toch?
11: Nee, zeker. Het gaat natuurlijk ook niet in dit geval. Het gaat in dit geval natuurlijk ook niet om nee. Oekraïne. Want daar zijn de overige leden van de EBU allemaal wel eensgezind over. Het gaat natuurlijk om die situatie waar men het binnen de EBU niet over eens is. Hè? Nee. Over de situatie rondom Israël. En ja, ze hebben nu natuurlijk een regel opgesteld die ze in de toekomst vaker kunnen gebruiken. Een gewapend conflict, een geopolitieke situatie. Hmm. Of een omstandigheid die de veiligheid en stabiliteit van het land of de directe omgeving daarvan in gevaar brengt. Dat is behoorlijk breed.
1: Ruim,
11: ja, dat is behoorlijk ruim. Ja. Maar ja, ik zou het ook doen als ik de EBU was. Als je dan nu een keer zulke regels opstelt, dan wil je in ieder geval kunnen ingrijpen indien nodig. En ja, er gaat dan natuurlijk wel uiteraard een grondig onderzoek aan vooraf. Een onafhankelijk onderzoek. Dat schrijven ze dan in ieder geval wel bij.
2: Over geopolitieke spanningen, toch? Ja. Niet alleen gewapende conflicten. Maar
11: nee,
2: dat lijkt
11: dan
2: me
11: dat.
2: Zo arbitrair, want ja, je kunt ook zeggen dat het in Georgië heel erg onrustig is.
11: Nou ja, dat was ook het eerste land waar ik aan dacht toen dit nieuws naar buiten kwam. Van ja, als je het zo breed opschrijft, dan heb je ook dan de mogelijkheid om in te grijpen. Ja,
1: dat is toch opmerkelijk, ja.
2: Ja, omdat tussen Nederland en België gaat het ook niet goed.
1: Nee, je kunt allerlei spanningen wel opvoeren, inderdaad. Maar reacties van Nederland bijvoorbeeld zijn nog niet binnen.
11: Nee, ik heb dat nog niet voorbij zien komen. We hebben natuurlijk wel al eerder reactie gehad. En de Avrotros verwacht begin september met een definitief besluit te komen. En ik vermoed dat dat een afwachting was op deze nieuwe regels.
1: Dankjewel, Mick Fruitier, economie-redacteur in het dagelijks leven en onze Songfestivalkenner.
2: Ja, nog geen witte rook van thuis, Niels.
1: Nee, heb je de bril nog niet?
2: Eclipsbrillen zijn nog niet bezorgd. Het is 6:03. Ze zouden tot 7:55 kunnen bezorgd worden. Nou ja, ik haal mijn vingers gekruist.
1: Ja, blijven extra lang in de lucht.
2: Over een ruim uur begint hij al, die zonsverduistering. Ja. Bij ons is het een heet, strak blauwe lucht. Spanje kent dat ook. Maar daar wordt die eclips 100%. Wij moeten het 90% doen. We schakelen zo meteen met Spanje, want onze correspondent die staat al op het strand.
12: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
13: op Business Beats.
12: Op haar sterfdag
13: komen al haar hits voorbij.
12: Aanstaande zondag
13: Aretha Franklin dag op Business Beats.
12: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
14: Bent u 68+? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
16: onlineveilingmeester.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
19: Mam, waar is mijn zwembad?
5: zetband.
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
20: Geeft ruimte.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Stroomprijzen voor mensen met een dynamisch contract die liggen vanavond 2 keer zo hoog door de zonsverduistering. De eerste investeringsmaatschappij, Quanta Capital, heeft interesse in Accel. En de Los Angeles Lakers zijn verkocht voor een recordbedrag van $12,5 miljard. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: Annelieke Bosgaard bij de ANWB. Ja, staan er al eclipsfiles op weg naar het strand bijvoorbeeld?
22: Ja, het is onder andere druk op de N201 richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder loopt het vast op de A6 richting Lelystad. Want voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A9, die me richting Alkmaar, voor Amstelveen Stadshart een half uur oponthoudt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen de afrit Oude Wetering en Kaagdorp is ook een ongeluk gebeurd. De weg is hier helemaal dicht. Je kan omrijden over de A4. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. En op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden. Maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Oudorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Ajax die is gesloten in de min. Een verlies van 0,4% op 1112 punten. Onder andere door Prozis, 5,9% naar beneden. Grootste stijger was ABN AMRO, 5% in het groen. En de Dow Jones, die staat ook in het groen met een procentje van 0,1.
1: Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het gaat niet over je eclipsbril.
2: Oh, ik dacht, wat weet jij dat ik niet weet?
1: Dat die bezorgd is, nee. We zijn nog niet door onze olievoorraden heen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat we wel meer olie gebruiken dan er geproduceerd wordt op het moment.
2: Oh, en dan ook nog die zonsverduistering.
1: Ja, over 2 minuten meer.
28: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die Nederland maakt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedenavond. 5:05 is het en de eclips komt steeds dichterbij. Vanaf 7:00 ongeveer. Je hoorde net al in de verkeersinformatie dat er files richting het strand staan. Ja, mensen hopen dat daar een uitstekend zicht is op die eclips. In Spanje is het helemaal een gekkenhuis. We spreken zo onze correspondent daar op het strand. En de prijs van koffie kan wel eens omhoog schieten door nieuwe Europese pesticidenregels.
1: Ja, het is ook een opvallend verhaal. Ja,
2: ja. Nou, nu eerst naar het andere zwarte goud, olie.
1: Steven af op een veel groter tekort aan olie dan eerder gedacht. Dit kwartaal worden er waarschijnlijk 1,8 miljoen vaten per dag meer verbruikt dan er geproduceerd worden. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. Dat heeft natuurlijk te maken met de Russische oorlog in Oekraïne en de strijd tussen de VS en Iran. Energieverslaggever Mark Beekhuis is bij ons. Mark, hoe erg is het?
7: Ja, nou, wat je in het voorjaar zag was dat het aanbod aan olie ineens heel erg afnam. Wat natuurlijk niet verrast, want we hebben de Straat van Hormuz, dat heeft iedereen meegekregen. En dan is de vraag vervolgens ook omlaag gegaan, maar veel minder. En vorige maand was IEA nog optimistischer dan nu. Er zijn een factor 2 pessimistischer geworden. En die komen dus nu op 1,8 miljoen vaten olie per dag die we nu tekort komen. En dat, wat je zegt, dat heeft te maken met de Oekraïne-oorlog en met de Straat van Hormuz die daar speelt. Maar we zitten nu op het grootste tekort in 5 jaar. In dit kwartaal waarschijnlijk, want het kwartaal is natuurlijk nog lang niet om. En nou ja, dat is toch een beetje zorgelijk dat je dan van een vraag die eerst 105, 106 miljoen vaten per dag was, dat die dan nu 98 is. Dat zegt ook iets over hoe de economie zich ontwikkelt, hè? Want olie, dat is de ontwikkeling van de economie uiteindelijk.
1: Ja, maar het zegt ook iets over dat die olieprijs misschien nog niet hoog genoeg is. Want als je dit goed in zou prijzen, dan moest dus die schaarste die jij beschrijft, of die de IEA beschrijft, zou je terug moeten zien in de prijs.
7: Nou, die schaarste die begint wel al te bijten, die hoge prijs. Bijvoorbeeld een van de cijfers, dit is een heel dik rapport, maar een van de percentages die erin voorkomt is het benzinegebruik in de Verenigde Staten. Daar is de benzine 38% duurder geworden in een jaartje. En dan rijden ze nu in Amerika ietsje minder auto. 4% minder benzine verkocht.
1: Oh ja, ja.
7: Dus het heeft een effect, maar het is heel erg prijsinelastisch. Van de vorige keer, rond 2022, toen de inval was, toen was iedereen achteraf natuurlijk heel erg gelukkig met, nou, de markten hebben het voor ons opgelost. De markten werken was iets wat je van veel oliehandelaren ook zeiden. De keerzijde is gewoon vraaguitval. Als je op het moment dat het te duur wordt, dan zijn er heel veel plekken waar mensen geen olie meer gebruiken, waar ze dus fabrieken stilgooien.
1: Ja,
7: ja, dat is dan. De markt heeft de schaarste opgelost, maar
1: niet
7: natuurlijk de economische schade niet voorkomen.
1: Nee. En is het IAE nu niet bang voor grotere tekorten dan nu zich aandienen, of dat ze nu hebben becijferd?
7: Hebben dus nu hun tekort per dag hebben ze verdubbeld ten opzichte van wat ze vorige maand nog inschatten. En dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk wat ze doen, voorspellen hoe de oliemarkt zich gaat ontwikkelen.
1: Ja.
7: Want dit is eigenlijk, als Donald Trump morgen zegt, weet je wat, die hele Iran-oorlog kan maar gestolen worden. En iedereen mag gewoon door de Straat van Hormuz, als Iran dat ook oké vindt. Dan is het een groot stuk van het probleem opgelost.
1: Ja.
7: Niet alles, want er zijn ook allerlei raffinaderijen overal in Rusland en in de Midden-Oosten kapot gebombardeerd. Dus dat duurt even voordat weer zich hard zal herstellen. Maar ja, de geopolitiek is eigenlijk hier vooral de drijvende kracht, niet de handel en niet de productie van olie.
1: Nee, ja, tuurlijk is dat de drijfveer. En dan heb je ook ja, daar heeft de IAE ook geen IEA ook geen invloed op.
7: Nee, daarom maakt het zo moeilijk om te voorspellen. En daarom is een verdubbeling van een tekort per dag van de ene maand op de andere maand. Dat klinkt enorm, alsof ze de vorige maand heel erg naast zaten. Maar dit is ook wel weer begrijpelijk. Want vorige maand waren we optimistischer over dat de Straat van Hormuz misschien opgelost ging worden.
1: Ja. Is het alleen een doembeeld wat ze schetsen?
7: Het is een beetje genuanceerd. Want wat je dus nu ziet in de afgelopen half jaar is dat er heel veel workarounds en heel veel andere routes gevonden worden. Dat er oliepijpleidingen weer worden opgestart die vroeger alleen met schepen werden. De routes die dan zo bediend werden. We hebben gezien dat in het voorjaar, toen de probleem echt even heel erg heftig werd, dat Amerika heel erg veel is gaan exporteren. Dus er zijn allerlei mechanismen in de markt die dat de doem een klein beetje oplossen. Tegelijk, en inmiddels zie je trouwens dat Amerika weer veel minder is gaan exporteren. Dus dat geeft ook iets aan dat de rest van de wereld kennelijk aan het settelen is op een nieuwe situatie, aan het wennen is aan een nieuwe situatie. Er worden ook op steeds meer plekken worden installaties die kapot gemaakt zijn, die worden weer hersteld. Er zijn allerlei plekken in de wereld waar de productie die er al was, waar die opgehoogd wordt nu. Dus ja, alles bij elkaar. En wat ik ook een opmerkelijke vond, is China. Daar hebben ze nu gewoon structureel 1,5 miljoen vaten per dag olie minder nodig, omdat ze massaal overstappen op elektrische auto's.
1: Oh.
7: En dat is natuurlijk vraaguitval die helemaal niet schadelijk is. Dat is gewoon, die komt ook niet meer terug, want niemand gaat meer terug van een elektrische naar een benzineauto.
1: En dat komt in een versnelling.
7: Dat is nu in China is dat in een enorme versnelling aan het gaan. En dus, nou ja, je moet je voorstellen, nu hebben we 1,8 miljoen vaten per dag te weinig. Als de Chinezen niet deze omslag hadden maken waren, dan was dat nog weer bijna dubbel geweest.
1: Nou ja, dan was het tekort groter geweest.
7: Ja, dan was het tekort nog veel groter geweest. Ja.
1: Dankjewel, energieverslaggever Mark Beekhuis.
23: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: Over een uur, dan is het zover. Dan begint de zonsverduistering. Althans, in Nederland zal er een kleine 90% van de zon worden bedekt door de maan. In een groot deel van Spanje is dat anders. Een strook van maar liefst 200 kilometer breed en zo'n 1000 kilometer lang zal volledig verduisterd worden. Volgens correspondent Jorn Lucas zijn toeristen massaal naar Spanje getrokken, ondanks de grote bosbranden van afgelopen weken.
8: Er komen iets van 500.000 extra toeristen specifiek om die bosbrand komen naar Spanje toe. De beste plek is om dat te zien is natuurlijk dat landelijke gebied. Ik zit in een redelijk grote stad, het is hier druk, dus hier is het allemaal wel goed geregeld. Maar in dat landelijke gebied, als daar hordes mensen naartoe komen, het is daar droog, het is daar heet. Dan is dat risico op bosbranden wel een ding. De politie waarschuwt er ook voor. Er zijn verschillende campagnes zijn er gestart om dat allemaal in de goede banen te leiden. Want het is natuurlijk wel een extra risico. Daarvoor wordt echt wel voor gewaarschuwd, ja.
1: Ja, we gaan ook even naar Philip Schonians. Die is van Space Expo en die is boven Madrid, Castilla en León. Midden van de strook van de totale zonsverduistering. Dat moet toch wel een prettige nervositeit met zich meebrengen, Philip Schonians.
9: Ja, in het midden van die strook heb ik 10 seconden meer of 20 seconden meer dan ietsje meer naar de rand. Hè. Het is dus niet bij Madrid, want Madrid zit niet in de totaliteit. Het is eigenlijk precies tussen Bilbao en Madrid in een klein stadje. Ja? Dat heet Berlanga de Duero, daar is een prachtig kasteel. En nou, grappig genoeg vond ik deze plek omdat ik ergens wilde zijn waar de hotelprijzen niet verachtvoudigd waren. En inderdaad, je ziet hier in dit is echt een heel erg landelijk gebied. Dat kasteel is prachtig, dat ligt op een heuvel. Dit is een fantastische blik naar het westen. Die heb ik gisteravond alvast zitten testen bij de zonsondergang. En die ging keurig onder en helemaal vol in beeld. En dat is 20 minuten, 30 minuten na de tijd van die eclips. Dus dat komt straks helemaal goed. Ik klim die heuvel op bij dat kasteel. En dan als het goed is heb ik een iconische blik op de totale zonsverduistering. 1 minuut en 44 lange seconden.
1: Ja, en er zijn meerdere mensen daarop afgekomen in dat kleine stadje?
9: Nee, helemaal niet. Je kunt hier een kanon afschieten. Oh. Maar het is ook echt, het is landelijk Spanje. En volgens mij zitten we nog op de staartje van de siesta. Want ik was net even buiten. Naar buiten gaan omdat ik deze vraag natuurlijk verwachtte. En ik zie eigenlijk gewoon nog helemaal niemand. En ik kreeg ook gisteren, toen we rondliepen, nog een eclipsbril aangeboden. Die in Nederland overal uitverkocht zijn. En hier zijn die dus
2: daar delen ze gewoon uit. Wat goed.
9: Ik denk dat het allemaal goed komt, dat we niet daar met hordes naar boven gaan. Maar het wordt wel heel erg leuk. En na afloop is er een pianoconcert in het kasteel. Dus dat vind ik dan ook wel weer grappig dat er iets omheen wordt georganiseerd. Maar ik ben vooral benieuwd naar die corona. Want ik heb het één keer eerder geprobeerd, in 2009, in China. En dat was de eclips van de eeuw. Die was meer dan 6 minuten. En er was echt zo'n onvoorstelbaar onweer.
1: Oh, de krans rondom de maan die dan ontstaat. Het lichtkrans.
9: Ja, die moet je zien. Dat is echt het bijzondere, waardoor iedereen zegt dat het een welhaast religieuze ervaring is. En dat heb ik dus nog niet meegepikt, want ik zag destijds alleen maar dat het donker werd. En ik ben ook nog wel professioneel natuurlijk als ruimtevaartwetenschapper geïnteresseerd in die corona. Ik wil dat nou wel eens zien, want dat is echt volstrekt onbegrepen fenomeen, dat het daar in die corona 1,5 miljoen graden is en op het oppervlak van de zon maar 5000 graden. En niemand snapt hoe dat kan. Daar ga ik niet oplossen door nu daar vanavond naar te gaan kijken. Maar er zijn allerlei zondes die dat wel doen. En ja, ik vind dat ook een fantastisch wetenschappelijk fenomeen.
1: Jorn Lucas aan het strand van La Coruña, notabene. Dus dat is bijna waar we voor komen. Verwachten ze daar ook een religieuze ervaring?
8: Nou ja, religieus weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval rampvol in de stad. Er zijn 9 cruiseschips aangekomen. Real Madrid speelt om 9 uur 's avonds. Dus ongeveer nog tijdens de zonsverduistering spelen ze in het stadion dat die aan het strand ligt. Ik heb naast mij staan Fernando. Die komt uit een ander deel van Spanje. Hola, ¿qué tal? ¿Usted veniste especialmente por el eclipse por aquí a Coruña?
10: Sí, hemos venido porque lo hemos decidido a última hora porque daba un poquitín de nublado para la zona nuestra, Asturias. Yo vivo 3 horas de aquí y nos dijeron que para aquí, para Coruña, iba a estar más despejado y se podía ver mejor, y decidimos venir a última hora. Pero bueno, bien. La verdad es que hay una experiencia que nunca hemos vivido nadie y posiblemente nadie volveremos a vivir. O sea, que es algo único.
8: Ja. Perfect. Hij zegt, hij is speciaal hier vanuit Asturias hierheen gekomen, omdat het bij hem waarschijnlijk de grote kans op bewolking was. Oh, ja. En nu is hij hier en hij spreekt van inderdaad een uniek, unieke ervaring waar hij erg naar uitkijkt. Hij is hier samen met zijn vrouw hier naartoe gekomen. Ja. Vanuit Asturias, ergens 3 uur ten oosten hiervan ongeveer.
2: Al dus Spanje-correspondent Jorn Lucas en bestuurslid bij Space Expo Philip Schonians, die hoorde je ook. Die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. En hij maakt ook de BNR-podcast Space Cowboys. En nu we het over podcasts hebben, Niels, de aanmeldingen voor de Dutch Podcast Awards zijn weer geopend. En dat doe je via podcastawards.nl. En heb ook nog laatste nieuws.
1: Ja?
2: Mijn pakket is bezorgd.
1: Oei! Dus jij kunt met een eclipsbril gaan kijken.
2: En dan bescherm ik mijn ogen.
1: Ja?
2: En dan ben ik hier morgen weer gewoon om teksten te lezen.
1: Ja, precies. Want anders wordt het toch. Ja, moet je het allemaal gaan doen. En er zijn meer mensen die naar die eclips gaan kijken natuurlijk. Zouden die ook allemaal een bril bij zich hebben, Annemieke Bosgaard?
11: Ik hoop het wel, maar ik hoop niet dat ze die onderweg op hebben. Want ik heb het net ook even geprobeerd en je ziet echt geen hand voor ogen. Dus doe dat alsjeblieft niet. Maar je merkt wel dat het druk is richting de kust. Zo heb je vertraging op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat 4 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
1: Radio, de avondspits. Dagelijks bakje koffie wordt weliswaar minder giftig, maar waarschijnlijk ook een flink stuk duurder. Dat komt door nieuwe regels over het gebruik van pesticiden bij gewassen die in Europa worden geïmporteerd. Dan valt koffie ook onder. Er is zelfs een worst case scenario waarbij de koffie 332% duurder wordt, volgens onderzoekscentrum JRC. Volgens koffiespecialist Brechtje Debe van de Koffieschool is het goed dat er wordt gekeken naar het gebruik van pesticiden bij koffiegewassen.
12: Het is een beetje dubbel, hè, want de pesticiden die veroorzaken ook een deel de klimaatverandering, vooral in de landbouw. Maar door die klimaatverandering heeft de koffie ook heel veel last van, in ieder geval de koffieplanten hebben heel veel last van insecten die ze voorheen, waar ze voorheen geen last van hebben, en van ziektes en schimmels waar ze voorheen geen last van hebben. Ah. Waardoor de koffieboeren ook weer meer pesticiden gebruiken om dat weer te voorkomen.
1: Maar klaarblijkelijk gooien ze er echt heel veel op.
12: Ja, er wordt wel behoorlijk wat pesticiden gebruikt om inderdaad ervoor te zorgen. Ja, wat ik zeg, het wordt steeds erger. Ja. Om ervoor te zorgen dat die koffie inderdaad ziektevrij wordt gemaakt.
1: Ja.
12: En ja, met die neugere wet en regelgeving zal dat inderdaad wel ook. Zal er wat moeten gaan veranderen.
1: En waardoor komt die prijsverhoging dan? Dat oogsten gewoon minder op gaan leveren als je minder gif gebruikt? Of,
12: in principe, kijk, er zijn twee dingen. Wat de Europese Unie zegt, is dat ze zeggen van ja, er mag dus geen koffie meer dit continent opkomen waar bepaalde giftige pesticiden bij zijn gebruikt. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat ze zeggen, nou, boeren, als jullie dus willen dat die koffie nog naar Europa wordt vervoerd, dan zullen jullie moeten gaan aanpassen. En dat kunnen boeren op twee manieren doen. Of ze moeten planten gaan planten waarbij ze zeggen van die zijn weerbaar tegen al die ziektes en tegen al die beestjes. Mm-hmm. Of wat ze kunnen doen is ze moeten zich helemaal gaan omturnen naar een wat natuurlijkere manier van landbouw. Ja. Nou, dat gaat ten eerste heel veel geld en tijd kosten, wat koffieboeren over het algemeen niet hebben. Als dat dus niet gebeurt, dus die koffieboeren gaan het allemaal niet doen, dan kunnen wij gewoon geen koffie meer krijgen. Wordt koffie voor ons Europese continent schaarser en gaat de prijs ook weer omhoog. Ja. Dus het is eigenlijk een... ze moeten wel wat gaan doen nu.
1: Tegelijkertijd, er is ook bio-koffieaanbod. Dus het bestaat wel.
12: Ja, maar dat
1: wel.
12: Is heel beperkt. Het biologische en het organic, zou ik maar zeggen, geproduceerde koffie is heel intensief en heel beperkt. Op het moment dat jij vooral de commerciële koffie, dat wordt in hele grote hoeveelheden geproduceerd. En daar worden met name dan dus ook die gifstoffen voor gebruikt om daar een zo groot mogelijke oogst van te krijgen. Op het moment dat jij biologisch teelt, is veel ingewikkelder, want je moet echt, je hebt te maken met de biodiversiteit, je moet veel voorzichtiger omgaan met jouw landbouwpraktijk. En daardoor zijn is de opbrengst ten eerste al wat lager voor die koffieboeren, waardoor ze ook voorzichtiger omgaan met jouw landbouwpraktijk. En daardoor is de opbrengst ten eerste al

0: die zijn niet drie keer zo duur. Die zijn maar een beetje duurder.
1: Nee, maar ze verwachten dus dat dan dus inderdaad met name die koffies, die biologische koffies, is ook maar een heel klein deel van het aanbod. Het grootste deel van je aanbod in de koffieschappen, dat zal je ook zien, heeft dat keurmerk helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus er moet echt heel veel gebeuren om vooral die grote boeren om te laten turnen en om te zetten naar een biologische manier van telen.
2: Ja, nou is overigens wel, u zei het geloof ik al, dat is wel het extreme scenario, hè, die 332%. Ja. Wat is het normale scenario?
1: Nou ja, ze zeggen, kijk, ze hebben eigenlijk twee cijfers genoemd. Ze zeggen aan de ene kant, als er niks gebeurt, dan is het 332% meer. Gaat in ieder geval een groot deel van de boeren actie ondernemen, dan zou het maar 6% meer zijn.
2: Oh.
1: Alleen de vraag is, kijk, als de boeren actie moeten ondernemen, dan zal dat, die actie zal betaald moeten worden. Die koffieboeren zullen dat zelf niet kunnen gaan betalen, dus iemand zal dat moeten gaan betalen.
2: Mm.
1: En dat kan dan alsnog toch nog weer de consument zijn.
2: Ja.
1: Of misschien wel de importeur. Dus ik verwacht eerlijk gezegd in zo'n situatie dat we eerder ergens ertussenin gaan zitten. Dat die prijs echt wel omhoog gaat. Het zal niet 332% zijn. Maar het zal ergens tussen de 6 en, nou ja, laten we zeggen, rond de 150% zou het nog best wel eens kunnen worden.
2: Brechtje Debe, koffiespecialist bij de Koffieschool.
3: Tech Update.
0: Bij WhatsApp zit nu een AI-model dat in de gaten houdt of jij berichten van oplichters krijgt. En als dat dan het geval is, dan krijg je een waarschuwing. Gaan we over praten met Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Ha, Niels.
4: Goedenavond.
0: Ja, wat is dat voor functie? Een soort geste van Meta?
4: Nou, maar ik vind dit wel eigenlijk een hele mooie functie. Ik was best wel enthousiast toen ik erover las. Want ik dacht eerst, hey, dit zit in de cloud en Meta gaat mijn berichten meelezen. Dat wil ik helemaal niet. Maar nee, dit is een lokaal AI-model dat op jouw telefoon draait en dus geen cloud of heel veel rekenkracht meer nodig heeft. Want het is dus licht genoeg om gebruik te maken van de rekenkracht op jouw telefoon.
0: Ja.
4: Alleen ja, dat model moet dus wel toegang krijgen tot jouw berichten. Dus toen begon het mij toch alweer een beetje te jeuken. Maar mocht je dat niet fijn vinden, dan is er nu niks aan de hand. Allereerst omdat de functie alleen nog maar beschikbaar is voor de beta-testers van WhatsApp. Nou, dat ben ik toevallig. Maar zelfs als je er nu al bij kan, moet je het eerst nog even handmatig activeren. Dan moet je naar je instellingen en zet je scam alert aan, zoals de instelling heet. Maar ik denk dat ik het wel gewoon ga doen, want het is oprecht best handig. Want het werkt even als volgt. Even een voorbeeldje, Lisbeth. Stel, jij krijgt nu een berichtje op WhatsApp van, nou, ik zeg maar wat, jouw zoon, en het is van een onbekend nummer, en dan zegt hij, hey mam, ik heb een nieuw nummer.
0: Klassieker.
4: Ik heb nu 500 euro nodig. En dat is inderdaad een klassieker. En scam alert, zoals die functie dus heet, is op dat soort klassieke situaties getraind.
0: Ja,
4: dus
0: maar ik ook.
4: Ja, jij ook.
2: Maar ook al.
4: Maar niet iedereen. Misschien je oma van 70, 80 niet. En die krijgt dan zo'n bericht. Alleen dan komt er in één keer op haar scherm te staan, hey, wacht even, dit is waarschijnlijk een scam.
0: Ja.
4: En dan krijg je een aantal opties. Wil je de betreffende persoon dan blokkeren en of rapporteren bij Meta? En dat is best wel handig, maar het moet ook handig blijven, want oplichters komen natuurlijk steeds met nieuwe trucjes en ook manieren om mensen in de maling te nemen die we nog niet kennen.
0: En dat AI-model van Meta, die kan dan in mijn berichten?
4: Ja.
0: En gaat daar ook dat model mee trainen?
4: Nee, daar moet jij er expliciet voor kiezen. Dus stel, jij ziet een oplichter, dan kan je daarna altijd nog zeggen, hey, ik wil de laatste 5 berichten naar Meta sturen voor analyse, zodat zij hun model kunnen verbeteren. Maar verder maakt Meta, zeggen ze, alleen gebruik van data die met hen gedeeld is door gebruikers. En die gebruikers hebben er dan echt bewust voor gekozen om dat te doen.
0: Maar begrijp ik het nou goed dat ik dus dan mijn laatste 5 berichten naar Meta moet sturen, of naar dat AI-model moet sturen?
4: Ja.
0: En dan gaan ze die analyse uitvoeren?
4: Nou ja, kijk, de analyse wordt...
0: Dan is dat meestal al slecht nieuws.
4: Dan gaat Scam Alert aan. Maar als Scam Alert niet aangaat, dan kan je ook zeggen, hey, ik betwijfel het toch. En dan kan je het rapporteren. En dan kan je ook 5 berichten sturen. En dan kan Meta kijken, goh, is hier sprake van een nieuwe manier van oplichten? En dan kunnen ze hun model weer verbeteren. Ja. En dan kan jij het weer downloaden. Dus zo moet er een soort wisselwerking ontstaan, waardoor we beter bestand raken. Het is misschien een beetje omslachtig, maar het is in ieder geval beter dan dat ze zeggen, hey, we hebben een AI-model, dat hangt in de cloud. Ja. En we gaan nu jouw berichten in. Dat wordt openbaar.
0: Tot slot, Niels, even belangrijk over die zonsverduistering straks. Grote tip. Niet filmen met je telefoon.
4: Doe het niet, want dan kan je je telefooncamera slopen. En dat is hartstikke zonde. Want ja, cameralensen werken als een soort vergrootglas. Dus ze focussen licht op een heel klein punt. En een zonsverduistering betekent niet dat de zon minder krachtig is. Dus als je heel lang gaat filmen, kan je lens, of ik moet zeggen, je sensor kapot gaan.
0: Ja.
2: Wat wil je echt nou niet? Weer? Je kan toch ook gewoon de zonsondergang kan je toch ook gewoon filmen?
4: Dan is het een licht een stuk minder intens. Maar zeker met een zonsverduistering is het gewoon heel erg gevaarlijk.
2: Wow.
4: Maar moet ik wel weer bij zeggen, een heel erg kort filmpje kan waarschijnlijk geen kwaad. Het is geen officieel aanbeveling en een foto kan natuurlijk wel gewoon.
2: Ik ga het kijken via mijn telefoonscherm, maar dat
4: zou ik zeker niet minutenlang gaan doen.
0: Nee.
4: Wil je dat wel doen, dan moet je gewoon eigenlijk je Eclipse-bril even voor je lens houden. En wil je het echt heel erg goed doen, zet dan eventjes je helderheid vast, hoeveel licht de camera binnenlaat, je ISO op 100 tot

0: 200 in de professionele instellingen. En zet dan ook even je shutter speed op 1000ste. En gaat dan filmen met zonder filter.
1: Voordat ik dat voor elkaar heb, is die hele zonsverduistering voorbij, denk ik.
0: Dan kan je je nu voorbereiden. Ja. Maar je kan dan wel hele mooie filmpjes maken. Want de volgende is pas over, wat was het, iets meer dan 50 jaar of zo?
1: Ja,
0: het duurt nog heel erg lang. Ja, inderdaad.
1: Dankjewel, Niels.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Fijne avond en doe voorzichtig met je telefoon en je ogen.
3: En maak er een hele mooie avond van.
4: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
5: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
4: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
11: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. De hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier op onthoud.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Oudorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet, met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Straks BNR Beurs. We hebben het deze week alleen maar goed nieuws te melden. Het gaat beter dan verwacht bij ABN AMRO. En beleggers zijn weer razend enthousiast over cloudbedrijven. Jazeker. Als je nu nog niet razend enthousiast bent over onze uitzending zometeen, dan weet ik het ook niet meer. Blijf luisteren dus. We zijn er zo met BNR Beurs.
18: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
22: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
21: Ontdek hoe op rma.nl.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
25: Dag vriendjes en vriendinnetjes. Het is feest, want de week is doormidden op deze woensdag 12 augustus. Plus Maxime en ik mogen weer samen in de studio staan. Plus het gaat meer dan goed bij ABN AMRO.
26: De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto winst van 781 miljoen euro genoteerd. En dat is maar liefst 30% meer dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. En ze hebben daarmee de analistenverwachtingen verslagen. 100 miljoen meer dan verwacht.
25: Hoe de bank dat voor elkaar kreeg en of ABN nu dan volop overnamepad kan, hoor je in deze aflevering.
17: En we hebben het over CoreWeave. Voor het eerst sinds de beursgang zijn beleggers enthousiast na kwartaalcijfers van de cloudverhuurder.
27: The company's second quarter sales topping estimates, signing up more customers in a booming market. Sales more than doubling to about $2.5 billion.
17: Het gaat goed met de inkomsten, maar dat geld weer uitgeven gaat ook erg gemakkelijk. Wanneer daar een einde aan komt, hoor je straks.
25: En we vertellen je wat Donald Trump en Hello Kitty met elkaar te maken hebben.
17: De Amsterdamse beurs had er vandaag niet zo'n zin in. De AEX sloot 0,4% in de min op 1112 punten. De grootste daler is Prozis met een verlies van bijna 6%. De beurs in de VS zien er beter uit. Die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen. Dat is nog eens feest, want dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom.
28: Ja, hi.
17: En dikke vrienden met de enige echte David Beckham zagen wij
28: best
17: deze week.
28: Forever.
17: Ja, dus wij staan straks op dezelfde Instagram-pagina als David Beckham.
28: Zo is het.
25: Ja, leuk dat je die bent tegengekomen.
28: Ja, joh. Soms komt het zo uit, hè?
25: Ik zag die foto en ik dacht, David Beckham met een fan. Of,
28: nou, dat
25: Martien Hafkamp met een fan. Hele grappig.
17: Ging goed.
25: Ja, lekker. Oké, ik hoop dat mijn verhaal beter gaat. Ik wil aftrappen met SpaceX. Het bedrijf waar Elon Musk 80% van de stemrechten heeft. Voorzitter, CEO en CTO is. Nou, qua governance niet echt ideaal. Maar toch zitten de keurige Nooren in het aandeel. Het Noorse staatsfonds, de grootste belegger van de wereld, heeft namelijk zijn belang in SpaceX bekendgemaakt. Ze hebben een 0,05% belang, goed voor $1.2 miljard. En dat blijkt nu toch wel echt wel klein bier als je kijkt waar ze nog meer in zitten. De Nooren hebben namelijk voor $34 miljard aan TSMC-aandelen, $35 miljard Microsoft, voor $50 miljard aan Alphabet en ruim $60 miljard aan Nvidia-stukken. Ze hebben dus echt een mini-belang genomen in SpaceX, wat dan weer niet heel veel vertrouwen uitstraalt. Overigens heeft het Noorse staatsfonds een lekkere eerste half jaar achter de rug. Het fonds had een winst van 186 miljard dollar. Heeft Vintessa Vermogensbeheer ook zo'n lekker 2026 als het Noorse staatsfonds?
28: Nou, Vintessa die belegt voor klanten, maar klanten hebben het goed bij ons.
25: Mooi.
17: Dan wil ik nog naar een shocker op de Indiase beurs.
0: Tata Sons chairperson steps down as what we're learning is Chandrasekharan who stepped down as the chairman. Natarajan Chandrasekharan tenders his resignation as Tata Sons chairman. This is what we are now learning about.
25: Ja, dus dit is het serieus een nieuwsprogramma.
17: De muziek is vrij heftig.
25: Oh, je zal het maar zitten kijken. Gelijk migraine als je dit hoort, joh. Wat erg.
17: Goed, ja, de topman van het grootste bedrijf van India die stapt prompt op. Dat is Tata Sons.
25: Wat is dit? Wat is het wanstaltig? Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
17: Ja, zeker. Universe is er niks bij.
25: Okay. Nou, ik kom neem voor u.
17: Nou ja, topman Natarajan Chandrasekharan die gaat na zijn huidige termijn ervan door bij Tata Sons. Dat is de holding achter de Tata Groep. Ja. Die natuurlijk tal van bedrijven door heel India hebben. Ja. Maar ja, het ding is, hij heeft ruzie. Hij krijgt het niet meer recht.
25: Goed, nou, gelijk als laatste optreden. Ik heb niet op de hoofdredactie zitten luisteren.
17: Die topman die heeft ruzie met de oprichtersfamilie. Noel Tata die vindt dat zijn eigen zoon een prominentere rol binnen het bedrijf moet krijgen. En daar denkt die topman dus helemaal stuk gaan. Goed, de Financial Times die heeft dit uitgezocht. En zij zeggen, er is een soort motie van wantrouwen in de maak tegen die topman. Nou, dat zou heel erg vernederend zijn. Dus hij wacht dat niet af en hij zegt, ik ga er vandoor. Ik vind het wel interessant, want het is een soort Indiase versie van Succession. Nou, dat was in dat fragment ook wel te horen, zo ongeveer. Ja.
25: Wil ik het hebben over de midcap, het kleinere broertje van de Ajax. We hebben het natuurlijk heel vaak over de Ajax, de slotstand, de bedrijven. Maar we moeten het zeker ook een keer over de midcap zelf hebben. Want die heeft een heel erg lekker jaar achter de rug. Vorige week brak de midcap een record, de hoogste koers ooit werd toen aangetikt. En sindsdien is die index alleen maar verder gestegen. Vandaag na 1122 punten weer een plus, terwijl de Ajax, je zei het net al, dus daalde. En dat betekent dat de midcap-index dit jaar al 20% is gestegen. Doet het beter dan de Ajax. Best wel knap toch, Martine? Voor particulieren is het lastig om een ETF van die index te kopen. Is dat eigenlijk wat voor particulieren, die midcap? Ben jij er een beetje fan van? Hè?
28: Nou ja, ik kan er voor klanten niet in beleggen, nee. Omdat de marktkapitalisatie te klein is van de meeste van die bedrijven. Maar voor particulieren, het is niet zo dat er allemaal hele rare dingen in zitten. Dus nee. Ja, tuurlijk, het is ook een markt waar je zeker naar moet kijken, of een index.
17: Nou. Nog even iets heel anders. Ik wil het hebben over Hello Kitty.
25: Serieus?
17: Het niveau is hoog. Het aandeel Sanrio, dat is het bedrijf erachter, dat verliest namelijk 18% op de beurs in Tokio. Dat goede kwartaalcijfers, maar het blijkt dus niet goed genoeg, want de verwachtingen die waren erg hoog opgelopen. Dit jaar liep de koers met bijna 50% op al, na een vrij dramatisch dieptepunt. Dat dieptepunt werd dan weer veroorzaakt door de handelsoorlog van Trump. Nou, hun speelgoed was zwaar onderhevig aan importheffingen in Amerika. Daar vochten ze zich doorheen. En als alternatief gingen ze destijds ook meer focussen op China. En ook dat betaalt zich nu uit. Dus ja, vandaar de gestegen verwachtingen. Alleen dus ja, iets te ver doorgestegen.
1: Hello friends! Thank you for watching Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures. Subscribe to the channel and make sure you turn on notifications so you don't miss out on the next super cute adventure. See you soon!
25: Straks hebben we het over de chantage van de baas van Paramount. Die dreigt het hoofdkantoor te verplaatsen als de megafusie met Warner Brothers niet doorgaat.
17: En we gaan het serieus hebben over CoreWeave. Dat is de hit op Wall Street.
25: Eerst ABN AMRO. Dat heeft een heel erg mooi kwartaal achter de rug.
3: Ze hebben meer binnengekregen op hypotheken. De rentemarge is nog steeds hoog. Ook bedrijfsleningen gaan nog goed. Ondertussen is de beurzen, je ziet het, die zijn de afgelopen tijd heel bewegelijk geweest, volatiel. Dat betekent ook weer meer inkomsten op transacties. Dus ook de vaste fees die ze ophalen zijn hoog. Beheerd vermogen is ook gewoon goed.
25: De winst van ABN kwam uit op een kleine 800 miljoen euro. Bijna 100 miljoen boven de analistenverwachting. En een stijging dus van bijna 30%. ABN deed verder alles goed. Rendement op het eigen vermogen nam toe. De buffers stegen. De kosten gingen naar beneden. En ABN gaat ook het dividend verhogen. Feestje dus. Het aandeel kreeg er vandaag maar liefst 5% bij. Ja, wat een rijtje, Martine. Zet even voor ons op een rij waar ze die goede resultaten aan te danken hebben?
28: Nou ja, eigenlijk aan alles. Hè. De rentemarge ging omhoog. Als je dan kijkt, natuurlijk de buffers die zijn enorm goed. De voorziening voor slechte leningen, dat is gewoon laag. Hypotheken waren meer. Bedrijfsleningen, ja, die zijn zelf al allemaal. Dus het was, en wat nog het allerbelangrijkste is, is dat de kosten eigenlijk harder naar beneden gaan dan dat ze zelf in eerste instantie hadden aangegeven.
25: Ja, dat is fijn. En je zegt dus meer hypotheken, meer leningen aan het bedrijfsleven. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, het gaat goed met die Nederlandse economie.
28: Nou ja, ze verdienen ook nog heel veel aan de clearing natuurlijk. Ze zijn een van de grootste van de wereld. Ja. Nou ja, als je dan natuurlijk de beurs van het afgelopen half jaar ook ziet, nou, daar hebben ze natuurlijk ook dan heel veel geld aan verdiend. Dus het is niet per se dat het dan de Nederlandse economie is, want die clearing die is wereldwijd.
25: Nee, maar zie je ze dit nog volhouden?
28: Nou, een beetje afhankelijk van marktomstandigheden ben je wel. Maar wat natuurlijk altijd het hangijzer was, überhaupt bij Nederlandse banken, Europese banken, is die hoge kosten in verhouding tot de inkomsten. En nou, dat zie je nu echt naar beneden gaan. Dus dat waarderen beleggers heel erg.
25: Ja, daar wil ik het inderdaad met je over hebben. Die cost-income ratio, dus hoeveel kosten ze maken per verdiende euro, al jarenlang een probleem voor ABN AMRO. Ja. Voor de oudere luisteraars, dat was onder Rijkman Groenink, was het al een ding. Dat ligt nu op 53%. Analisten die dachten aan 57%. Hoe krijgt ABN het voor elkaar dat ze die kosten dan toch veel sneller naar beneden?
28: Nou, omdat ze ook natuurlijk nog een beetje in die flexibele schil konden snijden. Dus nog steeds minder mensen of geen externe meer ingehuurd. Daar waren ze al heel erg mee bezig. Er zijn weer meer mensen uitgegaan. Dat kost ook wel wat geld. Op zich was de CAO-loonsverhoging die was niet zo hoog. En als je dan verder ook ziet dat ze gewoon op alle vlakken efficiëntieslagen hebben gemaakt. Dan kan het dus hard gaan. Maar er kan nog wel meer af. Want Europese banken die zijn nog steeds best. Die zijn nog niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar. Ik ben zelf voor klanten, zit ik in een bank in Singapore. Nou, daar hebben ze een ratio van 39. Dus dat zo te zien heb je nog een lange weg te gaan. Als je wat zeg maar meer automatiseert en zo.
25: Dan is er inderdaad nog een weg te gaan. Want ik zag tussen de 50 en 60 wordt gezien als gezond. Dus ABN AMRO zit al wel goed. Maar jij zegt ze kunnen misschien nog wel onder die 50%.
28: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat moet je ook wel. Dat soort efficiëntieslagen moet je ook wel maken, maar ik bedoel, het is natuurlijk een heel ander soort bank met een heel kantorennetwerk nog steeds. Maar ze zeggen zelf ook, we gaan natuurlijk nog meer inzetten op kunstmatige intelligentie op allerlei vlakken waar we dat kunnen proberen. En ze verdienen ook nog heel veel aan vermogensbeheer, want dat is natuurlijk ook een tak waar ze, nou, niet onder deze mevrouw, maar onder de vorige topman al wel hebben op in hebben gezet.
4: Maar jij zegt AI, ja, dat is een leuk stickertje om te zeggen, nou, daar kan wel best wel wat winst nog worden behaald. Kan een efficiëntieslag worden gedaan. Maar op wat voor vlakken kun je nog meer als bank die efficiëntieslag maken?
28: Nou ja, ze zijn er natuurlijk allemaal mee bezig. Hè, dat er gewoon, een vermogensbeheer, daar kan je sowieso meer op verdienen. Er zijn slagen gemaakt natuurlijk als je kijkt van know your customer en de compliance. Dus daar kan je alweer snijden verder in personeel. Nou, ze zijn nog niet eens op de helft van alles wat eruit aangekondigd is, wat eruit moet. Dus in die zin kan je nog wel veel verder door natuurlijk.
25: Ja, sowieso is de rode draad, Martine, dat die analisten er echt steeds naast zaten. Doet ABN het nou zo goed of zijn die analisten nou zo slecht?
28: Nou, als iets meer naar de andere Europese banken hadden gekeken, dan had je kunnen denken van, nou, dat hadden we wel eens wat eerder wat beter kunnen inschatten. Ja. En dan verrast ABN AMRO wel erg in positieve zin. Maar ja, vorig kwartaal zag je dat ook al, dat wel het vliegwiel wat dat betreft aanstaat. En dan hebben ze voor de vooruitzichten hebben ze wel natuurlijk NIBC in de cijfers meegenomen. Dus dat kan dan een heel klein beetje vertekenen als je kijkt naar rentebaten. Maar aan de andere kant, ja, bedoel, ze hebben het. In die zin hebben ze het beurstij mee. Ik bedoel, alle seinen staan wat dat betreft nu ook wel op groen.
25: Ja, en ze hebben veel geld achter de hand. Ja. Je kan bijvoorbeeld op overnamepad of dividend gaan uitkeren. Nou, dividend gaat omhoog. Is dat een goede zaak?
28: Ja, het interim dividend gaat nu wat omhoog. Dat is fijn, want daar hebben ze ook alle ruimte voor om dat te doen. Zijn banken in het algemeen in Europa, die geven toch al dividendrendement van tussen de 3% en 4%. Dus ja, dat is een extra trigger. Want op zich, kijk, er zit nu ook wel heel veel veel goed nieuws in de koers. Hè? Want als je kijkt naar de koersontwikkeling van ABN AMRO, van het aandeel ABN AMRO, dan is daar ook best heel veel bijgekomen.
4: En komen er dan nu overnames aan? Ze hebben dat NIBC overgenomen, maar goed, dat was een beetje een kleinere partij. Gaan ze nog achter grotere spelers aan?
28: Nou, ik denk nog steeds dat zij meer aan de kant zitten van dat ze eerder overgenomen zullen worden
4: toch
28: dan
4: wel
28: dat ze over zichzelf zullen overnemen. Misschien zijn er op het vlak van vermogensbeheer nog wat kleinere partijen die ze eraan toe zouden kunnen voegen. Maar eigenlijk zijn ze, doordat ze steeds leaner en meaner worden, worden ze steeds interessanter om over te nemen. Nou heeft de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat heeft natuurlijk nog wel een belang. Dus dat werkt dan wel weer enigszins remmend. Het blijft nog steeds in het Europese bankenlandschap, is het niet de allergrootste bank die er bestaat.
25: Dus de topvrouw is supergoed bezig om ABN AMRO er financieel sterk voor te zetten, maar eigenlijk poetsen ze daarmee de bruid op.
28: Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
25: Kunnen ze zich nog wapenen tegen een overname?
28: Ja, dat zei ik al, omdat de Nederlandse staat natuurlijk nog een heel groot belang heeft.
25: Die 20%. Ja,
28: dus dat remt. Dat is niet zo ingewikkeld. En ze zullen zichzelf niet helemaal in de etalage zetten. Maar je ziet hoe weerbarstig het Europese bankenlandschap is. Als je kijkt van grensoverschrijdende overnames. Dat loopt geen storm, laten we het voorzichtig zeggen. En als er wat in de pijplijn zit, dan gaat iedereen op zijn achterste benen staan.
25: Die nieuwe topvrouw die heeft wel de wind eronder. Ben jij door haar positiever geworden over dit aandeel?
28: Ik ben niet zo heel positief. Ik ben niet negatief over Europese banken. Maar gezien die kostenratio. En als ik dan kijk naar het landschap in Europa en de bevolkingsopbouw en dat soort dingen, dan kijk ik liever dus naar een bank in Singapore, waar is ook het draaischijf een beetje van Azië. Dus, en met zo'n lagere kostenratio, dan had ik daar wat meer vertrouwen in.
2: BNR Beurs.
4: ABN was de uitschieter aan het Damrak. Nou, de uitschieter op Wall Street is CoreWeave. Dat staat 17,5% in de plus nadat de cloudverhuurder de kwartaalcijfers presenteerde.
5: This is, I believe, the first time since the IPO on the back of earnings you've actually seen a rally in the share price on the back of earnings. What it shows you is that demand continues for the infrastructure that underpins the AI story. They have a huge pipeline. They have a backlog. They signed $25 billion of additional customers. They got a backlog now of more than $100 billion.
4: Ja, de omzet verdubbelde ten opzichte van een jaar terug naar $2,6 miljard. Alleen de kosten die gingen ook keer twee.
6: The base of it is, are they getting a good enough return on investment to pay for the very expensive capital that they have to borrow? Their borrowing cost has actually just gone up. It was closer to 8% and now it's close to 10%. So you're borrowing at 10% to get a 1% return. That's not good news.
4: Martine, CoreWeave is nog altijd niet winstgevend. Wanneer worden ze dat wel? Want het is een tak waar enorm veel geld geïnvesteerd moet worden, continu.
28: Ja, en hoe meer je investeert, hoe hoger je rentelasten worden. En die lopen nu al op naar $900 miljoen per kwartaal. Dus nou, dat gaat hard. Ik heb even gekeken, analisten, varieert een beetje tussen volgend jaar en tussen 2000 en 2028, 2029. Ja, ik bedoel, er wordt heel veel geïnvesteerd en op zich weet je dat de kost voor de baat uitgaat. Ik bedoel, Amazon hebben we ook jaren over gezeurd, of heel veel mensen over gezeurd, dat geen cent verdiende. Maar al het geld werd weer in het bedrijf gestopt. Nou is dit iets meer een one-trick pony, als je het zo bekijkt. Dus ja, de tijd zal het leren. Ze hebben nu het hele tij mee. En zolang dat zo blijft en eigenlijk die afzet ook wel gegarandeerd is een heel groot woord, maar zoals het er nu naar uitziet, dat het in ieder geval op papier is het er. Nou, dan kan je ook wel weer een eind komen.
4: Ja. Is het wat jou betreft überhaupt een interessant aandeel, zolang ze geen winst maken?
28: Nou, ik denk, ik kan doordat het geen winst kijken, kan ik wel heen kijken. Maar als je het thema kunstmatige intelligentie wil spelen, dan zijn er wat veiligere opties, lijkt mij. Want kijk, dit gaat wel heel erg mee met de flow van hoe de markt denkt over kunstmatige intelligentie. En over de enorme investeringen die erin gedaan worden. En of iedereen in elkaar zit te investeren. Dus dat zijn wel heel veel mitsen en maren waar ze nu zeg maar, op die golven bewegen ze. Maar en zo gaat het ook met de koers.
17: Waar komt dat door? Is er iets specifieks binnen CoreWeave waardoor, of binnen die neocloud-bedrijven, waardoor zij zo gevoelig daarvoor zijn, voor dat sentiment?
28: Nou ja, dat is natuurlijk in het algemeen. En dan kwam dan ook nog weer bij dat ze natuurlijk ook in de portefeuille zaten van situational awareness. Het hedgefonds wat net omgevallen is. Ja. Dus dat droeg niet bij aan de feestvreugde. En je ziet ook nou wel weer de koers herstellen sinds de Citadel dat allemaal overgenomen heeft. Ja, gaat het allemaal wel weer beter. Maar je zag natuurlijk de hele, eigenlijk een beetje die hele ja, AI. Ja, alles wat ermee te maken heeft, zie je en stijgen, maar ook dalen.
17: Ja, ja, nu zie je het dan ook weer dat heel veel in de plus staat, ook naar die cijfers van CoreWeave. Zelf wonnen ze ongeveer de helft van die daling weer terug met die cijfers. Dus ja, 17% in de plus. Hoeveel verder zie jij het nog stijgen de komende tijd?
28: Nou ja, dat is ook weer een beetje afhankelijk van sentiment. Ze zijn natuurlijk veel hoger in koers geweest, maar ze zijn ook veel lager in koers geweest. Wat dat betreft, ja, het is een klein bootje op de grote oceaan. En op zich zie je het wel verder gaan natuurlijk. Ze hebben grote klanten, maar dat is aan de ene kant is dat een wel veilig, omdat je dan denkt van, nou ja, het zijn hele stabiele. Kijk je Microsoft met, daar hebben ze net van alles langlopende contracten voor mee binnengesleept. Andere kant zit ze ook met Anthropic en OpenAI. Maar ja, het is ook weer, als er eentje wegvalt, heb je gelijk een groot risico. En dan hebben ze nog, als het dan het sentiment rond kunstmatige intelligentie wat minder wordt, ze hebben wel, zeg maar, die datacenters staan en de kosten, ook daarvan, de huur en alle energiekost, dat loopt gelijk. En zeg maar, de opbrengsten die ze krijgen van klanten, dat loopt niet synchroon helemaal met elkaar. Hè. Dus je moet echt wel echt investeren. En als die datacenters leeg komen te staan, dan is het toch weer wat onhandiger.
17: Ja, ook ondanks dat zij dus ruim 100 miljard dollar aan backlog hebben op het vlak van omzet. En wat ze dan nu nog zeggen, nog eens 25 miljard aan nieuwe klanten die ze dit kwartaal al erbij hebben gekregen.
28: Ja,
17: maar dat kan zomaar weg. Vallen.
28: Nou ja, of het nou allemaal tegelijk wegvalt, maar als er eentje wegvalt, bedoel, toezeggingen worden wel vaker gedaan, maar het komt niet altijd uit. En dan kan je wel zeggen, nou, ze zitten natuurlijk met die chips van Nvidia, maar ja, ook daar, Nvidia hoort ze dan wel terug te nemen, maar ja, bedoel, ze investeren nu in één soort chips van Nvidia en als dan het sneller gaat, de ontwikkeling, ja, dan heb je toch ook daar weer, kan je afschrijvingen krijgen als het weer, oh, zeg maar ook weer de vraag wat tegenvalt. Maar zo op dit moment ziet het daar natuurlijk echt helemaal niet naar uit.
17: Nee, maar je zegt wel, het is dus vrij risicovol. Als er een zeebel toch blijkt te zijn, dan is CoreWeave toch wel als eerste de sjaak. Of als een van de eerste.
28: Nou, het is niet degene die rechtop overeind blijft staan, denk ik.
25: Jij zei in het begin van dit gesprek, er zijn wel betere alternatieven, veiligere alternatieven. Kan je die zo opdissen?
28: Nou ja, als je gewoon kijkt, alles wat je met kunstmatige intelligentie kan doen, je hoeft niet per se in neocloud te zitten. Je kan natuurlijk ook gewoon in de grote cloud providers zitten. Dan heb je ook nog meer naast elkaar. Ik zit liever in de alfabets van deze wereld.
25: Oh, dus er zijn wel aandelen waar je wel enthousiast van wordt. Want auto-aandelen zijn altijd moeilijk. We hadden net over banken. Nee, Europese banken waren niet te slijten, Martine.
28: Oh nee, joh, ik zit best veel in tech. Maar dan doe ik ook weer iets meer de usual suspects. Zodat ik dan op wat meer paarden tegelijk wed. Zeg
25: jij bent
28: maar.
25: Veel Wall Street te vinden.
28: Nou, dus niet persoonlijk, maar wel.
25: Dat was meer een brugje.
28: Ja,
7: klopt. BNR Beurs.
25: Want de bel rinkelt, dus dat betekent dat we voor een rondje op Wall Street zijn aanbeland. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. De S&P 500 wint 0,3%. De Nasdaq krijgt er 0,7% bij. Trump Media, dat aandeel gaat 6% naar beneden. Komt omdat eigenaar Donald Trump voor de rechter wordt gesleept. Jawel, allemaal vanwege dat plan waar we het eerder over hadden om toegang tot zijn berichten eerder te verkopen. Voor kennis, waar je dan $100.000 per maand voor moet dokken. Een non-profit organisatie sleept Trump nu voor de rechter. Dit plan is buitengewoon corrupt, aldus de club. Ze zeggen dat ze met de rechtszaak een einde willen maken aan het slechte plan van de president.
17: Dan was er ook nog dat inflatierapport over de afgelopen maand waar we naar uitkeken. En dat was precies naar verwachting. 3,4% tegen de consumentenprijzen jaar op jaar. En in vergelijking met de maand juni is dat 0,1%. Geen verrassing dus, maar wel een teken dat de inflatie toch niet te hard oploopt. En dat er misschien geen snelle renteverhoging nodig is. En we hadden het al over CoreWeave. Ja, ook een concurrent van CoreWeave scoort. Want ook Nebius staat 28% in de plus zelfs. Ja, daar groeide de omzet met 454%. Maar ze zijn met $580 miljoen nog wel net wat kleiner aan omzet. En ze hebben $4 miljard aan nieuwe contracten.
25: Wil ik het dan nog even snel hebben over Larry Ellison. Je weet wel, de CEO van Paramount. Die is woedend omdat de overname van Warner Brothers stil ligt door verschillende rechtszaken. En daarom zet hij de boel op scherp.
8: The studio CEO David Ellison says he is looking at moving corporate headquarters out of state. That's after the studio offered to pay $111 billion to take over Warner Brothers Discovery. Approved, but now a stalled deal.
25: Ellison wil het hoofdkantoor uit Californië verplaatsen, tenzij de staat schikt, zegt hij, en afziet van de rechtszaak. Tot woede van de aanklager, die noemt het chantage en heeft het zelfs over een illegale deal. Het zou voor Californië ook echt een strop zijn, want dan zouden ze de komende jaren echt heel veel banen verliezen. Maar goed, stel dat hij het doet, dan zijn er ook nog andere Amerikaanse staten die een rechtszaak hebben lopen. En dan is er ook nog zoiets als de Europese Commissie die onderzoek doet naar die deal.
4: Heel veel kansen om het nog fout te laten gaan. Dus ja. We gaan deze super serieuze uitzending afronden met allereerst de planning van morgen. De cijferregen houdt niet op. Te beginnen met de meest interessante in Amsterdam. Dat zijn de resultaten van Adyen. Beleggers in de betaalverwerker kunnen wel wat goed nieuws gebruiken, want het aandeel staat dit jaar zo'n 30% in de min. Concurrent Stripe groeit momenteel sneller en probeert zelfs grote overnames te doen. Dat zorgt vooralsnog voor onrust bij Adyen. Dan China. Daar komen de cijfers van JD.com. En dat is leuk, aangezien de webwinkel nu ook in Europa en Nederland aanwezig is met hun platform Joybuy. Het is dus opletten of ze daar al klanten van partijen als Amazon en Bol kunnen weglokken. En in het kader van Beter Laat Dan Nooit als laatste nog de kwartaalcijfers van Klarna, dat sinds de beursgang zich nog alles behalve bewezen heeft. Het aandeel van het Buy Now Pay Later bedrijf is dik de helft van zijn waarde sinds de IPO verloren. De reden daarvoor is ironisch, want de lange termijn plan zoals het uitbreiden naar fysieke winkels kosten nu juist heel veel geld.
25: Dit was de BNR Beurs van woensdag 12 augustus. Ik dacht, ik kom nooit meer uit die slappe lach.
4: Echt, het is een wonder dat het nog gelukt is.
25: Ik heb wel geleerd dat ik nooit naar de RTLZ van India ga kijken. Want ik heb nog een beetje hoofdpijn ervan.
4: Kun je beter laten.
25: Het is ook de dag dat we One Handshake Away waren van David Beckham. Alleen maar omdat we hier stonden met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dankjewel.
28: Nou, graag gedaan weer.
25: Feestje weer met jou.
4: Ja, en ondanks de eclipse, het zonnetje in huis die volle kracht stond te stralen hier. Ja, dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
25: Tot morgen.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
14: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
13: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
13: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: BNR Verkeer.
30: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. Op het begin de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar, ook daar gebeurde een ongeluk tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kraagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En het zijn allemaal mensen die naar de zonverduistering willen gaan kijken.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over 8. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. En dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protesten ook al af. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft. En daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Eén van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
15: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
19: Hey Annemarie, betaal jij nog wel eens contant?
20: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
19: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Dat is zo'n uitschuifportemonneetje.
20: Ja, met al die pasjes erin.
19: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
20: Secret.
19: Secret heette ze.
20: Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar volgens mij heb ik een copycat ervan.
19: Oh, echt?
20: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
19: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar hebben ze gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
20: Wauw.
19: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
20: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
19: Dat is knap, hè?
20: Daar moet de vrouw achter zitten.
19: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
20: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vooruit. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
19: Ik ben benieuwd.
21: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
19: Het is wel een beetje koud buiten.
20: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
19: Nou, de winter is begonnen. Maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
20: Ja, ga je weer aan, Stijn.
19: Ja, lekker, daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar binnen gaan.
20: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
19: Dus laten we maar even gewoon lopen.
20: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
19: Oh, het is een soort
20: café.
19: Dat
20: vind ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je eerst bij de bar uitkomt.
19: Het ruikt ook helemaal naar koffie hier.
20: Ik ben een klein beetje verkouden.
19: Fantastisch.
20: Dutch Wallet Maker, sinds 1995.
19: Volgens mij moeten we één deur doorlopen nog. En daar zie ik het echte kantoor.
20: We hebben afgesproken met René van Geer en Marianne van Sassen van IJssel. Ze zijn de ontwerpers en de oprichters van Secret. En staan hier tussen, nou ja, we kunnen zeggen halve ijsstoelen. Een designachtige locatie.
19: Heel veel planten.
20: Locatie. Heel veel planten. Hoi, goedemorgen.
19: Westijn.
20: Hallo.
19: Hoi, aangenaam. Hoi, Westijn.
20: Hoi. Ontzettend leuk dat we vandaag bij jullie mogen kijken. Jullie noemen dit een familiehuis.
2: Ja, of een hardquarter. Familie vinden we eigenlijk ook soms wel moeilijk, want... Soms werk je tijd bij de familie en soms niet. Dus een community is misschien iets beter gezegd. En dan zeggen we geen headquarter, maar een hardquarter. Want ja, werken vanuit je hart is natuurlijk eigenlijk het leukste en het belangrijkste om te doen.
19: Ja, en dan werken hier een heleboel mensen eigenlijk aan één product. Namelijk die kaarthouder, die secret kaarthouder die al jaren ontwikkeld wordt. Wat is nou het geheim achter die populariteit van die kaarthouder?
5: Het geheim. Het is een grote vernieuwing in de markt waar eigenlijk misschien 100 jaar niks gebeurd was. De ouderwetse billfold is gewoon een traditioneel ding wat al een eeuwigheid bestaat. De inhoud veranderde wel, kaartjes in plaats van papiertjes en muntjes. En wij waren de eerste die daar echt een hele leuke nieuwe oplossing voor hadden.
20: Ik vind het mooie aan jullie bedrijf is dat jullie ook samen als partners zijn gestart. Is dat juist de kracht of worden jullie soms ook wel eens gillend gek van elkaar?
2: Nee, dat is echt de kracht. Het is juist echt lastig dat wij het werk wat wij samen doen proberen te delegeren. En dan zeggen we vaak, ja, bij ons is 1-1-3. En daar heb je soms wel misschien 6 mensen voor nodig om diezelfde chemie ook eigenlijk te hebben. Wij zijn al heel lang samen eigenlijk. Ik was 14, René 17. En wij begrijpen elkaar eigenlijk altijd heel makkelijk. Dus we hebben aan de halfwoord genoeg. En ja, ons werk is ook ons leven, onze hobby. Onze kinderen werken ook in het bedrijf. Vrienden van de kinderen, familie. Ja, het is gewoon leuk.
19: Toch een familiehuis dan?
5: Ja. Ja, zeker. Nou ja, het werk is zo'n groot deel van je leven. Het is belangrijk dat je je gewoon thuis voelt. En dat je niet zo'n een harde scheiding hebt tussen werken overdag en ontspannen 's avonds thuis. De kwaliteiten van thuis is overdag ook wel heel fijn.
19: Maar het begon allemaal bij René en Marianne, die in de jaren 90 als koppel een eigen ontwerpbureau begonnen met de naam Spirit.
5: Wij maakten allemaal productontwerpen voor heel veel soorten klanten. In het begin was het echt veel telecom. In de tijd dat telefoons nog snoertjes hadden. Daarnaast hebben we ook heel veel andere markten, hoor, medische instrumenten. Koeker is een grote klant voor de Maxi Cosi, kinderveiligheid.
19: Het eerste idee van de pasjeshouder ontstond toen al in de jaren 90.
5: Wij werkten toen heel veel voor allerlei banken. Die hadden de plannen toen voor een chipper en een chipgrip. Daar mochten wij allemaal producten omheen maken. Dus toen in 1995 is dat idee geboren om een pasjeshouder te maken. Eigenlijk de portemonnee van de toekomst.
19: Maar die portemonnee van de toekomst kwam misschien iets te vroeg.
5: Een matig succes. Het was een ding wat op de balie van de Shell-stations werd verkocht. Naast de BIC-aanstekers.
19: In 2008 brak de kredietcrisis uit, waardoor het ontwerpbureau veel klanten verloor. Het roer moest om en René en Marianne besloten om te stoppen met Spirit.
5: We hadden natuurlijk 20 jaar lang ervaring als ontwerpbureau en gemerkt hoe moeilijk het is om daar een businessmodel van te maken. Dus we hadden ook niet het idee van, we gaan het ontwerpbureau op een andere manier voortzetten. Dan gaan we het een keer voor onszelf doen. Gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En we dachten van, ja, wat kunnen we nou in een hele korte tijd maken? Toen kwam die oude pasjeshouder weer naar voren.
19: Het idee van de pasjeshouder werd verder uitgewerkt. Met een duidelijk nieuw doel.
2: We hadden veel verlies gemaakt doordat we in de crisis kwamen in 2008. We hadden helemaal geen geld voor marketing. We hadden ook echt geen geld zelfs voor benzine om naar klanten toe te gaan. Dus we wisten echt van, de marketing moet in het product zitten. Wow. En we hadden het boekje gelezen van Seth Godin, de Purple Cow. En die zei, be remarkable. Dus we hadden ook de opdracht aan onszelf gegeven. Want je kreeg geen opdracht meer van een klant, maar van jezelf. Maak het meest remarkable kaarthouder die iedereen zo leuk vindt om te gebruiken. En aan iedereen door gaat vertellen. En dat is ook gebeurd.
19: Dit keer sloeg de pasjeshouder als product wel aan. Door een paar cruciale aanpassingen.
2: We hebben heel bewust bij het nieuwe ontwerp gewerkt aan dat je op een veel leukere manier het product bedient. En ik zag dus dat dat echt aansloeg. Dus dat mensen ermee gingen spelen en een glimlach op hun gezicht kregen als ze zagen hoe die pasjes eruit kwam.
5: Hadden we ook echt inspiratie, David Copperfield, zo'n magician. Komen weer allemaal dingen uit zijn hand schuiven of zo. Weet je, wel? Je snapt niet hoe. Product maken waarbij iedereen zo'n magician kan voelen. En dat is achteraf een waardevolle zet geweest.
15: De afgelopen jaren bouwden de twee hun nieuwe bedrijf Secret op rond dat ene unieke product. Een groot verschil met het ontwerpbureau van voor de crisis.
2: Wij zijn vrij om volgens onze eigen waarden te werken. En dat is een heel groot verschil met het werken voor klanten. Want dan werk je uiteindelijk natuurlijk in dienst van de opdrachtgever. En dat ben je nu zelf.
15: Maar is dat ene product, die pasjeshouder, wel voldoende om ook de komende jaren als bedrijf te blijven groeien? En welke lessen leerden Marianne en René uit het kantelpunt in hun ondernemerschap?
5: In zijn algemeenheid heb ik van het ontwerpen voor complexe projecten heel erg geleerd om breed te kijken. En met name dan projecten zoals Maxi Cosi. Het zijn geen simpele producten. Je moet met alles rekening houden. Hoe de mensen de stofjes vinden, tot de werkelijke botsproeven, tot de fouten die mensen kunnen maken bij het installeren in de auto. Het is een enorm complexe puzzel. Die echt een aantal jaren duurt om te leggen. En waarbij je echt heel erg breed moet kijken. En juist dat brede kijken is iets wat wij ook nu met een simpel product zien van hoe waardevol het is. Dat je niet alleen maar kijkt van het ziet er leuk uit of het is lekker goedkoop of het is.
20: Want hoe doe je dat als voornamelijk jouw kracht ligt bij het ontwerpen, zeg maar? Marianne is wat meer bezig met hoe ziet het eruit? Wat willen de mensen die kant van het verhaal? Maar bij zo'n bedrijf komt natuurlijk nog veel meer kijken met verschillende afdelingen, soorten mensen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin?
2: Ja, ik merk wel met het groeien van het bedrijf dat je hetgene wat je niet leuk vindt, waar je niet zo goed in bent, dat delegeer je als eerste. Dan weet je ook van ja, ik moet hier echt een specialist voor hebben, want ik weet het nu gewoon niet. Denk even aan de goede pensioenafspraken maken, in mijn geval bijvoorbeeld, of de IT-specialist. Dat heb ik als eerste afgestoten. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, vooral in de crisis hebben we wel vrij lang met echt minder dan geen geld doorgedraaid. En dat je zoveel meer kan dan je denkt. Misschien een gek voorbeeld daarvoor, maar werk ik niet met de disc kleuranalyse. Omdat ik eigenlijk blij was dat ik eigenlijk nooit wist wat voor kleur ik was. Omdat ik alle kleuren moest inzetten. En dat kan iedereen elk moment. Dus wat ik heb geleerd, denk ik, eigenlijk na het ontwerpbureau, is dat we veel breder moesten werken en veel meer moesten kunnen, is dat je ook gewoon veel meer kan. En dat mensen ook veel meer kunnen dan ze denken. Dus dat is natuurlijk gewoon iets waardoor je ook weer een heel nieuw stuk van jezelf aanboort. En als je je verdiept in iets en focus of specialisme erbij haalt, dan kom je zelf ook heel veel verder. Dus je hebt gewoon best wel veel meer in je mars dan je vaak doorhebt. Dat heb ik echt van deze jaren geleerd.
15: Uiteindelijk draait het bij Secret allemaal om dat ene product, die pasjeshouder. Maar bij één simpel model is het niet gebleven.
2: Ja, de basis is dan gewoon, we noemen het de kaarthouder, de card protector. Een aluminium platte huls met een knopje aan de onderkant waar de pasjes uitschuiven. Nadat we die een paar maanden op de markt hadden gebracht, kregen we natuurlijk wel de vraag van mensen die zeiden van ja, ik wil meer pasjes meenemen. 6 is te weinig. Ik wil ook wat contant geld meenemen of een bonnetje en een muntje. En toen hebben we een hoesje eromheen ontwikkeld. En dat noemen we dan de mini-wallet. Dus dat is een hoesje met een lipje en een drukkertje. En toen zeiden nog best wel mensen van, het is nog steeds te weinig. Daar kunnen zeker 10 pasjes in. In het leer kan je, wat soepele leer heb je nog wel, 6 pasjes in. Dus daar kunnen er 12 pasjes in. Maar er waren ook mensen die zeiden, ik wil het nog dikker. Dus we hebben een dubbele, 2 kaarthouders op elkaar geplakt en daar een hoesje omheen. En dat heet dan de Twin Wallet.
15: Telkens weer dat assortiment verder en breder uitbreiden, ja, op basis van vraag.
2: Precies, op basis van vraag. We staan zelf nog steeds op heel veel beurzen. We werken dan direct met inkopers, retailers. En dan hoor je die vraag. En dan snap je als ontwerper ook weer, oh, hier is behoefte aan. Laten we eens kijken of dit is wat mensen willen.
20: Maar kun je dan nog veel verder differentiëren dan de voorbeelden die je nu noemt?
2: Ja, we hebben nieuwe producten ontwikkeld. Want als je natuurlijk echt ervan uitgaat dat al die portemonnees die er vroeger waren nu voor een heel groot deel vervangen zijn door een kaarthouder zoals wij hem ontwikkeld hebben en die ook heel veel door andere lookalikes of kopieerders is nagedaan, zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden. Dus we komen volgend jaar weer met 2 nieuwe uitvoeringen op de markt die eigenlijk weer aan die vraag voldoen. Dat we nu mensen horen die zeggen, ik wil helemaal niet meer zo'n hoesje eromheen, dat vind ik veel te dik. Ik wil een kaarthouder met iets extra's en dat moet flexibel zijn. Oké, zijn we daarmee aan de slag gegaan. Is dat weer een nieuwe opdracht voor ons ontwerpteam geworden.
19: In 2009 waren jullie de allereerste die met dit product op de markt kwamen. Eigenlijk een soort van een nieuwe productcategorie hebben jullie bedacht. Wat merkten jullie daarvan dat jullie de eerste waren?
5: Het feit dat wij de eerste waren met de nieuwe soort portemonnee, dat gaf ons wel een bepaalde voorsprong. Maar tegelijkertijd is het ook een handicap. Als je weet iets nieuws komt, heel veel winkels die zeggen ook van ja, niemand vraagt hiernaar, dus ik neem het nog niet.
20: Hoe overtuig je ze dan wel, zodat ze je product neer gaan leggen en er uiteindelijk achter komen dat mensen dat toch wel willen?
5: Ja, wij hebben in de begintijd, toen we ook helemaal geen geld hadden om op pad te gaan, gewoon eigenlijk naar heel veel winkels een portemonnee gestuurd. Een drink gestuurd met een briefje erbij van dit is ons nieuwe product, wij geloven erin, deze is voor jou. Ga maar kijken wat je ervan vindt. En als je het wil bestellen, dit zijn de gegevens.
20: Ja.
5: Nou, ongeveer de helft van de winkels die we wat gestuurd hadden, die bestelden ook daadwerkelijk. En zo is het uiteindelijk
20: 50%.
5: Wel op de markt gekomen.
2: Ik ging wel nabellen.
20: Je ging nabellen?
2: Ja, persoonlijk bellen. En zelf geloven in je eigen product is echt heel belangrijk. Ja. En het was crisis, dus heel veel winkels hadden ook best wel tijd en ruimte en niks nieuws. Dus eigenlijk is in een crisistijd het allerbeste om met een heel nieuw idee te komen.
20: Als de markt op zijn gat ligt, dan moet je erbij zijn.
2: Ja.
5: Dat is een hele goede tijd.
2: Ja.
5: De hele wereld staat open voor nieuwe dingen.
20: Ja.
2: En heel vaak zie je juist dat grote bedrijven die stoppen met innoveren. En wij hebben geleerd, dit is de tijd om juist nieuwe dingen te gaan doen.
19: Secret groeit als bedrijf al meer dan 15 jaar op het succes van één product. Is dat wel genoeg om een gezond en toekomstgericht bedrijf mee op te bouwen?
2: Iets anders is al lang vraagbaar. En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
20: Zijn jullie daarmee bezig?
2: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben de eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook met sociale werkplaats, werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
20: Dat snap ik.
2: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie. En dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
19: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
2: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond. En een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
20: Waarom?
2: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
19: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
2: Nee, dat is natuurlijk een klein land.
20: Dan wijk je inderdaad wel uit.
2: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
19: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
5: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
19: Oh, hier om de hoek,
5: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook maar een vraag is van hey, dit ziet er gek uit, of dit klinkt raar, of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
19: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden, en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, misschien nog wel meer.
5: Ja.
19: Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
5: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Dat hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
19: Dat hebben jullie zelf opgezet?
5: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
20: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
5: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment dat je ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
20: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
5: Ja, maar dan zijn normen en waarden meer voor de buitenwereld. voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel. De effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden. En,
19: nou, loop je dus een heleboel klanten mis, denk
5: ja.
19: ik.
5: Lopen echt, ja, het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten we. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden, want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
20: een
5: daar.
20: Concurrent.
5: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens. Dat is heel vaak al besproken hier. Van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
20: Ja.
5: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
20: Natuurlijk.
5: Kwaliteit
20: en dus
5: en alles
20: inderdaad
5: en zo.
20: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
5: Ja.
20: Eindeloos.
5: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè? Dat is,
19: ja. Wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
5: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is. En de concurrenten veel groter worden dan wij. Ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
20: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat.
5: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
20: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
5: Ja, nee, klopt.
20: Dus wanneer ga je overstag?
2: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen. Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
20: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
19: Ja, maar of hij zegt,
2: dan zeg ik nu, ja.
20: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan

0: kopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
1: Als ontwerper
0: als
1: bedoel
0: ontwerper,
1: je?
0: Ja. Dus de keuze die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
2: Ja.
0: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen? Hoe produceren we het? Wat blijft er over als het product klaar is? Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken, waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
2: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarde passen?
3: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
1: Die komen uit China natuurlijk.
3: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En er zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is het dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we er vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo.
2: Ja.
3: Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
1: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
2: Goeie vraag, Stijn.
3: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
1: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
4: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: dank
3: u wel.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
7: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
6: Obly, meer rust, meer rendement.
8: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: Obly. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
9: Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het Boardroom Panel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die Nederland maakt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte. Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
17: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
19: Kozijnen. BNR Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging nog op de wegen naar de kust. En dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan Zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer. Maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over 8:00. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. En dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protesten ook al af. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft. En daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Eén van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank.
0: onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
2: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
15: Dankjewel.
2: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
15: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater, dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
22: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
15: Ik, een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is waar we wat aan willen doen.
2: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
15: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater voor een geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? He, dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond. Waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond stromen weg. In dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
22: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
15: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat er inkomt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. En jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat ervan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, dit normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in. En nu is het zo groot, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. En wat wij dan doen,
22: good luck.
15: Zeggen.
2: Ja. Even nog een vraagje. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
15: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
22: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
15: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
3: Niet met die gedachte. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg op komt rijden.
15: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
3: En Deltares, dat is het kennisinstituut.
15: Wetsus.
3: Oh, Wetsus. Ja. Sorry, excuus. Ja,
15: Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is een, ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat
3: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
15: Ja, je moet je voorstellen, in dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen, is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
3: Ja, dat
15: heb je het over een ton.
3: Ja,
22: maar toen je daarmee begon, hè, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven? En die
15: Wat denk je? nee. Het was
3: niet gehinderd door enige kennis.
15: Nee. Ja. Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan met 1 drinkwaterbedrijf eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, ja, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, lokalisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van oké, dit heeft zoveel potentie, hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
22: Want als je kijkt naar jullie business of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
15: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee Ja, ik denk hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
22: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om...
15: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, hey, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is één groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten...
22: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
15: Nee, die zeggen van, hey, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem, dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor twee decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, hey, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
22: ook weer te gaan testen en te bekijken.
15: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niet niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de debietsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
3: dan heb je
15: echt een controle.
3: Ja. Het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
15: Ja, zeg dat wel.
3: Ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
15: Het begint bij, je hebt op een gegeven moment heb je zo'n gevoel van, wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat dat ook snel omarmd wordt als
3: en
15: de startup?
3: En wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
15: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we al tot een besef van, ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle startups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces. En
3: kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen?
15: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom. Zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
3: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
15: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
22: doe even normaal.
3: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
15: Nou ja, er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, hey, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
3: Daar zagen jullie al potentie.
15: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit het marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
3: Nou, heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
22: Zeker, wat is de gouden gids?
15: Ja, nou ja, ik, dat weet ik. Maar, dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen. En,
3: Friesen vinden elkaar over de hele wereld.
15: Nou, mooi gezegd.
3: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
15: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van, ja, wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En veel gesprekken met investeerders waarbij ik mezelf altijd afvroeg. Het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd drie vragen van 1, zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3, hebben ze iets met impact. Hè, dus is het breder dan alleen het financiële.
22: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar.
15: Nou,
22: als het puur alleen financieel zou zijn, is misschien nog wel te vroeg.
15: Nou ja, en ik wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
22: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen.
15: Ja.
22: En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
3: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
15: Nee.
3: Nog niet? Hoeveel klanten?
15: 6.
3: 6. Actief in hoeveel landen?
15: 5.
3: 5, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
15: Ja.
3: VC of VP Capital moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
15: Allereerst denk ik die drie vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook, zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zo meteen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
3: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
15: Dat zit goed.
3: Ja.
22: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht, of in softwareontwikkeling, of is de combinatie?
15: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
3: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
15: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie. Dus
22: de SaaS model. Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je één keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
15: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf, dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue, dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
3: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
15: Tegenwoordig klant, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
3: verhandiger.
15: dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt, en je loopt daar in de straten aan het strand, dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar, los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, hè, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen, ja, dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
3: En kun jij ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die zien wij besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
15: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel, heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. In dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om, ja, lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
3: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
15: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
3: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
22: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
3: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
0: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken.

0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek. Ja.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering, die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en daar wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wiel vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
11: De droogte is overal in Nederland te merken. En dus wordt het flink gelobbyd door getroffen organisaties zoals boeren en binnenhavens. En minister Karremans legt op dit moment de puzzel over welke infrastructuur en herstelwerkzaamheden voorrang krijgen. En de provincies doen er alles aan om niet achtergesteld te raken. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. Siebrich van Kevesier, public affairs adviseur. En Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg. Acteur, zanger, cultuurbedrijfsleven. Hij weet het allemaal te verbinden. Hij is mijn favoriete lapjeskat. Welkom leden van het panel.
12: Goedemorgen.
11: En Boris, jij gaat spraakmakende dingen zeggen, want jij staat hier met een joekel van een jetlag. Ik verheug me erop.
12: Ik kom echt vanochtend aangevlogen vanuit het mooie Canada, Montreal.
11: En hoe droog is het daar?
12: Nou, dat was heel droog. Er waren enorme bosbranden bij Toronto, maar die waren wel een beetje over. Ik heb best wel veel regen gehad, maar het was heel ernstig daar met bosbranden.
11: In Nederland geldt dat inmiddels ook. Uitgedroogde voetbalvelden, schuren in dijken, gesloten sluizen. Veel branches merken de gevolgen van de droogte. Zijn voetbalclubs, schippers en boeren al aan het lobbyen geslagen voor steunmaatregelen? Gaat het over compensatie? Ja, bij zo'n natuurverschijnsel, Siebrich, wat valt er dan te lobbyen?
13: Heel veel. Er valt heel veel te lobbyen. Er is ook een wetgeving sorry, die al een tijdje geleden voorlag en die opnieuw geëvalueerd moet worden, wet tegemoetkomingsschade. Daar is in 2024, 2025 is daar aangegeven dat die herzien moet worden, dat er rekening gehouden moet worden met klimaatverandering. Ja, en dan moet er ook wel een beetje vaart meegemaakt gaan worden. En in hoeverre komt droogte daarbij? Want droogte staat nu niet in de criteria.
11: Nee, Karamans heeft ook gezegd, het is geen natuurramp. Nee. Dames en heren, u bent ook ondernemer, daar horen risico's bij.
13: Ja, die zegt inderdaad het eigen risico van de ondernemer of van mensen wanneer het je individueel raakt. Dat is iets wat in de wet tegemoetkoming schade dus ook opnieuw duidelijk gemaakt moet gaan worden. En er is in de politiek ook best wel wat aandacht voor. Want er zijn een paar weken geleden zijn er nog Kamervragen over gesteld. En er zit ook wel druk op, want het is nu al de zoveelste keer dat dit gebeurt, droogte. De afgelopen jaren hebben we het eerder meegemaakt. 2018, 2019, 2022 nog. En nog steeds is er geen beleid erop. Dus er zit nu wel echt wel wat
11: druk op. Er is wel een soort verdringingsreeks, toch? Van wat gaat voor? En dan kom je bij de dijken natuurlijk op één, drinkwater natuurlijk ook, buiten elke discussie, natuurlijk belangrijke landbouw. Maar daarna wordt het een beetje diffuus. Nou ja, wie dan water krijgt.
13: Die veiligheid staat natuurlijk bovenaan. En als de dijken daardoor door de droogte uitdrogen, dan hebben we een verschrikkelijk maatschappelijk probleem. Dus dat zal natuurlijk bovenaan staan, die veiligheid. Maar het is ook in hoeverre kun je het zeggen dat het ondernemersrisico is wanneer de droogte is door klimaatverandering.
12: Ja, zeker. En tegelijkertijd zijn er ook gewoon een aantal maatschappelijke doelen waar Karamans ook mee rekening te mouwen hebben. Een deel van de bouw kan stilvallen als er niet voldoende bouwmaterialen worden aangevoerd. En dit kabinet heeft toch vooral gezegd, er moet veel gebouwd worden. Dat is bijvoorbeeld een maatschappelijk doel wat het kabinet ook heeft. Dus ik vind dat hij zich, zoals wel vaker, meneer Karamans, zich er wat makkelijk van afmaakte. Een beetje lachen, een beetje niet zoveel doen. Terwijl er ook wel vanuit heel veel organisaties gezegd is, ga in ieder geval met ons om tafel zitten. En dat hebben we natuurlijk in het verleden wel vaker gezien, dat als er een crisis is die soms van buiten komt, bijvoorbeeld bij corona, nou, dan is het toch wel geleerd over het algemeen om dan samen met het bedrijfsleven om tafel te gaan zitten om te zeggen, wat gaan we nou precies doen? En dat we een beetje van elkaar weten wat we aan het doen zijn. En daar heeft nou een aantal organisaties hebben zich daar voor hard gemaakt. Dat gaat nu Karamans misschien eindelijk doen. Maar het is wel een beetje typisch van deze minister dat hij altijd wel een beetje eerst tot actie overgeroepen moet worden voordat hij wat gaat doen.
13: Het ligt nu ook niet alleen bij Karamans, maar ook bij Veiligheid of Justitie en Veiligheid. En ministerie van Financiën natuurlijk, die moet ook over het geld gaan. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de bedrijven en de waterschappen. Die hebben daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat op het moment dat de crisis voorbij is, dat we dan eens even over nadenken van wat gaan we doen bij de volgende
11: crisis.
13: Vinden
11: we dit in oktober en november nog steeds belangrijk?
13: Precies, ja, dat is natuurlijk, dan wordt er weer een volgende crisis komt dan weer op. En dan op deze manier struikelen we van ad hoc naar ad hoc maatregelen.
11: Hoe moeilijk is het om tot één gezamenlijk verhaal te komen als je allemaal vechten om de laatste druppels water, een beetje sterk aangezet, maar de hockeyclub wil iets, de binnenvaart wil iets, de bouw wil iets, de boeren, moet je ook niet onderschatten, die moeten dan allemaal gezamenlijk met een minister of een bestuurder om de tafel zitten, terwijl ze ook vechten voor hun eigen belang.
13: Ja,
12: maar dat is natuurlijk in heel veel andere situaties, neem maar weer corona, ook gebeurd. En het feit dat je elkaar treft aan tafel en dat je natuurlijk best wel weet van je eigen branche, van nou, rond sommige thema's gaan andere dingen natuurlijk wel voor. Hè, gaat veiligheid voor, bijvoorbeeld sport. En tegelijkertijd denk je ook als je aan tafel, ik ben in ieder geval geïnformeerd en ik kan ook aan mijn achterban meegeven dat ik aan tafel heb gezeten en dat ik ze om die reden ook wat meer gerust kan stellen. Van ik zit aan tafel, ze horen ons, op dit moment is dit het perspectief. Dus geef ook die organisaties, die belangenorganisaties, ook een beetje wat informatie waarmee ze ook hun achterban tevreden kunnen houden. Dus in die zin zijn er meerdere redenen waarom je goed met die mensen en die organisaties om de tafel moet gaan zitten.
11: Zijn er belangenorganisaties, Siebrich, waarvan jij denkt, daar had ik de afgelopen dagen, weken wat meer van verwacht? Die stil zijn gebleven?
13: Nou, de sportverenigingen, die had ik wat meer verwacht, maar logischerwijs, want het zijn veel kunstgrasvelden. Dus die zullen zich inderdaad even nu wat meer rustig houden.
11: Nou ja, voor hockey heb je bijvoorbeeld wel natte velden nodig. Er is een sproeiverbod en er komt een WK aan. En de vraag is dan, kan dat WK wel goed genoeg doorgaan? Ja, ik zeg het maar even.
13: Dit is een belangrijk punt.
11: Dat is zeer belangrijk.
13: maar de bedrijven of waar ik iets meer van gedacht had, zou VNO en CW zijn geweest. Die heb ik eigenlijk nog niet langs zien komen. En dat had ik gedacht van, dat is eigenlijk een hele belangrijke lobbyende organisatie. En die heb ik nog niet gezien. Ja.
11: En waarom denk je dat ze zich stilhouden?
13: omdat ze het nu even overlaten aan de boeren en de
12: of dat ze het achter de schermen doen, hè? Dat kan ze.
11: Maar die zijn toch ook, bijvoorbeeld de boeren en veel andere beroepsorganisaties, brancheorganisaties, zijn toch eigenlijk ook weer aangesloten bij VNO-NCW. Kun je dan niet zeggen van, dat kunnen jullie dan doen en als dat niks uithaalt, dan komen wij nog even met het grote kanon VNO-NCW langs om het alsnog te fixen?
13: Ja, ik denk dat soms voor VNO-NCW het ook wel lastig is, omdat ze zoveel tegenstelde belangen ook in hun eigen organisatie herbergen. Dat kan ook zo wel een keertje lastig zijn, dat als je zowel voor de boeren als voor de binnenvaartschippers tegelijkertijd wil proberen daar wat voor te doen.
12: Ja, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat het heel goed is op het moment dat je jezelf aan tafel manoeuvreert en dat je onderdeel bent van dat gesprek. En ik denk dat iedereen begrijpt, ook van concurrerende belangen, dat het ene belang boven het ander gaat. Dat zal iedereen begrijpen, hebben we ook bij corona en allerlei andere crises gezien. Maar breng ze aan tafel, want anders organiseer je alleen maar je eigen oppositie. En dat is Karremans nu eindelijk aan het doen. Ja, een beetje laat, maar nou ja, dan nog.
11: Jij deelt nu toch al een paar tikjes uit aan Karremans, die wel heeft gezegd, ik ben bezig met een programma om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de rivieren beter bevaarbaar blijven, hè, om die bodem schoon te maken, om ervoor te zorgen dat je dan toch ook nog weer wat meters wint. En hij heeft ook al gezegd dat hij de tijd te rijp acht voor drastische besluiten. Ik kwam tegen dat hij misschien wel land wil gaan opofferen voor wateropslag. Dat is toch ook niet gering? Dat is toch een minister die wel degelijk grote plannen.
12: Maar dat zijn dingen die waar we natuurlijk al jaren mee bezig zijn. Toen ik nog heel lang geleden in de politiek zat, ging het over ruimte voor de rivier. Dat ging juist over te veel aan water.
11: Ja, maar goed, we zijn nu begrepen nul aangekomen. Ja,
12: zeker. En het ging ook daarbij ook over het opslag van water voor momenten dat je dat wel nodig hebt. Dus dat zijn langlopende trajecten van het ministerie van toen nog Verkeer en Waterstaat. Maar het gaat nu even over crisis handelen. Dus je moet ook ervoor zorgen dat er nu een aantal dingen gebeuren. En in ieder geval ervoor zorgen dat al die verschillende belangen ook aan tafel zijn en worden gehoord. En dat ze zich ook een beetje rustig houden. Ja.
13: En ik ben het ook wel een beetje met jou eens qua kritiek op de minister. Hij zegt heel makkelijk dat het nu het ondernemersrisico is. Maar misschien moet hij daar ook nog wel even goed over nadenken in hoeverre dat ook realistisch en haalbaar is.
11: Hij is zelf oud-ondernemer.
13: Precies. Hij zal niet anders weten dat dit gewoon toch wel moeilijk verzekerbaar is, droogte.
11: Welke kaart moet je eigenlijk spelen? Want wij spraken eerder op BNR met Tineke de Vries. Zij is voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. En zij zei tegen Bas van Werven en mijn collega Ivan Verrips in de ochtend dat het mentaal ook steeds zwaarder wordt voor Nederlandse boeren.
14: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog. Ja. Dus boeren zijn al heel lang bezig met het beregenen van hun gewassen. Maar goed, we krijgen ook steeds meer te maken met beregeningsverboden. Ja. Op zich logisch, maar daarmee wordt de situatie niet beter.
11: En later zegt ze dat ze het toch ook wel emotioneel zwaar begint te krijgen. Dat het mentaal een flinke uitdaging is om positief te blijven boeren. Is dat een goed geluid in deze lobby?
13: Ja, die emotie, die hebt altijd in de lobby. Heb je aan de ene kant feit en aan de andere kant emotie. Soms helpt de emotie, soms niet. Ik denk dat de gemiddelde politicus uiteraard of ambtenaar zal zeggen van jeetje, wat verschrikkelijk voor je. Maar ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Wat zijn de feiten waar je het over hebt en wat voor schade heb je geleden en hoe gaan we dat in de toekomst veranderen?
12: Ja, kijk, en wat ik al eerder zei, sommige belangen zijn dan wel vormgegeven via het bedrijfsleven, zoals de bouw, maar hebben wel degelijk iets te maken met een maatschappelijk doel. En ik denk dus dat de overheid, als het gaat over die schaderegeling waar je het aan het begin van je verhaal over had, hè, die wet die aanstaande is, je goed moet nadenken. Ja, sommige dingen kan je zeker als een onderdeel van je bedrijfsrisico zien. Maar als het zoveel gevolgen heeft voor bepaalde maatschappelijke doelen, dan heb je daar dus wel degelijk ook een rol in als overheid. Dan zal je dat misschien ook mee moeten gaan verzekeren, of in ieder geval daar een voorziening voor te treffen.
11: Ja. We gaan naar deel 2 van dit panel. En dan komen we iemand tegen over wie jullie graag praten. Namelijk Vincent Karremans.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Die bericht van Cape en Boris van der Ham zijn de leden van het lobbypanel. Vincent Karremans werkt aan een lijst met verkeersprojecten die uitgesteld of geschrapt moeten worden vanwege een gat in de begroting, meldt onder andere het AD. Vanwege een tekort van 80 miljard euro moeten er harde keuzes gemaakt worden over welke bruggen wel onderhouden moeten worden. Kunstwerken worden dat genoemd in deze branche. En dat zijn er een hele hoop, want het is een flinke operatie. En nu zijn er verschillende provinciale bestuurders die zeggen, luister eens, vergeet mij niet. Voor je het weet gaat weer alle aandacht en ook de poen naar de Randstad, dat mogen we niet laten gebeuren. Is dat een herkenbaar patroon? Dat je harder moet knokken als je verder van Den Haag weg bent?
12: Nou, je moet harder knokken op het moment dat je niet een sterke economische regio bent. Dus het is waar dat natuurlijk de Randstad, met name de noordelijke Randstad, is een sterke economische regio. Maar ook Brabant, ook rond Eindhoven. Ook, precies.
11: Opgenomen in het regeerakkoord.
12: Zeker. En zeker ook Arnhem-Nijmegen. Dat zijn sterke economische regio's. Ik denk dat elk ministerie, de regering goed weet dat daar heel veel geld wordt verdiend. Dat daar heel veel werkgelegenheid uitkomt. Dat als daar dus iets moet gebeuren om de boel te ontsluiten, dat dat dus wel bovenaan zal staan. Als je uit regio's komt waar dat wat minder aan de hand is en waar ja toch de opbrengst van investeringen minder helder terug te verdienen is, ja, dan zal dat lager op het lijstje komen.
11: Hoe lang is het nou geleden dat kabinetten zeiden, we moeten die regio niet vergeten, elke regio telt, dat er een soort schuldbekentenis kwam. Inderdaad, we hebben bepaalde gebieden verwaarloosd.
12: Zeker, dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om sowieso wat er is goed te onderhouden. Maar laten we wel wezen, het is zo, de euro
11: kan maar één kant geven.
12: Wat zeg je?
11: Jij woont ook in de Randstad, heb ik het idee.
12: Ik heb volgens mij daarnet gezegd dat juist Brabant en het oosten van Nederland, dat zijn ook hele sterke regio's. En je moet gewoon kijken naar de kostenbatenanalyse. Ik ben het wel eens met dat je, als je dan te weinig geld hebt, dat je moet kijken, wat onderhouden we? Er zijn heel veel zaken, heel veel bruggen en wegen die slecht onderhouden zijn en waar echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En dat hebben we al bij bepaalde bruggen al gezien. Als je dat niet goed onderhoudt, dus dat zou wat mij betreft qua veiligheid direct vooruit geschoven moeten worden. Nieuwe investeringen moet je goed afwegen, moet je nadenken van gaat daar echt.
11: Nee, maar het gaat niet per se om nieuwe investeringen. Het gaat erom dat als je toch een keuze moet maken.
12: Die provincies die gaan natuurlijk lobbyen voor ook nieuwe dingen. En daarvan kan best worden gezegd, ja, als dat niet voldoende uit kan, als dat niet voldoende oplevert, ook in de toekomst niet, ja, dan staat het iets onder aan het lijstje.
11: Dit spel wordt al decennia gespeeld natuurlijk. Is er genoeg aandacht voor de regio? Of is het wel logisch dat die provinciale bestuurders zich al schrap zetten voor wat er eventueel hen zou kunnen treffen?
13: Ik denk dat die provinciale bestuurders zich wel terecht zorgen maken dat er aandacht meer gaat naar Randstad en economisch sterke regio's. Terwijl er ook risico's zijn voor de bereikbaarheid en de veiligheid van mensen die in minder dichtbevolkte of minder economisch sterke regio's zitten. Maar wat me altijd opvalt bij de hele discussie over infrastructuur is dat het een discussie die al jaren aan het opbouwen is. We hebben een paar jaar geleden, tien jaar geleden was er een regel dat ongeveer 2% van het BBP ging naar infrastructuur. Nou, dat is al jaren achterwege gelaten. En wat Karremans nu doet, is proberen het een beetje te depolitiseren. Zeggen van, het is niet meer een debat wat gaat over de politieke keuzes, maar we gaan het gewoon op abstracte en rationele manier gaan we die discussie voeren. Ja, en wat je dan de provincies ziet doen, is eigenlijk door middel van een beetje loud politics, zoals je dat noemt, dat je gaat proberen met veel lawaai de agenda te zetten. Dat heeft mogelijkheden, heeft ook risico's.
11: Maar het is ook wel knokken om erop te komen, want misschien zou je kunnen stellen, moet de lobby eerder gevoerd worden? Want als je kijkt naar de budgettaire tabel van het regeerakkoord, dat is volgens mij niet onbelangrijk, dan staat er voor beheer en onderhoud van infrastructuur en het ontsluiten van woningbouw een structureel bedrag van 500 miljoen euro. Terwijl het hier gaat om een tekort van 80 miljard tot 2040. Ja,
12: dat is echt niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
13: Nee, dat is. En uiteindelijk zou het fijn zijn als alle provincies gezamenlijk daar wat meer mee zouden gaan doen. Dat ze ook idealiter, als ze binnen het IPO, de interprovinciaal overleg, samen een lijst zouden kunnen gaan opstellen van wat zijn nou de beste projecten waar in ieder geval aandacht aan moet worden besteed.
12: Ja, in de Tweede Kamer wordt elk jaar een debat gevoerd rond het ministerie van de INW. En dat heet dat het MIRT. Dat is het meerjarig infrastructuurdebat wat gevoerd wordt in de Kamer. Nou, ik heb dat destijds ook als politicus meegemaakt. Dan krijg je bakken met brieven, met allerlei weggetjes en dingetjes en bruggen. En ook hele grote projecten overigens.
11: Wel gelezen?
12: Zeker, allemaal gelezen. En dan moet je dus ook als Kamer, en als meerderheid als Kamer, moet je gaan bepalen waar je de minister op gaat corrigeren. Ja, en dat is toch inderdaad precies wat je zegt. Van wie maakt het meest lawaai? Ja. Wat komt het beste in het nieuws?
11: Maar Siebrecht, jij zegt, dat heeft ook risico's.
12: Zeker, dat heeft risico's. Want daardoor worden soms niet altijd de beste projecten gekozen. Dus ik vind het op zichzelf goed. Ik was net heel kritisch op Karremans. Hier ben ik wat positiever over dat je zegt, we gaan dat proberen zoveel mogelijk te objectiveren. En dan toch nog, om mezelf een beetje tegen te spreken, er zijn ook infrastructuurprojecten die misschien niet op korte termijn terug te verdienen zijn, maar op lange termijn heel noodzakelijk zijn. Ik heb zelf meegemaakt, die discussie komt ook heel vaak terug, de Lelylijn naar Groningen.
11: Dat voor het eerst niet in het regeerakkoord.
12: Exact. Maar daarvan kan je zeggen, ja, dat is echt zo'n discussie dat je zegt, ja, op korte termijn zal het niet snel terugverdienen. Maar misschien over 20 of 30 jaar wel. Ja. En dat weet je nog niet helemaal precies.
11: Ik ben precies een jaartal kwijt, maar ik geloof dat er in de 60's al over gesproken werd, van de vorige eeuw.
12: Zeker. En de vraag is, dat hebben we ook hier gezien in Amsterdam, waar deze studio is, over de Noord-Zuidlijn. Er werd ook gezegd, ja, dat kan helemaal niet uit en het loopt hartstikke goed en misschien hebben we over 100 jaar er nog steeds heel veel voordeel van.
11: Hè? Dat is de volgende lobby. Ja, nog daar geld voor komt.
12: Precies. Hè, dus bij sommige infrastructuur, zeker als die, laten we zeggen, wat meer beeldbepalend en wat verder gaat en wat nieuwer is, kan je ook niet helemaal uit gaan rekenen wat de terugverdientijd gaat zijn binnen 10 jaar of 15 jaar.
11: Van die luide manier van duidelijk maken dat je er bent.
13: Nou, je hebt altijd een. Uiteindelijk gaat het tussen de quiet en loud politics. Gaat het over wie kan uiteindelijk de agenda bepalen. En op het moment dat je daar heel veel lawaai van maakt. Dan heb je daarmee dan wel het voordeel dat je het frame kunt bepalen. Waar de andere mensen in mee moeten gaan. Dat ze in jouw discussie moeten stappen. Als die tegenstander dat niet doet. Dan verlies je het debat. Dan wek je alleen maar irritatie op. Dan ben je die drammer die aan de buitenkant aan de poorten loopt te rammelen.
12: Ja.
13: En dan heb je ook heel veel irritatie die je bij ambtenaren en ook bij politici, niet alleen bij de media, aantreft.
11: We gaan naar ook een belangrijk onderwerp, namelijk de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Want die moet het over 4 jaar met ongeveer een kwart minder budget doen. En dat komt onder andere door bezuinigingen die onder het kabinet Schoof al zijn ingevoerd, waar het huidige kabinet nog eens een schepje bovenop doet. Inspecteur-generaal Monique Vogelsang kon dat niet langer voor zich houden. Hij heeft zich ook al geuit tegenover het vakblad Zorgvisie. Maar het ministerie zegt nu, beste inspecteur-generaal, u spreekt voor uw beurt, dit is nog geen openbare informatie. Siebrecht, toch nog eventjes, begrijp jij dat zij de vlucht naar voren kiest?
13: Nou ja, uiteindelijk zijn er vaak, ja, ik snap het wel. Uiteindelijk zijn er vaak in de laatste momenten binnen de discussie, binnen de begrotingsbehandelingen wordt het vaak nog iets verschoven. Dus ik denk dat ze hopen dat we nog op het laatste moment wat kan veranderen. En als wat ze ook doen is eigenlijk het frame verleggen van bezuiniging van geld naar veiligheid. He, ze zeggen in de hele discussies van het gaat niet zozeer alleen over het geld, maar het gaat over veiligheid. Een beetje dat jojo-effect van waar Voermans het altijd over had. Dat moeten we zien te voorkomen. We gaan eerst bezuinigen en daarna komen er allerlei veiligheidsproblemen. En dan moeten we weer verder gaan uitbreiden en weer geld er naartoe gaan sturen. Dus ik snap heel goed dat ze dat doen. En ik snap ook dat ze het nu doen. Ook om te zorgen dat ze hun alarmfunctie aanzetten en dat ze niet meer, dat mensen niet om hen heen kunnen. Ook hier zit net zo goed de irritatiefactor die daar heel makkelijk kan ontstaan.
11: Ja, die hoor je al een beetje terug in de reactie van het ministerie. Ja. Overigens zegt een woordvoerder van diezelfde inspectie tegen het FD, ja, laten we eerlijk zijn, onze rapporten zijn geen oplossing voor de problemen in de zorg. We roepen namelijk al jarenlang dat het beter moet, maar het effect is gering. Ja, help je dan niet je eigen lobby een beetje om zeep?
12: Nou, ik ben voorzitter van de Nederlandse Gehandicaptenzorg en ik doe ook nog wat in de jeugdzorg, dus wij hebben daar vaak mee te maken met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Ik was ook een paar maanden of 2 maanden geleden was ik nog bij de inspecteur-generaal. Dus wat dat betreft hebben we daar dagelijks mee te maken. Kijk, wij als instellingen van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg hebben baat bij een goede inspectie. Bij inspectie die op het moment dat het ergens goed gaat, je ook gewoon je gang laat gaan, maar ook echt wel stevig gaat aansturen op het moment dat er echt iets aan de hand is en daar bovenop zit. Waar ik bang voor ben bij dit soort bezuinigingen is dat allereerst de meest ervaren en de meest misschien wat langer zittende mensen weggaan. Dat zijn vaak ook de wat duurdere krachten. En dat een organisatie door die bezuinigingen heel veel naar binnen gaat kijken, terwijl ze juist om zich heen moeten kijken.
11: Nou, ze zeggen nu, bijvoorbeeld als we moeten kiezen en we kennen ziekenhuizen waar over het algemeen geen veldje aan de lucht is en we moeten prioriteren, ja, dan ligt er voor de hand dat we daar wat minder vaak langs komen. Nee,
12: dat lijkt me heel verstandig. En tegelijkertijd, op het moment dat er dan wel wat aan de hand is, wil je graag dat de ervaren krachten ook bij zo'n inspectie aanwezig blijven. En dat de onrust die die bezuiniging met zich meebrengen, dat dat niet gaat leiden tot heel veel intern verkeer in plaats van de dingen die ze naar buiten, bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg, moeten gaan opereren. Nou, we hebben ook gezien inderdaad dat er al wat kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van dat interview en Zorgvisie. Dus ja, en ook van regeringspartij. Ik zag ook dat D66 daar vragen over heeft gesteld. Nou, dit gaan ze niet doen op het moment dat ze niet, hopelijk voor hen dan, dat ze niet ook bereid zijn om misschien toch een beetje de scherpe kantjes van die bezuiniging af te halen.
11: Ja, ik vraag dat even aan jullie beiden. Dit moet je ook zien in het licht van het streven van al talloze kabinetten om de groei van de. Maar ik vraag dat even aan jullie beiden. Dit moet je ook zien in het licht van het streven van

0: Dat is ook een van de taakstellingen. Maar ga dan nou niet, denk ik, meteen automatische wijze op de automatische piloot op de inspectie bezuinigen.
1: Nou, ik vind het verstandig dat in ieder geval een aantal Kamerleden zijn die zeggen, gaat dit wel helemaal goed? Moeten de scherpe kantjes er misschien niet af? Dat lijkt me heel verstandig. Dus we hopen dat, ik hoop in ieder geval vanuit mijn pet van de gehandicaptenzorg, dat er gewoon een goed, maar vooral inhoudelijk debat wordt gevoerd over die bezuiniging. Want dat het op een aantal punten best goedkoper zou kunnen, dat kan vast wel. Maar dan moet je wel eerst vanuit de inhoud de boel gaan hervormen en dan kijken wat voor geld dat oplevert. Dat lijkt me veel verstandiger.
2: Voor iemand met een jetlag, die brief kwam er nog een beetje coherent.
0: Ja, dat is toch wel helder.
1: Wow, okay. Ik heb heel veel mini-cola's gehad in het vliegtuig.
2: Boris van der Ham was hier. Hij is bestuurder bij verschillende organisaties. Ook in de zorg, acteur, zanger. Favoriete lapjeskat, Siebrich van Cape. Ook een van mijn favorieten, absoluut natuurlijk. Ja, Public Affairs adviseur. Tot de volgende keer weer beide.
1: Doeg.
2: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?

0: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
1: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden. En daar wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wiel vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Harry Styles, Bruno Mars, de toppers. Allemaal schitterden ze deze zomer op het podium van de Johan Cruijff Arena. De thuisbasis van voetbalclub Ajax is veel meer dan alleen een voetbalstadion. En dat zorgt soms ook voor frictie. Bijvoorbeeld toen Ajax de play-offs niet op de eigen grasmat kon spelen, moest uitwijken naar het stadion van Volendam. En hoe houdt de arena de jaarlijks 2 miljoen bezoekers en supporters tevreden? En kan dat dan ook nog op een duurzame manier? Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Welkom. En dat stadion dat viert 30-jarige verjaardag later deze week.
12: Zeker.
11: Wat blijft jou dan als je terugkijkt naar de periode dat je directeur bent, maar misschien ook wel daarvoor bij?
12: Wat het mooie is, als je aanstaande vrijdag, bestaan we precies 30 jaar. En dan kijk je natuurlijk zoveel terug dat ik bijna niet meer weet wat mijn herinneringen waren en wat die van de anderen waren. Omdat er zoveel moois binnenkomt. Iedereen die teruggaat naar de eerste paal, de allereerste directeur Jan Tilman, tot aan de mensen die er nu nog steeds al eigenlijk 25, bijna 30 jaar werken voor de arena. Die zoveel mooie verhalen hebben. Dus
11: ik ga toch
12: het
11: proberen.
12: Leeft.
11: Een legendarische wedstrijd, een memorabel concert. Jij bent er zeker de afgelopen 5 jaar natuurlijk naar talloze geweest.
12: Zeker.
11: Kom op.
12: Wat natuurlijk supermooi is, en dat is het ook ik in mijn eerste jaar meteen werd Ajax landskampioen. En dat is natuurlijk wel echt... dan ben je natuurlijk heel erg happy. En sowieso zijn wij allemaal heel erg happy als Ajax het goed doet. Want dat betekent ook dat de Arena het goed doet. En om daarbij te zijn, dat is wel heel bijzonder. Maar wat ik in die 30 jaar ook heb... of niet 30 jaar, in mijn periode van ruim 5 jaar heb meegemaakt... is dat... er zoveel bijzondere momenten. En ik weet dat jij het moment wil weten. En als ik er één uit moet halen, dan is dat eentje die dan mij emotioneel erg geraakt heeft. En het was niet eens een concert of voetbal, want dat raakt mij. Ik ben ontzettend fanatiek bij sport. En ik ben, kan genieten van al die dingen die gebeuren bij alle concerten. Maakt niet uit wie. Ik heb niet een specifieke, ben niet specifieke fan, maar ik vond het echt geweldig. Maar toen ik op een gegeven moment met iemand, een stichting uit Zuidoost, in gesprek kwam. En die tegen mij zei, oh, zegt ze, ik heb een droom. En ik zeg, wat was een droom dan? Dat ik ooit een sportdag voor de kinderen in Zuidoost kan organiseren in de Arena. Ik zeg, en hoe lang is die droom er al? Zeg, nou, zolang ik hier woon. Ik zeg, maar dan moeten we dat toch waar kunnen maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je natuurlijk al heel veel eerder hadden kunnen doen. En dan besef je pas hoe mooi en hoeveel je kan betekenen als plek in Amsterdam-Zuidoost.
11: Hoe vaak kun je dan je huis openstellen voor dergelijke initiatieven? Ik kan me ook voorstellen dat dat voor een deel in de missie zit. Want als je kijkt naar de aandeelhouders van de
12: gemeente Amsterdam,
11: van Arena, of specifieker van de Stichting Administratiekantoor, en daar dan de certificaathouders van, dan kom je toch al heel snel de gemeente tegen. Dus
12: zeker.
11: Dat hoort er dan toch, neem ik aan, ook wel een beetje bij.
12: Het hoort er ook bij. Maar het is, en we doen al heel veel. Maar dan toch mis je dit soort dromen. Omdat mensen het ook misschien spannend vinden, of dat weet ik, dat de drempel dan toch groter is dan je eigenlijk hoopt om naar mij toe te stappen, om te zeggen van dit is mijn droom. En als iemand dan met tranen in de ogen staat op zo'n sportdag, dan denk ik van ja, dat doen we, moeten we meer doen. En natuurlijk doen we heel veel.
11: Hoe vaak kan dat eigenlijk? Want als het met de Arena goed gaat, dan is het druk met voetbalwedstrijden. Dan wordt er in de Eredivisie gespeeld, dan wordt er Europees gespeeld. Dan heb je nog wat nationale en internationale sterren die ook hun ogen hebben laten vallen op de Arena. En tussendoor moet er dan toch ook nog ruimte zijn voor dingen die maatschappelijk wat opleveren, maar weinig in het laadje brengen.
12: Ja, maar dat uiteindelijk is dat ook waar we voor op aarde zijn. We zijn een onderdeel van Zuidoosten, hebben ook iets aan te doen. En ja, Ajax, de seizoenstickets hebben natuurlijk minder invloed op. Die worden natuurlijk gewoon gekocht door de supporters. Maar Ajax doet zelf in het Vinden Foundation ook veel. Maar voor de concerten zorgen we altijd dat we een minimaal aantal keer tickets, dat spreken we ook af met de artiesten, dat die voor de mensen uit Zuidoost zijn. Dat doen we ook. We hebben een burendagen per jaar waar we gewoon open huis houden. Wij doen talentprogramma's voor jeugd in Zuidoost. Dus waar wij kunnen, inderdaad, het is, we kunnen niet zorgen dat Harry Styles een ticket naar beneden gaat. We kunnen wel kaarten ter beschikking stellen voor de mensen uit
11: Zuidoost. Goed dat je dat meteen zegt, want daar hebben mensen zich druk over gemaakt. Leuk dat hij een keer of 10 was het, komt. Maar
12: keer, ja,
11: het moet ook nog wel betaalbaar zijn.
12: Ja.
11: Daar heb jij 0,0 invloed op.
12: Nee, we hebben geen invloed op de ticketprijzen. Van geen enkele evenement wat in de Arena zit. Dat is voor degene die bij ons de bespeler is. Maar dat betekent niet dat wij niet er wat aan kunnen doen. Dus wij kunnen wel afspraken maken, contractueel. Prima als jullie bij ons de Arena komen huren. Maar dat betekent wel dat er zoveel tickets beschikbaar worden gesteld voor de mensen uit Zuidoost. En dat gaat dan aan van onze onderdeel af. Maar dat is prima. Uiteindelijk zijn we daarvoor.
11: Hoe komt zo'n wereldster als Harry Styles niet 1 keer langs, maar 10 keer langs? En wat is dan de rol van het stadion?
12: Ja, het is natuurlijk ook een trend die je überhaupt in de markt ziet. Hè, dat artiesten ervoor kiezen. Gaan wij elke keer van plek naar plek? Of kiezen we 1 plek waardoor je gefocust als artiest aan de slag kan? En dan kun je natuurlijk uitrekenen, wat is het meest duurzaam? Is dat en het beste kostenniveau? Is dat als ze op 1 plek blijven? Of gaan ze met al die vrachtwagens door Europa rijden? Of komen de mensen daarheen met auto of trein? En ook waarschijnlijk vliegen.
11: Dat is een lastig sommetje, denk ik.
12: Dat is een lastig sommetje. Die is ook nog niet helemaal. Die vinden wij interessant. Ze zijn wel mee bezig. Maar dat ben ik zelf ook geïnteresseerd in.
11: Maar zou dat dan kunnen betekenen dat je misschien zegt, 10 keer Harry Styles, gedachteloos, gaan we gewoon natuurlijk doen. Want het is 10 keer een uitverkocht huis. Of zou je, als dat sommetje anders uitpakt dan je hoopt, denken van ja, het is niet goed voor de wereld.
12: Ja, en ik denk dat sowieso dat. Het schuurt sowieso natuurlijk. Op het moment dat je, of we nou voetbal doet, want ook niet alle Ajax-supporters komen uit Amsterdam. Er komen er heel veel uit het zuiden van Nederland of waar dan ook vandaan. Dus er is heel veel beweging. En ook heel veel in auto's. En ook zelfs in vliegtuigen. En dat is met concerten zo, dat is met voetbal zo. Dat betekent dus dat je, als dat je core business is, dat je wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt om te kijken, hoe kan ik het zo duurzaam mogelijk doen.
11: Maar jij gaat Harry Styles toch niet afzeggen als hij zegt, ik ben 10 keer je man?
12: Nee, want dat is onze core business, is concerten doen. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen, hey Harry Styles, dit is de impact die je hebt op deze wijze met je concert. En op deze wijze zou je het ook goed, ook duurzamer kunnen doen. Dat hebben we Coldplay gedaan. Daar hebben we samen met Coldplay hebben een doorrekening gemaakt van het volledige concert. En dat hebben we ook kunnen teruggeven. Dus
11: ja, maar is dat niet ook vooral, want ik geloof dat Coldplay daar toch ook mooie sier mee maakt. En daar bedoel ik niks negatiefs mee te zeggen. Maar dat is toch ook op het initiatief heel duidelijk van op dat moment de band.
12: Ja, maar er is een verschil tussen of je zegt dat je een sustainable tour doet, of dat je het ook doorrekent of het echt zo is. En wij hebben doorgerekend of het echt zo was. En dat ze hebben niet de 100% gehaald dat ze wilden doen.
11: Oei.
12: Maar we hebben kunnen aangeven op welk vlak dat dan was. Want het hangt ook heel erg vanaf wat je als locatie te bieden hebt. Wij hebben een batterij. Dat verschilt heel veel op de duurzaamheid en impact van een Coldplay of van een Harry Styles. Dus het gaat erom, ben je in staat als bedrijf die gewoon zichzelf moet bedruipen door te zorgen dat je concert en voetbal kan doen in ons geval, maar dat je het ook op een duurzame manier kan doen. Waardoor je investeert in batterijen, waardoor je investeert in zonnepanelen, waardoor je investeert in op een andere manier gebruik van water, andere manier gebruik van afval, het meten van voedselafval.
11: En dit is dus de nieuwe trend, dat zeker de grote sterren niet door heel Europa toeren of de hele wereld overgaan, maar zeggen, dit is dan nu tijdelijk mijn honkje, kom maar naar mij. Heeft Harry Styles ook niet laten zien dat je moet zorgen dat je dat net niet overstretcht? Want het ging op een gegeven moment over de vraag die er was naar die kaartjes. En inderdaad, het leek allemaal uitverkocht, maar er was ook een tamelijk wilderige handel in kaartjes die veel minder zouden opleveren. Er waren nog plekken beschikbaar, ging het verhaal. Oh, daar gaat hier een... Ik zie een strenge blik. Dat was helemaal niet zo?
12: Nee, we waren al avonden uitverkocht. En dat is denk ik wat... Dat is wel even zonde, wat dat we voor Harry ook voornamelijk, en ik denk voor de supporters, voor de fans. Wij waren iedere avond uitverkocht. Wat er gebeurt in hele populaire concerten, is dat er ook een... We hebben daar natuurlijk ook AI voor. Dat er een aantal instanties zijn die dan dus heel veel kaartjes opkopen. En de hoop dat ze dat vervolgens op de zwarte markt voor heel veel meer geld kunnen verkopen.
11: En dat was niet zo.
12: En dat laatste is niet zo. Maar dat betekent niet dat Harry niet uitverkocht was. Dat betekent dat de mensen die gebruik hadden willen maken van het feit dat je dus er extra geld mee kon verdienen, dat die markt er niet is geweest. Dat zegt misschien iets over de overwaarde. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je uiteindelijk moet mensen wel vanuit allerlei plekken dan voor die kaarten naar Nederland komen reizen. En dat heb je wel als er 4 concerten zijn, maar we zijn wel gewoon Nederland. En dat heb je niet als je 10 concerten doet. Dus ik denk dat ze daar gewoon een misrekening hebben gemaakt. Maar wij waren alle avonden uitverkocht.
11: Alle credits voor Harry Styles dat hij het voor elkaar krijgt. Dan Zeker. Komen we nu op het terrein dat er wat frictie gaat ontstaan. Namelijk dat je en die concerten wil faciliteren. Dat je er afspraken over hebt gemaakt. Maar dat het seizoen van Ajax net wat langer duurt dan in het ideale geval aan de orde is. Ja. Want dan worden ze natuurlijk gewoon probleemloos kampioen. Maar hier moest nog worden geknokt om überhaupt ooit deel te kunnen nemen aan de Conference League. Dat was niet voorzien.
12: Nee, dat was niet voorzien. Nou, dat is natuurlijk nooit voorzien. Je kunt nooit precies weten wat er speelt. Maar...
11: Wij zijn geen club voor de Conference League, was een paar jaar geleden nog de tekst.
12: Maar dat is natuurlijk uiteindelijk contractueel nog steeds de tekst. We hebben een heel goed overleg met Ajax. Het is niet iets wat zeg maar opeens niet duidelijk was. We wisten al een jaar daarvoor ook al dat als dit de situatie zou zijn, dat er dan geen arena beschikbaar was, omdat Harry Styles al geboekt stond. En we hebben ook contractueel met Ajax de afspraak van, joh, weet je, Ajax zegt, wij gaan natuurlijk geen play-off spelen. En wij zeggen, dat betekent dan dus dat jullie minder huur hoeven te betalen, want dat betekent dat wij in die 2 maanden de concerten kunnen doen. Überhaupt is dat een heel korte.
11: Maar zeg jij nu, er was goed overleg, want zo her en der, en misschien is dat wat opgeklopt door de media, leek het toch alsof er wat onderling chagrijn was?
12: Nee, tussen de Ajax-directie en ons was er helemaal geen chagrijn. Het is natuurlijk ongenadig vervelend dat je op dat moment niet thuis kan spelen. Gelukkig hebben ze gewonnen in Volendam.
11: Maar Ajax kan dus ook niet zeggen, dit is ons stadion. Want dat is het feitelijk niet. Ze zijn aandeelhouder.
12: Ja, ze zijn huurder van het stadion. Maar je maakt gewoon contractuele afspraken. En in het verleden betalen ze veel meer huur. Dus uiteindelijk is er besloten van, joh, weet je, willen graag minder huur gaan betalen. Dan kunnen we het in andere dingen stoppen. Dan geven we die 2 weken. We gaan toch nooit play-off spelen. Dan geven we die terug.
11: Heb jij toen ook gezegd... Ja, ik weet niet of jij als voetbalanalist wil optreden, maar is dit wel verstandig?
12: Nee, uiteindelijk is dat natuurlijk een call van Ajax. Dat is niet mijn rol, maar we hebben zeer recent het contract met Ajax verlengd tot 2040. Daar staat dit ook nog zo in. Dus wij kunnen nog steeds contractueel hebben wij gewoon die periode.
11: Er worden nog steeds geen play-off wedstrijden gespeeld door Ajax tot 2040. Althans, dat staat op papier.
12: Op papier. En dat is natuurlijk maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen wat je op papier met elkaar afspreekt of wat er in de praktijk daadwerkelijk met elkaar kan gaan doen. Hè. Dus
11: maar de praktijk was nu, we nemen de wijk naar Volendam.
12: Ja, maar dat komt ook omdat er al iemand geboekt stond. Want de kosten om een Harry Styles te verplaatsen naar een andere speel in Nederland.
11: Dat is ook leuk gedaan in Volendam, denk ik.
12: Ja, dat denk ik niet. En daar heb je contractuele afspraken mee. Dat betekent dus dat Ajax de afkoop van Harry Styles had moeten betalen. Dan is Volendam wel een heel aantrekkelijke optie. En ook de toppers was al in de aangekondigd voor de volgende aankomende play-off periode. Dan staat de toppers al aangekondigd. Die spelen hun concerten. Dat is contractueel ook afgehecht met de toppers. Dus dat betekent dat je toppers moet uitverkopen.
11: Maar het komt er dus ook op neer, als je minder huur betaalt, dan krijg je ook minder. En dan is onze flexibiliteit beperkt.
12: Nou ja, dan is de flexibiliteit beperkt omdat je daar wij ook contractuele afspraken maken met anderen. Dus de eerste afspraak met Ajax. Want we zijn het huis van Ajax, dus wij volgen de voetbalkalender. Vervolgens maak ik met elkaar contractuele afspraken.
11: Nou, je bent de huurbaas van Ajax.
12: Ja, maar dat zo werkt natuurlijk niet. We zijn gewoon partners. Want wij zijn partners op alle kanten. Ze zijn aandeelhouders, ze zijn belangrijkste partners. Ze spelen. Wij zijn het huis van Ajax. En dat voelen wij ook zo. En dat is, als we Ajax niet wint in het weekend, dan is bij ons op kantoor chagrijn op maandagochtend. Dus wij voelen dat echt anders. Dit is een partner en wij willen ook met elkaar meedenken.
11: Ja, jullie krijgen natuurlijk ook minder geld als zij niet in de Champions League spelen, maar wel in de Conference League.
12: Zeker. Dus we hebben dus, als het goed gaat met Ajax, gaat het goed met ons. En andersom is het ook zo. Ze betalen ook minder huur op het moment dat zij niet de Champions League. Dat was vroeger niet zo. Daar hebben we een betere afspraken over gemaakt. Dus wij luisteren naar elkaar, we maken met elkaar goede afspraken. Dus tussen Ajax en de Arena zijn op dat gebied helemaal geen chagrijn.
11: Dat is wel goed om te zeggen, want het is de afgelopen jaren, daar vertel ik jou vermoedelijk niks nieuws mee, wel eens anders geweest. Dat Ajax zei, luister eens, wij zijn beeldbepalend voor de Arena, wij zijn aandeelhouder, we zijn huurder, we zijn soms in een aantal opzichten ook nog schuldeiser, maar we krijgen te weinig.
12: Ja, nou dat denk ik dat een periode wel zo geweest is. Dat is op dit moment de huidige contract. Dat is op dit moment echt niet zo. Ze krijgen, het was natuurlijk ook van, waarom krijgen we geen deel van de catering? Dat krijgen ze nu wel. Dus er zit ook gewoon, de afspraken zijn ook veranderd. Dus we hebben met elkaar echt op een hele goede, gedegen manier hele duidelijke afspraken gemaakt. Op basis van die afspraken gaan wij contracten aan. Ja. En niet, dat doen we niet zomaar. Dat doen we met afstemming met Ajax. Dus we gaan niet zeggen, joh, hey, by the way, ik heb Harry geboekt. Nee, we hebben eerst afgestemd welke weken willen jullie hebben. En vervolgens gaan wij onze boekingen doen. Dat is natuurlijk niet een week van tevoren. Dat is maanden van tevoren.
11: Ik vind het interessant. Jij hebt ook jarenlang gewerkt voor Schiphol. Ja. Heeft ook een belangrijke partner. Laten we zeggen KLM.
12: Zeker.
11: Haat je elkaar of hou je van elkaar?
12: Ja, je moet sowieso van elkaar houden. Ik vind dat echt, of je nou NS ProRail bent of KLM Schiphol.
11: Niet.
12: Maar dat is natuurlijk, ik denk dat het heel gezond is als je als partner met elkaar werkt, dat je af en toe een andere prioriteit hebt, een andere focus. En dat is ook, maakt het ook dat je partners bent, elkaar gewoon ook scherp houdt. Het is logisch dat Ajax gefocust is op de volgende wedstrijd, op de spelers, op de kwaliteit van de spelers. En wij gefocust zijn, wat gebeurt er in bijvoorbeeld in het gebied rondom de Arena? Wat gebeurt er in de markt waar we op in moeten spelen?
11: Maar je kunt even eventuele frictie ook voor zijn door te zeggen, en die geluiden zijn er ook wel geweest, volgens mij niet meer zo actueel op dit moment. Ajax neemt een meerderheidsbelang, neemt er macht over, heeft dan het eigen stadion in het eigen huis.
12: Ja, en dat betekent ook dat je eigen broek moet ophouden. En ik denk ook als je kijkt, zeg maar,
11: dat kunnen ze niet.
12: Nou ja, als je dit, maar dat betekent dus ook dat je dus als Ajax de concerten al dan niet moet gaan boeken. Het is niet zo dat de Arena zelf bedruipend zou zijn als we alleen maar voetbalwedstrijden doen. Wij hebben de inkomsten van de concerten en alle andere dingen nodig om überhaupt key te spelen. Dus het is niet zo dat Ajax dan alleen maar kan voetballen en dan dus dan gaat
11: je
12: heel
11: moet ook
12: veel
11: contact opnemen met het management van Aerostyles.
12: Dus ze moeten ook dan dus de dingen gaan doen die wij dagelijks doen. En dat komt er dan dus bij. Dus je hebt meer mogelijkheden. En dat is op dit moment ook de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. We hebben allebei een andere focus en dat daarmee wordt 1+1=3. En natuurlijk, in dit soort situaties met de play-offs vinden we allebei vervelend. Het is niet zo dat wij er anders over denken dan Ajax. We hebben met elkaar er hele duidelijke afspraken over gemaakt. Dit is wat waar we nu in terecht gekomen zijn. En dus hebben wij op dit moment hele goede gesprekken met elkaar. Hoe gaan we hier naar de toekomst anders mee om?
11: Vond jij Aerostyles ook vervelend worden toen je er voor de 7e keer naartoe moest?
12: Nee, ik kan gewoon. Dan zien nou elke avond andere mensen die gewoon met tranen in de ogen, of bijna elke avond. Ook mensen die 10 keer geweest zijn volgens mij. Maar de sfeer is iedere avond anders. De mensen die binnenkomen, de emotie, de passie. Het is gewoon een mooi fenomeen om te zijn. Of het naar Harry is, of het is Taylor Swift.
11: Nou,
12: of
11: over emotie en passie, toch nog even een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren.
9: Het dilemma.
11: De bestorming en al dat vuurwerk in de Arena, zoals we eind vorig jaar zagen tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen, dat gaat nooit meer gebeuren. Of ook wij hebben Ajax-supporters, hooligans, niet in de hand. Toelichting zometeen.
12: Ik hoop het eerste nooit meer.
11: Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. We praten over eind vorig jaar. In de context nog even dat er ook een paar weken eerder al van alles aan de hand was bij de harde kern van Ajax en het eren van een overleden supporter, hooligan. Er waren ook voor die wedstrijd tegen FC Groningen al voortekenen, signalen dat er iets zou gaan gebeuren. In hoeverre was jij daarvan op de hoogte?
12: Wij zijn altijd met elkaar als directie Ajax en Arena van alles op de hoogte wat er wat men weet. En dat wordt ruim van tevoren helemaal uitgezocht. Daar is de politie bij betrokken. Daar zijn dat is iedereen betrokken, de hele veiligheidsorganisatie. En als we dit hadden geweten, dan was het niet gebeurd. En wat er gebeurd is, is dat er medewerkers zijn bedreigd om een deur van binnenuit open te maken. En vanuit daar zijn er dus mensen van buitenaf hebben de arena bestormd.
11: En wat voor deur is dat die je van binnenuit openmaakt?
12: Het is een nooddeur die dus niet dicht mag zijn. Want anders, als je een ontruiming zou hebben, dan zou daar een hele gevaarlijke situatie ontstaan. Daar hebben we al een veiligheids tussen zitten. Dus er is een nooddeur die natuurlijk van binnenuit gewoon open moet zijn. Maar boven aan de trap zit nog een deur waar iemand naast staat met een pasje. Dus die is dicht. Die kun je niet zomaar open doen. Die is dicht en die moet diegene open doen. Op het moment dat wij een ontruiming hebben, dan staat die persoon daar. Dus het is al extra beschermd. Maar als die persoon onder bedreigd wordt, onder bedreiging dit ding open te doen, dat is iets wat we nog niet hebben meegemaakt. En onze mensen hebben goed gehandeld. De stewards zijn werken voor Ajax en de Arena samen op zo'n wedstrijdavond. En die hebben gewoon gehandeld zoals ze moeten handelen, namelijk veiligheid van zichzelf eerst. Veiligheid van de stadion. Maar op dat moment hebben ze een keuze te maken dat ze hun eigen veiligheid ook niet in de waagschaal stellen. En daarna gaat het gesprek aan, wat is nu de meest veilige optie om te doen? Laten wij de mensen die bestormen, die maar één ding willen, namelijk de wedstrijd verstoren, dat niet laten gebeuren door de wedstrijd niet te beginnen? En dan krijg je een ontruiming waarvan je niet weet wat de mensen die binnengekomen zijn gaan doen.
11: Hij is nu gestaakt na 5 minuten.
12: Ja,
11: dat
12: maar
11: is wel nagenoeg niet beginnen.
12: Nee, dat is wel, want het heeft heel lang geduurd voordat we zijn gestart. Dus dan betekent dat je heel veel tijd koopt om uiteindelijk allerlei mensen op te roepen van politie die dus dan er zijn om te helpen.
11: Je aarzelde net bij dat dilemma, dus dat betekent dat het een goed dilemma is. Uiteraard hoop je dat het nooit meer gebeurt. Het tweede deel van dat dilemma, namelijk wij hebben fans, zo mag je ze misschien niet noemen, hooligans niet in de hand. Dat blijft zo, want jij hebt dit natuurlijk door de jaren heen vaker meegemaakt. Ik geloof dat er na een klassiekere wedstrijd tegen Feyenoord,
12: ja,
11: ook al eens door de hoofdingang van de arena is
12: zeker
11: ingebroken. Wat zit er in jouw gereedschapskist om in ieder geval de kans zo klein mogelijk te houden?
12: Als mensen kwaad willen, hebben we helemaal geen gereedschap. En dat geldt niet alleen bij ons, het geldt overal. Ik denk, alles wat wij kunnen doen, dat zit bij ons in onze gereedschapkist. Maar we zijn ook beperkt in die zin dat wij ook gewoon aan de wet en regelgeving moeten voldoen. Dus wij mogen niet bijvoorbeeld mensen over hun hele lichaam fouilleren. Dat zit gewoon onder wet en regelgeving. En dat is ook iets niet zo, dat ook niet logisch is. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ja, ga dan zorgen dat je dat wel mag doen. Maar dat geldt dan niet alleen voor ons. Dat betekent dat het ook voor andere stadions moet gaan gelden. En waarom dan bijvoorbeeld niet bij een theater of bij een andere plek?
11: Zou jij graag meer bevoegdheden willen hebben, of maakt het allemaal geen zak uit?
12: Nou, ik denk dat eigenlijk als mensen echt kwaad willen, en deze mensen waren niet eens supporters, hè, dat waren gewoon mensen van buitenaf, ook uit het buitenland, die gewoon naar binnen kwamen om gewoon dingen te verzieken. Wat ook
11: maar dit initiatief kwam, dacht ik, ik ben zelf geen Ajaxiet, maar van de F-site.
12: Nou, het is niet heel helder
11: niet? Nee?
12: of het want de harde kern waar ook Ajax veel contact mee heeft, die waren ook niet op deze manier
11: te hoogte.
12: Nee, dus het is niet helemaal gezegd dat dit allemaal is opgezet door de mensen die normaal gesproken dit willen. Want iedereen wordt erdoor geraakt. Ook de mensen die een F-site dit helemaal niet willen, worden hier ook door geraakt.
11: Ah, dus ja, feitelijk sta je machteloos. Als mensen echt kwaad in de
12: als
11: zin hebben.
12: Als mensen kwaad willen, maar dan staan we allemaal helaas, kijk wat er in de wereld gebeurt, staan we helaas allemaal machteloos. Ja. Ja.
11: Maar ik praat nu met jou. Je kunt nog kijken naar wat de KNVB kan doen, wat de politie kan doen.
12: Zeker.
11: Wat er vanuit gemeentelijk niveau kan
12: zeker
11: worden uitgesproken nog. Hè? De driehoek, ja, zal hier toch ook wel bij betrokken zijn?
12: Die was hier zeker bij betrokken. Ja, de driehoek bepaalt uiteindelijk. Dus wij als Arena hebben maar, die gaan over het ontruiming uiteindelijk. Als er besloten wordt tot ontruiming. Maar wij gaan niet over het stopzetten of het starten van een wedstrijd. Wij gaan ook niet over de daadwerkelijke stappen die we vooraf anders zouden doen of meer zouden doen. We zitten wel aan tafel, want we zijn wel gesprekspartner en wij zijn wel wij brengen onze informatie ook in om tot een optimale situatie te komen in de toekomst toe.
11: Het ging in veel voetbalpraatprogramma's, waar ik graag naar kijk, ook over de vraag, hoe kan het toch dat er op papier een zero-tolerance beleid is, als het gaat over bijvoorbeeld vuurwerkbommen in een stadion, dat toch allemaal naar binnen komt?
12: Ja, er zijn plekken waar wij niet mogen fouilleren.
11: Dat is het antwoord.
12: Ja, dat is een van de grote antwoorden. Ja.
11: Heb jij, nu we toch over grote vragen spreken, ook een antwoord op hoe jij net positief bent, of in ieder geval net neutraal bent in 2030?
12: Nou ja, we hebben meer antwoord sinds kort. We zijn al onze ambitie om net positief te worden. Dus meer te willen teruggeven dan wat we gebruiken. Wat we net over hadden. Je gebruikt veel, je hebt impact op je omgeving. Dus hoe kan je zodanig anders gaan opereren waardoor je meer teruggeeft aan de omgeving? Dat doen wij aan de hand van diverse metingen. En een van de metingen die wij gebruiken al heel lang is die van B Corp. Omdat die over de hele breedte die metingen ondersteunt. En toen kwamen we erachter dat we dat eigenlijk heel goed doen. En toen hebben wij ook onze B Corp status aangevraagd. En die hebben wij gekregen. We zijn het eerste stadion ter wereld die B Corp geworden zijn. En dat is heel fijn, want dat betekent dat wij... Het is niet ons eindpunt, we gaan gewoon door. Want net positief is wat anders dan B Corp
11: zijn.
12: Niet
11: dat je het labeltje nu binnen hebt en denkt,
12: we gaan gewoon door. Want dat is onze intrinsieke motivatie om het iedere dag een stuk beter te doen. Maar we zijn echt heel trots dat we B Corp geworden zijn. Want dat onderschrijft op een externe bron, op externe metingen, externe controle, dat wij de goede stap aan het zetten zijn als stadion.
11: Ja, maar ook daar, en dan komen we terug op wat we eerder bespraken, moet je natuurlijk rekening houden met dat wat jullie bieden, namelijk entertainment voor mensen uit het hele land en ook soms daarbuiten, dat nu, hoe je het went of keert en hoe je het ook wil meten, een invloed heeft, een impact heeft op het klimaat. En laat je dat dan even buiten beschouwing?
12: Nee, dat wordt meegerekend. Dus het is niet
11: dus
12: zo.
11: Dus mensen die met een dieseltje naar Ajax gaan, dat zit allemaal in die berekeningen.
12: Dus wat de scope 3, zeg maar, zit die berekening zit er dus niet allemaal in. Maar dat nemen wij wel mee. Dus wij nemen zelf wel scope 3 mee. En natuurlijk is niet iedereen die ons voorziet van ik heb diesel getankt of ik zit met 3 man in de auto of 4 man in de auto. Daar doen wij wel onderzoek naar. Daar halen wij ook met de gemeente samen doen we er onderzoek naar. Wat is ongeveer de gemiddelde wat we kunnen doen en hoe kunnen we dat terugbrengen? Wij zijn met de gemeente samen ook bezig om meer mensen in de trein te krijgen, bijvoorbeeld.
11: Ja. Ik heb het idee dat dit wel ook in het DNA van de arena zit. Want ja, het is al heel lang een proeftuin en een laboratorium in één. Wat is de richting die jij er nog aan gegeven hebt? Of reed deze trein al?
12: Nou, de trein van duurzaamheid zit in het bedrijf. Maar ik denk dat ik sinds ik binnen ben wel ook heel veel extra stappen heb kunnen zetten. Ik denk dat een B Corp stap net positief is sinds mijn komst. Dan heb je ook een doel, dan heb je een ambitie. Dan kun je mensen ook meenemen, dan ga je nog sneller. Maar het feit dat het al in ons DNA zit, helpt wel om iedereen hierop mee te krijgen. Ja.
11: En waar zit nu nog, als je één ding zou kunnen aanpassen, waar zit nu nog de winst waarvan denk je, ja, dat kunnen we eigenlijk volgende week fixen?
12: Ik hoop gewoon, we staan nu bijna 30 jaar, dat we over 30 jaar nog steeds kunnen zeggen, we doen nog heel veel mooie dingen, maar we doen het nog beter. En we geven eigenlijk aan het einde meer terug dan dat we gebruiken. En we kunnen met een gerust hart terugkijken, die mensen die er dan zitten over 30 jaar, van wauw. De arena is uitgebreid, is nog steeds, supporters zijn happy, we winnen. En ze doen het ook nog op een duurzame manier.
11: Is het nou echt pas één keer gebeurd dat Ajax landskampioen is sinds jij daar algemeen directeur bent?
12: Maar zo lang zit ik er nog niet. Dat is een gunst nog even.
11: Nou, 5 jaar. Ja. Dit jaar dan? Schaal omhoog in Amsterdam.
12: Lijkt me een hartstikke goed idee.
11: Tanja Dikke, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Stefan Gits. Hij is de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers. Over hoe je als keurslager kunt overleven terwijl steeds minder mensen vlees eten. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regio-omroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:45... En daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van der Burg.
9: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
11: Hartelijk dank.
9: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ik laat het zien voor de mensen die dit kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. Prietbaan. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
12: Flexibele elektronica eigenlijk.
9: Vertel.
12: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
9: Ja.
12: Die is overal in alle elektronica, gadgets en devices, beschikbaar.
9: Mm-hmm.
12: En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
9: Ja.
12: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilax complex zijn. En daarop zeg maar bestoken we chips en LED's en dit soort componenten.
9: Ja.
12: Om volledige functionaliteit te creëren.
9: Ja, nu vraag ik me bijna af. Ja. Waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
10: Exact hetzelfde.
9: En zijn jullie pas begonnen met, als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
12: Dat is heel belangrijk. Ja, zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
9: Ja.
12: Als je zeg maar een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
9: Ja.
12: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
9: Mm-hmm.
12: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
9: Ja.
12: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
9: Ja.
12: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken.
9: Mm-hmm.
12: Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
10: Ja, robuust.
12: Precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
10: Oké, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
12: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatsen nodig. Bijvoorbeeld als het.
10: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
12: Dat wel, maar er is ook structurele stijfheid nodig.
10: Stijfheid.
12: Ja, precies, ja. Daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig? Dus high power electronics.
10: Ja.
12: Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op ingebruiken.
10: Nee.
12: Maar er zijn zoveel andere toepassingen, zoals wearable, draagbare devices.
9: Zeker.
12: Die direct op je lichaam kunnen geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
9: Ja.
12: Maar ook in kleren te zeg maar, integreren.
9: Ja.
12: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten in de defensie in een oorlogomgeving.
9: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
12: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je ook heel veel hoogwaardige producten.
9: Ja.
12: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
9: Ja.
12: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken, hij kan alles verdelen. Hoe warm het pakket was, waar het pakket is, en alle informatie.
9: Ja.
12: Die heet Logistics Track and Trace.
9: Ja.
12: Ja.
9: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
12: Precies, dat is. Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
9: Ja.
12: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
9: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
12: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machine ontwikkeld. Want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
9: Mm-hmm.
12: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
9: Ja.
12: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
9: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
12: Ja, yes, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
9: Ja.
12: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
9: Ja.
12: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt.
9: Ja.
12: We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
9: Ja.
10: Ja. En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit dus halen uit die machine?
12: Ja, de grootste klanten, de grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
9: Mm-hmm.
12: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
9: Mm-hmm.
12: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
10: Oh, die,
12: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
9: Ja.
12: Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
9: Ja.
12: Continu meter. Dat is ook een IoT-device.
9: Ja.
12: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
9: Ja, zeker.
12: Dat gebeurt allemaal door IoT-devices. Wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
9: Ja.
12: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
10: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je er geen 20 jaar.
12: Enorm.
10: Dan wat is het ingewikkelde eraan?
12: Kijk, 20 jaar TNO heeft het aangewerkt, maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter tracht van technologie. Wat is complexer inderdaad, printen is mogelijk, maar we moeten uiteindelijk alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen, want de materialen zijn anders. Ja. Je moet nieuwe design rules ontwikkelen, maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding, maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust en doelhebbend maken?
9: Ja, hij moet langdurig.
12: Daar is de, zeg maar. Ja. Ja, ja. Dat was altijd een gap tussen R&D en markt. Ja. En TNO en Traxen hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
9: Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
12: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljard. In Engels is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
9: Overal komen sensoren.
12: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
9: Ja.
12: Maar hoe kun je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
9: Ja, ja.
12: En daar moeten we enorm upscalen.
9: Ja.
12: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
9: Mm-hmm. Ja.
12: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren. Dus
9: nee,
12: onze
9: uitdaging. Dus
10: Je hebt de VX300, dat is je eerste. Ja, ik zie die op de website.
9: Dat is jullie machine.
12: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
10: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van en die zet je ergens neer in een.
9: Ja, waar dan?
10: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
12: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Trachten altijd.
9: Ja.
12: Maar om juiste mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
9: Ja.
12: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
9: Oh,
12: van de netwerk krijgen we geen energie.
9: Geen aansluiting kunnen.
12: Dat moeten we allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen. Zeg
9: dus
12: maar.
9: Waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
12: kijken? Graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
9: Ja.
12: Bijvoorbeeld voor drones ook.
9: En dan kan er opeens van alles.
12: En liever gewoon hier doen.
9: Ja, ja.
12: Maar we moeten de juiste support system infrastructure hebben.
9: Ja. Ja.
12: Maar gelukkig zijn we Traxon dankzij ook programma's zoals dit, maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
9: Ja.
12: We zijn heel beroemd geworden.
9: Dus zijn zichtbaar.
12: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies gaan iets.
9: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
12: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar. Ja. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
9: Mm-hmm.
12: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
9: Ja, ja.
12: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
9: Ja,
12: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
9: Nee. Ja, dat was mijn volgende vraag ook. Precies. Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
12: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Traxon technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
9: Ja.
12: Dat is ook de business model. Waar we langzaam gaan.
10: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
12: Ons eigen.
10: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
12: Theoretisch, misschien een groot achtertuin met alle energievoorzieningen. Maar goed, het is wel mogelijk,
10: Nee, maar even serieus.
12: Ja, onze machine, onze
9: patent. Die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen...
10: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
12: Absoluut, we gaan ook jullie... Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar.
9: Ja?
12: Maar daarna moeten we ook met partners en we kunnen machines verkopen en leren hoe je machine bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert en licensing fee.
10: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
12: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
10: Maar niet miljarden.
12: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien, TNO-technologie van lab scale world's best, zeg maar. En Traxon heeft dit naar productieschaal gemaakt.
9: Ja.
12: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen, oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen of zoveel mogelijk vervangen.
9: Ja.
12: In plaats van afhankelijkheid.
9: Alles is
12: van
9: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken, in plaats van, hey, nu kunnen we met zachte materialen.
12: Dat, maar ook zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen zijn al 70, 80 jaar oud.
9: Ja,
12: en in China zijn er zoveel bedrijven die super goedkoop komen.
9: Ja. Ja.
12: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs zeg maar aan de klant geven?
9: Ja.
12: En de duurzaamheid en laagje erop, die is ook belangrijk.
9: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles gaan doen. En
12: precies.
9: Dan, ja.
12: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Traxon van
9: mooi.
12: De markt.
9: Dus,
12: ja. En dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
9: Ja.
12: Ja.
10: Ja, en is het makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
12: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, alles te groter te maken en uitbreiden hebben we ook investeerders nodig.
9: Mm-hmm.
12: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in CWR vanaf nu, dat wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
9: Ja.
12: We zijn een klein visje hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
9: Ja.
12: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
9: Dan heb je 15 miljard.
12: Kunnen we vervangen?
9: Ja.
12: Maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
9: Hoe
12: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
10: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
12: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. Dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
10: Met manufacturing is een 10 daar.
12: Precies. Dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, of OLED. Organic.
9: Ja.
12: Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
9: Nee.
12: Dat moeten we voorkomen. En daar hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten willen niet daar laten maken, zeg maar.
9: Ja.
12: In Europa is er nu de European Chips Act.
9: Zeker, nu de twee.
12: Ik zeg altijd, chips is een deel van de hele circuit.
9: Ja.
12: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
9: Ja.
12: Gaan we gewoon chips produceren en naar China, West-Europa?
9: Nee, je moet die hele keten aan chips moet je in
12: Dat doen we hier.
9: Ja.
12: En daar hebben we heel veel steun nodig. Ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
9: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van BioTrip. Welkom, Willem.
11: Dank.
9: Goed dat je er bent.
10: Wat doet BioTrip?
11: Ja, BioTrip is eigenlijk een onderdeel van een waardeketen die we aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
9: Dus dit gaat om biomedische technologie?
11: Dit gaat echt om drug development,
9: okay.
11: Ontwikkeling van medicijnen.
10: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
11: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
9: Mm-hmm.
11: Daar vragen we patent op aan. En BioTrip manage dat hele proces. Gaat dan ook verder met het ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
9: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
11: Een incubator,
9: een brede tussenpartij, zal ik maar zeggen.
10: Wat gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
11: TU Eindhoven en Brainport-regio, die staan vooral bekend om bits en bytes.
10: Mooi, hè? Daar zijn wij blij om.
11: En allerlei mechanische dingen. Maar wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport-regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om.
9: Mm-hmm.
11: Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
9: Mooi.
11: Ik had de ambitie om in zo'n biotech waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is BioTrip een heel belangrijk onderdeel van.
9: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
11: Nou ja, dat is een initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
9: Want daar zijn meer van dit soort partijen. Ja, de concurrenten.
11: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019. En wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek. Mm-hmm. Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt. Mm-hmm. En dat ondernemen, dus via entrepreneurship, dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
9: Ja.
11: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Ja. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. En dus we proberen allerlei allianties te creëren. En die is ook best logisch, hè, want je Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
9: Nee.
11: En daartussenin zit Os, Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacten van Organon.
9: Ja, zeker. Ja,
11: dus daar kun je ontzettend goede drug development doen.
9: Ja, nou, dat hebben we ook gehoord in eerdere aflevering.
10: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in Biotrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja.
9: Welk probleem los je op?
11: Dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologieën worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
10: Ja, dat snap ik.
11: En dat IP wordt...
10: En dan?
11: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en het Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in Biotrip. Mm-hmm. Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
9: Ja, heel belangrijk.
11: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd, waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
10: Ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn, en dan?
11: Zijn we nou bezig met oprichten van... Het eerste nieuwe bedrijf kan ik er niet te veel over zeggen. Maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
10: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
11: Dat doen we allemaal zelf. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
9: Ja.
11: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
9: Ja.
11: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
9: Ja.
11: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
10: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
11: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipiden, en dus vetten, transporteert.
9: Ja.
11: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
9: Mm-hmm.
11: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
9: Ja.
11: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
9: Ja.
11: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
9: Ja.
11: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
9: Oké, en dat is jullie specialiteit?
11: Dat is onze specialiteit.
9: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
11: De biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
9: Hoe komt dat?
11: In 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen
9: gedaan. Ja, want geld was gratis om te lenen.
11: Juist. En
9: corona.
11: En je had die covid-vaccins. Ja? En de sky was the limit. Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
9: Want jij zag al de bubbel al barsten.
11: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En
9: dat
11: kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
9: En waarvan akte dus in de jaren daarna.
11: Ja, dat was de afgelopen jaren heel pittig geweest.
9: Ja. En nu?
11: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat het is echt een alles hier is een bottom-up initiatief. Mm-hmm. En dus ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas. Mm-hmm. Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers en acquisitions zitten.
9: Ja.
11: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
9: Ja.
11: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
10: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
11: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld.

0: Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: dank
4: voorzitter. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Of het nou over

0: Aanstormende beurssterren gaat.
1: Of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
1: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio.
1: Of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:45... En daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
2: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Morgen, donderdag, gaan de inwoners van Clacton-on-Sea naar de stembus. En alle ogen zijn gericht op maar 1 man, Nigel Farage. De leider van Reform UK vecht in deze stad aan de Engelse oostkust opnieuw voor zijn zetel in het Lagerhuis. Lia, waarom moeten de inwoners van Clacton-on-Sea opnieuw naar de stembus? En waarom juist deze stad?
9: Dat Farage die stad, die regio die hij eigenlijk al heeft, wil heroveren, is omdat hij gezegd heeft een aantal dagen geleden... Ik hou niet van dat onderzoek dat gedaan wordt naar mijn financiën. Dat gebeurt door een speciale onderzoekscommissie vanuit het parlement. Die gaat over gedragscodes. Die kijkt of Farage 5 miljoen pond geaccepteerd heeft en niet heeft aangegeven, terwijl hij dat wel had moeten aangeven. En dan kan hij geschorst worden. Nou, dat gebeurt regelmatig. Hè, dat Kamerleden op deze manier tegen het licht gehouden worden als er vermoedens bestaat dat ze niet het geld hebben aangegeven wat ze hebben moeten aangeven. Farage gelooft daar helemaal niets van. Die denkt dat het een excuus is om hem te torpederen. Hij denkt dat dit hele onderzoek eigenlijk bedoeld is om hem de politiek uit te zetten door de elite. Dus wat Farage heeft gedaan is, hij heeft gezegd, ik ga niet aan de elite overlaten of ik gelijk heb of niet. Ik laat de mensen van mijn kiesdistrict die mij destijds gekozen hebben opnieuw beslissen of ze mij geloven of de gevestigde orde. Dus vandaar deze verkiezing. Hij had gehoopt Farage, dat alle andere gevestigde partijen mee zouden doen met die verkiezing. Maar die zeiden, nee, hebben wij geen zin in, bekijk het maar. Jij hebt die verkiezing uitgeschreven, je hebt ons daarin niet gekend, dus nee, wij doen niet mee. Dus eigenlijk heeft het een tikje een tegengestelde effect. Want de ene persoon die het heeft opgenomen tegen Farage, er zijn er trouwens meer, maar de bekendste van de 33 andere kleine kandidaten. De bekendste is inderdaad graaf Binface, Count Binface. Die strijder uit het heelal met die beroemde vuilnisemmer op zijn hoofd.
10: Ik kom nog op een heleboel punten terug die je net noemde, waaronder inderdaad Count Binface. Maar waarom is juist Clacton zo'n bolwerk voor Farage en Reform UK?
9: Er zijn heel veel steden aan de Engelse kust die eigenlijk sinds de eerste vlucht in de jaren 60, geloof ik, naar Benidorm ging, langzaam vervallen zijn. En ik denk dat economisch verval een van de grootste redenen is voor die kustplaatsen om zich achtergesteld te voelen. En terecht, denk ik, vaak door de regeringspartijen van de afgelopen 20, 30 jaar genegeerd te zijn. En dat is natuurlijk hele goede grond voor de opkomst van populisme, vertegenwoordigd door Nigel Farage. Dus Farage heeft 7 keer geprobeerd in het Britse parlement gekozen te worden. Dat is hem 7 keer niet gelukt. Er is een reden waarom hij dat altijd probeerde in Britse kustplaatsen. Maar deze kustplaats, Clacton-on-Sea, is helemaal farragistisch. Ik bedoel, hij gaat daar de verkiezingen winnen met zeker 70% van de uitgebrachte stemmen.
10: Dan maak ik even een klein sprongetje, want je zei het al, hè? Count Binface lijkt de belangrijkste tegenstander van Farage te worden. Uit de peilingen blijkt dat Farage op 73% staat en Binface op 20% van de stemmen. Lijkt het dan ook niet dat dit een beetje een toneelstuk is, want de strijd is gestreden?
9: Het is een toneelstuk van alle twee. Daarom zeggen de gevestigde partijen, die hebben ook gezegd, ik vond de uitspraak heel mooi van Ed Davey, een liberaal-democraat, die zei, waarom zouden wij deel gaan nemen aan verkiezingen die geleid worden door de grootste clown van het Verenigd Koninkrijk tegen Count Binface. Met andere woorden, heel veel Britse kiezers die zien deze verkiezingen als een grap. En vandaar ook, je kunt zeggen, natuurlijk gaat Farage winnen met een gigantische meerderheid, met 70%. Van de andere kant kun je ook zeggen dat zo'n idioot, zo'n carnavaleske figuur als een graaf vuilnisbakkenhoofd 20% van de stemmen gaat krijgen. Dat is natuurlijk nog idioter. En ik denk dat is ook het tegengestelde effect wat Farage, en dat verbaast mij, want hij glijdt zelden uit over dit soort dingen. Hij weet vaak precies hoe die in het nieuws moet blijven. En dit lijkt mij een uitglijder. Want ik denk echt dat het effect nu zal zijn dat mensen het moeilijk gaan vinden om Farage nog serieus te nemen.
10: Deze verkiezingen zijn op z'n zachtst gezegd vrij opmerkelijk. Hij heeft ze zelf uitgelokt. Waarom? Wat is de directe reden? Is dat ook om een beetje af te leiden van dat onderzoek?
9: Jazeker, want het onderzoek houdt op. Dat onderzoek gaat alleen maar door als je Kamerlid bent. Dus dat onderzoek is nu gestopt. Maar als hij eind deze week, vrijdag, opnieuw Kamerlid is, dan begint dat onderzoek weer opnieuw. En is de kans groot dat over pakweg een week of 6 dat onderzoek concludeert dat Farage inderdaad in de fout ging, omdat hij die 5 miljoen niet heeft aangegeven. Dan wordt hij wellicht, is een grote kans, geschorst. En Roet, en dit is het absurde, nog absurder kan het namelijk. En als hij geschorst wordt voor langer dan 10 dagen, dan gaat het Britse parlement een petitie naar Clacton sturen. En dat betekent dat als 10% van de kiezers in Clacton vinden dat zij niet zonder Kamerlid kunnen en nieuwe verkiezingen willen voor mogelijk een ander Kamerlid, dan kan dat. En dan worden er opnieuw verkiezingen gehouden in Clacton. En aan deze verkiezingen zullen wel alle andere normale partijen meedoen. Zoals de Labour-partij, zoals de Groenen, zoals de Liberaal-Democraten.
10: En wat verwacht je dat dan de uitkomst zou zijn op het moment dat inderdaad die partijen, Conservatieven en Labour, doen nu niet mee? Wat op het moment dat die dan wel meedoen?
9: Oh, ik denk dat Farage nog steeds gaat winnen. Farage is echt, ik zal niet zeggen een politieke held, maar hij wordt heel hoog geschat in die regio. En hij gaat absoluut winnen. Hij is heel populair daar.
10: Clacton-on-Sea is Essex, hè?
9: Ja, Clacton's is Essex. Dus in het zuiden van Engeland. Maar ik denk dat er zeker gevolgen zijn voor de positie van Farage. Want ook al zou die deze verkiezingen, mochten die opnieuw gehouden worden in september, met alle politieke partijen weer winnen, wat iedereen verwacht, ik ook, dan nog staat hij onder druk. En nogmaals, het is een beetje absurd geweest dat hij het nu gaat winnen van gaaf Binface, gaaf vuilnisbakkenhoofd. Dat was een leuke landelijke, zelfs internationale grap, dat klopt. Ik denk dat de positie van Farage is afgezwakt. Je ziet hoe zijn partij aan het uitglijden is. Ze hebben de afgelopen 5 tussentijdse verkiezingen verloren, terwijl ze een aantal hadden moeten winnen eigenlijk. In de peilingen zie je dat de partij nu op de 2e, zelfs op de 3e plaats staat. Dus het lijkt, als je kijkt ook naar de langere termijn, dat de partij onder Farage over zijn piek heen is. Wat absurd is, nogmaals, dat is zo verrassend en zo vreemd. En dat toont ook aan, als het één ding bewijst, hoe wispelturig de Britse kiezers zijn. Want afgelopen mei, 3 maanden geleden, toen was bij de lokale verkiezingen Reform, daar hebben we het ook over gehad, uitgebreid over gehad, de allergrootste politieke partij van het Verenigd Koninkrijk. Ze won toen ruim 1000 zetels. Iedereen ging ervan uit, tenminste iedereen die houdt van politiek, ging ervan uit dat de kans redelijk was dat Farage de volgende landsverkiezingen zou winnen. Met andere woorden, dat Nigel Farage een Britse premier zou worden. Dat betekende dat hij voor het eerst echt serieus ondervraagd ging worden door de media, wat de jaren daarvoor niet gebeurd was. Kijk, Farage gaat al decennia mee. En al decennia is hij een belangrijke Britse politicus. Iemand die echt het tij kan verzetten. Kijk maar naar Brexit, zijn grootste succes. Nu is het toch wat aan het veranderen, denk ik. En dat is ook, heeft ook zijn populariteit verloren, omdat natuurlijk Andy Burnham, de nieuwe Britse premier, het beter doet. Hij nogmaals tegen het licht gehouden wordt door de media. Vandaar dat men heeft onderzocht en gevonden dat hij 5 miljoen heeft geaccepteerd zonder dat te hebben aangegeven. Andy Burnham is als premier op dit moment redelijk populair. Hij zit echt nog in zijn wittebroodsweken. Dat betekent dat het hele politieke debat niet meer gaat over de kansen van Farage om premier te worden, maar of Andy Burnham verkiezingen, landsverkiezingen, onder zijn eigen titel zou kunnen winnen. En van de andere kant, van rechts, is daar de bedreiging van Restore. Een partij opgericht door overlopers uit Farage's eigen partij. En die zijn nog rechtser, nog radicaler dan de partij van Farage. En die knippen echt heel wat kiezers van hem af.
10: Kan het niet zijn, hè? Want wij hebben de FVD in Nederland gehad. Net voor de verkiezingen heeft Thierry Baudet, die natuurlijk jarenlang het gezicht is geweest van FVD, het stokje doorgeven aan Lodewijk Vos. Wat een hele goede zet lijkt te zijn geweest als je kijkt naar het aantal zetels wat ze hebben gewonnen. Is er een kans dat Farage ook het stokje doorgeeft en dat daarmee Reform in ieder geval zijn populariteit behoudt?
9: De vraag is aan wie? Want Reform is Farage. Reform is zo'n duidelijke partij die, zoals alle andere voorgaande partijen van Nigel Farage, helemaal op zijn naam staan, geschreven zijn door hem, die zonder hem eigenlijk niks zijn. Met andere woorden, er is geen kroonprins. Er is geen vanzelfsprekende tweede. Er is geen Lodewijk Vos. En dat is het grote probleem, denk ik, van de Reformpartij. Ik herinner me nog niet zo lang geleden was er een persconferentie. Vorig jaar deed Farage dat ontzettend goed. Iedere week, terwijl alle partijen op zomerreces waren, hield hij een persconferentie. En omdat er over niks anders te berichten was, haalde hij daarmee alle media, alle kranten, alle journaals voortdurend. Hè. Dat was echt strategisch een hele goede zet. Maar dat is nu allemaal anders. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij geeft de indruk er ook echt geen zin meer in te hebben. Mm-hmm. Hij maakt fouten, zoals ik zei, Clacton. Deze verkiezing was volgens mij echt een eerste serieuze uitglijer van hem. Misschien omdat hij in zijn eigen mythe is beginnen te geloven. Misschien dat hij echt dacht dat hij op weg was naar Downing Street 10. Hij is ook hier en daar aangekondigd als de volgende premier. Alles draaide binnen Reform en nog steeds om Nigel Farage. In een van die persconferenties die hij wel hield, een van de weinige deze zomer herinner ik me nog, stelde hij zijn woordvoerders voor, kopstuk uit zijn partij. Want, zei hij, het is verkeerd van jullie, journalisten, om te bedenken dat ik de enige ben die reform vertegenwoordigt. Er zijn er veel meer. Hij kreeg iets van 20, 25 vragen die hij alleen beantwoordde. Dus hij kan wel andere mensen benoemen op zogenaamde belangrijke posten, maar wat hij niet kan, Farage, is dan die andere mensen hun gang laten gaan. Hij kan ze wel benoemen, maar alles draait om Farage. Hij heeft echt alle stokken in handen.
10: Van Clacton-on-Sea gaan we naar Cambridge, waar de perikelen rondom de jonge zwarte professor Jason Arday inmiddels de gehele Britse academische wereld bezighoudt. Het onderzoek is nog in volle gang en hoewel Arday alle aantijgingen ontkent, heeft hij inmiddels wel ontslag genomen. Lia, laten we beginnen bij het begin. Wie is Jason Arday?
9: Ongelooflijk verhaal. Dat is iemand die uit een arm zwart milieu komt. Zijn ouders kwamen uit Ghana. Hij had op zijn derde was al duidelijk dat hij mentale beperkingen had, dat hij nooit echt tot ontwikkeling zou komen. Hij kon niet praten tot zijn elfde. Hij heeft pas leren lezen en schrijven toen hij 18 was. Hij was autistisch. Hij had allerlei, ik weet niet precies, maar neurologische stoornissen. Hij was zeker epileptisch en zo. En hij blijkt dat allemaal te hebben gecorrigeerd en ingehaald, die achterstand. Hij heeft academische studies afgerond, studies in rasongelijkheid en onderwijs, sociologie. Heeft zijn masters gehaald in Liverpool. En werd 3 jaar geleden de jongste zwarte hoogleraar van 's werelds topuniversiteit in Cambridge. Hoe ongelooflijk is dat? Ik bedoel, wat een verhaal. En nu blijkt dat hij door de mand is gevallen. Hij werd in juli beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift, doctoraat. En die beschuldigingen werden in eerste instantie weggeveegd door Cambridge. Die zei, dit is een smerige campagne om de geloofwaardigheid van professor Arday neer te halen. Maar een paar jaar eerder al was een journalist van de Times begonnen met het napluizen van Arday en zijn verleden. En die journalist die keek niet alleen naar zijn academische werk, maar keek ook naar zijn persoonlijke verhaal. Want dat was zo mogelijk nog opvallender. Die journalist wilde weten bijvoorbeeld hoe Arday in 6 dagen 900 kilometer kon lopen in marathons. En soms een gevaarlijk opgezwollen been had. Die wilde weten waarom zijn boek nooit verschenen was. Die wilde weten hoe het zat met zijn ongelooflijke liefdadigheidswerk dat hij deed. Die wilde weten hoe het stond met zijn campagnes tegen dakloosheid, met zijn hersentumor. Want het was zo'n wonderkind. Weet je, hij had ook een mediaprofiel, deed radiowerk voor de BBC en zo. Maar hij kreeg nooit antwoord op die vragen. Sterker, hij werd verteld, deze journalist, onderzoeksjournalist, door de politie, de Londense politie, Arday niet langer lastig te vallen. En dat vind ik ook vrij opmerkelijk. Dat academici de afgelopen jaren vraagtekens hadden bij het werk van Arday. En zeker ook bij zijn proefschrift. Maar niet aan de bel durfden trekken binnen hun eigen academische organisatie. Omdat ze bang waren, als ze kritiek zouden hebben, dat dat ten koste zou gaan van hun werk, hun promotie. Omdat ze zouden worden uitgemaakt voor racist. En daarom dus terugvielen naar lekken naar de media.
10: Kan het ook zijn, hè? Want dat is ook welk gerucht en nu gaat, is dat Cambridge en de mensen om hem heen te lang hebben weggekeken omdat Jason Arday zo'n belangrijk boegbeeld was.
9: Tuurlijk, zoals één zwarte collega van hem schreef, hij was voor Cambridge een mascotte. Hij was onaantastbaar en hij was voor Cambridge zo ontzettend belangrijk. En de reden is omdat Cambridge, zoals alle topuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk, die vaak ook topuniversiteiten internationaal zijn, nog steeds zo'n bolwerk zijn van witte middenklasse, appelmiddelklasse studenten. Afgezien natuurlijk van de internationale studenten, die ook worden toegelaten, vooral ook omdat ze veel en veel meer geld in huis brengen. Maar dat is inderdaad het probleem. Anderen zeggen, het is ook een kwestie van die hele woke-cultuur. Hij had zo'n goed persoonlijk verhaal Cambridge moest laten zien dat ze zeker iets doet om meer open te zijn, om meer divers te zijn. En met zijn persoonlijke verhaal kon Cambridge hem niet negeren. Maar dan nog, natuurlijk heb je helemaal gelijk als je zegt, ze hadden zijn werk kritischer moeten bekijken. Dat gebeurde nauwelijks. En ik denk omdat een persoonlijk verhaal even waardevol is, onder de omstandigheden die ik je net gaf, als je prestatie op academisch gebied. En ik denk dat vooral sociale media daar de reden van zijn, dat wat je persoonlijk hebt meegemaakt, doorstaan hebt, zo is gaan bovendrijven, dat ook universiteiten en ook zelfs academische uitgevers aan die persoonlijke verhalen zo hechten. Maar dan nog hoor, dan nog vind ik het een raadsel hoeveel eminente academici hem voortdurend de afgelopen jaren geprezen hebben.
10: Dit was dus al veel langer bekend. Er werden al langer vragen gesteld. Het gaat nu niet alleen om plagiaat, maar ook aan het aandikken van zowel zijn academische alles. CV en zijn levensverhaal. Wat doet dit als straks blijkt dat er inderdaad heel veel niet klopt met het immaculate imago van Cambridge?
9: Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Natuurlijk ja, blijkt Cambridge nu al niet het bolwerk te zijn van objectieve waarheid en rigoureus intellectueel debat en onderzoek. Dat is duidelijk. Ik denk, kijk, hij zat op de faculteit sociologie. Hè. Het is anders, denk ik, als je op, laten we zeggen, wiskunde, archeologie, watertuinbouwkunde gezeten hadden. Hè, dan gaat het echt om cijfers, om feiten, om percentages, om metingen. Dat is anders natuurlijk op een faculteit als als sociologie. Maar het heeft ongelooflijk veel schade toegedaan aan het imago van Cambridge. Nou moet ik zeggen dat het is ook wel ongemakkelijk, denk ik. Ik voel me ook ongemakkelijk over het gejuich, over ja, bijna de bloeddorstige manier waarmee AD nou in de hoek getrapt wordt. Ik bedoel, het lijkt mij, hij heeft een verhaal te vertellen. Wat er ook waar is of niet waar is, zeker is, hij heeft enorm veel overwonnen. Maar zoals je al suggereert, Roet, de neiging, pathologisch volgens mij, om alles aan te dikken, om alles te overdrijven. En niemand uit de academische wereld die daar een rem op zetten, zelfs vraagtekens achterbij zetten, en dat juist aanmoedigde, dat betekent dat je dus ook inderdaad de schuld kan leggen bij, in dit geval, Cambridge. Nogmaals, het is ook meten met twee maten. Een wit academicus in Cambridge die nog niet zo lang geleden beschuldigd was van plagiaat. Hij had delen van het werk van een student overgenomen. Die man zit nog steeds, heeft zijn baan behouden, nauwelijks media-aandacht. Ik begrijp wel waarom Cambridge dit heeft gedaan, maar nogmaals, het is rampzalig. Want positieve discriminatie, daar wordt ook al jarenlang op verschillende manieren naar gekeken. En ik herinner me een discussie van twee zwarte academici die al jaren zeggen, het is rampzalig voor het academische niveau en voor zwarte studenten, die positieve discriminatie, omdat het op den duur, zeggen zij, alles wat zwarte studenten presteren onderuit haalt. En dat vind ik ook het lastige aan AD. Hij heeft het, die zwarte studenten, nog moeilijker gemaakt. Ik vind het ook beledigend eigenlijk dat die AD zo anders behandeld is. Dat hij door de faculteiten zelf in de universiteiten die hij gevolgd heeft, tenminste drie, niet behandeld is als andere studenten, niet langs dezelfde lat gelegd is als zij.
10: Je noemde net die andere witte academicus die er nog zit. Uiteindelijk is AD heeft nu ontslag genomen terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Doordat hij zelf die keuze heeft gemaakt terwijl hij ontkent, ik heb niet bewust gelogen, ik neem wel ontslag, wat doet dat met de publieke opinie?
9: Ja, kijk, maar hij is niet onschuldig over de waarheden die hij verkocht heeft. Hij zegt wel dat hij het niet opzettelijk gedaan heeft. Maar gelogen heeft hij wel. Nogmaals, over alles. Over zijn sportprestaties, zijn geldinzamelingen, zijn boek dat nooit gepubliceerd was, de gastcolleges die hij niet gehouden heeft en zo. Maar hij is niet de eerste. We hebben het ook een poos geleden gehad over dat boek Salt Path, ook in Nederland uitgegeven, ja. Het Zoutpad. Ja. Weet je wel, van die schrijfster, naam vergeten, die failliet was. Zij en haar man hadden geen geld, hij was ziek, haar man. En ze gingen lopen de hele Engelse Zuidkust af. Na afloop was die man genezen en zo. Blijkt allemaal onwaar. Het gebeurt zo vaak. Ja. Het is niet de eerste keer. En je vraagt je inderdaad af, in dit geval van die schrijver, Wist die uitgever niet beter? Had die uitgever niet even kunnen nadenken en gewoon 3 kritische vragen kunnen stellen? Maar nee dus, het gebeurt niet. Maar ik denk dus, de meeste Britten hebben vraagtekens bij RD, bij alles wat hij gezegd heeft. En nogmaals, wat ik denk is het zwaarste wat je hem kan aanrekenen, is dat hij zwart hoogleraren, zwart studenten in de verdomhoek gezet heeft. Die worden nu op een andere manier aangekeken. Die moeten nu nog meer bewijzen dat wat ze gedaan hebben, dat klopt. Want hij heeft namelijk munitie gegeven aan witte Britten, en die zijn er, die altijd geprobeerd hebben hun positie in die universiteiten, in dat bolwerk, te behouden ten koste van minderheden. En die zijn nog steeds dominant. Ik denk dat klasse even dominant is als rassen in het Verenigd Koninkrijk in dit geval. Ik bedoel, 1 reden waarom in het Verenigd Koninkrijk, net zoals elders, vaak de middenmaat komt bovendrijven, maakt niet uit welk beroep, is omdat te veel studenten uit gegoede milieus, uit gegoede middenklasses, via kruiwagens op de beste universiteiten terechtkomen, vaak onterecht academisch middelmatige resultaten boeken. Maar dankzij Ons Kent Ons, dankzij kruiwagens, weet je wel, op een goede plek terechtkomen. En daarna ligt de wereld aan hun voeten.
10: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en hebben we het over het illegaal dumpen van afval, tot grote frustratie van omwonenden. Al is het alleen al vanwege de enorme stank die het met zich meebrengt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Ik pak je vast.
4: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. En hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
6: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
8: En...
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. En hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Ze schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhack. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst 2 dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren, doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
10: Meer verveling.
9: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
10: Onder andere. En genot.
9: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
10: Ja.
9: Ja. Dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
10: Heerlijk.
9: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
10: Je kan het vergelijken. Kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
9: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
10: Ja.
9: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
10: Inderdaad.
9: Hm. Tweede vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
10: Absoluut niet.
9: Nee? Nee.
10: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops, maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig dus voor aankopen.
9: Hoe wapen jij je daartegen?
10: Nou, ik heb zelf geen social media.
9: Geen enkele.
10: Dus dan.
9: En dat is bewust, neem ik aan?
10: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
9: Nee, ben je het ook wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
10: Ja, wat mis ik? Vertel het me.
9: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn. En
10: ja,
9: zo.
10: Ik denk dat ik er zonder kan.
9: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè. Als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, die waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
10: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
9: Oké, kom maar op.
10: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wilde je dat hebben.
9: Ja.
10: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. Blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
9: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
10: Ja,
9: zeg dat, niet uit eigen ervaring natuurlijk.
10: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd.
9: Ja.
10: En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste. Terwijl we nu ten aanzien van spullen, kopen, consumeren,
9: tijd van overvloed leven.
10: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
9: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
10: Ja, dat komt omdat die genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, daar gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
9: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
10: Ja, inderdaad. Het zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken. Maar dat ontwikkelt pas later. Dat ook in de mensenleven.
9: In de mensenleven.
10: Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt het systeem beter. En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
9: Ja, maar het is eigenlijk een systeem, dat brein van ons, dat gilt gewoon, we moeten nu iets ervaren. Ja. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons willen voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
10: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. Zelf blijven leven en voortplanten.
9: Ja.
10: Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
9: Ja. En is dat dan zo? Zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
10: Ja. online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al het tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. Mm-hmm. Die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, ah, wil ik dit eigenlijk wel?
9: Ik zie maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
10: Ja, dan ben je al een heel eind. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen gaat.
9: Ik heb het echt nodig.
10: We hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken. Ja. En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
9: Nee, want die TikTok Shop staat zich. Ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad. Daar wordt het nog frictielozer. Maar één klik op de knop en je hebt je artikel binnen.
10: Ja. Ja.
9: Wat een service.
10: Ja. Als service toch eens het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen, wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
9: Die influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
10: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots wie het hoogste zit, ja, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok Shop bijvoorbeeld wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
9: Nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt, dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
10: Ja, je kan het lekker doorklikken. Ja, inderdaad. En het staat ook bij dit. En hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
9: Ja. Ideaal toch? Want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook. Het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst, die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan. En dan moeten ze daar vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok Shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd, dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer, deze manier van kopen.
10: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
9: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
10: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
9: Ja.
10: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornissen?
9: Ja, of en, allebei.
10: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact? Mm-hmm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
9: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
10: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
8: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
9: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar. Over dat, als je het over dat online winkelen hebt. Er zijn ook services waarmee je achteraf kan betalen. Klarna is een bekende. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het online winkellandschap. Je had het net over die pijnprikkel die je ervaart wanneer je bij een kassa staat en je pasje moet swipen of in een uniek geval ook nog eens cash betaald. Dat achteraf betalen, heeft dat ook invloed op ons brein?
10: Heel erg. We noemen dat eigenlijk temporal discounting. En dat betekent, als je meteen een pijnprikkel heb, dus jij geeft mij nu een klap, heb ik nu die pijnprikkel, ga ik daarop handelen. Mm-hmm. En als je achteraf moet betalen, dan wordt eigenlijk de pijnprikkel uitgesteld. Hoe werkt het nou in de hersenen? Als je nu genot kan hebben waarvan je later de pijn voelt, ga je toch eerder voor dat genot. En dat is eigenlijk wat bedrijven als Klarna doen.
9: Dat is ook het succes van alcohol.
10: Inderdaad. Ja, en van vreemdgaan en van te veel eten. Ja. En van alles wat, ik noem dat korte termijn fijn, lange termijn pijn.
9: Ja.
10: En Klarna die speelt daar perfect, en anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg, die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan, je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je.
9: Mm-hmm.
10: En er komt eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later, dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Dus een eerste prijs, dan is er een termijn, dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken.
9: Mm-hmm.
10: En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
9: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
10: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen.
9: Mm-hmm.
10: En het langzame systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel.
9: Ja.
10: Nou, die is in dat korte, in dat snel systeem helemaal weg. Maar die dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
9: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
10: Bijvoorbeeld. Omdat je veel moeilijker.
9: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
10: Inderdaad.
9: Ja, ja. Ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikToks op. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop dat komt naar Nederland, gaat leiden tot meer impulsaankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn er zorgen die jij deelt?
10: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
9: Ja, Zero Poverty Lab. Ja,
10: waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is, omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op. Genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan.
9: Ja.
10: En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen schulden omhoog gaan.
9: Zijn meer jongeren met schulden?
10: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Er zijn veranderingen in
9: het online gokken. Ja.
10: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen, dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent, je eigen gedrag goed te reguleren.
9: Ja. Want wat doen jullie dan? Wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
10: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is, we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen, wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen en dus hun gedrag die in armoede opgroeien? Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld.
9: Mm-hmm.
10: Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
9: vader op kinderen of moeder op kind.
10: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit, zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden die het slechtst zijn voor hersenen in armoede. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken, als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is, dan ontwikkelen je hersenen anders.
9: Ja?
10: Ja, dat weten heel veel mensen
11: fysiek
10: niet. Fysiek anders. Je hersenen die zijn eigenlijk plastisch, die kunnen veranderen. Ja. En hersenen veranderen dus onder invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt.
9: Hersenen wordt wat je denkt in zekere zin.
10: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken, zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar, dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar.
9: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen.
10: Ja, en jij de mijne. Dus echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen in dit gesprek al bij.
9: Mm-hmm.
10: Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen, zich aan kunnen passen aan de omgeving.
9: Maar, ja, sorry, ga door.
10: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen, die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
9: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
10: Dat zie je fysiek in de hersenen.
9: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
10: Ja.
9: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
10: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten. Maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
9: Ja.
10: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
9: We zijn achteruit aan het gaan in ontwikkeling.
10: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
9: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online allemaal tot je kan nemen als consument.
10: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
9: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
10: Ja, en dingen zijn niet, verandering is niet goed op of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht. Maar het kan wel goed of slecht uitpakken. Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We denken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig.
9: Ja, maar jij zegt nee. Je zegt net, dat is, zoals je het omschreef, eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn.
10: Ja,
9: dat is de meest basale vorm van door het leven
10: bazaal.
9: Gaan.
10: Is ontzettend bazaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Dat is allemaal heel bazaal.
9: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
10: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker.
9: Ja.
10: Ik bedoel, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
9: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
10: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
9: Term, inderdaad, er zit een waardeoordeel in, maar dat is een andere ontwikkeling.
10: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. Ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen?
9: Ja.
10: Je hoeft het toch niet te doen?
9: Precies.
10: Je hoeft toch niet te scrollen? Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Mm-hmm. Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan ook, ja, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
9: Ja, want dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky-CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok en bij TikTok Shop. En hij zegt, ja, het is er ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig. TikTok en bij TikTok Shop. En hij zegt, ja, het is er ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid.

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De Nationale Autoshow.
6: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
7: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
6: Bijna de helft.
7: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook.

0: Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. En hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os, maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Tweede half uur, 5 kopstukken uit de wereld van het online winkelen. Morgen is het volgens mij, ja, dan praat ik of later deze week met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, over toezicht op e-commerce giganten. En vandaag de gast Margriet Sitkoorn. Weet alles van ons brein. Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. Wil nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Dus andere kleurtjes, andere knoppen, dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend, je kent dit soort voorbeelden.
3: Ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het direct ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, nou, als je dit niet doet, dan, nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm-hmm. Dus hè, pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè? Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is, en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten, dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard door sociale pijn.
2: Als je verstoten wordt,
3: uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt, is allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
2: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem?
3: Het overlapt vrijwel, echt. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep groep horen. Ze echt verstoten we dus heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
2: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken? Ja. Qua inrichting, ja. En al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid. We alleen maar saaie auto's zien rijden.
3: Ja.
2: We durven minder af te wijken.
3: Ja, dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden.
2: Ja.
3: Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, ja, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
2: omdat die lekker net anders is.
3: Ja. Ja.
2: Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen en doen. Ik zie een paar schoenen ergens. En ik denk, nou, gooi ik ze in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
3: Ja.
2: Want dan zit er, kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt. En hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
3: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, ja, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen? Hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen?
2: Mm-hmm.
3: En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt, de betaalprikkel uitstellen, want dat is een pijnprikkel, zorgen dat dingen als status verhoogd worden, dat zijn eigenlijk, alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden die nadenken op de lange termijn? Die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de toekomst. Die niet consumeren als het hoogste goed in deze maatschappij zien.
2: Ja, maar wat er ook bijvoorbeeld online gebeurt, is schaarste. Toch het idee van, er zijn nog maar 2 kamers voor deze prijs beschikbaar. Ja. Denk, nou, snel boeken.
3: Werkt ook heel erg goed. Want dat, ik vertelde dat in het begin een beetje. Die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. Dat heel veel schaars was. Eten, onderdak, partners, veiligheid. Dus op het moment dat je het zag, moest je meteen hebben.
2: Ja, toeslaan.
3: Doe het nu. Dat is eigenlijk wat onze hersenen de hele dag schreeuwen. En met name online. Doe het nu. Je kan de hele dag kopen, je kan de hele dag gokken, je kan de hele dag seks hebben online. Doe het nu.
2: Ja.
3: En hoe meer het geschreeuwd wordt naar je, hoe minder tijd je krijgt om na te denken, hoe sneller je het kan verkrijgen, hoe minder tijd je krijgt om na te denken en hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
2: Mm-hmm.
3: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
2: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
3: Ja,
2: of niet?
3: Ja, dat
2: dus, en dat is precies waar wij het nu over hebben.
3: Precies
2: of niet?
3: Waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
2: Ja.
3: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
2: Ja. Ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, ja, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik in een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, nou, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, ja, een soort.
3: Ja, ik vind het heel interessant dat hij, ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet, maar hoe definieert hij goed geregeld? Nou ja, dat is dan zijn definitie?
2: Dat je hier in de trein, als je honger hebt, ja. Dan ja, moet je wachten.
3: Oké.
2: Ja, dus, en daar is gewoon, daar wordt, als je daar om 2:00 s'nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
3: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
2: Want wat is het verschil?
3: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen. Mm-hmm. Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
2: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
3: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen.
2: Ja, dus heeft dat te maken ook misschien met dat in zo'n systeem wat hij beschreef in China ook, waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over, dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik burger ben. En niet alleen consument.
3: Inderdaad.
2: Dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument, ga je misschien ook zo gedragen.
3: En er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Mm-hmm. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
2: Honger heb.
3: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, hè, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt. Dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdrage aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren. Mm-hmm. En ik wil daar geen waardeoordeel aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen, om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
2: Ja.
3: We weten dat uitsluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
2: Nee.
3: Dat weten we.
2: Ja. Dat weten we of dat weet jij?
3: Wetenschap. Dat weet men. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert, dat jij het ook weet. Hè? Het consumeren alleen.
2: Dat vraag ik me dus af. Ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, wel geïnformeerde burger die hierover nadenkt. Maar dat voor veel mensen het een.
3: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
2: angststoornissen,
3: depressie wordt allemaal groter. Yeah. Dat ligt niet aan mensen die weten hoe het zit.
2: Nee.
3: Dat komt hoe wij zijn en hoe wij handelen.
2: Ja. Wij hebben toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
3: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden die gebruiken we, en die gebruiken we steeds meer. En dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door.
2: Ja. En als ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
3: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè? Ja. Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet, is eigenlijk niet goed. Maar dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is, want we hebben het nu alleen nog over techniek, hè, maar met AI gaat er allemaal nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Mm-hmm. Wat willen we voor onszelf en wat willen we voor anderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid? Mm-hmm. Nou, ja, ik ga er niet over. Maar
2: dan
3: zou
2: je
3: dus met z'n allen over na kunnen denken.
1: Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitkoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we... Of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus... je zei al, weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken... want zo zal ik het dan maar vertalen... om dat een beetje, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
3: Ja, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien... als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen.
2: Mm-hmm.
3: Dus bij opvoeden, er komt heel veel kijken... hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
2: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb twee dochters... die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
3: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen... of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan... ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op.
2: Ja.
3: Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer, mm-hmm, als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze... ik heb het je al 100 keer uitgelegd, ga toch eens staan.
2: Yeah.
3: Dat doe je niet,
2: nee.
3: Dat doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat, dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
2: Blijven kruipen.
3: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens, snappen we allemaal.
2: Je begeleidt ze naar het lopen.
3: Inderdaad. En... wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal. Mm. Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen.
2: Mm-hmm.
3: Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
2: Ja.
3: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan... als leren lopen.
2: Mm-hmm.
3: Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten... en we zeggen, joh, kom je eten? En ze komen na 3 keer roepen niet, beginnen we te schreeuwen.
2: Ja.
3: Terwijl eigenlijk voeden we door ze te laten zitten... door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen... de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
2: Ja, ja.
3: Dus als ouder... je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet... ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen... maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden... die later pas komen.
2: Ik vind
3: heel
2: het mooi,
3: veel tijd.
2: Ja, het kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook in de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin. Gisteren dus de gast. Retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen... en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en mm-hmm, had daarom deze kettingvraag voor jou.
4: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven... dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben... om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen... het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
3: Ja, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden. Mm-hmm. Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar... ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism... als je mensen eerst verslaafd laat worden... als het systeem zo is ingericht... dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort, enzovoort... ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt... waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen... En daar moet je op ingericht raken.
2: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld dat buy now, pay later... misschien dat je daar naar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
3: zeker,
2: dat soort
3: zeker.
2: Zaken.
3: Zeker.
2: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
3: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorlezen.
2: Ja, ja.
3: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet.
2: Mm-hmm.
3: Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen... dan leer je hem... schreeuwen.
2: Ja.
3: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen... ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
2: Ja.
3: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
3: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt, ja, dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden. Ja. Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen. Nee. Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar. Uh-huh. Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan ja, is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
2: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulerings, ja, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar jij knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat goed?
3: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, nou ja, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is. Mm-hmm. Maar die regulering is pas veel later gekomen.
2: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
3: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
2: Ja, leg eens uit.
3: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer, meer, meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
2: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
3: Ja.
2: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
3: Ja.
2: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
3: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had liever preventief gedaan. Ja. Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt. Nee. Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
2: Ja, ja, ja.
3: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
2: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
3: ook
2: van die roker.
3: Het is verslavend.
2: Ja, en ja, dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
3: Ja.
2: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
3: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen.
2: Mm-hmm.
3: En dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren, ja, om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. He, dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
2: Mm-hmm. Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. U mag een kettingvraag stellen.
3: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
2: Mm-hmm.
3: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
2: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen.
3: Ja,
2: volgens mij toch?
3: Oktober, een nieuw boekje.
2: Ja. Gaat er ook onder andere hierover?
3: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
2: Oké, okay. We gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens voor andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. Caroline Leavitt vertrekt als woordvoerder van het Witte Huis. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. Volgens president Trump was Leavitt een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand stopt ze. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoept hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online? Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Wil je weten wat er speelt
7: en of waarom?
6: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's.
6: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
9: In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
10: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
11: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Letten. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
12: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
10: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooie geheel van te maken.
12: Ja.
11: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
12: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
11: Ja, daar laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
10: Ja, waar begin je dan?
12: Ik kwam in coronatijd.
10: Oh,
12: dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werken bij site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Wat kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest om onze hele strategie neer te zetten.
10: Wat gaaf.
11: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
12: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
11: Wauw, Arjan, deze komt binnen, hè?
10: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
12: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus,
10: echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
12: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik zeg maar mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding.
10: Uh-huh.
12: En volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. En het zijn vaak best wel loze termen, maar je voelt het. Je voelt het
10: is er gewoon echt.
12: Ja.
11: Het zijn ook loze termen, want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken.
12: Ja.
11: Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
12: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een, ja, op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor, ja, wat voor een kwestie dan ook.
11: Ja.
12: Dat merk je echt.
11: En hoe, dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dus wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ja, ik ben onderzoek gaan doen, ik heb allerlei ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, ja, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
12: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens zijn.
10: Die stretch, zeg maar, ja. Wat je nog wil, ja, ja. Ken ik.
12: Ja, en
11: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
12: Ja, en
11: Wat laat je dan zien?
12: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga
10: rechter of
12: rondloopt.
10: Rechter of en alleen maar mijn hamer op een bureau tikken.
12: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker, dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
10: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
12: Nou, zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
11: Dat is het verschil?
12: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
10: Nee, zeker niet.
12: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
10: Zeker niet.
12: Ja.
10: Dus daar, en hoe doe je dat in de praktijk? Hoe is dat, veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
12: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand.
10: Uh-huh.
12: En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
10: Ja, dat kom je overal tegen.
12: Ja. En eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne zijn we veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
10: Dan heb je wel een beeld waar je heen moet.
12: Andere uitdagingen.
10: Ja. En wat je moet doen.
12: Ja.
11: Want waar trek je rechters op aan?
12: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ja, ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
11: Ja.
12: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor één partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar ja, het is echt niet zo dat niemand het kan.
11: En hoe komt het dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Of op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
12: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld. Dus dat
11: spreekt mensen zich rond.
12: Ja, ja.
11: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè? Dan heb je vanuit, want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
12: Zeker
11: en dan
12: niet.
11: Kom je met een nieuw employer brand, dan heb je strategie, je concept en dan op een gegeven moment content, dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
12: We zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk.
11: Mm-hmm.
12: Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
10: Ik wil er wel aan toevoegen. Ik denk dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
12: Ja.
10: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
12: Ja. Ja, dat klopt.
11: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
3: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
10: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
12: Oh, dat vind ik een hele lastige.
10: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
12: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
10: Ja, over grote budgetten gesproken.
12: Ja.
10: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
12: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten, de luchtmacht en dat soort zaken, die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn, vind ik heel goed. En ik vind ze ook, als het gaat over het bereiken van de doelgroep, welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
10: Ja, die snappen er wel iets van, hè? Ja. Veel sollicitanten.
12: Ja.
10: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
12: Ja, dat is niet zo.
10: Nou, fijn.
12: Nee.
10: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want er was eigenlijk niks.
11: Jawel, ze had een werken bijzijde.
10: Ja,
11: die was er al.
10: Dat is waar.
12: Ja, die was er
11: laten
12: al.
11: Laten we het anders
12: maar
11: stellen.
12: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
11: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
12: Het was heel veel tekst.
11: Ah, dat is goed voor de LLM's.
10: Ja.
12: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werken bij site. Het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
10: Ja, te veel PDF.
12: Ja.
10: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
12: We hebben daar wel een paar gesprekken
10: dat
12: voor moeten.
10: Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
12: Ja.
10: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, U wordt je.
12: Nee.
10: En let's go. Oké. Okay. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
12: Nou, we zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik een aantal dingen in gedachten.
10: Ja.
12: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
10: Komt nog, kan nog komen.
12: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat wij met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
10: Herhalen en daarna is een lange adem.
12: En daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
10: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdsbestek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
12: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
10: Mm-hmm.
12: Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, hè, met wie we samenwerken en kijken van slaat dit campagneconcept aan. En toen die van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar. Toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
10: Dat ben ik ook.
12: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind is die van de bode en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
10: De gastering. Ja.
11: Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
12: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee om.
10: Maar dat is niet voor iedereen natuurlijk.
12: Ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
11: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
12: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
11: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
12: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. Voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. We hebben nu radio commercials en abris bij de stations.
11: Want de doelgroep komt bij de stations?
12: Ja, die reizen heel veel.
11: Ja, okay.
12: Ja. En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
10: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
12: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu twee concepten die het onwijs goed doen.
10: Mm-hmm.
12: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
10: Mooi.
12: Ja.
11: Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. Caroline Leavitt vertrekt als woordvoerder van het Witte Huis. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. Volgens president Trump was Leavitt een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand stopt ze. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoept hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online? Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag, 30

0: tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
3: Dag vriendjes en vriendinnetjes. Het is feest, want de week is doormidden op deze woensdag 12 augustus. Plus, Maxime en ik mogen weer samen in de studio staan. Plus, het gaat meer dan goed bij ABN AMRO.
4: De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto winst van 781 miljoen euro genoteerd. En dat is maar liefst 30% meer dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. En ze hebben daarmee de analistenverwachtingen verslagen. 100 miljoen meer dan verwacht.
3: Hoe de bank dat voor elkaar kreeg en of ABN nu dan volop overnamepad kan, hoor je in deze aflevering.
5: En we hebben het over CoreWeave. Voor het eerst sinds de beursgang zijn beleggers enthousiast na kwartaalcijfers van de cloudverhuurder.
6: The company's second quarter sales topping estimates, signing up more customers in a booming market. Sales more than doubling to about $2.5 billion.
5: Het gaat goed met de inkomsten, maar dat geld weer uitgeven gaat ook erg gemakkelijk. Wanneer daar een einde aan komt, hoor je straks.
3: En we vertellen je wat Donald Trump en Hello Kitty met elkaar te maken hebben.
5: De Amsterdamse beurs had er vandaag niet zo'n zin in. De AEX sloot 0,4% in de min op 1112 punten. De grootste daler is Prozis met een verlies van bijna 6%. De beurzen in de VS zien er beter uit. Die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen. Dat is nog eens feest, want dat doen we met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom.
7: Ja, hi.
5: En dikke vrienden met de enige echte David Beckham zagen wij deze week.
7: Best forever.
5: Ja, dus wij staan straks op dezelfde Instagram-pagina als David Beckham.
7: Zo is het.
3: Ja, leuk dat je die bent tegengekomen.
7: Ja, joh. Soms komt het zo uit, hè?
3: Ik zag die foto en ik dacht, David Beckham met een fan. Of,
7: Martien
3: Hafkamp met een fan. Hele grappig. Ging goed.
8: Ja, lekker.
3: Oké, ik hoop dat mijn verhaal beter gaat. Ik wil aftrappen met SpaceX. Het bedrijf waar Elon Musk 80% van de stemrechten heeft. Voorzitter, CEO en CTO is. Nou, qua governance niet echt ideaal. Maar toch zitten de keurige Nooren in het aandeel. Het Noorse staatsfonds, de grootste belegger van de wereld, heeft namelijk zijn belang in SpaceX bekendgemaakt. Ze hebben een 0,05% belang, goed voor $1,2 miljard. En dat blijkt nu toch wel echt wel klein bier als je kijkt waar ze nog meer in zitten. De Nooren hebben namelijk voor $34 miljard aan TSMC-aandelen, $35 miljard Microsoft, voor $50 miljard aan Alphabet en ruim $60 miljard aan Nvidia-stukken. Ze hebben dus echt een mini-belang genomen in SpaceX, wat dan weer niet heel veel vertrouwen uitstraalt. Overigens heeft het Noorse staatsfonds een lekkere eerste half jaar achter de rug. Het fonds had een winst van $186 miljard. Heeft Vintessa Vermogensbeheer ook zo'n lekker 2026 als het Noorse staatsfonds?
7: Nou, Vintessa die belegt voor klanten, maar klanten hebben het goed bij ons.
3: Mooi.
5: Dan wil ik nog naar een shocker op de Indiase beurs.
9: Tata Sons chairperson steps down as what we're learning is Chandrasekharan who stepped down as the chairman. Natarajan Chandrasekharan tenders his resignation as Tata Sons chairman. This is what we are now learning about.
3: Ja, is het serieus een nieuwsprogramma?
8: De muziek is vrij heftig.
3: Oh, je zal het maar zitten kijken. Gelijk migraine als je dit hoort, joh. Wat erg.
5: Goed, ja, de topman van het grootste bedrijf van India die stapt prompt op. Dat is Tata Sons.
3: Wat is het wanstaltig. Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
8: Ja, zeker. Universe is er niks bij.
3: Okay. Nou, ik kom nooit voor het
5: nou ja, topman Natarajan Chandrasekharan die gaat na zijn huidige termijn ervan door bij Tata Sons. Dat is de holding achter de Tata Groep. Ja. Die natuurlijk tal van bedrijven door heel India hebben. Ja. Maar ja, het ding is, hij heeft ruzie. Hij krijgt het niet meer recht.
3: Goed, nou, gelijk als laatste optreden. Ik ook niet op de hoofdredactie zitten luisteren.
5: Die topman die heeft ruzie met de oprichtersfamilie. Noel Tata die vindt dat zijn eigen zoon een prominentere rol binnen het bedrijf moet krijgen. En daar denkt die topman dus anders aan. Ik zie helemaal stuk gaan. Goed, de Financial Times die heeft dit uitgezocht. En zij zeggen, er is een soort motie van wantrouwen in de maak tegen die topman. Nou, dat zou heel erg vernederend zijn. Dus hij wacht dat niet af en hij zegt, ik ga er vandoor. Ik vind het wel interessant, want het is een soort Indiase versie van Succession. Nou, dat was in dat fragment ook wel te horen, zo ongeveer. Ja.
3: Wil ik het hebben over de midcap, het kleinere broertje van de Ajax. We hebben het natuurlijk heel vaak over de Ajax, de slotstand, de bedrijven. Maar we moeten het zeker ook een keer over de midcap zelf hebben. Want die heeft een heel erg lekker jaar achter de rug. Vorige week brak de midcap een record, de hoogste koers ooit werd toen aangetikt. En sindsdien is die index alleen maar verder gestegen. Vandaag na 1122 punten, weer een plus. Terwijl de Ajax, je zei het net al, dus daalde. En dat betekent dat de midcap index dit jaar al 20% is gestegen. Doet het beter dan de Ajax. Best wel knap toch, Martine? Voor particulieren is het lastig om een ETF van die index te kopen. Is dat eigenlijk wat voor particulieren, die midcap? Ben jij er een beetje fan van? Hè?
7: Nou ja, ik kan er voor klanten niet in beleggen, nee. Omdat de marktkapitalisatie te klein is van de meeste van die bedrijven. Maar voor particulieren, bedoel, het is niet zo dat er allemaal hele rare dingen in zitten. Dus nee. Ja, tuurlijk, het is ook een markt waar je zeker naar moet kijken, of een index.
5: Nou. Nog even iets heel anders. Ik wil het hebben over Hello Kitty.
3: Serieus?
5: Het niveau is hoog. Het aandeel Sanrio, dat is het bedrijf erachter, dat verliest namelijk 18% op de beurs in Tokio. Dat goede kwartaalcijfers, maar het blijkt dus niet goed genoeg. Want de verwachtingen die waren erg hoog opgelopen. Dit jaar liep de koers met bijna 50% op al, na een vrij dramatisch dieptepunt. Dat dieptepunt werd dan weer veroorzaakt door de handelsoorlog van Trump. Nou, hun speelgoed was zwaar onderhevig aan importheffingen in Amerika. Nou, daar vochten ze zich doorheen. En als alternatief gingen ze destijds ook meer focussen op China. En ook dat betaalt zich nu uit. Dus ja, vandaar de gestegen verwachtingen. Alleen dus ja, iets te ver doorgestegen.
10: Hello friends! Thank you for watching Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures. Subscribe to the channel and make sure you turn on notifications so you don't miss out on the next super cute adventure. See you soon!
3: Straks hebben we het over de chantage van de baas van Paramount. Die dreigt het hoofdkantoor te verplaatsen als de megafusie met Warner Brothers niet doorgaat.
5: En we gaan het serieus hebben over CoreWeave. Dat is de hit op Wall Street.
3: Eerst ABN AMRO. Dat heeft een heel erg mooi kwartaal achter de rug.
11: Ze hebben meer binnengekregen op hypotheken. De rentemarge is nog steeds hoog. Ook bedrijfsleningen gaan nog goed. Ondertussen is de beurzen, je ziet het, die zijn de afgelopen tijd heel bewegelijk geweest, volatiel. Dat betekent ook weer meer inkomsten op transacties. Dus ook de vaste fees die ze ophalen zijn hoog. Beheerd vermogen is ook gewoon goed.
3: De winst van ABN kwam uit op een kleine 800 miljoen euro. Bijna 100 miljoen boven de analistenverwachting. En een stijging dus van bijna 30%. ABN deed verder alles goed. Rendement op het eigen vermogen nam toe. De buffers stegen. De kosten gingen naar beneden. En ABN gaat ook het dividend verhogen. Feestje dus. Het aandeel kreeg er vandaag maar liefst 5% bij. Ja, wat een rijtje, Martine. Zet even voor ons op een rij waar ze die goede resultaten aan te danken hebben.
7: Nou ja, eigenlijk aan alles. Hè. De rentemarge ging omhoog. Als je dan kijkt, natuurlijk, de buffers die zijn enorm goed. De voorziening voor slechte leningen, dat is gewoon laag. Hypotheken waren meer. Bedrijfsleningen, je zei het zelf al allemaal. Dus het was, en wat nog het allerbelangrijkste is dat de kosten eigenlijk harder naar beneden gaan dan dat ze zelf in eerste instantie hadden aangegeven.
3: Ja, dat is fijn. En je zegt dus meer hypotheken, meer leningen aan het bedrijfsleven, dan zou je dus ook kunnen zeggen, het gaat goed met die Nederlandse economie.
7: Nou ja, ze verdienen ook nog heel veel aan de clearing natuurlijk. Ze zijn een van de grootste van de wereld. Ja. Nou ja, als je dan natuurlijk de beurs van het afgelopen half jaar ook ziet, nou, daar hebben ze natuurlijk ook dan heel veel geld aan verdiend. Dus het is niet per se dat het dan de Nederlandse economie is, want die clearing die is wereldwijd.
3: Nee, maar zie je ze dit nog volhouden?
7: Nou, een beetje afhankelijk van marktomstandigheden ben je wel. Maar wat natuurlijk altijd het hangijzer was, überhaupt bij Nederlandse banken, Europese banken, is die hoge kosten in verhouding tot de inkomsten. En nou, dat zie je nu echt naar beneden gaan. Dus dat waarderen beleggers heel erg.
3: Ja, daar wil ik het inderdaad met je over hebben. Die cost-income ratio, dus hoeveel kosten ze maken per verdiende euro, al jarenlang een probleem voor ABN AMRO. Ja. Voor de oudere luisteraars, dat was onder Rijkman Groenink, was dat al een ding. Dat ligt nu op 53%. Analisten die dachten aan 57%. Hoe krijgt ABN het voor elkaar dat ze die kosten dan toch veel sneller naar beneden?
7: Nou, omdat ze ook natuurlijk nog een beetje in die flexibele schil konden snijden. Dus nog steeds minder mensen of geen externe meer ingehuurd. Daar waren ze al heel erg mee bezig. Er zijn weer meer mensen uitgegaan. Dat kost ook wel wat geld. Op zich was de CAO-loonsverhoging die was niet zo hoog. En als je dan verder ook ziet dat ze gewoon op alle vlakken efficiëntieslagen hebben gemaakt. Dan kan het dus hard gaan, maar er kan nog wel meer af. Want Europese banken die zijn nog steeds best die zijn nog niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar. Ik ben zelf voor klanten, zit ik in een bank in Singapore. Nou, daar hebben ze een ratio van 39. Dus dat zo te zien heb je nog een lange weg te gaan als je wat zeg maar meer automatiseert en zo.
3: Dan is er inderdaad nog een weg te gaan, want ik zag tussen de 50 en 60 wordt gezien als gezond. Dus ABN AMRO zit al wel goed, maar jij zegt ze kunnen misschien nog wel onder die 50%.
7: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat moet je ook wel. Dat soort efficiëntieslagen moet je ook wel maken. Maar ik bedoel, het is natuurlijk een heel ander soort bank met een heel kantorennetwerk nog steeds. Maar ze zeggen zelf ook, we gaan natuurlijk nog meer inzetten op kunstmatige intelligentie op allerlei vlakken waar we dat kunnen proberen. En ze verdienen ook nog heel veel aan vermogensbeheer. Want dat is natuurlijk ook een tak waar ze, nou, niet onder deze mevrouw, maar onder de vorige topman al wel hebben op in hebben gezet.
8: Maar jij zegt AI, ja, dat is een leuk stickertje om te zeggen, nou, daar kan wel best wel wat winst toe worden behaald. Kan een efficiëntieslag worden gedaan. Maar op wat voor vlakken kun je nog meer als bank die efficiëntieslag maken?
7: Nou ja, ze zijn er natuurlijk allemaal mee bezig. Hè, dat er gewoon, een vermogensbeheer, daar kan je sowieso meer op verdienen. Er zijn slagen gemaakt natuurlijk als je kijkt van know your customer en de compliance. Dus daar kan je alweer snijden verder in personeel. Nou, ze zijn nog niet eens op de helft van alles wat eruit aangekondigd is, wat eruit moet. Dus in die zin kan je nog wel veel verder door natuurlijk.
3: Ja, sowieso is de rode draad, Martine, dat die analisten er echt steeds naast zaten. Doet ABN het nou zo goed of zijn die analisten nou zo slecht?
7: Nou, als iets meer naar de andere Europese banken hadden gekeken, dan had je kunnen denken van, nou, dat hadden we wel eens wat eerder wat beter kunnen inschatten. Ja. En dan verrast ABN AMRO wel erg in positieve zin. Maar ja, vorig kwartaal zag je dat ook al, dat wel het vliegwiel wat dat betreft aanstaat. En dan hebben ze voor de vooruitzichten hebben ze wel natuurlijk NIBC in de cijfers meegenomen. Dus dat kan dan een heel klein beetje vertekenen als je kijkt naar rentebaten. Maar aan de andere kant, ja, bedoel, ze hebben het. In die zin hebben ze het beurstij mee. Ik bedoel, alle seinen staan wat dat betreft nu ook wel op groen.
3: Ja, en ze hebben veel geld achter de hand. Ja. Je kan bijvoorbeeld op overnamepad of dividend gaan uitkeren. Nou, dividend gaat omhoog. Is dat een goede zaak?
7: Ja, het interim dividend gaat nu wat omhoog. Dat is fijn, want daar hebben ze ook alle ruimte voor om dat te doen. Nou, zijn banken in het algemeen in Europa, die geven toch al dividendrendement van tussen de 3% en 4%. Dus ja, dat is een extra trigger. Want op zich, kijk, er zit nu ook wel heel veel goed nieuws in de koers. Hè? Want als je kijkt naar de koersontwikkeling van ABN AMRO, van het aandeel ABN AMRO, dan is daar ook best heel veel bijgekomen.
8: En komen er dan nu overnames aan? Ze hebben dat NIBC overgenomen, maar goed, dat was een beetje een kleinere partij. Gaan ze nog achter grotere spelers aan?
7: Nou, ik denk nog steeds dat zij meer aan de kant zitten van dat ze eerder overgenomen zullen worden dan dat ze zelf zullen overnemen. Misschien zijn er op het vlak van vermogensbeheer nog wat kleinere partijen die ze eraan toe zouden kunnen voegen. Maar eigenlijk zijn ze, doordat ze steeds leaner en meaner worden, worden ze steeds interessanter om over te nemen. Dan heeft de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat heeft natuurlijk nog wel een belang. Dus dat werkt dan wel weer enigszins remmend. Het blijft nog steeds in het Europese bankenlandschap, is het niet de allergrootste bank die er bestaat.
3: Dus de topvrouw is supergoed bezig om ABN AMRO er financieel sterker voor te zetten, maar eigenlijk poetsen ze daarmee de bruid op.
7: Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
3: Kunnen ze zich nog wapenen tegen een overname?
7: Ja, dat zei ik al, omdat de Nederlandse staat natuurlijk nog een heel groot belang heeft.
3: Die 20%. Ja,
7: dus dat remt. Dat is niet zo ingewikkeld. En ze zullen zichzelf niet helemaal in de etalage zetten. Maar je ziet hoe weerbarstig het Europese bankenlandschap is. Als je kijkt van grensoverschrijdende overnames. Dat loopt geen storm, laten we het voorzichtig zeggen. En als er wat in de pijplijn zit, dan gaat iedereen op zijn achterste benen staan.
3: Die nieuwe topvrouw die heeft wel de wind eronder. Ben jij door haar positiever geworden over dit aandeel?
7: Ik ben niet zo heel positief. Ik ben niet negatief over Europese banken. Maar gezien die kostenratio. En als ik dan kijk naar het landschap in Europa en de bevolkingsopbouw en dat soort dingen, dan kijk ik liever dus naar een bank in Singapore, waar is ook het draaischijf een beetje van Azië. Dus, en met zo'n lagere kostenratio, dan had ik daar wat meer vertrouwen in.
12: BNR Beurs.
8: ABN was de uitschieter aan het Damrak. Nou, de uitschieter op Wall Street is CoreWeave. Dat staat 17,5% in de plus nadat de cloudverhuurder de kwartaalcijfers presenteerde.
12: This is, I believe, the first time since the IPO on the back of earnings that you've actually seen a rally in the share price on the back of earnings. What it shows you is there that demand continues for the infrastructure that underpins the AI story. They have a huge pipeline. They have a backlog. They signed $25 billion of additional customers. They got a backlog now of more than $100 billion US dollars.
8: Ja, de omzet verdubbelde ten opzichte van een jaar terug naar $2.6 miljard. Alleen de kosten die gingen ook keer twee.
13: The base of it is, are they getting a good enough return on investment to pay for the very expensive capital that they have to borrow? Their borrowing cost has actually just gone up. It was closer to 8% and now it's close to 10%. So you're borrowing at 10% to get a 1% return. That's not good news.
8: Martine, CoreWeave is nog altijd niet winstgevend. Wanneer worden ze dat wel? Want het is een tak waar enorm veel geld geïnvesteerd moet worden, continu.
7: Ja, en hoe meer je investeert, hoe hoger je rentelasten worden. En die lopen nu al op naar 900 miljoen per kwartaal. Dus nou, dat gaat hard. Ik heb even gekeken, analisten, die varieert een beetje tussen volgend jaar en tussen 2000 en 2028-29. Ja, ik bedoel, er wordt heel veel geïnvesteerd en op zich weet je dat de kost voor de baat uitgaat. Ik bedoel, Amazon hebben we ook jaren over gezeurd, of heel veel mensen over gezeurd, dat geen cent verdiende. Maar al het geld werd weer in het bedrijf gestopt. Nou is dit iets meer een one-trick pony, als je het zo bekijkt. Dus ja, de tijd zal het leren. Ze hebben nu het hele tij mee. En zolang dat zo blijft en eigenlijk die afzet ook wel gegarandeerd is een heel groot woord, maar zoals het er nu naar uitziet, dat het in ieder geval op papier is het er. Nou, dan kan je ook wel weer een eind komen.
8: Ja. Is het wat jou betreft überhaupt een interessant aandeel, zolang ze geen winst maken?
7: Nou, ik denk, ik kan doordat het geen winst kijken, kan ik wel heen kijken. Maar als je het thema kunstmatige intelligentie wil spelen, dan zijn er wat veiligere opties, lijkt mij. Kijk, dit gaat wel heel erg mee met de flow van hoe de markt denkt over kunstmatige intelligentie. En over de enorme investeringen die erin gedaan worden. En of iedereen in elkaar zit te investeren. Dus dat zijn wel heel veel mitsen en maren waar ze nu, zeg maar, op die golven bewegen ze. Maar en zo gaat het ook met de koers.
8: Waar komt dat door? Is er iets specifieks binnen CoreWeave, waardoor, of binnen die neocloud-bedrijven, waardoor zij zo gevoelig daarvoor zijn, voor dat sentiment?
7: Nou ja, dat is natuurlijk in het algemeen. En dan kwam er ook nog weer bij dat ze natuurlijk ook in de portefeuille zaten van situational awareness. Het hedgefonds dat net omgevallen is. Ja. Dus dat droeg niet bij aan de feestvreugde. En je ziet ook nou wel weer de koers herstellen sinds de Citadel het allemaal overgenomen heeft, ja, gaat het allemaal wel weer beter. Maar je zag natuurlijk AI. Ja, alles wat ermee te maken heeft, zie je en stijgen, maar ook dalen.
8: Ja, ja, nu zie je het dan ook weer dat heel veel in de plus staat, ook naar die cijfers van CoreWeave. Zelf wonnen ze ongeveer de helft van die daling weer terug met die cijfers. Dus ja, 17% in de plus. Hoeveel verder zie jij het nog stijgen de komende tijd?
7: Nou ja, dat is ook weer een beetje afhankelijk van sentiment. Ze zijn natuurlijk veel hoger in koers geweest, maar ze zijn ook veel lager in koers geweest. Wat dat betreft, ja, het is een klein bootje op de grote oceaan. En op zich zie je het wel verder gaan natuurlijk. Ze hebben grote klanten, maar dat is aan de ene kant is dat een wel veilig, omdat je dan denkt, nou ja, het zijn hele stabiele. Kijk je Microsoft, Meta, hebben ze net van alles langlopende contracten voor mee binnengesleept. Andere kant zit ze ook met Anthropic en OpenAI. Maar ja, het is ook weer, als er eentje wegvalt, heb je gelijk een groot risico. En dan hebben ze nog, als het dan het sentiment rond kunstmatige intelligentie wat minder wordt, ze hebben wel, zeg maar, die datacenters staan en de kosten, ook daarvan, de huur en alle energiekost, dat loopt gelijk. En zeg maar, de opbrengsten die ze krijgen van klanten, dat loopt niet synchroon helemaal met elkaar. Hè. Dus je moet echt wel echt investeren. En als die datacenters leeg komen te staan, dan is het toch weer wat onhandiger.
8: Ja, ook ondanks dat zij dus ruim $100 miljard aan backlog hebben op het vlak van omzet. En wat ze dan nu nog zeggen, nog eens $25 miljard aan nieuwe klanten die ze dit kwartaal al erbij hebben gekregen.
7: Ja,
8: dat kan zomaar weg.
11: wegvallen.
7: Nou ja, of het nou allemaal tegelijk wegvalt. Maar als er eentje wegvalt, bedoel, toezeggingen worden wel vaker gedaan, maar het komt niet altijd uit. En dan kan je wel zeggen, nou, ze zitten natuurlijk met die chips van Nvidia. Maar ja, ook daar, Nvidia hoort ze dan wel terug te nemen. Maar ja, bedoel, ze investeren nu in één soort chips van Nvidia. En als het dan sneller gaat, de ontwikkeling, ja, dan heb je toch ook daar weer, kan je afschrijvingen krijgen als het weer, oh, zeg maar, ook weer de vraag wat tegenvalt. Maar zo op dit moment ziet het daar natuurlijk echt helemaal niet naar uit.
8: Nee, maar je zegt wel, het is dus vrij risicovol. Als er een zeebel toch blijkt te zijn, dan is CoreWeave toch wel als eerste de sjaak. Of als een van de eerste.
7: Nou, het is niet degene die rechtop overeind blijft staan, denk ik.
3: Jij zei in het begin van dit gesprek, er zijn wel betere alternatieven, veiligere alternatieven. Kan je die zo opdissen?
7: Nou ja, als je gewoon kijkt, alles wat je met kunstmatige intelligentie kan doen, je hoeft niet per se in NeoCloud te zitten. Je kan natuurlijk ook gewoon in de grote cloud providers zitten. Dan heb je ook nog meer naast elkaar. Ik zit liever in de alfabets van deze wereld.
3: Oh, dus er zijn wel aandelen waar je wel enthousiast van wordt. Want auto-aandelen zijn altijd moeilijk. We hadden net over banken. Nee, Europese banken waren niet te slijten, Martine.
7: Oh nee, hoor. Ik zit best veel in tech. Maar dan doe ik ook weer iets meer de usual suspects. Zodat ik dan op wat meer paarden tegelijk wed.
3: Jij bent veel Wall Street te vinden.
7: Nou, dus niet persoonlijk, maar wel.
3: Dat was meer een brugje.
7: Ja,
14: van BNR Beurs.
3: Want de bel rinkelt, dus dat betekent dat we voor een rondje op Wall Street zijn aanbeland. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. De S&P 500 wint 0,3%. De Nasdaq krijgt er 0,7% bij. Trump Media, dat aandeel gaat 6% naar beneden. Komt omdat eigenaar Donald Trump voor de rechter wordt gesleept. Jawel, allemaal vanwege dat plan waar we het eerder over hadden om toegang tot zijn berichten eerder te verkopen. Voor kennis, waar je dan $100,000 per maand voor moet dokken. Een non-profit organisatie sleept Trump nu voor de rechter. Dit plan is buitengewoon corrupt, aldus de club. Ze zeggen dat ze met de rechtszaak een einde willen maken aan het slechte plan van de president.
8: Dan was er ook nog dat inflatierapport over de afgelopen maand waar we naar uitkeken. En dat was precies naar verwachting. 3,4% tegen de consumentenprijzen jaar op jaar. En in vergelijking met de maand juni is dat 0,1%. Geen verrassing dus, maar wel een teken dat de inflatie toch niet te hard oploopt. En dat er misschien geen snelle renteverhoging nodig is. En we hadden het al over CoreWeave. Ja, ook een concurrent van CoreWeave scoort. Want ook Nebius staat 28% in de plus zelfs. Ja, daar groeide de omzet met 454%. Maar ze zijn met $580 miljoen nog wel net wat kleiner aan omzet. En ze hebben $4 miljard aan nieuwe contracten.
3: Wil ik het dan nog even snel hebben over Larry Ellison. Je weet wel, de CEO van Paramount. Die is woedend omdat de overname van Warner Brothers stil ligt door verschillende rechtszaken. En daarom zet hij de boel op scherp.
15: The studio CEO David Ellison says he is looking at moving corporate headquarters out of state. That's after the studio offered to pay $111 billion to take over Warner Brothers Discovery. Approved, but now a stalled deal.
3: Ellison wil het hoofdkantoor uit Californië verplaatsen, tenzij de staat schikt, zegt hij, en afziet van de rechtszaak. Tot woede van de aanklager, die noemt het chantage en heeft het zelfs over een illegale deal. Het zou voor Californië ook echt een strop zijn, want dan zouden ze de komende jaren echt heel veel banen verliezen. Maar goed, stel dat hij het doet, dan zijn er ook nog andere Amerikaanse staten die een rechtszaak hebben lopen. En dan is er ook nog zoiets als de Europese Commissie die onderzoek doet naar die deal.
8: Heel veel kansen om het nog fout te laten gaan. Dus ja. We gaan deze super serieuze uitzending afronden met allereerst de planning van morgen. De cijferregen houdt niet op. Te beginnen met de meest interessante in Amsterdam. Dat zijn de resultaten van Adyen. Beleggers in de betaalverwerker kunnen wel wat goed nieuws gebruiken, want het aandeel staat dit jaar zo'n 30% in de min. Concurrent Stripe groeit momenteel sneller en probeert zelfs grote overnames te doen. Dat zorgt vooralsnog voor onrust bij Adyen. Dan China. Daar komen de cijfers van JD.com. En dat is leuk, aangezien de webwinkel nu ook in Europa en Nederland aanwezig is met hun platform Joybuy. Het is dus opletten of ze daar al klanten van partijen als Amazon en Bol kunnen weglokken. En in het kader van Beter Laat Dan Nooit als laatste nog de kwartaalcijfers van Klarna, dat sinds de beursgang zich nog alles behalve bewezen heeft. Het aandeel van het Buy Now Pay Later bedrijf is dik de helft van zijn waarde sinds de IPO verloren. De reden daarvoor is ironisch, want de lange termijn plan zoals het uitbreiden naar fysieke winkels kosten nu juist heel veel geld.
3: Dit was de BNR Beurs van woensdag 12 augustus. Ik dacht, ik kom nooit meer uit die slappe lach.
8: Echt, het is een wonder dat het nog gelukt is.
3: Ik heb wel geleerd dat ik nooit naar de RTLZ van India ga kijken. Want nee, ik heb nog een beetje beetje hoofdpijn ervan.
5: Kun je beter laten.
3: Het is ook de dag dat we one handshake away waren van David Beckham. Alleen maar omdat we hier stonden met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dankjewel.
7: Nou, graag gedaan weer.
3: Feestje weer met jou.
5: Ja, en ondanks de eclipse, het zonnetje in huis die volle kracht stond te stralen hier. Ja, dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we je elke dag bijpraten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week moeten we het hebben over Ceuta. De ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie kwamen digitaal bij elkaar voor spoedoverleg. Maar waarvoor eigenlijk precies? Dat ga ik bespreken met Stefan de Vries.
10: Bon dia.
9: En Luc de Klerk.
11: Hey.
9: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
7: The Gradometer.
9: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Stefan, aan jou de eer deze week. Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Nee, niet greater, wel heter. Eerste cijfers. Juni was de warmste maand ooit gemeten in West-Europa. Met zeker 14.000 meer doden dan normaal. Bijna 500.000 hectare is afgebrand. Het herstel daarvan kost nu al 3,1 miljard, zeker in 5 landen. En dat is al meer wat de commissie voor de hele Unie per jaar begroot. Frankrijk houdt rekening met 10 tot 15 miljard. In de Gironde in Zuidwest-Frankrijk legden 20.000 bedrijven het werk stil in een land waar de economie al lijkt op verschroeide aarde en de werkloosheid in het tweede kwartaal door is gestegen naar 8,3%. Een lange aanloop. Je zou denken...
9: Ja, die klimaatverandering, dat is toch echt een ding, zou je denken?
10: Ja, zou je denken. De urgentie wordt wel gevoeld, maar niets ervan. Berlijn schrapte vorige maand de duurzaamheidseis voor nieuwe verwarmingsketels. Olie en gas mogen daar weer. Op Europees niveau werd de CO2-prijs op brandstof een jaar uitgesteld. Tijdens 2028 en tijdens een van de vele hittegolven die we alweer achter de rug hebben, spraken ministers over verdere versoepelingen. Tot de Zweedse klimaatminister vroeg of het misschien iets minder kon. Nou, De rekening van de hitte, volgens het Europees Milieuagentschap, ruim 2,4 biljoen euro in 2050. Dat klinkt enorm. Een 2 met een 4 en dan een stuk of 12 nullen erachter, of 11 nullen. Maar het is maar een paar honderd euro per jaar per Europeaan. En dat is misschien te weinig om de echte pijn te voelen. Hoe cynisch dat ook klinkt.
9: Ja, klinkt wel echt cynisch. Maar hoe klinkt komt het nou, cynisch. Stefan, dat al die maatregelen nu, die duurzaamheidseisen nu opeens van tafel worden gegooid? Want we waren hier toch zo lang zo hard mee bezig in Europa.
10: Ja, nou ja, ik denk de grootste reden is de opmars van extreem nationalistisch rechts, waardoor conservatief rechts de hete adem letterlijk in de nek voelt van die partijen. Die hebben het niet zo op klimaatmaatregelen. Dus daar is enorm veel water in de wijn gedaan. Wijn die overigens ook uit Europa dreigt te verdwijnen door de klimaatverandering. Ja,
9: naar Limburg komt.
10: Naar Limburg komt en in Zeeland. Dat bestaat al. Dat is een lekkere wijn trouwens. Wijn uit Zeeland. Interessante. Weinig om op te klinken in ieder geval. Het is de politieke wind die anders is gaan draaien. Ja. Natuurlijk ook een enorme lobby vanuit het bedrijfsleven. Want dat voelt ook aan dat heel veel pijn gaat doen, financiële pijn, om echt te gaan veranderen en iets te gaan doen aan klimaatverandering. Dus ja, die lobby's die hebben veel macht in Brussel gekregen. De politici luisteren daarnaar. En krijg je een ander beleid dan je eigenlijk ziet als waar je naar buiten kijkt. Dus kortom, Europa mag dan wel verbranden, versterven en verarmen. Er zijn gelukkig nog wel de beelden van Europa die het continent ooit zo aangenaam maakte. Een terras in de schaduw, een kind met een ijsje, verkoelende voetjes in de zee van een Grieks eiland. Ja, en als je maar een goede hoek kiest die past bij Instagram, dan ziet de apocalyps er prachtig uit.
9: Gelukkig hebben we de foto's nog, voor zolang het duurt in ieder geval.
7: Make Europe great again.
11: Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer.
12: Freedom, I don't meet him. Where's your freedom?
13: I have many dreams.
12: This one needs a brand new freedom.
11: Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
12: We didn't need him to lie. Let's beat him.
13: And the first dreams to me, just I want to help my last family.
14: Dit is denk ik een werkwijze die al vaker door Spanje en Marokko is toegepast. Alleen nu op hele grote schaal. En ik denk dat we daar gewoon in praktische zin blij mee moeten zijn.
9: We gaan naar een plekje net buiten onze Europese borders vandaag. Namelijk, het ging deze hele week over de Spaanse exclave Ceuta. Die stond deze week volop in de belang. Stelling nadat volgens Spanje in ieder geval meer dan 70.000 migranten het stukje Spanje in Marokko bestormden. Europese politici waren er als de kippen bij om Spanje te bekritiseren, om vervolgens eensgezind te reageren na een spoedvergadering van de ministers. Luc, jij was toch deze week wel onze Ceuta-volger. Hoe heb je gekeken naar wat er zich daar in de loop der dagen heeft afgespeeld?
15: Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan toch wel als iets wat koren op de molen was voor populistisch rechts. En dat zag je eigenlijk in heel Europa wel gebeuren. Maar het begon zeker in Italië met ook de buitenlandminister Antonio Tajani. Die opperde al heel snel om Spanje uit Schengen te schorsen. Premier Giorgia Meloni volgde ook niet veel later op hem weer met een soort gelijkaardige verklaring, waarin ze daar ook weer over begon, over dat schorsen van Spanje uit Schengen. En ja, ik vond het ergens wel bijzonder om te zien hoe langzaam dat dan toch uiteindelijk soort van verschoof. Dus je kreeg uiteindelijk eerst dus al die kritiek van onder andere Italië. Ook Finland was hard. En uiteindelijk samen Italië en Denemarken namen het voortouw om een brief te schrijven waar 22 landen hun handtekening onder hadden gezet om die kritiek op Spanje te uiten en dus zeggen, we moeten hier snel met z'n allen over praten. En toen die brief er eenmaal was geweest, toen had Sanchez daar weer op gereageerd van, hey, dit is toch niet de bedoeling. En die vond het egoïstisch van de andere lidstaten. Spanje had ook nog de Italiaanse ambassadeur op het matje geroepen trouwens. En uiteindelijk was von der Leyen, die was in het begin ook eigenlijk vrij afwezig. Niet heel duidelijk hoe zij er nou in stond. Had ook niet echt veel solidariteit richting Spanje geuit. Maar uiteindelijk kwam zij toen wel later pas met een soort solidariteitsverklaring richting Spanje. En daaruit, dat Nou, dat ging uiteindelijk door in dat overleg ook van die ministers dat daarna volgde. Waar uiteindelijk helemaal niet meer is geopperd om Spanje uit Schengen te schorsen. En je had natuurlijk ook sowieso al landen die niet meetekenden aan die eerste brief. Dus bijvoorbeeld Luxemburg was een van die drie. Frankrijk, Spanje, ja, Spanje natuurlijk, Spanje, Ierland. Maar de drie die echt niet meetekenden, Luxemburg, Frankrijk en Portugal. Mm-hmm. Luxemburg zei ja, die grenscontroles dan weer inroepen. Dat versterkt extreem rechts alleen maar. En ik denk dat ze daar ergens ook wel een punt hebben. Want als je dan dit soort beleid invoert, ja, burgers hebben er ook uiteindelijk zelf last van die grenscontroles. En het gesprek gaat alleen maar weer over een punt wat voor extreemrechts erg belangrijk is. En ik dacht ook de hele tijd, dit is misschien iets, die kritiek op Sanchez, iets wat misschien er gewoon een keer aan zat te komen met alle andere thema's waar hij
9: er
15: natuurlijk
9: is heel
15: uit de
9: veel
15: pas
9: geweest
15: loopt.
9: Natuurlijk. Ja. Stefan, jij was in Portugal deze week, op vakantie weliswaar, maar ik neem aan dat je wel iets hiervan hebt meegekregen. Hoe heb jij dit gevolgd?
10: Dit was natuurlijk een politiek theater, eigenlijk, geregisseerd door wie? Dat is de vraag.
9: Ja, komen we zo nog wel op, denk ik.
10: Maar ja, wat Luc zegt, het was natuurlijk een feestje voor alle populistische partijen.
9: Ja, die sprongen er
10: Heerlijk was het natuurlijk, smullen geblazen.
9: Het ging deze week natuurlijk vooral om Spanje en de reactie van Spanje. En in de Spaanse politiek maakte dat ook heel veel los. En we hebben onze Spanje-correspondent Jorn Lucas eventjes gevraagd hoe dat nou zit.
16: In Spanje zelf ettert de kritiek nog door, vooral bij de rechtse oppositie uiteraard. De gematigde Partido Popular grijpt de crisis in Ceuta aan om de Sanchez moet weg-campagne extra te voeden. En tegelijkertijd sluit de partij van Alberto Núñez Feijóo zich aan bij het extreemrechtse Vox, die de lijn van populistisch rechts in de EU en daarbuiten, leest de Verenigde Staten van Donald Trump, aanhoudt. Wat er in Ceuta gebeurde, was in de ogen van Vox-leider Santiago Abascal een regelrechte invasie. En die twee exclaves, ook Melilla dus, zouden een gemilitariseerde zone moeten worden.
15: Ja, en die Spaanse kritiek politiek waar Jorn het over heeft, dat zagen we gisteren zelfs nog dooretteren in het Europees Parlement. Digitaal dan, want er was ook een digitaal spoedoverleg daar. Mm-hmm. En dat werd uiteindelijk ook vooral een gevecht om de Spaanse politiek. Want de vraag was waarom er niemand vanuit Madrid verantwoording kwam afleggen. Nou ja, dat hoeft ook niet per se. Daar zijn ze niet toe verplicht dat de minister daar dan langskomt. Die moet gewoon naar het nationale parlement verantwoording afleggen. Maar het was gewoon weer opnieuw een kans voor in dit geval de EVP en de ECR om weer de kritiek te uiten. Nu gisteren pas, terwijl natuurlijk eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal al gehad. Die ministers hebben al een zegje gedaan. Ja. En de meeste mensen zijn alweer terug.
9: Gaan nog het politieke schouwspel, gaat daar nog even door. Ja. Stefan, 22 Europese landen schreven dus in eerste instantie een boze brief aan Spanje. Had die brief dan niet naar Marokko moeten gaan? Gezien de, of naar allebei, of hoe,
10: ja, of gewoon niet schrijven.
9: Of helemaal niet.
10: Ja, natuurlijk. Kijk, Marokko heeft een sterk en efficiënte politieapparaat en een sterk leger ook. Als ze gewild hadden, hadden ze dit kunnen voorkomen. En toen Marokko het wel wilde stoppen, toen stopte het ook. Want Rabat versterkte het gebied, zette oproerpolitie in, traangas, waterkanonnen, sloot de toegangswegen af en begon de teruggekeerden weer op te nemen. Dus een grens die binnen een dag weer dicht gaat, was geen grens die überhaupt niet dicht kon. Hier zie je ook een dubieuze rol van Marokko. En wat Spanje betreft, niemand is uiteindelijk vanuit Ceuta op het Europese vasteland terechtgekomen. Overigens komen er überhaupt minder vluchtelingen via Spanje naar Europa dan bijvoorbeeld via Italië en Griekenland. Die brief.
9: Had misschien beter niet gekund,
10: ga lekker vakantie.
9: Welke verklaring heb jij er dan voor dat het wel voor zoveel oproer heeft gezorgd? En dan vooral eigenlijk binnen Europa natuurlijk.
10: Ja, we hoorden net Jorn al zeggen over de wankele positie van Pedro Sanchez. Ja. En dat de rechtse partijen daarvan profiteren. Dat is in Europa natuurlijk ook zo. Rechtse politici die vinden Pedro Sanchez, eigenlijk het enige grote land in Europa met een sociaal-democratische premier, vinden ze ook niet zo prettig. En tegelijkertijd, het voedt natuurlijk de retoriek van populistische partijen die we al jarenlang horen. Het was een feestje gewoon deze week.
9: Ja, dat zei Luc natuurlijk net ook al.
15: Want ik zat deze week toen in een persmoment met de Nederlandse minister, Bart van den Brink. En die had het ook op een gegeven moment over, het is gewoon een politieke realiteit waarin ze zich bevinden, dat ze het idee hebben dat ze zo'n reactie moeten geven als Nederlandse kabinet ook. Ja. Dus oftewel, het is ergens.
9: Het is niet
15: bijna,
9: echt nodig. Maar het,
15: nou, het is ook bijna misschien een soort campagne voeren ergens dan het om zo'n reactie voeren, te geven. Ja.
9: Ja, Spanje die zegt, we moeten niet naar Marokko wijzen. Waarom zeggen ze dat, Luc?
15: Ja, omdat ze dus ook denken van, we hebben Marokko nodig in het dan tegenhouden van migranten. En von der Leyen zei deze week dat ook nog, dat Marokko een belangrijke strategische partner is om illegale migratie, mensensmokkel tegen te gaan. En dus dan laten we ook nog even luisteren naar wat Jorn gezegd heeft over die relatie tussen Spanje en Marokko.
16: Formeel is de relatie tussen Spanje en Marokko goed, maar omdat Marokko de toegang tot beide exclaves beheert, worden Ceuta en Melilla ook heel vaak als diplomatiek drukmiddel ingezet. Ondanks dat Ceuta en Melilla niet tot het Schengengebied behoren, heb je als binnenkomende migrant wel recht op een Europese migratie- en asielprocedure. En daarmee is het toch interessant om de oversteek te wagen. Of Marokko nu ook een diplomatieke truc heeft uitgehaald, is nog niet duidelijk. Maar in 2021 gebeurde dat wel. Toen versoepelde Marokko de grenscontroles rond Ceuta, waardoor in korte tijd 10.000 mensen vanuit Marokko en ook andere delen van Afrika de grens overstaken. Die massale toestroom werd gezien als een reactie op de beslissing van Spanje om de leider van het Polisario Front in een Spaans ziekenhuis te laten behandelen. Die organisatie strijdt voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, een gebied waarover juist Marokko de controle claimt. Die diplomatieke crisis eindigde pas een jaar later, nadat Spanje zijn standpunt over die Westelijke Sahara had bijgesteld en juist steun uitsprak voor een Marokkaans plan voor het gebied. Een gebied dat overigens tot eind jaren 70 onder Spanje viel en waarover Spanje sindsdien eigenlijk altijd zei dat de inwoners zelf over hun toekomst gaan.
15: Ja, Jorn zegt het eigenlijk ook in Marokko, of eigenlijk welk ander land dan ook aan de buitengrens van Europa, die krijgt zowel natuurlijk politiek wissengeld als ze zo'n positie hebben. En dus dan is het ergens ook wel weer een risico. Want ja, Stefan had het net ook al over, wat is nou precies de rol van Marokko geweest, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien hebben ze het wel meer toegestaan of aangemoedigd. Dat wordt in ieder geval gezegd door de leider van Ceuta. Mm-hmm. Hij is wel van de Partido Popular, dus andere partijen dan Pedro Sanchez. Want de Spaanse regering in Madrid zegt juist weer tegen andere lidstaten dat je Marokko niet de schuld moet geven. En Magnus Brunner, de eurocommissaris die hierover gaat, die waarschuwde gisteren in het Europees Parlement ook nog voor de afhankelijkheid van Marokko. En hij zegt dan ook wel, ja, je moet wel samenwerken met de Marokkanen, maar ja, als je afhankelijk bent van die welwillendheid van een buurland buiten de Unie, dan blijf je uiteindelijk ook kwetsbaar.
9: Lost het afstoten van die exclaves, wat ze dus niet willen, maar misschien zou dat wel het probleem oplossen?
10: Ja, dan komt de buitengrens in ieder geval in dat gebied van Europa in de Middellandse Zee te liggen. Dan is het dus uitnodigend om die zee op te gaan, waar heel veel doden vallen. Ik vraag me af of het iets oplost. Het is een reliek van het verleden. Ja. Grenzen sowieso zijn natuurlijk een heel absurd gegeven. Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten. Ja, waarom niet?
9: Waarom niet?
10: Ja.
9: Nee, maar goed, het is meer...
10: Het is, los je iets op. Het zijn kwesties, die grenzen die liggen daar. Daar hebben we mee te maken, daar moeten we mee dealen. En ook in de tijd van het ontwerpen van het asiel-migratiepact, ja, was bekend dat dit een van de vele buitengrenzen is van de Europese Unie. Ja, dat zijn allemaal dingen die je weet. Dat ligt op de kaart, daar kan je rekening mee houden. Nou, kennelijk is dit scenario niet
9: is
10: echt
9: er
10: bedacht.
9: Niet echt rekening mee gehouden, of misschien ook wel, dat weten we niet helemaal zeker. Nee. Over dat migratiepact gesproken, in hoeverre heeft dat nou hier iets mee te maken? In andere woorden, kan je dit voorkomen met goed werkende regels?
10: Nou, je kunt zeggen dat het pact is nu 8 weken in werking. En wat we de afgelopen week gezien hebben, kun je zeggen, het heeft gefunctioneerd. Want de buitengrens is bewaakt gebleven. Er is niemand binnengekomen. Dus het heeft gewerkt. Maar dat ligt niet aan het migratiepact. Dat is te wijten aan de manier waarop dat gemanaged is door Spanje en Marokko. Tegelijkertijd, die brief, daarmee is het pact eigenlijk door die 22 regeringsleiders in de prullenbak gegooid.
9: Niet nu al?
10: Nu al, want een van de voorwaarden voor het goed werkende pact, dat is een van de eerste zinnen van dat pact, is dat er geen interne grenscontroles meer zijn. En daar grepen de initiatiefnemers van die brief, waaronder dus Italië en Denemarken, direct op terug. Pavlov-reactie. En dat geldt ook voor de Nederlandse premier, die vorig jaar nog bij de start van de verkiezingscampagne zei: de wederopstanding van Europa is aan ons. Maar met deze brief maakt hij zich en de 21 collega's medeplichtig aan precies het tegenovergestelde: de sloop van de Europese Unie van binnenuit. Dus met andere woorden, maar we hebben het al vaker gezegd, dat asiel- en migratiepact is totale flauwekul. Net als de grens trouwens, waar dan ook in de wereld tussen landen. Maar dit terzijde. Nee, maar het werkt dus niet omdat de lidstaten zich er niet aan houden. Zij betreden dat pact met voeten en handen tegelijkertijd. Dus ja, in dat opzicht kun je zeggen, het werkt niet.
9: Nee, maar aan de andere kant werkt het wel, zoals je net hebt geschetst. Wat vind je van de reactie van Spanje, die toch heel voorzichtig is en die duidelijk dus de banden met Marokko goed willen houden?
10: De reactie van Spanje is heel diplomatiek. En dan zie je eigenlijk hoe wij in Europa met het concept grenzen ons in een hoek hebben geverfd. Want we zijn afhankelijk van Marokko, van Libië, van Turkije. Daar staat een flinke zak geld tegenover. Spanje durft de vingers niet te branden aan echt een zwaar diplomatiek conflict met Marokko. Er is nog wel een ander drukmiddel. Zag ik vandaag in El País dat de extreem rechts en extreem links in Spanje nu zeggen: laten we dat WK voetbal over 8 jaar, geloof ik, niet organiseren. Of is het over 4 jaar?
15: Nee, dat weet ik niet. 8 jaar, volgens mij is eerst.
9: Moet ons zeggen dat je er even vragen.
10: Whatever. Ja. Voetbal.
15: Binnenkort is in Spanje, Portugal en Marokko.
10: Precies, dat is in die drie landen. Nou, die partijen roepen nu op om Marokko te gaan weren uit de organisatie van dat WK voetbal. Ja. Als tegen die tijd de FIFA nog bestaat. Dus je ziet dat het een. Het is een politiek spelletje. Maar niemand durft echt zijn vingers te branden aan een ruzie met een land dat dus de buitengrenzen van de EU bewaakt voor ons als een soort uitzendbureau feitelijk.
9: Luc, jij hebt deze kwestie dus de hele week gevolgd. Mm. Zou je zeggen, de geest is weer in de fles? Of is er toch nog van alles dat borrelt? Bijvoorbeeld Spanje, die alweer bang is voor de volgende keer dat dit gaat gebeuren.
15: Ja, want daar wordt inderdaad nu in Spaanse media alweer over geschreven, dat de Guardia Civil, die vrezen dat er op 15 augustus mogelijk weer een heleboel mensen een poging zullen wagen. Omdat er dan een feestdag in Spanje is en dan is het idee van, dan zullen de grensbewakers wel niet zo goed opletten. Mm-hmm. Maar dat zal waarschijnlijk, die zullen gewoon dienst hebben natuurlijk. De geest is voor nu dan even terug in de flessen, zoals je dan al die ministers hebben hun keutel soort van weer een beetje ingetrokken en dan de lieve vrede is bewaard dan binnen de EU.
9: Mensen kunnen weer terug naar hun vakantie.
15: Ja, precies, die ministers. Maar er gaat natuurlijk nog wel verder over gesproken worden, ook bij komende raden en bij de eerstvolgende top van de regeringsleiders in oktober. Daar zou migratie sowieso al wel een onderwerp worden, maar dat zal nu waarschijnlijk wel hoger op de agenda komen. Mm. En Bart van der Brink had het van de week ook over dat een aantal lidstaten hebben aangegeven dat ze ook meer ruimte willen binnen de overleg over het MFK, de meerjarenbegroting, om daar meer over migratie ook te hebben, of er meer geld naar dat dossier kan gaan. Okay, dus dat zal ook nog komen.
9: Dat onderwerp wordt ook gegijzeld eigenlijk misschien door dit onderwerp. En je weet niet wat er dan de waan van de dag is, maar ik kan me voorstellen dat dit wel weer een belangrijk onderwerp dan gaat worden.
15: Ja, en je hebt dan ook nog natuurlijk alle soort van oplossingen dan die nu deze week geopperd zijn. Dus de early warning system en de pre-frontier intelligence. Dus dat ze dan zouden moeten weten eerder wanneer er op social media dus dingen gaande zijn die mogelijk kunnen leiden tot dit soort situaties.
9: Wat is nou jouw conclusie, Stefan, van deze kwestie die dus heeft gespeeld deze week? Wat is nou het grootste probleem eigenlijk?
10: Nou, een paar dingen. Ten eerste het gemak waarmee die 22 regeringsleiders eigenlijk een van de pijlers van de Europese Unie kunnen torpederen of willen torpederen zonder scrupules. We hebben het over Schengen, een van de vier pijlers van de Europese Unie. Dus politiek cynisme. Tegelijkertijd zien we ook dat migranten als een politieke speelbal gebruikt kunnen worden. En nogmaals, we weten niet wat precies het doel was van Marokko om dit toch min of meer te realiseren. En dat zullen we vaker zien in de toekomst, dat migranten met allerlei irrationele argumenten worden ingezet voor allerlei voor politiek gewin. Dat zullen we ook steeds meer krijgen. We hadden het net al even over Europe wordt weer niet greater, maar hater.
9: Ja.
10: Klimaatvluchtelingen. Ik verheug me al echt enorm over de afsluiting bij de brug over het Kattegat tussen Malmö en Kopenhagen, waarbij Nederlandse klimaatvluchtelingen die te maken hebben met enorme hitte en bosbranden in Brabant en Limburg, daar worden tegengehouden. Dan zullen we eens kijken hoe solidair we nog zijn met de Europese Unie en met het hele concept migranten. Maar in ieder geval, migranten zijn een politieke speelbal op een geopolitiek schaakveld. Pionnetjes worden naar voren geschoven, dan weer teruggeschoven. En tegelijkertijd, ja, je ziet ook al in heel veel landen concurrentie ontstaan om migratie aan te trekken. Kijk naar Italië, 400.000 Tunesiërs per jaar. Roemenië heeft deze week een lijst gepubliceerd van allerlei beroepen waar ze heel hard immigranten voor nodig hebben. Mm-hmm. Kortom, het is cynisme ten top. Maar laten we maar even ophouden dat die 22 regeringsleiders bevangen zijn door een zonnesteek. Want heel erg rationeel is het allemaal niet geweest.
17: BNR's megahit.
9: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Wat maakt het continent zo great? Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Luc, wat heb jij meegenomen?
15: Ja, ik moest eigenlijk door het thema van de aflevering denken aan het volgende liedje.

Ja, dit is Kewa Lu van de uit Frankfurt afkomstige zangeres-rapper Namika. En ze zingt hier over haar jeugd als Duits kind met Marokkaanse roots. En over hoe moeilijk het was om met haar familie voet aan de grond te krijgen in Duitsland. En het refrein dat is volledig in het Berbers, dus een taal die... En over hoe moeilijk het was om met haar familie voet aan de grond te krijgen in Duitsland.

0: Door de bosbranden heen. Ja, alle klimaatdrama's. Ik zou zeggen, geniet nog even van je vakantie.
1: Ja, ik ga hem wel even opzetten.
0: Ik ook.
1: Auto, denk
0: absoluut.
1: Ik zullen hem in de show notes ook zetten. Dan kunnen mensen die dat willen, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar die kunnen hem ook opzetten in de auto, in de trein of in het vliegtuig. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de

0: opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
2: The ladies not for turning.
3: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
4: Are you excited about another election?
5: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
6: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Morgen, donderdag, gaan de inwoners van Clacton-on-Sea naar de stembus. En alle ogen zijn gericht op maar één man, Nigel Farage. De leider van Reform UK vecht in deze stad aan de Engelse oostkust opnieuw voor zijn zetel in het Lagerhuis. Lia, waarom moeten de inwoners van Clacton-on-Sea opnieuw naar de stembus? En waarom juist deze stad?
7: Dat Farage die stad, die regio die hij eigenlijk al heeft, wil heroveren, is omdat hij gezegd heeft een aantal dagen geleden: ik hou niet van dat onderzoek dat gedaan wordt naar mijn financiën. Dat gebeurt door een speciale onderzoekscommissie vanuit het parlement. Die gaat over gedragscodes. Die kijkt of Farage 5 miljoen pond geaccepteerd heeft en niet heeft aangegeven, terwijl hij dat wel had moeten aangeven. En dan kan hij geschorst worden. Nou, dat gebeurt regelmatig. Hè, dat Kamerleden op deze manier tegen het licht gehouden worden als er vermoedens bestaat dat ze niet het geld hebben aangegeven wat ze hebben moeten aangeven. Farage gelooft daar helemaal niets van. Die denkt dat het een excuus is om hem te torpederen. Hij denkt dat dit hele onderzoek eigenlijk bedoeld is om hem de politiek uit te zetten door de elite. Dus wat Farage heeft gedaan is, hij heeft gezegd: ik ga niet aan de elite overlaten of ik gelijk heb of niet. Ik laat de mensen van mijn kiesdistrict die mij destijds gekozen hebben opnieuw beslissen of ze mij geloven of de gevestigde orde. Dus vandaar deze verkiezing. Hij had gehoopt, Farage, dat alle andere gevestigde partijen mee zouden doen met die verkiezing. Maar die zeiden: nee, hebben wij geen zin in, bekijk het maar. Jij hebt die verkiezing uitgeschreven, je hebt ons daarin niet gekend, dus nee, wij doen niet mee. Dus eigenlijk heeft het een tikje een tegengestelde effect. Want de ene persoon die het heeft opgenomen tegen Farage, er zijn er trouwens meer, maar de bekendste van de 33 andere kleine kandidaten. De bekendste is inderdaad graaf Binface, Count Binface. Die strijder uit het heelal met die beroemde vuilnisemmer op zijn hoofd.
6: Ik kom nog op een heleboel punten terug die je net noemde, waaronder inderdaad Count Binface. Maar waarom is juist Clacton zo'n bolwerk voor Farage en Reform UK?
7: Er zijn heel veel steden aan de Engelse kust die eigenlijk sinds de eerste vlucht in de jaren 60, geloof ik, naar Benidorm ging, langzaam vervallen zijn. En ik denk dat economisch verval een van de grootste redenen is voor die kustplaatsen om zich achtergesteld te voelen. En terecht, denk ik, vaak door de regeringspartijen van de afgelopen 20, 30 jaar genegeerd te zijn. En dat is natuurlijk hele goede grond voor de opkomst van populisme, vertegenwoordigd door Nigel Farage. Dus Farage heeft 7 keer geprobeerd in het Britse parlement gekozen te worden. Dat is hem 7 keer niet gelukt. Er is een reden waarom hij dat altijd probeerde in Britse kustplaatsen. Maar deze kustplaats, Clacton-on-Sea, is helemaal farragistisch. Ik bedoel, hij gaat daar de verkiezingen winnen met zeker 70% van de uitgebrachte stemmen.
6: Dan maak ik even een klein sprongetje, want je zei het al, hè? Count Binface lijkt de belangrijkste tegenstander van Farage te worden. Uit de peilingen blijkt dat Farage op 73% staat en Binface op 20% van de stemmen. Lijkt het dan ook niet dat dit een beetje een toneelstuk is, want de strijd is gestreden?
7: Het is een toneelstuk van alle twee. Daarom zeggen de gevestigde partijen, die hebben ook gezegd... ik vond de uitspraak heel mooi van Ed Davey, een liberaal-democraat... die zei, waarom zouden wij deel gaan nemen aan verkiezingen... die geleid worden door de grootste clown van het Verenigd Koninkrijk... tegen Count Binface. Met andere woorden, heel veel Britse kiezers... die zien deze verkiezingen als een grap. En vandaar ook, je kunt zeggen, natuurlijk gaat Farage winnen... met een gigantische meerderheid, met 70%. Van de andere kant kun je ook zeggen dat zo'n idioot... zo'n carnavaleske figuur als een graaf vuilnisbakkenhoofd... 20% van de stemmen gaat krijgen. Dat is natuurlijk nog idioter. En ik denk dat is ook het tegengestelde effect wat Farage... en dat verbaast mij, want hij glijdt zelden uit over dit soort dingen. Hij weet... vaak precies hoe die in het nieuws moet blijven. En dit lijkt mij een uitglijder. Want ik denk echt dat het effect nu zal zijn... dat mensen het moeilijk gaan vinden om Farage nog serieus te nemen.
8: Deze verkiezingen zijn op z'n zachtst gezegd vrij opmerkelijk. Hij heeft ze zelf uitgelokt. Waarom? Wat is de directe reden? Is dat ook om een beetje af te leiden van dat onderzoek?
7: Jazeker, want het onderzoek houdt op. Dat onderzoek gaat alleen maar door als je Kamerlid bent. Dus dat onderzoek is nu gestopt. Maar als hij eind deze week, vrijdag, opnieuw Kamerlid is... dan begint dat onderzoek weer opnieuw. En is de kans groot dat over pakweg een week of zes... dat onderzoek concludeert dat Farage inderdaad in de fout ging... omdat hij die 5 miljoen niet heeft aangegeven. Dan wordt hij wellicht, is een grote kans, geschorst... En Roet, en dit is het absurde, nog absurder kan het namelijk... en als hij geschorst wordt voor langer dan 10 dagen... dan gaat het Britse parlement een petitie naar Clacton sturen. En dat betekent dat als 10% van de kiezers in Clacton vinden... dat zij niet zonder Kamerlid kunnen en nieuwe verkiezingen willen... voor mogelijk een ander Kamerlid, dan kan dat... En dan worden er opnieuw verkiezingen gehouden in Clacton. En aan deze verkiezingen zullen wel alle andere normale partijen meedoen. Zoals de Labour-partij, zoals de Groenen, zoals de Liberaal-Democraten.
8: En wat verwacht je dat dan de uitkomst zou zijn... op het moment dat inderdaad die partijen, Conservatieven en Labour, doen nu niet mee? Wat op het moment dat die dan wel meedoen?
7: Oh, ik denk dat Farage nog steeds gaat winnen. Farage is echt, ik zal niet zeggen een politieke held... maar hij wordt heel hoog geschat in die regio. En hij gaat absoluut winnen. Hij is heel populair daar.
8: Clacton-on-Sea is Essex, hè?
7: Ja, Clacton-on-Sea is Essex. Dus hij is in het zuiden van Engeland. Maar ik denk dat er zeker gevolgen zijn voor de positie van Farage. Want ook al zou die deze verkiezingen, mochten die opnieuw gehouden worden in september, met alle politieke partijen weer winnen, wat iedereen verwacht, ik ook, dan nog staat hij onder druk. En nogmaals, het is een beetje absurd geweest dat hij het nu gaat winnen van graaf Binface, graaf vuilnisbakkenhoofd. Dat was een leuke landelijke, zelfs internationale grap, dat klopt. Ik denk dat de positie van Farage is afgezwakt. Je ziet hoe zijn partij aan het uitglijden is. Ze hebben de afgelopen 5 tussentijdse verkiezingen verloren... terwijl ze een aantal hadden moeten winnen eigenlijk. In de peilingen zie je dat de partij nu op de 2e... zelfs op de 3e plaats staat. Dus het lijkt, als je kijkt ook naar de langere termijn... dat de partij onder Farage over zijn piek heen is... Wat absurd is, nogmaals, dat is zo verrassend en zo vreemd. En dat toont ook aan, als het één ding bewijst... hoe wispelturig de Britse kiezers zijn. Want afgelopen mei, 3 maanden geleden... toen was bij de lokale verkiezingen Reform... daar hebben we het ook over gehad, uitgebreid over gehad... de allergrootste politieke partij van het Verenigd Koninkrijk. Ze won toen ruim 1000 zetels. Iedereen ging ervan uit, tenminste iedereen die houdt van politiek... ging ervan uit dat de kans... redelijk was dat Farage de volgende landsverkiezingen zou winnen. Met andere woorden, dat Nigel Farage een Britse premier zou worden. Dat betekende dat hij voor het eerst echt serieus ondervraagd ging worden door de media. Wat de jaren daarvoor niet gebeurd was. Kijk, Farage gaat al decennia mee. En al decennia is hij een belangrijke Britse politicus. Iemand die echt het tij kan verzetten. Kijk maar naar Brexit, zijn grootste succes. Nu is het toch wat aan het veranderen denk ik. En dat is ook, hij heeft ook zijn populariteit verloren, omdat natuurlijk Andy Burnham, de nieuwe Britse premier, het beter doet. Hij nogmaals tegen het licht gehouden wordt door de media. Vandaar dat men heeft onderzocht en gevonden dat hij 5 miljoen heeft geaccepteerd zonder dat te hebben aangegeven. Andy Burnham is als premier op dit moment redelijk populair. Hij zit echt nog in zijn wittebroodsweken. Dat betekent dat het hele politieke debat niet meer gaat over de kansen van Farage om premier te worden, maar of Andy Burnham verkiezingen, landsverkiezingen, onder zijn eigen titel zou kunnen winnen. En van de andere kant, van rechts, is daar de bedreiging van Restore. Een partij opgericht door overlopers uit Farage's eigen partij. En die zijn nog rechtser, nog radicaler dan de partij van Farage. En die knippen echt heel wat kiezers van hem af.
8: Kan het niet zijn, hè? Want wij hebben de FVD in Nederland gehad. Net voor de verkiezingen heeft Thierry Baudet, die natuurlijk jarenlang het gezicht is geweest van FVD, het stokje doorgeven aan Lodewijk Vos. Wat een hele goede zet lijkt te zijn geweest als je kijkt naar de, nou ja, het aantal zetels wat ze hebben gewonnen. Is er een kans dat Farage ook het stokje doorgeeft en dat daarmee Reform in ieder geval zijn populariteit behoudt?
7: De vraag is aan wie? Want Reform is Farage. De Reform is zo'n duidelijke partij die, zoals alle andere voorgaande partijen van Nigel Farage, helemaal op zijn naam staan, geschreven zijn door hem, die zonder hem eigenlijk niks zijn. Met andere woorden, er is geen kroonprins. Er is geen vanzelfsprekende tweede. Er is geen Lodewijk Vos. En dat is het grote probleem, denk ik, van de Reformpartij. Ik herinner me nog niet zo lang geleden was er een persconferentie. Vorig jaar deed Farage dat ontzettend goed. Iedere week, terwijl alle partijen op zomerreces waren, hield hij een persconferentie. En omdat er over niks anders te berichten was, haalde hij daarmee alle media, alle kranten, alle journaals voortdurend. Hè. Dat was echt strategisch een hele goede zet. Maar dat is nu allemaal anders. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij geeft de indruk er ook echt geen zin meer in te hebben. Mm-hmm. Hij maakt fouten, zoals ik zei, Clacton. Deze verkiezing was volgens mij echt een eerste serieuze uitglijer van hem. Misschien omdat hij in zijn eigen mythe is beginnen te geloven. Misschien dat hij echt dacht dat hij op weg was naar Downing Street 10. Hij is ook hier en daar aangekondigd als de volgende premier. Alles draaide binnen Reform en nog steeds om Nigel Farage. In een van die persconferenties die hij wel hield, een van de weinige deze zomer herinner ik me nog, stelde hij zijn woordvoerders voor, kopstukken uit zijn partij. Want, zei hij, het is verkeerd van jullie, journalisten, om te bedenken dat ik de enige ben die Reform vertegenwoordigt. Er zijn er veel meer. Hij kreeg iets van 20, 25 vragen die hij alleen beantwoordde. Dus hij kan wel andere mensen benoemen op zogenaamde belangrijke posten, maar wat hij niet kan, Farage, is dan die andere mensen hun gang laten gaan. Hij kan ze wel benoemen, maar alles draait om Farage. Hij heeft echt alle stokken in handen.
8: Van Clacton-on-Sea gaan we naar Cambridge, waar de perikelen rondom de jonge zwarte professor Jason Arday inmiddels de gehele Britse academische wereld bezighoudt. Het onderzoek is nog in volle gang en hoewel Arday alle aantijgingen ontkent, heeft hij inmiddels wel ontslag genomen. Lia, laten we beginnen bij het begin. Wie is Jason Arday?
7: Ongelooflijk verhaal. Dat is iemand die uit een arm zwart milieu komt. Zijn ouders kwamen uit Ghana. Hij had op zijn derde was al duidelijk dat hij mentale beperkingen had, dat hij nooit echt tot ontwikkeling zou komen. Hij kon niet praten tot zijn elfde. Hij heeft pas leren lezen en schrijven toen hij 18 was. Hij was autistisch. Hij had allerlei, ja, ik weet niet precies, maar neurologische stoornissen. Hij was zeker epileptisch en zo. En hij blijkt dat allemaal te hebben gecorrigeerd en ingehaald, die achterstand. Heeft academische studies afgerond, studies in rasongelijkheid en onderwijs, sociologie. Heeft zijn masters gehaald in Liverpool. En werd 3 jaar geleden de jongste zwarte hoogleraar van 's werelds topuniversiteit in Cambridge. Hoe ongelooflijk is dat? Ik bedoel, wat een verhaal. En nu blijkt dat hij door de mand is gevallen. Hij werd in juli beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift, doctoraat. En die beschuldigingen werden in eerste instantie weggeveegd door Cambridge. Die zei, dit is een smerige campagne om de geloofwaardigheid van professor Ardé neer te halen. Maar een paar jaar eerder al was een journalist van de Times begonnen met het napluizen van Ardé en zijn verleden. En die journalist die keek niet alleen naar zijn academische werk, maar keek ook naar zijn persoonlijke verhaal. Want dat was zo mogelijk nog opvallender. Die journalist wilde weten bijvoorbeeld hoe Ardé in 6 dagen 900 kilometer kon lopen in marathons en soms een gevaarlijk opgezwollen been had. Die wilde weten waarom zijn boek nooit verschenen was. Die wilde weten hoe het zat met zijn ongelooflijke liefdadigheidswerk dat hij deed. Die wilde weten hoe het stond met zijn campagnes tegen dakloosheid, met zijn hersentumor. Want het was zo'n wonderkind. Weet je, hij had ook een mediaprofiel, deed radiowerk voor de BBC en zo. Maar hij kreeg nooit antwoord op die vragen. Sterker, hij werd verteld, deze journalist, onderzoeksjournalist, door de politie, de Londense politie, Ardé niet langer lastig te vallen. En dat vind ik ook vrij opmerkelijk. Dat academici de afgelopen jaren vraagtekens hadden bij het werk van Ardé. En zeker ook bij zijn proefschrift, maar niet aan de bel durfde trekken binnen hun eigen academische organisatie, omdat ze bang waren, als ze kritiek zouden hebben, dat dat ten koste zou gaan van hun werk, hun promotie, omdat ze zouden worden uitgemaakt voor racist. En daarom dus terugvielen naar lekken naar de media.
8: Kan het ook zijn, hè? Want dat is ook welk gerucht en nu gaat, is dat Cambridge en de mensen om hem heen te lang hebben weggekeken omdat Jason Ardé zo'n belangrijk boegbeeld was.
7: Tuurlijk, zoals één zwarte collega van hem schreef, hij was voor Cambridge een mascotte. Hij was onaantastbaar en hij was voor Cambridge zo ontzettend belangrijk. En de reden is omdat Cambridge, zoals alle topuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk, die vaak ook topuniversiteiten internationaal zijn, nog steeds zo'n bolwerk zijn van witte middenklasse, appelmiddelklasse studenten. Afgezien natuurlijk van de internationale studenten, die ook worden toegelaten, vooral ook omdat ze veel en veel meer geld in huis brengen. Maar dat is inderdaad het probleem. Anderen zeggen, het is ook een kwestie van die hele woke-cultuur. Hij had zo'n goed persoonlijk verhaal. Cambridge moest laten zien dat ze zeker iets doet om meer open te zijn, om meer divers te zijn. En met zijn persoonlijke verhaal kon Cambridge hem niet negeren. Maar dan nog, natuurlijk heb je helemaal gelijk als je zegt, ze hadden zijn werk kritischer moeten bekijken. Dat gebeurde nauwelijks. En ik denk, omdat een persoonlijk verhaal even waardevol is, onder de omstandigheden die ik je net gaf, als je prestatie op academisch gebied. En ik denk dat vooral sociale media daar de reden van zijn, dat wat je persoonlijk hebt meegemaakt, doorstaan hebt, zo is gaan bovendrijven, dat ook universiteiten en ook zelfs academische uitgevers aan die persoonlijke verhalen zo hechten. Maar dan nog hoor, dan nog vind ik het een raadsel hoeveel eminente academici hem voortdurend de afgelopen jaar geprezen hebben.
8: Dit was dus al veel langer bekend. Er werden al langer vragen gesteld. Het gaat nu niet alleen om plagiaat, maar ook aan het aandikken van zowel zijn academische cv en zijn levensverhaal. Wat doet dit als straks blijkt dat er inderdaad heel veel niet klopt met het immaculate imago van Cambridge?
7: Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Natuurlijk ja, blijkt Cambridge nu al niet het bolwerk te zijn van objectieve waarheid en rigoureus intellectueel debat en onderzoek. Dat is duidelijk. Ik denk, kijk, hij zat op de faculteit sociologie. Hè. Het is anders, denk ik, als je op, laten we zeggen, wiskunde, archeologie, watertuinbouwkunde gezeten hadden. Hè, dan gaat het echt om cijfers, om feiten, om percentages, om metingen. Dat is anders natuurlijk op een faculteit als als sociologie. Maar het heeft ongelooflijk veel schade toegedaan aan het imago van Cambridge. Nou moet ik zeggen dat het is ook wel ongemakkelijk, denk ik. Ik voel me ook ongemakkelijk over het gejuich, over ja, bijna de bloeddorstige manier waarmee AD nou in de hoek getrapt wordt. Ik bedoel, het lijkt mij, hij heeft een verhaal te vertellen. Wat er ook waar is of niet waar is, zeker is, hij heeft enorm veel overwonnen. Maar zoals je al suggereert, Roet, de neiging, pathologisch volgens mij, om alles aan te dikken, om alles te overdrijven. En niemand uit de academische wereld die daar een rem op zette, zelfs vraagtekens achterbij zette. En dat juist aanmoedigde, dat betekent dat je dus ook inderdaad de schuld kan leggen bij, in dit geval, Cambridge. Nogmaals, het is ook meten met twee maten. Een witte academicus in Cambridge die nog niet zo lang geleden beschuldigd was van plagiaat. Hij had delen van het werk van een student overgenomen. Die man zit nog steeds, heeft zijn baan behouden, nauwelijks media-aandacht. Ik begrijp wel waarom Cambridge dit heeft gedaan, maar nogmaals, het is rampzalig. Want positieve discriminatie, daar wordt ook al jarenlang op verschillende manieren naar gekeken. En ik herinner me een discussie van twee zwarte academici die al jaren zeggen, het is rampzalig voor het academische niveau en voor zwarte studenten, die positieve discriminatie, omdat het op den duur, zeggen zij, alles wat zwarte studenten presteren onderuit haalt. En dat vind ik ook het lastige aan AD. Hij heeft het, die zwarte studenten, nog moeilijker gemaakt. Ik vind het ook beledigend eigenlijk dat die AD zo anders behandeld is. Dat hij door de faculteiten zelf in de universiteiten die hij gevolgd heeft, tenminste drie, niet behandeld is als andere studenten, niet langs dezelfde lat gelegd is als zij.
8: Je noemde net die andere witte academicus die er nog zit. Uiteindelijk is Ardee heeft nu ontslag genomen, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Doordat hij zelf die keuze heeft gemaakt, terwijl hij ontkent, ik heb niet bewust gelogen, ik neem wel ontslag, wat doet dat met de publieke opinie?
7: Ja, kijk, maar hij is niet onschuldig over de waarheden die hij verkocht heeft. Hij zegt wel dat hij het niet opzettelijk gedaan heeft, maar gelogen heeft hij wel. Nogmaals, over alles, over zijn sportprestaties, zijn geldinzamelingen, zijn boek dat nooit gepubliceerd was, de gastcolleges die hij niet gehouden heeft en zo. Maar hij is niet de eerste. We hebben het ook een poos geleden gehad over dat boek Salt Path, ook in Nederland uitgegeven, ja. Het Zoutpad. Ja. Weet je wel, van die schrijfster, naam vergeten, die failliet was. Zij en haar man hadden geen geld, hij was ziek, haar man. En ze gingen lopen de hele Engelse Zuidkust af. Na afloop was die man genezen en zo. Blijkt allemaal onwaar. Het gebeurt zo vaak. Ja. Het is niet de eerste keer. En je vraagt je inderdaad af, in dit geval van die schrijver, wist die uitgever niet beter? Had die uitgever niet even kunnen nadenken en gewoon drie kritische vragen kunnen stellen? Maar nee dus, het gebeurt niet. Maar ik denk dus, de meeste Britten hebben vraagtekens bij AD, bij alles wat hij gezegd heeft. En nogmaals, wat ik denk is het zwaarste wat je hem kan aanrekenen, is dat hij zwart hoogleraren, zwart studenten in de verdomhoek gezet heeft. Die worden nu op een andere manier aangekeken. Die moeten nu nog meer bewijzen dat wat ze gedaan hebben, dat klopt. Want hij heeft namelijk munitie gegeven aan witte Britten, en die zijn er, die altijd geprobeerd hebben hun positie in die universiteiten, in dat bolwerk, te behouden ten koste van minderheden. En die zijn nog steeds dominant. Ik denk dat klasse even dominant is als rassen in het Verenigd Koninkrijk in dit geval. Ik bedoel, één reden waarom in het Verenigd Koninkrijk, net zoals elders, vaak de middenmaat kon bovendrijven, maakt niet uit welk beroep, is omdat te veel studenten uit gegoede milieus, uit gegoede middenklasses, via kruiwagens op de beste universiteiten terechtkomen, vaak onterecht academisch middelmatige resultaten boeken. Maar dankzij Ons Kent Ons, dankzij kruiwagens, weet je wel, op een goede plek terechtkomen. En daarna ligt de wereld aan hun voeten.
8: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en hebben we het over het illegaal dumpen van afval, tot grote frustratie van omwonenden. Al is het alleen al vanwege de enorme stank die het met zich meebrengt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
5: En Ben van der Burg.
4: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
6: Hartelijk dank.
4: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ik laat het zien voor de mensen die het kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. Prima. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
7: Flexibele elektronica eigenlijk.
4: Vertel.
7: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
4: Ja.
7: Die is in overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar. Mm-hmm. En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
4: Ja.
7: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilux complex zijn. En daarop bestuken we chips en LED's en dit soort componenten.
4: Ja.
7: Om volledige functionaliteit te creëren.
4: Ja, nu vraag ik me bijna af, waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
6: Ik had exact hetzelfde.
4: En zijn jullie pas begonnen waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
7: Dat is heel belangrijk. Ja, zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
4: Ja.
7: Als je een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
4: Ja.
7: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
4: Mm-hmm.
7: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
4: Ja.
7: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
4: Ja.
7: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken. Mm-hmm. Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
5: Ja, robuust.
7: Robuust, precies. Dat is heel belangrijk, ja.
5: Oké, okay, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
7: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatje nodig. Maar bijvoorbeeld als het...
5: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
7: Dat wel, maar er is ook structureel stijfheid nodig.
5: Stijfheid?
7: Precies, ja. Daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig. Dus high power electronics. Ja. Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op in gebruiken. Nee. Maar er zijn zoveel andere toepassingen. Vertel. Zoals wearable, draagbare devices.
4: Zeker.
7: Die direct op je lichaam kan geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
4: Ja.
7: Maar ook in kleren te integreren.
4: Ja.
7: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten in de defensie in een oorlogomgeving.
4: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
7: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je ook heel veel hoogwaardige producten.
4: Ja.
7: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
4: Ja.
7: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken. Hij kan alles vertellen qua hoe warm het pakket was, waar het pakket is en alle informatie.
4: Ja.
7: Die heet Logistics Track and Trace.
4: Ja.
7: Ja.
4: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
7: Precies. Dat is, de Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
4: Ja.
7: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
4: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
7: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machine ontwikkeld, want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
4: Mm-hmm.
7: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
4: Ja.
7: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
4: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
7: Ja, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
4: Ja.
7: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
4: Ja.
7: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt. We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
4: Ja. Ja.
5: En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit dus halen uit die machine?
7: Ja, de grootste klanten, de grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
4: Mm-hmm.
7: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
4: Mm-hmm.
7: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
4: Oh, die,
7: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
4: Ja.
7: Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
4: Ja.
7: Continue meter. Dat is ook een IoT device.
4: Ja.
7: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
4: Ja, zeker.
7: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Die zijn wat ligt erachter is gewoon elektronica.
4: Ja.
7: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
5: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je echt geen 20 jaar.
7: Enorm.
5: Dan wat is het ingewikkelder eraan?
7: Kijk, 20 jaar TNO heeft het aangewerkt. Maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter Traxon technologie. Wat is complex hier inderdaad? Printen is mogelijk. Maar uiteindelijk moest alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen. Want de materialen zijn anders.
4: Ja.
7: Je moet nieuwe design rules ontwikkelen. Maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding. Maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust
4: doel hebben maken? Ja, hij moet langdurig.
7: Daar is de, zeg maar... Dat was altijd een gap tussen R&D en markt.
4: Ja.
7: En TNO en Traxon hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
4: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
7: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljard. In English is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
4: Overal komen sensoren.
7: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
4: Ja.
7: Maar hoe kan je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
4: Ja, ja.
7: En daar moeten we enorm upscalen.
4: Ja.
7: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in kennisland, innovatieland.
4: Mm-hmm. Ja.
7: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren.
4: Dus nee, onze uitdaging. Dus voor, ja, voor de productie.
5: Je, nou, wacht even, je hebt de VX300, dat is je dat eerste. Is, ja, ja, ik zie het hier op de website.
4: Dat is jullie machine.
5: Dat is jullie machine.
7: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
5: Maar, nog sneller. Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van en die zet je ergens neer in een. In,
4: ja, waar dan?
5: Nou, op de Maasvlakte, alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
7: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Trachten altijd.
4: Ja.
7: Maar om juist de mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
4: Ja.
7: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
4: Oh, van de netwerk krijgen we geen energie. Geen aansluiting kunnen.
7: Dat is, daar moeten we allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen. Zeg
4: dus
7: maar.
4: Waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
7: kijken? Graag in Nederland. Heel graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
4: Ja.
7: Bijvoorbeeld voor drones ook.
4: En dan kan er opeens van alles.
7: En liever gewoon hier doen.
4: Ja, ja.
7: Maar we moeten de juiste support system infrastructure hebben.
4: Ja. Ja.
7: Maar gelukkig zijn we Trachtson dankzij ook programma's zoals dit, maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
4: Ja.
7: We zijn heel beroemd geworden.
4: We zijn zichtbaar.
7: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies gaan iets.
4: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
7: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar. Ja. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
4: Mm-hmm.
7: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
4: Ja, ja.
7: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
4: Ja,
7: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
4: Nee. Dat was mijn volgende vraag ook. Precies. Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
7: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Trachtson technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
4: Ja.
7: Dat is ook de business model waar we langzaam gaan.
5: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
7: Ons eigen.
5: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
7: Theoretisch, misschien een grote achtertuin met alle energievoorzieningen, maar goed, het is wel mogelijk, ja.
5: Nee, maar even serieus.
7: Ja, het is onze machine, onze patent.
4: Die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen...
5: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
7: Absoluut, we gaan ook jullie... Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar.
4: Ja?
7: Maar daarna moeten we ook met partners, inderdaad, we kunnen machines verkopen en leren hoe je machine kunt bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stoks die je produceert en licensing fee.
5: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
7: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
5: Maar nog niet miljarden.
7: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien, TNO-technologie van lab-scale, world's best, zeg maar. En Trachtson heeft dit naar productieschaal gemaakt.
4: Ja.
7: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen, oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen, of zoveel mogelijk vervangen, in plaats van afhankelijkheid.
4: Alles is
7: van
4: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken, in plaats van hey, nu kunnen we met zachte materialen.
7: Maar ook, zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen, zijn al 70, 80 jaar al.
4: Ja,
7: en in China
4: standaard.
7: Zijn er zoveel bedrijven, een super goedkoop koop.
4: Ja. Ja.
7: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs, ik zeg maar, aan de klant geven.
4: Ja.
7: En de duurzaamheid is een laagje erop, die is ook belangrijk.
4: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
7: precies.
4: Dan,
7: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Trachtson van
4: mooi.
7: De markt.
4: Dus,
7: En dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
4: Ja.
5: En is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
7: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, of alles te groter te maken en uitbreiden, hebben we ook investeerders nodig.
4: Mm-hmm.
7: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in CWR vanaf nu, het wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is markt groot.
4: Ja.
7: We zijn een klein vis hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
4: Ja.
7: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
4: Dan heb je 15 miljard.
7: Kunnen we vervangen. Ja. Maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
4: Dus hoe
7: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
5: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
7: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. En dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
5: Met manufacturing is een 10 daar.
7: Precies, dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, ja. Of OLED. Organic. Ja. Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
4: Nee.
7: Dat moeten we voorkomen. En daar hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten willen niet daar laten maken, zeg maar.
4: Ja.
7: In Europa is er nu de European Chips Act.
4: Zeker, nu de twee.
7: Ik zeg altijd, chips is één deel van de hele circuit.
4: Ja.
7: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
4: Ja.
7: Gaan we gewoon chips te produceren en naar China, West-Europa?
4: Nee, je moet die hele keten aan chips moet je in
7: Dat doen we hier.
4: Ja.
7: En daar hebben we heel veel steun nodig, ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
4: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Welkom, Willem.
6: Dank.
4: Goed dat je er bent.
5: Wat doet Biotrip?
6: Ja, Biotrip is eigenlijk een onderdeel van een waardeketen die we aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
4: Dus dit gaat om biomedische technologie?
6: Dit gaat echt om drug development, ontwikkeling van medicijnen.
5: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
6: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Ja, dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
4: Mm-hmm.
6: Vragen we patent op aan. En Biotrip manage dat hele proces. Gaat dan ook verder met ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
4: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
6: Een
4: brede tussenpartij.
5: Gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
6: TU Eindhoven en Brainport-regio die staan vooral bekend om bits en bytes.
5: Daar zijn wij blij om.
6: Allerlei mechanische dingen. Maar wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport-regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om.
4: Mm-hmm.
6: Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
4: Mooi.
6: Ik had de ambitie om zo'n biotech waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is Biotrip een heel belangrijk onderdeel van.
4: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
6: Dat is een initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
4: Want daar zijn meer van dit soort partijen, de concurrenten.
6: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
4: Okay.
6: En wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek.
4: Mm-hmm.
6: Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt.
4: Mm-hmm.
6: En dat ondernemen, dus via entrepreneurship, dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
4: Ja.
6: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Dus we proberen allerlei allianties te creëren. En die is ook best logisch, hè, want Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
4: Nee.
6: En daartussenin zit Os, Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacten van Organon.
4: Ja, zeker. Ja,
6: dus daar kun je ontzettend goed drug development doen.
4: Ja, dat hebben we ook gehoord in eerdere aflevering.
5: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in Biotrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja.
4: Welk probleem los je op?
6: Dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologie worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
5: Ja, dat snap ik.
4: Ja.
6: En dat IP wordt...
5: En dan?
6: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en de Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in Biotrip.
4: Mm-hmm.
6: Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in in intellectueel eigendom.
4: Ja, heel belangrijk.
6: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd, waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
5: Ja, ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn, en dan?
6: En dan zijn we nou bezig met oprichten van het eerste nieuwe bedrijf, kan ik er niet te veel over zeggen, maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
5: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
6: Dat doen we allemaal zelf. Hè. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
4: Ja.
6: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
4: Ja.
6: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
4: Ja.
6: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
5: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
6: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Mm. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipiden, en dus vetten, transporteert.
4: Ja.
6: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
4: Mm-hmm.
6: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
4: Ja.
6: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
4: Ja.
6: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
4: Ja.
6: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd en daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
4: Oké, en dat is jullie specialiteit?
6: Dat is onze specialiteit.
4: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
6: Nou, de biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
4: Hoe komt dat?
6: Nou, in 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen.
4: Ja, want gedaan, geld was gratis om te lenen.
6: Juist. En
5: corona.
6: En je had die COVID-vaccins. Ja? En de sky was the limit. Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
4: Want jij zag al de bubbel barsten.
6: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En
4: dat
6: kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
4: En waarvan akte dus in de jaren daarna?
6: Ja, dat was de afgelopen jaren is heel pittig geweest.
4: Ja. En nu?
6: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat het is echt alles hier is een bottom-up initiatief.
4: Mm-hmm.
6: En dus ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas.
4: Mm-hmm.
6: Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers and acquisitions zitten.
4: Ja.
6: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
4: Ja.
6: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
5: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
6: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit, ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen vanuit inhoudelijke ambities.
4: Juist.
6: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen en om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd en heeft echt mensen geholpen.
4: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
8: Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
6: Dankjewel.
5: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
6: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater, dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
7: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
6: Een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dus.

0: daar een groot probleem is waar we wat aan willen doen.
1: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
0: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois, hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2, maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater voor een geleverd voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? He, dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond, waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond, stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
2: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
0: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat er inkomt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. En jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat ervan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in, en nu is het zo groot, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen, is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. En wat wij dan doen,
2: good luck,
0: zeggen.
1: Ja. Even nog een vraagje. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
0: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
2: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
0: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
1: Maar niet met die gedachte. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg opkomt rijden.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordje staan. De Capital of Water Technology.
1: Met Deltares, dat is het kennisinstituut.
0: Wetsus.
1: Oh, Wetsus. Ja. Sorry, excuus.
0: Ja. Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut. Moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo, en wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt, in plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat op de
1: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
0: Ja, je moet je voorstellen, In dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen, is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
1: Ja, dat tikt
0: heb je het over een ton.
2: Ja, ja, maar toen je daarmee begon, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven? En die
0: Wat denk je? nee. Het was
1: niet gehinderd door enige kennis.
0: Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Ander techbedrijf in Leeuwen, waren ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan met 1 drinkwaterbedrijf eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, lokalisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van oké, dit heeft zoveel potentie. Hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
2: Want als je kijkt naar jullie business of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
0: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ja, ik denk hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
2: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
0: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, hey, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is 1 groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten,
2: die 3D-kaart natuurlijk nodig.
0: Nee, die zeggen van, hey, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor 2 decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, hey, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
2: ook weer te gaan testen en te bekijken,
0: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de debietsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
1: dan heb je
0: echt een controle.
1: Ja. Het vinden, het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Ja, ja, want wat, waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
0: Nou ja, het begint bij, je hebt op een gegeven moment heb je zo'n gevoel van wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat dat ook snel omarmd wordt als
1: en
0: de
1: wie
0: startup?
1: Wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
0: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. Ja, en dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we al tot een besef van ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle startups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces. En
1: kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen.
0: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom, zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
1: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
0: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
2: doe even normaal.
1: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
0: Er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
1: Daar zagen jullie al potentie.
0: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit een marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
1: Nou, heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
2: Kijken, wat is de gouden gids?
0: Ja, nou ja, dat weet ik. Dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese Exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen.
1: Friezen vinden elkaar over de hele wereld.
0: Nou, mooi gezegd.
1: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
0: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van, ja, wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En na veel gesprekken met investeerders, waarbij ik mezelf altijd afvroeg, het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd 3 vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld, zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En drie, hebben ze iets met impact. Hè? Dus is het breder dan alleen het financiële.
2: Ja, want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar. Nou, ik geloof het puur alleen financieel zou zijn. Ja. Dat is misschien nog wel te vroeg.
0: Nou ja, en dat wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel één op één eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
2: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen. Ja. En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
1: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
0: Nee.
1: Nog niet? Hoeveel klanten?
0: 6.
1: 6. Actief in hoeveel landen?
0: 5.
1: 5, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
0: Ja.
1: VP Capital, moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
0: Allereerst denk ik die drie vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook. Zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zometeen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
1: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
0: Dat zit goed.
1: Ja.
2: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht of in softwareontwikkeling of is de combinatie?
0: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
1: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
0: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie, dus ja.
2: Het een SaaS-model. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je één keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
0: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf, dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue. Dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
1: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
0: Tegenwoordig cloud, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
1: veel handiger.
0: Maar dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt. En je loopt daar in de straten aan het strand. Dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar, los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, hè, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen, ja, dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
1: En kun jij ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die ze hiermee besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
0: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel, heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. En in dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om, ja, lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
1: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
0: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
1: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
2: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
1: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. Twee militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De droogte is overal in Nederland te merken. En dus wordt het flink gelobbyd door getroffen organisaties zoals boeren en binnenhavens.